0: komt denk ik door Daniel Broes, de regisseur, die ons benaderde daarvoor.
1: Mm-hmm.
0: En gewoon wist van, ik wil een gezicht geven aan deze mensen die eigenlijk geen gezicht hebben. Nou, dat raakte al. Daarnaast, ja, opgegroeid met, we hebben Belmer meegemaakt op tv, zal ik maar zeggen, in die tijd in de jaren 90. Dus dat heeft heel veel indruk gemaakt. Dus samen met hem die wereld tot leven wekken en een gezicht geven aan de mensen die eigenlijk geen gezicht hebben gekregen. Dat was een heel belangrijk uitgangspunt om aan het project te gaan werken.
1: Ja.
0: En nodig natuurlijk uit de uitdaging om een periode tot leven te gaan wekken vanuit ons vak gezien.
1: Ja, ik ben ontzettend benieuwd hoe jullie dat doen. Het is voor mij een totaal onbekende wereld. Dus we gaan daar vanavond helemaal induiken. Maar allereerst. Ja, als je te gast bent hier in de nacht van Caro en Cervé, dan krijg je natuurlijk ook een introductie. En al helemaal nu jullie met z'n tweeën hier zijn.
2: De genomineerde voor vannacht is...
3: Ja, dat is nog even moeilijk te bepalen. Vandaag is er namelijk niet één genomineerde, maar twee. Productiedesigners Nina Spiering en Romke Faber. Maar welke genomineerde gaat er dan straks winnen? Beide vullen ze IMDb rijkelijk aan, met een enorme lijst aan films. Allebei mooie cv's, ik kom er niet uit. Misschien kunnen jullie collega's de knoop doorhakken?
4: Nina is een van de leukste en creatiefste mensen die ik ken.
5: Het is echt heel fijn om haar als werkpartner te hebben. Ik durf wel te zeggen dat ik zonder haar waarschijnlijk zelfs allang geen films meer zou maken.
3: Ja, Nina, je hoorde Daphne en Mirka. Die waren enorm enthousiast over je. Maar Romke is aan je gewaagd. Regisseurs Ivan, Martijn en Sil willen namelijk ook graag wat zeggen.
6: Ik ken geen enkele production designer die zo nauwkeurig te werk gaat als Romke Faber.
7: Natuurlijk ook een kunstenaar met een eigen visie. En dat doet hij met extreme toewijding en keihard werken.
8: Ik wil je echt enorm bedanken voor al je inzet en voor je toewijding en visie voor de projecten die we samen hebben gedaan. Het was echt gekke werk af en toe, maar we did it.
3: Ja, ook met jullie collega's kom ik er eigenlijk gewoon niet uit. Misschien dan op persoonlijk vlak? Wie krijgt er de liefste boodschap binnen? Nina, we beginnen bij jou.
9: Even onze vriendschap in 20 seconden samenvatten. Ik hou van je.
4: En bovendien kan je bij haar gewoon zijn. En die mensen zijn zeldzaam.
3: Ja, en Romke, Martijn en Sil hadden nog veel meer over jou te melden.
8: Bovenal wil ik je bedanken voor je oprechtheid en voor je vriendschap.
7: En daarnaast geeft hij mij eens in de zoveel tijd discutabele vertrouwen om zijn lange haarlokken volledig af te scheren.
3: Ja, veel lieve woorden. Hoe kan ik nou... Oh. Er komt nog iets binnen. Even kijken hoor. Nina, je vriend Stefan, die wil ook wat zeggen. Ja, Romke, ik denk dan toch dat Nina misschien gaat winnen. Dit zullen vast wel hele lieve woorden zijn.
10: Hey Nien, al het brood is op en ik heb niet heel erg veel zin om te koken. Zou je iets mee willen nemen onderweg?
3: Weet je wat? We houden het er gewoon op dat jullie allebei fantastische productiedesigners zijn. En volgens mij hele lieve mensen. En dat moet ook wel, want anders hadden jullie niet zoveel samengewerkt. Jullie waren namelijk partners in crime bij enorm veel projecten. Wat maakt jullie nou zo'n goed team?
1: Ja jongens, ik begon er zelf ook een beetje van te lachen, want ik zag hier helemaal geschrokken gezichten ontstaan. Wat gebeurde hier?
0: Totale verrassing hier.
3: Totaal onverwacht.
0: Om de stemmen te horen.
1: Ja, maar wel hele mooie boodschappen.
0: Ja,
11: heel mooi.
0: Overweldigend.
1: Ja, nou, neem ze even mee, zou ik zeggen. Onze redacteur Nena, die sloot nog af met een vraag. Jullie waren partners in crime bij enorm veel projecten. Ja, wat maakt jullie nou zo'n goed team?
0: Research. Heel veel gevoel. Denk ik, wij doen heel veel op gevoel allebei. Ik denk dat we elkaar daarin vinden. Vanuit twee verschillende wegen komen we elkaar daar tegen, denk ik.
1: Ja. Is dat belangrijk in jullie werk, dat je dat gevoel meeneemt?
0: Zo.
11: Zeker.
0: Essentieel.
11: Ik kan me nog herinneren dat het eerste gesprek wat wij hadden... Ja. Vroeg jij mij, ben jij een beetje pragmatisch?
0: Test.
11: Ja. Nee, niet pragmatisch. En ik denk ook dat inderdaad ook een kracht is. Dus we willen graag inhoud, willen verdieping. We doen... uitgebreid research, maar het moet inderdaad ook gevoelsmatig kloppen.
1: Mm-hmm.
11: En we versterken elkaar daar denk ik heel erg in.
1: Want wat maakt dat gevoel bijvoorbeeld zo belangrijk?
0: Nou ja, kijk, in film is het natuurlijk, als je film kijkt, dan wil je natuurlijk ook gewoon voelen. En met het ontwerp wil je dus ook voelen. Je wil eigenlijk door de ogen van die karakter naar die wereld gaan kijken die je maakt. En waarom die ervaren wat zij ervaren en dat gaan voelen.
1: Ja.
0: Ja, dat.
1: En dat ontstaat dus voornamelijk bij de research, begrijp ik. Jullie doen echt onderzoek als jullie beginnen aan een project. Hoe dat er precies uitziet, laten we het daar zo meteen over hebben. Maar we gaan ook luisteren deze nacht naar verschillende nummers die jullie voor ons hebben meegebracht. En we gaan beginnen Ja, met wel een favorietje van mij hoor. Een plaat van Madonna, Material Girl. Waarom deze?
0: Nou, Nien, laat jij die even in.
11: Nou, het heeft ook echt te maken met de film In het Niets. Het hoofdpersonage wat we daarin volgen, genaamd Nina, die luistert dat nummer non-stop op de Walkman. Ah. Dat zijn in de jaren 90. Op de Walkman, de kamertje hangt vol met de plaatjes die ze weet te verzamelen. En ja, dat nummer Material Girl staat ook in schil contrast eigenlijk met de realiteit waar zij in leeft.
1: Ja. Als jullie dit horen, brengt jullie dat misschien ook weer een beetje terug naar die film?
0: Zeker, echt naar een specifieke scène. Ja. Dat is echt een belangrijke scène in de film. Dat je haar ziet zitten, dit meisje, en dan langzaamaan snijdt naar het moment van na de crash, als ik het goed heb.
1: Ja, nou misschien ook nog een kijktip voor onze luisteraars. In het Niets te bekijken op NPO Plus, toch?
0: Gaat er nog steeds op. Dus ja.
1: Nou, ja. Gaat dat zien. We gaan in ieder geval nu luisteren naar Madonna.

0: je luistert naar de nacht van Caro en Cervé. En te gast zijn production designers Romke Faber en Nina Spiering. En deze nacht hebben we het over alles wat erbij komt kijken bij het ontwerpen en bouwen van filmsets. Ja, laten we even inzoomen op jullie werk. Waar begint het creëren van zo'n wereld nou eigenlijk? Is dat een script of zie je al wat dingen van het acteren? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, idealiter zijn we er zo vroeg mogelijk bij. Dus als een script in ontwikkeling is. Maar traditioneel gezien is het vaak zo dat je wordt betrokken als er al een script geschreven is, klaar ligt, een vers in ieder geval. En vanuit daar worden wij dan benaderd om te gaan lezen en input te gaan geven. En vanuit daar aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een verhaalwereld.
0: En dan wordt het dus eerst echt onderzoek, toch?
1: Onderzoek en locatie, eigenlijk. Dus je krijgt het idee van, oké, welke tijd speelt het verhaal zich af? Welke wereld speelt het verhaal zich af? Regisseur in kwestie, wat is zijn of haar visie voor het verhaal wat hij of zij wil vertellen? Thematisch gezien. En dan inderdaad gaan we research doen naar specifieke onderdelen van zo'n wereld. Dus in het geval van zo'n Bijlmer waar we het over hadden. Wij hebben die hele Bijlmer binnenste buiten gekampt in die tijd.
0: Ja.
1: Toen we eraan werkten.
0: Ja, dus je gaat ook echt naar locaties toe. Geschiedenisboeken lezen, dingen kijken.
1: Mensen opzoeken in de wijk. Ja.
2: Ik denk de eerste stap is eigenlijk altijd naar een plek. Mm-hmm. Om daar te zijn en om eigenlijk te kijken wat de plek eigenlijk behelst. En inderdaad vanuit daar. Ja, je gaat eigenlijk elke keer in een project. Creëer je eigenlijk ook, of zoek je ook heel erg de community op die eigenlijk als basis staat voor zo'n verhaal.
0: Ja, want als we bijvoorbeeld even inzoomen op een project in het niets, hoe hebben jullie het daar gedaan? Want dat is natuurlijk iets wat zich heeft afgespeeld in het verleden.
1: Ja, 1992.
0: Ja.
1: En wij draaien dat in 2013, begon in 2012, eraan 2013 zoiets. Dus ja, het is de wijk induiken en mensen zien te vinden. Kijk, Daniel Broes, regisseur, die had al wat research gedaan, dus daar konden we al, vanuit daar wat aanknopingspunten. Maar dan ga je dus mensen vinden die de ramp zelf hebben meegemaakt. Mm. Die daar woonden, die het vliegtuig voorbij zagen vliegen. Mensen die daar werkten. Politiemensen hebben gesproken, volgens mij.
0: Lijken me ook indringende gesprekken om te voeren.
1: Ja, en het is zo'n kwetsbaar onderwerp. Ja. Dus daar wil ik heel voorzichtig mee omgaan. Je wil heel subtiel mensen laten weten van we willen dit echt vanuit een soort waarachtigheid gaan vertellen. Gezicht geven aan die mensen.
0: Ja.
1: Dus dat gaat stap voor stap.
2: Ja. Hoe groter die wereld is die je onderzoekt, hoe beter je daar ook een verhaalwereld uit kunt maken waar je ook het gevoel hebt dat het klopt, maar dat je ook weet waar je de vrijheid kan nemen om ook de kijker ook mee te kunnen nemen in zo'n verhaal.
0: Ja, want hoe lang zijn jullie dan ongeveer bezig met zo'n onderzoek voordat je echt aan de slag gaat?
1: Ja, wij gaan er echt ver in.
2: Ja, ook daarom is misschien ook de in het niets en het onderzoek in de Bijlmer ook zo'n voorbeeld, want daar hebben we ook echt gewoon we hadden op een gegeven moment een appartement die we konden ombouwen tot het appartement waar we gingen draaien. Nou, daar hebben we gewoon maanden gewoond.
1: Ja, heeft Nina inderdaad gewoond.
2: Ik heb er gewoond.
1: Met de rechterhand.
2: Ja.
1: Onze bouwer die had een werkplek in een leegstaande flat. We zijn gewoon in januari begonnen met research en in april gingen we draaien.
0: Ja, voor mij klinkt het best wel heftig dat je echt daar gaat wonen.
1: Ja, maar we wilden echt die wereld gewoon in. Ja.
0: Was dat voor jou? Kan je dat nog terughalen?
2: Echt heel bijzonder en heel leuk ook. Omdat je gewoon, in het begin is het even. Je komt ook in een wereld waar mensen in eerste instantie ook niet altijd op je zitten te wachten. Dus het heeft geen zin om even een mailtje te sturen om iemand aan te spreken. Nou, weet je wel, vertel het maar. Dus het heeft tijd nodig.
0: Ja.
2: En
0: veel tijd in dit geval.
2: Ja, veel tijd in dit geval. Maar op een gegeven moment dan belden de buren aan van hey, zo'n kopje thee drinken of zo.
0: Oh,
2: dus
0: ja.
2: Dus het werd heel warm op een gegeven moment. En we waren natuurlijk ook, hebben ook nog een fietstocht gemaakt door de wijk. Ja. En
1: je merkt dat het een enorme community is. Dus er zijn mensen, in ieder geval toen nog, maar dat is misschien nog steeds zijn mensen die daar gewoon ook die tijd die we gewoon hebben meegemaakt, daar nog wonen, daar een band mee hebben. Mm-hmm. En er is echt een community in die wijk zelf. Dus ja, je spreekt één persoon en je komt iemand anders tegen die dan ook weet dat je met die film bezig bent. En op een gegeven moment kwam ook iemand aan met die zei van ik heb hier nog een origineel stuk van het vliegtuig bij de rampplek meegenomen. Dat geef ik nu aan jullie. Dus dat konden we uiteindelijk ook in onze set dressen. En uiteindelijk is dat in een museum terechtgekomen. Dat was heel bizar dat je opeens.
0: Dat is heel bijzonder. Ja. Maar oké, goed. Je bent dus een lange tijd bezig met onderzoek. Je krijgt stukken, je spreekt mensen. Dan heb je misschien al een beetje iets in je hoofd. Zo stel ik me dat een beetje voor. Maar ja, dan moet je het nog gaan maken.
2: Ja.
0: En dan? Wat is de volgende stap?
1: Ja, dat is dus heel praktisch. Wordt het op een gegeven moment. Dan wordt het wel pragmatisch. Dat je dus marktplaats en kringlopen afgaat. En in dit geval ook, er stonden toen nog een aantal flats in de Bijlmer leeg, 1 of 2. Dus we zijn gewoon alle verdiepingen afgewezen en hebben daar gewoon nog allemaal meubels en dingen gevonden die allemaal konden gebruiken om in te dressen in onze set. Ja, zo gaan we dat eigenlijk
0: Want
1: doen.
0: Want hoeveel vrijheid hebben jullie daar dan in?
2: Dat hangt ook heel erg van de samenwerking af met een regisseur.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat wij altijd heel erg ons best doen om dat verhaal wat we dan vinden ook te onderbouwen in een bestand, of meerdere bestanden, in mappen, zeg maar.
0: Ja.
2: Waardoor je eigenlijk ook kan laten zien, dit is wat we hebben gevonden en daarom denken wij dat dit ook die wereld gaat versterken.
0: Ja, want in dit geval denk ik, daarbij wil je iets creëren wat een gevoel geeft van het verleden en hoe iets daadwerkelijk was. Maar als je bijvoorbeeld een speelfilm maakt over een verhaal dat helemaal opnieuw geschreven is, dat lijkt me een heel ander proces.
1: Ja, ja. Ja, dus Moloch is een speelfilm, een horrorfilm waar we dan in 2021 aan gewerkt hebben. 22. En dat is een totaal fictief verhaal in een fictieve wereld. Maar die benaar je toch weer. Je gaat toch weer research doen en kijken, waar gaat dit verhaal dan over? En dat verhaal gaat dus over een heks uit het verleden, een soort vloek, et cetera. Dat soort dingen allemaal. Oh. Dat komt nog terug van generatie op generatie. En dat speelt zich af. Er is een veengebied, er is een dorp. Nou, dat allemaal. Dus wij zijn Drenthe ingedoken, veengebieden ingedoken, veenlijken. Dat allemaal uitzoeken. En vanuit daar dan vind je een locatie die dan helemaal in je eigen hand gaat zetten. Ja. Met een eigen soort geschiedenis die je met elkaar creëert met de regisseur. Van deze woning is van dit karakter en die woont eigenlijk al eeuwen. En dochter op dochter woont daar en geeft een andere inrichting daaraan. Nou ja, dat ontwikkel je dan.
0: En voor zo'n horrorfilm dan? Ja, ik bedoel, ik geloof dat er vast genoeg te vinden is. Bijvoorbeeld in een kringloop met creepy shit. Maar wat zoek je dan uit?
2: Nou, in dit geval was het een gezin wat heel erg vast zat in een tijd. Dus er was een gebeurtenis en daar bleef zij eigenlijk in hangen. Dus toen hebben we ook bedacht van, dan moet dat huis ergens ook in die tijd zijn blijven stilgestaan, zeg maar. Dus die mensen die hebben zich vastgehouden aan dat moment, die zijn niet meer veranderd. Dus dan ga je eigenlijk op psychologisch ook zo'n huis benaderen. Die zijn niet daarna nog even leuk nieuwe inrichting gaan kopen of zo.
0: En nee, precies.
2: Dat betekent dat het dus oud is, dus dat het verweerd is. En dat het.
1: Het idee zegt, in ons vaststond het huis ergens een soort klein oud boerderijachtig iets. In een soort bos in een veengebied. En we stellen ons dan voor van daar is ooit dus de heks zoveel eeuwen terug is daar gaan wonen. Maar met de jaar, op een gegeven moment is het huis geslopen, is een nieuw huis neergezet. Is weer een stuk aangebouwd, is het weer veranderd. Nou, zo bedenken we het allemaal bij elkaar. En dan komen we in het nu uit in ons verhaal. En dan wil je al die sporen daarvan terugzien.
0: En zijn er dan dingen die jullie ook laten maken? Of is het echt voornamelijk marktplaatsen afgaan, naar kringlopen? En
1: dat is het vaak, maar soms wel ook hele specifieke dingen wel gemaakt. In dit huis, bijvoorbeeld praktisch, moest een trap helemaal aangepast worden. Dus die werd dan ingebouwd en er moest een kast onder de trap gebouwd worden. Dat soort dingen. Maar als je echt over voorwerpen hebt, bij deze film weet ik niet precies of welke specifieke. Ja, maskers. Moesten bepaalde maskers gemaakt worden.
0: Oh.
1: Stierenmasker voor een optocht.
0: Dat lijkt me ergens ook lastig. Want jullie hebben dan een idee van hoe jullie dat willen. Ja. En dan moet je dat weer uit handen geven.
1: Ja, maar dat is wel echt onderdeel van ons vak.
2: Ja, je werkt altijd met een groter team. Want je hebt echt dat team. Iedereen heeft ook zijn specialiteit. Dus er is ook iemand die grafisch vormgever is. Die dat heel goed kan. En iemand die special props maakt. En die dat heel goed kan.
0: Dus want uit hoeveel mensen bestaat zo'n team dan?
1: Nou, de laatste jaar zou ik zeggen is het kernteam meestal op dit soort projecten iets van 8 mensen. Dat is het kernteam, maar het gele team kan er zo 30 man zijn. Er zijn allemaal mensen dus die een dagje hier, een half dagje daar, et cetera, werken.
0: Dat vind ik flink.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Maar blijkbaar is dat dus nodig. Ik kan me dus ook voorstellen dat je soms echt op de meest rare plekken terechtkomt. Ja, weten jullie nog iets waarvan je denkt, dat is me nog wel bijgebleven?
1: Ja. Nou ja, in ieder geval tijdens het Bijlmer hebben we op meerdere daken gestaan van al die flats voor bepaalde shots. Dat, maar een Moloch, de man met de vissen, aquaria. Opeens stonden we iemand thuis, we hadden een bepaalde set nodig met een karakter die dan allemaal aquariums moest hebben.
0: Okay.
1: En toen zijn we bij iemand terechtgekomen die inderdaad ook gewoon een heel klein kamertje had. Wat in een gezinswoning, wat gewoon alle wanden stonden vol met aquariums, met vissen. En dat was een hele tropische warmte was daar.
0: En die persoon dacht toch, ik laat deze mensen in mijn huis.
2: Ja, ja dat is heel mooi. Je ontmoet zoveel mensen.
0: Ja.
2: Ja, en ik kan me ook nog herinneren. Ook van Moloch. Ja.
1: Echt super tof.
2: Ook van Moloch hebben we toen als 1 scène in het in een ziekenhuis. En dat hebben we toen in Slotervaart. Maar dat was helemaal leeg. En toen waren we met z'n drieën in dat hele grote Slotervaartziekenhuis. Al die verdiepingen af om te zoeken naar spullen om die kamer in te richten. En dat was dan, en dan waren we ineens zelf in een soort horror terechtgekomen.
0: Ja, het klinkt inderdaad wel een klein beetje creepy. En dat zijn dan de plekken waar je komt en de mensen die je tegenkomt. Heb je ook wel eens gehad dat je dacht, oh, dit is wel echt een heel bijzonder object wat we hier hebben gevonden?
1: Die we dan ook graag in de film willen terugzien.
2: En dat was dan, en dan waren we ineens zelf in een soort horror terechtgekomen.
0: Ja, het klinkt inderdaad wel een klein beetje creepy. En dat zijn dan de plekken waar je komt en de mensen die je tegenkomt. Heb je ook wel eens gehad dat je dacht, oh, dit is wel echt een heel bijzonder object wat we hier hebben gevonden?
1: Die we dan ook graag in de film willen terugzien. Ja, die hebben vast wel gehad. Die hebben heel

0: zo bijzonder.
1: Dus jullie zijn eigenlijk ook altijd hou je je ogen even open voor, zie ik iets wat ik misschien nog kan gebruiken?
0: Ja. Absoluut. En ja, hoe zien plekken eruit? Zoals deze studio, dat je denkt, oh, dit is ook een interessante omgeving. Als we ooit research zouden moeten doen voor een serie die zich afspeelt in een studio, dan heb je, oké, dat ziet er dus zo uit. Interessant.
1: Ja, dus jullie kijken eigenlijk heel anders naar ruimtes dan de gemiddelde mens.
0: Nou, dit voelt voor mij wel vrij normaal. Ja. Ja.
1: En wanneer is voor jullie nou echt een project geslaagd?
2: Nou, ik denk dat als je de film kijkt, dat je voelt dat de personages, de acteurs en de ruimte ook echt een verhaal gaan vertellen samen.
0: Ja, het is echt een cohesie, het valt allemaal samen. En het grootste compliment voor ons vak is dat je niet ziet dat wij er zijn geweest. Mm. Dus we zijn eigenlijk onzichtbaar met ons werk.
1: Heb je ook wel eens gehad dat je dacht, dit was echt een groot drama. Dit is niet gelukt.
0: Nou,
1: ja, dat kan je bijna niet zeggen, hè, over je eigen project.
0: Maar wel project waarbij je voelt van, oh ja, er had nog meer in gezeten als we net wat meer tijd en net meer budget hadden gehad. Okay. Dus altijd wel een soort race, maar hier en daar heb je af en toe eens gehad. Heb je wel eens gehad, ik dacht van, oeh.
2: Ja. Ah. Ja. Ja, want ja, je hebt eigenlijk altijd te weinig geld en te weinig tijd. En daar, je doet natuurlijk ontzettend je best om alles eruit te halen. Maar ja, dat is wel eens een strijd, ja.
1: Ja, en hoe deal je daar dan mee? Want ja, soms moet je het toch doen met wat je krijgt.
0: Ja, maar daar zijn we best wel slim in. Ja, hoe zeg je dat? Vindingrijk in, laat ik het zo zeggen. We weten best wel veel oplossingen weer te bedenken. En dat is ook wat leuk van dit vak. Dat zijn niet uniek en dat is gewoon onderdeel van ons vak. Dat je altijd, nou, je krijgt 10 euro en je moet in 2 dagen doen. En weet je wel, en dan, oké, nou.
1: Ja, dan moet je wel creatief worden.
0: Ja, dan vind je wel manieren.
2: Die vindingrijkheid en die spier die je traint om heel erg oplossingsgericht creatief te zijn, dat is ook ontzettend leuk om te doen.
0: Ja. Maar altijd vanuit inhoud. Dat is zo tof. En dat is echt onze band ook zo. Dat we altijd kijken vanuit, dit zou inderdaad kunnen passen, maar eigenlijk is deze toch beter, dus laten we die dan inzetten. Want er is nog tijd. Ja. Dan rijden we toch nog even aan de andere kant van het land om dat te halen.
1: En hoe dat dan een geheel wordt met dat verhaal, laten we het daar zo meteen uitgebreid verder over hebben. Maar we gaan eerst naar het tweede nummer dat jullie voor ons hebben meegenomen. Ella van der Wouden, Moloch soundtrack is het. Waarom wilden jullie deze plaat horen?
2: Nou, ik denk dat die... dat was ook gewoon het moment dat we in die bioscoop zaten, dat we Moloch gingen kijken en dat die soundtrack erin knalde. En dat ik echt, het voelde echt... je werd echt naar een soort andere ruimte getransformeerd.
1: Want is dit een project waar jullie dan ook aan hebben meegewerkt?
0: Ja, dat is Moloch, dat is met die heks.
1: Oh ja,
0: die
1: dat horror. Is een horrorfilm.
0: Ja, dus dat is het leuke.
1: Ja.
0: Als je dan in die zaal zit en alles komt samen in één keer, ook met die muzieklaag erbij, dat tilt het naar een ander niveau. En dat is eigenlijk de som der delen, hè, wat je in film doet. Als iedereen, je probeert het hoofd mogelijk te bereiken en opeens in één keer valt het samen.
1: Ja.
0: Ja, dat hoor je ook met die
1: muziek. En dat voelden jullie bij deze plaat. Ja. Ik ga hem voor jullie draaien.

0: Je luistert naar De Nacht van Caro en NCRV. En te gast zijn productiedesigners Romke Faber en Nina Spiering. En deze nacht hebben we het over alles wat erbij komt kijken bij het ontwerpen en bouwen van filmsets. Ja, jongens, hoeveel vertelt een decor nou eigenlijk over een personage zonder dat zo'n personage ook maar één woord heeft gezegd?
1: Alles.
0: Dat is veel.
1: Ja, maar dat is wel zo, ja. En daar denken we natuurlijk over na. Maar dat is in principe wel zo, dat een ruimte al heel veel informatie geeft over karakters.
0: Geef me eens een voorbeeld, bijvoorbeeld van een film of een serie waarin de omgeving eigenlijk een extra personage werd.
2: Even denken.
1: In de breedste zin des woords, gewoon van welke film dan ook? Of binnen ons eigen...

0: werkt.
1: Ik moet bijvoorbeeld direct denken aan de bank van Friends. Die kent iedereen. Oh, ja, ja. Ja, dat precies, is eigenlijk een soort van... Je hoeft alleen die bank te zien en je weet... Oh ja, het is Friends.
0: Ja.
1: Bij wat hadden jullie dat gevoel?
2: Bij onze eigen projecten ook? Nou ja, ik denk... Nou, wat misschien wel een interessante korte film is... die we ook samen hebben gedaan, is Groei. Ja. Dat is... het is eigenlijk een twee jongens die opgroeien in een huis... van kleins af aan, eigenlijk van geboorte tot dat ouders gaan scheiden. Dus dat is 20 jaar in één shot. Dat was met een camera ook gedraaid. Dus, computergestuurde camera. Ik weet even
3: motion control.
2: Motion control. Mm-hmm. Er werd eigenlijk niet in gesproken. Maar je zag dus in dat verhaal... dat de ouders eigenlijk steeds rijker werden... dus steeds meer welvaart. Het verhaal eigenlijk wat 70 tot jaren 90... wat je heel erg ook bij veel gezinnen ziet... wat we ook zelf hebben ervaren. Dus er werd kwam steeds meer welvaart in het huis. Maar die relatie tussen de ouders... die ging eigenlijk steeds verder uit elkaar.
1: Ja.
2: Dus daar hebben we eigenlijk meerdere woonkamers gemaakt... waarin je eigenlijk de hele ruimte ziet veranderen... en daarmee eigenlijk het hele verhaal verteld wordt. Dat was... super interessant om te doen.
1: Ja, een beter voorbeeld kan je niet noemen, denk ik.
2: En dus niet alleen de meubels worden moderner... maar we zijn ook van een soort warm jaren 70... naar een heel kil jaren 90 gegaan. Dus qua kleur en qua meubels hebben we geprobeerd... om dat helemaal te vertellen daarin.
1: Ja, klinkt fantastisch. Zijn er ook decors? En dan mag ook iets zijn wat jullie niet hebben gemaakt... maar waarvan jullie denken, dat is inmiddels zo iconisch geworden... dat je het alleen al door dat decor... dat je weet, dit is die film.
3: Ik vind Tim Burton altijd een makkelijk voorbeeld.
1: Ja,
3: Tim Burton en Terry Gilliam, dat zijn regisseurs... die zo'n uitgesproken stijl hebben.
1: Ja.
3: Dus bij Tim Burton denk ik aan zijn Batman film uit 1989... wat toen echt een totaal nieuwe wending gaf aan het hele Batman... wereld, zal ik maar zeggen. Want tot dat moment ken je de series uit de jaren 60 met Adam West. Vrolijke kleuren. En nu werd het echt zo'n donker, gothic-achtige wereld.
1: Ja. En wat is nou beter? Hè? Dat mensen zich eigenlijk onbewust veel meer van een decor herinneren. Dus dat het echt een onderdeel van het verhaal is. Of dat ze juist heel duidelijk weten wat dat decor is. Wanneer denk je dit is...
2: in de film, zeg maar. Dus het is natuurlijk ook... maar ik denk zelf, vind ik, als je het dus alleen maar voelt... maar je niet bewust bent, maar het is er en het klopt... maar je bent je er niet helemaal bewust van... denk ik dat mijn voorkeur daarvoor uit zou gaan. En dan mag het ook iets heel futuristisch of historisch... of weet je, dat mag helemaal een andere wereld zijn.
3: Ja, dat je er gewoon in verdwijnt. En misschien naar de hand eens een keer nadenkt van... oh, wacht even, wat heb ik eigenlijk allemaal gezien?
1: Oh ja, ja.
3: Ik moet ook denken aan Lawrence of Arabia. Daar zit ook een shot in. Dan blaast hij Lucifer uit en opeens paf, ben je in de woestijn. Het totale lege, dat is ook een enorme indrukwekkende overgang van zo'n woestijn. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat jullie inmiddels heel anders naar films en series kijken.
3: Ja, je kijkt altijd wel heel geïnteresseerd naar... hoe hebben ze dit gedaan, hoe ziet het eruit, hoe zouden ze dat kunnen hebben gedaan.
1: Ja.
3: En het inspireert ook heel erg juist om andermans werk te zien, vind ik.
1: Denk je dat de gemiddelde kijker zich heel erg bewust is van jullie werk?
3: Nee.
2: Nee.
3: Nee. Nee, dat hoort dus ook deels bij. Want ons werk moet je eigenlijk niet zien.
1: Vinden jullie dat jammer?
3: Nou, het is... Nee, ik vind niet echt voor de kijkers niet. Nee, het is gewoon binnen het filmmaken wel fijn... dat mensen weten welke departementen allemaal bestaan. En wat ieder departement toevoegt om tot dat geheel te komen.
1: Ja.
3: Dus we hadden net over de muziek van Ellen van der Woude van Moloch. Dat deel is extreem belangrijk ook. Hoe dat weer correspondeert met hetgeen wat wij hebben gedaan. Wat licht doet. Wat camera doet. Wat acteurs doen.
1: Ja, eigenlijk als er één schakel wegvalt. Dan is het, valt het helemaal uit elkaar.
3: Ja. Ja.
1: En heb je wel eens bijvoorbeeld aan één bepaald detail gewerkt. En dat misschien 2 seconden in beeld was.
2: Zeker.
3: Zeker. Vaak
2: heel
3: genoeg.
2: Vaak.
1: Zeker zelfs.
3: Ja. Ja, dat is echt standaard onderdeel van ons vak.
1: Het lijkt me ergens heel frustrerend.
2: Dat is het soms ook wel.
1: Ja?
3: Ja, omdat je denkt van, dit setje is echt helemaal te gek. Het past helemaal goed. Oh, dat hoekje daar is heel goed. En dan gaan we net even de andere hoek. Oh. Net even in onscherpte.
1: Ja, ja, dat lijkt me toch lastig. Als je daar dan zo goed over hebt nagedacht. En je bent er lang mee bezig geweest. En dan dat zo'n regisseur toch denkt, nou... gaan we toch even niet doen.
3: Maar wat wel echt fantastisch is, bijvoorbeeld weer met In een Niets, onze Belmer film, dat dat we zaten dus in een huis waar dus in ons verhaal illegale immigranten wonen, afkomstig uit Ghana. En dat hebben we allemaal zo gedrest. En Nina ook met Roos. Dat was echt fantastisch. Uiteindelijk Isaka, de acteur, een van de acteurs, die ging gewoon echt een traditioneel gerecht daar maken. Opzet voor de crew, omdat alles er was. Dus de acteurs kwamen echt in die wereld en zeiden van ja, we zijn er gewoon.
1: Ja.
3: En dat is fantastisch. En dan is het gewoon eigenlijk 360 graden. Ze kunnen alle kanten op. Dus ja, het is soms jammer als ze bepaalde stukken niet meepakken. Maar het is ook fantastisch als iedereen er zo in zit. Dat welke kans ook opgaan. Het klopt gewoon.
1: Ja, je creëert een hele nieuwe wereld. Ja. Zijn er ook wel eens details geweest waarvan je dan achteraf hebt gedacht, niemand die dit heeft gekeken, of in ieder geval weinig mensen, die zullen dit hebben opgemerkt. Maar zonder dit had het een hele andere lading gehad.
3: Ik vind het een hele goede vraag. Ja, en dat zeker, is er absoluut, hè? Om nu paraat een voorbeeld daarvan te geven.
2: Nou, ja, ik weet wel denk ik een voorbeeld. Ja. Het is niet echt een object, maar wat we hadden in het huis, wat we voor Moloch hadden gemaakt.
1: Ja, de horrorfilm.
2: Hadden we de ramen constant, hadden we beslagen gemaakt.
1: Oh ja.
2: Dus er was een soort
3: dat condens op
2: condens
3: de hele tijd.
2: Zat erop. En wat je natuurlijk niet echt opvalt, maar dat geeft een onwijs bedrukkend gevoel.
1: Ja.
3: Heel en
2: zonder
3: gevoel van het huis.
2: Zonder die ruiten die helemaal de hele tijd beslagen zijn, had het een heel ander sfeertje.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Is er ook iemand waar jullie echt tegenop kijken? Dat je denkt, oh, daar haal ik echt nog inspiratie vandaan.
2: Nou ja, volop. Maar
3: ja, heel veel makers, productiedesigners, internationaal, waarvan ik denk, wow, te gek.
1: Ja, vooral internationaal?
3: Nou, nationaal ook wel in het verleden. Ik ben heel blij dat ik Benedict Schillemans heb leren kennen. Dat is een beetje, wat mij betreft, een van de founding fathers van Nederlands productiedesign.
1: Oké. Okay.
3: Samen met Roland de Groot. Maar hij is in 2014 al overleden. Maar ik heb hem leren kennen late jaren nul, zal ik maar zeggen. En hij is overleden in 2014. Maar in die tijd dat ik hem kende, ja, het was super inspirerend om met hem te praten. Want dat was echt een productiedesigner. Hij heeft Amsterdam in de jaren 80 gedaan. En Siska de Rat, dat soort films. En om met hem daarover te kunnen sparren. Zijn ideeën te horen. Hoe hij naar het vak keek.
1: Ja.
3: Daar heb ik heel veel van geleerd.
1: En jij, Nina?
2: Nou ja, het zijn toch altijd heel veel verschillende voorbeelden. Maar waar ik nu ook even aan moet denken is dat eigenlijk aan de animatiestudio, Studio Ghibli.
1: Ja.
2: Ik was in dat Ghibli Museum. En daar zag je dus eigenlijk de werkwijze van hoe ze die werelden creëren. En daar lagen dus allemaal boeken. Je mocht ze niet fotograferen, je mocht ze alleen inzien. Eén boek met alleen maar foto's en beelden van steen. Hoe ziet steen eruit? Welke stenen, waar liggen ze? Waar komen ze vandaan? Nou, elk detail had een soort onderzoeksboek waarin je een object gewoon van alle kanten bekeken werd. En dat vond ik zo geweldig om te zien.
1: Is voor jullie natuurlijk een beetje dagelijks kost. Maar dat is wel leuk dat ze dat ook laten zien aan de gewone mens.
3: Zeker. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja. Weten jullie nog het moment waarop jullie dachten, dit willen we gaan doen? Want ik denk dat dit niet een hele voor de hand liggende keuze is, toch? Nee. Ik bedoel, ik hoor maar weinig kinderen van 10 zeggen, nou, later wil ik production designer worden.
3: Nee, nou, ik ben er per toeval op gestuurd op deze richting. Doordat ik naar de filmacademie aan de open dag ging. En ik dacht, ik ga iets met camera doen. En toen ontdekte ik dat de opleiding production design bestond. Toen dacht ik, hey, hier komen van mij twee dingen in samen die ik heel graag zou willen doen.
1: Ja.
3: En zo ben ik een beetje ingestruikeld.
1: En zijn er dan ook, zeg maar, is er ook veel baangarantie later? Of is dit ook toch wel een wereldje waar je hard in moet bewijzen?
3: Nou, dit is deels dat. Maar het is ook gewoon de drive die je zelf hebt. Ik bedoel, er zijn in die zin wel honderden mensen in Nederland die dit werken, die in het art department werken.
1: Ja.
3: Dus daar is prima plek voor. Maar het ligt wel echt aan jezelf. Je bent zelfstandiger, dus je moet jezelf voor elkaar zien te boksen. Je eigen pad erin zien te vinden.
1: En jij, Nina, weet jij het moment nog?
2: Nou, ik heb ook eigenlijk een beetje een andere route doorlopen. Ik was nog heel erg zoekende in de studies, maar wel altijd kunstacademies. Ik heb op Design Academy gezeten, wat natuurlijk ook over vormgeving gaat. Toen heb ik HKU gedaan, wat meer film in de ruimte was. Theater, film in theater. En toen ben ik eigenlijk gaan met Merke Duin, een compagnon, hebben we een soort klein bedrijfje opgezet. En zijn we gewoon gaan regisseren. Maar omdat we met z'n tweeën werkten en heel veel zelf deden, ging ik eigenlijk steeds meer de set doen en de vormgeving. En Merka meer de acteurs. En dus ik ben altijd een beetje soort van vanzelf gaan doen in die samenwerking. En toen werd ik door Daniel Bruce benaderd. die ik ook kende als regisseur zijnde, die zei van, nou, ik heb een project in het niets met Romke Faber. Doe jij ook projecten die niet voor je eigen films? En dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met echt production design.
1: Ja.
2: En
1: toen ontstond de fantastische samenwerking.
2: Ja, en daar kwam eigenlijk alles samen voor mij ook in film. Want, nou ja, dus inderdaad het researchen, het vormgeven, het eigenlijk op ook een beetje een soort bescheiden manier misschien ook je verhaal kunnen vertellen in de film. Daar kwam eigenlijk alles samen.
1: Want hoe lang doen jullie dit?
3: Nou, ik zeg al dat ik sinds 2013 eigenlijk, sinds die film productie zijn. Dus dat is 13 jaar, maar ik ben 2007 afgestudeerd. Dus dat is al nu 19 jaar.
1: Ja, oké. Okay. Voor jou een beetje hetzelfde. Ja. Zijn er nou nog specifieke genres waarvan je denkt, ja, daar kan ik me wel echt het meest in uitleven?
3: Ja, ik denk, ja, periode en science fiction-achtige dingen. Dat is wel wat ik het liefst zoveel mogelijk zou willen doen. Ja?
1: Ja?
3: Ja, waar je echt lekker kan uitpakken met vormgeving.
1: Waarom?
3: Nou, omdat je echt nog meer je eigen wereld kan creëren. Dus wat we met de Belm hebben gedaan is periodes, dat is toch vrij recent verleden. Maar ik heb ooit geassisteerd bij Nova Zembla, dat in 2011. Dus dan zat ik in het art department. Ja, dat is natuurlijk te gek dat je opeens in de 16e eeuw zit. Dat is heel tof.
1: Ja.
3: Maar ik heb ook ooit een science fiction film dan zelf gedaan. Wat dan in Nederland was, in Amsterdam, et cetera. Met vrij weinig middelen, dus was het enorm ingewikkeld. Maar het is super tof om op die manier na te gaan denken van hoe zou een toekomst eruit kunnen zien.
1: Mm-hmm.
3: Daarmee te spelen, dat is echt te gek.
1: Ja, dat is ook wel echt vrijheid, lijkt me. Als
3: ja, je eigen beeld te creëren met eigen voorwaarden.
2: Dat is echt het voordeel van, nou ja, ook horror of sci-fi, ja. Of fantasy zelfs. Dat je eigenlijk, die wereld staat zo symbool voor wat je wil vertellen. Dus daar kan je zoveel in kwijt. En ja, dat wordt in Nederland ook nog niet heel veel gemaakt.
3: Kinderfilms in Nederland doen het ook heel goed. Daar heb je best wel veel ruimte voor vormgeving.
1: Okay.
3: Sneller. En meer, soms zeg, volwassen films af en toe. Ja. En dan moet je net even mazzel hebben dat jij daarvoor gevraagd wordt.
1: Ja. Hebben jullie wel iets van een kinderfilm al gedaan waarvan je denkt, zo, dat was cool?
2: Nou ja, wat leuke is aan kinderdingen is dat je dus dat je in je fantasie helemaal vrij kan. Ik heb de Regels van Floor kinderserie heb ik gedaan. Ja, dat was ontzettend leuk om te doen.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ook een hele goede serie. Ook kijktip. Wat een kijktip, jongens. We gaan zometeen verder praten, onder andere over de toekomst van dit vak. Maar we gaan eerst naar het laatste nummer van dit uur. Even kijken welke dat is. Broeder Dieleman, Land van Verandering. Waarom deze?
2: Nou, dat kan ik iets over vertellen. Dat is een nummer wat Broeder Dieleman ook eigenlijk heeft gemaakt voor een documentaire die ik samen met Mirke Duin heb gemaakt. Maar eigenlijk is het ook hetzelfde proces. Ik vind het proces van documentaire heel erg hetzelfde als een production design proces. Zeker de eerste fase. Omdat je ook een wereld induikt, ook een community leert kennen en probeert ook, ja, je verhaalwereld uit die realiteit te bouwen. En deze film gaat over Zeeuws-Vlaanderen. Het heet Land van Verandering. En daarom was het te gek om ook met een muzikant samen te werken die ook uit Zeeuws-Vlaanderen komt. En ja, zo creëer je dus op die manier weer ook samen een wereld.
1: Ja, mooi omschreven. Ik ga hem voor jullie draaien.

0: Je luistert naar de nacht van Caro en NCRV. En te gast zijn productiedesigners Romke Faber en Nina Spiering. En deze nacht hebben we het over alles wat komt kijken bij het ontwerpen en bouwen van filmsets. Hoeveel is er tegenwoordig nou nog echt gebouwd? En hoeveel wordt er met digitale effecten gecreëerd?
1: Digitale effecten, dat is echt al heel lang aan de gang. Dat is eigenlijk een beetje in de jaren 80, 90 opgekomen. Met name dan door studio's in Amerika. Maar Jurassic Park was een soort pivotal moment 1993... dat opeens dino's digitaal werden gemaakt.
0: Een goede film ook.
1: Ja. Want toen ze die film aan het maken waren... wilden ze eigenlijk nogal met stop motion doen. Dus eigenlijk met klei dino's die dan beeldje voor beeldje worden opgenomen. Dat was allemaal aan het ontwikkelen. En toen zei iemand anders bij ILM, dus een special effects bedrijf... die zei, ik denk dat we wel digitaal kunnen doen. En toen Spielberg dat zag, zei hij, oké.
0: Gaan we doen.
1: Dat gaan we doen.
0: Ja.
1: En vanuit daar zijn een soort van de poorten geopend naar... allemaal digitale effecten in allerlei films.
0: Ja, want dit is natuurlijk een film van best wel een tijdje geleden. Ja. Zien jullie nog een sterke toename in de afgelopen jaren?
1: Nou ja, ik zou zeggen dat je vanaf met al die superheldenfilms... dat is het natuurlijk gewoon losgegaan met visual effects. Marvel films en
2: etcetera. Maar goed, Jurassic Park is dan wel een goed voorbeeld van een film... die niet leunt op die effecten. Dat is gewoon ook een steengoed verhaal.
0: Ja.
2: En ik denk dat dat ook... weet je, dat
1: dat is waar het om gaat.
2: Dat is waar het om gaat. Als het niet een steengoed verhaal is, dan is het misschien super cool gemaakt, maar vergeet je het ook weer.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: En vinden jullie die digitale effecten dan ook leuk? Of denk je van, nee, eigenlijk moeten we dat wat minder weer gaan doen?
1: Nou, ik vind het dubbel. Op zo'n moment is het heel tof om het in te zetten, denk ik. We hadden het net over de Odyssey van Nolan.
0: Ja.
1: En Nolan staat erom bekend dat hij alles in camera doet. Dus alle effecten die je ziet in de film bij hem zijn bijna allemaal in camera gedaan, dus op de set zelf. En dat is het grootste verschil met visual effects, dat je het na de hand nadraaien, ga je in de computer, ga je al die effecten toevoegen.
0: Mm-hmm.
1: En soms zie je dat effecten echt toegevoegd zijn digitaal. Je denkt, oef, hier sla je de plank mis.
0: Ja.
1: Maar soms is het zo subtiel gedaan dat je gewoon er echt in mee kan gaan. Want het biedt natuurlijk heel veel mogelijkheden van dat je echt totaal fantasiewerelden kan creëren. En dat is wel het tof van.
0: Ja.
1: Zolang het verhaal maar stevig is.
0: Dus eigenlijk zeg je, als het goed gebruikt wordt,
2: ja,
0: dan is het nice.
2: Elke tool, elke techniek is dat, denk ik zo.
1: Waar zet je het voor in? Wat is het doelen mee? En hoe maakt het hetgeen wat je aan het maken bent nog krachtiger?
0: Mm-hmm.
1: In plaats van, het is een leuk effectje. Dat is de valkuil. Dus je wil ook echt in geloven. Ik denk, de verhalen die goed zijn, daar zijn verhalen waar je in gelooft. En belangrijk is dat wij als makers erin geloven. En ook weten van, oké, hoe kunnen we dit zo realistisch mogelijk binnen die wereld, zo krachtig mogelijk gaan realiseren.
0: Ja, we hebben het nu eigenlijk meer over iets toevoegen, effecten. Tegelijkertijd lees ik bijna iedere dag wel iets over een nieuwe ontwikkeling van AI. Ja. Merken jullie dat ook binnen jullie vakgebied?
2: Zeker.
1: Daar zijn ook heel veel zorgen over. Aan de ene kant natuurlijk, van wat betekent dit voor ons vak? Ja. Voor film maak ik het algemeen. Als ik nu een film kan gaan maken, waarom zou ik dan nog een hele crew gaan inhuren, bewijzen? Aan de andere kant biedt het ook
0: maar zelf daar ook zorgen over dan?
1: Nee. We doen er onderzoek naar. Mm-hmm. Ik doe er onderzoek naar. En het roept ook de vraag op, hè, waar Nina ik het ook over had, over duurzaamheid, et cetera. Hoeveel vervuiling brengt AI ook teweeg eigenlijk? Eén prompt kost heel veel water, et cetera. Dat is weer niet goed voor ons allemaal eigenlijk. Dus dat is de andere kant ervan. Dus er komt heel veel bij kijken bij het gebruik van AI en andere technieken eigenlijk.
0: Maar ja, misschien ben ik een leek hierin, maar ja, er wordt volgens mij in jullie vak ook gewoon veel weggegooid.
2: Zeker.
1: Absoluut.
2: Dus het is ook, alleen het is, zeg maar, er worden echt wel stappen gemaakt om ook juist te verduurzamen. Green filmmaking. Er zijn vaak ook verduurzamingscoaches op set. Of dat is dan een soort tendens die ingezet wordt, die volgens mij heel goed is. Dus er is juist ook een soort behoefte aan duurzamer film maken.
1: Dat is enorm.
2: En ondertussen komt er dan weer iets ertegenin.
1: Ja.
2: Want het juist weer helemaal...
0: Want de vraag is ook een beetje, of je hebt veel spullen, of inderdaad wat je zegt, ook veel water, wat je dan weer gebruikt. Wat natuurlijk ook gigantisch
1: is. Maar dat is bijna de volgende stap ook weer. Kijk, film maken is essentieel natuurlijk een groep mensen die samenkomt onder leiding van een regisseur een film gaat maken, een verhaal gaat vertellen. En die samenwerking, die is echt uniek.
0: Mm-hmm.
1: En daar ben ik wel van overtuigd.
0: Denken jullie dat je een even goede film kan maken met AI dan met mensen, zeg maar?
2: Ik denk dat je als je het inderdaad als een tool kan zien en je kan het gebruiken om ook met mensen... Ik denk niet dat je er mensen er helemaal uit kan halen. Ik denk dat je dat toch dat je dan toch niet tot iets komt.
1: Maar dan hangt er bijna een soort vraag boven eigenlijk. Want dan kom je bijna uit op van waarom vertellen we eigenlijk verhalen?
2: Ja.
1: Ja? Als mensheid vertellen wij gewoon verhalen. Doen we al sinds de dawn of time. En doen we om betekenis te geven aan onszelf, aan het leven, aan de wereld om ons heen. Dus, en filmmaken is ontstaan 130 jaar geleden, zoiets, 120 jaar geleden.
0: Maar ja, er zullen ook mensen luisteren die nu denken, ja oké, maar ik kan ook mijn verhaal vertellen. Ja. Dat kan ik uitschrijven, dat gooi ik inderdaad in zo'n fantastische machine. En die maakt het.
1: Ja, maar ik denk toch dat er een verschil is tussen, nou ja, wat ik net zei, met een groep mensen een verhaal maken dan het in je uppie doen. Dat doet niets af aan mensen die hun eigen verhaal willen vertellen. Ik bedoel, bij boekenschrijvers doen we schrijven ook alleen een verhaal, dus dat is prima.
0: Ja.
1: Maar binnen filmmaken is de magie van het samenwerken, dat is echt iets unieks.
0: Ja, en dat zal ook echt wel ambachtelijk blijven.
2: Dat zal ambachtelijk blijven.
1: En er zal ook behoefte aan blijven houden.
2: Ja, want in dat proces kom je allemaal toevalligheden tegen die je ook allemaal weer kan gebruiken. En dat maakt het ook dat het een hart krijgt.
1: Ja, en dat geeft een internet en AI geeft geen toevalligheden. Wij lopen in een bibliotheek en je slaat een boek open met het idee, ik doe research naar een Bijlmerflat en ik kom eruit met, ja. Oh, zo ziet een kopje eruit. Super tof, had ik nooit eigenlijk niet over nagedacht.
0: Terwijl een buurman die je even uitnodigt in het flatgebouw.
2: Ja,
0: ja, dat is toch anders?
1: Dat is absoluut anders.
0: Ja. Als ik jullie over 10 jaar zou spreken, wat denken jullie dan dat er op jullie vakgebied is veranderd? Want je zegt zelf al, je doet er echt onderzoek naar die ontwikkelingen.
1: Ja, ik kan niet in de toekomst kijken, maar het voelt een beetje aan dat nee, gek genoeg. nu wel, nee. Nee, het voelt een beetje op dit moment in ieder geval voor mij aan dat deel van het ambachtelijke maken met elkaar, dat een stroming is.
0: Mm-hmm.
1: En dat mogelijk daarnaast een stroming bestaat van AI-gegenereerde media, in welke vorm dan ook.
0: Ja, dus het is ook een beetje waar de mensen straks voor kiezen.
1: Dat gevoel, ja. Denk ik op dit moment, ja.
0: Als jullie nou nog één droomproductie zouden mogen maken. Budget, speelt geen rol, tijd, enzovoort.
1: Ja, die is al in de maak.
0: Je mag alles kiezen, die is in de maak. Neem hem mee.
1: Nou, we zijn tenminste in 2011 ontstond bij mij het idee vanuit worldbuilding. Worldbuilding is eigenlijk een term waar je heel bekend mee kan zijn met schrijvers als Tolkien, met Lord of the Rings of George Lucas, die Star Wars heeft ontwikkeld. Maar we hebben een benadering van worldbuilding die is ontwikkeld door Alex McDowell, dus productiedesigner van Minority Report en Fight Club, et cetera.
0: Flinke naam.
1: Wat zei je?
0: Flinke naam.
1: Ja, en nou, daar ben ik goed bevriend mee, zal ik maar zeggen. En hij heeft vanaf begin jaar 2000, vanaf de film Minority Report, eigenlijk een soort methodiek ontwikkeld, worldbuilding, waarbij je eigenlijk kijkt naar, oké, we gaan eerst een verhaalwereld creëren. En vanuit daar kunnen we een film gaan maken. Maar ook een game, of een theaterstuk, of allerlei verschillende media-uitingen. En dat is zich steeds verder aan het doorontwikkelen, waarbij we eigenlijk ook steeds met kijken zijn van, oké, welke problemen hebben we eigenlijk in onze echte wereld? En kunnen we die meenemen naar een fictieve wereld? Kijken of we er oplossingen kunnen vinden en die we implementeren in de echte wereld. En vanuit die inspiratie en ons vak, et cetera, is in 2011 ben ik met het idee begonnen om een soort toekomstig Nederland te creëren. Geïnspireerd op de polarisatie die ik toen al toe zag nemen in de westerse maatschappij. Sinds de val van de Twin Towers eigenlijk. En Moord op Fortuin en Van Gogh en opkomst van Wilders, et cetera. Je zag zoveel toename van verwijdering. Wat niet echt ten gunste komt van de samenleving, wat mij betreft. En daarop geïnspireerd, gecombineerd met angst, waar ik zelf een beetje mee worstel, zijn we een verhaalwereld aan het bouwen. En daar is Nina bijgekomen en een regisseur Igor Kramer en cameraman Joris Kerbos. Zo zijn we samen al sinds 2015, 16 een verhaalwereld aan het bouwen in het toekomstig Nederland. En dat zijn we aan het toewerken naar een pitch, zodat we hopelijk dat ook kunnen gaan maken.
0: Dat klinkt als een gigaproject.
1: Het is een gigaproject, wat ook meerdere uitingen zou moeten krijgen. Dus we kunnen klein beginnen. Maar ja.
0: En wanneer zouden wij dat kunnen verwachten?
2: Nou,
1: in de komende 2-3 jaar.
0: Oh, dat vind ik dan weer best snel.
1: Hopelijk, ja, hopelijk. Ja.
0: Ja. En je hebt het over verschillende uitingen.
1: Ja.
0: Waar moet ik dan aan denken?
1: In eerste instantie mikken we op serie. Dus we willen gaan kijken of we dus een serie van kunnen maken.
0: Oké. Okay.
1: Maar we hebben het ook zeker gehad over film. En ook op locatie een ervaring. Op een specifieke locatie in Nederland.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
1: Ja.
0: Klein tipje van de sluier misschien over een onderwerpje of wat we kunnen zien?
1: Nou, vertel jij maar even wat.
2: Nou ja, ik weet niet hoeveel je er al over...
0: We hebben primeur.
1: Van de sluier.
2: Nou, maar ik denk wel dat het mooi is om er iets over te zeggen, toch?
0: Heel kort.
1: Nou, de centrale plek, zal ik die benoemen?
2: Ja.
1: Ja, oké. Dus we hebben hier veel afsluitdijk als inspiratie.
0: Oké.
1: Daar gaat iets gebeuren.
0: Oh, je maakt het heel spannend. Ja. Je maakt het heel spannend. Ik ben ontzettend benieuwd. Misschien dat je zo meteen nog iets verder hierover over kan vertellen. Maar tot zover in ieder geval hier het eerste uur bij de nacht van Caro NCRV. Waarin we deze nacht spreken met productiedesigners Romke Faber en Nina Spiering. We hebben het onder andere gehad over hoe een filmwereld nou eigenlijk ontstaat. En hoeveel er schuil gaat achter set en decor. Ja, zo meteen is het natuurlijk de beurt aan jou. Jij als luisteraar aan de andere kant van de radio om je ervaring te delen met dit thema of om te reflecteren op het onderwerp. Nou ja, misschien vraag je je af hoe je production designer wordt. Misschien heb je zelf wel een favoriete film of serie vanwege het decor en wil je daar iets over vertellen. Je mag natuurlijk ook een hele andere vraag stellen. Alles kan, alles mag. Stuur vooral even een appje in de NPO Luister app of bel naar 0800 1121. Dus stuur even een berichtje in die NPO Luister app of bel naar 0800 1121. En dan zeg ik tot zo bij de nacht van Caro NCRV.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium en ze kwam de slang zelf ophalen. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen, in de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is er meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Films kunnen je naar een andere wereld teleporteren. Niet alleen door het verhaal, maar juist ook door de hele wereld daaromheen. De kleding, de decors en alle kleine details die een filmwereld echt tot leven brengen.
0: De week van KRO en NCRV.
2: Elif Kan. Het afgelopen uur spraken we met production designers Romke Faber en Nina Spiering over de verschillende aspecten van set en design. Ja, nu is het de beurt aan jou, hè? Jij als luisteraar aan de andere kant van de radio om je vraag te stellen. Misschien vraag je je af hoe je production designer wordt. Misschien heb je wel een favoriete film of serie juist vanwege dat decor. Misschien heb je een hele andere vraag. Alles kan, alles mag. Stel vooral jouw vraag in de NPO Luister app of bel even naar 0800 21. Nou, de appjes die stromen binnen. Ik ga eens even kijken wat we allemaal hebben, jongens. We krijgen onder andere een vraag van Joop. Een hele goede nacht. Ik hoor jullie praten over mooie filmsets. Maar soms vind ik een set ook echt lelijk. Wanneer vinden jullie een filmset echt mislukt? Nou, dat is gelijk een vraag die erin knalt, hè? Ja.
3: Nou, maar ook heel herkenbaar, hoor.
2: Ja.
3: Er zijn wel films waarbij je soms denkt van oeh, dit ziet er niet best uit. Een soort bordkartonnen set, wat niet bedoeld is als bordkartonnen set. Dat je denkt, oeh, van een rammelende set.
4: Ja, ik denk ook. denk als je gewoon voelt dat er niet genoeg staat, zeg maar. Als het gewoon een soort leegte heeft. Dat je gewoon voelt dat er eigenlijk gewoon niet genoeg aandacht of...
3: Ja, het is een beetje van waar we het ook over hadden. Je kan het heel pragmatisch benaderen. Mm-hmm. Even plat gezegd, painting by numbers. Hè, dat je zegt van oké, nou, we hebben een script en dan moet een groene bank komen en een blauwe lamp, dat zetten we neer. Ik zeg even heel gechargeerd. Mm-hmm. En dat zie je soms. En je denkt van oké, nou, het is er.
4: Ja.
3: Maar je voelt het niet.
4: Mm-hmm.
3: En wij werken meer vanuit een leeg canvas. Van oké, wat heeft het nodig? En dan ga je dus je research doen. En dan gaan dingen opeens ontstaan vanuit daar.
2: Jullie hebben hier allebei voor gestudeerd, toch?
3: Ja, ik heb letterlijk dus die opleiding production design gedaan aan de Filmacademie. En
2: jij niet.
3: Nee.
2: Want jullie zijn er eigenlijk allebei een beetje ingerold, toch?
3: Ja, door jezelf hard tegenaan te gaan. Ja.
4: Je moet het ook gewoon doen. Uitproberen.
2: Ja, ik wist dus helemaal niet dat hier überhaupt een studie voor was.
3: Nee, ik dus ook niet tot op die open dag was in 2003.
2: We moeten dat meer promoten.
3: Ja, dus sindsdien is dat al wel wat veranderd hoor, in de afgelopen 20 jaar. Maar het is ook, opleidingen zijn niet heilig. Echt dit vak, echt ook als je geschiedenis kijkt in het vak. Mensen komen naar architectuur. Mensen bedenken morgen, ik ga dit doen. En ze gaan het gewoon doen.
2: Ja.
5: Maar ja, goed, het is volgens mij wel een relatief gesloten wereld. Dus het is wel de vraag hoe je dan weer binnenkomt.
3: Ja, maar
5: mogen ze bij jullie meelopen een dagje?
3: Zeker. Ja. Ik vind die rijke mensen vinden hun weg wel. De filmwereld in. Af en toe komen mensen tegen dat je denkt van wow, jij komt echt van links achter. Maar fantastisch, wat leuk.
5: Ja. Wat vinden jullie nou echt het allerleukste aan dit vak?
3: Ja, we hebben net aan het project gewerkt. En ik zei tegen Nina, het is gewoon heerlijk om dit te doen. Dus het is echt zo leuk om met een groep mensen te werken naar een set toe. Onder leiding van een regisseur. En dingen voor elkaar te krijgen. Dat de set staat en dat het een gelaagdheid heeft. Dat de acteurs op set komen en dat het begint te werken. Ja, dat is echt fantastisch.
5: En jullie zien het natuurlijk echt tot leven komen. Hè?
3: Ja.
5: Ja, het lijkt me heel cool.
3: Maar is ook met je crew, met je art department. Dat samenwerken, dat is echt fantastisch.
4: En al die expertise die daarin zit. Dus het gaat ook inderdaad heel erg over samenwerken. Mensen ontmoeten. Ja.
3: Mensen in hun kracht zetten. Dat
4: dingen
3: is echt
4: leren.
3: Gek binnen je team. Ook van, oh, ik zie dat jij daar goed in bent. Ga jij dat doen en dan je verantwoordelijkheid geven. Dan lift dat op. Dat is fantastisch.
5: Ja, klinkt goed. We krijgen ook nog een vraag binnen van Hans. Dat sluit een beetje aan op waar we het net over hadden, over de studie. Als jullie niet in de film hadden gewerkt, wat hadden jullie dan, denk je, gedaan?
4: Ja. Nou, ik heb een aantal keer heb ik toelating gedaan voor een academie en werd ik steeds toegelaten. Maar dan dacht ik steeds, als ik niet word toegelaten, ga ik biologie studeren. Altijd gedacht. En dat denk ik. Dan was ik biologie gaan studeren.
5: Dat is wel even iets heel anders, ja.
3: Ja.
5: Jij?
3: Nee, ik heb hiervoor nog wel kunstacademie 1 jaar gedaan. Dus het zit een beetje in die kunsthoek. Geschiedenis. Die kan misschien.
5: Oké. Okay. Ja, ja, dat zit natuurlijk ook een beetje in je vak, hè?
3: Er zit heel veel research in je.
5: Geschiedenis induiken. We hebben een beller deze nacht. Dat is John. Een hele goede nacht.
6: Ja, hey, goedendag.
5: Stel uw vraag.
6: Ja, ik heb deze vraag wel eens eerder op de radio gesteld. En er kan niet veel antwoord op. Maar mijn vraag is, laten we ons beperken tot die Amerikaanse films. Er worden scènes afgenomen in levensgrote gevangenissen. Met zalen, met stapelbedden en tientallen gevangenissen. Hoe heet dat? Gevangenen. En er zijn scènes in ziekenhuizen. Met al die ziekenhuisdingen. En in de Oval Office. En het Capitool. En op militaire basis. En dan vraag ik mij af, is dat nou allemaal studiomateriaal of allemaal nagebouwd?
5: Nou, ik vind dat een hele goede vraag.
6: En zijn het allemaal acteurs?
5: Daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, Romke en Nina, hebben jullie daar een antwoord op?
4: Ja,
3: zeker.
4: Ja, dat wordt echt allemaal nagebouwd.
5: Altijd?
3: Ja.
4: Ja.
3: Er is wel een leuk verhaal van Oppenheimer, die film van Nolan van 3 jaar geleden.
5: Ja, groot succes.
3: Ja, daar moesten op een gegeven moment een scène draaien in de Oval Office. In de jaren 60, denk ik. En 5 dagen voordat ze daar gingen draaien, kregen ze te horen dat de set die ze daar voor op het oog hadden, dat kon niet meer doorgaan. Dus hebben ze binnen 5 dagen een andere Oval Office moeten bouwen. Dus ze hebben gezocht. En er zijn meerdere Oval Office sets in Amerika. Dus ergens hebben ze eentje vandaan kunnen trekken. Die was 50% goed. Dus hebben ze 24 uur per dag met art department 5 dagen lang gewerkt om die hele set klaar te krijgen.
5: Heftig.
3: Dat.
5: Maar lang verhaal kort is dus eigenlijk dat het altijd wordt gebouwd.
3: Nou, of op locatie gebouwd, dat kan ook. Dus je kan ook een gevangenis bijvoorbeeld bouwen op een leegstaand pand, wat misschien een voormalig kantoorgebouw is.
5: Mm-hmm.
3: Maar er zitten bepaalde ruimtes in die een goede basis vormen om daar vervolgens je gevangenis in te gaan bouwen.
5: Ja,
4: en Hollywood heeft natuurlijk iets meer geld dan
3: wij
4: hier hebben.
5: Ja, dat zal.
4: Dus wij moeten het vaak doen met toch ook plekken die al iets hebben, zeg maar. Mm-hmm. Waar je dus dingen aan toe kan voegen. Dus het hangt ook van de schaal van budget af.
5: John, is dat een beetje antwoord op uw vraag?
6: Zeker antwoord. En ik kan me haast niet voorstellen. Maar goed, ik had er nu dus vanuit dat alles wat je in die film ziet, dat nooit bestaand, locatie is. Dat het allemaal nagebouwd is.
3: Nou ja, het kan wel eens voorkomen dat natuurlijk een locatie is die wel deels al echt bestaat, maar dat weer dingen worden toegevoegd.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja. Ontzettend bedankt voor bellen, John. Ja. Ik wens je nog een hele fijne nacht.
6: Ja, oké, challenge.
5: Nou, we gaan nog even verder, want we krijgen natuurlijk ook nog allemaal appjes binnen. Ik zie nog een berichtje van Thomas Horsten. Een hele goede nacht. Wat nou als je te weinig geld hebt om iets te maken? Ja, hoe gaan jullie dan om met zo'n klein budget?
4: Ja. Nou ja, dat is
3: gesneden koek.
4: Is elk project weer een andere uitdaging. Soms moet je ook, wat ik zelf altijd ook een grappig iets. Nu bijvoorbeeld ook, dan heb je dingen nodig van een oud ziekenhuis. dan heeft het altijd zin om te kijken naar, weet je, wie verzamelen die spullen? Waar zitten clubs die ergens een passie voor hebben en die dat ook maken of verzamelen? En dus dat is.
5: Kan je ook wel eens iets lenen dan bijvoorbeeld?
3: Jazeker.
4: Zeker.
3: Ja, ja, er zijn fantastisch veel mensen die bereid zijn om iets aan je te lenen. Maar het komt ook voor, echt worst case scenario, dat het echt niet anders kan. Dan heb je natuurlijk altijd overleg met regie en kamer. Dan kan je zeggen, oké, luister, dit is de situatie, we gaan het gewoon niet redden. Maar we kunnen wel heel eenvoudig iets maken wat er een beetje op lijkt. En dan zet het ongeveer daar niet. Als je dan alleen vanuit die hoek aanschiet, dan komen
5: dan komt het goed. Ja, dan komt het goed.
3: Dat soort trucjes zijn er wel.
5: We krijgen nog een vraag van Tara, die sluit hier eigenlijk wel op aan. Ik luister met veel plezier naar het gesprek. Nou, dat is sowieso leuk. Maar we moeten allemaal steeds meer recyclen. Ja, moeten jullie ook wel eens iets hergebruiken?
3: Zeker. Dat is ook wat Nina net eerder aan refereerde. Dat ook duurzaamheidscoördinators ook in film hebben en green filmmaking. Een paar jaar geleden werkte ik in de film Narcosis. En daar hadden we inderdaad zo'n duurzaamheidscoördinator die dan per departement ging kijken. Dus bij licht, bij camera en dus ook bij ons bij het art department. Van oké, wat kunnen jullie doen om duurzamer te werken? Dus wij hebben toen bijvoorbeeld, we hadden een set waar we veel hout nodig hadden. Dus zij vond een bedrijf in Utrecht waar ze allemaal tweedehands hout hadden. En dat kon toevallig precies goed gebruiken voor dat project.
5: Ja.
3: Dus we haalden het daar en we brachten het weer terug. En al het andere hout wat we daar ook hadden, bracht ook naar hun toe. Wat dan ook weer gebruikt wordt voor andere dingen. Ja.
5: Dus duurzaamheid is wel echt een thema.
3: Ja,
5: zeker.
3: En het gaat dus ook zo simpel als, hè, catering heb je altijd op set. En dat is normaal zit altijd met gewoon wegwerpbekertjes. Maar je kan dus ook gewoon je eigen mok meenemen. Nou, dan hoef je niet al die bekertjes weg te gooien.
5: Ja. Kan ook in het kleine zitten.
4: Ja, precies.
5: Ja,
4: ja. Ja, en ik denk, zeg maar, we gooien nooit zomaar dingen weg. Dus je gaat ook je gaat dingen terugbrengen naar kringlopen. Ja. Je gaat kijken of er andere mensen zijn die...
5: Ja, maar goed, als je echt iets hebt gebouwd. Ja.
3: Ja, daarvan kijk je, mits je daar opslag voor hebt. Soms kan je stukken bewaren die nog goed zijn, dat je kan hergebruiken. Je hebt in onze wereld wel gewoon standaard decorwandjes. Dus die kan je vaak nog wel ergens opslaan en dan voor het volgende project weer gebruiken tot ze echt helemaal op zijn. Dus op die manier kan je wel duurzaam werken.
5: Ja.
3: Maar wij zijn zeker een vervuilende club. Dat is gewoon zo.
5: Ja, maar jullie zijn er wel mee bezig.
3: Absoluut, er wordt heel hard aan gewerkt. Ja. En dat zie je de laatste 10 jaar dat het echt aan het toenemen is.
5: Ik ben benieuwd hoe dat over de volgende 10 jaar dan is.
4: Ja.
5: We komen om met de spullen. Neem je ook wel eens wat mee naar huis?
3: Zeker.
5: Wat is het leukste dat jullie thuis hebben staan? Van iets wat je hebt meegenomen?
4: Goeie vraag.
3: Meenemen, dat gaat ook wel in goed overleg, hè, voor de goede maar soms blijven dingen over.
5: Ja, dat zou ik ook zeggen nu.
3: Precies.
5: Mag je ook nog even over nadenken?
3: Ja, ik heb dus ooit, toen ik een beetje net begon, heb ik een soort robot gemaakt voor een videoclip. Heel basic robot en die hangt nog steeds bij mij in de muur.
5: Ja.
3: Dat.
5: Lijkt me fantastisch.
3: Leuk.
5: Ja, heb je wel echt een uniek stuk. We krijgen ook nog een vraag binnen van Caddy. Hoi, ik hou zelf heel erg van jaren 70 films. Is er nou een tijd die jullie het leukste vinden om je in te verdiepen voor een setontwerp?
4: Goeie vraag. Nou ja, sowieso zijn natuurlijk heel veel interessante. Maar wat ik wel heel bijzonder vond aan bijvoorbeeld Groei, maar dat was natuurlijk ook met de In het Niets, is als het dus een tijd is waar je vandaan komt, dus waar je bent opgegroeid.
5: Oh ja, een beetje nostalgisch.
4: Dus dat is wel, heel gek, want ga je ook naar je eigen foto's kijken, dan ga je kijken naar, welke ruimte heb ik eigenlijk geleefd. En dus dat is best een grappig aspect als je eigenlijk je eigen tijd moet onderzoeken. Van...
5: Even terug in de tijd.
3: Ja.
5: En jij?
3: Ja, ik zou in de toekomst al echt heel graag wel een keer willen doen. Echt goed een toekomst set project.
5: Misschien luistert er iemand met een dikke zak geld. En dan kunnen jullie dat gaan maken.
3: Project gaan doen.
5: Ja, zometeen gaan we verder met de vragen van de luisteraar. Maar we gaan eerst naar het laatste nummer dat jullie voor ons hebben meegebracht. Society van Eddie Vedder. Waarom deze?
3: Ook met een beetje in het achterhoofd het project dus waar we aan werken. Het is een lied van komt van de soundtrack van Into the Wild. Een mooie film over een jongen die zich afkeert eigenlijk van de kapitalistische maatschappij. En uiteindelijk helaas overlijdt. Waar gebeurt. Het is een hele mooie soundtrack van Eddie Vedder. En dit lied Society gaat gewoon over de maatschappij. En een soort blik op onze maatschappij. We hebben alles en we willen meer. En we willen nog meer en we willen nog meer. Maar we zijn eigenlijk mee bezig. Even heel kort door de bocht.
5: Ja.
3: En dat vind ik een belangrijke vraag eigenlijk. We kunnen heel veel welvaart hebben. Maar hoe zit het met onze welzijn eigenlijk?
5: Ja, altijd op zoek naar iets meer geluk eigenlijk.
3: Ja, maar waar zit dat in dan?
5: Ja. Mooi, ik ga hem voor je draaien.

0: luistert naar de nacht van Caro en Gervé. En te gast zijn production designers Romke Faber en Nina Spiering. En deze nacht hebben we het over alles wat erbij komt kijken bij het ontwerpen en bouwen van filmsets. Lieve mensen, zijn jullie dan altijd eens met elkaar over wat er moet gebeuren op zo'n set? Of hebben jullie ook wel eens dat je denkt, nee, wat je nu doet, dat gaat helemaal de verkeerde kant op?
1: Nou, ik denk dat we daar misschien te subtiel in zijn, maar we hebben echt wel verschillende visies op dingen.
2: Ja, zeker.
0: Hoe gaat dat er dan aan toe? Neem eens mee.
1: Dat doen we gewoon voor mij heel voorzichtig. Tast dat een beetje bij elkaar af.
2: Ja, precies.
1: Tenminste, die ervaring heb ik. Moet dat dan toch niet? Misschien moet dat krukje dan toch? Nee, ik denk dat toch. Nee, misschien moet je het gewoon eruit halen. Dat voel ik een beetje.
2: Zo dat het altijd zo gaat, ja. Dat we het altijd zo brengen van. Ja, toch zie ik het meer zo voor me. Ja, ik weet het nog niet zo goed.
1: Ja.
2: En dan moet het even sudderen. En dan denk ik dat de beslissing die het uiteindelijk is.
1: Die valt dan gewoon goed.
2: Ja.
0: Dan is dus dat je komt er eigenlijk altijd samen wel uit.
1: Ja, zeker.
0: Heb je niet wel eens dat je denkt, nou nee, deze discussie ga ik wel even aan. Want ik vind echt dat die kruk daar moet staan.
1: Nee, maar dat soort type momenten zijn wij ook niet per se. We hebben zoveel lol in wat we doen. En we kijken de hele tijd naar het verhaal. Dus ik vind het wel mooi dat, weet je, we zetten ons ego niet in voor onszelf, maar echt voor het verhaal.
0: Ja, dat is natuurlijk
1: die zoektocht is het.
2: Ja. Dus het is inderdaad meer het gesprek van moet het krukje daar of daar. Maar meer van ja, maar want nu vertellen we hier en hier dit ermee.
1: Ja.
2: Oh ja, ja, dat is waar. Oké. Nou, dat is misschien een goede motivatie.
0: Duidelijk. We krijgen ook nog een vraag binnen van Katelijne. Ik zag laatst de film Wuthering Heights. En daarin waren de filmsets net iets anders dan wat ik normaal in die periode zie waarin het zich afspeelt. Vinden jullie het wel belangrijk dat de sets passen bij de periode waarin een film zich afspeelt?
1: Ja, dat kan enorm spelen.
2: Precies, interessante vraag. Want wat natuurlijk ook heel leuk kan zijn, is dat je vanuit wat er was, weer iets nieuws kan creëren. Er zijn natuurlijk echt wel hele mooie voorbeelden van ook historische films die er juist iets eigen mee doet. En ik denk wat je dan altijd doet, is dat je daar ook weer een soort extra vertellaag aan toevoegt.
1: Kijk, als ik even snel denk aan Romeo en Juliet van Bas Luhrmann, 1996. Ja. Exact de tekst van Shakespeare gebruiken, maar in een totaal moderne setting. Fantastische film qua vormgeving ook.
0: Ja, dus daar is wel ruimte, daar spelen.
1: Zeker ruimte. En daarmee spelen is wel tof. Dus ja. Het heeft ook allemaal te maken met de regisseur in kwestie die zegt, oké, of ik wil historisch correct zijn.
0: Mm-hmm.
1: Of we gaan gewoon een totaal eigen versie creëren van deze historische situatie.
0: Ja. En foutjes? Ik moet bijvoorbeeld direct denken aan. Hoe heet het nou met die draken? Nu ben ik het even kwijt, wat erg. Die HBO-serie
1: Game of Thrones.
0: Yeah. Dat er ineens een Starbucks-beker stond. Yeah. Hebben jullie zoiets wel eens meegemaakt?
2: Even denken hoor.
1: In onze eigen projecten.
2: Ja, als het een goede film is, dan kan je vaak met een foutje wel wegkomen natuurlijk.
0: Ja.
1: Soms zitten er wel eens foutjes in. Dat zijn dan continuïteitsfoutjes. Dat je weet van oké, in het ene shot net stond het bekertje hier. In het volgende shot staat het net ergens anders. En dat is meer de oplettende kijker die dat ziet. En wij zien dat.
2: Ja.
1: Maar
2: dat elke keer natuurlijk.
1: Ja, dat van die Starbucks. Je hebt ook bij Lord of the Rings heb je ook dat ergens een jeep in beeld staat blijkbaar.
0: Ja, ik vind dat dus wel grappig. Ja. Ook, toch? Ja,
1: tuurlijk.
0: Even, mensen gaan er toch over praten. Ik bedoel, het is toch ook weer een beetje reclame voor je film. We gaan nog even naar een vraag van Frank. Een hele goede nacht. Ja, ik kon dit niet laten en ik heb jullie even gegoogeld. En ik zag dat jullie beide lesgeven. Wat is het belangrijkste dat jullie willen meegeven aan jullie leerlingen vanuit jullie vakgebied?
2: Ja, goede vraag ook.
1: Ja.
2: Het is heel inspirerend om ook les te geven. Naast je eigen praktijk. Omdat je natuurlijk ook heel veel leert van ook jonge makers. Belangrijkste.
1: Nou, in ieder geval sowieso zou ik zeggen, denk in mogelijkheden.
2: Ja.
1: Flexibel kunnen zijn. Echt denken. Ik vind denk in mogelijkheden superbelangrijk. Nieuwsgierig zijn, denk in mogelijkheden zijn echt hele belangrijke aspecten van dit vak. Dat je altijd wel weer een manier ziet hoe je het voor elkaar kan krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Hoe je toch altijd een niveau hoger kan tillen.
2: Ja.
1: Dat ze het ook uit zichzelf kunnen halen. Dat ze echt in zichzelf in die zin kunnen geloven. Dat ze het zelfvertrouwen kunnen hebben van oké, links of rechtsom gaan we een manier vinden om dit voor elkaar te krijgen.
0: Ik vraag me ook een beetje af wat je precies leert. Want dit vak lijkt me ook gewoon heel veel doen. Proberen.
2: Ja, maar dat is ook iets wat je denk ik ook moet leren. Ja, ik geef dan op HKU filmles. Dus niet specifiek production design. Maar ik denk wat ik ook ken van mijn eigen studententijd en wat ik bij studenten veel zie, is dat je heel veel in je hoofd zit. Dat je heel erg aan het nadenken bent en heel erg denkt dat je daar het verhaal moet vormen of dat je daaruit moet komen. Terwijl het uit je hoofd krijgen ergens heen gaan, het ervaren, het doen. Dat brengt je verder.
0: Ja, het lijkt me tegelijkertijd ook het allermoeilijkste. Want in je hoofd heb je toch een bepaald beeld waar je niet...
1: Maar dat is ook de leuke uitdaging. Ook voor de studenten dus, want ik werk op de filmacademie bij de richting Production Design. En ik vind het heel leuk om inderdaad studenten te zien dat ze die stappen wel durven te zetten. Of gaan zetten en gaan ontdekken van hey, nu heb ik deze ervaring opgedaan. En dan kan ik daar weer op doorbouwen.
0: Ja. Het lijkt me fantastisch ook om dit mee te geven aan de nieuwe generatie. We krijgen nog een vraag binnen van Hugo. Hoe werken jullie met filmsets bijvoorbeeld in de buitenlucht? Doen jullie dan echt hele andere dingen? Of is het dan vooral ook de natuur zijn werk laten doen?
1: Soms kan je heel goed gebruik maken van de natuur.
0: Ja. Zoals?
1: Bij bepaalde sets. Nou ja, als je een set nodig hebt die wat vervallen is, dan is het niet erg als er wat regen overheen gaat.
0: Oh ja.
1: Dat kan helpen.
0: Maar ja, is dat goed voor je spullen? In het kader van duurzaamheid kunnen we dan niet meer recyclen.
1: Nee, dat heb je niet. Dat moet je dan opofferen. Ja.
0: Hebben jullie een voorbeeld van iets wat buiten is gedraaid?
1: Nou, we hebben genoeg dingen die buiten zijn gedraaid. Maar om nu even te plekken...
2: Heel vaak ook dingen die buiten gedraaid worden natuurlijk. En dan heb je wel het weer. Dat kan je wel tegenzitten of juist heel erg meezitten.
1: Ja.
2: Misschien een grappig voorbeeld. Ik heb ook de freektapes gedaan.
0: Ja. Hebben jullie een voorbeeld van iets wat buiten is gedraaid?
1: Nou, we hebben genoeg dingen die buiten zijn gedraaid. Maar om nu even te plekken...
2: Heel vaak ook dingen die buiten gedraaid worden natuurlijk. En dan heb je wel het weer. Dat kan je wel tegenzitten of juist heel erg meezitten.
1: Ja.
2: Misschien een grappig voorbeeld. Ik heb ook de freektapes gedaan. Een kinderserie over

0: moderne dingen. Dus daar moet je heel creatief in zijn. Dus we hadden een soort heggen op wieltjes die we zo voor auto's konden rijden als het echt niet lukte om iets uit beeld te krijgen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, dat zijn toch dingen waar je als kijker dan niet helemaal over nadenkt, hè? Misschien de laatste vraag, want ik denk niet dat we alles nog kunnen behandelen. Maar we krijgen nog een vraag van Greet Keizer. Wat een leuk gesprek. Ik vroeg me af hoe de samenwerking is tussen de regisseur en jullie als filmsetdesigners.
2: Nou, die is dus zo dat je, dus je wordt benaderd. Je hebt een gesprek met de regisseur, een beetje bij elkaar aftasten van hey, waar gaat voor de regisseur het verhaal over, et cetera, en thematiek. En zo leer je elkaar een beetje kennen. En dan kom je zelf met ideeën, met voorstellen, met research die je doet. En dan ontdek je zo'n beetje van, oh ja, we gaan die kant op, we gaan die kant op. En zo ontwikkelt zich dat gaandeweg. Mm-hmm. En dan kom je met wat schetsen en wat visuele voorbeelden, wat referenties, wat fotografie. En dan komt camera er ook bij. En zo in het begin van het project door de weken heen ontwikkelt zich zo'n soort samenwerking. Wat langzaamaan toewerkt. Nou, oké, we gaan locaties bekijken. We gaan misschien bepaalde dingen in de studio doen. Daar worden allemaal keuzes in gemaakt. En zo ontwikkelt het zich verder en verder. En de regisseur is ook niet naast met ons bezig. Ook met licht en camera en productie en acteurs en repetities en kostuumontwerpen. Ook belangrijk onderdeel wat we nu niet besproken hebben. Dat is ook superbelangrijk natuurlijk. Want wij ontwerpen steeds maar ook mensen in met kostuums. Dat hebben we ook allemaal nauwe samenwerking mee.
1: Maar dus komen gaat we toch weer uit bij die schakels. Hè? Als dan een van die schakels wegvalt, dan valt het hele project.
2: En dat is echt tof. Dus echt dat collaboratieve met elkaar samenwerken. Dat is echt fantastisch aan het filmmaken. Dat je ook echt nodig hebt.
1: Als ik jullie over pak een beet 5 à 10 jaar weer zou spreken. Wat hoop je dan dat er aan jullie lijst is toegevoegd?
2: Nou, in ieder geval, laat ik zeggen, het Afsluitdijk-project.
1: Ja, die gaan we zeker in de gaten houden.
0: Ja, en ik denk ook inderdaad gewoon echt projecten die niet in het alleen maar in dat realistische wereld afspelen, maar meer horror, meer science fiction, meer.
2: Ja,
0: misschien symbolische ook vertellingen,
2: precies, met
0: magisch realisme.
2: Exact, dat niet altijd in de realiteit hoeft te blijven, maar juist met symbolische vertellingen heel veel kunnen zeggen over nu of over wie we zijn als mens.
1: Ja.
2: Dat inspireert enorm. En dat zou ik zeker graag willen maken, veel meer van dat.
1: Jullie hebben mij met een hele andere bril laten kijken. Ik ga in het vervolg even anders kijken naar films. Tot zover hier dit gesprek in de nacht van Caro en Cervé, waarin we deze nacht hebben gesproken met production designers Romke Faber en Nina Spiering over de verschillende aspecten van set en design. Het hele gesprek dat kun je uiteraard terugvinden in de NPO Luister-app of jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht Van. Ja, Romke en Nina, ik wil jullie ontzettend bedanken en ik wens jullie alvast een fijne woensdag.
0: Dankjewel. Jij bedankt. Dankjewel.

0: denk je aan vakantie in Italië. Dan denk je natuurlijk aan de zon, hele dagen op het strand liggen. Misschien hier en daar even een pizzaatje eten of een pastaatje. Maar ja, er is ook een hele andere kant. Een veel minder gezellige en een donkere kant van het land. Namelijk de maffia. In de KRO NCRV-podcast Leven met de maffia duiken ze helemaal in die wereld.
1: De nacht is als een donkere deken over de stad gevallen. In een populaire nachtclub in het centrum van de stad loopt een kopstuk van de Zuid-Italiaanse maffia-clan Pelle Votteri richting de bar. Hij wil een drankje bestellen als hij plots opschrikt van luide pistoolschoten. De dansende clubgangers stuiven op en maken dat ze wegkomen. Hij ziet twee leden van een andere maffia-familie wegglippen. Eentje heeft het pistool nog in zijn hand. De man kent de jongens en voelt zich opgelaten. Hij verdwijnt direct weer, weg uit de club. Waar dit gebeurde? Niet in Zuid-Italië. Maar gewoon in Amsterdam, bij ons in Nederland.
2: Door heel Europa zijn vanochtend kopstukken van de 'Ndrangheta opgepakt. Bij de actie zijn ruim 4000 kilo cocaïne en 2 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Ook is er in Amsterdam een pillenfabriek ontmanteld.
3: Waar zit die maffia nou precies in Nederland? Bleek bloemenveilingen te zijn. En dat bleken restaurants te zijn. 2 pizzeria's in het zuiden van het land.
4: De arrestatie van een voortvluchtige Italiaan in Scheveningen. Deze pizzabakker zou lid zijn van de Calabrese maffia en al ruim een decennium op de vlucht zijn.
1: De machtigste maffia-organisatie is momenteel de 'Ndrangheta. Uit de Zuid-Italiaanse regio Calabria. De 'Ndrangheta? Ja, dat is Calabrees dialect. En bijna niet uit te spreken voor ons Nederlanders.
5: 'Ndrangheta. Oh nee.
6: De 'Ndrangheta.
5: 'Ndrangheta.
6: Probeer het nog eens.
5: 'Ndrangheta.
6: Oh shit. 'Ndrangheta.
5: En hoe is het dan?
7: Lijkt trouwens wel een beetje Afrikaans. Mbr. Nog wel.
5: 'Ndrangheta.
8: Dan 'Ndrangheta.
6: Wacht, moet je ook je telefoon hebben?
5: Nee.
6: Het is niemand aan wie ik het beter kan vragen dan aan Frits Spits van de Taalstaat.
8: 'Ndrangheta, denk ik.
1: De naam 'Ndrangheta komt uit het Grieks en betekent zoiets als sterke mannen. Inmiddels is de 'Ndrangheta uitgegroeid tot een internationale organisatie met een jaarlijkse omzet van zo'n 30 miljard euro en heeft vertakkingen over de hele wereld, waaronder Nederland. Hoe groot is dat probleem eigenlijk, van die maffia in ons land? Welke lijntjes lopen er vanuit Calabria naar Nederland? En hoe is die maffia-connectie voelbaar in beide landen?
9: Streken waar grip ligt op een bevolking en op een sfeer en op de economie. Je ziet het aan hele lelijke gebouwen.
1: Sanne de Boer, een lange, blonde Nederlandse met helblauwe ogen, woont al 10 jaar in Calabria. Ze schrijft nu een boek over de Calabrese maffia en deed al eerder onderzoek ernaar.
9: Ik heb het met een enkeling in het dorp over mijn werk, maar ik loop er zeg maar niet mee te koop.
1: En ook ikzelf heb de laatste jaren een aantal grote verhalen gemaakt over de Italiaanse maffia. Heel waarschijnlijk heeft mijn Siciliaanse achtergrond daar iets mee te maken. Ik ben dus niet lang en blond, maar klein, met krullen en groene ogen. Hoe dan ook, we besluiten onze krachten te bundelen. En samen gaan we op onderzoek uit. We beginnen in de broedplaats van de 'Ndrangheta, met als uitvalsbasis het dorp van Sanne. Zo kom ik tijdens een snikhete zomer aan op het vliegveld in Calabria. Ik ben Gabriella Ader en dit is aflevering 1 van Leven met de Maffia.
10: Maar la porta sempre aperta.
1: Ik krijg meteen een rondleiding in Sanne's dorpje, dat op de heuvel ligt aan de felblauwe Ionische Zee. Er zijn zo'n 2000 inwoners die in gekleurde, dicht op elkaar gebouwde huisjes wonen. Er is zelfs een dorpsheilige.
10: Oké, gaan we mee naar de winkel. Che facciamo al negozio? Lei la sa
1: tutta la storia. Door Sanne's dorp loopt 1 langere dorpsstraat met een koffiebar, een kerk en wat winkels. Zoals een kleine supermarkt. bestierd door Vittoria en haar dochter.
11: Vittoria.
12: Vittoria sa tutto nel paesino.
11: Sì.
1: Vittoria weet alles in het dorp.
12: Salve, sono Gabriella.
1: Ze vertelt mij en Sanne over onder andere de dorpsheilige.
13: Maria Antonia Samà.
12: Sì.
13: È stata una donna che ha vissuto 60 anni coi ginocchia così sul letto.
1: Volgens Vittoria heeft de dorpsheilige 60 jaar met opgetrokken knieën op haar bed gelegen. Zonder doorlichtplekken. En ze was ook nog eens helderziend. Vittoria wisselt dagelijks de nieuwtjes uit met de dorpelingen in haar supermarkt.
14: Heb je sentito il terremoto, no?
15: E non ho sentito niente. Noi, voi avete
16: sentito? Le 5 meno 10, dicono.
17: 10 for 5 was een aardbeving.
18: Incredibile.
1: Het dorp waar Sanne 10 jaar geleden naartoe verhuisde, ligt in een van de armste en meest zuidelijke regio's van Italië.
19: Ik vind het een heel bijzondere streek. Het heeft hele mooie kust. De bergen zijn echt heel diep groen. Het is allemaal vrij ongerept, onontwikkeld. Maar het blijft wel ook een charme van Calabria, dat het zo natuurlijk is eigenlijk. En dat de mensen ook nog niet zo gewend zijn aan heel veel toeristen. En die daardoor ook heel gastvrij zijn naar buitenlanders. Of in elk geval heel nieuwsgierig.
1: De mensen zijn er warm en gastvrij. Maar ook waakzaam.
19: Ook dat je wel merkt dat mensen een bepaalde argwaan hebben. Want die zijn altijd op hun hoede. Als je langer woont, weet je ook dat dat misschien wel een hele trieste reden heeft. Namelijk de grote grip van de georganiseerde misdaad op deze streek.
1: Ze zullen er niet snel uit zichzelf over praten.
19: Als het nog oppervlakkig blijft, dan gaan ze er grapjes over maken. En dan zeggen ze, oh, hij is mafioos of wat dan ook. Maar als je echt serieus erop zou doorgaan, dan gaan ze eigenlijk heel snel over een ander onderwerp praten.
1: Ook als ik er naar vraag in de koffiebar in het dorp, worden er grapjes gemaakt. Of ze geven waarschuwingen.
20: Wanneer ze vallen van de mafia, Robina, maatje.
1: Wie er wel over durft te praten, is de Calabrese hoogleraar Enzo Ciconte. Sterker nog, hij publiceert er uitgebreid over.
21: Avete messo il caffè? Avete preso lo zucchero?
22: Io non prendo.
23: Io sì, prendete voi due.
1: In Ciconte's tuin, pal aan de Tireense Zee, schenkt zijn vrouw espresso in. Ciconte zelf biedt er veel suiker bij aan.
24: Grazie.
21: Mi occupo dei problemi mafiosi, in modo particolare dell'andrangheta.
1: Ciconte legt mij en Sanne uit dat de Ndrangheta geen nieuw fenomeen is, maar al sinds de 19e eeuw bestaat. Hij herkende het al als kind. Alleen werden toen nog geen Ndrangheta genoemd. Dat gebeurde pas in de jaren 60. De Ndrangheta bestaat uit grotere en kleine clans die steeds veranderen. Het belangrijkste fundament van deze clans is de familie. De Ndrine, die over een stad of dorp heersen.
21: Di avere una organizzazione basata sulla famiglia naturale.
1: Ciconte vertelt met grote gebaren over de familiestructuren. Je hebt de baas van de familie, een capo bastone. En daaronder staan zoons, neven, ooms en zwagers. Buitenstaanders zullen nooit officieel deel uitmaken van de Ndrine en mogen alleen zijdelings participeren. De familiestructuur maakt deze maffia ongelooflijk sterk. Je zal immers niet snel je oom of vader verraden bij justitie. Het is moeilijk om eruit te stappen vanwege die familiedruk. Van oudsher waren Ndranghetisti boeren en schaapsherders die op gewelddadige wijze geld probeerden te verdienen.
21: En poi c'erano i sequestri di persone, che era una violenza particolare.
1: Ciconte geeft het voorbeeld van de jaren 70 en 80, toen ze enkele honderden mensen afkomstig van rijke families ontvoerden. Zo werd de 18-jarige Cesare Casella bijna 3 jaar vastgehouden op enkele vierkante meters. De Ndrangheta vroeg om 1 miljard lire losgeld aan de familie. Omgerekend is dat €500.000.
21: Perché la Spromonte ti consente di avere dei luoghi dove sono inaccessibili.
1: De Aspromonte is namelijk voor bijna niemand toegankelijk. Zelfs niet voor de politie en boswachters. Maar veel Ndranghetisti kennen het gebied op een duimpje, omdat ze er als kind al kwamen. Maar hoe de Ndrangheta echt groot kon worden, dat gebeurde in de jaren 90. Tot dan toe was de Siciliaanse maffia het machtigst. Tot een historische gebeurtenis. De moord op de twee rechters, Falcone en Borsellino, in 1992.
0: Het is 23 mei 1992. De Cosa Nostra verstopt een halve ton explosieven in afwateringsbuizen onder de snelweg bij het vliegveld van Palermo. Op het moment dat Falcone, die op weg is naar huis, daar overheen rijdt, wordt de hele snelweg opgeblazen. Maar het bloedvergieten stopt niet. Zo'n twee maanden later wordt namelijk ook Falcone's collega Borsellino vermoord. De moorden veroorzaken angst, maar ook veel woede. Italië zet het leger in en veel inwoners keren zich tegen de misdaadorganisatie.
1: Mijn vader vertelde me dat wij met het gezin van het vliegveld in Palermo naar mijn familie reden voor ons jaarlijkse bezoek. Ik zal zo'n 5 jaar geweest zijn. We reden precies over die weg waar enkele maanden daarvoor rechter Falcone's auto was opgeblazen. In de weg was de enorme krater van de explosie nog steeds te zien. Historicus Enzo Ciconte legt uit dat de Siciliaanse maffia na de moord op de twee rechters keihard aangepakt wordt door de Italiaanse staat. Door die strijd verzwakt de Siciliaanse maffia en verliest zij een deel van haar belangrijkste inkomstenbron. De drugshandel. De 'Ndrangheta ziet haar kans schoon en neemt de groeiende cocaïnebusiness over. Het is een omwenteling voor de 'Ndrangheta. Ze verdient miljarden euro's met de drugshandel. Vormt allianties met hoge pieven in de politiek en de zakenwereld. En ze wast op grote schaal geldwit. Maar belangrijker nog, maffialeden vestigen zich buiten de grenzen van Calabria. En daar blijkt de familiestructuur van de maffia weer zo'n machtig instrument. Een familienetwerk in het buitenland is namelijk makkelijk aan te sturen, want er is onderling vertrouwen. Het valt ook niet op als een vader of oom zijn neefje bezoekt in het buitenland. Dus wat zie je? Jonge leden van de 'Ndrina worden door hun familie naar Noord-Italië, Noord-Europa, maar ook naar Canada en Australië gestuurd. Ze openen een pizzeria of een andere witwaszaak. Die vormen dekmantels om de drugshandel uit te voeren vanuit het buitenland. De 'Ndrangheta stuurt haar familieleden graag naar Nederland, blijkt uit verschillende onderzoeken. Waarom? Wat maakt die Calabrië-Nederland-connectie zo sterk?
2: Het ruikt wel naar de zee.
1: San en ik mogen mee met de kustpolitie in de haven van Gioia Tauro, aan de westkust van Calabria.
2: Hij heeft een pet op gedaan. Wauw.
11: Grazie.
1: In een onberispelijk wit kostuum en met een pet op tonen twee kustwachters ons de haven. Aan de oevers staan rijen vol containers die door een soort hijskraan op schepen getakeld worden.
22: Che vide la luce nel 1994.
2: Eigenlijk nog helemaal niet zo oud, deze haven.
24: En uit 94.
22: Totale nel porto circa un migliaio di lavoratori.
24: 1000 mensen werken in de containerhaven. En ze hebben 3 miljoen containers per jaar die ze hier door de haven bewegen.
22: Tutti i prodotti che possono essere containerizzati.
2: Eigenlijk alle spullen die in containers gestopt kunnen worden, die worden hier ingeladen, geïmporteerd en geëxporteerd.
24: Voedsel, elektrische apparatuur, levende beesten.
22: Ci sono anche delle navi che arrivano dall'Olanda per Gioia Tauro e viceversa.
1: Ook veel schepen uit Nederland meren hier aan in de haven. We vragen of ze hier veel drugs vinden.
22: Ci sono gli scanner per controllare i container. Noi facciamo dei controlli.
1: De kustwachter ontwijkt onze vraag en legt uit dat veel schepen gecontroleerd worden met onder andere speciale scanners. Als we later in de auto over slechte wegen en troosteloze vlaktes in de haven rijden, vertellen ze iets meer. Maar hun verhaal blijft aan de oppervlakte.
22: Perché ci sono le buche nella strada, la spazzatura.
24: De gemeente is vanwege maffia-infiltratie ontbonden. En sindsdien is er een commissariaat. Dus een soort opgelegde gemeentebestuur. En die regelt niet op dat er wegen worden gemaakt. En zo de hele tijd hobbel de bobbel.
22: Questa è zona industriale con

0: Wat speelt er in die haven van Gioia Tauro? Al sinds de bouw van de haven zijn de maffiafamilies Piromalli en Mollè er de baas. Uit afgetapte gesprekken in inmiddels afgeronde processen blijkt dat zij $1,50 eisten voor elke container die in de haven werd verplaatst. Ook persten ze bedrijven in de haven af en sloten ze deals om aanbestedingen binnen te slepen. En dan is er nog drugs. Cocaïne uit Zuid-Amerika werd verstopt tussen onder andere bananen en werd via de Rotterdamse haven Europa ingesmokkeld. Via Nederland dus. Nog een ander voorbeeld waaruit die link tussen Nederland en Calabrië blijkt. Dat vergt wel wat uitzoekwerk.
1: Want hier zien we nu ook een hele stukken wegen waar je dus gewoon het centrum niet op die manier in kan.
2: Dat zijn vaak afritten waar dan een probleem is geconstateerd of zo.
1: Tunnels zonder licht waar we net doorheen reden.
2: Ja, er zijn helaas ook wat stukken ingestort van deze weg.
3: Ja, een beetje op eigen risico.
0: Sanne en ik rijden via de haven van Gioia Tauro richting het zuiden van Calabrië over een slechte verbindingsweg. Er is hier 50 jaar lang aan gebouwd en de weg is pas sinds 2 jaar officieel af.
2: Hij heette de A3 Salerno Reggio en het werd zo'n besmette naam dat ze hem hebben genoemd de A2 Autostrade del Mediterraneo.
0: Besmet, omdat de aanleg van de weg gepaard ging met corruptie en fraude door, jawel, de lokale maffia. Opdrachten werden slecht, niet of veel te goedkoop uitgevoerd door vriendjes van de 'Ndrangheta. Die kregen dan weer goed betaalde onderaanbestedingen. Maar er was één iemand die zich hier tegen verzette.
4: Ti faccio vedere una scena dove un 'ndranghetista la vede la telecamera.
0: Gaetano Saffiotti, een grote, volle man met een donkere baard en zachte ogen, ontvangt ons op het kantoor van zijn sterk beveiligde bouwbedrijf.
4: Qui siamo più alti,
0: e
4: a livello.
0: Overal hangen camera's, hè?
1: Ah, daar zien we er al een paar. En het eerste wat je ziet is eigenlijk een hek.
0: Hij heeft sinds zijn 19e een florerend bedrijf in graafmachines. Vanaf dag 1 werd hij door de lokale maffia afgeperst, vertelt hij. Al was hij zijn eigen baas, de mafiosi vertelde hem waar hij mocht werken en wiens materiaal hij moest gebruiken. Hoeveel geld hij aan hen moest afstaan. Ze staken graafmachines in brand en deden lijm in zijn sloten. Ze stalen zijn auto om die vervolgens tegen betaling weer terug te geven. En ze stuurden Saffiotti dreigbrieven. Hij moest geld betalen of zijn zoon zou vermoord worden. Als hij aangifte wilde doen, raadden andere ondernemers en zelfs de politie hem dat af.
4: Non potevo prendere il materiale dalla mia cava perché lo dovevo comprare da un'altra persona.
0: In 2000 knapt er iets in Saffiotti. Deels trots, deels grappend, toont hij mij en Sanne een kleine, ouderwetse recorder. Zo eentje waar nog bandjes in gaan.
4: Questo è il miglior investimento che ho fatto.
2: Zijn beste investering.
4: 70.000 lire costato.
0: Saffiotti wordt gesommeerd om ergens tussen de olijfbomen een machtige 'ndranghetista te ontmoeten. Het gebeurt vaker. Het is een soort waarschuwing. Hij moet de maffia blijven gehoorzamen. De mafioso wacht Saffiotti op. Hij draagt een kalasjnikov over zijn buik en spreekt hem dreigende woorden toe. Saffiotti kan het merk van het wapen op de loop lezen. Zo dicht houdt de mafioso het wapen bij hem. Saffiotti zelf is slechts bewapend met het recordertje in de borstzak van zijn overhemd. Maar er is één probleem met die oude bandjes. Er kan maar 30 minuten opgenomen worden. Als hij stopt met opnemen, hoor je een harde klik. Die verradende klik zal zijn dood betekenen, weet Saffiotti. Hij ziet op zijn horloge dat de tijd bijna om is.

0: Verschrikt stapt Saviotti op wat takjes om het geluid te maskeren. Hij bewaart de geluidsopnames. Later toont hij ons een video, gemaakt in zijn kantoortje.
1: Ah, oké.
2: Questo qua.
1: Questo è un video con una.
2: Trangetista.
0: Weer een mafioso die geld komt halen. Pizzo, beschermingsgeld. Het was 5 miljoen lire. Omgerekend zo'n 2500 euro vandaag.
1: De drangatista die zit een beetje lui naar achterover geleund met een sigaret in zijn hand. In zijn trainingspakje.
0: De drangatista zit er dan nog rustig bij, zien we. Toch zijn het deze opnames waarmee Saviotti in 2001 naar de politie stapt. Er worden vervolgens 48 lokale mafiosi gearresteerd. In diezelfde periode probeert Saviotti aanbestedingen binnen te slepen voor de bouw van een stuk van die weg A3, nu de A2 genoemd. Dat is die weg waar we het net over hadden. Saviotti legt verontwaardigd uit hoe de bouw ervan tot stand kwam.
2: La 3 è la manovra più mafiosa che esiste al mondo. Perché ti spiego come funziona.
0: De aanbesteding kwam dankzij de maffia in handen van één bedrijf, Impregilo. Zij kreeg hier 3,2 miljard euro voor, maar ze heeft niets zelf uitgevoerd. Het bedrijf verdeelt de onderaanbestedingen weer goedkoop onder de lokale ondernemers, die banden hadden met de maffia. Saviotti wilde meedoen met zijn eigen bedrijf, maar werd met smerige trucjes buiten boord gehouden. Saviotti kan het de lokale ondernemers niet eens kwalijk nemen. Hij legt hun gevoelens uit. Als er werk en welvaart zou zijn en als de overheid zijn taak zou vervullen, hoeven de mensen niet op de deur van de maffia te kloppen. In hun ogen levert de maffia werk en bescherming, niet de overheid. We gaan terug naar Sanne's dorpje op de heuvel. Het is inmiddels donker. En we horen de dorpsbewoners in hun huizen eten klaarmaken. We schenken een glas wijn in. Sanne vertelt me dan dat ze de naam Impregilo al eerder is tegengekomen. In een vonnis dat gaat over de afpersingen bij de aanleg van de weg.
3: Impregilo had heel goed de mafioze realiteit van Calabria begrepen. Dat staat hier letterlijk.
1: Maar er werd ook een ingenieur genoemd.
3: Dat hebben ze heel slim gedaan, zegt hij. Want dan hebben ze dus een ingenieur aangenomen die in goed contact was met de lokale clans en die precies wist hoe hij het allemaal moest oplossen. Die ook wist dat hij bijvoorbeeld Caetano Saviotti vooral niet moest aannemen.
1: Ja.
0: Die ingenieur zou voor Impregilo ook een bijzondere onkostenvergoeding in de offerte opgenomen hebben.
3: Anti-mafia-onkosten noemden ze dat. Miljoenen.
0: Online lezen we dat Impregilo aan de A3 werkte samen met een bedrijf dat ook de onlangs ingestorte brug in Genua bouwde. Ook werken ze aan de grootste dam van Afrika.
1: Impregilo, dat zit gewoon op de Zuidas.
3: Ja.
0: En dan nog iets. Een dochterbedrijf blijkt in Amsterdam aan de Zuidas gevestigd te zijn. Uit de gegevens die we bij de Kamer van Koophandel opvragen blijkt dat ze voor 100% onder Impregilo in Italië vallen. Maar ze voeren geen opdrachten in Nederland uit.
4: 20.
0: We besluiten te bellen naar het Amsterdamse kantoor.
5: Hallo.
0: U spreekt Nederlands?
5: Een klein beetje.
0: Ik vraag de man aan de telefoon wat het bedrijf Impregilo precies doet.
4: So, you mostly give financial support?
5: Ja, basically financial support, yes.
0: En wat hij weet over de snelweg A3.
4: So that means that you might have also financially supported the construction of the highway?
5: This particular highway, I am not aware of directly, but maybe our group headquarter might have more information on that.
4: Okay.
5: I'll try to find out some things and maybe I will give you a call or I will ask the other.
0: Zijn antwoord is vaag en we worden niet meer teruggebeld. Ook niet na een tweede telefoontje van onze kant. Nederland is dus letterlijk en figuurlijk een prettige tussenhaven voor de 'Ndrangheta. Maar hoe kan het dat de mafiosi ongestoord hun gang kunnen gaan in ons land? En wie zijn die Calabrese clanleden die de Amsterdamse nachtclubs onveilig maken? Wat doen zij in ons land? Luister volgende week naar aflevering 2 van Leven met de Maffia.
6: Ja, ben je nou benieuwd naar meer afleveringen van de KRO-NCRV-podcast Leven met de Maffia? Ga dan vooral even naar de NPO Luister-app.

Prince hoorde je. Ja, blijf vooral nog even luisteren, want deze week hier bij de Nacht van Caro en NCRV hoor je elke nacht iets over andere soorten vakantieinvullingen. Zometeen hoor je ook onder andere hoe de laatste editie van Rollerdam ging. Dus niet Rotterdam, maar Rollerdam. Ook spreek ik met iemand die liever de hele zomer lekker op het Nederlandse strand doorbrengt. En we zoeken ook antwoord op de vraag of huisdieren ook wel eens heimwee hebben. Nou goed, wil je dat weten, dan zou ik zeggen blijf vooral even luisteren, want je hoort het allemaal zometeen na het journaal van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis bij de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 afleveringen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog wat buien. In het westen is er meer kans op zon. En het wordt dan tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Het is ons favoriete gespreksonderwerp hier in Nederland. Jawel, het weer. Maar heb jij wel eens gehoord over het ontstaan van zeevonken?

0: TRV. Ook zijn er meerdere manieren om een wereldreis te maken. Maar zou jij dat doen op een fiets? Ja, ik in ieder geval niet. Ik spreek zo met iemand die met de fiets een hele wereldreis heeft gemaakt. Vandaag is het 19 augustus, een dag die in de geschiedenis meerdere keren op scherp stond. Het is een zonnige zomerdag in 1989 en de Pan-Europese picknick vindt plaats. Bij de Hongaars-Oostenrijkse grens gaat voor een aantal uur een hek open. En honderden Oost-Duitsers die grijpen de kans om over te steken naar het westen. Het blijkt het begin van het einde van het IJzeren Gordijn.
1: The Iron Curtain parted this weekend for a picnic on the border between Hungary and Austria. The idea was to promote the concept of a Europe without borders. But 500 East Germans took the opportunity to walk to freedom in Austria through an open border gate.
0: Ook dichter bij huis staat deze dag bekend om protest. Het is het begin van de krakersrellen. De ontruiming van kraakpanden aan de Prins Hendrikskade in Amsterdam leidt tot hevig verzet. De rellen zijn een actie op de heersende woningnood. Een strijd die de stad nog jarenlang in zijn greep houdt.
2: Krakers en andere belangstellenden stoken een vuurtje om hun handen warm te houden. En intussen worden de opgerichte barricaden nog verder versterkt. Muren worden volgeschilderd met leuzen. En vooral de agenten van de mobiele eenheid worden daar afgebeeld. En in het bijzonder als boosdoeners.
0: Ook wordt op deze dag in 1883 in Frankrijk Gabrielle Coco Chanel geboren. Ze groeit op als wees, maar weet zich op te werken tot een invloedrijke modeontwerper. Ze is echter ook een controversieel figuur. Onder andere door haar homofobe en antisemitistische uitspraken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had ze een relatie met een nazi-inlichtingenofficier. En er is sterk bewijs dat ze zelfs samenwerkte met de bezetter. Misschien ken je Laika wel, maar zij was niet het enige dier dat in de naam van de wetenschap de ruimte in werd geschoten. Op deze dag in 1960 begint het ruimteavontuur van het heldhaftige hondenduo Belka en Strelka. Doet me soms afvragen wat ze gedacht moeten hebben daar zo in de ruimte. Ze hadden meer geluk dan Laika, want ze landen weer veilig op de aarde. Luister even mee naar het nieuws uit de Sovjet-Unie van die tijd.
3: В этом лифте уже мог бы подниматься на корабль космонавт. Но мы хотели проверить все еще и еще раз.
0: In 1848 meldt de New York Herald iets bijzonders. Er is goud gevonden in Californië. Honderdduizenden mensen die trekken hun huis uit op zoek naar het fortuin in het westen. Die goudskoortsfeer vormt het hart van Paint Your Wagon, de musical over goudzoekers. En acteur Lee Marvin die zingt in het nummer I Was Born Under Wandering Stars over de rusteloze drang om verder te trekken. En daarom gaan wij die voor je draaien.

0: Backpacken in Thailand, kamperen in Frankrijk of bakken in de Griekse zon. Ja, de keuze is reuze in de zomer. Voor iedereen is er wel wat. Onze redacteur Amira Nijenhuis die heeft haar droomvakantie inmiddels wel gevonden. En ze neemt ons even mee op reis.
1: Het liefst ga ik wandelen in Schotland. Door de bossen, over beekjes, langs velden vol harige koeien. Tot je op de top bent. En dan ultieme rust. Het is een oer-Hollands begrip, maar hier kun je pas echt uitwaaien. De wind blaast al je gedachten en zorgen uit je lijf, uit je hoofd. Je hoeft even nergens aan te denken. Alleen maar genieten van het uitzicht over de meren en de geplooide hooglanden tot zover het oog reikt. Ja, hier kom ik tot rust. Daar waar de regen de wandeling niet verpest, maar het landschap juist meer kleur geeft. En de doedelzak het geheel alleen maar magischer maakt. En als je dan moe, maar zeer voldaan, in de bewoonde wereld terugkomt, dan ga je natuurlijk naar de pub. Waar een heerlijk bord haggis en een glas ijskoude tennetje verwelkomen. Helemaal bijgetankt, heb je genoeg energie om mee te dansen bij de Kelly. Met mensen die je nog niet kende, maar die vandaag je beste vrienden zijn. En alle spierpijn van het wandelen? Die heb je natuurlijk zo uitgedanst.
0: Ja, je hoorde onze redacteur Amira Nijenhuis over haar droomvakantie.
2: De nacht van KRO NCRV. Elif Kan.
0: Ja, de wereld die kun je natuurlijk op verschillende manieren overbruggen. En in de week van KRO NCRV spreken we iedere nacht met een ander soort wereldreiziger. En vannacht zullen wij die wereld gaan bereizen met... Ja, daar komt het geluid. Een fiets. En dan wel op de fiets van Stijn ter Wal. Hij vertrok afgelopen september op een fietsreis vanuit Vietnam via India en het Midden-Oosten terug naar Nederland. Het kostte hem in totaal 193 dagen. En vannacht spreek ik hem over die reis. Stijn ter Wal, een hele goede nacht.
3: Goedenacht. Ja, goedemorgen bijna.
0: Goedemorgen, ja, inderdaad al bijna. Een fiets hier in Nederland is natuurlijk heel normaal. Een wereldreis is wel even andere koek. Hoe ben je op dat idee gekomen?
3: Fietsen in het buitenland is zeker anders. Ik ben op het idee gekomen. Ik denk vooral omdat ik heel lang op vakantie wilde. In ieder geval toen dacht ik nog dat het vakantie was. En ik dacht dat de beste manier om dat te doen, als je een beetje onafhankelijk wil zijn, is om op de fiets dat te doen. Dus eigenlijk zo ben ik op dat idee gekomen.
0: Ja.
3: En dat was hartstikke mooi.
0: Ja, want laten we even beginnen bij de basis. Welke route heb jij precies afgelegd?
3: Ja, ik ben dus gevlogen met de fiets naar Vietnam. De meeste mensen hebben daar een hele grote vraagteken bij, maar dat is eigenlijk het allermakkelijkste. Dat is hetzelfde als bagage inchecken. En dan kan je gewoon Vietnam, Laos, Thailand. Nou, toen ben ik over Myanmar gegaan en daarna naar Bangladesh, India, Bhutan, India, Nepal, India. Dus heel vaak op en neer naar India. En uiteindelijk ben ik van India naar Oman gegaan, de Emiraten, Saudi-Arabië, Qatar, Bahrein, Kuwait, Irak, Turkije. En dan nog een stukje door Europa naar Nederland.
0: Stijn, ik dacht even dat je niet ging ophouden, zoveel landen hoor ik. Wat een reis. En dat allemaal op een fiets. Wat ik al zei, hier in Nederland vinden we een fiets heel normaal. Wat voor blikken kreeg je aan de andere kant van de wereld?
3: Nou, ja. Het is een beetje lastig. Sommige landen vonden ze het fantastisch. Sommige landen dachten ze vooral wat een hele gekke jonge man. Maar ik denk dat vooral de mensen altijd heel aardig waren. En altijd heel geïnteresseerd waren wat je aan het doen was. Dus eigenlijk denk ik verwonderde blikken.
0: Ja, ik heb ook wel een verwonderde blik denk ik. Als ik jou zou zien aan de andere kant van de wereld. Hoe heb je je daarop voorbereid op deze reis?
3: Eigenlijk heel slecht.
0: Oh.
3: Want ik fietste eigenlijk ook nooit in Nederland. Want ik vond fietsen altijd een beetje stom. Meer vervoersmiddel naar studie en school. Dus ik had ook niet echt getraind of zo. Daar kwam ik in de eerste weken wel achter. Maar ik had in ieder geval een mooie fiets. Die had ik wel aan de haak geslagen. En wat spullen. Maar ik denk vooral dat weinig voorbereiding, dat heeft ook wel zijn sier. Want dan kom je erachter tijdens de reis wel, wat je mist. En ik denk dat dat ook wel een beetje te sprake was.
0: Want wat heb je dan precies gemist?
3: Nou, sowieso een fysieke voorbereiding. Want ik heb volgens mij de eerste paar weken alleen maar aan de volledige pijnstilling gezeten. Op mijn kont. En ja, er zijn altijd bepaalde dingen dat je dan denkt. Dat had ik. Ik had bijvoorbeeld even nooit een fietsbroekje gedragen. Dus ik had 2 fietsbroekjes mee. Nou, die heb ik eigenlijk na een week al weggegooid. Dat ik dacht, dit wordt hem toch niet.
0: Ja, het klinkt dat ook wel ergens heftig. Ik vraag me ook direct af. Ja, wat voor fiets had je dan mee? Was het een oma-fiets, een racefiets?
3: Nou, ik had er een fiets mee van een Nederlands merk. Dat heet Santos. En ik had ook hun gecontacteerd met wat ik ging doen. En zij wilden wel meedenken aan een fiets die eigenlijk ideaal was voor deze reis. Dus eigenlijk een best grote fiets, zo moet je bedenken. Een stabiele fiets met 2 tassen achter, 2 tassen voor. En dan nog een tent op de achterkant voor het slapen.
0: Ja, want een koffertje of zo, dat kan natuurlijk niet op de fiets.
3: Ja, dat kan wel, maar dan krijg je een hele vermoeide arm, denk ik.
0: Het lijkt me ergens ook spannend. Heb je spannende momenten beleefd op die fiets?
3: Nou, in principe, ik denk dat je spannende momenten kan je doelen op 2 dingen. Misschien de weg en de mensen. Maar in principe, de mensen waren altijd vriendelijk. Ik heb me nooit onveilig gevoeld door de mensen om me heen. Die hebben altijd mij geaccepteerd hoe ik was. Het is denk ik vooral de weg, dat is gewoon niet veilig. Ik denk vooral in het Midden-Oosten heb ik denk ik 2000 kilometer op snelweg gefietst. Ja, dat is niet ideaal. Dan heb je wel een helmpje aan en dan heb je wel een hesje om. Maar aan het eind van de rit is het gewoon levensgevaarlijk. Want je fietst eigenlijk gewoon in de vluchtstrook. Ja, en dan ook nog de dieren. Soms had je ook wel de wilde honden. Vooral in Turkije. En in Thailand had je dat ook wel. En in India ook wel. Maar daar viel het wel mee. Vooral in Thailand waren het hele kleine honden. Toen ik in Turkije kwam, toen werden die honden ineens 3 keer zo groot. En toen werd ik wel eens iets banger.
0: Ja, was even een andere boek.
3: Ja, precies.
0: Ja. Stijn, ik vind het een fantastisch verhaal. Voor de mensen die luisteren, zijn er nou nog dingen die je hebt meegenomen van die reis die je nu toepast in het dagelijks leven of waar je anders naar bent gaan kijken?
3: Ja, ik denk wel de problemen die wij in Nederland allemaal ervaren, die zijn vrij relatief. Als ik daar toch wel zie dat er in heel veel van de landen nog steeds gevochten wordt om voedsel, zitten wij iets klagen over het weer. Dus ik zou vooral meedenken van als je een keer een mooie reis wil maken, doe het gewoon. En kom er op de reis zelf achter dat het eigenlijk helemaal niet gaat. Of dat je het eigenlijk toch wel wat lastiger vindt dan je het zou vinden. In plaats van het nooit doen. Dus ja, ik zou eigenlijk iedereen adviseren om zoiets een keer te doen. Een beetje grenzen op te zoeken en er soms voorbij te gaan.
0: En het zet alles weer een beetje in perspectief als ik het zo hoor.
3: Ja, het stelt heel erg in perspectief. Ja. Dat wij hier eigenlijk op een hoge gouden troon zitten.
0: En daar mogen we ons soms wel even wat meer bewust van zijn. Stijn Terwijl maakte een wereldreis met zijn fiets. Dankjewel dat we je mochten bellen.
3: Helemaal geen probleem. Text.

0: De zomer krijgen we niet alleen te maken met zon en hoge temperaturen, maar ook met allerlei weersverschijnselen. Daarom zoeken we deze hele week uit hoe die ontstaan en wat er precies gebeurt als de omstandigheden buiten ineens omslaan. Stel je nou eens voor, het is een donkere avond op het strand met heel weinig maanlicht. Overdag heeft de zon het water lang verwarmd, waardoor het erg aangenaam aanvoelt. De golven die spoelen aan en ineens krijgt de zee een heldere lichtblauwe kleur. Nou, om te weten hoe dat ontstaat, moeten we even aankloppen bij onze klimaatexpert Rijk Landsmeer. We hebben hem terug in de tijd gestuurd, terug naar 26 juli 2018 op het strand van Hoek van Holland. Want daar zou zeevonk moeten zijn. Rijk, een hele goede nacht. Ja, wat zie jij nou allemaal gebeuren daar in het water?
1: Nou, het is echt adembenemend mooi. Wat er gebeurt is, ik zie allemaal golfjes met daarin allemaal blauwgevend licht. Ja. Dat is echt prachtig.
0: Wat neem me nou eens even mee. Waar komt dat blauwe licht precies vandaan?
1: Ja, wij noemen dat zeevonk. En dat ontstaat door de Noctuluca scintillans. Dat betekent letterlijk nachtlicht dat fonkelt. Het is een eencellige die heel erg veel plankton eet. En in de zomer zijn de omstandigheden zo dat die in enorme getalen hier bij ons voor de kust ligt. In dit geval nu op dit moment dus ook. Dit beestje, dat eencellige, dat geeft licht.
0: En hoe reageert dat licht in het water als jij het aanraakt?
1: Ja, dus je ziet eigenlijk het moment dat je dat de beweging door het water komt, dan gebeurt er een reactie in dat eencellig organisme. Wat er gebeurt is dat luciferine reageren met luciferase. Nou, dat de ene is een enzym en de andere is een stof. Als dat omgezet wordt, dan komt er een klein beetje licht vrij. En dat is een beetje dat blauwige licht. Het is ook expres dat blauwige licht, want dat blauwige licht dat gaat heel ver door water heen. Dus daardoor kunnen andere dieren dat goed zien.
0: Ik vraag me dan direct af, waarom heeft de natuur in hemelsnaam zoiets ontwikkeld?
1: Ja, dat is heel bijzonder. Dit eencellig organisme, zijn vaak prooi aan kleine vissen die ze op willen eten. En wat er gebeurt is dat kleine visjes die vinden dat licht eigenlijk een beetje eng. Dus op het moment dat ze dat licht zien ontstaan, als ze doorheen zwemmen, dan gaan ze er weer van weg. En daardoor is het een afweermechanisme. En wat ook gebeurt, en dat is ook wel weer leuk om te weten, dat andere dieren die wat hoger en verder in de voedselketen zitten, dus eigenlijk vissen die andere vissen eten, die worden er juist door aangetrokken. Want die kijken vaak naar de fonkelingen van die visjes. En die vinden het blauwe licht wel interessant. Dus je hebt en de grotere roofdieren die erop afgaan, en de kleinere diertjes die eencellig op willen eten. Die gaan er juist van weg. Dus daardoor is het een geweldig mooie afweermechanisme van dit eencellig organismetje.
0: Ja, je hebt het over grote dieren, kleine dieren. Ik denk dan wij mensen, moeten wij daar nu willen zwemmen?
1: Ja, dat kan op zich prima hoor. Het is wel een beetje warm water over het algemeen. Het ontstaat vooral namelijk als er echt lange periodes van warm weer is geweest. En dat er als er weinig circulatie in de zee is geweest. Daardoor heb je vaak dat er echt een ophoping kan zijn van dit eencellig organisme. Die vooral zich dus voedt met plankton. En het is dus ook dus vaak zo dat als er veel voedingsstoffen zijn. Dus als het daarvoor bijvoorbeeld een keer goed hard geregend heeft. Waardoor er heel veel voedingsstoffen de oceaan in zijn gegaan. Dan heeft dat plankton tijd om te groeien. Ja, dat er echt een ophoping kan zijn van dit eencellig organisme. Die vooral zich dus voedt met plankton. En het is dus ook dus vaak zo dat als er veel voedingsstoffen zijn. Dus als het daarvoor bijvoorbeeld een keer goed hard geregend heeft. Waardoor er heel veel voedingsstoffen de oceaan in zijn gegaan. Dan heeft dat plankton tijd om te groeien. En dan kan dit eencellige

0: zeker. En nu geldt ook weer dat er zijn echt eindeloos veel apps en sites online te vinden waarop je kan kijken wat de kans is dat bij jou vannacht er opnieuw weer zeevonk is. Dus ik zou vooral zeggen, ga dat bekijken.
1: Ja, ik met al die beestjes laat ik hem denk ik nog even aan me voorbij gaan. Maar misschien kan ik er wel naar kijken, want het is ook heel mooi, hè?
0: Ja, het is zeker prachtig. En als je dan er niet in wil, kan je wel mooi zien hoe de golven in de branding dat blauwe licht geven. Want dat is ook beweging. En mocht er ergens een klein badje zijn voor de zandbank, wat je vooral bij app hebt, ga er dan vooral even met een stok of iets anders doorheen. En dan zie je dat het echt dat prachtige licht geeft.
1: Ja, het
0: maar
1: klinkt
0: het is echt niet gevaarlijk, hoor.
1: Nou, gelukkig maar. Ja. Klimaatexpert Rijk Landsmeer, dank je wel. En ik wens je nog een hele fijne nacht.
0: Yes, dank je wel. Dat komt helemaal goed hier.
2: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
1: Ja, hoewel de vijfde hittegolf net achter de rug is, blijven we nog even hangen in die zomerse sferen. We gaan naar het strand, want waar de meesten van ons wandelen of lekker liggen op het strand, ziet professioneel zandsculptuurkunstenaar Ludo Roders iets heel anders, namelijk materiaal om prachtige kunstwerken mee te maken. Redacteur Noah de Bruin die bezocht Ludo op het stadstrand in Vlaardingen.
3: Staan dan hier voor jou een sculptuur die er al best wel goed uitziet. Het is een grote feniks die een soort herrijst uit het zand waar die in staat.
4: Ja, met de gaten doorheen, dus je kan ook nog de achtergrond zien.
3: Ja, je ziet inderdaad daarachter nog het water en dan de boten die voorbij varen. Want we staan hier naast de Nieuwe Maas, dus het is echt toplocatie.
4: Ja, toplocatie. Mooie wolken, is echt altijd veranderende achtergrond.
3: Maar wat wij zo gaan doen, dat kan je dat zelf ook op het strand doen?
4: Ja, op het strand kan ook, alleen kan je niet zo hoog komen als met het speciale zand. Speciale zand zijn echt vierkante korrels, dus onder microscoop zijn het soort dobbelstenen. En wat op het strand ligt zijn het soort knikkers, dus dat valt meteen uit elkaar. Maar je kan wel, tot een meter hoog kan je misschien nog best wel iets bouwen. Zo, idee wat we maken? Het vlammetje of gaan we toch iets anders maken?
3: Poeh, stel ik zou zeggen ik wil hier een kasteeltje van maken. Kan dat dan makkelijk?
4: Ja.
3: Oké, nou dan ga ik voor het zandkasteel.
4: Doen? Ja. Gaan we voor het zandkasteel. Wat je voor een zandkasteel nodig hebt is een schep. En dus de emmer zonder bodem, het zand, een emmertje om water in te doen. En verder kan je met een lepel kan je zelfs iets zo doen of een paletmes.
3: Hoe ben jij eigenlijk een beetje in het zandsculpturen terechtgekomen?
4: Oh, ik had de kunstacademie gedaan hier in Rotterdam, Willem de Koning. En vrienden van mij deden toen zand in Scheveningen. Toen zeiden ze, wil je een keer meedoen? Toen heb ik meegedaan. Opeens is het mijn beroep geworden. En hier hebben we dan emmer met de bodem eruit.
3: Om de onderkant uitsnijden, die neem je dan mee naar het strand. En die zet je zo neer en daarin gaan we nu zand doen.
4: Ja, maar de kant die je hebt opengesneden, dat is de bovenkant. Anders krijg je de emmer niet meer eraf.
3: Geef jij maar aan wanneer het genoeg is, hè?
4: Ja, nog één kleine schep. Wat je ook aan kan houden is 15 centimeter per laag doen ongeveer.
3: Dus nu is het goed?
4: Ja.
3: Dit is een soort eerst een laagje zand in de emmer. En dan doe je daar water in om een soort van beneden te versterken.
4: Ja, nou het water moet overal komen en niet alleen maar boven. Dus in de zandsculptuur, als je een heel mooi zandsculptuur helemaal goed hebt gecompact, maar je hebt één droge laag tussen, dan is dat je zwakke plek.
5: Ja, en
4: meteen als je dan op het strand en je bent met z'n tweetjes, kan de een het water doen en de ander meteen met de schep gaan mengen.
3: Tegelijkertijd ben ik nu aan het mengen.
4: Ja. Dat is wel het handigste.
3: En dan, hoe is het gewoon roeren als soep?
4: Ja, eigenlijk roeren als soep, ja.
3: Oké. Okay. Wat vind je nou het leukste aan dit?
4: Ik vind als je iets maakt waar mensen ook naar kijken en blij van worden. Ik wil altijd een gevoel in mijn sculptuur te stoppen. En als ik dat gevoel kan overgeven, dan word ik wel blij. En ook tijdens het werk, als ik eenmaal in de flow zit, dan vind ik gewoon fantastisch. En om iets te creëren, eigenlijk van niks. Je hebt bergzand. En opeens staat er gewoon iets. Dat vind ik altijd fascinerend.
3: Nu komt het moment van de waarheid dan.
4: Ja, hij zit een beetje vast. Maar kijk, het begint nu al los te komen.
3: Gaat hij? Oké. Oh. Hij is los. Dit stort niet zomaar in.
4: Je hoort het ook.
3: De toren, de basis die we nu hebben, die snijden we nu uit.
4: Ja.
3: Twee grote strepen in het midden.
4: Ja, dus je gaat langzaam van de buitenkant werk je naar de lijnen toe. Tada!
3: Nou ja, ik moet zeggen, dit ziet er wel echt uit als een kasteel.
4: Mm-hmm. Ja, vind ik ook.
3: Dit laat wel zien, deze kleine cursus, dat als je dus op het strand ligt van de zomer, dat je met een beetje werk en wilskracht kan je echt wel iets moois neerzetten.
4: Je kan dit

0: Ook op het strand,
1: ja. Ja, je hoorde onze redacteur Noah de Bruin met professioneel zandsculptuur-kunstenaar Ludo Roders vanuit het Stadstrand in Vlaardingen.

0: voor veel mensen betekent de vakantie zon, zee en strand. Sommige mensen die blijven ook gewoon lekker thuis. Dat kan natuurlijk ook. Deze week hebben we aandacht voor de mensen voor wie de zomervakantie er net wat anders uitziet. En wie naar het strand is geweest deze zomer, die heeft ze ongetwijfeld gezien. De vrijwilligers van de reddingsbrigade.
1: Hier goed uitzicht over het hele strand, over de zee. Hier kunnen wij met de meldkamer in contact staan, met elkaar in contact staan. 3617, kom eens uit voor de 3611 over.
2: Ik zit tussen Duitsland en Noorwegen.
1: Begrepen, 3617, bedankt uit.
0: Ja, Roel Batelaan van de reddingsbrigade in Monster, een hele goede nacht.
3: Hele goede nacht, Elis.
0: Ja, voor de reddingsbrigade is deze zomer natuurlijk ontzettend druk. Wat betekent dat precies voor jullie?
3: Nou, elke zomer is eigenlijk druk voor ons, kan ik je wel zeggen. Maar dit jaar lijkt het toch wel een beetje drukker dan normaal. Ik heb van de week nog aan mijn collega's gevraagd. Die zeggen, hoeveel uren zijn we nou open geweest? En ze zeggen, we zitten nu al op het aantal uren dat we vorig jaar open waren.
0: Oh.
3: Dus dat betekent dat we nog een maand zomervakantie te goed hebben. En dan al wat weken daarna september die vaak warm zijn tegenwoordig. En nu hebben we dus al evenveel uren gedraaid.
0: Ja, dat is flink. En wat voor meldingen komen er dan zoal binnen?
3: Ja, dat is heel divers. Wij zijn natuurlijk ook preventief aanwezig. Dus we sturen mensen weg als ze bij de strekdammen zwemmen. En wij wijzen mensen op mogelijk gevaar. Maar het is ook daadwerkelijk dat we meer EHBO'tjes hebben. En ook wat meer vermissingen dit jaar. Dus kinderen die weggelopen zijn.
0: En hoe kan dat dan precies, weet je dat?
3: Nou, het is gewoon drukker op het strand. Het is mooi weer, het is warm. Mensen gaan misschien toch minder naar het buitenland. Niet iedereen is ook even bekend met dat strand. Dat merken we ook wel. Dus mensen komen uit het binnenland of komen zelfs uit het buitenland. Ja, dan zie je dat ze niet altijd even bekend zijn met de situatie. En dat kan risico's met zich meebrengen.
0: Ja, en het zijn ook wel heftige situaties. Werken jullie dan ook samen met andere hulpdiensten?
3: Jazeker. We zijn een vrijwilligersclub. Je noemde dat net al. En dat is heel belangrijk voor ons. En daarom weten wij ook elk jaar genoeg mensen naar binnen te krijgen, maar ook onze club te behouden. Maar daarnaast zijn we ook echt wel een professionele hulpverleningsorganisatie. Dus als je op het strand bent en je belt 112, dan worden wij ook door de meldkamer gepiept. De kustwacht kan ons ook inzetten bij noodzaken. En we werken goed samen bijvoorbeeld met de andere reddingsbrigades, maar ook met politie en brandweer. En ook met de KNRM, want die heeft nog materiaal om bijvoorbeeld verder de zee op te gaan dan dat wij dat kunnen. Dus wij zijn echt wel een onderdeel van die hele keten.
0: Ja, het zijn heftige situaties soms. Je zegt het al, jullie zijn allemaal vrijwilligers, jij zelf dus ook. Hoe is dat voor jou? Hoe ga je bijvoorbeeld ermee om als je toch iets vrij heftigs meemaakt?
3: Nou, dat is heel erg goed dat je dat benoemt. Onze vrijwilligers worden daar weliswaar voor opgeleid. Maar het is anders dan dat je dat op een filmpje ziet of dat je dat in een EHBO-les uitgelegd krijgt. Of dat je daadwerkelijk opeens naast iemand staat die gereanimeerd moet worden. Dus je ziet dat bij ons juniorleden vanaf 14 jaar, die kunnen ook al meedraaien op het strand. En vanaf 16 jaar kunnen ze lifeguard worden. Maar we denken ook altijd heel goed bij welke soort inzetten we welke mensen inzetten.
0: Ja.
3: Dus het is heel belangrijk dat we daar heel bewust van zijn. Nou, en uiteraard maak je wel eens heftige dingen mee. Dus een kitesurfer die een beenbreuk heeft bijvoorbeeld. Of iemand die wel gereanimeerd moet worden. Nou, dat is heel belangrijk dat we dan achteraf daarover praten met elkaar. Dus dat gebeurt intern. Wij hebben dan ook een BOT, een brigadeopvangteam. En die kan ook echt met de mensen in gesprek. Zodat ze de last een beetje van zich afpraten.
0: Ja.
3: Dus dat is heel erg belangrijk. Dat is eigenlijk in al deze beroepen die ik net noem, is dat een belangrijke zaak. Maar zeker bij ons speelt dat nog omdat je ook vrijwilligers hebt.
0: Mm-hmm.
3: Dus je bent er niet dagelijks mee bezig. En dat is een manier hoe we dat oplossen.
0: Ja, fijn en goed dat dat er ook is. Wat was voor jou zelf de motivatie om dit te gaan doen?
3: Ik ben zelf voor de duidelijkheid geen lifeguard. Ik ben woordvoerder. Ik had een politieke carrière achter de rug. En toen zochten ze iemand bestuurlijk. En toen ben ik jaren voorzitter geweest. Daar ben ik nu 2 jaar geleden mee gestopt. Maar ik ben wel blijven hangen als woordvoerder. Maar ik vond het erg mooi, deze vereniging. Dus wat ik net zeg, we hebben 250 leden. En iedereen die is hier vrijwillig actief. Dus dat is de woordvoerder, dat is het bestuur. Dat zijn de lifeguards op het strand. Dat zijn de instructeurs in het zwembad. Dat zijn de mensen die de post beheren. Eigenlijk iedereen bij ons loopt hier echt voor 0 euro. Want dat verschilt ook wel in het land.
0: Mm-hmm.
3: Er zijn ook gewoon brigades waar mensen wel betaald krijgen. Of ze krijgen een vergoeding. Of het is daadwerkelijk een salaris. En daar vind ik ook niks mis mee. Dat regelt elke gemeente op zijn eigen manier. Maar bij ons in de gemeente Westland hebben we dat op deze manier nog kunnen regelen. Dus zowel de Schravenzandse brigade als de Monsterse brigade, daar lopen dus louter vrijwilligers. Ja, en als je daarover nadenkt en dan ziet hoe gelikt en professioneel het is qua werk, maar ook qua materiaal, ja, dan word ik daar heel erg trots van. En dan vind ik het leuk om daar mijn bijdrage aan te leveren.
0: Ja, echt gemotiveerde mensen. De zomer loopt inmiddels toch wel op zijn einde. Hoe kijk jij terug op deze zomer?
3: Nou, kijken we wel heel goed terug op deze zomer. Ik denk dat we weer nieuwe mensen hebben opgeleid aan het begin van dit jaar. Je ziet niet alleen dat er jongeren doorstromen, maar dat er soms ook wat oudere mensen een lifeguard diploma willen halen. Ja, dat is alleen maar heel erg mooi om te zien. En op deze manier houden we de club heel erg gezond. Wij bestaan als vereniging over precies 3 dagen, bestaan we 87 jaar.
0: Gefeliciteerd alvast.
3: Ja, dankjewel. Ja, net geen jubileumjaar, maar toch altijd wel iets moois om over na te denken. En ik hoop dat we nog jaren op deze manier door kunnen werken.
0: Ja, Roel Batelaan van de Reddingsbrigade in Monster. Dankjewel.
3: Dankjewel.
4: De nacht van KRO NCRV. Elif Kan.
0: Ja, niet meer kunnen lopen, in een rolstoel zitten en toch gaan dansen. Het lijkt misschien een lastige combinatie, maar afgelopen april in Amstelveen bewezen deelnemers van het Dutch Paradance Festival het tegendeel. Het grootste rolstoeldansevenement ter wereld met deelnemers uit ruim 15 landen, dat vond daar plaats. En één ding werd wel duidelijk, een rolstoel hoeft geen beperking te zijn. Onze verslaggever Nena van der Meulen, die was erbij.
5: Jullie hebben de radio.
6: Ja.
5: Willen even jullie helpen?
6: Ja, natuurlijk.
5: Ja? Even melden bij Bart.
6: Ja. Bart.
7: Dat is Malta.
6: Moeten we die dragen?
7: Ja, okay. En dit is Denemarken.
6: Moeten we ook zwaaien met de vlag? Of alleen
8: ja, volgens mij wel een beetje. Ja, ik heb het één keer eerder.
9: Great Britain. Germany.
10: Ja.
9: Behind Great Britain. Malta after Italy.
10: Ja.
9: Dan Polen.
11: Black Parade, please. Leave the floor with music. Gentlemen, we will start now with the second part of our competition, and that is called the World Para Dance Sport Competition International Amstelveen 2026.
6: Jij was solo, zag ik.
12: Jawel.
6: Hey, hoe vond je het?
12: Ja, grandioos, leuk. En heb even Queen neergezet. We Rock You van Freddie Mercury.
6: Hey, en wat maakte dat jullie mee wouden doen?
12: De MS heeft mijn evenwichtsorgaan aangetast, waardoor ik geen evenwicht meer heb. Vandaar de rolstoel. Fysiotherapeut zei mij, je hebt vroeger gedanst, wil je dat niet weer? Ik zei, ben je leuk, stui. Hij zei, bestaat ook rolstoeldans? Ik naar huis? Ja hoor, het bestaat.
6: Hey, en wat betekent dansen voor je?
12: Mijn leven. Het houdt me jong. Het houdt me geest helder. Ik ga niet in een hoekje zitten, zielig zijn, kijken wat je kan. Nou, dit dus.
6: Hé, hey, en wat gaan we zo meteen zien? Wat voor dans hebben jullie voorbereid? Wat voor muziek moet ik verwachten?
13: Power zit erin en heel veel kracht.
14: Stoer, krachtig.
13: Ja. Marianne, die gaat dus op een gegeven moment op 2 wielen. En dan gaan we samen spinnen. Echt wel, hebben we echt lang moeten oefenen. Dus dat is voor ons erg wel dat we zeggen, top, we kennen het.
6: Hey, en net zei je dat dans om power gaat. Hoe is dat belangrijk voor je?
13: Wij moeten altijd vechten voor ons plekje. He, in de wereld, zou ik maar zeggen. En wij laten eigenlijk zien van, hier staan wij. En dat is belangrijk. Ja.
6: Hoe was het? Hoe ging het?
15: Ging wel goed.
13: Ja. Ik was wel gespannen.
15: Ja. Dat is een beetje zingen.
13: Ja.
15: Dat zag je er niet aan dan.
13: Nee?
15: Oh. Nee, is goed.
6: En wat ik wel zag, was dat je op 1 wiel ging.
15: Ja, dat klopt. Ja.
13: Die ging heel goed.
15: Ja, ja, wacht. Prijsuitreiking en dan horen wat de jury ervan vond.
16: Ja, ik ben sinds jaren al internationaal jurylid voor rolstoeldansen. En dat is geweldig.
6: En waar letten jullie op als jury zijnde? Hoe werkt zo'n systeem?
16: Je kijkt naar het dansen. En er zit ook een techniek in, armtechniek, hoe gebruiken ze de rolstoel, met de handen. En het is allemaal naar het niveau wat ze kunnen.
6: En wat is nou het allerbelangrijkste voor jou van dit weekend?
16: Dat we heel veel mensen een plezier doen. En dan zeg je, we hebben het goed gedaan en de mensen hebben genoten. En dan hebben wij ook genoten.
6: Volgens mij is dat hartstikke erg aan het gebeuren.
16: Ja.
6: Het raakt mij ook. En ik zie dat het jou ook een beetje raakt.
16: Ja.
6: Klopt dat?
16: Ja.
6: En wat raakt je?
16: Ja, het plezier van de mensen. En alles met elkaar. De vriendschap, de dans. Het fascineert me wat mensen kunnen. En waar ze door groeien. Doordat ze met rolstoeldansen bezig zijn. Dus ja, eigenlijk alles.
10: Ja, moet ik zeggen, het geeft zoveel satisfaction om dit te organiseren. Als je die mensen ziet op die dansvloer, dat is gewoon hun leven en dat geeft een stukje verlengstuk aan.
6: Ik had het net ook even met je vrouw erover en het raakte ons allebei ook, emotioneel. Heb jij dat ook als je hier staat?
10: Ja, zonder meer, ja. Je streeft iets na voor mensen die beperkingen hebben, waar ze mee hebben leren leven. En dit geeft voor hun een extra dimensie. Ja, dat is eigenlijk het doel. Ja, ja, ik kan er wel. Hè. Ja. En wij kunnen dat.
11: Please make a big circle on the floor with your partner you have been dancing today. Sir, please, Ilona Brugman and Jesmee Okkerson. Second place, Jessica van Schaik and Marianne Visser.
6: Gefeliciteerd.
14: Dankjewel.
6: Zijn jullie tevreden?
13: Wij zijn heel tevreden. Het eerste wisten we, dat gaat hem niet worden. Maar het tweede was voor ons al, dat ik denk, oké, nu zijn we echt goed bezig.
6: Ja.
13: Gefeliciteerd. Dankjewel.

0: Ja, je hoorde onze verslaggever Nena van der Meulen. Ze was aanwezig bij de Dutch Para Dance Festival in Amstelveen.
1: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: Ja, deze zomer ben je misschien wel een paar dagen of misschien zelfs enkele weken weg geweest. Of je gaat nog misschien lekker ertussenuit, dat kan natuurlijk ook. En dan is de kans groot dat er één iemand niet mee kan, namelijk je huisdier. De kans is groot dat jij je huisdier mist, maar misschien missen zij jou ook wel. Onze redacteur Vester Schippers, die is er voor je ingedoken.
2: Ja, dat klopt, want hebben huisdieren eigenlijk heimwee? Ik was hier als kind altijd heilig van overtuigd. Of nou ja, ik hoopte vooral dat mijn huisdier mij zou missen als ik op vakantie was. Ik stuurde zelf altijd kaartjes naar huis waarin ik als 8-jarige uitgebreid verslag deed van onze vakantie. Maar eigenlijk stond er maar één ding echt groot op, wanneer we weer thuis zouden komen. Ik heb zelf ook altijd een beetje last van reiskoorts, dus ik kon me goed voorstellen dat mijn huisdieren dat ook een beetje zouden hebben. Maar ja, zit je kat dan ook echt een beetje sip voor het raam te wachten tot je weer thuis komt? Nou, dat ligt er dus een beetje aan. Want als we het over alle huisdieren gaan hebben, wordt het natuurlijk een beetje een lastig verhaal. Ik kan me voorstellen dat een slak toch iets minder snel in paniek raakt als hij ineens zo in een andere tuin wordt geslingerd. Dus laten we het voor het gemak houden bij de twee populairste huisgenoten, honden en katten. En bij katten is het eigenlijk vrij duidelijk. Die zijn vooral ontzettend gehecht aan hun omgeving. Je kent misschien wel de verhalen van katten die na een verhuizing ineens helemaal teruglopen naar hun oude huis. En dat klinkt misschien alsof ze denken, ik mis mijn oude woonkamer zo erg. Maar voor een kat draait het vooral om iets anders, hun territorium. De geuren zijn vertrouwd, ze weten waar hun eten staat, waar ze kunnen slapen en natuurlijk welke stoel ze zich ongevraagd hebben toegeëigend. Dus voor katten is thuisblijven eigenlijk helemaal niet zo gek. Zolang er iemand langskomt om eten te geven, de kattenbak schoon te maken en natuurlijk even persoonlijk te bevestigen dat de kat nog steeds de baas in het huis is. Maar ook als je kat gewoon thuis blijft en jij op vakantie gaat, merkt hij natuurlijk dat er iets is veranderd. Je loopt niet meer door het huis zoals normaal, er komen misschien andere mensen over de vloer en het eten staat er opeens op een ander tijdstip. En katten zijn nogal fan van hun vaste patronen. Voor ons is een ontbijt om 8 uur of 8:30 ongeveer hetzelfde. Maar voor een kat kan dat voelen alsof de complete dienstregeling van de NS overhoop is gegooid. Bij honden ligt het net iets anders. Honden zijn veel sterker gericht op een sociale groep. Ze hechten zich aan hun baasje en kunnen dus ook duidelijk reageren wanneer die ineens weg is. Ja, je kent het misschien wel, want sommige honden gaan heel erg piepen, blaffen of ijsberen en raken zelfs echt heel erg gestrest wanneer een baasje weggaat. En als je dan na 2 weken vakantie weer door de voordeur naar binnen komt, ja, dan is het echt feest. De hond springt tegen je op, rent rondje door de kamer en doet alsof je zojuist bent teruggekeerd uit een oorlog van 3 jaar. Terwijl je kat misschien ergens op de bank zit te kijken met een blik van, oh, je bent er weer. Dat betekent niet dat je kat je helemaal niet heeft gemist hoor. Katten laten hun emoties gewoon wat minder duidelijk zien dan honden. Ze merken het absoluut als je weg bent. Maar dat betekent niet automatisch dat ze ons op dezelfde manier missen zoals wij hen. Want heimwee zoals wij dat kennen is best lastig om 1-op-1 te vertalen naar dieren. Dus als je deze zomer op vakantie gaat, hoef je je kat niet meteen een aanzichtkaartje te sturen. Al zal ik het wel gewoon doen. Voor de zekerheid. Je weet het maar nooit, hè? En als je je kat thuis laat, kun je hem best zoveel mogelijk zijn vertrouwde omgeving en ritme geven. Een bekende plek om te slapen, vaste eettijden en bijvoorbeeld een lekkere oude doos. Want ja, die doos voelt voor een kat al snel als een 5-sterrenhotel. En honden? Ja, dat blijven gewoon echte voetenbinders. Die willen waarschijnlijk het liefst overal met je mee naartoe.
0: Nou, mooi verhaal. Misschien voortaan dus toch even een kaartje sturen naar je huisdier. Redacteur Vester Schippers, dankjewel.

0: De Nijmeegse Vierdaagse, de Kennedy-mars van Someren en de Dam tot Damloop. Ja, allemaal evenementen die mensen verbinden en in beweging brengen. En dat kan dus blijkbaar ook op skates. Want in de zomer rollen er iedere woensdagavond duizenden mensen door Rotterdam, ook wel Rollerdam genoemd. Dit gebeurt dan tijdens de Wednesday Night Skate. En vanavond wordt de laatste editie van deze zomer georganiseerd door Skateland Rotterdam in samenwerking met de gemeente. Stuart Gibson van Skateland, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is dus een ontzettend groot evenement. Ik kan me er eerlijk gezegd nog weinig bij voorstellen. Neem eens even mee, hoe ziet die rollende parade eruit?
1: Ja, het is inderdaad heel groot. Zo groot zelfs dat we in elk geval, als we beginnen, communiceren we één keer. En dan hopen we dat daar gewoon mensen op afkomen. Omdat we dus iedere week zoveel groter worden, proberen we het eigenlijk zo klein mogelijk te houden aan het begin. We rijden dan met duizenden mensen door de straat. En we hebben meerdere muziekwagens. Met DJ's en muziekprogrammering. En dan rijden we een route die we vooraf al hebben bepaald. Van 10, 12 kilometer. En met een klein tempootje van 8 kilometer per uur rijden we dan door de straten.
0: Ja, ik heb begrepen dat het ondertussen echt wel een bekend Rotterdams fenomeen is. Hoe is het eigenlijk ooit begonnen?
1: Ja, je had ooit nog steeds een winkel op de Witte de Witstraat die veel aan skateverkoop doet. En die is het ooit begonnen, volgens mij eind jaren 90. Het is tot midden 2000, zeg maar 2015 ongeveer, is het geweest. En toen is het een paar jaar verdwenen. En toen zijn we het opnieuw opgestart.
0: Duizenden mensen dus door Rotterdam. Dat moet ook een beetje veilig gebeuren. Zijn er nou een beetje regels aan verbonden of niet?
1: Ja, zeker. Het is, er komt heel veel bij kijken. Dus we zetten alle kruispunten af. Dus we hebben een hoop verkeersinzet. Heel veel politie, handhaving. We hebben een 30, 40-tal vrijwilligers op skates die dan ook nog eens de fietspaden en wat kleinere zijstraten afzetten. Ik denk al met al zijn we met bijna 100 man zijn we op zo'n avond bezig om te zorgen dat alles netjes verloopt.
0: Ja, en neem eens even mee in de sfeer. Is die een beetje goed?
1: Ja, het is heel goed. Het is wat dat betreft bijna uniek dat het zo goed blijft gaan. Heel verbindend, super divers. En het is echt een hele gezellige familie-evenement.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het ontzettend mooie momenten oplevert. Kan je me even meenemen in een moment dat jou echt is bijgebleven?
1: Ja, dan moet ik toch echt hebben over 2 weken geleden hadden we een vrouw van 95... die nog als laatste wens had om een keer te gaan rolschaatsen. Dus oma Annie was 95 en die hebben we in een rolstoel. Die zat in een rolstoel en die hebben we skates aangetrokken. En die ging een stuk met de stoet mee. En dan word je dan wel bijna emotioneel van dat je dan toch, weet je wel, je hebt hele jonge kinderen in kinderwagens die dan vooruit worden geduwd door de ouders. En dan heb je ook nog een vrouw van 95 die dan een soort laatste wens vervult.
0: Ja, dat is denk ik wel heel mooi als je daar een bijdrage aan kan leveren.
1: Ja, klopt. En het is voor heel veel mensen gewoon, die kijken er iedere week naar uit.
0: Vanavond dus de laatste van dit jaar. Staat er nog iets belangrijks op het programma? Wat is jouw rol?
1: Ja, ik ben productieleider, dus zodra we van start gaan, dan is het eigenlijk mijn feestje. En dan zorg ik ervoor dat we vrij compact door de straten proberen te bewegen. Met zo min mogelijk incidenten, hopelijk. Maar vanavond zijn we, als het goed is, op onze grootst. Dus dan zijn we ongeveer, we verwachten bijna 7000 mensen vanavond.
0: Zo.
1: Dus dan is zo'n stoet die is 800-900 meter lang. Dus daar komt een hoop bij kijken.
0: Ja, fantastisch. Misschien rol ik volgend jaar wel lekker mee, Stuart.
1: Moet je zeker doen. Je bent van harte welkom.
0: Stuart Gibson van Skateland. Dankjewel dat we je mochten bellen.
1: Ja, graag gedaan. Dank je.

0: Wij zijn alweer aan het einde gekomen hier bij de nacht van Caro en Servé op NPO Radio 1. In deze aflevering spraken we onder andere met production designers Romke Faber en Nina Spiering over het ontwerpen van filmsets en wat daar allemaal bij komt kijken. Het hele gesprek dat kun je uiteraard terugvinden hier bij de website van NPO Radio 1 en via de NPO Luister-app. Inmiddels is het bijna 5 uur, dus ik ga tijd maken voor vroeg. Blijf vooral lekker luisteren. Ik wens je een fijne woensdag en tot morgen.
1: NPO Radio 1.
2: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden nu afgegraven. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoka Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die al hebben. En de VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met 1/2 jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
3: Het einde van de zomer zit eraan te komen. Sommigen zijn alweer naar school of aan het werk. Maar bij vroeg proberen we dat zomergevoel nog heel eventjes vast te houden, zolang het kan.
4: Vroeg. Ruben van Haften.
3: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van woensdag 19 augustus. Nou, hoe houd je nou zo lang mogelijk dat gevoel van een eindloze zomer vast? Het kijken van mooie films, het lezen van een goed boek of het bezoeken van een bijzonder museum draagt daar zeker aan bij. En daarom nemen wij een duik in al het moois dat cultuur ons te bieden heeft. En vandaag dus het museum. We gaan het hebben over een bijzondere kunstvorm, namelijk textiel en mode. Want wat is nou het verschil tussen ambacht en kunst en wie bepaalt dat eigenlijk? Daarover ga ik vandaag in gesprek met Sebastiaan Kramer. Hij is conservator lichaamsgerelateerd ontwerp van Museum Arnhem. Hele goedemorgen, Sebastiaan.
5: Een goedemorgen.
3: Ja, veel mensen die gaan natuurlijk op vakantie, als ze op vakantie gaan, even naar een museum, weet je wel, om de bestemming een beetje te ontdekken. Doe jij dat nou ook? Of denk je, ik kom voor mijn werk al zo vaak in een museum, ik vind het wel goed?
5: Nee, ik denk dat bij vakantie hoort ook absoluut een museumbezoek. Maar het blijft ook tegelijkertijd hartstikke werk voor mij. Ja hoor.
3: Ja, want weet jij nog je allereerste museumbezoek?
5: Oh joh.
3: Wat voor je was?
5: Ik denk dat dat ooit... Nou, ik zou het echt niet... Nee, echt het eerste museumbezoek zou ik niet weten. Ik denk, een van mijn eerste herinneringen is denk ik Cobra Museum met mijn vader of zoiets dergelijks. Maar ja. Geen idee.
3: Ja, zit je te luisteren, heb je vragen? Dan mag je die natuurlijk allemaal stellen in de app van NPO Luister. Ja, ik zei het net al, jij bent conservator lichaamsgerelateerd ontwerp. Wat moet ik me daar nou precies bij voorstellen?
5: Ja, het is een... Interessante term, maar het is in het geval van Museum Arnhem betekent het voornamelijk sieraden en mode. Maar eigenlijk gaat het dus over alle kunst en designvormen die rondom het lichaam of met het lichaam een verhouding aangaan eigenlijk.
3: Ja, en waarom spreekt deze kunstvorm jou nou zo aan dan?
5: Ja, dat is bij mij al heel vroeg ontstaan, dat ik gewoon heel erg die interesse en de magie van mode in eerste instantie heel erg had. En het is gewoon zo interessant hoe je het lichaam kan gebruiken als een soort van canvas. En daar rondomheen een uitspraak kan doen van wie de persoon is, wie de ontwerper is, wat de wereld en maatschappij om ons heen is. En ik denk, ja, dat vind ik gewoon een heel magische vorm.
4: Ja, ja, want het mooie aan mode natuurlijk als kunstvorm is dat je het echt draagt. Wat gebeurt er met kunst wanneer het niet aan de muur hangt, maar om iemands lichaam?
5: Ja, het gaat een heel andere dimensie aan, denk ik. En het mode gaat heel erg over, ja, inderdaad, wat je zegt, het dragen, de beweging die er in een lichaam zit. Ja, de niet vlakke vormen die ons lichaam eigenlijk heeft, gaat het een verhouding mee aan. En daar gebeurt heel veel. En dat is ook niet altijd even makkelijk om in een museum over te brengen. Maar die continue beweging, en dat is een interessant spanningsveld, denk ik.
4: Maar je bent natuurlijk ook zelf ontwerper.
5: Ja, klopt. Ja,
4: hoe beïnvloedt dat jouw werk als conservator?
5: Eigenlijk, ik omschrijf het altijd, het is een soort van andere hersencapaciteit eigenlijk. Het werk als conservator of als ontwerper. Dus het zijn twee verschillende werelden tegelijkertijd. Merk ik dat ik als een conservator heel erg goed mee kan leven in de wereld van ontwerpers waarmee ik samenwerk. En dat is absoluut een fijne bijkomstigheid. Ja,
4: want als ontwerper, hoe zou jij jezelf willen omschrijven?
5: Als ontwerper ben ik vooral, ik ben in, en maar dat is tegelijk, dat is, daar zit ze absoluut een overlap. Ik denk dat ik als ontwerper en als conservator heel erg bezig ben met wat gebeurt er in onze maatschappij en hoe kunnen we dat daar verhalen van overbrengen naar de drager of de bezoeker. Dus dat, ja,
4: en
5: dat,
4: en aan wat voor verhalen moet ik dan denken?
5: Nou, als ontwerper zijn we heel erg bezig met ons consumptieverbruik als maatschappij, over duurzaamheid, over circulariteit, sociale impact. Dat zijn aspecten die bij mij in mijn ontwerppraktijk komen. Tegelijkertijd zijn dat ook aspecten die ook al bij het conservatorschap bij Museum Arnhem komen.
4: Ja. En voor jou persoonlijk, wat is kleding voor jou persoonlijk? Is het echt een verlenging van wie jij bent?
5: Ja, ik vind het, wat ik zo mooi vind aan kleding in zijn algemeenheid, is gewoon dat je met kleding zoveel kan zeggen. En ook voor elk evenement, voor elke gelegenheid, voor elk moment op de dag kan je op andere manier kleden en daarmee ook iets anders zeggen. En ik vind dat echt heel persoonlijk gewoon heel interessant. Met het type kledingstuk, een advocaat zonder toga of een politieagent zijn uniform, is toch een heel ander persoon. En dat vind ik een heel interessant gegeven aan mode en kleding.
4: Dus ja, het versterkt echt de functie of de persoon?
5: Zowel de functie als persoon kan het heel erg versterken. En ook gewoon je gemoed op dat moment.
4: Heb jij die interesse in mode eigenlijk altijd al gehad, van jongs af aan?
5: Bij mij, nou, de interesse in ontwerp, zeg maar, in zijn algemeenheid, echt al vanaf heel jong. Ik denk dat ik een jaar of 8 was. In mode is dat zo, ja, nou ja, ook niet heel veel later. 11, 12 jaar dat ik heel erg, full focus op mode ben gegaan, altijd al.
4: Ja, ja. Laten we het ook even hebben over het museum waar je werkt, Museum Arnhem. Want daar is nu een bijzondere voorstelling te zien. Draadkracht, leuke titel. Maar waar gaat die voorstelling over? Tentoonstelling?
5: Draadkracht gaat naar eigenlijk, zoals het zegt, de kracht van draad en handwerk. Is een tentoonstelling die ik samen met Willemien Ippel van Crafts Council Nederland heb opgezet. En het gaat daarbij heel erg over, ze gaan in op 3 verschillende type handwerktechnieken. Dus borduren, kraaltechnieken en het stoppen van kleding. En het gaat heel erg over hoe handwerk in hedendaagse kunst, maar ook binnen streekdrachten, bijdraagt aan het uiten van bepaalde ideeën, ideologieën, maar ook persoonlijke karaktereigenschappen.
4: Ja, maar wat is er dan precies daadkrachtig aan handwerk?
5: Nou, ik denk dat handwerk al decennia lang, zo niet eeuwen, maar dat is een manier om op tafellakens tot kleding een bepaalde identiteit te kunnen geven die je wilt overdragen aan jouw bezoekers, aan de mensen die jou zien. Dat kan op een hele subtiele manier. Dat maakt het een heel interessant iets aan handwerk. Tegelijkertijd is het ook gewoon een manier, iets waar mensen urenlang mee bezig zijn, waardoor er heel veel emotie en identiteit eigenlijk in zo'n werk gaan zitten. Dus op die manier denk ik dat handwerk heel snel heel draadkrachtig is.
4: Ja, hoewel het natuurlijk wel door de geschiedenis heen altijd een beetje als een ambacht is gezien en direct als een kunstvorm.
5: Klopt, ja. Het is natuurlijk heel erg ingezet ook heel lang als ambacht.
4: Gewoon huishoudelijk.
5: Ja, het is een heel huishoudelijk gebeuren geweest. Voor heel lang. En het was ook een manier om te onderscheiden als huisvrouw. Hoe goed je kon borduren, hoe netjes je kon borduren, dat zijn allemaal. Het waren ook kwalificaties ooit. Dus het is absoluut, daar is er heel veel aan veranderd in de loop van tijd.
4: Maar ja. Je zegt als huisvrouw, maar was handwerk niet heel lang ook een mannenaangelegenheid?
5: Het is zeker ooit hebben we meer over middeleeuwen en dergelijke, ja. Was het een mannenaangelegenheid. Dat is uiteindelijk veel meer in de afgelopen twee eeuwen, zeg maar, is dat heel erg het gedraaid naar een vrouwenaangelegenheid. En inmiddels draait het weer, draait zich ook wel weer terug. En is het veel meer, een niet genderconformatief manier van.
4: Ja, maar kunst heeft sowieso geen gender, zou ik willen zeggen. Wat zegt dat dan? Dat we toch bepaalde vormen van kunst en ambacht aan gender zijn gaan koppelen? Van dit is mannenwerk, dit is vrouwenwerk.
5: Ja, dat zegt heel veel over onze geschiedenis, denk ik. Kunst was heel lang echt wel het kunstenaarschap was heel lang gewoon echt wel een mannenaangelegenheid. Daar werd je als vrouw niet serieus genomen, hoe triest het ook is.
4: Ja.
5: Veelal werd er ook, de vrouwen werden geadviseerd wanneer zij naar een kunstacademie ging om meer de textiele kant op te gaan, omdat dat inderdaad voor vrouwen zou zijn. En dat is echt gewoon een maatschappelijk ontwikkeling geweest in de afgelopen vorige eeuw en et cetera.
4: Ja. Heb jij dat ook dan bij jezelf gewerkt? Dat jij ontwerper werd en dat eigenlijk werd gezegd, ja, maar dat past niet bij een man.
5: Ja, ik denk dat is wel de algemene indruk die mensen hebben. Ja hoor, zeker wel. Ja.
4: Ja, en maar jij trek je daar niks van aan?
5: Nee,
4: of
5: ja.
4: Misschien ooit wel?
5: Nee, ik heb me daar nooit wat van aangetrokken. Ik heb het altijd te fascinerend gevonden om me daar iets op aan te trekken. Het was gewoon te. Het is gewoon, ik vind het een te interessante uitingsvorm. Dus daar heb ik me nooit wat van aangetrokken. Maar het is absoluut wel. Ja, er zitten bepaalde stigma's rondomheen, absoluut.
4: Maar hoe doorbreken we die stigma's? Is dat te doorbreken?
5: Nou, ik denk dat zeker te doorbreken is. En ik denk dat we dat ook wel stukje bij beetje doen. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar ik denk dat op beide kanten op, zowel binnen de beeldende kunst, zien we gewoon veel meer vrouwen. Tegelijkertijd zien we binnen de textielkunst, om het zo maar even te noemen, mode zien we ook steeds meer mannen. Dus ik denk dat stukje bij beetje verandert.
4: Ja, en een belangrijk iemand daarin geweest is Maria van Hemert. Die speelt ook een belangrijke rol in jullie tentoonstelling. Wie is zij precies?
5: Zij was conservator bij het Openluchtmuseum. En waarvan we ook een heel aantal stuks inderdaad in de expositie hebben zitten. Zij deed onder andere, heeft zij onderzoek gedaan naar de verschillende steken en van streekdrachten in Nederland. Heel interessant onderzoek, maar ook tegelijkertijd een beetje onderbelicht onderzoek. Omdat het een enerzijds een vrouw was die dit onderzoek deed naar steken in de streekdracht in Nederland. En anderzijds, het ging over een ambacht en textiel. Wat decennia lang een heel onderbelicht concept is geweest.
4: Waarom is dit wel een belangrijk onderzoek geweest, vind jij?
5: Omdat je ziet ook eigenlijk juist binnen couture, op de van Parijse catwalks overal in de wereld, zie je gewoon dat telkens dat er een vraag is naar technieken. En die technieken komen heel vaak voort vanuit streekdrachten of lokale ontwikkelingen die er eeuwenlang al zijn geweest.
4: Ja.
5: En het behoud en het onderzoek daarnaartoe is dus ook voor de verdere ontwikkeling van belang.
4: Maar waar ligt het aan? Waarom is textiel zo aan identiteit verbonden?
5: Ja. Nou, ik denk dat omdat textiel, je wordt geboren en je krijgt al meteen een textiel om je heen en je gaat dood in textiel. Dus je bent je hele leven, zijn wij als mensen met textiel bezig. Of hoe bewust of onbewust we dat ook doen. Dus ik denk dat is gewoon automatisch iets waarmee we ons uiten. En ik denk dat dat wel absoluut iets is waar we ons de hele dagen steeds minder van bewust zijn. En ook steeds minder bewust van wat de kwaliteit van textiel is die we om ons heen hebben. Maar we zijn er wel continu mee bezig als mensen.
4: Ja, maar waar ligt voor jou dan de grens tussen mode, design, ambacht en kunst? Want precies wat je zegt, kijk, een baby die meteen in doeken wordt gewikkeld is natuurlijk niet bezig met welke kleur heeft die doeken.
5: Dat is gewoon puur nodig,
4: zeg maar. Ja.
5: Nee, klopt. En dat spanningsveld vind ik juist ook heel erg interessant. Maar het is inderdaad, er is geen... dat is een hele vage grens van wanneer is kleding, wanneer wordt het mode, wanneer wordt het kunst. En ik denk hoe meer het de kunstkant op neigt, gaat het over concept. Gaat het niet per se meer over de draagbaarheid. Gaat het over een bepaald concept willen overbrengen. Veelal binnen vormentaal en of kleur en of materiaal. Dus dat is nog steeds heel ruim. Maar het gaat, hoe meer je het naar het praktische toe brengt, hoe meer het gaat over draagbaar, over het moet lekker zitten, et cetera. Dus daar zit een soort van scheidslijn, denk ik.
4: Maar waar leg jij dan zelf die lijn? Wanneer is een trui gewoon een trui en wanneer is het echt kunst?
5: Heeft voor mij echt alles van doen met het verhaal erachter. En de manier van maken, het idee erachter, de materiaalkeuze. En de combinatie daarvan, ja.
4: Ja. Maar jij hebt nu een blauw overhemd aan. Is dat dan nu een kunst of is het gewoon, ik had een overhemd nodig?
5: Dit is gewoon pure confectie wat mij betreft. Ja, nee hoor, zeker. Ja, absoluut.
4: Ja, want merk je wel dat er een verschuiving is in hoe men textiel als kunstvorm ziet?
5: Ik denk ik denk dat in die zin, als ik dan even kijk naar zeg maar 20 jaar geleden, kreeg ik nog heel vaak om me heen continu de opmerking, ja, maar wat ik op de catwalk zie, dat is allemaal niet draagbaar. En wat heeft dat?
4: Ik vind het prachtig, maar ik denk inderdaad, ja, die onmogelijke hoeden ga ik nooit dragen.
5: Nou ja, precies. Nou, maar die opmerkingen kreeg ik 20 jaar geleden echt continu. En ik heb wel het gevoel dat mensen steeds meer inzien van, oh nee, maar dat gaat niet over de draagbaarheid, maar dat gaat over mode als kunstvorm. En ik denk dat daar wel een verandering in is. Tegelijkertijd zien we aan de andere kant juist bij kleding een veel meer onderwaardering van kleding. En is de maatschappij veel meer richting inderdaad ultra fast fashion aan het gaan. Dus het is een tweestrijd ook daarin.
4: Maar als iemand inderdaad gewoon 's ochtends voor zijn kledingkast staat en denkt, ik pak deze broek, deze trui. Vind jij dat dan jammer? Dat iemand gewoon willekeurig wat pakt?
5: Nee, vind ik niet per se jammer. Nee hoor. Kijk, ik denk dat wat ik jammer vind is dat niet iedereen doorheeft dat hoeveel ze eigenlijk met kleding en dus mode bezig zijn. En hoe ook de kleding, hoe saai het misschien ook is, hoe dat allemaal zijn oorsprong heeft ergens binnen een circuit van of binnen het hele systeem van mode. Dat vind ik af en toe jammer. Dat ik inderdaad mensen dat ik met mensen spreek die zeggen, ja, maar ik heb helemaal niks met mode ja, denk dan daarvan heb ik wel zoiets van, ja, kijk alsjeblieft een beetje verder, want je hebt wel degelijk iets met mode. Het hoeft niet je passie te zijn, et cetera. Maar iedereen is inderdaad indirect altijd bezig
6: met mode. Maar misschien is dat ook omdat dan mensen denken, ja, ik draag bijvoorbeeld, dat iemand dan zegt, ik draag niet graag een driedelig pak. En dat hij dat dus ziet als, ik ben niet bezig met mode.
5: Nee, klopt. Ja, nee, dat op die manier wordt inderdaad heel erg gekeken. Ja.
6: Terwijl als hij zijn mooiste hoodie aantrekt, dat natuurlijk ook.
5: Dat is absoluut ook een mode-uiting. Ja, ja, zeker.
6: Ja. Ja. Is dan die herwaardering van mode en textiel, waar je het net over had, is dat een vorm van emancipatie te noemen?
5: Nou, ik denk dat we in een maatschappij leven waarin individualisering en het kunnen onderscheiden van een ander tot op zekere hoogte, want we willen ook ergens bij horen, maar wel van belang is. En dat daarvoor is textiel en mode zijn daar een hele goed medium voor, denk ik.
6: Ja, we gaan er zo meteen verder over praten. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Gebruik dan uiteraard de gratis NPO-luisterapp. Nieuwe muziek, uiteraard van ZZ Top, Sharp Dressed Men.

0: Zojuist werd bekend dat Frank Beard, de drummer van ZZ Top, Frank Beard moet ik zeggen, op 77-jarige leeftijd is overleden. En omdat het natuurlijk een van hun grootste hits Sharp Dressed Man is, moesten we dat wel draaien in deze uitzending over mode.
1: Vragen.
0: Ja, en we hebben het nog steeds dus over mode. Dat doe ik met Sebastiaan Kramer. Hij is conservator lichaamsgerelateerd ontwerp in het Museum Arnhem. Heb je vragen voor hem? Mag je die natuurlijk stellen in de app van NPO Luister, die geheel gratis is te downloaden. Ja, Siem vraagt ons. Sebastiaan, vind jij modeontwerpers dan eerder kunstenaars dan mensen die gewoon iets praktisch maken?
2: Ja, dat, om dat in zijn algemeenheid te zeggen is lastig, denk ik. Maar nee, en dan is ook, wat is kunst? Dat is natuurlijk een hele grote filosofische vraag. Waar ik ook geen antwoord op kan geven, denk ik, in die zin. Waar we het zeker over kunnen hebben. Maar kijk, er zijn zeker ontwerpers die mode tot kunstvorm brengen, naar mijn idee. Dat gaat dus inderdaad, wat mij betreft, heel erg over hoe gaat een ontwerper om met een vernieuwend silhouet, vernieuwende materiaal gebruiken, concepten. Dat hangt dan heel veel brengen, naar mijn idee. Dat gaat dus inderdaad, wat mij betreft, heel erg over hoe gaat een ontwerper om met een vernieuwend silhouet, vernieuwende materiaal gebruiken, concepten. Dat hangt dan heel veel dingen af.

0: Ja. Nou,
1: wat jij mooi vindt, kan ik natuurlijk afgrijzelijk vinden en andersom.
0: Zeker. Nou, ik denk dat trends zijn inderdaad zeer subjectief. En vaak ook heel commercieel ingegeven. Dus dat is überhaupt... Moet je de laatste trend volgen? Ja, daar ben ik het zeker niet mee eens. En dat wordt natuurlijk heel vaak gelieerd aan wat mode is en wat de mode van dat moment is.
1: Dat is een andere definitie van hoe jij mode ziet, misschien.
0: Ja, denk ik. Ja, want voor mij gaat mode over een uitingsvorm van kleding rondom het lichaam. Maar inderdaad, mode in de zin van trends. Kijk, tuurlijk ontwikkelt mode zich en beïnvloedt alles elkaar. En daar
1: als ik een film kijk over de jaren 70, zie ik dat aan de kleding die ze dragen.
0: Precies, absoluut. Dat is een logisch gevolg van de maatschappij die verandert, de behoeftes die veranderen daarin. Maar zoals we vanaf de jaren 80 echt trends, ieder seizoen een andere kleur en een ander vormpje of wat dan ook. Dat is een puur commercieel gegeven.
1: Ja. Dus je hebt mode en je hebt in de mode. Maar in de mode is dus eigenlijk best wel objectief en mode is subjectief. Vind ik dat goed?
0: Ja, min of meer. Ja.
1: Ja, ja. Melinda vraagt ons. Sebastiaan, vind jij dat er wel genoeg innovaties in deze vorm van kunst? Want ik vind zoveel kleding hetzelfde.
0: Als we het over de draagbare kleding hebben, mag er veel meer geïnnoveerd worden. Ik denk, aan de achterkant is er in de modesector zeker wel innovatie. Het jammere is dat het in de draagbare kleding in ieder geval nog heel erg gaat over prijs. En prijs betekent dus automatisch dat nog helaas nog steeds groter wordend percentage gewoon polyester is en helemaal geen vernieuwing in zit. Terwijl er absoluut wel vernieuwing in de branche aanwezig is. Maar het komt er gewoon niet doorheen doordat het gewoon allemaal over prijs technische vragen gaan.
1: Ja, maar dat is, vind ik, ook wel het probleem. Want ik hou heel erg van best wel opvallende kleding. Ik hou ervan om me via kleding te uiten. En toen zag ik laatst een heel mooi overhemd. Toen dacht ik, nou, die wil ik. En die kostte €1800.
0: Ja.
1: Ja, dan denk ik wel, laat maar zitten.
0: Ja, tegelijkertijd, misschien is €1800 is er dan wel absoluut aan de bovenkant. Ja. Maar kijk, tegelijkertijd zijn we heel erg verwend in de afgelopen. Eigenlijk sinds de jaren 80 is de prijs van kleding gigantisch achteruit gegaan. Naar beneden geschroefd. En we moeten ons ook realiseren, denk ik, als maatschappij, dat als we het over prijs van kleding hebben, dat de mode-industrie nog steeds voor een heel groot gedeelte draait op slavernij, op uitbuiting. En dat dat de enige manier is waarom die lage prijzen mogelijk zijn.
1: Ja.
0: En kleding wat op een goede manier wordt gemaakt, dichter bij huis, is per definitie duurder. En ik denk dat is een mentaliteitsbesef wat nog zeker niet is doorgedrongen.
1: Want wat is de prijs voor een normaal wit shirt? Dat eerlijk gemaakt is, moet ik dan €15 denken?
0: Dat hangt alles vanaf in welk land.
1: Ja.
0: Voor ons eigen modelabel, wij produceren alles in Nederland. Nederland is een van de best betaalde landen in de wereld. Dus dan heb je het over een gewoon overhemd is minimaal €300. Terwijl als je het hebt over een overhemd gemaakt in lagere loonlanden, dan kan dat absoluut ook voor een eerlijke prijs lager. Maar dan heb je het ook meteen over veel meer bulk. Het is ook maar net hoe het heeft enerzijds heeft het te maken met hoeveel oplagen heeft zo'n kledingstuk. En anderzijds in welk land.
1: Ja, want wat hebben al die Chinese webshops bijvoorbeeld gedaan met de ontwikkeling van mode? Want dat is wel vaak opvallende kleding, maar inderdaad heel laag geprijsd.
0: Ja, heel laag geprijsd, heel slechte kwaliteit.
1: Ook dat, ja.
0: In het algemeen merk je gewoon dat er een heel erg een keldering is in de kwaliteit van kleding. En dan hebben we het inderdaad over meer polyesters,

0: Maar ook de draagbaarheid gaat naar beneden. De pasvorm gaat naar beneden. En dat is een algemene tendens als je het hebt over confectiekleding. Gewoon gaande is. En dat heeft heel veel met de ultra-fast fashion ketens te maken.
1: Ja, ja, dat vraagt Koen ons ook. Want Koen vraagt, wil de Nederlander wel kunst dragen? Want ik zie vooral spijkerboeken met een wit shirt.
0: Ik denk dat...
1: het is wel waar.
0: Het is absoluut waar. We zijn wereldwijd... we hebben de meeste spijkerbroeken per inwoner... als we het in Nederland hebben. Dus wat dat betreft klopt dat helemaal. En ik denk dat inderdaad... Nederland is niet een land waarin we nou... een met gala-achtige kunstwerken... zeg maar, om ons heen gaan dragen. Soms vind ik dat absoluut... vanuit mijn vakgebied heel erg jammer.
1: Ik ben vaak bij premières en dan lopen mensen ook gewoon in hun shirt.
0: Ja, nee, klopt. Nee, we zijn toch wel heel erg het land van doe normaal, dan doe je al gek genoeg. En dat zien we ook zeker terug in onze kleding. Dus echt op straat, er zijn gelukkig uitzonderingen. Maar nee, het is helaas niet een algemeen gegeven in Nederland.
1: Heb je hier nou ook een vraag over? Mag je die natuurlijk stellen in de app van NPO Luister.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

0: Lord hoorde je met De Louvre, een toepasselijke plaat in vroeg van woensdag 19 augustus. Want we houden het vakantie- en zomergevoel zo lang mogelijk vast. En hoe doe je dat beter dan door jezelf onder te dompelen in al het moois dat cultuur te bieden heeft? En daarom nemen we vandaag dus een kijkje in de wereld van de kunst. Want wie bepaalt nou wat kunst is en welke kunsten in musea een podium krijgen? En hoe zorg je dat de kunst die je laat zien een weerspiegeling is van de samenleving? Daarover praat ik verder met conservator lichaamsgerelateerd ontwerp Sebastiaan Kramer. Zit je te luisteren, heb je vragen? Stel die in de app van NPO Luister.
1: Vroeg. Ruben van Haften.
0: Ja, in Museum Arnhem waar jij werkt is dus nu de tentoonstelling De Draadkracht. Daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Maar jullie zijn natuurlijk veel meer dan alleen een museum over textiel. Wat voor museum zijn jullie eigenlijk precies?
2: Nou, Museum Arnhem is een museum dat gaat over kunst en samenleving eigenlijk. Dus wat wij proberen is naast dat een museum heeft als belangrijke rol elk museum om kunst te conserveren voor latere generaties. Maar wat wij wat voor ons een belangrijk onderdeel daarin is ook om te kunnen spiegelen aan de maatschappij en te kunnen laten zien wat voor ontwikkelingen zijn er gaande in de maatschappij. Wat kunnen we leren uit het verleden van wat er nu gaande is? En dat zijn onderwerpen waar wij als museum op aangaan.
0: Ja, en jullie kiezen daarbij ook heel bewust voor diversiteit.
2: Ja, diversiteit is een belangrijk onderdeel voor Museum Arnhem. Dat komt omdat we als museum heel vroeg is er ooit besloten om een groot percentage van onze collectie te laten bestaan uit vrouwelijke kunstenaars. Wat we in een wereld waarin, als we het over midden vorige eeuw hebben ongeveer. In een wereld waarin een mannelijke kunstenaar toch overal voorrang kreeg, heeft Museum Arnhem toen al besloten van we gaan ons inzetten om ook vrouwelijke kunstenaars te verzamelen. En dat heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld naar inzetten voor de diversiteit en ervoor te zorgen dat we een divers beeld aan kunstenaars kunnen tonen en ook in de collectie hebben.
0: Maar je zei eerder deze uitzending dat kunst eigenlijk geen gender heeft. Mm-hmm. Waarom is het dan toch belangrijk dat de helft uit vrouwelijke kunstenaars bestaat?
2: Nou, ik denk dat op die manier kijken we op dit moment niet meer zozeer naar. Dat is echt een gegeven wat toen werd in het begin is ingegeven, waardoor Museum Arnhem heel erg is ontwikkeld naar die diversiteit. Maar we kijken wel inderdaad naar hoe kunnen we een andere blik naar de maatschappij tonen. En dat kan gaan over gender, dat kan zijn over culturele achtergrond, dat kan van alles zijn, maar om op die manier te spiegelen.
0: Ja, want diversiteit is natuurlijk veel meer dan alleen gender. Je zegt het al, hè? Hoe is dat dan precies in jullie collecties terug te zien?
2: Dat we op een zo breed mogelijke manier proberen te verzamelen van ontwikkelingen die wij zien in de maatschappij. En ik ben een van de conservatoren natuurlijk. Ik ben lichaamsgerelateerd, maar we hebben ook hedendaagse kunst, moderne kunst, et cetera. Dus dat doen we met elkaar. Kijken we continu en spiegelen we ook aan elkaar van welke ontwikkelingen zijn er gaande en welke kunstenaars vinden wij de moeite om tentoon te stellen aan de ene kant of om te verzamelen.
0: Ja, maar daar kan een criticus dus wel van zeggen, vind je dan de diversiteit belangrijker dan de kunst zelf?
2: Nou, dat is zeker een goed kritisch punt. Maar dat is ook een kritisch punt waar wij elkaar inderdaad op blijven polsen. Want dat mag ook absoluut niet het geval zijn. Het moet gewoon kunst van goede kwaliteit zijn. En niet omdat jij in een bepaald hokje, om het zo maar even te zeggen, past. Dat je dus per definitie interessant bent om opgenomen te worden.
0: Maar helpen dan die diversiteitskaders je wel beter te zoeken? Dat je dus wat bewuster op zoek gaat naar wie willen we hebben?
2: Nou, dat denk ik zeker, ja.
0: In plaats van, we pakken weer een Van Gogh of we pakken weer een Rembrandt.
2: Nou, precies. Daar zijn we gewoon kritisch op en we proberen Kijk, we hebben gewoon verschillende punten waarop wij verzamelen en tentoonstelling maken. En dat gaat dus, is diversiteit er een van, maar dat gaat hem ook over. Wat voor reflectie heeft het op de maatschappij van nu? Op welke manier laat het mensen op een andere manier kijken naar de wereld? Dus dat, ja, er zijn verschillende punten die we daarin acht nemen.
3: Maar is kunst daarmee ook activistisch te noemen?
2: Nou, soms zwaar activistisch, soms licht activistisch. Ik denk dat zeker kunstenaars in de huidige tijd vaak wel een boodschap hebben. Ja, en dat kan een boodschap zijn over persoonlijke ontwikkeling in hun jeugd, bij wijze van. Maar het kan ook gaan over inderdaad klimaatverandering of discriminatie. Dat kan heel breed zijn. Er zit wel altijd een boodschap achter. Maar het hoeft niet per se activistisch te zijn. Kan het zeker wel zijn.
3: Maar als het niet activistisch is, wat is het dan?
2: Dan is het, gaat het, heel, gaat het over het vertalen van een bepaald paradigma, zienswijze van iemand, van de kunstenaar, richting een publiek, denk ik. Ja,
3: maar je wil dus ook eigenlijk altijd wel iets over de maatschappij zeggen met wat er bij jullie hangt.
2: Voor een museum is dat heel erg van belang. Dat we willen graag, we willen dat het museum iets kan reflecteren, een gesprek kan opbrengen over hoe onze maatschappij zich ontwikkelt. Ja.
3: Ja, want een bijzondere tentoonstelling die jullie ook hebben, of een collectie moet ik zeggen, gaat over naaktheid. Hoe ziet die er precies uit?
2: Ja, dat is de huidige tentoonstelling Naakt dat raakt van mijn collega Manon. En daar is een tentoonstelling die eigenlijk is ontstaan vanuit de kritische noot die wij steeds vaker als museum te horen kregen over het tonen van naakt in een museum.
3: Er is heel veel naakt, toch? In renaissance kunst bijvoorbeeld.
2: Er is enorm veel naakt in de kunst. En dat is echt al eeuwen oud. Ja. Tegelijkertijd merkten wij dat er steeds vaker toch vragen kwamen vanuit scholen, vanuit mensen waarom is dat te zien en kunnen we daar ook omheen lopen letterlijk. Manon heeft daarvoor bedacht van we moeten misschien gewoon eens een keertje weer dat naakt echt goed in het museum laten zien en gewoon laten zien hoe belangrijk naakt is in kunst. En in dit geval zijn er veel vrouwelijke kunstenaars, dus ook gewoon nog een keertje niet ook naakt vanuit een vrouwelijk perspectief en niet per definitie alleen maar vanuit een mannelijk perspectief.
3: Maar merk je daarbij dan een verpreutsing in de samenleving ook?
2: Enerzijds wel. Ja, ik denk dat ook daar zit een heel erg contradictie. Want enerzijds heb je de hele ontwikkeling van OnlyFans. En is het heel normaal dat je buurman een OnlyFans-account heeft.
3: En ook al die modellen op social media die zeg maar allergisch voor shirts zijn.
2: Ja, dus
3: die heb je ook.
2: Precies. Dus het is ergens. Als je er goed uitziet, mag je blijkbaar vooral laten zien dat het. En aan de andere kant is het een enorme verpreutsing, ook via dezelfde sociale media. Waarbij we geen tepel mogen zien, want dat is al te naakt. Dus het is natuurlijk een hele gekke discrepantie in de maatschappij, denk ik.
3: Maar merk je dat ook bij het publiek van die collectie bijvoorbeeld, dat er verpreutsing is?
2: Nee, het publiek reageert er echt heel erg positief op, voor zover ik nu meekrijg. Kijk, het is natuurlijk, je gaat er niet in als je geen naakt wilt zien.
3: Het kan ook zijn dat je met een schoolklas komt bijvoorbeeld.
2: Ja, nou ja, daar wordt ook er rekening gehouden. Die voorlichting en die voorintroductie is er ook daarin. Of dat wel of niet gebeurt. Dus daar zit natuurlijk wat meer. Daar zitten wat meer haken en ogen aan. Het is niet dat je zomaar opeens voor in een tentoonstelling staat vol met naakt. De reacties zijn enorm positief. En ik denk dat mensen die van kunst houden heel vaak ook deze vorm van kunst mooi vinden. Ja.
3: Hoewel ik ook wel begreep dat er dan docenten zijn die tegen hun leerlingen zeggen, je moet met je rug omgedraaid naar de collectie staan.
2: Nou ja, dat is inderdaad een van de reacties waaruit deze tentoonstelling heeft gemaakt. En dat is inderdaad omdat omdat die reacties er bij, via de educatieafdeling vanuit sommige scholen kwamen. Van we gaan met onze rug langs een schilderij waarop een vrouw misschien wordt afgebeeld.
3: Ja, maar daarmee maak je dus ook de volgende generatie heel preuts.
2: Nou ja, dat is precies waarom wij hebben gezegd van we moeten naar ons idee. Het is. Iedereen is uiteindelijk naakt, ergens onder onze kleding. En ja. Dat is iets wat we ook niet hoeven te verbergen. In ieder geval niet in kunst. Kijk, dat is natuurlijk weer iets anders dan dat je naakt over straat gaat lopen natuurlijk. Maar binnen kunstvorm is het een heel normaal gegeven. En kunnen we draagt het ook bij over de acceptatie van het lichaam en dat niet ieder lichaam hetzelfde is. En het probleem van onze maatschappij op dit moment, denk ik, dat is dus inderdaad dat wat je net ook aangeeft, dat alle modellen allemaal met ontbloot bovenlijf op onze sociale media voorbij komen. Ja. En we het normale lichaam niet meer zien en dus ook niet meer waarderen. Dus dat zijn allemaal belangrijke boodschappen die we mee willen geven.
3: Ja, en ik denk ook, kunst mag ook gewoon ongemakkelijk zijn.
2: Zeker, dat mag kunst mag absoluut zijn.
3: Maar dan zijn we daar toch een beetje bang voor. Want mensen willen toch, dat merk ik ook, ik doe heel veel in de theaterwereld. En dan merk ik ook dat mensen zeggen, ja, ik wil gewoon een vrolijke musical zien. En dat ingewikkelde, daar heb ik niet zoveel zin in.
2: Dat kan me ook voorstellen. Heb ik ook af en toe gewoon zin in. Maar het is inderdaad tegelijkertijd. Ik denk wat we leven in steeds meer in een wereld die wordt bepaald door algoritmes en waarin niks meer van aan toeval wordt overgelaten. Terwijl de mooiste dingen, naar mijn idee, ontstaan vanuit een serendipiteit van toevalligheden, waardoor je wordt verrast. En laat je ook vooral verrassen, denk ik.
3: Dus goede kunst ontstaat vooral. Dat maak je niet, dat ontstaat.
2: Dat ontstaat naar mijn idee inderdaad door een samenkomst van omstandigheden, ja.
3: Ja, zit je te luisteren, heb je hier vragen over? Mag je natuurlijk stellen in de app van NPO Luister.

0: Elena Miles op NPO Radio 1 in Vroeg met het prachtige Black Velvet. Ik ben nog steeds in gesprek met Sebastian Kramer. Hij is conservator lichaamsgerelateerd ontwerp bij Museum Arnhem. En je mag al jouw vragen aan hem stellen in...
1: Vroege vragen.
0: Ja, dat is ook zeker gebeurd, Sebastian. We hebben het natuurlijk uitgebreid ook over de mode-industrie gehad... waar jij ook zelf actief in bent. En Ruud, die vraagt erover. Vind je het eigenlijk geen probleem, waarvan ik dan denk dat antwoord ja is... maar dat mag jij zeggen, dat de mode-industrie zo milieubelastend is? Want dat is natuurlijk wel zo.
2: Ja, mode is enorm milieubelastend. Het is een van de grootste milieuvervuilers ter wereld... Ja. Waarin textiel... over heel de wereld wordt getransporteerd... of voordat het überhaupt een kledingstuk wordt. Dus dat vind ik persoonlijk zeker een probleem. En dat is ook zeker binnen bij Museum Arnhem... een belangrijk kernpunt voor mij om naar kleding te kijken.
0: Hoe let je daar dan op?
2: Nou, kijk, ik denk binnen de algemene industrie is daar... helaas echt nog veel te weinig gaande om dat te beperken en terug te brengen. Maar je ziet juist binnen een mode als kunstvorm... zie je veel reactie daarop en inspirerende concepten, ideevormingen. En dat zijn wat mij betreft hele belangrijke aspecten... om ook met mensen, de bezoekers van een museum te kunnen delen. Dus dat vind ik van belang om te kunnen laten zien, ja.
0: Ja, ja. Josien vraagt ons, jullie hadden het net over naaktheid. Waarom accepteren we naaktheid inderdaad commerciële of seksuele context... makkelijker dan in een museum?
2: Ja, hele goede vraag. Ja, geen idee. Ja. Wow. Ik denk dat kijk, we hebben het eigenlijk net ook een beetje over gehad, denk ik. Als je het over naaktheid hebt en wat ook op bijvoorbeeld sociale media wel wordt geaccepteerd, is het ideale lichaam. En daar, helaas heeft mode daar heel veel invloed op gehad in de afgelopen decennia.
0: Ja,
2: ook,
0: heeft daar invloed op gehad?
2: Nou ja, ik denk dat we worden doodgegooid met wat het perfecte lichaam zou moeten zijn. Terwijl kunst gaat niet over het perfecte lichaam. En laat ook juist de minder mooie kanten van het lichaam zien... In zeker hedendaagse kunst. Ik denk dat we dat als maatschappij wellicht wat te confronterend vinden. En dat op die manier een verschil in zit.
0: Ja, behalve als we het dus bewust opzoeken misschien.
2: Ja, precies.
0: Hoewel
2: we
0: het in films natuurlijk ook niet bewust opzoeken. En daar trekt ook elke gespierde acteur zijn shirt uit, zeg maar.
2: Ja. Nee, dat klopt.
0: Ook een leuke vraag van Robert. Die wil jouw expertise over de mode weten. Die vraagt, is een spijkerbroek met scheuren... zoals die er vintage uitziet, nog in de mode?
2: Ik denk dat juist wat steeds meer in de mode is... al ben ik daar echt niet de expert in... wat nou precies in het straatbeeld in de mode is. Maar ik denk dat juist gescheurde kleding... het wordt steeds meer in de mode om het weer te repareren. Dus ouderwets stoppen, dat is ook iets wat we in draadkracht... ook op die manier hebben. Gewoon wat we misschien nog van opa's, oma's kennen... het stoppen van sokken. Zo zie je ook steeds meer in het modebeeld komen... dat kleding weer gestopt wordt. Ja. En daarmee dat ook een fashion statement.
0: Ja, maar ik was ook ooit een recalcitrant puber... en mijn oma vond dus al die scheuren in mijn broek... die vond ze echt verschrikkelijk, zeg maar... Maar dat zie je niet meer echt in de winkels, hè? Dat is een beetje toch een beetje verdwijnen.
2: Nee, op die manier inderdaad, zoals het een paar... Nee, dat zie je niet, op die manier niet, nee. Maar je ziet wel dat wat veel commerciëlere modelabels op dit moment aan het doen zijn... is wel juist dat vintage gevoel waarbij inderdaad reparaties en ook wat slijtage en dergelijke inzet, dat ze dat proberen te recyclen,
0: maar dat draagt dus ook weer bij aan die milieubelasting, als in dat verbetert dat.
2: Als het daadwerkelijk inderdaad een vintage is en daadwerkelijk gerepareerd, dan is dat zeker. Maar
0: je zegt daadwerkelijk, dus het is niet altijd waar?
2: Er zijn genoeg meer commerciële merken die dat proberen nu. Die dat namaken, maar dat het gewoon puur. Het is gewoon nieuwe items zijn. Terwijl, ja. En dat heeft er alles mee van doen dat gelukkig het idee van vintage in de mode is geraakt. Met ook het milieuaspect in het achterhoofd. Maar daardoor proberen ook commerciëlere merken na te apen met nieuwe kleding. Want dat is uiteindelijk hoe hun verdienmodel in elkaar zit.
0: Ivan vraagt ons, vind ik ook leuk. Wat is naast Museum Arnhem eigenlijk je favoriete museum? Je eigen favoriete museum?
2: Het Kunstmuseum Den Haag vind ik heel vaak heel fijn om naartoe te gaan. Die hebben hele mooie tentoonstellingen, zeker als het gaat over mode. Het Centraal Museum ben ik altijd blij met de mode en de tentoonstelling die ze daar hebben. Dus denk ik, ja.
0: Jullie eigen tentoonstelling Draadkracht is nu nog even te zien. Maar er komen natuurlijk ook weer nieuwe tentoonstellingen aan. Waar kijk je zelf het meest naar uit?
2: Ik heb zelf heel veel zin om... Ik ben druk bezig met een tentoonstelling van People of the Labyrinth die volgend jaar opent in eind april. Dat is een Arnhems modeduo. Wereldwijd altijd verkocht. In huizen ingericht van de rich and the famous. Maar ook heel erg mooie kunstverzameling vol met Andy Warhols en Erwin Olaus. En dat gaan we combineren tot één eclectisch geheel bij ons in Museum Arnhem. Dus echt beeldende kunst en mode allemaal gecombineerd.
0: En die komt wanneer?
2: Vanaf april volgend jaar.
0: April volgend jaar. Nou, dat gaan we zeker in de gaten houden. Dankjewel, Sebastian Kramer. Conservator lichaamsgerelateerd ontwerp bij Museum Arnhem. Ontzettend bedankt dat jij met ons jouw dag wilde beginnen.
2: Ook bedankt, ja.
0: En dit was Vroeg van woensdag 19 augustus. Het hele programma is natuurlijk te beluisteren als podcast. En morgen zijn we er weer voor je. Nieuwe gast, nieuw onderwerp. Nu gaat op NPO Radio 1 jouw ochtend verder met het NOS Radio 1-journaal. Fijne dag.
1: NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemorgen, het is woensdag 19 augustus. Vakbonden op Schiphol dreigen met acties vanwege werkomstandigheden voor beveiligers. En de nieuwe Amerikaanse importheffingen tegen Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
4: Nieuwe importheffingen van de VS voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. President Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. Die moet een eind maken aan wat hij oneerlijke handelsafspraken noemt. Trump had importheffingen aangekondigd van 50% op spullen uit Canada, zoals zuivelproducten en auto's. De heffingen zouden vanochtend Nederlandse tijd ingaan, maar 2 uur voor het zover was stelde Trump ze uit. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. Bij de brand in de Ardennen is al 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. Het kabinet vindt het spijtig dat de Tweede Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis, maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. De informatie kon daardoor niet gebruikt worden door de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Over de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Er trekken buien over het land, van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen. In het westen is er dan meer zon. Het wordt een graad of 20.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12 uur vanmiddag concrete toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. In mei zorgde dit conflict voor lange rijen en veel vertraging op de luchthaven. CNV-onderhandelaar André Quist, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Jullie hebben dus het ultimatum gesteld dat om 12 uur afloopt. Wat zijn de eisen?
5: Ja, dat klopt. Ja, we hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers. Want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze. En ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen. Dus daar hebben wij eisen over gesteld.
3: Ja. En hoe komt het dat het zo verslechterd is?
5: Ja, na zo'n contractwisseling dan heb je altijd een dipje met de personele bezetting. Dus dat is echt wel een oorzaak waardoor de beveiligingsbedrijven het nu niet voor elkaar krijgen om de beveiligers goed in te zetten. En daarnaast merken we ook wel dat er wat een efficiëntieslag is gemaakt na de contractwisseling.
3: Want die contractwisseling, dat betekent dat minder bedrijven nu de beveiliging doen op Schiphol?
5: Klopt. Beveiligers die zijn allemaal uitbesteed op Schiphol, dus die werken niet voor Schiphol zelf. Eerst waren er 5 beveiligingsbedrijven en op 18 mei is dat overgegaan naar 3 beveiligingsbedrijven.
3: Maar heel veel beveiligers zijn dus wel in die 3 beveiligingsbedrijven aan het werk gegaan, ook als ze eerst bij een ander bedrijf zaten.
5: Klopt. Dus de beveiligers zijn wel allemaal overgegaan. Dat betekent niet dat ze hun baan zijn verloren.
3: Nee, dus je hebt eigenlijk vrijwel net zoveel mensen, maar toch is de werkdruk omhoog gegaan.
5: Ja. De werkdruk is enorm omhoog gegaan en je ziet het ook in het ziekteverzuim. Dus het ziekteverzuim is op dit moment enorm hoog.
3: En dat heeft dan te maken met die roosters waar u het over had?
5: Onder andere omdat de problemen zo groot zijn. Daardoor melden die beveiligers zich ook ziek. En dat betekent dat de problemen ook weer groter worden.
3: Ja, dus een vicieuze cirkel. Doordat er meer mensen...
5: Ja.
3: Het gaat dus niet om een beter salaris?
5: Nee. Nee, de acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
3: Ik begreep dat het ziekteverzuim vooral hoog is onder de vrouwelijke beveiligers. Hoe komt dat?
5: Klopt, ja. Op Schiphol moet op een leen, als je gefouilleerd wordt, dan mogen vrouwen alleen vrouwen fouilleren. En wij merken dat er, dat is al structureel zo, maar sinds de contractwisseling is dat nog erger geworden, een vrouwentekort is. En die vrouwen die moeten dan in hun eentje de hele dag fouilleren. Dat is heel zwaar werk. Dus dat is veranderd sinds 18 mei en daardoor melden ze zich ook weer ziek, omdat ze het niet aankunnen, de druk.
3: En ook daar speelt dan natuurlijk dat je dan weer nog minder vrouwen hebt. En betekent dat ook dat er trouwens minder, zoals die leens, zoals u net zei, dat die minder leens open kunnen?
5: Op dit moment lukt het de beveiligingsbedrijven wel over het algemeen om te leveren. Dus er zijn nog niet hele lange wachtrijen geweest, maar dat gaat wel ten koste van de beveiliger.
3: De deadline ligt op 12 uur. Zijn er dan nog gesprekken gaande nu met Schiphol?
5: Op dit moment zijn er geen gesprekken gaande, nee.
3: Of met de beveiligingsbedrijven, want die nemen die mensen natuurlijk in dienst.
5: Nee, op dit moment lopen er geen gesprekken.
3: Nee. Nee, Schiphol hebben we om een reactie gevraagd, maar die wil niet reageren, zolang het ultimatum nog niet is verstreken. Maar ze liet wel weten dat ze nog met de bonden in gesprek zijn over de veiligheid van eventuele acties.
5: Ja, dat klopt. Dus over de inhoud zijn geen gesprekken, maar over de veiligheid hebben we wel gesprekken gehad. Ja.
3: Want het moet veilig gebeuren, zeggen zij. Vinden de bonden dat ook?
5: Ja, zeker. Dus als er een actie op Schiphol plaatsvindt, dan moet dat niet leiden tot onveilige situaties. Dat is natuurlijk ook niet het doel van een actie.
3: Als die deadline dus op 12 uur vanmiddag ligt en die is verstreken, moeten mensen die vandaag vanmiddag dus vliegen dan rekening houden met lange rijen bij de beveiliging?
5: En als de deadline is verspreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn. Maar dat zal wel de komende periode plaatsvinden.
3: Oké, dank. André Quist van CNV.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Bijna 6:08. In Nieuwsuur ging het over de toename van het aantal buitenlandse tandartsen in Nederland. Volgens de beroepsorganisatie worden in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen opgeleid, terwijl er wel genoeg animo voor is. Volgens tandarts Maartje Heijer is het een kwestie van geld.
6: Zo'n tandartsstoel kost gewoon heel veel geld. Laat staan dat je er een heel gebouw vol mee moet zetten, dus dat begrijp ik ook wel. Als je dan vervolgens tandartsen uit het buitenland haalt en die een belastingvoordeel geeft omdat het een schaars beroep is, ja, dan sla je volgens mij echt wel de plank mis.
3: Hans de Vries, voorzitter van de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen, vindt dat er een kwetsbare situatie is ontstaan door te steunen op veel buitenlandse tandartsen.
7: Kwetsbaar is vooral dat je niet kan voorspellen hoe lang mensen blijven. Als de economische omstandigheden in verschillende landen verbeteren, zijn ze weg en dan zitten we daar zonder hen.
3: Het tekort is een probleem dat al veel langer speelt, zegt de Vries. Hij wil graag met de verantwoordelijke ministeries in gesprek.
7: Kijk, dat je geen ijzer met handen kan breken in deze fase, dat weten we allemaal. Maar het signaleren van de problematiek en het bewust maken van de keuze om veel uit het buitenland opgeleide in Nederland te laten werken, dat is een begin. Doe je dat wel of doe je dat niet? En onder welke voorwaarden en welke kwaliteitsgaranties heb je daarbij? Daar willen we het graag met hen over hebben.
3: En met het oog op morgen aandacht voor Lucky. Deze onbekende man kreeg 3 jaar geleden een beroerte in Amsterdam. Hij kan niet meer praten en daardoor is zijn identiteit onbekend. De politie heeft een oproep gedaan in de hoop meer informatie over hem te krijgen. Hoe kon hij zo lang anoniem leven in Nederland? Volgens Herma Kluin, detective bij recherchebureau Incognito, moet je je afvragen of het een bewuste keuze was of niet.
8: Als iemand echt onder de radar wil blijven, dan zijn er natuurlijk heel veel trucjes voor waarbij je dat kan doen.
9: Ja.
8: Nou, eentje is bijvoorbeeld, je betaalt nooit met je bankpas, omdat alles herleidbaar is. Een ander ding is, als je geen auto aanschaft en je gaat te voet of met de fiets, maakt het ook al een stuk makkelijker. Als je niet een geregistreerd woonadres hebt, dus bijvoorbeeld je zit in een community of je zit op een antikraak, dan ben je ook niet makkelijk te vinden.
3: En of Lucky zelf gebaat is bij de zoektocht, dat is ook nog maar de vraag, zei Kluin.
8: Weet je, als je onder de radar wil blijven, dan vraag ik me echt oprecht af, heeft hij er belang bij dat hij zo in de picture komt, ook nog eens zo op die foto in zijn bed ligt,
9: ja,
8: en misschien ook helemaal geen contact meer wil hebben met zijn bestaande familie?
3: Voetballer Joey Veerman heeft een transfer te pakken. Hij gaat van PSV naar het Duitse Borussia Dortmund. Het voetballen zal geen probleem zijn, maar de taal, dat is nog wel een dingetje. In Met het oog op morgen gaf Joeri Mulder, technisch directeur van het Duitse Schalke 04, alvast wat tips.
10: Waar ik pas later achter kwam, ze riepen steeds Leo in het veld. En ik keek om me heen, maar ik zag nergens een Leo. Want bij ons in het elftal liep er ook geen Leopold of wat dan ook.
9: Nee.
10: Maar het bleek dat dat los was.
3: Volgens Mulder hoeft ook steenkolen Duits geen probleem te zijn voor Veerman.
10: Iemand begroeten is daar Glück auf.
9: Glück auf van het mijne, ja.
10: Ja, tuurlijk. Dus je zegt niet hallo, hoi, Glück auf. Dus als hij dat al zegt, dan is het fantastisch.
9: Ja.
10: En hij moet natuurlijk 1 wedstrijd moet hij weten. En dat is de wedstrijd, die hebben wij natuurlijk ook dik aangekruist. Die is eindelijk weer, is er weer. Dat is das Revier Derby. Dat is de wedstrijd natuurlijk tussen mijn club en Dortmund.
3: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Den Sharp met You. De waterschappen kunnen de gevolgen van de extreme droogte niet meer aan, staat in het AD.
1: De krant sprak met dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel. Die zegt dat er miljarden investeringen zijn gedaan om water vast te houden, maar dat de schade toch groot is. Klimaatverandering gaat sneller dan verwacht. De Unie van Waterschappen is het met hem eens en waarschuwt dat bij meerdere waterschappen de rek eruit is. Pieper pleit daarom voor een Europees actieplan, omdat Nederland de problemen niet alleen kan oplossen. Een van die oplossingen zou zijn om langs de Rijn gebieden aan te leggen waar water kan worden opgeslagen. Het liefst zou die een groot meer zien, zoals het IJsselmeer, maar dat kost te veel tijd. En de Volkskrant sprak met mensen die door de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel veel geld zijn misgelopen. Ze switchten net op het verkeerde moment van baan en lopen daardoor de compensatie mis die in veel gevallen komt kijken bij de overstap naar het nieuwe stelsel. Dat kan duizenden of zelfs tienduizenden euro's schelen. Een medisch analist vertelt in de krant dat hij niet in de gaten had dat het ging gebeuren en er pas achter kwam toen het al te laat was. Een ander zegt dat zijn carrière switch hem hoogstwaarschijnlijk meer dan 20.000 euro pensioengeld heeft gekost. In Trouw aandacht voor het schrappen van het diversiteitsbeleid bij Amerikaanse bedrijven. Dat was een belangrijk speerpunt van president Trump. Toen hij begon aan zijn tweede termijn ondertekende hij een decreet dat een eind moest maken aan diversiteit. Een aantal bedrijven gaf daar gehoor aan, zoals McDonald's en winkelketen Target. Maar firma's die hun diversiteitsbeleid niet schrapten hebben daar op de beurs geen last van gehad, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Californië. Sterker nog, ze deden het zelfs beter dan de bedrijven die bogen voor Trump. En terwijl de zomervakantie op veel plekken nog niet overal voorbij is, zien reisorganisaties dat de herfstvakantie al volop wordt geboekt. Dat merkt de Telegraaf op. De voorkeur gaat vooral uit naar zonnige bestemmingen, zoals Spanje, Egypte, Griekenland en de Canarische eilanden. Sunweb ziet 40% meer boekingen tijdens de herfstvakantie dan vorig jaar. En ook Corendon spreekt van een stijging in boekingen voor de herfstvakantie. Er zijn ook verschuivingen zichtbaar. Albanië staat voor het eerst in de top 10. En binnen Marokko groeit vooral de populariteit van Agadir. Tegelijkertijd zorgen geopolitieke spanningen voor verschuivingen. Zo daalt de vraag naar reizen naar Dubai sterk.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Astrid Kersenboom.
0: De Nederlandse hockeyers hebben goede zaken gedaan op het WK in eigen land door van Argentinië te winnen. Commentator Krijn Schuitenmaker.
4: De overwinning van Nederland op Argentinië is een hele belangrijke. 3-1 werd het in het Wagenerstadion in Amstelveen. En Nederland profiteerde van een verdedigend zwakke start van Argentinië. Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Een bal die eigenlijk gemakkelijk te verdedigen was voor Argentinië werd slecht verwerkt. En dat betekende dus de 1-0. In het eerste kwart maakte Argentinië nog wel gelijk. Een gelijkmaker via Del Torre. Hij benutte dus de strafcorner die door de Nederlandse doelman Dirk Meijer nog eventjes werd aangeraakt, maar die kon de 1-1 niet voorkomen. Daarna kwam Nederland via een strafcorner zelf op voorsprong. Jip Jansen, de specialist, zat uit voorzorg op de tribune. Tijmen Reijenga schoot raak, 2-1. Dat gebeurde uitgerekend op het moment dat Argentinië met 10 man speelde vanwege een tijdstraf en een gele kaart van 10 minuten. En dan werd het ook nog in datzelfde kwart 3-1 voor Nederland. Duco Telgekamp, hij maakte de 3-1 nadat Reijenga de bal snoeihard de cirkel inspeelde. Nederland wint dus en doet goede zaken in de pool en gaat met vertrouwen naar wedstrijd 3 overmorgen tegen Japan.
0: Ja, enorme ontlading zo vroeg in het toernooi, ook voor aanvoerder Thierry Brinkman.
5: Met het huidige format weet je gewoon dat dit een cruciale poolwedstrijd is. En ja, uiteraard heel blij, Argentinië is gewoon een verschrikkelijk goede ploeg. Zijn zo sluw en leep. Ze hebben zo weinig nodig om gevaarlijk te worden. Maar wij hebben het denk ik heel goed gedaan vandaag. Dus super blij.
6: Kun je zeggen over die beginfase? Bij de vorige wedstrijd zeiden jullie, ja, misschien was het iets timide. Dat was nu absoluut niet zo, hè?
5: Nee, klopt. Ja, misschien heeft dat er een beetje mee te maken dat het ook de eerste wedstrijd van het toernooi is in eigen land. Er zit misschien net wat meer spanning op. Nu wisten we wat er op ons af ging komen. En ja, tegen Argentinië, die staan er ook onbekend. Dat je vanaf seconde 1 moet je aanstaan. Echt aanstaan. Ja, en dat hebben we gedaan, dus prima.
6: Schrijf die 1-0 eens.
5: Volgens mij een powerball van Wortel, Floris Wortelboer. Dat hadden we besproken, af en toe tegen die lage zone. Van hem moet je af en toe ook een keer een powerball erin slaan. Omdat anders de ruimtes best wel klein zijn om er doorheen te spelen. En hij viel daar. Ik legde hem goed klaar en ik schoot hem iets naar de grond. Het zei net, dus dat is een lekker moment.
6: Ja, dan ben je een heel eind op weg al. Maar je zei ook, je gaf ook al aan, het is een lastige tegenstander. Hè? Wat was nou het lastigst vandaag?
5: Nou, ik denk Argentinië, twee dingen denk ik. De hoge ballen die ze gooien en de turnovers. Dus op een gegeven moment zag je volgens mij Die Capuro die vanaf eigen helft een solo maakt. 8 man in de smies heeft en dan een corner haalt. Dat is Argentinië. En daar waren ze een aantal keer gevaarlijk uit. Maar uiteindelijk hebben we het goed genoeg gedaan.
6: Heb je nu echt het gevoel dat jullie echt op gang zijn?
5: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar iedere wedstrijd is weer één op zich. Dus zeker met, de huidige sterkte van alle mannenteams. Ja, is het iedere wedstrijd vanaf nul weer vechten en dat gaan we doen.
6: Nou, jullie hadden het over het format. Ja, dat kan ook helemaal anders uitpakken. En dat is dan wel lekker dat het nu zo loopt.
5: Nee, klopt. Dit is lekker. Ervan uitgaande dat Argentinië doorgaat. Het is allemaal volgens mij wordt er heel veel gerekend door iedereen. Dat is voor spelers niet altijd even prettig. Wij moeten gewoon presteren wedstrijd voor wedstrijd. Maar dat hebben we nu in ieder geval vooralsnog gedaan.
0: Zei Oranje aanvoerder Thierry Brinkman tegen verslaggever Steven Dalebout. De Indiase jongere protestbeweging met de opvallende naam de Kakkerlakkenpartij ontstond na onvrede over examens in het hoger onderwijs. Nu zijn ze een nieuwe campagne gestart die zich richt op het basisonderwijs. Aanhangers worden opgeroepen om basisscholen te inspecteren. Zuid-Azië-correspondent Davy Borema. Davy, hoe moeten ze dat doen, dat controleren?
7: Ja, de Kakkerlakkenpartij heeft een checklist gemaakt. En dat hebben ze gedaan eigenlijk nadat die protesten die ze eerder hadden, die zijn dus succesvol afgerond. De minister van Onderwijs stapte op. Dat was toen een van hun eisen. En toen zagen ze online heel veel jongeren in verschillende delen van India zeggen, ja, maar op mijn school gebeurt dit. Of ik maak dit mee in mijn plaats. En daar spelen ze dus nu eigenlijk met die checklist op in. Door te zeggen van, oké, ga je eigen school laten zien. En of die voldoet aan deze lijst van eisen. En daar staat dan op, er moeten goede toiletten zijn, er moeten veilige klaslokalen zijn, er moeten voldoende leraren zijn en de school moet lunches serveren. Dat is iets wat heel normaal is op Indiase scholen, dat kinderen maaltijden krijgen. En die checklist kan dan opgestuurd worden naar de partij die dan op een speciaal platform bij gaat houden wat die aanhangers allemaal tegenkomen en wat dus eigenlijk de staat van het basisonderwijs is in India.
0: Maar de protestbeweging begon dus over het hoger onderwijs. Dus waarom verleggen ze die focus nu naar het basisonderwijs?
7: Die vraag was er dus een beetje. Maar ik denk ook dat het heel slim is, omdat ze nu tijdens die protesten werd er al gezegd van een minister die opstapt. Ja, dat is symbolisch heel goed en daar hebben we om gevraagd. Maar het verandert de structuur niet. Hè? Het hele onderwijs in India verandert daar niet mee. En eigenlijk spelen ze daarmee, met deze nieuwe campagne, spelen ze daarop in. Van echt vanaf de grond af opbouwen. En dat ze dus gezien hebben dat er problemen zijn in het basisonderwijs. En dat is iets wat onafhankelijke onderzoekers al langer zeggen. Ze zien bijvoorbeeld leraren die niet opkomen dagen. En van die toiletten bijvoorbeeld, dat is een heel groot probleem, omdat je daarom vooral ziet dat meisjes niet meer naar school gaan. Als ze geen veilige plek hebben om naar de wc te gaan, ja, dan blijven ze liever thuis. Dus ze adresseren een probleem wat langer speelt. En ze verbreden hun doelgroep die hier om gevraagd heeft.
0: En hoe reageert de Indiase overheid er dan op?
7: Nou, de eerste ophef is al ontstaan, omdat een van die aanhangers dus van de Kakkerlakkenbeweging, die is naar zijn eigen basisschool gegaan in West-Bengalen. Alleen, daar werd hij niet zo warm ontvangen en verschillende aanhangers van de regeringspartij kwamen hem daar thuis opzoeken. En dat werd een gevecht waar uiteindelijk zijn vader bij om het leven is gekomen. Dus is al meteen eigenlijk heel grimmig geworden. De kopstukken van de Kakkerlakkenbeweging zijn de drie jonge jongens die hierachter zitten. Die zijn meteen naar West-Bengalen gegaan en die houden daar vanmiddag een persconferentie. Zij zeggen ook van dit kan niet. Je moet gewoon de problemen kunnen laten zien die er zijn. En daar moet gewoon de overheid voor openstaan. Maar dat blijkt dus niet op elke plek zo te zijn. Want bijvoorbeeld in Rajasthan ook al is er nu een nieuwe regel ingesteld. Mensen van buitenaf mogen niet meer zomaar een basisschool binnenlopen. En ze mogen ook daar niet filmen om die problemen te laten zien. En dat dan op social media te zetten. Dus er is al meteen een tegenbeweging.
0: Ja, maar wat natuurlijk ook zo is, is dat deze jongerenbeweging zich ook niet zomaar laat wegzetten. Ze zijn wel van plan om door te zetten, of niet?
7: Ja, wat je dus ziet is dat ze meer problemen aangrijpen, maar het onderwerp blijft hetzelfde. Dat onderwerp wat zo verbindend werkt, hè, onderwijs. Het is iets waar heel veel mensen in India achter kunnen staan. Het is iets wat heel veel jongeren raakt. Jongeren zijn een hele grote groep in India. Dus ze laten ook zien dat met het opstappen van die minister en die protesten in Delhi, dat ze nog meer ruimte hebben om die beweging voor te zetten en nog meer aanhangers achter zich te krijgen. En dat is voor de Indiase overheid, denk ik, iets wat ze niet heel erg gemakkelijk vinden.
0: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerema. Het is 6:06. En het is even jouw laatste dag van de week.
8: Jazeker, want de komende dagen ben ik op Lowlands, het grote allesfestival van Nederland, waar dit jaar volgens mij muziekliefhebbers nog meer aan hun trekken komen, lijkt wel dan anders, want er is echt van alles en nog wat. Hip-hop-liefhebbers, die zijn helemaal gecoverd. Voor de liefhebbers van harde gitaren staat er genoeg. Liefhebbers van dance komen ook zeker aan hun trekken. En dan zijn er ook nog, heb meelij met deze groep, de liefhebbers van alles. Nou, er zit er hier eentje en het wordt de komende dagen echt heel zwaar. Want het wordt gewoon 3 dagen lang alles zien, niet slapen en gelukkig af en toe een klein rustmomentje. En dat wilde ik graag laten horen, want dit wordt zaterdagavond echt genieten tijdens de ondergaande zon. Ja, echt eventjes helemaal tot rust komen met Eefje de Visser en Onomkeerbaar.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Die heffingen zijn op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet meer gevaarlijk. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden en gaat nu nog een half jaar langer door. Duitsland wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de grenscontroles stoppen. Er waren meerdere ongelukken in files vlak voor de grens. De vrouw uit Blerik is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer. Daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de Limburgse politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Die was ontsnapt. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen. In het westen is er dan meer zon. Het wordt 1 graad of 20.
1: Het gaat goed met de Nederlandse industrie. Zometeen het Centraal Bureau voor de Statistiek erover.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief

0: Verkrijgbaar bij Specsavers.
1: Dus kom langs.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Ja, stop. Dit stuk.
4: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
6: Het goed met de Nederlandse industrie. De omzet in het tweede kwartaal is 8,4% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat is de grootste omzetstijging sinds eind 2022. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Frank Notte, econoom bij het CBS. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Wat verklaart deze grootste stijging in dus 3,5 jaar?
7: Dat zijn toch wel vooral de olieprijzen. Hè? Die zijn sterk gestegen sinds de blokkade in de straat van Hormuz. Er komen nog maar mondjesmaat olietankers door. Dat zorgt ervoor dat die olieprijzen zijn gestegen. En dat werkt ook door bijvoorbeeld de raffinaderijen. Hè? Die dan ook die olie moeten inkopen. Wat ook alweer voor meer... die raffineren het dan. Die kunnen het dan vervolgens ook voor meer geld verkopen. Dus die gestegen prijzen die verklaren wel een heel groot deel van deze omzetstijging.
6: Dus het zijn vooral de olieraffinaderijen waar het goed gaat?
7: Ja, vooral daar gaat het heel goed inderdaad. Daar wordt veel omzet gedraaid. Maar je ziet ook wel dat onderliggend bij andere branches... zie je ook wel dat de omzet is gestegen. En dan gaat het vooral om de machine-industrie. Nou, die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
6: Ja. Maar ik denk dan meteen meer omzet omdat olie duurder is. Dat betekent ook dat je er meer geld aan kwijt bent. Dus waar het natuurlijk vooral onderaan streep om draait is... maak je ook meer winst.
7: Ja, dat gaat dit cijfer natuurlijk niet om. Hè. We kijken hier echt puur naar de omzet. En dan is het ook wel zo dat er niet alleen meer geld wordt uitgegeven... aan die ruwe aardolie, maar dat er dan ook wel meer geld wordt verdiend... aan die producten die geraffineerd worden. Dus dat zie je aan beide kanten wel. We zagen wel, als je kijkt alleen naar de toegevoegde waarde... dat is zeg maar wat Nederlandse bedrijven zelf aan waarde toevoegen... dus zonder die inkoopkosten die ze dan hebben... dat die vergeleken met een jaar eerder nog wel is gedaald in het tweede kwartaal. Dus ja, wat dat betreft is het nog niet heel erg positief. Het ligt maar net een beetje aan naar welke indicator je kijkt... maar er wordt dus wel meer omgezet.
6: Ja, precies. Je kunt dus eigenlijk meer omzet niet meteen vertalen in... het gaat heel goed.
7: Nee, dat is inderdaad wat een snelle conclusie. Maar het is wel een positieve indicator.
6: En de vooruitzichten, hoe zit het daar dan mee?
7: Ja, als je dan de ondernemers zelf vraagt, dan zijn ze in ieder geval heel positief. En dat is ook een soort omslag, want dat waren ze lange tijd niet. Je ziet echt wel dat ze wel verwachten dat er meer omzet wordt gedraaid in de komende 3 maanden. 15% van de ondernemers die verwacht dat. En je ziet het ook terug in het producentenvertrouwen. Van de industrie. Nou, dat is voor het eerst sinds lange tijd weer positief. Dus dat betreft gaat het wel de goede kant op.
6: Zijn er ook branches waar ze zich wel zorgen maken?
7: Ja, vooral de voedings- en genotmiddelenindustrie, daar zie je dat de omzet wel is gedaald. En dat heeft ook wel voor een deel te maken met de gedaalde prijzen daar. Van landbouwproducten onder andere, van melk werd goedkoper. Dus daar zie je wel dat die omzet ook is gedaald.
6: Dat betekent dat ze minder verkocht hebben toch ook?
7: Ja, dus minder omzet hebben ze minder verkocht inderdaad.
6: Ja. En de boodschappen zijn die dan wel of niet duurder geworden?
7: Ja, dat is weer een andere, dat is de inflatie. Kijk, inflatie die is nog wel gewoon gestegen de afgelopen maanden. Maar dan zie je wel dat het vooral in de dienstenprijzen zit. Dus niet zozeer in de boodschappen. Dat blijft ongeveer stabiel. Dat stijgt niet zo heel veel in prijs. En dat zijn natuurlijk ook die afzetprijzen van de industrie van voedingsmiddelen die daarin doorwerken. Het zou wel kunnen als dat dan nog langer door blijft gaan, die daling, dat je dat ook wel terug gaat zien in de supermarkt. Dus dat de inflatie wat minder hoog zal zijn. Maar dat hangt niet alleen af van wat er in de supermarkt is. Hè. Zoals ik zei, die dienstenprijzen die zijn ook sterk gestegen de afgelopen maanden en jaren.
6: Ja, en mensen kunnen hun geld maar één keer uitgeven, dus die moeten gaan kiezen misschien wel.
7: Nou ja, je hebt natuurlijk ook heel veel kosten die gewoon doorlopen. Maar inderdaad, ja, kijk, voedingsmiddelen en genotmiddelen. Genotmiddelen lukt dat wel, maar voedingsmiddelen in de supermarkt, ja, dat is natuurlijk, die heb je gewoon nodig. Dus die moet je blijven kopen. Daar kun je weinig op bezuinigen.
6: Dank, Frank Notte van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
1: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
8: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
1: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
9: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
1: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
10: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
1: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
11: Misschien interessant om te vermelden.
6: De straten van West-Afrika worden overspoeld door de synthetische drugs koesh. Alleen in Liberia al zou zeker 1 op de 5 jongeren verslaafd zijn aan deze zogeheten zombie drug. Opioïden die verslavend zijn en die ook dodelijk kunnen zijn. En het is goedkoop. Een dosis koesh is over 50 eurocent te krijgen. Correspondent Maurice Leden sprak in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia met gebruikers.
12: De plek waar ik me begeef staat in schril contrast met de schoonheid van het Liberiaanse strand met de palmbomen waar ik op uitkijk. Een wit papiertje, daarop een kleine bruine substantie.
13: The brown little thing that you're looking at is koesh.
12: Dit kleine bruine spulletje wat je ziet is koesh. Als ik het neem, dan voel ik me goed.
13: Yeah, I'm well.
12: Het zijn de woorden van een jongen van in de 20. Een stralend gebit om jaloers op te zijn. En een blik die tegelijk aanwezig en afwezig is. Hij mengt het goedje met sigarettentabak en neemt een paar hijsjes. Niet veel later voelt hij niets meer. Minutenlang staat hij als een zombie die net niet omvalt tussen de stenen overblijfselen van wat ooit een woning was, waar hij vaker komt om koes te roken. Tot hij instort op een stapeltje lege bierflesjes. De muren zijn bedekt met groen mos. Tientallen palen moeten voorkomen dat het houten dak instort. Ondraaglijk is de situatie waar koesh in West-Afrika al langere tijd voor zorgt. 1 op de 5 jongeren zou verslaafd zijn. De gezondheidszorg kan de gevolgen nauwelijks aan. In Liberia heeft de president drugsgebruik, waaronder het gebruik van koesh, uitgeroepen tot een nationale gezondheidscrisis.
14: I am hereby declaring drug and substance abuse, especially the use of koesh, as a public health emergency.
12: Een oudere man die al vele jaren verslaafd is, vertelt:
15: you see, 12 years old, 13 years old.
12: Kinderen van 12, 13, 14 zijn al verslaafd aan koesh. Het is in onze gemeenschap makkelijk te verkrijgen.
15: In our community.
12: En als je eenmaal begint, kom je er moeilijk vanaf. Als ik niet rook, voel ik me niet goed. Ik geef over, ik krijg het ijskoud en voel me ziek.
16: Cool, sick.
12: Tegenover me zit een jonge moeder van 3 kinderen.
16: I have 3 children.
12: Haar vader zorgt voor hen.
16: I gotta take good care of my children.
12: Het constante trillen van haar handen verraadt haar verslaving. Koesh is zo verslavend dat mensen bedelen en stelen om eraan te komen. Met alle mogelijke gevolgen van dien.
16: Men calling me, having me.
12: Mannen hebben seks met me zonder me geld te geven. Omdat ik high ben en duizelig. En als ik mijn geld wil, slaan ze me in elkaar.
16: Beat on me.
12: Hoewel vooral jonge mannen verslaafd raken, zijn het vaak vrouwen die met de zwaarste gevolgen te maken krijgen.
16: I know a lot of women that die on koesh.
12: Ik ken veel vrouwen die zijn gestorven. 5 van mijn vriendinnen zijn gestorven in hetzelfde jaar door koesh. Ik weet niet of ik de volgende zal zijn.
16: I don't know what will be the next.
12: Onlangs is ze gevallen toen ze wegrende voor de politie. Een kleine schram veranderde in een open wond die maar niet wil genezen door de vele chemicaliën in haar lijf. Lopen is moeilijk voor haar. Ze rookt koesh om de pijn niet te voelen. Maar daarmee zal haar wond niet genezen. Het is de cirkel waar duizenden jonge mensen in Liberia en andere landen van West-Afrika in gevangen zitten. Iedereen die ik spreek wil er vanaf.
16: Leave it. I just want to leave it.
15: It suffers a lot.
12: Maar de wond die koesh achterlaat zit niet alleen op hun lichaam. Het is een wond die steeds dieper snijdt in een hele generatie.
6: Een verslag van correspondent Maurice Leden.

0: Kiss Me van Sixpence None the Richer. Nederland is een grote speler op het gebied van AI, is te lezen bij BNR.
1: Volgens een rapport van kredietverzekeraar Atradius is ons land na Duitsland de grootste Europese exporteur van AI-gerelateerde goederen, zoals machines die nodig zijn bij de productie van chips en spullen die worden gebruikt voor dataoverdracht. Met een exportwaarde van ruim 80 miljard euro staat Nederland wereldwijd op de 11e plaats en is het goed voor 7% van de wereldwijde export van AI-apparatuur. Dankzij ASML is Nederland wereldwijd de grootste exporteur van machines voor de productie van zogenoemde halfgeleiders, die de basis vormen voor chips en elektronische apparaten. Deze week is het een jaar geleden dat Lisa van 17 uit Abcoude werd vermoord. Geweld tegen vrouwen staat nu hoger op de agenda, maar deskundigen vinden dat er nog veel meer moet gebeuren. Dat schrijft nu.nl. Zo komt er een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en worden politie en gemeente extra actief. Amsterdam trekt miljoenen euro's uit voor maatregelen zoals betere verlichting en extra toezicht. Maar volgens deskundigen zijn losse projecten en tijdelijke subsidies niet genoeg. Ze benadrukken dat het grootste deel van het geweld tegen vrouwen juist plaatsvindt binnen relaties en achter de voordeur. Daarom moet er meer aandacht komen voor preventie, zeggen ze. Nederlandse gemeenten zijn financieel steeds afhankelijker van de toeristenbelasting. Dat schrijft het FD. Het aandeel van deze heffing in de totale gemeentelijke belastingopbrengsten is in 10 jaar gestegen van 4% in 2017 naar 10% in 2026. Deze FD-redacteur vertelt dat de toeristen erg belangrijk zijn voor de gemeente, want vanuit het Rijk krijgen ze steeds minder geld.
2: Dus je ziet wel dat gemeenten erop proberen te sturen om meer geld te genereren met wat dan heet eigen middelen. Nou ja, en daarvan is de onroerende zaakbelasting natuurlijk de grootste post. Daar halen ze het meeste geld zelf mee op. Maar inmiddels begint de toeristenbelasting een aardige runner-up te worden.
1: Amsterdam is koploper. Daar komt dit jaar bijna een kwart van de belastinginkomsten uit de toeristenbelasting. En het gaat de laatste tijd veel over huurwoningen die worden verkocht omdat ze door nieuwe regels niet meer rendabel zou zijn. Quote dook daarin en komt tot een opmerkelijke conclusie. Bij de grote verhuurbedrijven valt het eigenlijk wel mee. Bekeek onder meer de data van het kadaster en stelt dat er geen krimp te zien is. Sterker nog, de grote huisbazen in Nederland zijn alleen maar groter geworden. De eigenaar van een bedrijf dat 3000 woningen verhuurt stelt dat de nieuwe regels wel invloed hebben, maar niet op hen. Ik denk dat vooral kleinere beleggers worden geraakt, zegt hij.

0: Just Two Girls, Wolf Alice. Het is 7:09. In China is de tournee van de bekende komiek Guo Degang geannuleerd. Guo raakte in opspraak omdat hij een deel van de tekst van een vaderlandslievend lied had veranderd. De Chinese autoriteiten onderzoeken nu of hij de regels heeft overtreden. Correspondent Gabi Verberg. Gabi, wat heeft hij dan gezegd of gezongen dat de overheid niet beviel?
1: Hij heeft de tekst van een heel bekend revolutionair lied aangepast. En in het origineel zingen ze: de zon staat op het punt om onder te gaan in het westen. Het is stil op het Weishanmeer. En hij heeft daarvan gemaakt: het is
0: dat. Oh, je viel even weg. Wat heeft hij ervan gemaakt?
1: Het is stil in de verboden stad, heeft hij ervan gemaakt.
0: Oh, en waarom ligt dat gevoelig?
1: De verboden stad is het oude keizerlijk paleis dat in het centrum van Peking ligt. En dat is de plek van waaruit China eeuwenlang bestuurd werd. Dus het staat symbool voor de absolute macht. Nou ja, de Chinese Communistische Partij die bestuurt China niet vanuit de verboden stad. Maar de speling op het lied wordt waarschijnlijk toch gezien als kritiek op de huidige machthebbers.
0: En daarmee zouden dus regels hebben overtreden?
1: Ja, de precieze aanklacht is niet bekend, maar ik denk dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan wat ze hier noemen historisch nihilisme. En dat is een politieke term, een concept. Die stelt dat je de geschiedenis zoals de Chinese Communistische Partij die vertelt niet mag verdraaien of ontkennen of belachelijk mag maken. Omdat je daar daden van de partij en de strijders. Ja, en dat mag niet. Dus ik denk dat hem dat bekend wordt.
0: Deze Guo Degang, is dat een populaire komiek in China?
1: Oh, ja. Hij is ontzettend bekend. Hij is een van China. En ook al heel erg lang. Ik moet wel zeggen dat zijn populariteit al een tijdje over het hoogtepunt heen is. En dat heeft er denk ik onder andere mee te maken dat hij best wel vaak in opspraak is gekomen. Hij is een paar keer gebotst met journalisten, ruzie gehad met zijn leraren en studenten. En hij heeft financiële problemen gehad. Er is altijd wel iets aan de hand met Guo Degang. Geen nood aan de man. Dat is vooral voer voor de roddelpers. Maar ook werkinhoudelijk is hij al eerder op de vingers getikt. En dat is wel een tijdje geleden, hoor. Dat is in 2010. Toen werd er in China een nieuwe campagne gelanceerd om vulgariteit tegen te gaan. Nou ja, Guo kan soms best wel grof zijn. Dus hij kwam eigenlijk direct onder vuur te liggen. Hij was denk ik de bekendste slachtoffer van die campagne destijds. En dat leidde ertoe dat als de cd's en dvd's uit de schappen werden gehaald, en dat heeft zijn reputatie geen goed gedaan. Sindsdien is hij altijd een beetje die rebelse komiek gebleven. En dat maakt toch dat hij iets minder populair is dan dat hij ooit geweest is, denk ik.
0: Heb je hem zelf ooit wel eens zien optreden?
1: Ik ben wel bekend met zijn werk, maar ik heb hem zelf helaas nog nooit live gezien. Hij heeft ook een comedyclub hier in Peking, waar hij heel veel mensen opleidt. Daar ben ik wel vaak geweest, maar nooit toen hij er was. En die club is ook heel erg bekend, moet ik zeggen. Misschien is het ook wel aardig om eventjes uit te leggen wat voor stijl hij nou precies maakt. Want dat heet Xiangsheng. En het ziet er als volgt uit. Er staan twee mannen naast elkaar op een podium, schouder aan schouder. En eentje is altijd wat dominanter en die vertelt een soort van verhaal aan de ander die een beetje dommig speelt. En de kunst van Xiangsheng is dat je met woorden en met de uitspraak van woorden speelt om een grappige situatie of een wanordelijke situatie te creëren. Dus in dat opzicht is die taalspeling Guo die heeft gedaan op dit lied geheel in stijl met het soort dat hij maakt, hè, waar hij echt het gezicht van is. Nou ja, je raadt het al, Guo speelt altijd of bijna altijd dat dominante personage van de twee en dat past hem ook heel erg goed. Hij heeft een soort, wat mensen hier vaak over hem zeggen, een soort hoofdstedelijke arrogantie over zich. Hij komt overigens niet uit Peking, maar uit Tianjin. Dat is een stad die ligt naast Peking, waar deze stijl vandaan komt. Dus dat geeft hem denk ik toch een beetje dat zelfingenomen, zelfverzekerde flair. En past goed bij het personage dat hij vertolkt. Dat is overtuigend en dus ook leuk om te kijken. Maar helaas heb ik hem nog nooit live gezien om antwoord te geven op je vraag.
0: Nee. Hoe zit het sowieso met stand-up comedians in China? Hebben ze een beetje speelruimte?
1: De speelruimte is heel erg beperkt, denk ik. Kijk, kritiek op de overheid en op de Chinese Communistische Partij mag niet. grapjes over het leger of helden uit de communistische geschiedenis mogen niet. Vulgariteit, grof taalgebruik is verboden. En met heel veel van dit soort dingen is het natuurlijk een beetje vaag waar de grenzen liggen. Dus er zal wel ruimte zijn, maar die ruimte is beperkt. En de meeste comedians die proberen er gewoon zo ver mogelijk van weg te blijven. Want wat je nu ook ziet met Goa, er hoeft maar één iemand in het publiek te zitten die niet gediend is van je grapje. Die dient de klacht in en je kan al je shows wel afzeggen. Dus je moet ontzettend voorzichtig zijn met comedy in China. En misschien zit hier ook wel de uitdaging en de spanning in voor zowel de maker en het publiek. Want het is wel ontzettend populair nog steeds.
0: En je kunt er dus wel relatief makkelijk naartoe.
1: Ja, dat wel. Comedy is heel populair in het noorden van China. Zeker in Peking. Het aanbod is ook groot. Ik ga zelf ook regelmatig. Toevallig zitten bij mij in de straat een paar huizen verderop een comedyclub. Die heeft elke dag shows overdag en ook vaak 's avonds. Dus daar loop ik regelmatig naar binnen om eventjes te kijken of mijn Chinees nog goed is. En waar de hoofdstedelingen om moeten lachen. Ja.
0: Gabi, dankjewel. Correspondent Gabi Verberg.
2: NPO Radio 1.
3: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
4: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
3: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
5: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
6: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
8: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
3: NPO Radio 1. 7:00.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. President Trump zegt dat hij een handelsdeal heeft met Canada en stelt nieuwe importheffingen uit. En het gaat goed met de Nederlandse industrie. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
14: De omzet van de industrie in Nederland is het afgelopen kwartaal flink gestegen. Volgens het CBS kwam er ruim 8% meer binnen dan in dezelfde periode vorig jaar. De grootste stijging is te zien bij de chemische industrie en olieraffinaderijen. Daaronder valt ook de productie van brandstof. De hogere omzet komt onder meer door de flink gestegen olieprijzen, veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. President Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. Trump had importheffingen aangekondigd van 50% op spullen uit Canada, zoals zuivelproducten en auto's. De heffingen zouden vanochtend Nederlandse tijd ingaan. Twee uur voor het zover was, stelde Trump ze uit. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Volgens het agentschap is het gevonden materiaal nu niet meer gevaarlijk. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane, de ander is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS, en als ze die hebben, ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS is zelf geen lid van het strafhof en erkent het hof ook niet. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moet de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. Op het WK hockey heeft Nederland ook de tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. De overwinning kan later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Dan nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Nederlandse hockeymannen nog tegen Japan. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen. In het westen is er dan meer zon. Het wordt een graad of 20.
0: President Trump heeft op de valreep importheffingen tegen Canada voor 3 dagen uitgesteld. Straks onze correspondent.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
6: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
8: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal.
0: De VS stelt de importtarieven op Canadese goederen toch nog uit. President Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op bijvoorbeeld Canadese auto's en zuivel. Nu zijn die heffingen dus uitgesteld omdat er een deal is, of zou zijn, tussen de twee landen. Correspondent Rudy Bauma zegt dat er nog veel niet bekend is.
20: Nee, de details zijn nog niet bekend. Maar het is er wel eentje met hoofdletters. Althans, in een late post op zijn Truth Social. En hij geeft het nog 3 dagen tot ondertekening. Hij schrijft in diezelfde post nog wel dat de Keystone XL Pipeline... dat is een oliepijpleiding waarvan de aanleg door Biden... destijds is stilgelegd, weer uit het graf zal herrijzen. Dus kennelijk is daar iets over afgesproken. Maar het ging dus in eerste instantie om importheffingen... op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè. Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed... met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export. Dus aanzienlijk. En we weten wel dat Trump gisteren nog heeft gesproken met Mark Carney, hè, de Canadese premier. Dus kennelijk is er een compromis bereikt.
0: Er waren al heffingen. Waarom wilde Trump eigenlijk Canada nog een keer belasten?
20: Nou, het is eigenlijk een vergelding voor maatregelen die Canada trof tegen Amerikaanse producten. Maar die waren weer vergelding van Trumps eerdere importheffingen. Dus het gaat echt heen en weer. Dus Trump die legde bijvoorbeeld al eerder Amerikaanse heffingen op voor Canadese alcohol. En toen haalden Canadese provincies Amerikaanse alcohol uit de schappen. En dat bestraft Trump dan nu weer hiermee. Dus echt een escalatiespiraal. En Trump was ook boos op Canada vanwege de rook van bosbranden daar die naar de VS overwaaiden. Daarom dreigde hij ook nog met van alles. En hij maakte zich ook nog druk over een tv-spotje die in Canada is uitgezonden, waarin je oude fragmenten ziet van Ronald Reagan die zich uitspreekt tegen importheffingen.
0: Ja, maar er is dus in de tussentijd flink onderhandeld. Zijn er dan ook concessies gedaan?
20: Nou ja, de VS had die in ieder geval geëist van Canada. Bijvoorbeeld het opheffen van die vergeldingsheffingen op Amerikaanse auto's. Een aanpassing van quota voor Amerikaanse zuivel. En hij wil dus ook dat maatregelen tegen Amerikaanse alcohol wordt ingetrokken. En Canada wilde op haar beurt ook dat de VS importheffingen op staal, aluminium, auto's en hout zou laten vallen of verlagen. Want die zijn behoorlijk schadelijk voor de Canadese economie. Maar ik moet wel zeggen dat de strijdvaardigheid van Canada wel heel groot is. Dat blijkt uit peilingen. Het is met China eigenlijk het land dat echt het durft op te nemen tegen de Verenigde Staten.
0: Ja, de relatie tussen Canada en de VS is moeizaam te noemen op dit moment. Er is nu bijvoorbeeld ook een rel gaande, of relletje, ik weet niet hoe ik het moet inschatten, in Canada, over de Amerikaanse ambassadeur, hè, die wij ook nog kennen, Piet Hoekstra. Ja. Zo'n 225.000 Canadezen, die hebben een petitie getekend om hem weg te sturen. Waarom willen zij hem weg hebben?
20: Ja, nou, die ambassadeur die blijft herhalen dat hij Canada de 51ste staat van de Verenigde Staten wil maken, net als Trump dat doet. Hè. Dat leidt natuurlijk tot kritiek en woede bij de Canadezen. Ja, je zei het al even, we kennen hem. Hij was natuurlijk eerder ambassadeur in Nederland. Maar nu is het Canada waar hij zit en waar hij veel over klaagt ook. En vorig jaar zei hij bijvoorbeeld teleurgesteld te zijn in de anti-Amerikaanse toon in de verkiezingscampagnes daar. En hij was ook kritisch op Canadese politici die de Amerikaanse importheffingen bestempelden als een handelsoorlog, ja, wat het toch echt wel is. Hij zou volgens Canadezen ook de separatistische beweging in Alberta, zijn provincie daar, steunen, zich zo mengen in de Canadese politiek. Die petitie die dwingt de regering, de Canadese regering, om wel met een officiële reactie te komen. Maar goed, petitie of niet, Hoekstra kan niet zomaar worden weggestuurd door Canada. Dan heb je echt wel de pop aan het dansen. Dan krijg je echt een enorme politieke rel.
0: Zij correspondent Rudy Bauma. De Canadese premier Carney zegt dat er de afgelopen dagen wel vooruitgang is geboekt, maar dat er ook nog belangrijke knopen moeten worden doorgehakt. Het is 7:09. Hoe houd je een gratis festival gratis terwijl de kosten blijven stijgen? Morgen begint in Groningen de 36e editie van Noorderzon. Ooit bedacht om Groningers die niet op vakantie gingen toch iets leuks te bieden in de zomer. Het festival is voor een groot deel gratis, maar om de begroting rond te krijgen is het dit jaar aangepast. Matthijs van der Wiel was op het festivalterrein in aanbouw in het Noorderplantsoen.
21: Dankjewel, we moeten weer inleveren straks.
22: Als je hem bij Zuid wil droppen, het zou heel fijn zijn.
21: Ja, dat kan.
23: Zo. Ik rij ook niet heel vaak in dit ding, dus we gaan even zien of het lukt.
24: Rutger Gernand, directeur van het festival, rijdt me rond in zo'n elektrisch golfkarretje.
23: En hier komen ook DJ's komen in 's avonds en er komen singer-songwriters overdag.
25: Hallo, hoi. Hier hebben we nog meer podia en nog een tent. En hier wordt elke dag kun je een dansstijl leren die je 's avonds meteen in de praktijk kunt brengen.
24: Voor wie het kent is de waarschijnlijk meest zichtbare verandering, bezuiniging, dat het grote podium is verdwenen. Waarom was dat zo duur?
25: Nou, het podium opbouwen was heel duur, dus het neerzetten was al heel veel geld. En daarnaast het programmeren.
26: Hoi.
25: Hoi.
24: En hier wordt de eetstalletjes opgebouwd.
27: Kunnen we nog draaien?
1: hier wel, hè?
4: Ja, nog een
1: centimeter of twee.
24: Er moet nog even een koelwagen op zijn plek worden gezet. Die past maar net.
1: En dan draaien, hè?
9: De kar zit even vast, ja.
24: En Bob ten Brinke die verzorgt hier onder meer de wijn.
10: En dat was natuurlijk ook de uitdaging die Rutger bij ons neer heeft gelegd. Is dat we wijnen op Noorderzon moeten kunnen schenken. Die natuurlijk gewoon normaal betaalbaar zijn, maar wel goed.
24: En dan helpt het niet als festivalgangers minder drinken. Want dat is al jaren het verhaal. Er wordt minder bier verkocht, dus de inkomsten gaan omlaag.
10: Als je dat ziet, hoe het hier elk jaar gaat en hoe gezellig het hier is. En er wordt wel genoeg gedronken volgens mij. Hè?
24: En genoeg verdiend dus voor het festival.
10: Dat denk ik wel.
11: En nu draaien. Kijk, daar zijn
24: we. Hey, verder met het karretje.
25: Hier hebben we een spiegeltent. Daar hebben we een heel maatschappelijk programma met discussies. Noorderzon is een heel groot sociaal evenement in het Noorderplantsoen, maar ook een wereldberoemd internationaal podiumkunstfestival. En er komen hier eigenlijk in de hele stad komen er gezelschappen uit de hele wereld.
24: Wat maakt u?
11: Ik ben bezig met wat trappetjes. Toegankelijkheid, hè? Dat mensen erbij kunnen. Ja. En, ik probeer zoveel mogelijk van recycled hout van vorig jaar te gebruiken.
24: Dat is ook kostenbesparend.
11: En dat is heel kostenbesparend en lekker duurzaam.
24: Je gaat een festival organiseren, dat lukt alleen met heel veel vrijwilligers. Hoeveel zijn dat er?
9: 600 ongeveer.
24: En een daarvan is Lila Velo, die de laatste hand legt aan de versieringen van de poorten en van het terrein.
12: We hebben hele grote gordijnen van gerecycled papier gemaakt. Vandaag zijn we bezig geweest met hele grote rozen in elkaar knutselen, ook voor op een poort. Ik ken dit festival al sinds dat ik een klein meisje was. Dus ik ben hier altijd met mijn ouders geweest.
24: En helpt u het voortbestaan?
12: Ja, precies.
24: Hier staan we onder een poort, die is allemaal gemaakt met afvalmateriaal eigenlijk. Mm-hmm. En toch was dat een flinke kostenpost, de aankleding. Waarvan u gezegd heeft, daar moeten we juist in investeren. Waarom?
9: Nou ja, als je hier komt en je hebt niet het gevoel dat het een bijzondere omgeving is, dan doet dat iets ook met hoe je hier bent.
24: Er was het bezuinigd de afgelopen jaren.
9: Ja, dat waren eigenlijk alle dingen die leuk waren. Daar moest elke keer het mes in.
24: Om de beveiliging en de dicties te betalen.
9: Ja, eigenlijk zijn de eisen die aan festivals worden gesteld steeds zwaarder geworden. Op het gebied van veiligheid, nou inderdaad een aantal toiletten. En daardoor wordt het eigenlijk steeds duurder om een groot openluchtfestival te organiseren.
24: Je hoort het ook voor collega's die stoppen.
9: Ja, elke paar weken is er wel weer een festival dat aangeeft dat het ermee op moet houden. Of dat bijvoorbeeld tickets invoert en toegang gaat vragen. Ja,
24: waarom vindt u het zo belangrijk om het gratis te houden?
9: Wij vinden het door hoe we zijn ontstaan juist heel belangrijk om te zorgen dat er ook iets is voor mensen die niet de sterk gestegen festival tickets kunnen betalen. En dat er ook voor hun iets interessants en leuks gebeurt in de zomer.
24: Zoals het ooit bedacht is.
9: Zoals het ooit bedacht is.
24: Veel plezier.
9: Dankjewel.
0: Rutger Gernand, directeur van Noorderzon, tegen verslaggever Matthijs van der Wiel. Minstens 9 mensen zijn vannacht omgekomen bij een grote hotelbrand in de Indiase stad Kolkata.
26: Volgens de Times of India zijn er 6 gewonden. Het vuur begon in een hotel en sloeg over naar andere hotels. Verschillende mensen kwamen in de problemen door het inademen van rook. 9 mensen werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kan het dodental nog oplopen, omdat de brandweer door de rook de bovenste verdiepingen niet kon bereiken. Volgens persbureau ANI waren de 9 overledene mensen Bengali die naar Kolkata waren gekomen voor medische behandelingen. Als president Trump de oorlog tegen Iran opvoert, zal dat land mogelijk doelen in Europa aanvallen. Dat schrijft zakenkrant Financial Times. Die sprak met ingewijden uit de omgeving van de Iraanse regering. Mogelijk doelwit is Bulgarije, dat een luchtmachtbasis heeft opengesteld voor Amerikaanse vliegtuigen die moeten bijtanken. En ook een Britse basis op Cyprus zou op een lijst staan van mogelijke doelwitten. Iran bekijkt ook of het onderzeese glasvezelkabels in de straat van Hormuz kan aanvallen. In Teheran wordt rekening gehouden met een hervatting van de oorlog. In Amerika is de rechtszaak tegen Meta begonnen. En onder meer NBC News was erbij. Het bedrijf achter Instagram en Facebook ligt onder vuur, omdat het volgens aanklagers te weinig doet om kinderen online te beschermen. Buiten de rechtbank hing een spandoek met namen van kinderen die een eind aan hun leven maakten, volgens de nabestaanden door social media. Een van die namen is die van Riley van 15. Zijn moeder stond buiten.
27: They call it spontaneous suicide. I call it what it was. The predictable outcome of a system that protects corporations instead of children.
26: Meta zelf ontkent en zegt dat ze genoeg doen om jonge social gebruikers te beschermen.
2: En bij de VRT wordt de De Havilland Canada DHC-515 voorgesteld. Dat is een nieuw type blusvliegtuig. Volgens de Belgische omroep heeft de brand in de Hoge Venen één ding pijnlijk duidelijk gemaakt. Europa kampt met een tekort aan blusvliegtuigen en het nieuwe toestel moet dat oplossen. De VRT zette interessante weetjes over het nieuwe blusvliegtuig op een rij. Zo kan het in 12 seconden ruim 6000 liter water opscheppen uit een meer, rivier of zee. Het vliegtuig kan bovendien veel langzamer vliegen dan grotere blusvliegtuigen, waardoor het nauwkeuriger water kan afwerpen. De toestellen worden met de hand gebouwd in Canada en kosten ongeveer 50 miljoen euro per stuk. Over 2 jaar zijn de eerste exemplaren klaar.
3: NPO
7: Radio 1. Dit is tot 9:30.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Nederlandse hockeyers wonnen op het WK hockey van Argentinië.
4: En dan wordt het ook nog 3-1. Deze hele knappe goal van Duco Telgekamp. Met nog 1 wedstrijd te gaan in de eerste poolfase is Nederland dankzij deze overwinning al geplaatst voor ronde 2 van het WK.
0: Sportcommentator Suze van Kleef. Met deze overwinning zijn ze zeker van het bereiken van de tweede groepsfase. Was het met overtuiging, deze winst?
5: Ja, dat vond ik wel. Terwijl het in aanloop naar het duel ook nog wel een flinke tegenvaller kreeg. Strafcornerspecialist Jip Jansen die viel weg door een blessure. Maar ook zonder hem begon Oranje voortvarend aan het duel tegen de Argentijnen, van wie toch ook al jaren niet gewonnen was. Grootste concurrent in de pool. Nou, in minuut 7 kwam Oranje al via toch een fraaie goal van aanvoerder Thierry Brinkman op 1-0 voor. Argentinië wel een lastige ploeg hoor. Loerde op de counter, kreeg daarna snel ook een paar strafcorners en benutte er eentje, dus het was ook al snel weer 1-1. Maar Nederland hield het initiatief, liet ook al een paar prachtige aanvallen zien. En ook goed om te zien was dat we meer mannen met een goede strafcorner hebben. Want in afwezigheid van Jansen was het Tijmen Reijnga die het eens mocht proberen. Die met een harde rolflats zijn specialiteit binnenschoot. En ook daarna bleef Oranje de betere ploeg. En was het ook weer eens Duco Telgekamp die fraai scoorde. 3-1 dus. Nou, Oranje speelde de wedstrijd gecontroleerd uit en gaat zo naar de laatste 8. Het WK loopt tot nu toe absoluut naar wens voor de mannen.
0: Ja, en zo'n overwinning in deze fase kan ook later in het toernooi nog van pas komen.
5: Ja, dat kan van grote waarde zijn in dit nieuwe format van dit wereldkampioenschap. De twee beste ploegen van de groep gaan door naar de volgende ronde. De tweede groepsfase, de kampioensroute, zoals ze dat dan noemen. Nou, het ziet er naar uit dat Nederland en Argentinië dat zullen zijn. En het onderlinge resultaat van deze wedstrijd die ze tegen elkaar hebben gespeeld, dat nemen ze mee. En in dat geval begint Oranje dus al met een voorsprong van 3 punten aan de volgende fase van het toernooi. Nou, de mannen spelen morgen nog tegen Japan, het laatste duel in die eerste groepsfase.
0: Ja, want de vrouwen die spelen dan vanavond weer ook tegen Japan. Lastig?
5: Ja. Zou het niet moeten zijn.
0: Onderschat, hè?
5: Nee, dat krijg je dan. Dat zullen trainers en spelers altijd zeggen. Maar ik hoef me niet aan die politiek correcte teksten te houden. Kijk, Oranje is regerend wereld- en olympisch kampioen. Favoriet voor deze wereldtitel. Wonnen al gemakkelijk van Chili. Met meer moeite tegen de sterkste tegenstander van de groep, Australië. Ze zijn na die twee winstpartijen al zo goed als zeker van het bereiken van die tweede groepsfase. Alleen een grote nederlaag tegen Japan zou daar nog verandering in kunnen brengen. Nou, daar gaan we niet van uit, want Japan heeft underdog-positie in deze groep, is de laagst geclasseerde op de wereldranglijst. Heeft overigens wel 3 punten weten te halen tegen die andere underdog, Chili. Wonnen daar met 3-0 van. Eerste wedstrijd, groepswedstrijd, werd wel verloren van Australië, zoals verwacht. Ja, voor Nederland is het vanavond gewoon zaak om te winnen en vooral denk ik ook een lekker gevoel daaraan over te houden voor die tweede groepsfase. Het grootste mankement tot nu toe bij Oranje is het benutten van kansen. Het rendement moet omhoog. Nou ja, Japan lijkt me dan een goede tegenstander om daaraan te werken.
0: Gaan we kijken bij het voetbal, want in Nijmegen daar staan ze te trappelen voor de wedstrijd van vanavond. De befaamde hymne van de Champions League die is voor het eerst in de Goffert te horen. De wedstrijd tegen Bodø/Glimt is nog wel een voorronde, maar de hymne klinkt dus al. Ja. Wat verwacht je van die wedstrijd?
5: Nou, ik zou toch wel graag in dat stadion zitten vanavond. Er moet toch wel een sfeer komen. Wat ik ook mooi vond, is meer dan 1200 supporters die hebben al een Champions League-embleem op hun shirt laten drukken in de fanshop in aanloop naar deze wedstrijd. Ja, heel veel mensen denken, dit is misschien wel eens, maar nooit meer, hè? NEC in de Champions League. Hier gaan we optimaal van genieten. En het kan ook best goed maar bij 1 wedstrijd blijven in de Goffert, want Bodø/Glimt is echt een hele goede tegenstander in deze laatste voorronde van de Champions League. Noorse club maakte afgelopen jaren heel veel indruk in Europa. Eerst in de Conference League en Europa League. En afgelopen seizoen ook met een sensationeel jaar in de Champions League. Ze wonnen bijvoorbeeld van Atletico Madrid en Manchester City. En schakelden ook nog Inter Milan uit in de knock-out fase. Het is een bescheiden Noorse club. Heeft zelf een stadionnetje waar maar 8000 man in past. Maar ja, wel met een duidelijke visie. Met veel spelers uit eigen land die er ook al langere tijd zitten. Ook de trainer Knutsen die zit er ook al ruim 8 jaar. En de afgelopen seizoenen was er ook een duidelijke lijn in het spel te zien. Je ziet patronen dat ze elkaar goed kennen. Wat ze weten waar ze lopen. Wat ze doen. Ja, en bij NEC mochten de afgelopen week wat nieuwelingen verwelkomen in de selectie. Maar de trainer Dick Schreuder gelooft nog niet dat zijn club in het algemeen op Champions League niveau zit. Hij zei, ja nee, daar zijn we in heel veel opzichten nog niet op voorbereid. We proberen het wel, wordt ook keihard aan gewerkt door de hele club. Maar we staan er nu wel, want het kan snel gaan in het voetbal. En nou, zo is het ook vanavond. Dus de Champions League hymne te horen in Nijmegen in de Goffert. En dat is ook al heel mooi.
0: Het wordt hoe dan ook een feestje vanavond. Dankjewel, Suze. Die wedstrijd tussen NEC en Bodø/Glimt begint dus inderdaad om 9 uur. En bij de NOS is dat live te volgen via uiteraard deze zender.

0: drukken op play met Klaks. Ster.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen.

0: onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: NPO Radio 1.
3: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
4: De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies. Canada heeft 3 dagen de tijd om te tekenen. Anders gaan de importheffingen van 50% alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Er kwam 8% meer binnen. Ondanks de geopolitieke onrust is dat de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar munitie ligt. Daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar lang onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar.
3: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, je zei het gisteren al, wisselvallig.
5: Ja, klopt inderdaad. En we beginnen de dag dan ook met veel bewolking en perioden met regen. Het is niet overal nat op dit moment. In het uiterste noorden van Groningen en Friesland nog niet. En ook in het zuidoosten van het land valt het nog mee. Maar met nog bedoel ik dus inderdaad ook. Daar komt die neerslag ook nog wel voorbij. In de loop van de middag moet het dan van het westen uit wat droger worden. In het noordwesten en westen breekt de zon ook af en toe door. Op andere plaatsen lukt dat maar mondjesmaat. En zeker in het zuidoosten zal het wel tot in de avond bewolkt en regenachtig blijven. Nou ja, goed, daarna is het wel voorbij. De wind vandaag uit het zuidwesten is meest matig van kracht. In de kustgebieden af en toe zelfs vrij krachtig. En het wordt 19 of 20 graden.
3: Daarna is het wel voorbij. Ook voor de komende dagen dan?
5: Nee, natuurlijk niet. Nee, het blijft een komen en gaan van. Want in de late avond en nacht nadert alweer een stevige buienlijn ons land. Die zal met name over het westen en noorden gaan trekken. En daar kan ook onweer bij zitten. Het is ook de voorbode voor een buiige donderdag. Met tussen die buien door wel felle opklaringen. De buien zelf kunnen ook fel zijn. Er kan onweer bij voorkomen. En in het binnenland is het dan in de ochtend wat minder nat. Maar in de middag wordt het ook daar dus dat buiige verhaal. Maar goed, wel felle opklaringen tussendoor betekent ook dat de temperatuur een graadje kan winnen. Het wordt 20 tot 22 graden morgen. Nou, de vrijdag erbij pakkend, ook dan buien. Met in het binnenland in de ochtend vrijwel droog weer. Maar in de middag dus ook daar buien. De onweerskans blijft er een beetje bij. In de loop van het weekend moet het wat droger worden. Zondag zou wel eens een aardige dag kunnen zijn.
3: Marco, dank je wel. En er is verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Astrid. Ja, de ochtendspits stelt maar weinig voor, gelukkig. Maar toch staat er wel een enkele file op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 6 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar nog altijd dicht door overhangende takken. De N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg.
3: Europa wil meer investeren in defensie, maar het metaal voor wapens en chips is nauwelijks te krijgen. Straks een grondstoffenexpert over hoe dat komt.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. De hete zomer, Crayon rolluiken.
1: Geluidsoverlast.
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
3: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je advies.

0: adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
5: Als Europa de defensieproductie flink wil opschroeven, dan is het een onmisbare grondstof, het keiharde metaal wolfraam. Maar voor de levering van dat sterke metaal is Europa afhankelijk van China en Amerika. En die landen beperken de export. En daardoor stijgt de prijs op dit moment hard. Benjamin Sprecher is industrieel ecoloog bij de TU Delft en directeur van een grondstoffendenktank. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Waar wordt dat materiaal voor gebruikt?
6: Ja, wolfraam is een van de hardste metalen. Dus in de vorm van wolframcarbide. Dus ongeveer 2/3 van al het wolfraam gaat in carbidevorm. En dan wordt het gebruikt voor alles waar je een heel hard metaal voor nodig zou hebben. Dus boorkoppen, maar dus ook in defensie inderdaad. In kogels en in panzer en zo.
5: Dus voor de defensieindustrie zijn de kogels en de panzer voor panzervoertuigen dan?
6: Ja, maar ook heel erg als je metaal wil bewerken. En zeker hele harde metaalsoorten. Dan heb je een ander metaal nodig wat nog veel harder is om daar iets aan te kunnen veranderen. En daar heb je vaak wolfraam voor nodig. Dus als je geen wolfraam meer hebt, dan wordt het heel moeilijk om dingen te maken eigenlijk.
5: En Europa heeft zelf geen wolfraam?
6: Ja, we hebben 3 kleine mijnen in Europa. En we hadden een hele grote mijn. Dus het probleem is niet dat we het niet per se hebben in de zin van dat het niet in de grond zit. Maar China die heeft het zoveel goedkoper gedaan. En zoveel langer dan wij tegen een hele lage prijs geleverd. Dat bijna alle Europese verwerkingscapaciteit gesloten is de afgelopen 10, 20 jaar. En nu zitten we in de problemen.
5: Ja, want China heeft dus nu een groot deel van de markt in handen.
6: Ja, 86% van de verwerking komt uit China.
5: Maar dus ook een beperking vanuit Amerika. Hoe zit dat dan?
6: Ja, dus wat er gebeurd is dat China een tijdje geleden heeft gezegd, Oké, we willen gewoon minder wolfraam exporteren. Dus die hebben daar exportrestricties op gezet. Dus de totale hoeveelheid wolfraam die geëxporteerd wordt door China is enorm afgenomen. En zeker voor dual-use toepassingen, dus defensietoepassingen. En vervolgens, en zeker naar Japan, exporteren ze helemaal niks meer, omdat die ruzie ergens over hebben. En vervolgens heeft Amerika gezegd, nou, we willen niet voor ons wolfraam afhankelijk zijn van China. Japan heeft gezegd, nou, we krijgen het überhaupt niet meer. Dus die landen die proberen nu alle niet-Chinese wolfraam naar zich toe te trekken. En in Amerika hebben ze ook een wet gemaakt dat, denk ik, vanaf november dat je überhaupt geen Chinese wolfraam meer mag gebruiken in defensietoepassingen. Dus wat er gebeurt is dat, het is niet dat er geen niet-Chinese wolfraam bestaat, maar dat wordt allemaal opgekocht door dus Japanners en de Amerikanen. En dan vist Europa een beetje achter het net. Dus die prijzen in Europa zijn keer 9 gegaan in de afgelopen maanden.
5: Ja, en dat betekent dus dat Europa echt met lege handen staat?
6: Nou, het is niet helemaal met lege handen, maar wat er gebeurt is meer een soort van marktwerking. Dus dan als de prijzen extreem hoog zijn, dan gaan de mensen die daarvoor kunnen betalen, die krijgen het nog wel. Dus defensie. Het gaat uiteindelijk maar 15% of zo van, of 12% van wolfraam gaat naar defensie. Dus wat er gebeurt is dat de defensieindustrie gewoon heel erg veel betaalt voor wolfraam. En die krijgen het dan wel. Maar vervolgens is de rest van de Europese industrie, die begint langzaam in de problemen te komen. Dus dan wil je een boorkop kopen. Maar dan lukt het niet en dan moet je iets anders gebruiken.
5: En dan toch die eigen mijnen weer opstarten. Is dat dan geen idee?
6: Ja, kijk, dat duurt allemaal heel erg lang. Dus ten eerste, het is zeker een idee. Maar het probleem bij wolfraam en ook bij andere kritieke materialen, zoals zeldzame aardmetalen, is dat als je een mijn wil openen, en het gaat ook vooral om de verwerkingscapaciteit daarna, niet per se de mijn, maar voor allebei geldt hetzelfde verhaal. Dus je wil dat ding maken, maar dat duurt jaren om er één op te zetten. En vervolgens betaalt zo'n investering zich alleen maar terug als je 10, 15 jaar tegen die hogere prijs kan leveren. En wat er vaak gebeurt is dat je dan 3, 4, 5 jaar investeert en dat vervolgens de Chinezen dan zeggen, oh, nou, exportrestricties zijn afgelopen, de prijs gaat weer 90% naar beneden. En dan gaat alle Europese verwerkingscapaciteit failliet. En dan komen Chinezen en Amerikaanse bedrijven en die kopen dat op. En dan 5 jaar later gaat de prijs weer omhoog. En dan begint het weer opnieuw.
7: Maar als je dat als Europa weet, dan kun je daar toch op inspelen. Dan kun je toch zeggen, wij als Europese landen kopen ons eigen wolfraam dan maar in dit soort tijden dat het eigenlijk goedkoper is tegen een hogere prijs. Maar dan hebben we het in eigen hand.
6: Ja, dat is precies wat we zouden moeten doen. En dat is dus ook wat de Amerikanen en de Japanners doen. Maar Europa is niet zo goed in die manier van denken. En ook zeker Nederland niet. Het zit heel erg vast in dat neoliberale denkpatroon van, oké, een investering moet wel rendabel zijn. Het moet wel een business case zijn voor elke investering. Dus het is heel moeilijk om bij Europese overheden aan te kloppen en te zeggen, hey, kunnen we subsidie hebben voor een niet rendabele business case die wel strategisch belangrijk is voor Europa. Het is gewoon niet iets wat in het systeem zit van Europese beleidsmakers.
7: Zelfs niet in deze tijd.
6: Nou, je ziet dat het heel langzaam begint te veranderen. Dus op Europees niveau zijn ze hier heel erg bewust van. Dus die proberen heel erg hard om dit aan te passen. En je ziet dus ook dat in de laatste paar maanden landen zoals Duitsland en Frankrijk nu dat wel aan het doen zijn. Maar dan moet je dus officieel de staatssteunregels verbreken. En in Europa zijn we er heel streng op. Dus het duurt even. En wat er gebeurt is, het is niet per se dat het niet gaat gebeuren in Europa, maar we zijn zoveel langzamer met reageren dan de Amerikanen en de Japanners, dat je dan toch, nou ja.
7: Ja, we zitten weer vast in de regeltjes.
6: Ja.
7: en recyclen van het wolfraam wat we al wel hebben, is dat dan nog een optie?
6: Ja, het is wel leuk. Wolfraam is een van de best gerecyclede van die minor metals. Dus het wordt al de helft gerecycled en dat zou ook wel meer kunnen. Maar ja, recycling over het algemeen is best wel duur als je meer wil doen dan wat we nu doen. Dus ook daar heb je sterke wetgeving nodig die gewoon verplicht maakt. En bijvoorbeeld ook exportrestricties vanuit Europa, dat wij geen Europees wolfraam afval meer mogen exporteren. Omdat de Japanners het zo graag willen hebben en de Amerikanen betalen ze er gewoon heel erg veel voor. Dus heel veel van het Europese wolframafval dat wij zelf zouden kunnen recyclen voor onszelf, wordt nu opgekocht door de Japanners. En dat ze eigenlijk ook gewoon moeten verbieden.
7: Dank. Benjamin Sprecher van de TU Delft.
8: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
9: Mail naar r1jn@nos.nl.
8: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
7: In Vietnam groeit de aandacht voor een dodelijk auto-ongeluk uit 2025, vorig jaar dus. De veroorzaker was een hoge partijfunctionaris. Het slachtoffer, een vrouw van 18. Sinds het ongeluk was het stil. Maar de afgelopen weken brachten jongeren het opnieuw onder de aandacht met een zeldzaam openlijke vorm van protest. Correspondent Zuidoost-Azië, Mustafa Maghadi. Mustafa, waarom wordt specifiek dit ongeluk zo onder de aandacht gebracht?
10: Omdat het erop leek dat de Vietnamese autoriteiten dit in de doofpot wilden stoppen. En de Vietnamese jongeren die namen daar geen genoegen mee. Je zei het al, het slachtoffer zelf jong, familie niet zo rijk en de dader een hoge partijbonds. En ondanks dat hij dus een belangrijk persoon was, vond de jonge generatie dat de dader verantwoordelijkheid moest nemen voor wat hij had gedaan. Dus begonnen ze actie te voeren. Iets dat, wat je ook al zei, heel zeldzaam is in Vietnam.
7: En hoe voeren ze actie?
10: Nou, het gaat om wat dan de Gen Z genoemd wordt. En daar begint het eigenlijk altijd allemaal online mee. Dus op sociale media gingen plotseling hashtags rond die allemaal te maken hadden met het ongeluk, de naam van de dader bijvoorbeeld. Of hashtag BMW, wat dikke wagen was waarmee hij de vrouw had doodgereden. En toen jongeren merkten dat er veel steun was voor die hashtag, gingen ze ook naar de plek van het ongeluk toe, gemaskerd, om anoniem te blijven, om daar bloemen te leggen. Ja, en dat was wel het moment dat de autoriteiten merkten dat er iets speelde onder de Vietnamese jongeren.
7: En ja, dat het op deze beetje slinkse manieren gaat, dat zegt dus wel heel veel.
10: Ja. Want er wordt normaal gesproken bikkelhard opgetreden tegen protest of weerstand tegen de overheid in Vietnam. Ik bedoel, vorig jaar nog waren 43 mensen opgepakt, activisten, journalisten, omdat ze dingen zeiden die de Vietnamese overheid niet beviel. Of bijvoorbeeld een schrijver van een boek die een partijbonds niet goed vond, ook hij werd opgepakt. En daarom zie je dat er heel weinig demonstraties bijvoorbeeld zijn in Vietnam. Maar ja, wat opvalt hier is dat het dus een jongere, meer ontwikkelde generatie van Vietnamezen is. Gen Z is welvarender opgegroeid, steeds rijker wordend Vietnam. Nou ja, omringd met sociale media en daardoor ook informatie van buitenaf. En ja, deze generatie blijkt dus wel de moed te hebben om zich gezamenlijk uit te spreken. Dat is heel opvallend.
7: En wordt er dan door de autoriteit op gereageerd?
10: Ja, waar ze normaal dus heel hard optreden, deden de autoriteiten waar de jongeren om vroegen openheid geven over deze zaak op staatstelevisie. Een reportage van 6 minuten werd uitgezonden met interviews van overheidsfunctionarissen en ook de familie van het slachtoffer. Die zeiden dat de zaak is afgerond. Familie vroeg om met rust gelaten te worden. Maar uit de reportage bleek dat de partijbond er zonder straf vanaf komt. En veel jongeren die vinden de openheid die de staat heeft gegeven genoeg. Maar een deel van hen blijft online protest voeren en bloemen leggen op de plek van het ongeluk. Want wat hen betreft is openheid nog geen gerechtigheid. Dus ik ben heel benieuwd hoe de Vietnamese autoriteiten daarop zullen reageren.
7: Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Magari. Telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden die hebben per ongeluk online gestaan. Dat schrijft de Leeuwarden Courant.
9: Ze waren zichtbaar in een YouTube-video van Luchtverkeersleiding Nederland. Vliegtuigkenner Menno Zwart ontdekte de flater en vertelde erover in zijn podcast The Mike High Club.
11: Het grappige is dus, als je goed naar dit filmpje kijkt, en er staan dus telefoonnummers in op een kaartje, dus je kan de toren bellen. Die hebben gewoon een 088-nummer.
12: Oh.
11: Weet je wel, verborgen in de video.
9: In de video vertelt een luchtverkeersleider over zijn werk. Daarin komen dus meerdere keren van die 088-nummers in beeld. Het lijkt te gaan om nummers voor personeel in de toren en mogelijk ook op de grond. Bovendien is er ook andere mogelijk gevoelige informatie te zien, zoals digitale kaarten. De video is offline gehaald. In het Brabantse dorp Engelen is al maanden veel te doen over de komst van een opvanglocatie voor asielzoekers. Het plaatsje is verscheurd. Eerder werd bekend dat er bij voorstanders van de opvang huizen en een auto werden beklad. Zoiets is ook gebeurd bij tegenstanders, meldt Omroep Brabant na onderzoek. Voor huizen met een anti-AZC-poster werd onder meer racisten, fascist en fuck die vent op straat gespoten. Politie en gemeente willen er niet veel over kwijt, maar ze geven aan ervan op de hoogte te zijn. In de opvang in Engelen komen mogelijk 50 minderjarige asielzoekers. Friese scholieren moeten behoorlijk ver fietsen om op school te komen. Dat blijkt uit cijfers van Omroep Friesland. Vooral HAVO- en VWO-leerlingen leggen flink wat kilometers af. Op de Friese eilanden moeten ze zelfs met de boot naar de vaste wal, wat deze niveaus daar niet worden aangeboden. Kinderen uit de Friese Marren fietsen gemiddeld zo'n 14 kilometer, terwijl dat landelijk rond de 3 kilometer ligt. Koplopers zijn trouwens leerlingen uit Baarle-Nassau in Brabant. Zij moeten ruim 16 kilometer fietsen. Voor basisschoolkinderen is de afstand veel kleiner. Landelijk en in Friesland ligt een school gemiddeld binnen een kilometer. En een oplettende bewoner heeft een gevaarlijke plant ontdekt aan de waterkant in Rotterdam. Die hoort hier niet en kan andere planten overwoekeren en verstikken. Ook waterdieren kunnen erdoor in gevaar komen. De gemeente pakt flink uit om het groene monster aan te pakken, horen we bij Rijnmond.
13: Ziet hier dat kleine plantje. Dat is de watercrassula. Waar die dan groeide, is zeildoek en zijn zandzakken neergelegd. En dat blijft daar tot begin 2028 liggen. Dan gaan we die weghalen en kijken natuurlijk of het gewerkt heeft.
9: Het is afwachten dus of het lukt, want de watercrassula plant zich razendsnel voort.
7: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
14: Ja, de ochtendspits stelt niet al te veel voor. Wel staan er een paar files in het midden van het land. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de Afrit Loenen 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. Er hangen daar takken over de weg. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knopend Hattermerbroek 5 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier.

Duran Duran, Notorious. Het is 8:09. Een primeur in Nijmegen vanavond. De Champions League hymne is te horen in het stadion van NEC.

0: In de laatste voorronde spelen de Nijmegenaren vanavond dus thuis tegen het Noorse Bodø/Glimt. En dan volgt volgende week in Noorwegen, in het uiterste noorden, de beslissing wie er dan doorgaat naar het hoofdtoernooi. De grootste NEC-fan van Nijmegen, volgens de supportersvereniging, is Henny Linders. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kregen we er al een beetje zin in, bij het horen van deze klanken?
1: Ja, ik heb kippenvel tot achter de oren. Je gelooft het niet, maar het is waar.
0: Ja?
1: Oh, geweldig.
0: Al een beetje zenuwachtig ook?
1: Ja, tuurlijk. Hey, maar op het moment regent het hier. We zeggen in Nijmegen, het maaiemt nou, maar vanavond schijnt de zon. En we gaan winnen. Heel bescheiden, gewoon een bescheiden 6-1 of zo. Dus het gaat allemaal... Dus het gaat allemaal goed komen.
0: U wilde hier natuurlijk absoluut bij zijn, maar dat is voor u geen punt, want u heeft een seizoenskaart, hè?
1: Ja, tuurlijk. Nog niet zo heel lang, een jaar of 50, maar...
0: jaar of 50, oké.
1: Okay. Ja, we hebben in Nijmegen andere tijden meegemaakt. We hadden de vorige wedstrijd tegen Grieken... hadden de jongens van Legio een groot spandoek van het lelijke eendje in de eredivisie tot de grote zwaan met een ticket in zijn bek, een kaartje voor de Champions League. Het is heel onwerkelijk wat er allemaal gebeurt in Nijmegen.
0: U bent dus al sinds, 1970 ongeveer, dat u dan dus al op de tribune staat?
1: Ja. Ja, ik ben vroeger ooit met mijn opa en mijn oom naar het stadion gegaan. En dan ben je verliefd op die club geworden. En dan blijf je maar gekomen.
0: Dus letterlijk met de pap... Nou, niet letterlijk. Met de paplepel figuurlijk ingegoten.
1: Ja, maar met een flesje bier bedoel je. Nee, zo kun je het
0: niet. Nog niet op die leeftijd, denk ik, hè?
1: Nee, nou, net ertussen eigenlijk. Tussen de paplepel en een flesje bier in.
0: Weet u dan nog dat de eerste wedstrijd dat u in het stadion was?
1: Ja. Wij speelden tegen... Typisch NEC-kennende verloren we. Toen de tijd was er gewoon vanzelfsprekend. Nou, gelukkig niet meer. Maar wij speelden tegen GVAV... de vroegere voorloper van FC Groningen. En we verloren thuis met 0-2. En toch is toen die liefde ontstaan.
0: Ja, want ook al verloren ze toch als jongen al, dacht u, dit is mijn club.
1: Dit is mijn club. Dat hoorde ook bij onze club. Veel verliezen en af en toe winnen. En dat maakt het juist het mooiste.
0: Ja.
1: Als je iedere week maar wint, zoals de laatste tijd, wordt het vanzelfsprekend. Maar dat was... Toen totaal niet, maar dat is wel mooi dat je die tijden ook mee hebt gemaakt.
0: Juist als je weet wat verliezen is, dan is winnen des te mooier, bedoelt u dat?
1: Inderdaad, dat is een hele mooie uitdrukking van jou.
0: Ja, en dat NEC uw club werd, dat iedereen kan het horen, komt uit Nijmegen. Dat is dus niet zo gek. U bent echt een Nijmegenaar.
1: Nee, dat vind ik ook. Ik vind ook, je moet je lokale club ook steunen. Het is heel makkelijk om voor een grote club uit Amsterdam of Rotterdam te zijn. Maar dan moet er ook eigenlijk wel vandaan komen. Kom je er niet vandaan? Ja, dat zit het vaak voor die teletext supporters. Die zitten op teletext. Die zitten op teletext. Kijk, maar die komen nooit in het stadion.
0: Hoe zit u vanavond in het stadion? Met wie?
1: Ja, met nog 12.500 mensen.
0: Ja, tuurlijk. Maar wie heeft u om u heen?
1: Onder andere mijn zoon en een hele hoop vrienden en kennissen. En wij staan, ik als enige oude lul dan, sta in het vak met de hele fanatieke supporters van Legio Novi Magen, die altijd die spandoek en alles maken. Die zingen van het begin tot het einde. Diep respect voor die jongens, want ik ken het niet meer zo lang. Maar van het begin tot het einde zingen en positief, geweldig. Echt, dat is het beste wat we kunnen hebben.
0: En dan gaat u helemaal uit het dak wanneer er gescoord wordt door NEC?
1: Ja, ik dacht het wel, ja. Dan kan er nog wel eens een traantje vloeien, ja.
0: Ja, hebben er al wat traantjes gevloeid de afgelopen tijd, wat dat betreft?
1: Ja, het is wat dat betreft, wat wij meemaken, ik knijp me eigenlijk nog regelmatig in mijn arm van, is dit wel normaal wat wij nu meemaken? Want we zijn pas terug uit Griekenland, zijn daar geweest met die jongens. Ik heb daar een 10 voor gegeven, want alles klopte daar. Onvoorstelbaar, allemaal leuk en mooi en geweldig. Gehimmig en rottigheid. Nee, geweldig. Wat we allemaal meemaken, ik weet niet.
0: Ja, dus je was er bij tegen Olympiakos uit. Ja.
1: Ja.
0: Ik wens u heel veel plezier vanavond. Wij in heel Nederland hopen natuurlijk dat NEC die Champions League gaat halen. Dus u kan u rustig ook heel veel succes wensen.
1: Dank je wel. Ik moet nog 1 ding zeggen. Er lopen heel veel Noren nu al in het centrum van Nijmegen, gisteren en vandaag.
0: Ja.
1: Het scheelt dat die Noren bijna hetzelfde praten als wij. Dus we kunnen heel gauw contact leggen met die Noren.
0: Nou, dat wordt dan gezellig volgende week ook in Noorwegen.
1: Ja, tuurlijk. Dank je wel.
0: NEC-fan Henny Linders.
2: Dit is de jeugd. Ja, ja, ja, ja.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: Docs.
5: Wat je draagt staat voor meer.
6: En toen moest er voor de vrouwen een uniform komen.
5: De uniforms van vrouwen in de krijgsmacht zijn blijven hangen in het verleden.
6: Er kwam een rok onder in plaats van een broek. En dat was het.
5: Nog altijd een uniform dat bepaalt hoe de vrouw eruit hoort te zien, in plaats van andersom.
7: Er zijn mensen die er oppervlakkig naar kijken en die hebben niet door dat ik ondertussen de cultuur van de organisatie aan het veranderen ben.
5: Deze week in Docs, de slag om de jurk. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: En
5: de hele maand augustus Docs kort. Met deze week Helder. Hoe is het als je toegang hebt tot andere werelden?
9: Ster.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
12: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: NPO Radio 1. 8 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Vakbonden dreigen met acties op Schiphol vanwege de werkomstandigheden voor beveiligers. En het lijkt erop dat de Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada voorlopig van de baan zijn. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
17: De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de industrie in Nederland is het afgelopen kwartaal flink gestegen. Volgens het CBS kwam er ruim 8% meer binnen dan in dezelfde periode vorig jaar. De grootste stijging is te zien bij de chemische industrie en olieraffinaderijen. Daaronder valt ook de productie van brandstof. De hogere omzet komt onder meer door de flink gestegen olieprijzen, veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. De Amerikaanse Universiteit Harvard schikt voor $53 miljoen... met nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking stelden aan de wetenschap. Vorig jaar werd een oud-beheerder van het mortuarium van de universiteit veroordeeld omdat hij jarenlang lichaamsdelen mee naar huis nam om ze daarna te verkopen. Nabestaanden spanden een rechtszaak aan tegen Harvard omdat de universiteit te weinig zou hebben gedaan om het wangedrag van de medewerker te voorkomen. De vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moet de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was al sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan opnieuw een graad of 20.
0: Verkeersinformatie Wijnand Zwaan.
3: Ja, de ochtendspits stelt nog altijd niet veel voor. Toch staan er wel een paar lange files met een bijzondere oorzaak. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp nu ruim een kwartier extra reistijd. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem ook een kwartier vertraging tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg. De spitsstrook is daar dicht. Op de A76 is een ongeluk gebeurd. Belgische grens richting Aken tussen knooppunt Kerensheide en Nut 6 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht vanwege opruimwerk. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattermenbroek nu een kwartier vertraging in 5 kilometer file.
0: Vakbonden eisen actie tegen de werkdruk en het hoge ziekteverzuim onder beveiligers op Schiphol. Straks het CNV erover.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
8: Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12 uur vanmiddag concrete toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. In mei zorgt het conflict al voor lange rijen en heel veel vertraging op de luchthaven. CNV-onderhandelaar André Quist vertelt wat de eisen zijn van het ultimatum dat ze hebben gesteld.
9: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers. Want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze. En ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen. Dus daar hebben wij eisen over gesteld.
8: Ja. En hoe komt het dat het zo verslechterd is?
9: Na zo'n contractwisseling dan heb je altijd een dipje met de personele bezetting. Dus dat is echt wel een oorzaak waardoor de beveiligingsbedrijven het nu niet voor elkaar krijgen om de beveiligers goed in te zetten. En daarnaast merken we ook wel dat er wat een efficiëntieslag is gemaakt na de contractwisseling.
8: Want die contractwisseling, dat betekent dat minder bedrijven nu de beveiliging doen op Schiphol?
9: Klopt. Beveiligers die zijn allemaal uitbesteed op Schiphol. Dus die werken niet voor Schiphol zelf. Eerst waren er 5 beveiligingsbedrijven. En op 18 mei is dat overgegaan naar 3 beveiligingsbedrijven.
8: Maar heel veel beveiligers zijn dus wel in die 3 beveiligingsbedrijven aan het werk gegaan. Ook als ze eerst bij een ander bedrijf zaten.
9: Klopt. Dus de beveiligers zijn wel allemaal overgegaan. Dat betekent niet dat ze hun baan zijn verloren.
8: Nee. Dus je hebt eigenlijk vrijwel net zoveel mensen. Maar toch is de werkdruk omhoog gegaan.
9: Ja. De werkdruk is enorm omhoog gegaan en je ziet het ook in het ziekteverzuim. Dus het ziekteverzuim is op dit moment enorm hoog.
8: En dat heeft dan te maken met die roosters waar u het over had?
9: Onder andere omdat de problemen zo groot zijn. Daardoor melden die beveiligers zich ook ziek. En dat betekent dat de problemen ook weer groter worden.
8: Ja, dat is een vicieuze cirkel. Doordat er meer mensen zich...
9: Ja.
8: Het gaat dus niet om een beter salaris?
9: Nee. Nee, de acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven... Je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
8: Ik begreep dat het ziekteverzuim vooral hoog is onder de vrouwelijke beveiligers. Hoe komt dat?
9: Klopt, ja. Op Schiphol moet op een leen, als je gefouilleerd wordt... Dan mogen vrouwen alleen vrouwen fouilleren. En wij merken dat er, dat is al structureel zo... maar sinds de contractwisseling is dat nog erger geworden... een vrouwentekort is... En die vrouwen die moeten dan in hun eentje de hele dag fouilleren. Dat is heel zwaar werk. Dus dat is veranderd sinds 18 mei. En daardoor melden ze zich ook weer ziek. Omdat ze het niet aankunnen, de druk.
8: En ook daar speelt dan natuurlijk dat je dan weer nog minder vrouwen hebt. En betekent dat ook dat er trouwens minder, zoals die lanes, zoals u net zei, dat die minder lanes open kunnen?
9: Nou, op dit moment lukt het de beveiligingsbedrijven wel over het algemeen om te leveren. Dus er zijn nog niet hele lange wachtrijen geweest, maar dat gaat wel ten koste van de beveiliger.
8: De deadline ligt op 12 uur. Zijn er dan nog gesprekken gaande nu met Schiphol?
9: Op dit moment zijn er geen gesprekken gaande, nee.
8: Of met de beveiligingsbedrijven, want die nemen die nemen die mensen natuurlijk in dienst.
9: Nee, op dit moment lopen er geen gesprekken.
8: Nee. Schiphol hebben we om een reactie gevraagd, maar die wil niet reageren, zolang het ultimatum nog niet is verstreken. Maar ze liet wel weten dat ze nog met de bonden in gesprek zijn over de veiligheid van eventuele acties.
9: Ja, dat klopt. Dus over de inhoud zijn geen gesprekken, maar over de veiligheid hebben we wel gesprekken gehad, ja.
8: Want het moet veilig gebeuren, zeggen zij. Vinden de bonden dat ook?
9: Ja, zeker. Dus als er een actie op Schiphol plaatsvindt, dan moet dat niet leiden tot onveilige situaties. Dat is natuurlijk ook niet het doel van de actie.
8: Als die deadline dus op 12 uur vanmiddag ligt en die is verstreken, moeten mensen die vanmiddag dus vliegen dan rekening houden met lange rijen bij de beveiliging?
9: Nou, als de deadline is verspreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn. Maar dat zal wel de komende periode plaatsvinden.
8: CNV-onderhandelaar André Quist. Dus 11:08. De straten van West-Afrika worden overspoeld door de synthetische drug Kush. Alleen in Liberia al zou zeker 1 op de 5 jongeren verslaafd zijn aan de zogeheten zombie drug. Het zijn de opioïden die verslavend zijn en die ook dodelijk kunnen zijn. En het is goedkoop. Een dosis Kush is al voor 50 eurocent te krijgen. Correspondent Maurice Leder sprak in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia met gebruikers.
0: De plek waar ik me begeef staat in schril contrast met de schoonheid van het Liberiaanse strand met de palmbomen waar ik op uitkijk. Een wit papiertje, daarop een kleine bruine substantie.
10: The brown little thing that you're looking at is kush.
0: Dit kleine bruine spulletje wat je ziet is kush. Als ik het neem, dan voel ik me goed.
10: I'm well.
0: Het zijn de woorden van een jongen van in de 20. Een stralend gebit om jaloers op te zijn. En een blik die tegelijk aanwezig en afwezig is. Hij mengt het goedje met sigarettentabak en neemt een paar hijsjes. Niet veel later voelt hij niets meer. Minutenlang staat hij als een zombie die net niet omvalt tussen de stenen overblijfselen van wat ooit een woning was, waar hij vaker komt om koes te roken. Tot hij instort op een stapeltje lege bierflesjes. De muren zijn bedekt met groen mos. Tientallen palen moeten voorkomen dat het houten dak instort. Ondraaglijk is de situatie waar Kush in West-Afrika al langere tijd voor zorgt. 1 op de 5 jongeren zou verslaafd zijn. De gezondheidszorg kan de gevolgen nauwelijks aan. In Liberia heeft de president drugsgebruik, waaronder het gebruik van Kush, uitgeroepen tot een nationale gezondheidscrisis.
11: I am hereby declaring drug and substance abuse, especially the use of Kush, as a public health emergency.
0: Een oudere man die al vele jaren verslaafd is, vertelt.
12: Is he 12 years old, 13 years old?
0: Kinderen van 12, 13, 14 zijn al verslaafd aan Kush. Het is in onze gemeenschap makkelijk te verkrijgen.
12: In our community.
0: En als je eenmaal begint, kom je er moeilijk vanaf. Als ik niet rook, voel ik me niet goed. Ik geef over, ik krijg het ijskoud en voel me ziek.
13: Cool, sick.
0: Tegenover me zit een jonge moeder van 3 kinderen.
13: I have 3 children.
0: Haar vader zorgt voor hen.
13: I gotta take good care of my children.
0: Het constante trillen van haar handen verraadt haar verslaving. Kush is zo verslavend dat mensen bedelen en stelen om eraan te komen. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Mannen hebben seks met me zonder me geld te geven. Omdat ik high ben en duizelig. En als ik mijn geld wil, slaan ze me in elkaar. Hoewel vooral jonge mannen verslaafd raken, zijn het vaak vrouwen die met de zwaarste gevolgen te maken krijgen. Ik ken veel vrouwen die zijn gestorven. 5 van mijn vriendinnen zijn gestorven in hetzelfde jaar door Kush. Ik weet niet of ik de volgende zal zijn. Onlangs is ze gevallen toen ze wegrende voor de politie. Een kleine schram veranderde in een open wond die maar niet wil genezen door de vele chemicaliën in haar lijf. Lopen is moeilijk voor haar. Ze rookt kush om de pijn niet te voelen. Maar daarmee zal haar wond niet genezen. Het is de cirkel waar duizenden jonge mensen in Liberia en andere landen van West-Afrika in gevangen zitten. Iedereen die ik spreek wil er vanaf. Maar de wond die kush achterlaat zit niet alleen op hun lichaam. Het is een wond die steeds dieper snijdt in een hele generatie.
8: Een verslag van correspondent Maurice Leden. De waterschappen kunnen de gevolgen van de extreme droogte niet meer aan. Dat staat in het AD.
14: Ondanks miljarden investeringen om water vast te houden, blijft de impact van de droogte groot. Dat zegt dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel in de krant. De Unie van Waterschappen is het met hem eens en waarschuwt dat bij meerdere waterschappen de rek eruit is. Als president Trump de oorlog tegen Iran opvoert, zal Iran mogelijk doelen in Europa aanvallen. De Financial Times sprak ingewijden rond de Iraanse regering. Die noemen een luchtmachtbasis in Bulgarije en een Britse basis op Cyprus als mogelijke doelen. Iran onderzoekt ook of het onderzeese glasvezelkabels in de straat van Hormuz kan aanvallen. De Nederlandse gemeenten zijn steeds meer afhankelijk van toeristenbelasting, schrijft het Financieel Dagblad. Dit jaar komt 10% van de gemeentelijke belastingopbrengsten binnen via de heffing op overnachtingen. Deze FD-redacteur vertelt dat de toeristen erg belangrijk zijn. Gemeenten krijgen steeds minder geld van het Rijk.
15: Dus je ziet wel dat gemeenten erop proberen te sturen om meer geld te genereren met wat dan heet eigen middelen. Nou ja, en daarvan is de onroerende zaakbelasting natuurlijk de grootste post. Daar halen ze het meeste geld zelf mee op. Maar inmiddels begint de toeristenbelasting een aardige runner-up te worden.
14: Amsterdam spant de kroon volgens de krant. Daar zorgen toeristen dit jaar voor een kwart van de belastinginkomsten. Bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata zijn 9 mensen omgekomen. Dat meldt de krant Times of India. Het gaat om Bengalezen die in de stad waren voor een medische behandeling. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 2 vrouwen en een kind. Ook naastgelegen hotels vatten vlam. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. En Nederland is een grote speler op het gebied van AI. Dat is te lezen bij BNR. Volgens Atradius is Nederland na Duitsland de grootste Europese exporteur van AI-gerelateerde goederen, met een exportwaarde van ruim 80 miljard euro. Dankzij ASML is Nederland wereldwijd de grootste exporteur van machines voor de productie van halfgeleiders, de basis voor chips en veel elektronische apparaten.
8: Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan.
16: Ja, ondanks de regen stelt de ochtendspits nog niet veel voor door de zomervakantie in een groot deel van het land. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, daar is de spitsstrook dicht bij de afrit Hoenderloo. Dat veroorzaakt file vanaf Apeldoorn. De vertraging is een kwartier. In het zuiden van het land zien we veel oponthoud op de A76. Vanuit België naar Heerlen tussen knooppunt Kerensheide en Nut. 3 kwartier vertraging in 6 kilometer stilstaand verkeer. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht.
7: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
8: De Indiase jongerenprotestbeweging met de opvallende naam de Kakkerlakkenpartij ontstond na onvrede over examens in het hoger onderwijs. Nu zijn ze een nieuwe campagne gestart die zich richt op het basisonderwijs. Aanhangers worden opgeroepen om basisscholen te inspecteren. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema vertelt hoe de partij het gaat doen.
17: Ja, de Kakkerlakkenpartij heeft een checklist gemaakt. En dat hebben ze gedaan eigenlijk nadat die protesten die ze eerder hadden, die zijn dus succesvol afgerond. De minister van Onderwijs stapte op. Dat was toen een van hun eisen. En toen zagen ze online heel veel jongeren in verschillende delen van India zeggen, ja, maar op mijn school gebeurt dit. Of ik maak dit mee in mijn plaats. En daar spelen ze dus nu eigenlijk met die checklist op in. Door te zeggen van oké, ga je eigen school laten zien. En of die voldoet aan deze lijst van eisen. En daar staat dan op, er moeten goede toiletten zijn, er moeten veilige klaslokalen zijn, er moeten voldoende leraren zijn en de school moet lunches serveren. Dat is iets wat heel normaal is op Indiase scholen, dat kinderen maaltijden krijgen. En die checklist kan dan opgestuurd worden naar de partij die dan op een speciaal platform bij gaat houden wat die aanhangers allemaal tegenkomen en wat dus eigenlijk de staat van het basisonderwijs is in India.
8: Maar de protestbeweging begon dus over het hoger onderwijs. Dus waarom verleggen ze die focus nu naar het basisonderwijs?
17: Die vraag was er dus een beetje. Maar ik denk ook dat het heel slim is, omdat ze nu Tijdens die protesten werd er al gezegd van een minister die opstapt. Ja, dat is symbolisch heel goed en daar hebben we om gevraagd. Maar het verandert de structuur niet. Hè? Het hele onderwijs in India verandert daar niet mee. En eigenlijk spelen ze daarmee, met deze nieuwe campagne, spelen ze daarop in. Van echt vanaf de grond af opbouwen. En dat ze dus gezien hebben dat er problemen zijn in het basisonderwijs. En dat is iets wat onafhankelijke onderzoekers al langer zeggen. Ze zien bijvoorbeeld leraren die niet opkomen dagen. En van die toiletten bijvoorbeeld. Dat is een heel groot probleem, omdat je daarom vooral ziet dat meisjes niet meer naar school gaan. Als ze geen veilige plek hebben om naar de wc te gaan, ja, dan blijven ze liever thuis. Dus ze adresseren een probleem wat langer speelt. En ze verbreden hun doelgroep die hier, ja, om gevraagd heeft.
18: En hoe reageert de Indiase overheid er dan op?
17: Nou, de eerste ophef is al ontstaan, omdat een van die aanhangers dus van de kakkelakkenbeweging, die is naar zijn eigen basisschool gegaan in West-Bengalen. Alleen, daar werd hij niet zo warm ontvangen en verschillende aanhangers van de regeringspartij kwamen hem daar thuis opzoeken. En dat werd een gevecht waar uiteindelijk zijn vader bij om het leven is gekomen. Dus is al meteen eigenlijk heel grimmig geworden. De kopstukken van de kakkelakkenbeweging zijn de drie jonge jongens, hè, die hierachter zitten. Die zijn meteen naar West-Bengalen gegaan en die houden daar vanmiddag een persconferentie. Zij zeggen ook van ja, dit kan niet. Je moet gewoon de problemen kunnen laten zien die er zijn. En daar moet gewoon de overheid voor openstaan. Maar dat blijkt dus niet op elke plek zo te zijn. Want bijvoorbeeld in Rajasthan ook al is er nu een nieuwe regel ingesteld. Mensen van buitenaf mogen niet meer zomaar een basisschool binnenlopen. En ze mogen ook daar niet filmen om die problemen te laten zien. En dat dan op social media te zetten. Dus er is al meteen een tegenbeweging.
18: Ja, maar wat natuurlijk ook zo is, is dat deze jongerenbeweging zich ook niet zomaar laat wegzetten. Ze zijn wel van plan om door te zetten, of niet?
17: Ja, wat je dus ziet is dat ze meer problemen aangrijpen, maar het onderwerp blijft hetzelfde. Dat onderwerp wat zo verbindend werkt, hè, onderwijs. Het is iets waar heel veel mensen in India achter kunnen staan. Het is iets wat heel veel jongeren raakt. Jongeren zijn een hele grote groep in India. Dus ze laten ook zien dat met het opstappen van die minister en die protesten in Delhi, dat ze nog meer ruimte hebben om die beweging voor te zetten en nog meer aanhangers achter zich te krijgen. En dat is voor de Indiase overheid, denk ik, iets wat ze niet heel erg gemakkelijk vinden.
18: Zei correspondent Davy Boerema. Nederlandse huishoudens waren in het tweede kwartaal van dit jaar uitermate succesvol met hun beleggingen, blijkt vandaag uit cijfers van de Nederlandse Bank. En net als zoveel in de wereld kochten Nederlanders ook behoorlijk wat aandelen SpaceX. Roland Muller van de economieredactie. Heel goed dus. Aan welke bedragen moet ik denken?
19: Nou, Nederlandse huishoudens hebben in totaal zo'n 234 miljard euro aan beleggingen. En dat zit vooral in beleggingsfondsen, maar ook rechtstreeks in aandelen. In mindere mate in obligaties, hè, leningen aan landen. En dat is een stijging van 12% ten opzichte van het kwartaal daarvoor. En dat is de grootste waardestijging sinds 2018. Dat is het moment dat de Nederlandse Bank is begonnen met deze berekeningen. Eerder werd er wel iets van 11% waardestijgingen genoteerd, maar nog niet dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. En dat komt daar nog daarbovenop. Moet je nog bedenken dat de pensioenfondsen ook nog namens ons heel veel beleggen. Dus dat staat hier nog los van.
18: En waar komt het allemaal door?
19: Nou, het heeft vooral te maken met de waardestijging van de beursgenoteerde bedrijven. Er blijft maar heel veel optimisme over tech, over kunstmatige intelligenties. Er zijn uiteraard ook wel twijfels over of al die grote investeringen in AI bijvoorbeeld wel teruggewonnen kunnen worden door die bedrijven. Maar goed, de hoge winsten die blijven daar. En er is dus vooral optimisme bij die bedrijven. En dat compenseert ook wel het feit dat Nederlandse huishoudens ook wel aandelen verkopen. Er worden wel iets meer aandelen verkocht dan dat er gekocht worden. Maar omdat die aandelen zoveel waard worden, staan ze ook voor veel meer in de boeken op dit moment. Nou, en als je dan kijkt waar dat dan vooral in zit, dan zie je toch dat Nederlanders ook wel echt dol zijn op Nederlandse bedrijven. ASML is zo'n Nederlands bedrijf. Dat is echt een favoriet op de beurs voor ook voor Nederlandse huishoudens.
18: Niet zo heel gek.
19: Niet zo heel gek, doet het ook uitstekend. 6,1 miljard hebben Nederlanders daarin geïnvesteerd. Maar ook bijvoorbeeld Nederlandse banken. Er wordt ook veel belegd via grote beleggingsfondsen via die banken. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar grote techbedrijven in Amerika. Die weten er ook wel. Die worden ook wel gevonden door Nederlandse huishoudens. Nou, en opvallend is ook nog wel dat bijvoorbeeld Shell het in het eerste kwartaal behoorlijk goed deed. Is natuurlijk ook van oudsher een populair aandeel onder Nederlandse huishoudens. Dat zakt nu een klein beetje terug naar plaats 2.
18: Oké. En je had dus in dit kwartaal die grootste beursgang ooit van SpaceX.
19: Ja.
18: En daar waren Nederlanders blijkbaar ook in geïnteresseerd.
19: Zeker. Het ging dus om het bedrijf dat onder andere belooft datacenters in de ruimte te bouwen. En Nederlanders die hebben inmiddels die hebben al heel snel aandelen gekocht in SpaceX. Dat was überhaupt bijzonder dat ze dat konden. Ook via Nederlandse banken en via Nederlandse brokers. En dat was goed voor zo'n 169 miljoen. Dus dat is nog op zich nog bescheiden. Maar als je bedenkt dat het in zo'n korte tijd is aangekocht, is dat toch wel echt heel erg veel. Moeten we wel meteen erbij zeggen dat er inmiddels ook alweer 100 miljoen van verkocht is. Dus het ziet er toch wel naar uit dat mensen ook wel heel snel die winst en al dat optimisme hebben willen verzilveren. Ja, er werd natuurlijk van het begin al wel gezegd van dat gaat enorm stijgen. Het kan ook wel snel weer zakken. Ja, dat zie je dus hier ook wel. En het is op zich wel opvallend, want een Nederlandse bank vergelijkt het met twee andere nieuwkomers op de beurs. Magnum, dat is het ijsbedrijf, de afsplitsing van Unilever. En ook het Tsjechische defensiebedrijf CSG. En daar hebben Nederlandse huishoudens op dit moment meer in zitten dan in SpaceX.
18: Oké. De beurs, dat fluctueert. Je zei al, hè, dat gaat heen en weer. Ja. Dus die Nederlandse huishoudens die nou zulke goede beleggingen hebben gedaan, kunnen ze achterover gaan hangen? Kunnen ze tevreden kijken?
19: Nou, dat zal best wel een beetje een feeststemming zijn op dit moment. Als je gewoon naar deze resultaten kijkt. En ja, het hangt er ook een beetje af van hoe actief je dat doet. Misschien zijn er alweer mensen die die winst alweer pakken en daar weer iets heel leuks van doen natuurlijk. Maar je ziet toch wel ook wel heel veel waarschuwingen. Ik noemde al even die enorme investeringen in AI. Ja, daarvan wordt toch wel gezegd, AI heeft wel de toekomst. Maar of ook al die bedrijven al die investeringen kunnen waarmaken. Ja, daar worden wel grote vraagtekens bij gezet. En dat wordt wel echt spannend als daar straks bepaalde bedrijven toch klappen gaan krijgen, wat dat weer doet met het algehele sentiment op de beurs. ECB-economen van de Europese Centrale Bank die waarschuwen deze week dan ook echt voor het tempo waarin die tech-aandelen stijgen in waarde. Nou, gelukkig voor op dit moment zitten die Nederlandse huishoudens nog wel goed. En het is ook nog wel goed om te zeggen dat Nederlanders ook ontzettend veel sparen, nog veel meer dan beleggen. En dat ze natuurlijk ook nog via de pensioenfondsen ook nog beleggen. Dus nou, voorlopig hoeven ze nog niet te panikeren daarover.
18: Roland, dankjewel. Roland Muller van de Economie Redactie. Over ruim een uur, Stand.nl.
20: Ja, ik wil Roland ook heel erg bedanken, want wij gaan het hierover hebben. En ik heb zelden zo'n mooie en uitgebreide introductie gehad van Stand.nl als deze. Ik hoef helemaal niks meer uit te leggen, maar slechts te vragen naar uw ervaringen. Onze stelling vandaag is namelijk, we moeten de goed presterende beurzen wantrouwen. Ik ben heel erg benieuwd, profiteert u mee van deze nu goed presterende beurzen? En zo ja, hoe belegt u uw geld op dit moment? Bent u iemand die er zelf echt actief mee bezig is met het kopen en verkopen? Houdt u daarom ook het nieuws bijvoorbeeld nauwlettend in de gaten? Of houdt u het bijvoorbeeld aan de bank om dit voor u te doen, of een ander beleggingsfonds? Of zegt u nou, nee, ik ben toch iemand die liever toch spaart en ik zet al mijn geld wat dat betreft op zwart, zou je kunnen zeggen, op een spaarrekening. En deelt u die zorgen ook over deze goed presterende beurs? Zegt u, ja, ik maak me toch wel zorgen. Er wordt al langer gewaarschuwd, niet alleen door deze ECB-economen, maar ook door andere deskundigen over die AI-bubbel. Er gaat zelfs. Of zegt u, nou nee, ik ben toch iemand die liever toch spaart en ik zet al mijn geld wat dat betreft op zwart, zou je kunnen zeggen, op een spaarrekening. En deelt u die zorgen ook over deze goed presterende beurs? Zegt u, ja, ik maak me toch wel zorgen. Er wordt al langer gewaarschuwd, niet alleen door deze ECB-economen, maar ook door andere deskundigen over die AI-bubbel. Er gaat zoveel geld in om. En ze investeren

0: te horen, om die reden toch al wat aandelen verkocht om nu vast die winsten te pakken. Praat mee bij Stand.nl. U kunt bellen met 0800 1101. Ster.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: NPO Radio 1.
12: De hoofdpunten, Thomas.
13: Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid, meldt het CBS. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in die wijk. Volgens Omroep Gelderland is een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richting vernielingen aan en dagen de politie uit. En de nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Hij heeft de heffingen op het laatste moment uitgesteld omdat er een akkoord zou zijn. En beveiligers op Schiphol gaan mogelijk vanmiddag al actie voeren. De vakbonden geven de luchthaven en beveiligingsbedrijven tot 12 uur de tijd om met toezeggingen te komen. De medewerkers willen betere werkomstandigheden en moet de werkdruk omlaag.
12: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, kunnen we vandaag veel nattigheid verwachten?
14: Ja, op de meeste plaatsen gaat het toch zeker wel regen vallen. Niet overal evenveel. Het is een beetje buiig van karakter. Dat wil zeggen dat de intensiteit van de neerslag nogal verschilt. En op het ene moment komt het echt eventjes met bakken uit de lucht. Maar dat kan heel kort duren en daarna is het weer een beetje miserig of zelfs eventjes droog. Het is een neerslagzone die nu van west naar oost over het land schuift. En daarachter in de loop van de middag moet het in het westen in elk geval wel een stuk droger worden. Met ook weer wat zonneschijn erbij. Halverwege het land zal dat tot tegen de avond duren voordat die zon door gaat breken. En in het oosten en zuidoosten stel ik me daar weinig bij voor. Temperaturen vandaag zo'n 19 of 20 graden. En de wind uit de westelijke richting is meest matig van kracht.
12: En zet dit door, dit soort weer?
14: Ja, het is en blijft wisselvallig. We krijgen laat vanavond en vannacht alweer te maken met een buienlijn. Daar kan flink wat onweer op zitten. Echt een stevig gebiedje. En ook morgen overdag regelmatig een regen- of onweersbui. Tussendoor felle opklaringen, dat wel. En dan komt de temperatuur net boven de 20 graden uit. Voor vrijdag nog altijd een beetje een buiig weertje.

0: trekken. Hoewel de buien langzaam iets minder fel worden. Zaterdag nog wat neerslag. Zondag blijft het op veel plaatsen met een beetje geluk weer droog.
1: Marco, dankjewel. En Wijnand, waar staan files?
2: Ja, van een ochtendspits is geen sprake, dus veel files staan er niet. Maar op de A76, Belgische grens richting Geleen, is wel veel vertraging na een ongeluk met 2 personenwagens bij Nut. De linkerrijstrook is daar dicht en daar sta je in de file vanaf Stijn. En de extra reistijd is 3 kwartier.
1: Amerika treft de voorzitter en een aanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag met strenge sancties. Straks hoogleraar Alet Smeulers erover.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Hey, ik kwam net de buren tegen.
5: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
4: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
5: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
4: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
5: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
4: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
1: De VS legt opnieuw sancties op aan 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Aan de voorzitter en een van de aanklagers van het hof. Alet Smeulers, hoogleraar internationale misdrijven bij de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Wat betekenen die sancties voor deze 2 medewerkers?
12: Ja, dat is heel ingrijpend voor hun persoonlijke leven, omdat ze niet meer bij hun banktegoeden kunnen, van allemaal diensten van Amerikaanse bedrijven geen gebruik meer kunnen maken, zoals e-mail en abonnementen die ze hebben. En ook ze kunnen niet meer reizen naar die landen en soms ook hun familie niet. Dat wordt dan vaak ook er nog weer bijgenomen. Dus het heeft enorm veel impact, omdat in dagelijks leven doe je bijna alles met je visa, met je banktegoeden en alles.
1: Dat je niet meer bij je banktegoeden kan, hoe komt dat dan?
12: Nou, dat is omdat de sancties staan op een sanctielijst, waar ook terroristen en dergelijke op staan. Dus dat is sowieso al eigenlijk vreselijk dat je daar op staat. Maar dat betekent dat gewoon Amerikaanse bedrijven, mogen geen dingen meer regelen voor hun. Dus je banktegoeden worden gewoon geblokkeerd. Dus ieder abonnement dat je hebt, iedere taxi die je bestelt, een hotel eventueel, eten, wat dan ook. Je kunt eigenlijk niks meer doen. Je kunt geen kopje koffie meer afrekenen.
1: Dus, want ook de banksystemen bijvoorbeeld hier in Europa of in andere delen van de wereld, die zijn afhankelijk van die Amerikaanse systemen?
12: Klopt. Ja.
1: Dat zijn dus echt persoonlijke consequenties. Wat voor gevolgen heeft het voor het strafhof?
12: Voor het slachtoffer heeft het ook veel consequenties. Want bijvoorbeeld e-mail kunnen deze mensen vaak niet meer gebruik van maken. Als dat van Amerikaanse bedrijven is. Ook dan worden ze heel erg ingeperkt in wat zij kunnen doen. Dus dat heeft ook een effect voor hun werk. En het is ook een negatieve incentive om bij dat internationaal strafhof te gaan werken. Als je weet dat dit soort sancties er zijn. Dus het kan ook goed zijn dat hele goede mensen niet meer voor het internationaal strafhof willen werken. Of dat ze er weg willen.
1: Nou, de VS uit al langer harde woorden over het strafhof. Het wordt nu concreet?
12: Ja, het is al een tijdje concreet. Ze hebben eigenlijk helemaal in het begin, in 2002... hebben ze al de Hague Invasion Act ingevoerd in Amerika. Dat betekent dat als de Amerikaanse militairen in Den Haag gevangen gezet worden, dat ze die kunnen komen bevrijden. Dus het is eigenlijk al heel lang dat ze daar heel erg bang voor zijn. Maar sinds Trump gaan ze echt een heel stuk verder daarin met die sancties. En er waren al sancties tegen 11 rechters en aanklagers. Maar dit komt er nu bij. En dat valt in de lijn van dat brick-to-brick afbreken van het internationaal strafhof wat Rubio beloofd heeft.
1: En is dat toch ook uit angst voor het strafhof?
12: Ik denk voor een deeltje wel. Kijk, de Amerikaanse regering die wil echt toe naar een wereld waar het recht van de sterkste geldt, zodat ze niet meer gebonden zijn aan het internationale recht. Dat heeft Trump heel duidelijk gezegd. Zijn geweten is de enige beperking. Hexet die noemt de rules of engagement, dat je oorlog alleen mag voeren op een bepaalde humane manier, noemt hij stom. En Rubio gaat daar ook in mee. Dus zij willen eigenlijk totaal geen gebondenheid hebben aan dat internationaal recht. En het strafhof is nou juist een instantie dat kan handhaven.
1: Ja, ook Amerikanen kunnen daar dan voor het strafhof gedaagd worden eventueel. Dat is hun grote angst.
12: Dat is een grote angst, maar dan moet ik wel bij zeggen, Rubio doet het voorkomen alsof het de soevereiniteit van Amerika aantast. En hij zegt van ja, ze kunnen ook achter de mensen van ICE aankomen. Maar het internationaal strafhof heeft alleen rechtsmacht als ofwel de onderdanen van een staat misdrijven begaan. Nou, Amerika is dat niet. Of dat soort onderdanen in lidstaten misdrijven begaan. Dus als Amerikanen misdrijven begaan in Afghanistan of in de Palestijnse gebieden, dan kan het internationaal strafhof ingrijpen, maar het kan niet dat doen als het op Amerikaans grondgebied gebeurt.
1: Is het ook verhard, de opstelling van de Amerikaanse regering, na de arrestatiebevelen voor de Israëlische premier Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie?
12: Ja, absoluut. Absoluut, want sindsdien is het echt in een stroomversnelling gekomen en de Amerikaanse regering laat het echt heel duidelijk zo van ja, dat zijn onze bondgenoten en daar kom je niet aan. Dus dat heeft het wel nog eens sterker in een stroomversnelling gebracht.
1: Dank u wel, Alet Smeulers, hoogleraar internationale misdrijven bij de Rijksuniversiteit Groningen. Huisartsassistenten hebben vaker te maken met patiënten die hun klachten extra benadrukken om zo sneller een consult te krijgen bij de huisarts. Zonder spoed kan een afspraak met een huisarts namelijk intussen langer op zich wachten. Daarover schrijft het AD vanmorgen. Jacqueline Eemans is directeur van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, zelf ook doktersassistent. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, Astrid.
1: Hoe merkt u dat patiënten klachten aandikken?
13: Ja, dat merken wij soms tijdens het gesprek, soms eigenlijk pas na afloop van een consult. Als we soms terugkoppeling van de huisarts krijgen of zelf informeren hoe het met iemand was die op de spoedlijn bijvoorbeeld heeft gebeld.
1: En hoe overdrijven mensen dan? Heeft u daar voorbeelden van?
13: Ja, of het echt overdrijven is, dat weet ik niet. Maar ze benadrukken echt extra hun klachten. Dat kan soms de dingen zijn als bijvoorbeeld de vraag, heeft u koorts? Waarop vaak een antwoord dan ja is of nee. Hè? En als we dan vervolgens vragen naar de temperatuur, dat ze de getalletjes dan niet weten. Dus er is eigenlijk niet gemeten. Dus hoe weten we dan of er koorts is? Of pas achteraf dat we van de huisarts terug horen van, goh, in je triage heb je dingen opgeschreven. Maar dat was allemaal niet aan de hand. Hoe zit dat? En dan kom je er pas achteraf erachter dat eigenlijk de vragen wellicht iets meer benadrukt zijn omdat ze daadwerkelijk waren.
1: En waarom doen mensen dat? Doen ze het omdat ze geen zin hebben om die week te wachten voordat ze normaal gesproken dan anders aan de beurt zouden zijn?
13: de druk in de zorg is hoog, de druk in de huisartsenzorg is hoog. En ik denk dat heel veel patiënten soms bang zijn dat ze niet gezien worden of niet of zelf echt zorgen hebben dat die klacht ernstig is. Hè, dat zij denken dat het echt een medisch ernstige klacht is, terwijl uiteindelijk uit onze triage komt dat het wellicht even kan wachten. En dat kan voor een patiënt een teleurstelling zijn, wat eigenlijk voor onze geruststelling is. Want dat betekent eigenlijk, als er een lage urgentie uitkomt, dat er dus niet een hele erge medische spoed achter zit.
1: Nee. Maar mensen zijn natuurlijk gewend geweest in het verleden dat ze misschien een dag of twee dagen moesten wachten, maar niet bijvoorbeeld een week, wat je tegenwoordig ook wel echt wel of soms nog langer hebt.
13: Ja, klopt. En dat is echt de druk die gewoon toeneemt op de zorg. Er is gewoon veel hulpvraag en er is weinig plek. En daardoor moeten we goed kijken wie op welke plek terechtkomt. Met welke urgentie. Het is welke medische urgentie er is.
1: Ja, betekent het dat er ook nu dan meer druk ligt op u en uw collega's?
13: Ja, de druk is hoog. Er wordt veel van ons gevraagd. Hè. Ieder gesprek moet je weer scherp zijn en de juiste vragen stellen om de goede urgentie te bepalen. Daar zijn de doktersassistenten voor getraind. Het zijn opgeleide zorgprofessionals. We hebben ook ons beroepsgeheim. En dus wat dat betreft mag alles gezegd worden aan de telefoon, waardoor wij een juiste inschatting kunnen maken.
1: Ja. Wat zijn de gevolgen dat mensen, ik zeg maar eventjes in gewone termen, voorpiepen?
13: Ja, dat de gevolgen kunnen zijn dat iemand met wel een hogere urgentie niet op de juiste tijd gezien wordt. Omdat iemand anders met een lagere urgentie dat plekje heeft.
1: Is er iets aan te doen?
13: Belangrijkste denk ik is dat patiënten zich, dus iedereen die een huisarts belt of welke zorgverlener dan ook, zich er bewust van is dat de doktersassistent aan de telefoon opgeleid is, beroepsgeheim heeft en er juist is om jou te helpen en de juiste urgentie in te schatten. En jou soms dus een spoedplek te geven, soms zul je helaas even iets moeten wachten. En ik denk dat dat wel iets is waar wij met z'n allen aan moeten wennen, dat we soms iets langer moeten wachten in de zorg.
1: Dank u wel, Jacqueline Eemans, directeur van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Bayern-voetballer Jamal Musiala die is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden tijdens een oefenwedstrijd.
14: Dat is groot nieuws in Duitsland. De 23-jarige international voelde zich gisteravond in het oefenduel niet lekker en ging op de grond zitten. Musiala verliet uiteindelijk op eigen kracht het veld. Na de wedstrijd zei de voetballer dat hij leidt aan een vorm van epilepsie die het absence-syndroom wordt genoemd. Op social media schrijft hij dat hij aan de aanvallen geen schade overhoudt en dat hij in overleg met artsen heeft besloten om gewoon door te voetballen. Zaterdag was Musiala ook al onwel geworden tijdens een invalbeurt tegen Leipzig. Lucerel Geert Ruida staat op het punt om over te stappen naar PSV. Maar volgens het AD kan hij ook gewoon terecht bij TOGB in Berkel en Roderijs. De amateurclub maakte online een grapje over een transfer naar het tweede, waarop Geert Ruida zelf reageerde. Nou, voor een vlamtosti en een koude AA, zo'n energiedrankje, tekent hij meteen. Alleen kreeg hij daarop wel slecht nieuws. Hij begint bij TOGB 2 gewoon op de bank en moet zichzelf in de basis spelen. Eerst bewijzen.
1: Ja, misschien dat hij dan toch nog even over gaat nadenken.
14: Nou, een vlamtosti is natuurlijk wel lekker. RTV Drenthe ging op bezoek bij Annemarie Knoopel. Zij debuteert vandaag op haar 67ste op het WK Paradressuur in Aken. Nobel heeft dystonie. Dat zorgt ervoor dat haar hersenen haar spieren niet goed aansturen, waardoor ze veel onnodige bewegingen maakt.
15: Ik kan niets bedenken, behalve zwemmen, maar ik heb een rothekel aan, waarin ik lichaamsbeweging zou kunnen doen.
14: Nou, ik ben het ook wel met haar eens wat betreft dat zwemmen.
1: Ik ook.
14: De Drentse brak in april nog haar bovenbeen en haar schouder.
15: Ik heb een week onder de morfine gelegen. Als een zombie.
14: Ja, dat ze erbij kan zijn is dus eigenlijk wel bijzonder. Maar ze revalideerde razendsnel en staat nu dus toch aan de start van het WK. En dan nog verwarring over een drankje van de Amerikaanse tennister Amanda Anisimova. Tijdens een wedstrijd op het toernooi in Cincinnati nam ze een slok van een opvallend goudkleurig goedje. Nou, op televisie leek dat verdacht veel op bier, waardoor ook de commentatoren van Tennis Channel zich afvroegen, ja, wat zit er nou in dat bekertje?
16: What is that, Lindsay?
17: Could it be apple cider, Brett?
16: I mean, I would never suggest that a player was drinking a beer in the middle of a match, but
17: I've never seen that.
16: That's certainly what it looked like.
14: Ze komen er echt niet uit. Is het nou bier of is het nou appelsieder? Nou, dat bleek allemaal een stuk minder spectaculair na afloop. Het was namelijk gewoon energiedrank.
18: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
19: Op NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet.

0: Bente met 3, 2, 1. Een van de meest geliefde kinderprogramma's uit de Nederlandse televisiegeschiedenis krijgt een nieuw leven.
1: Hallo!

0: riskant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
1: In de jaren 60 en 70 was dit tv-programma De Fabeltjeskrant. Dus voor het slapen gaan vaste prik voor Nederlandse kinderen en volwassenen. En Het Grote Dierenbos is terug. Alle afleveringen komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. Robin de Levita is tv-producent en mede-initiatiefnemer van dat terugbrengen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, ik zat weer met natte haartjes in mijn gedachten voor de buis, hoor.
2: Ja, iedereen. Het leeft zo in het collectief geheugen van iedereen nog steeds. En dat gaat dus door generaties heen. Dat merk je nu ook heel erg aan de reacties.
1: Ja, want uw vader, Loek de Levita, die was de producent. Ook dus producent van de Fabeltjeskrant. Wat betekende het dan voor u in uw jeugd?
2: Nou ja, ik realiseerde me eigenlijk pas een week geleden dat mijn eerste baantje in de entertainment was in de geluidsstudio van de Fabeltjeskrant. Ik weet niet meer eerlijk gezegd wat ik daar precies deed. Maar ik zie mezelf nog filmstrips plakken en geluidsbanden aan elkaar zetten en dat soort dingen. Heel primitief, maar ja, daar is mijn carrière eigenlijk begonnen.
1: Ja, het is wel echt een generatieding. Het werd al vrij snel nostalgie natuurlijk voor latere generaties. Wat was er zo aantrekkelijk aan de Fabeltjeskrant? Hoe zag het eruit?
2: Het gekke is, ook nu nog, hè, als je er naar kijkt, er gebeurt in het beeld niet zoveel. Want het zijn gewoon poppen. En ze kunnen eigenlijk alleen horizontaal bewegen. Dus de manier hoe die karakters zijn geschreven en ontworpen. En het is natuurlijk een spiegel van de maatschappij. Dus iedereen herkent zijn buurman of zijn schoonmoeder erin. En het is iets wat je met generaties kan delen. En dat is nog steeds zo. Het is nog steeds grappig en relevant.
1: Ja, want er waren ook allerlei maatschappelijke thema's die een rol speelden.
2: Eigenlijk is de Fabeltjeskrant je eerste les in psychologie. Want je komt in een gemeenschap waar iedereen precies is als mensen. En ook al die conflicten hebben met elkaar. Maar ze lossen het op een of andere manier, op een creatieve manier, toch met elkaar op. En het is altijd natuurlijk heel geestig, want die karakters zijn zo grappig. En daardoor zien verschillende mensen verschillende dingen in de aflevering.
1: Ja, meneer de Uil, Boor de Wolf, juffrouw Ooievaar, Louieke de Vos. Ze worden trouwens ook nog altijd tentoongesteld, hè, in Museum Beeld en Geluid. Wat is uw favoriete karakter?
2: Ja, dat wordt mij de afgelopen dagen opeens gevraagd. Maar ik denk dat ik het meest behoor tot de gebroeders Bever. Ik heb een tweelingbroer die het ook nooit met mij eens is. En ik ben iemand die graag dingen bouwt en hard werkt. Dus dat komt wel overeen.
1: Waarom wilde u het zo graag terugbrengen? Is dat echt nostalgie?
2: Nou, in eerste instantie vond ik het prachtig, omdat mijn vader het heeft nagelaten. Ik ben er eigenlijk al tientallen jaren mee bezig om het terug te brengen. Alleen ik wist nooit hoe. En ik heb nu met Victor Knaap en met Jorrie van der Bussen. En ik heb nu gewoon hele sterke partners waarmee ik dit aandurf. En nu kan je het dus ook overal altijd zien. En als je terugbrengt op televisie, ja, dan is het natuurlijk toch ook altijd weer aan tijd gebonden. En daarvoor is YouTube natuurlijk gewoon eigenlijk het beste kanaal hiervoor.
1: En denkt u dan dat ook kinderen van nu dus gaan kijken?
2: Ja, daar ben ik van overtuigd. Want ik denk dat vooral, kijk, als je kinderen hebt, dan word je zelf, moet je ook door al die kinderseries heen. En dan is de Fabeltjeskrant het minst pijnloze wat je kan kijken. Ik keek altijd naar SpongeBob toen mijn zoon nog klein was. Ja. En want je kiest iets waar je niet helemaal zelf gek van wordt. En de kracht van de Fabeltjeskrant is dat je het juist met je kids kijkt en er dan over praat. Dus
1: blijft het hierbij, de Fabeltjeskrant op YouTube brengen, waarmee dus iedereen het kan zien? Of komen er misschien zelfs nieuwe afleveringen?
2: Ja, we gaan nieuwe afleveringen maken. Daar zijn we ook al heel lang mee bezig. En we bouwen 26 scripts. Ik schrijf het samen met Patrick Bremmers. En ja, we zijn er al heel lang mee bezig. We zijn nu met het beeld bezig. En we gaan rond de MIPCOM in oktober, een grote beurs, hè, voor televisie en film. En daar gaan we ons presenteren. Dus we zijn druk mee bezig.
1: Einde van het gesprek kan eigenlijk maar met een paar woorden, denk ik, hè?
2: Ik ben bang dat dat oogjes dicht en snaveltjes toe wordt.
1: Heel goed. Dank u wel, Robin de Levita.
3: NPO Radio 1.
4: Eerder in de perstribune van Max.
5: Gelijk krijgen is toch het leukste wat er is. Dat moet je toch wel weten als vrouw.
6: Nou,
5: vrouwen willen heel graag gelijk hebben.
6: Ja, toch? Jij denkt dat mannen geen gelijk willen hebben.
7: Als ik eenmaal wakker ben.
6: Ja, dat duurt even.
7: Oh, nou, ik kan heel goed lui zijn.
8: Een bejaarde man bij ons uit de buurt begon ook tegen mij aan te praten. Maar het bleek over Leo Alkemade te gaan.
6: Oh ja, daar lijkt je mee.
8: Fysiek nog wel wat gelijkenis.
9: Ja, ik vind het leuk om de gezichten achter de stemmen te zien. Nou ja, het valt niet tegen wat ik zie.
4: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week cabaretier en programmamaker Niels van der Laan en Olympisch roeikampioen Ronald Florijn. Zondagmiddag 12 uur.
3: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
11: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
12: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
14: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. President Trump zegt dat hij een handelsdeal heeft met Canada en stelt nieuwe importheffingen uit. De brandweer heeft nog altijd de handen vol aan de brand bij de Belgische Ardennen. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
15: De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is ingedamd, maar nog niet onder controle. Dat meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt dicht bij de grens met Duitsland. Het is de grootste natuurbrand ooit geregistreerd in België. Zo'n 3000 hectare aan natuur is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen. Een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. Vooral de waarde van techbedrijven zoals Nvidia en Apple steeg flink, mede door de komst van AI. Economen waarschuwen wel dat veel investeren in techbedrijven een risico is, omdat zij niet altijd hun AI-beloften kunnen waarmaken. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in die wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op social media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de industrie in Nederland is het afgelopen kwartaal flink gestegen. Volgens het CBS was de omzet ruim 8% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De grootste stijging is te zien bij de chemische industrie en olieraffinaderijen. Daaronder valt ook de productie van brandstof. De hogere omzet komt onder meer door de flink gestegen olieprijzen, veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon bij 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon en opnieuw ook weer een graad of 20.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
16: Van een ochtendspits is nog geen sprake. Er staan nog wel een paar opvallende files. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord-West en de afrit Urk 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht voor bergingswerkzaamheden. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem, daar is de spitsstrook dicht. Vanuit Apeldoorn veroorzaakt dat file tot aan de afrit Hoenderloo 9 kilometer met een kwartier vertraging. En bij Alkmaar staat file op de N242 vanuit Middenmeer, tussen Heerhugowaard en de Leegwaterbrug 5 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten.
1: President Trump heeft op de valreep importheffingen tegen Canada voor 3 dagen uitgesteld. Straks onze correspondent.
17: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
18: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
17: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
18: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
17: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
18: Hoppa!
17: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
23: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
24: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Leren mediteren. Zen.nl.
25: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
28: Leren mediteren. Zen.nl.
29: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: De VS stelt de importtarieven op Canadese goederen toch nog uit. President Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op bijvoorbeeld Canadese auto's en zuivel. Nu zijn die heffingen dus uitgesteld omdat er een deal tussen de twee landen zou zijn. Correspondent Rudy Bauma zegt dat er nog niet zoveel over bekend is.
0: Nee, de details zijn nog niet bekend, maar het is er wel eentje met hoofdletters. Althans, in een late post op zijn Truth Social. En hij geeft het nog 3 dagen tot ondertekening. Hij schrijft in diezelfde post nog wel dat de Keystone XL Pipeline, dat is een oliepijpleiding waarvan de aanleg door Biden destijds is stilgelegd, weer uit het graf zal herrijzen. Dus kennelijk is daar iets over afgesproken. Maar het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè. Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed, met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export. Dus aanzienlijk. En we weten wel dat Trump gisteren nog heeft gesproken met Mark Carney, hè, de Canadese premier. Dus kennelijk is er een compromis bereikt.
1: Er waren al heffingen. Waarom wilde Trump eigenlijk Canada nog een keer belasten?
0: Nou, het is eigenlijk een vergelding voor maatregelen die Canada trof tegen Amerikaanse producten. Maar die waren weer een vergelding van Trumps eerdere importheffingen. Dus het gaat echt heen en weer. Dus Trump die legde bijvoorbeeld al eerder Amerikaanse heffingen op voor Canadese alcohol. En toen haalden Canadese provincies Amerikaanse alcohol uit de schappen. En dat bestraft Trump dan nu weer hiermee. Dus echt een escalatiespiraal. En Trump was ook boos op Canada vanwege de rook van bosbranden daar die naar de VS overwaaiden. Daarom dreigde hij ook nog met van alles. En hij maakte zich ook nog druk over een tv-spotje die in Canada is uitgezonden, waarin je oude fragmenten ziet van Ronald Reagan die zich uitspreekt tegen importheffingen.
1: Ja, maar er is dus in de tussentijd flink onderhandeld. Zijn er dan ook concessies gedaan?
0: Nou ja, de VS had die in ieder geval geëist van Canada. Bijvoorbeeld het opheffen van die vergeldingsheffingen op Amerikaanse auto's, een aanpassing van quota voor Amerikaanse zuivel. En hij wil dus ook dat maatregelen tegen Amerikaanse alcohol wordt ingetrokken. En Canada wilde op haar beurt ook dat de VS importheffingen op staal, aluminium, auto's en hout zou laten vallen of verlagen. Want die zijn behoorlijk schadelijk voor de Canadese economie. Maar ik moet wel zeggen dat de strijdvaardigheid van Canada wel heel groot is. Dat blijkt uit peilingen. Het is met China eigenlijk het land dat echt het durft op te nemen tegen de Verenigde Staten.
1: Ja, de relatie tussen Canada en de VS is moeizaam te noemen op dit moment. Er is nu bijvoorbeeld ook een rel gaande, of relletje, ik weet niet hoe ik het moet inschatten, in Canada, over de Amerikaanse ambassadeur, hè, die wij ook nog kennen, Piet Hoekstra. Ja. Zo'n 225.000 Canadezen, die hebben een petitie getekend om hem weg te sturen. Waarom willen zij hem weg hebben?
0: Ja, nou, die ambassadeur die blijft herhalen dat hij Canada de 51ste staat van de Verenigde Staten wil maken. Net als Trump dat doet. Hè. Dat leidt natuurlijk tot kritiek en woede bij de Canadezen. Ja, je zei het al even, we kennen hem. Hij was natuurlijk eerder ambassadeur in Nederland. Maar nu is het Canada waar hij zit en waar hij veel over klaagt ook. En vorig jaar zei hij bijvoorbeeld teleurgesteld te zijn in de anti-Amerikaanse toon in de verkiezingscampagnes daar. En hij was ook kritisch op Canadese politici die de Amerikaanse importheffingen bestempelden als een handelsoorlog, ja, wat het toch echt wel is. Hij zou volgens Canadezen ook de separatistische beweging in Alberta, zijn provincie, daar steunen en zich zo mengen in de Canadese politiek. Die petitie die dwingt de regering, de Canadese regering, om wel met een officiële reactie te komen. Maar goed, petitie of niet, Hoekstra kan niet zomaar worden weggestuurd door Canada. Dan heb je echt wel de pop aan het dansen. Dan krijg je echt een enorme politieke rel.
1: Zei correspondent Rudy Bauma. De Canadese premier Carney zegt dat er de afgelopen dagen vooruitgang is geboekt, maar dat er nog belangrijke knopen moeten worden doorgehakt. Hoe houd je een gratis festival gratis terwijl de kosten blijven stijgen? Morgen begint in Groningen de 36e editie van Noorderzon. Ooit bedacht om Groningers die niet op vakantie gingen toch iets leuks te bieden in de zomer. Het festival is voor een groot deel gratis, maar om de begroting rond te krijgen is het dit jaar aangepast. Matthijs van der Wiel was op het festivalterrein in aanbouw in het Noorderplantsoen.
2: Dankjewel, we gaan weer inleven straks.
5: Als je hem bij Zuid wil droppen, dat zou heel fijn zijn.
2: Ja, dat kan.
6: Zo.
7: Ik rij ook niet heel vaak in dit ding, dus we gaan even zien of het lukt.
6: Rutger Gernand, directeur van het festival. Rijd me rond in zo'n elektrisch golfkarretje.
7: En hier komen ook DJ's komen in 's avonds en er komen singer-songwriters overdag.
8: Hallo, hoi. Hier hebben we nog meer podia, nog een tent. En hier wordt elke dag kun je een dansstijl leren die je 's avonds meteen in de praktijk kunt brengen.
6: Voor wie het kent is de waarschijnlijk meest zichtbare verandering, bezuiniging, dat het grote podium is verdwenen. Waarom was dat zo duur?
3: Nou, het podium opbouwen was heel duur, dus het neerzetten was al heel veel geld. En daarnaast het programmeren.
4: Hoi.
3: Hoi.
6: En hier wordt de eetstalletjes opgebouwd.
9: Kunnen we nog draaien? Hier wel, hè?
4: Ja, nog
9: een centimeter of twee.
6: Moet nog even een koelwagen op zijn plek worden gezet. Die past maar net.
9: En dan draaien.
3: De kar zit even vast, ja.
6: En Bob ten Brinke die verzorgt hier onder meer de wijn.
10: En dat was natuurlijk ook de uitdaging die Rutger bij ons neer heeft gelegd. Is dat we wijnen op Noorderzon moeten kunnen schenken. Die natuurlijk gewoon normaal betaalbaar zijn, maar wel goed.
6: En dan helpt het niet als festivalgangers minder drinken. Want dat is al jaren het verhaal. Er wordt minder bier verkocht, dus de inkomsten gaan omlaag.
10: Als je dat ziet, hoe het hier elk jaar gaat en hoe gezellig het hier is. En er wordt wel genoeg gedronken volgens mij.
6: En genoeg verdiend dus voor het festival.
10: Dat denk ik wel.
11: En nu draaien. Kijk, daar zijn
6: we. Hey. Weer verder met het karretje.
3: Hier een spiegeltent. Daar hebben we een heel maatschappelijk programma met discussies. Noorderzon is een heel groot sociaal evenement in het Noorderplantsoen, maar ook een wereldberoemd internationaal podiumkunstfestival. En er komen hier eigenlijk in de hele stad komen er gezelschappen uit de hele wereld.
6: Wat maakt u?
12: Ik ben bezig met wat trappetjes. Toegankelijkheid, hè? Dat mensen erbij kunnen. Ja. En, ik probeer zoveel mogelijk van recycled hout van vorig jaar te gebruiken.
6: Dat is ook kostenbesparend.
12: En dat is heel kostenbesparend en lekker duurzaam.
6: Je gaat een festival organiseren, dat lukt alleen met heel veel vrijwilligers. Hoeveel zijn dat er?
3: 600 ongeveer.
6: En een daarvan is Lila Velo, die de laatste hand legt aan de versieringen van de poorten en van het terrein.
13: We hebben hele grote gordijnen van gerecycled papier gemaakt. Vandaag zijn we bezig geweest met hele grote rozen in elkaar knutselen, ook voor op een poort. Ja, ik ken dit festival al sinds dat ik een klein meisje was. Dus ik ben hier altijd met mijn ouders geweest.
6: En helpt u het voortbestaan?
13: Ja, precies.
6: Nu staan we onder een poort, die is allemaal gemaakt met afvalmateriaal eigenlijk. Mm-hmm. En toch was dat een flinke kostenpost, de aankleding. Waarvan u gezegd heeft, daar moeten we juist in investeren. Waarom?
3: Nou ja, als je hier komt en je hebt niet het gevoel dat het een bijzondere omgeving is, dan doet dat iets ook met hoe je hier bent.
6: Er was het bezuinigd de afgelopen jaren.
3: Ja, dat waren eigenlijk alle dingen die leuk waren. Daar moest elke keer het mes in.
6: Om de beveiliging en de dicties te betalen.
3: Ja, eigenlijk zijn de eisen die aan festivals worden gesteld steeds zwaarder geworden. Op het gebied van veiligheid, nou inderdaad een aantal toiletten. En daardoor wordt het eigenlijk steeds duurder om een groot openluchtfestival te organiseren.
6: Je hoort het ook voor collega's die stoppen.
3: Ja, elke paar weken is er wel weer een festival dat aangeeft dat het ermee op moet houden. Of dat bijvoorbeeld tickets invoert en toegang gaat vragen. Ja,
6: waarom vindt u het zo belangrijk om het gratis te houden?
3: Wij vinden het door hoe we zijn ontstaan juist heel belangrijk om te zorgen dat er ook iets is voor mensen die niet de sterk gestegen festival tickets kunnen betalen. En dat er ook voor hun iets interessants en leuks gebeurt in de zomer.
6: Zoals het ooit bedacht is.
3: Zoals het ooit bedacht is.
6: Veel plezier.
3: Dankjewel.
1: Zei Rutger Gernand, directeur van Noorderzon, tegen verslaggever Matthijs van der Wiel. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
14: Nou, er is niet zoveel aan de hand op de weg. Er staat er wel een enkele file op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de afrit Urk. Nu 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht. En dat veroorzaakt file tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo 6 kilometer. En ook daar ben je 10 minuten langer onderweg.
29: Het NOS Radio 1-journaal.
1: In de voorronde van de Champions League spelen de Nijmegenaren thuis eerst tegen het Noorse Bodø Glimt. En dan volgt volgende week in Noorwegen de beslissing wie er door mag naar het hoofdtoernooi. NEC of Bodø Glimt dus. De grootste NEC-fan van Nijmegen, volgens de supportersvereniging, is Henny Linders. En hij is al behoorlijk zenuwachtig.
15: Ik heb kippenvel tot achter de oren. Je gelooft het niet, maar het is waar. Op het moment regent het hier. We zeggen in Nijmegen, het maaimt nou, maar vanavond schijnt de zon. En we gaan winnen. Heel bescheiden, gewoon een bescheiden 6-1 of zo. Dus het gaat allemaal, het gaat allemaal goed komen.
1: U wilde hier natuurlijk absoluut bij zijn, maar dat is voor u geen punt, want u heeft een seizoenskaart, hè?
15: Ja, tuurlijk. Nog niet zo heel lang, een jaar of 50, maar...
1: jaar of 50, oké.
15: Ja, we hebben in Nijmegen andere tijden meegemaakt. We hadden de vorige wedstrijd tegen Grieken, hadden de jongens van Legio een groot spandoek van het lelijke eendje in de eredivisie tot de grote zwaan met een ticket in zijn bek, een kaartje voor de Champions League. Het is heel onwerkelijk wat er allemaal gebeurt in Nijmegen.
1: U bent dus al sinds, wat is het, 1970 ongeveer, dat u dan dus al op de tribune staat?
15: Ja ik ben vroeger ooit met mijn opa en mijn oma naar het stadion gegaan. En dan ben je verliefd op die club geworden en dan blijf je maar gekomen.
1: Dus letterlijk met de paplepel, nou niet letterlijk, met de paplepel figuurlijk ingegoten?
15: Ja, maar met een flesje bier bedoel je. Nee,
1: weet u dan nog dat de eerste wedstrijd dat u in het stadion was?
15: Ja. Wij speelden tegen, typisch NEC kennende, verloren we. Toen de tijd was er gewoon vanzelfsprekend. Nou, gelukkig niet meer. Maar we speelden tegen GVAV, de vroegere voorloper van FC Groningen. En we verloren thuis met 0-2. En toch is toen die liefde ontstaan.
1: Ja, want ook al verloren ze toch, als jongen al, dacht u, dit is mijn club.
15: Dit is mijn club. Dat hoorde ook bij onze club, veel verliezen en af en toe winnen. En dat maakt het juist het mooiste.
1: Ja.
15: Als je iedere week maar wint, zoals de laatste tijd, wordt het vanzelfsprekend. Maar dat was toen totaal niet. Maar dat is wel mooi dat je die tijden ook mee hebt gemaakt.
1: Juist als je weet wat verliezen is, dan is winnen des te mooier. Bedoelt u dat?
15: Inderdaad, dat is een hele mooie uitdrukking van jou.
1: Ja, en dat NEC uw club werd, dat iedereen kan het horen, komt uit Nijmegen. Dat is dus eigenlijk niet zo gek. U bent echt een Nijmegenaar.
15: Nee, dat vind ik ook. Ik vind ook, je moet je lokale club ook steunen. Het is heel makkelijk om voor een grote club uit Amsterdam of Rotterdam te zijn. Maar dan moet er ook eigenlijk wel vandaan komen. Kom je er niet vandaan? Ja, dan zit het vaak van die Teletext-supporters. Die zitten op Teletext. Die zitten op Teletext. Kijk, maar die komen nooit in het stadion.
1: Hoe zit u vanavond in het stadion? Met wie?
15: Ja, maar nog 12.500 mensen.
1: Ja, tuurlijk. Maar wie heeft u om u heen?
15: Onder andere mijn zoon en een hele hoop vrienden en kennissen. En wij staan, ik als enige oude lul dan, sta in het vak met de hele fanatieke supporters van Legio Novi Magen, die altijd die spandoek en alles maken. Die zingen van het begin tot het einde. Diep respect voor die jongens, want ik ken het niet meer zo lang. Maar van begin tot einde zingen en positief, geweldig. Echt, dat is het beste wat we kunnen hebben.
1: En dan gaat u helemaal uit het dak wanneer er gescoord wordt? Door NEC?
15: Ja, ik dacht het wel, ja. Dan kan er nog wel eens een traantje vloeien, ja.
1: Ik wens u heel veel plezier vanavond. Bij heel Nederland hoopt natuurlijk dat NEC die Champions League gaat halen. Dus u kan u rustig ook heel veel succes wensen.
15: Dank je wel. Ik moet nog één ding zeggen. Er lopen heel veel Noren nu al in het centrum van Nijmegen, gisteren en vandaag.
1: Ja.
15: Het scheelt dat die Noren bijna hetzelfde praten als wij. Dus we kunnen heel gauw contact leggen met die Noren.
1: Nou, dat wordt dan gezellig volgende week ook in Noorwegen.
15: Ja, tuurlijk. Dank je wel.
1: Zij NEC-fan Henny Linders.
16: Reactie. Aan de redactie. De straten van West-Afrika worden overspoeld door de synthetische drug Kush. In Liberia zou zeker 1 op de 5 jongeren verslaafd zijn aan die zogeheten zombiedrug. De zorg kan het nauwelijks aan, hoorden we in een reportage van correspondent Maurice Leden. Hij sprak in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia met gebruikers. En meerdere luisteraars willen meer weten over die drug Kush. Luisteraar Aswin stuurde via de NPO Luisterapp een spraakbericht in met heel wat vragen.
17: Uit uw reportage is mij niet helemaal duidelijk hoe het gemaakt wordt, wie het maakt, wie er aan verdient en hoe lang het al bestaat. Want er wordt sprake van een oudere man die het al lang gebruikt. Dus het is niet een nieuw probleem.
1: Nou Maurice, dat zijn heel wat vragen. Laten we beginnen met de eerste. Hoe wordt koes gemaakt?
18: Koes wordt gemaakt door verschillende bestanddelen bij elkaar te voegen. Het is een chemisch chemische druk. Dus verschillende poeders komen eigenlijk bij elkaar. Die worden vloeibaar gemaakt en worden dan op een plantaardig materiaal gespoten. En dan kan het gemengd worden met sigaretten, tabak. En op die manier wordt het dan vervolgens opgerookt.
1: En wie maakt het en wie verdient eraan?
18: Nou, de grondstoffen die komen eigenlijk uit verschillende landen. China, Verenigd Koninkrijk, maar dus ook uit Nederland. Nederland is een belangrijke leverancier. Dus er zijn criminele netwerken die bestanddelen richting West-Afrika versturen. Die verdienen eraan. Dan heb je natuurlijk de lokale straatdealers die eraan verdienen. En de mensen die het lokaal produceren.
1: En hoe lang bestaat het al?
18: Het bestaat al wat langer, dus het is voor het eerst gemeld door onderzoekers in 2018, 2019. Maar in 2022 werd het in West-Afrika echt een groot probleem. En de laatste jaren zorgde dus echt voor heel veel doden. En in 2024 is dan in Liberia de nationale gezondheidstoestand uitgeroepen.
1: Nou, daarmee zijn alle vragen van Aswin behandeld. Dankjewel, Maurice Leden.
16: Een van de meest geliefde kinderprogramma's uit de Nederlandse televisiegeschiedenis, De Fabeltjeskrant, is binnenkort weer te zien. Op YouTube komen alle afleveringen te staan, vertelde Robin de Levita, tv-producent en mede-initiatiefnemer van het terugbrengen van De Fabeltjeskrant. Iedereen kan dus weer genieten van de avonturen uit het grote dierenbos.
1: Ja, de luisteraars Steven en Renier die willen dus weten of de Fabeltjeskrant ook te zien zal zijn in de schatkamer van Beeld en Geluid.
16: Ja, en niet of het, dus, of het niet alleen op YouTube komt te staan.
1: Ja. En dat is zo, hè?
16: Ja, daar komt het inderdaad ook te staan. Een bepaald aantal afleveringen. En dat wordt dan in oktober volgens mij gedaan, als het 75 jaar gevierd wordt.
1: En of dan ook nog de Woes en de Lamaars komen, spin-off van Fabeltjeskrant.
16: Nou, nee, die niet. Het gaat echt alleen om de Fabeltjeskrant zelf. Dus niet de spin-offs die je inderdaad noemt. Dat hebben we uitgezocht. En dan nog een muzikale vraag van luisteraar JW. Toen hij vanochtend rond 6:50 de radio aanzette, hoorde hij een Nederlandstalig lied. Dat leek een beetje, stuurt hij, op Linde Schöne. Maar dat weet ik niet zeker. Wie weet wat ik gehoord heb. Nou, dat weten we natuurlijk en daar helpen we graag bij. JW hoorde vanochtend dit.

0: onomkeerbaar van de zangeres Eefje de Visser. Het was jouw keuze, want jij gaat er zien.
1: Ja, komend weekend op Lowlands staat ze.
0: En we hebben er even aan de lijn.
1: Ja, Eefje de Visser.
2: Hallo.
1: Je staat dus komend weekend op Lowlands. Nou, ik kom zeker even kijken, maar wil natuurlijk ook alvast weten, wat kunnen we eigenlijk verwachten, ik en de andere festivalgangers?
2: Goh, natuurlijk de muziek die ik maak. Wat kan ik daarover zeggen? Het is alternatieve pop, denk ik. Ik probeer een soort eigenheid te vinden in iets wat ook toegankelijkheid heeft. Maar het is vooral, denk ik, ook een visuele show. Ik hou heel erg van film. Ik hou heel erg van mooie kleuren. Ik hou van dans. En ik werk ook met twee zangeressen die ook met mij samen choreografie uitvoeren. Dus het zal een beetje een audiovisueel, een voorstelling bijna worden. Maar wel ook dansbaar. Dus het is zo ergens tussen een clubsetting, dansbaar en een theatervoorstelling misschien in.
1: Ja, en daar probeer je ook nieuwe dingen in uit. Want wat mij opviel is dat Lowlands bezoekers zich bij je konden aanmelden voor iets bijzonders op het podium tijdens het optreden. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Ja, het is de laatste show die wij spelen. Ik ga hierna een nieuwe plaat maken. En ik wilde zoiets bijzonders doen met het publiek. Publiek ook een keer kunnen betrekken. En nu is het idee ontstaan om dus het publiek op te roepen om mee te dansen op het podium. Dus we hebben op Lowlands 15 dansers uit het publiek. Amateurdansers die een simpele choreografie mee gaan doen.
1: Oh ja, een simpele choreografie. Dus
0: ik wil een filmpje.
1: kan ik me nog aanmelden? Of is het ook weer niet zo simpel?
2: Nee, je bent te laat. Oh, okay. Nou ja, wel. Het is echt, we hebben het echt zo gemaakt dat het is voor mensen die dat nog nooit gedaan hebben. Dus het is echt wel heel simpel. En het is alleen, ja, we hebben alle inzendingen al gehad. En we hebben ook al een selectie gemaakt. En het is, de mensen hebben een filmpje thuisgestuurd gekregen. Daar kunnen ze een beetje mee repeteren. En dan doen we nog een repetitie op het veld op Lowlands. En dan is er zelfs nog iemand vooraan van ons team die het voordoet, zodat iedereen dat ook kan nadoen. Dus het is heel behapbaar.
1: Nou, dan beloof ik je dat ik zaterdag op het veld wel mee kom doen. Dankjewel.
2: Dat zou leuk zijn.
0: Daar dat filmpje.
1: Ja, precies.
3: 3 voor de dag.
0: Om 12 uur vanmiddag verloopt de deadline van de vakbonden CNV en FNV aan de beveiligingsbedrijven op Schiphol. Ze eisen betere werkomstandigheden. Komen die er niet, dan gaan de Schipholbeveiligers actie voeren. In Nijmegen speelt NEC dus om 9 uur de eerste wedstrijd in de play-offs voor Champions League voetbal. Tegenstander het Noorse Bode Glimt. Sportcommentator Suze van Kleef over de kansen van NEC.
4: Bij NEC mochten de afgelopen week wat nieuwelingen verwelkomen in de selectie. Maar de trainer, Dick Schreuder, gelooft nog niet dat zijn club in het algemeen op Champions League niveau zit. Hij zei, ja nee, daar zijn we in heel veel opzichten nog niet op voorbereid. We proberen het wel, wordt ook keihard aan gewerkt door de hele club. Maar we staan er nu wel, want het kan snel gaan in het voetbal. En nou, zo is het ook vanavond. Dus de Champions League hymne te horen in Nijmegen in de Goffert. En dat is ook al heel mooi.
0: En onder meer te volgen hier op de radio tijdens Langs de Lijn en Omstreken. En boeren in Drenthe demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Jelmer Guit, verslaggever bij RTV Drenthe. Jij was net bij een van de 3 punten in de provincie waar ze zich verzamelen, hè, de boeren in Dieverbrug. Was het druk daar?
5: Ja, het was gigantisch druk. Ik denk dat er wel een tractor of 300 stond toen wij wegreden. Wij zijn inmiddels bij het gemeentehuis in Diever. Dat is de eerste stop waar de boeren zo langskomen. Maar toen wij wegreden druppelden nog steeds boeren binnen. Dus 300 minimaal. Maar ik denk dat het nog wel meer zullen worden. En dat is dan alleen in deze hoek van Drenthe. In het noorden en het oosten van de provincie komen ook boeren samen. Dat zullen er ook waarschijnlijk wel iets minder dan dat we hier komen. Maar toch wel over de 100 boeren zich daar verzamelen. Die maken een route hier vandaag langs alle 12 gemeentehuizen. En ze willen heel graag dat alle gemeenten een steunverklaring gaan ondertekenen. Waarin zij eigenlijk met de boeren samen oproepen. Zodat er ook waarschijnlijk wel iets minder dan dat we hier komen. Maar toch wel over de 100 boeren zich daar verzamelen. Die maken een route hier vandaag langs alle 12 gemeentehuizen. En ze willen heel graag dat alle gemeenten een steunverklaring gaan ondertekenen. Waarin zij eigenlijk met de boeren samen oproepen aan minister Van Essen om

0: Maar dat moet dusdanig omlaag, zeggen ze hier, dat wij hele grote delen, of misschien soms ons hele bedrijf, niet meer rendabel kunnen hebben. Dus daarom gaan ze hier massaal vandaag de straat op. Ze rijden overigens niet over de snelwegen, is afgesproken. Onderling. Daar is natuurlijk wat over te doen geweest, maar ze willen dat ook vooral veilig houden. Ze rijden daarom door de dorpen heen, op de wegen tussen de dorpen. Dus daar zal het verkeer ongetwijfeld ontzettend druk worden vandaag.
1: Dankjewel, Jan Margaert van RTV Drenthe. Zometeen Spraakmakers Roos.
2: Ja, in Stand.nl gaan we het hebben over die goed presterende beurzen. Nederlandse huishoudens die hebben belegd. Die hebben het afgelopen kwartaal goede winsten kunnen behalen. Daar gaan we het over hebben in Stand.nl. Doen we aan de hand van de stelling: we moeten de goed presterende beurzen wantrouwen. Want deskundigen, bijvoorbeeld economen van de Europese Centrale Bank, die waarschuwen wel voor de AI-bubbel op de beurs. Bel 0800 1101 als u mee wil praten.
1: Dat bij Roos. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, dat meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Aanleiding zou een ruzie tussen buurtbewoners zijn in Arnhem. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan nog niet in. President Trump heeft ze op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen, omdat er een akkoord zou zijn. Het gaat om heffingen van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. En als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. De luchthaven heeft tot 12 uur de tijd om met beloftes te komen. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden.
2: ANWB verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat een enkele file op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij de afrit Urk 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A76 van Geleen naar Aken, daar veroorzaken grenscontroles file vanaf knooppunt Kundenberg nu 4 kilometer stilstaand verkeer en je bent er zo'n 20 minuten langer onderweg.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is defensiedeskundige Patrick Bolder, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, Patrick. Je maakt je zorgen over de ruimte die steeds drukker wordt en waar het risico op gewapend conflict toeneemt. Hoe voorkomen we nou een oorlog in de ruimte? Dat gaan wij zometeen uitgebreid bespreken. Waar ik naar benieuwd ben nu even is, als jij nou 's avonds naar een heldere sterrenhemel kijkt en je ziet al die kleine lichtpuntjes, satellieten met name weten we inmiddels ook, hè, die dan voorbij glijden. Waar denk jij dan aan?
4: Nou, de satellieten zie je nog niet zeer, maar wel als er een lichtpuntje in één keer verdwijnt.
3: Ja, precies. Ja.
4: Het wordt weer voller en voller en dat levert risico's op.
3: Ja.
4: En aan de andere kant, het is mooi dat de mensheid daartoe in staat is. Alleen hebben we het nog wel in de grip. En dat is mijn vrees. En dat geldt bij een heleboel technologieën, zoals bijvoorbeeld artificial intelligence.
3: Juist, en als er strijd uitbreekt in de ruimte, dan is het een beetje daar waar die satellieten zitten, begreep ik, hè?
4: Ja, ook. Allebei. Ook op aarde en ook op de regio ertussenin.
3: Ja. Nou, zometeen is een uitgebreid gesprek hierover. Forum Media Forum, Alva Sier, verslaggever en onderzoeksjournalist bij Dagblad van het Noorden, Bas van Sluis. Hallo Bas.
5: Hallo, goedemorgen.
3: Daarin zo een onderwerp dat de hele zomer eigenlijk al doorsmult in de media. Diefstal van spullen uit de brandweerkazernes.
6: Vannacht was het nog raak bij de kazerne in het Zuid-Hollandse Sassenheim. Bij inbraken in de afgelopen weken werd verschillende keren een zwaar gereedschap gestolen.
3: Ja, sommige media laten dan uitgebreid zien wat je daarmee kunt dan met dat gereedschap. Zouden media misschien wat terughoudender moeten zijn in hun berichtgeving hierover? Want misschien breng je daders wel op een idee. Dat zometeen. Nu in Stand.nl tellen we het geld en de zegeningen van de beurs op dit moment. Want er wordt flink verdiend door Nederlandse huishoudens. Maar wat zijn de addertjes? Daarom is de stelling vandaag. We moeten de goed presterende beurzen wantrouwen.

0: ervaring.
1: Op 0800 1101.
2: Gouden tijden voor Nederlandse huishoudens op de beurs.
3: De Amsterdamse beurs die had er zin in. De AEX die scherpte voor een 29ste keer dit jaar de recordstand aan, jawel.
4: Uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat Nederlandse huishoudens fan zijn van IPO's.
5: Vooral gedreven door technologiebedrijven die iets met AI doen.
6: We hebben gezien dat Nederlandse huishoudens voor 169 miljoen euro aan aandelen SpaceX hebben gekocht.
7: Samen zijn we met ons beleggen zo goed voor zo'n 60 miljard euro winst.
2: Het gaat om de grootste stijging in jaren.
6: Dat klopt, we kunnen niet in de toekomst kijken.
4: Nee, niemand weet of het een bubbel is of niet.
8: Spraakmaker Patrick Bolder, we leven, weten we, in geopolitiek onrustige tijden met nogal wat oorlogen. Je zou zeggen, veel onzekerheid, daar houden beleggers niet van. Het tegendeel blijkt waar. Af en toe is er wel een dipje, maar houdt niet echt stand.
9: Ik snap het ook niet, eerlijk gezegd. Nee, want je zou zeggen, inderdaad, een gestaag groeiende economie, dat zorgt dat mensen vertrouwen hebben van mijn belegde geld is in goede handen. En dat gaat groeien, en dat gaat groeien, en dat gaat groeien.
8: Ja.
9: En nu zien we eigenlijk steeds meer oorlogen, ook niet meer in de hand te houden zijn. Een hele vreemde Amerikaanse president die toch een groot stempel natuurlijk heeft op wat gebeurt er wereldwijd.
8: Ja.
9: Onvoorspelbaar gedrag aan die kant. En toch gaan de beurzen heel hard omhoog.
8: Ja. Nu, de afgelopen maanden zou je kunnen zeggen, gaat het eigenlijk best aardig. Toen Trump aantrad, was er wel even een tijdje een dip. Maar goed, het herstelt zich.
9: Ja.
8: Ja.
9: Ja, ik snap ook niet goed waarom.
8: We worden toch gerustgesteld, want die beleggers worden gerustgesteld.
9: Ik ben zelf een hele kleine belegger en ik heb wel gekozen in ETF'jes. En dat stelt allemaal niet zoveel voor.
8: Even voor de mensen die niet beleggen, ja, ETF'jes?
9: Dat zijn eigenlijk mandjes van verschillende soorten aandelen bij elkaar, waar je als kleine beleggen niet zoveel invloed op hebt. Maar meestal is dat ook risicospreidend.
8: Ja.
9: En is dat redelijk veilig manier.
8: Ja. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld beleggen in alle bedrijven die verbonden zijn aan de AEX. Dat is dan een mandje, om er even wat te noemen.
9: Ja,
8: heb je van alles wat.
9: Ja, en ik heb mijn mandjes gekozen binnen defensiebedrijven.
8: Oh, echt?
9: Misschien niet zo moreel juist, ethisch juist. Maar het doet het wel erg goed, moet ik zeggen.
8: Ja, mag dat wel van uw werkgever?
9: In principe ben ik gepensioneerd militair en heb
8: dus
9: geen actieve werkgever meer.
8: Okay,
9: ik ben verbonden aan HCSS, maar ik word er niet door betaald.
8: Okay, dus dan is dat geen
9: vrije
8: probleem.
9: Burger.
8: Ja. Ja, nee, wij als journalisten, Bas van Sluis, voor ons gelden strenge regels. Althans voor mij als het gaat om beleggen. Hoe is het bij jou?
10: Voor mij ook.
8: Ja.
10: Ik heb wel beleggingen trouwens. Maar,
8: mandjes mogen, maar individuele aandelen.
10: Oh nee, Sony. Ik heb vroeger bij Cobouw gewerkt. Dus een krant voor de bouw. Dat was echt bouwbedrijven no-go. Echt absoluut niet.
8: Ja.
10: Nee, ik heb zelf wel een paar aandelen. Maar voor mij gaat het echt op schoenmaker blijft bij je lezen. Want ik sta echt duizenden euro's.
8: Ben jij de enige hier in Nederland die het slecht heeft gedaan de afgelopen kwartaal?
10: Ja. Dus ik moet er maar mee stoppen.
8: Maar hoe beleg jij dan? Want heb jij dan wel individuele aandelen in bedrijven? Of heb je ook zo'n mandje?
10: Nee, individuele bedrijven.
8: Oh ja.
10: Ja. Ja. Waarvan ik denk van, hey, dat is goed voor de groei, voor milieu. Heel erg klimaat, windmolens gedreven.
8: En dan zit je dus nu een beetje barre tijden.
10: Ja, dankzij meneer Trump.
8: Met je pakketje.
10: Ja.
8: We gaan kijken wat u hierover te zeggen heeft. De stelling is dus, we moeten de goed presterende beurzen wantrouwen. We beginnen met Henk van der Wij. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, Roos.
8: U belde ons vanmorgen en u zegt verslaafd te zijn aan beleggen. Hoe uitzicht dat?
11: Nou, door tientallen jaren daar al mee bezig te zijn. Ik vind dat bijzonder boeiend. Ik heb er veel van geleerd. Ik heb er veel plezier van. En tegenwoordig verdien ik er ook nog wat mee.
8: Ja, maar hoe ziet uw verslaving eruit? Zit u dan de hele dag achter de computer? Nauwgezet alle kranten te lezen? Want hier moet ik op de hoogte zijn van actuele zaken natuurlijk.
11: Nee, ik lees nooit een krant en ik lees en ik kijk nooit tv.
8: Oké, nou, hoe komt u dan aan uw informatie?
11: Ik beleg uitsluitend op Amerikaanse beurzen.
8: Mm-hmm.
11: En ik heb dus een paar abonnementen voor informatie.
8: Oké. Okay. Gewoon specifiek beleggingsinformatie.
11: Ja.
8: Daar haalt u het vandaan.
11: Ja, precies.
8: Ja. En hoe gaat dat? Gaat het goed met uw portefeuille?
11: Portefeuille. Noemen ze dat zo, hè, in Nederland.
8: Mm-hmm.
11: Wat ik doe, dat is, ik noem dat patroontrading. In koersbewegingen heb je patronen.
8: Oh ja.
11: Met mijn informatie kan ik die herkennen.
8: Mm-hmm.
11: En dan zie ik dus de goede instap- en uitstapmomenten.
8: Ja. Ja.
11: Nou, daar komt het op neer.
8: Ja. Ja, dus dat vindt u leuk om te doen. We horen nu, als het gaat over die goed presterende beurzen, ook wel economen waarschuwen, bijvoorbeeld van de Europese Centrale Bank. Die zeggen, het gaat lekker mede vanwege de AI-bedrijven. Daar investeren heel veel mensen in. Ze investeren ook nog in elkaar, al die AI-bedrijven. Hoe kijkt u naar die zorgen?
11: Er zijn altijd zorgen over de beurs. Dat zie je bijvoorbeeld als Trump weer iets roept over tarieven. Dan is het morgen weer.
8: Ja.
11: En volgende week dan hebben we de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole. En dan gaat de Fed-president ook weer iets zeggen. Het zijn altijd weer momenten dat er verrassingen kunnen zijn.
8: Ja, ja.
11: En dat zorgt voor onzekerheid.
8: Ja, hoort er een beetje bij, zegt u. Tussen de regels door zo.
11: Onzekerheid bestaat het niet.
8: Ja, dank u wel, Henk van der Wij. Gaan we naar Martin Visser, econoom en journalist bij de Telegraaf. Goedemorgen, Martin.
0: Ja, goedemorgen.
8: Ja, die beurs die gaat dus ongekend goed. Althans, voor Nederlandse huishoudens die beleggen. Kun je uitleggen hoe dat komt?
0: Nou ja, ik hoorde het ook al voorbij komen in dat technologie, dus AI, is de grote drijvende kracht al een tijdje op de beurs. Vaak denken we dat de beurs een soort afspiegeling is van wat er economisch in de wereld gebeurt.
8: Mm-hmm.
0: Maar ja, dat is in de praktijk helemaal niet zo, of tenminste maar gedeeltelijk zo. De beurs is vooral een afspiegeling wat er met de belangrijkste aandelen gebeurt. En bijvoorbeeld in de AEX is chipbouwer ASML heel belangrijk.
8: Mm-hmm.
0: En in Amerika zijn die grote techgiganten heel belangrijk, ja, voor de beursindex. Dus ja, als de index omhoog gaat, komt dat vooral omdat een aantal van dat soort hele grote bedrijven het heel goed doen. En dat, ja, zijn toch echte techjongens al een tijdje.
8: Ja, dat is op dit moment zo. Maar we kunnen niet ontkennen dat ook dit soort bedrijven onderhevig zijn aan spanningen in de wereld, toch?
0: Ja, nou ja, behalve als het dominante kracht is, het enorme wereldwijde geloof in die investering in AI.
8: Ja.
0: En dat is wat nu gaande is. Kijk, natuurlijk, er gebeurt veel meer tegelijkertijd in de wereld. Mm-hmm. Een handelsoorlog, een oorlog in het Midden-Oosten. Er zijn spanningen rondom de staatsschulden in Frankrijk en Amerika. Die hebben ook allemaal zijn impact.
8: Ja.
0: Maar tegelijkertijd kondigen deze bedrijven keer op keer enorme investeringspakketten aan,
8: ja,
0: in AI. En zolang als beleggers denken dat die rendement gaan opleveren, mm-hmm, is dat de dominante drijvende kracht.
8: Ja, nu heb je verschillende beurzen in de wereld. Doen ze het allemaal even lekker eigenlijk?
0: Nee, er zijn ook al wat correcties geweest. Overigens was gisteren was er ook een correctie, ook in Nederland, ook voor ASML. Maar bijvoorbeeld in Korea is er al een tik omlaag geweest van een aantal techbedrijven. Ik denk dat het ook heel gezond is dat ook beleggers zich moeten realiseren van ja, de bomen groeien niet tot in de hemel.
8: Ja.
0: Natuurlijk is AI heeft heel veel beloftes in zich die al voor een flink deel waargemaakt worden. We zien dat in ons dagelijks gebruik al.
8: Mm-hmm.
0: Het is bijna ondenkbaar dat al die honderden miljarden per jaar allemaal rendabele investeringen gaan, ja, opleveren. Dus dat af en toe even terugvallen is, ja, heel gezond.
8: Ja. Even terug naar die Nederlandse huishoudens. Mm-hmm. Ik begreep, ze zijn niet meer gaan beleggen. Sterker nog, er is aardig wat verkocht zelfs, hè, ja, omdat ze winst wilden pakken. Maar het is gewoon simpelweg, zou je kunnen zeggen, meer waard geworden dan wat ze
0: Ja, zeker. En dat vind ik op zich ook wel positief hoor. Want het risico is natuurlijk wel voor particuliere beleggers. Dus als je elkaar gaat aansteken op een verjaardag of op een borrel, dat je denkt, zit jij nog niet in ASML of zit jij nog niet in Nvidia? Dat mensen die echt de ballen verstand hebben van beleggen,
8: ja,
0: op een gegeven moment dan ook overstreep gaan en dan, ja, ook maar mee gaan doen.
8: Mensen als Bas van Sluis bedoel je, Martin.
0: Precies. En ja, weet je, de particulier stapt altijd te laat in en stapt altijd te laat uit. Gemiddeld, ja, genomen. Er zijn ongetwijfeld uitzonderingen. Ja, en je ziet dus inderdaad in die cijfers, het aantal beleggers neemt niet per se toe. Maar ja, ze hebben gewoon een heel goed kwartaal achter de rug.
8: Ja.
0: In juli was het al ietsje minder voor sommige beleggers overigens.
8: Ja, we sparen nog steeds wel veel meer dan dat we beleggen,
0: ja,
8: hè?
0: Ja, ja, zeker.
8: Dat zit gewoon in ons DNA.
0: Zeker, onze inborst verlogen we nu niet. We sparen tegen de klippen op, dat is altijd zo. We sparen als, ja, het crisis is, we sparen het als het goed gaat. Als de rente laag is, sparen we veel. Als de rente hoog is, sparen we veel. We sparen,
8: ja,
0: echt altijd onwaarschijnlijk veel. Overigens is dat macro-economisch gezien eigenlijk een beetje zonde. Ik ga geen beleggingsadvies geven, maar macro-economisch gezien zou het goed zijn als dit geld ook zijn weg vindt naar de bedrijven, ja, waarmee er gewoon goed geïnvesteerd kan worden.
8: Ja, die oproepen zijn toch ook wel gedaan, kan, ja, ik me herinneren, door de Europese Commissie bijvoorbeeld, van mensen gaan nou beleggen, nou met name in Europese bedrijven, want er zit heel veel geld in Europa. Hè, en we willen daar onszelf mee ontwikkelen. Maar lijken Nederlanders daar dan toch niet echt gevoelig voor die
0: oproep? Nee, maar dat krijg je ook niet zomaar voor elkaar. Ik bedoel, één oproep uit Brussel is natuurlijk niet genoeg. Het moet makkelijker en interessanter worden om in heel Europa te beleggen. Dat is een van de maatregelen die nog uitgevoerd moet gaan worden. Zodat we naast Amerika ook een continent zijn met een gewoon een hele grote kapitaalmarkt, met veel beleggers Dat zou voor de toekomst voor onze economie heel goed zijn. Maar ja, ik denk dat de doorsnee consument kijkt gewoon naar zijn eigen portemonnee. En dat lijkt me ook heel verstandig. Die laat zich niet gek maken door een of andere macro-wijsheid uit Brussel.
8: Dankjewel, Martin Visser, journalist bij De Telegraaf. De stelling is vandaag: we moeten de goed presterende beurzen wantrouwen. Janneke schrijft in ons collectief: ik laat een deel van mijn geld beleggen door de bank. Nog niet zo lang sinds de bank mij erop wees dat de beleggingsfondsen die ik bij hen had nu in Amerikaanse handen zijn. Ik zie dat goed gaat, maar waarom? Daar hou ik me niet mee bezig. Hans, ook in het collectief, zegt: als je geeft om je pensioen, zou ik zekere beurzen niet zo negatief beschouwen. Immers zonder beleggingen zouden pensioenen nooit op het niveau zijn gekomen als nu. En had niemand een redelijk pensioen kunnen hebben. Beurzen zijn een emotionele, financiële indicator van de werkelijke economie. Nou, dat is eigenlijk wat we net ook al hoorden. En Frank zegt tot slot nog in ons collectief: winst gaat altijd ten koste van anderen. De mens is altijd op jacht naar meer. Daartoe moeten mensen overtuigd worden om hun geld in iets te steken wat rendeert. Helaas moeten veel mensen vertrouwen op hun banken en pensioenverzekeraars, omdat gewoon sparen niet meer loont. Gaan we naar Corné van Zijl, beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder Cardano. Goedemorgen, Corné.
12: Goedemorgen.
8: Ja, ik leg je ook even die stelling voor. We moeten de goed presterende beurzen wantrouwen. Wat zeg jij dan?
12: Ja, een beetje wantrouwen is altijd goed. Dus wat dat betreft is het... De beurzen groeien nou eenmaal niet tot in de hemel. En als iedereen denkt dat dat wel zo is, dat is meestal bij het keerpunt.
8: Ja, ja. We willen met jou graag hebben over al die waarschuwingen die we horen de afgelopen tijd eigenlijk al. Hè, de afgelopen maanden. Een paar dagen geleden nog een paar economen van de Europese Centrale Bank. Die hebben het ook over die AI-bubbel. Martin Visser stipte hem ook al even aan. Hoe zit dat met die bubbel? Waarom maken economen zich daar zorgen om?
12: Nou ja, omdat er gewoon zoveel geld gesmeten wordt naar een bepaalde investering, AI. En de vraag is, zoals Martin Visser zelf ook al zei, van ja, gaan die investeringen altijd wel genoeg opleveren? Je kan wel heel veel geld erin investeren en dat is leuk.
8: Ja.
12: En dat is dus heel erg goed voor al die bedrijven die eraan leveren. En het grappige is dat Europa daarin het eigenlijk vrij goed doet. Want wij hebben weliswaar geen grote IT-bedrijven, maar we hebben wel de bedrijven die toeleverancier zijn aan al die AI. Investeringen, zoals de ASML, maar ook bijvoorbeeld een Siemens Energy die heel veel aan die datacenters levert. Dus wij profiteren er stiekem wel van.
8: Ja, maar hoeveel miljarden worden daar geschoven in die bubbel, zal ik maar zeggen?
12: Nou, de officiële cijfers zijn dat ze dit jaar de grote 7 techbedrijven 792 miljard gaan investeren alleen maar in AI. En dat zijn alleen maar de grote 7 bedrijven.
8: Ja.
12: En dat zijn zulke gigantische bedragen. Dat is echt
8: zo'n
12: investeringsboom. Dat is echt ongekend. Dan moet je denken aan de industrialisatie een eeuw geleden of de internetbubbel van 2000.
8: Ja.
12: Dat soort... Ja, enorme investeringsbubbel. En als heel veel geld najaagt, dan betekent dat er prijs geen belang is. Hè. Dus al die investeerders betalen zich helemaal suf aan al die chips die erin moeten.
8: Ja, ja. We horen dus ook dat die AI-bedrijven ook nog veel in elkaar investeren. Waar zit nou de grootste zorg? Want er is een moment dus dat beleggers op een gegeven moment gaan zien, dit wordt wat of dit wordt niks. Is dat te voorspellen?
12: Nee, dat is gelukkig niet te voorspellen. Anders zou het ook niet leuk zijn. Maar het is zeker aankomen, wel een risico. Nee, maar het is wel een risico dat A geeft geld aan B en B aan C en C weer aan A. En als dat zo door blijft gaan, dan weet je wel dat het op een gegeven moment zeker een risico is. Dus we moeten ook externe geld ophalen.
8: Ja.
12: Nou ja, over een paar maanden komt Anthropic naar de beurs. Een van de grootste. Het moet 2000 miljard waard zijn. En die gaat dan heel veel geld uithalen. En dat betekent dus dat andere beleggers ook geld erin stoppen. En dat zou wel wat gezonder zijn.
8: Ja.
10: Ja, mag ik je vragen, wat gebeurt er als die 792 miljard, als dat klapt? Wat zijn dan de twee grootste dingen die er gebeuren? Weet u dat?
12: Nou, het bijzondere is, het klapt niet om de simpele reden dat het allemaal al gecommitteerd is. Ze hebben beloofd dat ze dat geld gaan investeren en ze hebben zich al vastgelegd. Dus het geld gaat de markt in. Er wordt een datacenter neergezet, er wordt chips besteld.
8: Ja.
12: Dus al die orders liggen bij de Siemens Energy en bij de ASML ook al vast. Dus dat geld gaat de markt in. Of het nou winstgevend gaat worden of niet, als iedereen het gaat doen, dan zal je vaak zien dat de winst die je erop maakt niet zo groot is. Dus dat zal wel een teleurstelling zijn.
8: Ja.
12: Maar
8: en die teleurstelling, die gaan we dan zien.
12: Inderdaad. Maar voor...
8: Ja. Ja?
12: maakt het eigenlijk niet uit. Zolang er wel uiteindelijk het geld op tafel komt.
9: Maar dat is toch precies die emotie die erin zit. Dat het onvoorspelbaar wordt, zeker voor kleine beleggers. Dat is toch het hele grote risico. Dat zulke grote bedragen vormt een economie op zichzelf eigenlijk. En als dat in elkaar klapt, ja, dan zijn volgens mij geen winst oplevert. Dan zijn de gevolgen toch bijna niet te overzien.
12: Ja, nou, we hebben het bijvoorbeeld ook met telecom gezien in begin 2000. En zolang de financiering rond is en zolang bedrijven bereid zijn om te betalen. Ja, het is wel, ik bedoel, het is geen lucht. Hè? Er wordt echt iets neergezet en uiteindelijk wordt er ook voor die diensten betaald. De vraag is of het genoeg gaat opleveren. Maar we gaan straks allemaal AI gebruiken en we gaan ervoor betalen.
8: Dankjewel, Corné van Zijl, beleggingsstratege. We gaan naar Milou Brandt, die maakt de podcast Jong Beleggen. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
8: Je praat veel over beleggen. Mensen zullen ook naar jou luisteren als ze beleggingsplannen hebben. Hoe kijk jij naar deze goed presterende beurs nu? Waar heb jij het over in je podcast nu?
13: Ja, het grappige is dat ik eigenlijk helemaal niet zo erg bezig ben met wat er op de korte termijn gebeurt. Kijk, DNB brengt nu zo'n rapport uit en daarin blijkt dat het heel goed gaat. En dat is ook wel het gevoel, denk ik. Ik denk dat iedereen wat doorheeft dat het goed gaat met de bedrijven vanwege dus al die AI-investeringen inderdaad. Dus ik denk van, nou ja, oké, dat is dan nu even zo. We weten ook allemaal dat correcties op een bepaalde termijn er weer bij horen. Dus als ik dit nu zo zie, dan denk ik, ja, het gaat inderdaad wel hard. Dacht ik trouwens een jaar geleden ook en het jaar daarvoor ook. En elke keer hebben we ook gesprekken daarover.
8: Ja.
13: Met, ja, dat kan toch niet alleen maar zo doorgaan? Nee, dat klopt. Maar ja, je kan niet voorspellen wanneer het fout gaat. Dat is een beetje het ding met de beurs.
8: Ja, precies. En een correctie is eventjes in simpele mensentaal dat het weer eventjes naar de min gaat, hè? Of wat minder wordt.
13: Ja, minder wordt. Dus een dipje kan het zijn. Het kan ook dat het helemaal instort, inderdaad. Ja, we hebben het allemaal gezien in het verleden natuurlijk. En we weten dat het erbij hoort. Dat is ook precies de reden dat er rendement te maken is natuurlijk, hè, op de beurs. Want zonder risico ook geen rendement.
8: Natuurlijk. Ja, maar je hebt dus mensen die beleggen voor de korte termijn. Hè? Die kijken gewoon, kan ik snel ergens even winst pakken? En jij bent dus iemand die belegt voor de lange termijn, zo te horen.
13: Ja, dat korte termijn, ik noem dat eigenlijk niet eens beleggen. Ik vind echt dat ik zou dat zelf in ieder geval nooit doen. Je kan niet voorspellen wat er op korte termijn gebeurt.
8: Nee,
13: en
8: meer speculeren dan
13: dat. Ja, dus doordat ik ook op de lange termijn beleg, maak ik me echt niet druk over als het nou, ja, het wordt niet leuk als het instort, weet je wel. Maar ik blijf wel gewoon elke maand doorgaan met wat ik doe. En dat is gewoon een bepaald bedrag in een breed gespreide indexbelegging steken.
8: En je bent niet bang dat je op een gegeven moment op nul staat?
13: Nee, en als ik kijk, nou ja, bang. Kijk, dat wordt natuurlijk niet leuk. Maar ik beleg in ieder geval wel met geld wat ik kan missen. En wat ook gewoon bewezen is dat het over de lange termijn altijd wel weer bijtrekt. Op een gegeven moment gaan we ook weer omhoog. Dus ja, what goes up must come down en andersom. Dus als ik het er niet uit hoef te halen en het ook niet nu per se nodig heb. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke voorwaarde. Want je had het net ook al over, dat is toch gevaarlijk, wat gebeurt er? Ja, dat je het in ieder geval er niet uit hoeft te halen. Ja. En dat je kan wachten.
8: Ja, laat je niet gek maken kortom. Door deze korte termijn analyse. Dus dankjewel, Milou Brandt van de podcast Jong Beleggen. Jobbe Wijnen, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
8: U reageerde vanmorgen in de NPO Luister-app. En u maakt zich vooral zorgen, begrijp ik, over de aard van de bedrijven waarin u veel wordt belegd. Want dat was ook in het nieuws, hè, dat bijvoorbeeld in SpaceX veel wordt belegd. En daar had u opgetrokken wenkbrauwen bij.
14: Ja, ik denk dat van. Ik hoor die mensen allemaal zeggen over beleggen dit en het gaat goed met de beurs. Maar ik denk van welke bronnen lezen deze mensen nou weer? Want ik lees graag goede onderzoeksjournalistiek. Zoals Investico, Follow the Money, De Groene Amsterdammer. Ja, en als je dat leest, wat daar voor artikelen staan. Van de week weer eentje over slimme deurbellen in De Groene Amsterdammer.
8: Mm-hmm.
14: Ja, dan is het gewoon zonder klaar dat AI-technologie en techbedrijven in het algemeen. Dat zijn niet je vrienden. Dat zijn bedrijven die. Die democratie onder druk zetten, die veiligheid verkopen en gebruiksgemak verkopen, maar ondertussen de vrijheden van ons, de mensen die erin investeren, gewoon inperken. Ik snap niet dat mensen daar gewoon zo gedachteloos in investeren.
8: Ja, nou, omdat ze dus lekkere winsten maken.
14: Ja, dat snap ik dan weer wel. Ja. Maar het gaat natuurlijk wel over je toekomst.
8: Dus de vraag is hoe gedachteloos dat dan is. Ja, maar u maakt zich zorgen over wat dat doet eigenlijk, wat is voor bedrijven eigenlijk van impact hebben uiteindelijk. Belegt u wel zelf of niet?
14: Ik beleg zelf wel, ja.
8: En belegt u dan ook echt alleen maar in bedrijven waarvan u vindt van deze doen mij en mijn nakomelingen goed?
14: Nou, wat ik wel als gebruiker echt vind, kijk, ik verleg voornamelijk groen. Dan is het al gauw beter. Maar als je dan zo gauw je ergens bij een lijfrentefonds komt, dan wordt er vaak met hedgefonds gewerkt, En dan is het heel moeilijk om nog te achterhalen hoe je zorgt dat je aan de goede kant blijft van het spectrum. Ja. Ik heb er wel eens over gebeld met die banken. En dan merk je wel van ja, als je dus echt bijvoorbeeld iets niet wilt, bijvoorbeeld wapenindustrie of zo, dan is het heel moeilijk om erachter te komen als leek hoe je ervoor zorgt dat je daar niet toch in belandt. En dus ook met big tech.
8: Dat geldt voor uw pensioen natuurlijk in feite ook. Hebben we ook geen invloed op als individu.
14: Nee.
8: Toch? Ja. Hoe gaat het met uw portefeuille? Want we hoorden Bas van Sluis, die ook heel veel in de duurzame industrie heeft belegd, of een beetje heeft belegd. Zijn portefeuille gaat slecht. Hoe gaat het met die van u? Kan hij nog bij u in de leer?
14: Ik sluit een beetje aan bij de vorige gebruiker. Ik kijk niet zo op de korte termijn, maar vooral op de lange termijn. En dat betekent dat ik er dus ook niet zo heel erg vaak naar kijk.
8: Okay.
14: Dat is hoe ik het aanpak.
8: Ja.
5: Geruststellend.
8: Okay. Ja, geruststellend, hè? Goede tip. Gewoon even niks doen nu, Bas. Ja.
9: Oké, blijf rust.
8: Ja, dank, Jobbe Wijnen. Loege Schilder, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
8: U bent lid van onze community en u bent oprichter en trainer bij de Duurzaam Beleggen Academie. En dan hebben we het dus over beleggen in ondernemingen die rekening houden met de wereld. We hebben het er al over. Hoe zit dat? Willen Nederlanders veel beleggen in duurzame bedrijven? Of letten we daar niet zo op, in zijn algemeenheid? Meneer Schilder?
15: Ja,
8: bent u
15: de
8: er
15: verbinding
8: nog?
15: Viel even weg.
8: Ja, viel even
15: ja,
8: weg.
15: Ja, ik ben er nog.
8: Ja. Willen Nederlanders duurzaam beleggen, was de vraag?
15: Mits het niet te veel ten koste gaat van het rendement.
8: Ja. Dat klinkt heel erg Hollands ook inderdaad.
15: Ja.
8: Ziet u daarmee dat wel meer Nederlanders beleggen in duurzame aandelen? Ziet u er wel een groei?
15: Ja, zeker. Maar om bij de vorige spreker een beetje aan te sluiten. Je kunt lichtgroen beleggen waarbij je vooral de slechte bedrijven uitsluit. Groen en donkergroen waarmee je met name duurzame impact wil maken.
8: Mm-hmm.
15: Ja, het uitsluiten, dat kost niet per se rendement. De impactbedrijven, dat is wat risicovoller. De ene keer gaat dat heel goed en de andere keer gaat dat minder.
8: Ja.
15: Er zijn de schommelingen wat groter.
8: Ja. We lezen dus nu dat die AI-bedrijven ontzettend goed gaan. Maar als iets niet duurzaam is, dan is het wel AI, toch? Ik bedoel, met al die enorme datacenters en de energie en het waterverbruik.
15: Ja. Ja, waarbij inderdaad, het is natuurlijk best een. Ze gebruiken veel energie en water, maar voor een deel hebben die grote AI-bedrijven ook wel gezorgd dat er veel investeringen in duurzame energie zijn gedaan.
8: Okay.
15: Door bijvoorbeeld de opbrengst van windmolenparken over te nemen. Maar ik denk dat de grote impact nog duidelijk moet gaan worden.
8: Ja.
15: Want er moeten natuurlijk nog heel veel datacenters in gebruik worden genomen.
8: Ja. Dank Loege Schilder ook voor uw bijdrage aan Stand.nl. Tot zover ook Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten de goed presterende beurzen wantrouwen. Het was een heerlijk half uurtje beleggen voor beginners, zou ik zeggen zo, afgelopen half uur. Er wordt goed gediscussieerd ook in ons collectief. Gerard Zonen zegt, wij beleggen ook op de beurs. Sparen op een spaarrekening heeft geen zin. De enige die daar verdienen zijn de banken. En Aleida zegt nog, de goede beursgang duidt waar de macht ligt en het geld naartoe vloeit, naar rijke organisaties die geen enkele maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen of moreel besef hebben voor mens en natuur.
16: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof.
17: Ik was vanaf het begin af aan, eigenlijk wilde ik op de middelbare school al naar de kunstacademie.
16: Schilder Frans Franciscus kijkt terug op 40 jaar kunstenaarschap naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling Godeschemering. En
17: het gebeurt niet vaak dat ik denk, dit wist ik niet of zo.
16: TV-corrivé Harm Edens over 30 jaar, dit was het nieuws.
17: Maakt niet uit wat je doet in je leven als er maar vreugde op zit.
18: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
19: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
20: Wat een goed plan.
19: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
20: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
19: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
21: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
25: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
26: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
25: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
27: NPO Radio 1, 10 uur.
28: Roos Abelman.
29: In de kranten wordt een jaar na de moord op Lisa uit Opkoude terug en vooruit geblikt op het thema veiligheid van vrouwen. Belangrijk thema, vindt iedereen, maar hoe pak je dat op een verantwoorde manier aan? En is een jaar later als aanleiding nou ook verstandig? Gaan we het zo over hebben in het mediaforum. Nu eerst het NOS Journaal met Jelle Seubring.
30: De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle, dat meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is nog lang niet voorbij, zegt deze VRT-verslaggever.
31: Er zijn aan alle kanten van het vuur nu wel verdedigingslinies, maar de brandweer blijft heel erg waakzaam dat vuur daar toch niet voorbij raakt en dat de vlammen ook niet op andere plaatsen heropflakkeren liever, want dat is vannacht opnieuw gebeurd. Er zijn nu nog zo'n 100 brandweerlieden op het terrein en dat begint toch een tol te eisen, vertelde de crisiswoordvoerder ons hier zo net.
30: Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Het is de grootste natuurbrand ooit geregistreerd in België. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Het heeft onder meer te maken met een waardestijging van beursgenoteerde bedrijven, zegt Roland Muller van de economieredactie.
32: Er blijft maar heel veel optimisme over tech, over kunstmatige intelligenties. Er zijn uiteraard ook wel twijfels over of al die grote investeringen in AI bijvoorbeeld wel teruggewonnen kunnen worden door die bedrijven. Maar goed, de hoge winsten die blijven daar en er is dus vooral optimisme bij die bedrijven.
30: Huishoudens hadden zo'n €234 miljard aan beleggingen. Een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. De nieuwe importheffingen van de VS voor goederen uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. Volgens president Trump is er een handelsakkoord bereikt, al heeft Canada nog niet getekend. Trump had heffingen van 50% aangekondigd op veel spullen uit Canada. En het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal met 8% gegroeid, meldt het CBS. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestelen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. En vakbonden CNV en FNV dreigen met acties bij de beveiliging op Schiphol. Als de luchthaven en beveiligingsbedrijven vanochtend niet met toezeggingen komen voor betere werkomstandigheden, komen er acties. Volgens de vakbonden ervaren de medewerkers veel problemen sinds het aantal beveiligingsbedrijven op Schiphol een paar maanden geleden van 5 naar 3 ging. Het Belgische Koningshuis heeft er een prins bij. Clément van der Kerkhoven is wettelijk erkend als de zoon van prins Laurent. Daar was lange tijd gedoe over. Wim de Handschutter is koningshuisdeskundige van onder meer de Belgische krant Het Nieuwsblad. Kunt u samenvatten waar de zaak precies om draait?
0: Wel, in september vorig jaar heeft Clément van der Kerkhoven op de commerciële televisiezender VTM een grote documentaire voor zichzelf laten uitzenden om te zeggen van ik ben de zoon van prins Laurent. Prins Laurent, de broer van koning Philippe, heeft daarop ook erkend via een persbericht. Ik ben inderdaad de vader. Ik heb Clément verwekt in een affaire met Wendy van Wanten, de bekende zangeres ook in Nederland. Maar sindsdien, al die maanden, was het wachten nu al bijna een jaar op die officiële erkenning of dat daar nieuws over kwam. Dus prins Laurent is in februari al, maar het nieuws is pas nu bekend geraakt, naar de burgerlijke stand, naar het gemeentehuis gegaan samen met Clément om te erkennen ik ben de vader, om dat zwart op wit op papier te zetten. Wat natuurlijk belangrijk is voor Clément, omdat hij nu ook een erfgenaam van Laurent wordt en evenveel recht op de erfenis van Laurent maakt als bijvoorbeeld de andere drie kinderen van de prins met zijn echtgenote Claire.
30: Ja, wat weten we verder over de moeder van Clément?
0: Wel, de moeder van Clément is Wendy van Wanten, een zangeres, actrice, heel bekend in Vlaanderen, maar ook in Nederland vanwege de Pin-Up Club uit de jaren 80. Dus in Vlaanderen is echt wel een bekende Vlaming.
30: En wat voor gevolgen heeft het verder voor Clément, behalve dan die erfenis?
0: Ja, dat is vooral belangrijk, die erkenning en het feit dat hij erfgenaam wordt. Dat is het praktische luik. Er komt ook bij kijken dat hij prins van België kan worden. Dat is een titel die hij kan dragen, net zoals koninklijke hoogheid, een predicaat dat hij krijgt. Alleen buiten de symbolische betekenis daarvan hangt daar eigenlijk niet veel aan vast. Hij krijgt geen dotatie, zoals we in België zeggen, geen staatstoelage. Hij wordt ook niet opgenomen in de lijn van de troonopvolging. Dus we gaan nooit koning Clément krijgen. Ook geen officiële taken, geen officiële functie binnen het koningshuis. Dus die titel van prins van België heeft vooral een symbolische betekenis voor hem.
30: Nou, België heeft er dus een prins bij, prins Clément. Koningshuisdeskundige Wim de Handschutter, dank u wel. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in die wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Zo steken ze 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten ze vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. En het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden.
2: Gaan we naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Roos.
2: Hoe is het op de weg?
4: Nou, op dit moment zijn er weinig problemen onderweg. Maar op de A9, Diemen richting Alkmaar, staat wel file na een ongeluk tussen Bijlmermeer en Aalsmeer. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En grenscontroles veroorzaken file op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg 4 kilometer met 10 minuten op onthoud.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. dan zit je echt goed. Prominent.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
13: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
27: NPO Radio 1. KRO NCRV.
14: Roos Abelman.
27: Spraakmakers.
14: Met nu het Mediaforum.
29: We kijken dit half uur met scherpe belangstelling naar de berichtgeving over veiligheid voor vrouwen, inbraken in brandweerkazernes, afslankmedicatie en de extreemrechtse actiegroep Defend United. En hoe media over deze nieuwsonderwerpen schrijven, praten, bekijken we door de ogen van Bas van Sluis, verslaggever en onderzoeksjournalist bij Dagblad van het Noorden. Tamir Ramjan, hij is algemeen verslaggever en ook chefopinie bij Parool. Tarim, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
29: En onze spraakmaker van vandaag is defensie- en ruimtevaartdeskundige Patrick Polder. Het is vannacht precies een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd vermoord. Reden voor veel media om hier nu weer aandacht aan te besteden. En dan wordt er door sommigen vooral ingezoomd op één vraag.
16: Kunnen vrouwen veiliger over straat een jaar na de moord op Lisa?
17: De wegen veiliger te maken, de fietspaden beter verlicht. Maar zet dat genoeg zoden aan de dijk?
18: En dan, kunnen vrouwen inmiddels veiliger over straat?
29: Ja, kunnen vrouwen veiliger over straat een jaar later? Ook kranten stellen die vraag. Volkskrant en Trouw hebben bijvoorbeeld gedaan. Tarim, deze vraag. Beetje vroeg misschien?
15: Een beetje vroeg? Nou nee, ik denk immer relevant. We hebben dezelfde vraag gesteld in een artikel dat mijn collega Roos van Riel en ik in het Parool hebben geschreven afgelopen weekend. Kijk, het is een beetje een open deur misschien. Kunnen vrouwen nu veiliger over straat? Nee. Dat is in een jaar tijd niet dermate verbeterd. Wortel van het probleem, die zit heel diep.
29: Yeah.
15: Wat je wel kunt doen, we hebben bijvoorbeeld gekeken naar, goh, de gemeente Amsterdam heeft 6 miljoen euro vrijgemaakt.
29: Mm-hmm.
15: Burgercampagne waar IJs de Nacht op heeft ruim 5 ton opgehaald.
29: Ja.
15: Wat is daarmee gebeurd?
29: Ja, dat is een andere insteek eigenlijk. Hè. Wat is er gebeurd met het geld wat in der tijd is vrijgemaakt? Dus een andere vraag dan, kunnen vrouwen veiliger over straat?
15: Nou ja, dat is natuurlijk een deel van de vraag die je dan beantwoordt. Want het doel van dat geld is om ervoor te zorgen dat vrouwen veiliger over straat kunnen.
29: Mm-hmm.
15: En je kijkt eigenlijk naar het microniveau en naar het macroniveau. Dus op het microniveau gaat het inderdaad om lantaarnpalen plaatsen. Het gaat om bosjes snoeien. Overigens nog niet gebeurd op die Holterbergweg waar Lisa is vermoord. Niet voldoende hebben wij gevonden. Dat vind ik heel verrassend.
29: Ja.
15: Maar goed, dat terzijde. Die kleine maatregelen helpen. Maar je moet ook aandacht besteden aan dat onderliggende probleem. En dat is hoe mannen naar mannen kijken. En dient de gevolg hoe mannen naar vrouwen kijken.
29: Ja, helpen die maatregelen bij het gevoel van veiligheid. Maar bij de echte veiligheid. Hè? Dus
15: ja. Nou, het kan en zijn. Hè? Dus bosjes snoeien en straatlantaarns plaatsen verminderen daadwerkelijk de gelegenheid voor een dader om zich daar feitelijk te misdragen. Maar het gedachtegoed erachter.
29: Nou, vooral het gevoel daarbij, denk ik. Zeg ik
15: ook
29: even als vrouw hier in de studio. Want ik las deze vraag vanmorgen en ik dacht, ja, jongens, nee, natuurlijk niet.
19: Nee, er is niks veranderd. Tegelijkertijd, ik denk.
29: Want het gaat om een cultuurverandering, toch?
19: Nou ja, dat. Maar, en daarom vind ik het wel goed dat de vraag wordt gesteld. Omdat het bij herhaling moet die vraag gesteld worden. Dat we steeds daar maar weer over nadenken. Dat ouders erover nadenken om dat mee te geven aan hun opgroeiende kinderen. Maar het is een illusie om te denken dat we dat even in een jaar, 2 jaar, 5 jaar oplossen. Ik breng in herinnering, en geen enkele zaak is gelijk, hoor. Die zaak van Lisa is verschrikkelijk, uiteraard. Mm-hmm. We hebben Meinder Tjulker gehad. Ik weet niet eens meer hoe lang geleden dat is. Maar die jongen die werd op straat doodgeslagen. Zinloos geweld.
15: Mm.
19: Ik heb afgelopen week zeker 3 berichten van de politie in Noord-Nederland gezien. Gewoon Noord-Nederland. Waarbij mensen op straat volledig in elkaar getrapt worden.
29: Ja, Tjulker was in 97.
19: In 97. Nou ja, moet je nagaan. En nogmaals, het blijft belangrijk dat we daar aandacht voor vragen. Ook voor zinloos geweld, ook voor het geweld
29: tegen vrouwen.
19: Dus
29: zeg jij daarmee, de invalshoek maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. De aandacht ervoor weegt zwaarder?
19: Nou, de aandacht daarvoor is gewoon heel erg belangrijk. Kijk, een jaar na dat, ja, zo werkt journalistiek. Ik vind het ergens, vind ik het een beetje gek. Je kunt het ook na 4 maanden doen of na 6 maanden. Ook jouw verhaal over van, hey, wat is er met het geld gebeurd? Ik vind het een geweldige vraag. Maar ja.
15: Ja, maar er zijn heel veel aanleidingen. Internationale Vrouwendag kan je ook pakken. We zoeken in de journalistiek soms ook een beetje naar aanleidingen. Maar dat, ik vind dat niet eens zo heel erg. Het gaat erom, wat doe je vervolgens met die aanleiding? Mm-hmm. En daarom zei ik ook, het onderwerp is immer relevant. En dat zal ook nog heel lang relevant blijven.
1: Ja.
15: Je kunt er denk ik niet genoeg aandacht voor hebben.
1: Ja. Ja, maar je zou kunnen zeggen, als je op redactie aan het vrouwelijke deel van de redacteuren en verslaggevers vraagt, is het veilig op straat, zullen ze allemaal zeggen nee. Vul ik eventjes voor hen allemaal in. Want zoveel is er natuurlijk voor de meeste vrouwen in het dagelijks leven gewoon niet veranderd. En dan is de vraag, als je weet dat dat het antwoord is, moet dan de insteek niet ook gewoon heel anders zijn? Nou ja, van je berichtgeving. Dus dan is de aanleiding misschien wel hetzelfde, alleen je insteek van je verhaal een andere.
15: Ja, kijk, soms, mijn persoonlijke mening is dat het soms ook heel erg loont om domme vragen te stellen. Ook in interviews vind ik domme vragen soms de beste vragen. Omdat je weliswaar voor jezelf misschien een open deur intrapt, of voor degene die je spreekt, misschien voor de vrouwelijke verslaggevers en redacteuren. Maar er zullen nog steeds mannen verbaasd zitten kijken van, oh, serieus, is er niks veranderd? Hè? Nou, al die aandacht en al die posters en toestanden. En desalniettemin, een domme vraag kan ook een aanleiding vormen voor daarna een goed gesprek. En dat is ook een beetje wat je ziet, dat, nou ja, het is een van die maatregelen die toch wel uitlichten. De gemeente Amsterdam die gaat in september beginnen met mannengesprekken. In alle stadsdelen. Mm-hmm. En gaan ze met 200 jongens en mannen in gesprek over, ja, hoe kijk je eigenlijk naar mannelijkheid? En dan kan je denken, hé, waar gaat het nou over? En ook, ik had ook de vraag van, goh, dit gaat toch over veiligheid van vrouwen? Gaan we nu het serieus weer over mannen hebben? Maar toen legde Jens van Tricht van die Mensenpeter maar uit, ja, 90-99% van alle geweld wordt gepleegd door mannen. Mm-hmm. Dus het begint toch weer bij die mannen.
19: Ja. Het begint bij opvoeding, geloof ik. Ik bedoel, ik heb kinderen, opgroeiende kinderen, meisjes en een jongen. Ja, het klinkt gek, maar ik voed ze in die zin toch verschillend op. Ik geef mijn jongen de boodschap mee van, luister, je gaat respectvol om met mannen, maar je gaat ook respectvol om met vrouwen. Je zit niet ongewenst aan iemands billen als je langs in het café langs iemand loopt. Wat gewoon heel, heel vaak voorkomt, vertellen vrouwen mij. Ik weet dat niet, hè? Ik ben een man, dus dat vind ik ook nog lastig. Ik loop altijd met mijn handen omhoog door het café. Zeg maar.
1: Nee, maar, weet voor je, alle veiligheid.
19: Nee, maar ik vind het wel belangrijk dat je als ouder of als opvoeder je kinderen gewoon meegeeft.
1: Ja.
19: Maar dus wat mij
15: zo lastig lijkt daaraan, ik heb zelf nog geen kinderen, maar je kunt natuurlijk die opvoeding helemaal perfect doen, maar dan krijg je vervolgens allemaal invloeden vanuit de maatschappij. Dan krijg je misschien klasgenootjes die het helemaal verkeerd doen, of vriendjes, of sociale media. Zie je Andrew Tate op je Insta-reels. Hoe kun je daartegen
19: Gesprek blijven gaan, altijd bij je kinderen blijven, maar nee, niks is perfect. Ik vertelde mij de Tjoeker, dat was de 97, gebeurt nog steeds.
15: Ja.
19: Ik vind het verschrikkelijk, maar ik voorspel je over 20 jaar, is er weer een 17-jarig meisje uit welk landsdeel dan ook.
1: Ja.
19: En ik hoop dat dat verdwijnt, maar dat is natuurlijk naïef.
1: Het blijft sowieso een ingewikkeld gesprek, want het gaat natuurlijk, in dit geval ging het over een moord op een vrouw. Dat gaat het in zijn algemeenheid natuurlijk ook als het gaat over femicide bijvoorbeeld. Vaakst gepleegd eigenlijk door mannen dus uit de eigen kring.
19: Ja.
1: Het is een veelkoppig monster, zou je kunnen zeggen. Wat dat betreft zou je dus ook voor heel veel invalshoeken kunnen kiezen bij dit onderwerp. Het AD koos een hele eigen insteek, namelijk wat doet het met je als je dochter publiek bezit wordt. Iedereen kent de naam Lisa. Haar familie wil anoniem blijven en niet meewerken, ook in publiciteit. Volgens mij is in de tijd ook gevraagd om haar achternaam niet te noemen. Dat is volgens mij ook echt niet gebeurd. Echt iedereen zegt alleen maar 17-jarige Lisa uit Abcoude. Zijn er mee media voldoende terughoudend in jullie ogen de afgelopen jaar geweest?
19: Ja, in de regel wel. Ik vind het verschrikkelijk voor de familie. En ik begrijp hun gevoel heel erg goed. Maar de media is gevraagd om terughoudend te zijn. Haar voornaam kwam al vrij snel naar buiten. Mm-hmm. Ik kan me nog herinneren, er waren gewoon spandoeken in voetbalstadions met haar naam erop. Mensen liepen in demonstraties met haar naam erop. Dat hou je dan niet tegen. Het is een beetje gek omdat je dan als krant of radio of televisie zegt, dat doen wij dan niet. Maar de achternaam bijvoorbeeld wordt niet genoemd. Ik weet gewoon uit eigen ervaring, dit soort dingen zijn zo ingrijpend. Natuurlijk voor de familie, voor alle betrokkenen, maar ook op redacties. Daar wordt dan intensief over gesproken. Echt intensief. Totdat je dat klinkt gek, maar dat je er gek van wordt.
1: Ja. Van, wat doen we wel? Wat
19: moet
1: doen
19: je
1: we
19: deze
1: niet?
19: Zin wel schrijven? Moet je dit wel? Welke foto doen we?
1: Wij hebben nog even gebeld met namens de familie. Gewoon om even te vragen zo na zo'n jaar van hoe kijkt de familie nu naar dat gebruik van haar voornaam? En zij zeggen, nou, we willen verder natuurlijk helemaal niks inhoudelijk zeggen. Want alles wat we zeggen, dat wordt dan ook weer nieuws. Maar dat de naam Lisa wordt genoemd, dat begrijpen ze.
15: Nou.
1: Dus dat wilden we nog eventjes meedelen.
0: Maar je moet het ook een beeld geven natuurlijk, hè, voor het publiek. Als je alleen maar zegt een meisje, dan blijft het afstandelijk als het gaat over een 17-jarige.
1: Je zou kunnen zeggen een 17-jarige gaat op koude, dan met iedereen denk ik inmiddels ook.
19: Ja, maar dat is toch heel afstandelijk.
0: Dan komt het wel met impact binnen natuurlijk.
15: Nou ja, en dat rode handtasje, hè, dat kwam toen in dat gedicht van Nieke Schravenmade ook voor. Of die tekst, dat is toen ook zoveel gedeeld. Dat is wel echt wat mensen ook bijbleven. Want dat zie je voor je. Ja. En je moet er natuurlijk geen traumaporno van maken. Niet te veel details en toestanden. Dus foto en achternaam waren ook helemaal niet nodig, maar het is wel fijn om een naam te hebben, zeker.
1: Voor jouw mediamoment, Tarim, gaan we weer even terug naar de Ozempic-affaire of Ozempic Gates, noemde jij het net tijdens de reclame. Gisteren ook uitgebreid besproken hier in het Mediaforum. Meerdere media weten we hebben hoge boetes gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege te positieve berichtgeving over medicatie als Ozempic, Wegovy en Mounjaro. En niet alleen bij ons werd deze boete besproken.
3: De Telegraaf, de Volkskrant, het AD, het NRC, allemaal kregen ze flinke boetes voor artikelen die te positief zouden zijn over obesitasmedicijnen.
7: Dit is wel een verregaande inperking van de vrijheid van pers.
20: Als je zou kijken naar de wetstekst zelf, die zegt in feite dat je niet het kennelijke doel mag hebben om te bevorderen dat medicijnen gepusht worden, dat medicijnen worden gebruikt. Dat hebben journalisten niet.
3: Journalisten hebben dat. Nee. Laat ik voor de volledigheid zeggen dat we hebben het gehad over obesitasmedicijnen en dat er dus ook heel veel bijwerkingen zijn.
1: Ja, zo sloot Marielle Tweebeke. Nieuwsuur voor de zekerheid maar even af. En we leerden ook uit een follow-up van het FD dat ook talkshow Jinek een boete heeft gekregen. Eigenlijk om dezelfde reden. Tarim, jij hebt een follow-up geschreven.
15: Ja.
1: Jij bent naast journalist ook jurist.
15: Ja.
1: Dacht jij om die reden, ik kijk hier nog eventjes met die ogen naar?
15: Ook, en ook als journalist was mijn interesse natuurlijk gewekt. Kijk, het was best wel verbazing alom gisteren. Leek het althans van, oh, waar komen die boetes opeens vandaan? Wat bleek, die hebben al best wel een lange aanloop. Dus de eerste boetes die zijn in 2024 eigenlijk al uitgedeeld aan DPG Media. Uitgever van heel veel, ook van de krant waarvoor ik werk, maar ook van Flair en de Stentor. En daar ging het ook over met die boetes.
1: Ja, nou ja, dat waren de eerste boetes.
15: Dat waren de eerste boetes. 2 jaar geleden uitgedeeld door de inspectie. DPG is in beroep gegaan, heeft dat verloren, is nu in hoger beroep. En toen kwam opeens die tweede boete. En dat ging dan onder meer over een stuk in de Volkskrant waar een wetenschappelijk artikel in Nature, wetenschappelijk vakblad, wordt besproken met de voor- en nadelen van Ozempic. Ondertussen kreeg ook Mediahuis de boetes en nu blijkt dus ook Jinek. Kijk, het interessante is dat wat ik ontdekte toen ik die follow-up schreef is dat het genootschap van hoofdredacteuren ook in overleg is getreden met de inspectie. Want die heeft dus een aanloop van 2 jaar bij elkaar. Nou, dat genootschap ging in oktober met de inspectie zitten, omdat ze zich zorgen maakten. En wilde weten van, oké, maar wat moeten we dan doen?
1: Ja.
15: Wat zijn de kaders?
1: Ja,
15: wat mag wel en wat mag niet? Nou, dat gesprek was ontluisterend. Zo omschreef de hoofdredacteur van de Telegraaf het. Ze liepen tegen een muur op. Het was vaag, het was ambtelijk. Het was star. En nou ja, vervolgens dachten ze, we wachten de juridische weg af met dat hoge beroep bij DPG. En toen kwam dus een nieuwe boete. En dan vraag ik me af van waarvoor is zo'n inspectie nou ter aarde? Nou, om toezicht te houden op dat regels worden nageleefd. Dus van die geneesmiddelenwet, geen reclame maken enzovoort. Dan zou je dus ook verwachten, hier zijn nieuwsmedia die zeggen, wij willen echt wel die regels naleven. Wij snappen dat die regels er zijn, maar geef ons iets.
1: Ja.
15: Want wij moeten ook het publiek informeren.
1: Ben jij er inmiddels achtergekomen wat dan die kaders nu zijn?
15: Nou kijk, in de jurisprudentie is het zo dat verbod op reclame maken, dat wordt heel ruim uitgelegd.
1: Ja.
15: Dus dat is best wel nadelig, zeg maar, zou je kunnen zeggen voor de media. Je hebt eigenlijk 2 belangen die botsen. Persvrijheid en volksgezondheid.
1: Ja.
15: Je hebt ook zo'n botsing vaak met persvrijheid en privacy. En dan heb je een uitzonderingsgrond voor journalisten. En die heb je hier dus niet.
1: Nee, precies. Maar weet je dan dus nu wat je moet doen? Mag je bijvoorbeeld wel zeggen, afslankmedicijnen die hier geregistreerd zijn als diabetesmedicijn, waarvoor je altijd naar de dokter moet voor een recept, moet je dat eraan toevoegen
15: dus
1: bijvoorbeeld?
15: Geen idee. Misschien krijgen we dit soort Amerikaanse toestanden, dat je alle disclaimers erbij
1: Maar niemand
15: moet.
1: Weet het dus eigenlijk.
15: Niemand weet het.
19: Er worden 7 pagina's extra's in de krant.
1: Ja,
15: om allebei duur, met papier,
1: 7
15: duur,
1: pagina's bijwerking, geloof ik. Hè?
19: Ja, met alle bijwerkingen erbij. Ja.
1: Bas, we hoorden het net Tarim al zeggen, de Stentor en Flair zijn naar de rechter gestapt vanwege die boete. De rechter gaf ze toen geen gelijk, heeft wel, geloof ik, de hoogte van de boete iets verlaagd.
19: Ja, 80% geloof ik.
1: Ja, jij hebt dat rechtbankverslag gelezen.
19: Ja.
1: En?
19: Ik ja, ik vond het verbazingwekkend dat er de rechter zo ver erin meegaat. Kijk, ik heb de rechtspraak heel hoog zitten. Dus dat vind ik alweer slippery, zeg maar, om daarmee bezig te zijn. Maar ik heb het wel gelezen en ik begreep het gewoon niet. Want er werd wel afgezegd van ja, we hebben aan de ene kant persvrijheid, aan de andere kant de gezondheidswet. Maar er werd helemaal niet naar de persvrijheid gekeken. Nee. Op geen enkele wijze. Nee. En dat vond ik opmerkelijk.
1: Ja.
19: Dus ik snap heel goed dat ze in hoger beroep zijn gegaan.
1: Werd er wel gekeken naar de kwaliteit van de publicatie? Want nou, je zou ook kunnen zeggen, als het klopt wat er staat.
19: Dan... Ja, nou ja, kijk, er zaten wel wat ronkende teksten in. Waarvan ik ook denk van.
15: Vooral bij Flair.
19: Daar had je als eindredacteur of als blad had je daar beter op kunnen letten. Maar het zorgt wel, wij als Dagblad van het Noorden.
1: Ja.
19: Hebben nu ook mails gekregen van onze hoofdredactie. Pas op, jongens, want we hebben geen zin in boetes. Geld klotst niet tegen de plint omhoog bij media.
1: Ja.
19: Dus voorzichtig hiermee. Nou, dat vind ik. Dat soort mails kreeg ik eerder nooit.
1: Nou, laten we hopen dat de inspectie langzaam komt met een kader. In ieder geval voor journalisten. Want daar zit volgens mij iedereen vooral op te wachten.
15: Dat zou voor iedereen goed zijn. Ja.
1: Bas, jij wilt voor jouw moment hebben over een opvallend interview bij Omroep Brabant. Vertel.
19: Ja, nou. Twee dingen. Er was een nieuwsbericht over dat er racistische teksten waren gezet bij mensen die voor een AZC waren. Maar er waren ook teksten gekalkt voor huis van mensen die tegen AZC's waren. En dat vind ik een nieuwsverhaal waard. Daar kun je van alles over zeggen. Maar dat werd gecombineerd met een interview met twee oprichters van Defence United, en dat is gelieerd aan Defend Netherlands. En hun eerste tekst was: ja, maar wij zijn geen racisten. En dat vond ik zo bijzonder, want daar werd helemaal niet op gereageerd door de verslaggevers. Van ja, hoezo niet? Want alles wijst erop dat jullie wel degelijk racistisch zijn. En ze kregen eigenlijk gewoon een vrijbrief om leeg te lopen over waarom ze opgericht zijn en wat ze doen en hoe ze opereren. En ik denk. Wat beoog je als journalistiek medium nou eigenlijk om zoiets op deze manier af te drukken?
1: Ja, de journalist zegt er wel bij.
19: Geen enkele verantwoording.
1: Ja, de journalist zegt er wel bij. Op hun social media zetten ze zich dan ook heel hard af tegen asielzoekers, linkse activisten en de media. Alleen partijen en aanhangers van bijvoorbeeld de PVV en FVD zijn in ogen van Defend goed.
19: Ja. Ja, ik had echt het idee van, de lokale kermisvereniging is een jaar opgericht. Laten we ze even interviewen. Ze mochten gewoon bijna ongegeneerd leeglopen.
1: En waar schuurt het voor jou? Is het feit dat ze aandacht krijgen? Of dat ze voor jouw idee
19: ik vind dat daar langer over nagedacht had moeten worden. Tenminste, ik hoop dat ze daar wat langer... Want ik vind het ook wel lastig hoor om kritiek te leveren op collega's, terwijl ik zelf niet betrokken ben. Maar ik vond dit... het verbaasde mij gewoon heel erg. Ik denk van, dit moet je toch niet doen. Ze zijn gewoon racistisch, ze zijn gewoon rechtsextremisten. Mm-hmm. De Pointer heeft dat onlangs aangetoond. Hoeveel mensen die met rechtsextremistische gedachtegoed bij Defend-groepen...
1: Dus jij zegt, heb het erover op de redactie en komt tot de conclusie, doe het niet.
19: Wees kritischer en bedenk, waarom wil je ze eigenlijk interviewen? Een nieuwsverhaal was ook genoeg geweest, wat mij betreft in elk geval.
1: Dan iets wat deze hele zomer opduikt in de media.
2: Bij inbraken in de afgelopen weken werd verschillende keren een zwaar gereedschap gestolen.
4: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken.
5: De laatste weken wordt er geregeld ingebroken in kazernes door heel Nederland.
4: Het maakt eigenlijk ons werk voor een deel onmogelijk. En dat brengt gewoon mensenlevens in gevaar.
1: Ja, al maanden worden brandweerkazernes door het hele land geteisterd door inbraken. En over die inbraken wordt er weer veelvuldig bericht. En wat ons als redactie daarbij opvalt, er worden best veel details genoemd. Bijvoorbeeld waar de apparatuur ligt, het feit dat ze niet achter slot en grendel liggen, en ook waar je het voor kunt gebruiken.
15: Ja.
1: Dat wordt ook uitgebreid getoond in filmpjes. Dus kwam bij ons de vraag op, moet je er op deze manier over berichten? Tarien.
15: Ik snap de vraag, want je kunt natuurlijk wel... je kunt je afvragen, breng je mensen niet op ideeën? Ik las tegelijkertijd ook dat de politie ervan uitgaat dat er een criminele bende achter zit, die dus ook die spullen jat om vervolgens te gebruiken bij andere inbraken enzovoort.
1: Dus dat het geen copycat gedrag is, bedoel je?
15: Dat het geen copycat gedrag is. Er is ook nog heel weinig over bekend eigenlijk. Ik vraag me meer af... is het nog wel nieuws als het zoveel gebeurt? Moet je het elke keer zo uitgebreid melden?
1: Ja, Bas?
19: Ja, nou tenminste, dat zeg ik dan als regionaal verslaggever. Ik bedoel, als het bij ons gebeurt, ja, natuurlijk meld je dat. En we hebben toevallig vandaag daar nog een verhaal over dat het echt vaak is gebeurd in Noord-Nederland. Mm-hmm. Waarbij ook gewoon werd benadrukt, luister, die apparatuur is nodig om mensen te kunnen helpen, slachtoffers van zware auto-ongelukken. Dus ik vind het eigenlijk heel logisch. Kijk, ik weet niet of we zo ver moeten gaan van, nou, het ligt trouwens in de linkerkast van brandweerkazerne A. Ik geloof ook niet dat dat echt gebeurt. En daarbij, maar, dat is een heel naïeve opmerking misschien van mij, maar ja, de schuld kan hier niet bij de media liggen. Dat is gewoon bij de mensen die het spul jatten. Blijf er gewoon met je poten vanaf.
1: We dachten even een klein rondje hoofdredacteuren, gewoon even om te vragen van hoe denken jullie hierover na op redacties. Kameran Oela van de Telegraaf die zegt, ja, die inbraakgolf die levert gewoon veel vragen op. Die vragen hebben onze lezers, net als wij, dus ook. Daarom proberen we zo goed mogelijk uit te leggen welk belang die daders nou hebben voor hun weerzinwekkende daden. Sibe Sietsma van RTL Nieuws die zegt, ja, dit is gewoon nieuws dat het is toegenomen, het aantal inbraken. Daarbij moeten we precies en volledig zijn. Het is niet ons werk om relevante informatie zomaar achter te houden, omdat bepaalde partijen daarvan nadeel kunnen ondervinden. Het is wel ons werk om bekend te maken wat er speelt bij brandweerkazernes en hoe diefstal van gereedschappen er wellicht toe leidt dat de brandweer dan weer in levensbedreigende situaties verminderd inzetbaar is. En Barbara Schneeman namens de AD zegt, we houden geen rekening met of we criminelen al dan niet op een idee zouden brengen. Verder houden we ons aan de feiten en die willen we brengen in de juiste context. We willen onze lezers vertellen wat er gebeurt. En daar hoort bij dat je vertelt onder welke omstandigheden criminelen toeslaan. En daarmee zeggen eigenlijk al deze hoofdredacteuren hetzelfde. Namelijk, we gaan hier lekker over berichten, want het is nieuws.
15: En vooral die achterliggende vragen, die zijn boeiend. Dus blijf het vooral doen.
1: Er is hij weer hoor, de schatkamer, context. We willen onze lezers vertellen wat er gebeurt. En daar hoort bij dat je vertelt onder welke omstandigheden criminelen toeslaan. En daarmee zeggen eigenlijk al deze hoofdredacteuren hetzelfde. Namelijk, we gaan hier lekker over berichten, want het is nieuws.
15: En vooral die achterliggende vragen, die zijn boeiend. Dus blijf het vooral doen.
1: Er is hij weer hoor, de schatkamer, deur. Tarim, we gaan met jou als eerste de kamer.

0: Ja, Giel Beelen dan.
1: Voor de mensen die het gemist hebben, er is nogal wat te doen rondom Yvonnie. Hij was net klaar van een grote show in het Carré van Parijs. Waar hij voor 1500 man had gestaan. Hij kwam bij Paul Witteman in de uitzending en zei onder andere dit.
2: Proef Paris zat hier, maar geloof maar voor mij, het was unaniem een belachelijk groot succes.
1: Ja, dat moet je niet in Nederland doen, hè. Dat kan echt niet. Want jezelf goed vinden, dat is iets wat in Nederland niet kan.
0: Het was unaniem een belachelijk groot succes. 2011.
3: Ja, soms lig ik in bed en dan denk ik aan Yvonnie. En dan denk ik, toe Paris. Ja, nee, maar ik vind het gewoon fantastisch. Ja, hoe trots die man is. En hij kreeg ook heel veel shit over zich heen. Maar ik snap ergens ook wel zijn punt wat hij later bij Giel zegt. Van ja, in Nederland mag je ook geen centimeter je kop boven het maaiveld uitsteken. Het wordt er meteen afgehakt.
0: Ja, we vinden het ingewikkeld. Hè? Als mensen zelfverzekerd zijn en zichzelf
3: het lastig,
0: goed
3: ja.
0: vinden in hun werk.
3: Ja, we vinden het lastig.
0: Is dus, een quote die jij nog wel eens gebruikte ook? Van ik vind het een unaniem een belachelijk groot succes.
3: Ik heb het nog nooit gebruikt. Okay. Maar ik sluit niet uit dat ik het ooit ga gebruiken.
0: Jij was?
4: Ik heb het nog nooit gebruikt. Maar ik vind mezelf wel heel goed.
0: We gaan naar jouw fragment. Dat doet qua iconisch gevoel, kan ik zeggen, niet onder voor Yvonnie. We gaan terug naar de Olympische Spelen in Londen van 2012.
5: En dan is alles beslissend. Nu de afsprong. Dubbel salto, de flying Dutchman. En hij staat! Het is ongekend! Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven geturnd. Hij staat! En iedereen, en ik sta ook! Ik ga helemaal uit het dak. Het is ongelooflijk wat Epke Zonderland hier laat zien.
0: Hij staat en ik sta ook.
4: En ik sta ook. Ja, thuis gebruiken we hem ook nog wel eens.
0: Ja.
4: Ja, dit is een van de mooiste sportmomenten uit de Nederlandse geschiedenis. Ik krijg er nog kippenvel van, zeg maar. Ik vind Epke Zonderland vind ik ook zo'n sympathieke man. Mm-hmm. Studeert aan Groningen, dokter. Ik was echt zo'n kerel, die kan alles. Die kan echt alles. En dan Hans van Zetten, die trouwens later bij de NOS weg moest omdat hij kritiek had op turners, waar hij ook nog wel excuses voor heeft aangeboden. Mm-hmm. Maar wel iconische woorden. Hij zei, ik vind dat zo geweldig. Ja. Zo geweldig.
0: Daar is de Schatkamer natuurlijk ook wel echt geweldig voor. Om eventjes weer terug te gaan die tijd naar, jongens, hoe was dat ook alweer?
4: Ah, ja, we hebben nu Femke Bol, daar kunnen we toch ook van genieten.
3: Absoluut.
0: Zeker,
3: absoluut.
0: Daar kunnen we dan over 20 jaar gaan we dan weer terugkijken in de Schatkamer. Oh,
4: precies.
0: Femke Bol,
4: jongens, schrijf hem alvast op.
0: Dit was het voor vandaag. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Bas van Sluis van Dagblad van het Noorden en Tarim Ramjan van het Parool. En u kunt dit Mediaforum terugluisteren als podcast. Dat kun je elke dag doen, ook over 20 jaar, mag ik hopen. Te vinden via je favoriete podcast-app, heet het Mediaforum. We gaan naar Jelle Seubring met de hoofdpunten van het nieuws.
6: NPO Radio 1.
7: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De brandweer heeft de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen kunnen indammen. Daarmee is de brand nog niet onder controle, maar kan hopelijk wel voorkomen worden dat het vuur zich verder verspreidt. De hele nacht hebben brandweerlieden gewerkt om greppels te graven die het vuur moeten tegenhouden. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht. Aanleiding zou een ruzie tussen buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. En België heeft er een nieuwe prins bij. Clement van der Kerkhoven wordt wettelijk erkend als zoon van prins Laurent. Vorig jaar bevestigde Laurent al dat hij de biologische vader is van Clement. De moeder is zangeres Wendy van Wanten. Met de wettelijke erkenning mag Clement zich nu ook prins noemen.
0: Wijnand, waar staan de files nog?
8: Nou, op een enkele plek. Meestal rijdt het goed door. Maar op de A2 Eindhoven richting Maastricht rijdt het nu langzaam tussen Gratem en Sint-Joost. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. En grenscontroles veroorzaken behoorlijk wat oponthoud op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Vanaf Zevenaar nu 4 kilometer stilstaand verkeer met 20 minuten extra reistijd.
9: Tot 11:30, Roos Abelman.
0: Onderzoekers van over de hele wereld delen volgende week hun resultaten met betrekking tot ziektes als post-covid. Het is voor het eerst dat ze samenkomen. Een pionier op het gebied van post-covid-onderzoek in Nederland is Michel van Vught, die hier in eigen land de wind niet per se mee heeft. Dat zijn dan even mijn woorden. Goedemorgen.
10: Hallo, goedemorgen.
0: Fijn dat u er bent. U bent de internist-infectioloog, hoofdexpertisecentrum post-covid-patiënten bij het AMC. En ik zeg, u heeft de wind niet per se mee, omdat het geld voor de klinieken bijvoorbeeld in Nederland is nog maar een jaar, hè? Ja, dan stoppen ze.
10: Ja, dat klopt.

0: Maar even om toch positief te beginnen. Want het is al een heel goed iets, denk ik, dat we dat internationale congres hebben volgende week. Mm-hmm. Wat overigens ook op konto is van mijn collega Rob Woest. Die met mij mee onderzoeker is op dit gebied. En ik denk dat dat al een enorme stap voorwaarts gaat worden.
1: Ja.
0: Omdat we dan voor het eerst met elkaar wereldwijd allemaal onderzoekers bij elkaar hebben. Zodat we heel goed kennis kunnen delen, maar ook van elkaar kunnen leren. Ja, en geld is natuurlijk altijd een issue in de medische onderzoekswereld.
1: Ja.
0: We hebben nu voor een jaar wat extra gekregen. En stap voor stap, we gaan...
1: Gestaag vooruit. U bent een vrouw van de lichtpunten, zo te horen.
0: Ja.
1: En wij gaan er zometeen nog meer bespreken dan alleen deze. Zometeen kijken we ook omhoog. Of dat gaan we nu doen. En we zien behalve bakken met regen dat de ruimte voller en drukker wordt met al die satellieten die worden gelanceerd. Gezien het strategisch belang van die satellieten nemen met de drukte ook de spanningen toe. We gaan ze zo in kaart brengen, Patrick Bolder. Maar eerst gaan we even naar een ander punt van zorg dat u heeft. En dat doen we via het...
2: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Ja, we hebben in het uitzendbureau heel wat kwaaltjes of dingen waar je flink last van kan hebben behandeld. En vandaag is dat niet anders, namelijk een medisch symptoom waar ongeveer 1 op de 10 Nederlanders in meer of mindere mate last van heeft. We horen al een piep, als het goed is mensen thuis ook. Verslaggever Thomas Schuurman is voor onze pad. Thomas, vertel. Goedemorgen.
3: Vreselijk, hè? Ja, vreselijk. Als je het al hoort, dan word je al volgens mij al half gek. Ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders hoort met enige regelmaat of continu een piep, een brom, een suis. Misschien wel een theepot die fluit, krekels, de oceaan, straatverkeer, een hartslag of zelfs muziek. Het is heel divers wat dat betreft. We hebben het over tinnitussen natuurlijk, hè, oftewel oorsuizen. Voor de meeste hinderlijk, maar te doen. Sommigen... Ja, die hebben er echt vreselijk last van. En die moeten daarvoor dus ook naar een dokter, naar een KNO-specialist. Patrick Bolder, ja, je hebt de geluidjes natuurlijk ook al gehoord. Hè? Wat hoor jij en wat wil je weten?
4: Ik heb zelf een milde vorm van tinnitus. Ik heb een soort zachte ruis. Die zacht gesproken wordt echt overstemd. Ik kwam na een paar jaar terug op vakantie eigenlijk achter. Mijn vrouw die zei tegen mij van, hoor je die drums niet heel erg in de verte? Ik kan er niet van slapen. Ik zei, nou, ik hoor het absoluut niet, omdat het dan net in die ruis zit. Op zich ook wel een prettig gevoel soms, want je kan er heel goed van slapen. Maar heel vervelend voor de omgeving. Ja, dat komt ergens vandaan, tinnitus. Ik ken ook iemand die heeft echt zo'n hele harde piep continu in zijn oor. Daar word je echt, kan je echt gek van worden. Er zijn zelfs mensen met suïcide daardoor. Waar komt het eigenlijk door? En als we weten hoe het komt, kun je het ook weer verhelpen? Dat is eigenlijk mijn kernvraag.
3: Ja, nou, dat laatste zou natuurlijk heel fijn zijn. Ja. Uw verslaggever, kan ik vertellen, heeft daar ook last van. Dus ik ben blij dat het piepje weer door de regisseur is weggeveed. Want dat praat voor mij ook weer makkelijker. Naast mij staat Dennis Cox, KNO-arts. Specialist tinnitus in Haarlem. Heel even kort toch maar eventjes voor de mensen die het niet weten, in 2 zinnetjes, wat is tinnitus?
5: Ja, tinnitus is een geluid wat jij hoort en een ander dus niet. Dus als jij muziek hoort, maar een ander hoort die muziek niet, omdat die muziek niet uit een box komt, dan noem je het oorsuis of tinnitus.
3: Ja, wordt ook wel een fantoomgeluid genoemd.
5: Klopt.
3: Ja. En even naar het begin ook, ik zei net al, heel veel mensen ervaren het op een andere manier. Waarom zijn er zoveel verschillende geluiden die je dan hoort?
5: Ja, een groot deel van waar het vandaan komt weten we niet zo goed. Maar we weten dat dat in de hersenen gebeurt. En die hersenen die geven ons een signaal. En dat signaal kan dus allerlei verschillende vormen hebben. En daardoor zijn er zoveel verschillende typen klachten van oorsuizen.
3: Ja. En kun je dan ook zeggen, weten jullie bijvoorbeeld al wel waarom de een dan een ruis hoort en de ander een piepen? Waarom de een het zacht hoort en de ander het hard?
5: Nou, dat zacht en hard, daar kunnen we soms wel wat achterkomen. Dat heeft vaak ook te maken met dat de oorzaken vanuit het oor kunnen zijn. Want hoe minder je hoort, hoe harder je piep van binnenuit is. Zoals net al genoemd, als je in bed ligt en het stil is, dan hoor je hem harder dan als je heel veel geluid eromheen hebt. Ik hoorde hem net weer. Dat betekent dat je daardoor, daardoor kan je daar wel meer last van hebben.
3: Ja, en dan de oplossing, want dat is misschien toch wel het belangrijkste. Hè? Aangezien ongeveer 2 miljoen Nederlanders er last van hebben, is er een oplossing voor? Kan het genezen worden?
5: Nou, de oplossing ligt, zoals net ook al genoemd, eerst te kijken waar het vandaan komt. En als dat komt vanuit het gebruik van medicijnen, of als dat komt omdat je een probleem in je oren hebt, ja, dan zijn dat medische oorzaken die te behandelen zijn. Medicijnen kunnen worden veranderd. Een oorprobleem kan worden verholpen met medicijnen. Of met een operatie. Ja, dan heb je een relatief makkelijke oorzaak gevonden. En dan heb je dus ook sneller een oplossing.
3: Maar ja, dan al die mensen waarvoor het niet zo makkelijk is.
5: Ja, waarbij geen medicijnen gebruikt worden en het oor er netjes uitziet. Ja, dan moet je toch echt gaan luisteren naar je patiënt. Van, goh, waar komt het vandaan? Hoe lang heb je er last van? En wat zijn de factoren die invloed hebben op dat je er zoveel last van hebt?
3: Ja, want ik zei net al, ik heb er zelf ook last van. Ik denk gewoon omdat ik een jaar of 20, 30 jaar geleden bij het uitgaan te vaak heel dichtbij zo'n box heb gestaan. Onnozelheid, zullen we maar even zeggen. Hebben de meeste mensen op die manier het opgelopen? Of is het toch de huidige maatschappij, zeg maar?
5: Nou, het komt zeker van het schade door geluiden. Als jij terugdenkt aan het idee van, nou, ik heb toch een leuk feestje gehad, maar jammer dat dat toen gebeurd is, dan kan het zijn dat die suis op de achtergrond zit. Maar op het moment dat jij een slechte dag hebt of heel veel stress hebt, dan neemt vaak de klacht toe. En is het dus belangrijk om ook aan die stresskant te werken, zodat de suis weer een beetje minder heftig wordt.
3: Ja, ik zou aan de regisseur willen vragen, doe maar weer uit. We weten het, we hebben het gehoord. Laatste vraag. Sinds een jaar of vier hebben jullie hier een tinnitus spreekuur. Zien jullie steeds meer mensen met deze klachten komen?
5: Ja, je merkt dat mensen toch wel weer durven dat te zeggen dat ze het hebben. Omdat zo'n spreekuur bestaat uit luisteren naar de patiënt, goed doen van hoortest. Er zit ook een fysiotherapeut bij om te kijken of de spieren die in nek en kaken in de buurt zitten ook nog invloed hebben. En zo maken we eigenlijk voor elke patiënt die komt weer een ander helemaal op maat gemaakt behandelplan.
3: Ja, zo bent u als het ware een soort psychiater ook. Hè? Gewoon met de patiënt praten. Waar gaat het nou eigenlijk over? Waar zou het vandaan kunnen komen? Terug naar Patrick Bolder. Heb je enig idee waar het bij jou vandaan komt? Ik bedoel, ik moest de gedachtegang even maken naar de defensie. Defensiespecialist, veel kanongekletter natuurlijk. Zou het daar vandaan kunnen komen?
4: Ja, hij heeft ongetwijfeld mee te maken. Ook een beetje misschien uitgaan. Maar schietoefeningen niet goed. De gehoorbescherming die niet goed is geweest. Ik heb in dat gebied ook echt wel een dip zitten in mijn gehoor. Dus ja, daar heeft het zeker mee te maken.
3: Ja.
1: Thomas Schuurman, dankjewel voor de nieuwste
4: zeker bedankt.
1: Inzicht. Spraakmakers. Ja, nu dan. Over precies een week komen in Amsterdam wetenschappers van over de hele wereld bij elkaar om onderzoeksresultaten te delen over postacute infectieziekten, zoals post-covid en ME. En het is voor het eerst dat zo'n wereldcongres plaatsvindt. En internist, infectioloog Michel van Vught is een van de voorzitters op die bijeenkomst. En ze is dus hier. Uw expertise ligt bij post-covid. Als een van de eersten in Nederland bent u dat gaan onderzoeken. Hè? En inmiddels staat u aan het hoofd van een van de 6 expertisecentra, zoals dat heet, in Nederland. Namelijk dat van het Amsterdam UMC. We spreken dus inmiddels van post-covid. Ik was nog gebleven bij long-covid. Dat is dus veranderd in de tussentijd.
6: Ja, want toen covid begon, hadden we natuurlijk acute infectie. En toen werd het COVID-infectie genoemd. En de klachten die daarna ontstonden, dat noem je dan post-COVID-klachten. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment waren er mensen die veel langer klachten hielden. Dus langdurige klachten van post-COVID. En eigenlijk is dat de beste term die we zouden moeten gebruiken. Ja. En er is een tijd geweest dat toen long-COVID, maar niet van dat de longen aangedaan waren als orgaan, maar long van lang.
1: De tijd.
6: Ja,
1: en daar was
6: precies
1: verwarring over bij mensen. Van, ja. Wat is dat nou eigenlijk?
6: Ja, precies.
1: En dus is post-COVID.
6: Het post-COVID-syndroom, langdurige klachten na post-COVID, is eigenlijk de beste benaming voor dit syndroom waar we nu mee bezig zijn.
1: Ja, ja. Dat congres waar we het over gaan hebben, is dus het eerste wereldcongres.
6: Mm-hmm.
1: Ik dacht, stiekem, waarom nu pas?
6: Ja, dat klopt. Nou, er zijn natuurlijk tussendoor, sinds COVID, dus 2019-2020, zijn er al heel veel kleine initiatieven geweest. Er zijn ook heel veel kleine internationale congressen geweest. Met name ook dat geïnitieerd door patiëntenorganisaties. En voordat dat dan helemaal zoiets, een internationale gemeenschap opgebouwd is. Mm-hmm. Ja, dat duurt wat jaren. Ja. Dus dat is dan nu de eerste keer. Ja. En ook in Nederland. En dat heeft ook wel de WHO, dus de World Health Organization, heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: Oh ja. En wie komen daar dan allemaal samen?
6: Ja, wie komen er allemaal samen? Er komen klinici, komen er. Dus de mensen die echt de patiënten zien. De onderzoekers, dus die zoeken naar de oorzaak. En patiënten komen er. En geïnteresseerden, iedereen mag komen die wil.
1: Ja, hoeveel mensen worden er verwacht?
6: Ja, wel een stuk of een kleine 500.
1: Oh ja. Ja, ja. En het gaat dan daarover de zogenaamde post-acute infectiesyndromen.
6: Ja.
1: Daar valt dus post-covid onder. ME noemde ik net ook al. Wat nog meer?
6: Ja, de symptomen na een Q-koortsinfectie. Chronische Lyme patiënten hebben ook dezelfde symptomen. Want dat is eigenlijk waarom het nu dat syndroom heet. Hè, dat post-acuut infectiesyndroom. Dus dat is na een infectie langdurige klachten.
1: Okay.
6: En die klachten die zijn heel vergelijkbaar. Ik wil niet
1: van
6: zeggen...
1: Al die infecties
6: zijn het hele vergelijkbare klachten waar mensen zich mee presenteren. Ik wil niet zeggen dat het allemaal dezelfde oorzaak heeft. Dus tegendeel. Mm-hmm. Maar in ieder geval wel hoe mensen zich presenteren, hoe patiënten zich presenteren, dat is heel vergelijkbaar. Okay. En daar kunnen we misschien van leren.
1: Ja. Ja, want ik heb wel begrepen als het gaat bijvoorbeeld over post-COVID, dat we sowieso niet zo goed weten hoeveel mensen dit nou hebben.
6: Ja.
1: En ook nog steeds niet goed weten waarom sommige mensen het krijgen. En waarom sommige lichte vorm hebben en andere weer een hele zware vorm hebben. Er is ook niet echt goed geregistreerd.
6: Ja, er is nog veel onduidelijkheid. Ja. Elke keer hopen we natuurlijk weer een stapje dichterbij te komen. Het belangrijkste is natuurlijk dat we de oorzaak vinden van dit hele syndroom.
1: Ja.
6: Waarom nou de een wel, waarom nou de ander niet? Waarom de een heel ernstige klachten heeft en waarom de ander een klein beetje klachten heeft. Dus die oorzaak is heel erg van belang. En dan daarna is natuurlijk, hoe gaan we ze dan behandelen?
1: Ja, want het zomaar zo kunnen zijn? Is dat een gedachte die leeft dat iemand die bijvoorbeeld ME heeft en klachten heeft, op diezelfde manier het virus heeft, een viruswerking heeft als iemand die post-COVID heet, die kan in dezelfde groep zitten? Bijvoorbeeld, kan dat?
6: In theorie zou dat kunnen. Mensen met chronische vermoeidheid kunnen natuurlijk ook hebben als gevolg van het post-COVID-virus. Want dat is natuurlijk wel het verschil. Dat mensen met het post-COVID-syndroom, zeg maar, die hebben echt het virus gehad. En waarom? Het is wat we natuurlijk wel weten, is dat zoveel mensen zijn geïnfecteerd geraakt door dat virus. Mm-hmm. Dat er natuurlijk ook wel heel veel mensen zijn, helaas, die nog met deze klachten kampen.
1: Ja. Ja, en het gaat dan toch over ziektes die niet helemaal begrepen worden, uiteindelijk.
6: Ja.
1: Waarvoor naarstig naar een medicijn wordt gezocht of een behandeling.
6: Ja.
1: Is dat nou ook echt wat jullie als wetenschappers dan bindt? En waardoor je dus op dit congres met elkaar kan praten en dan misschien in de hoop dat daar dan iets meer linkjes naar buiten komen?
6: Ja, dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld met de 6 academische centra in Nederland heel goed samenwerken. Om op eenzelfde manier data te kunnen verzamelen, zodat je met elkaar kunt praten van wat zien we nou binnen deze patiëntengroep? Als je dat in Nederland doet, dan is dat natuurlijk nog mooier dat als we dat wereldwijd kunnen doen.
1: Mm-hmm.
6: Om te kijken welke herkenbare patronen kunnen we nou vinden in die groep waar we wat mee kunnen als zorgverlener.
1: Wat heb je allemaal voor nodig om verder te komen na dat congres?
6: Wat hebben we nodig? Menskracht en natuurlijk ook weer budget.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk ook gewoon informatie nodig.
6: Ja.
1: Toch van elkaar, data nodig.
6: Ja.
1: Welke patiënten, cliënten hebben jullie? Wie hebben wij? Wat bindt ze, wat niet?
6: Ja.
1: Mag dat zomaar allemaal gedeeld worden?
6: Nee, daar zijn natuurlijk allemaal heel veel regels voor. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Echt, de privacy speelt daar natuurlijk ook een rol. Dus dat vragen we ook aan patiënten. Zeg maar, in ieder geval in Nederland. Of mensen toestemming geven om hun gegevens te mogen delen. Maar dat kun je natuurlijk niet allemaal zomaar met elkaar delen. Anoniem wordt dat natuurlijk wel gedaan.
1: Ja.
6: Dus we proberen dat echt heel zorgvuldig te doen.
1: Ja.
6: Is heel nuttig, maar het moet wel heel zorgvuldig gebeuren.
1: Ja. Patrick?
4: Ja, uit onwetendheid.
6: Nee?
4: Hoor, maar kan je nou ook echt vaststellen dat iemand die, hij heeft wel symptomen of zij heeft symptomen, maar kun je ook vaststellen een bepaald ziektebeeld? Kan je dat daaraan koppelen? Kun je
1: een diagnose? Echt,
4: kun je dat objectief vaststellen? Maar dat is natuurlijk wel het probleem voor die mensen ook. Zullen zich vaak niet begrepen voelen.
6: Ja.
4: Dat geldt ook bij ME. Andere mensen denken, maar wat heb je dan precies? Je stelt je aan.
6: Ja.
4: Dus het is denk ik ook heel belangrijk voor die patiëntengroep dat ze ook een soort van bewijsje hebben, een diagnose van, ik heb deze problemen, dus ik heb deze ziekte.
6: Ja, nou, dat is ook een van de moeilijkheden, dat we dus niet een diagnostische test hebben om te zeggen, jij hebt post-COVID-syndroom. Wat we natuurlijk wel weten is dat er een knik is geweest na een COVID-infectie. Dus dan weet je, dat is een van de criteria. Een andere criterium is dat het langdurig moet zijn, dus meer dan 3 maanden. En er zijn wel bepaalde symptomen die wel heel veel mensen hebben.
4: Ja,
6: maar het blijft een moeilijke diagnose.
4: Ja,
6: dus daarom doen we dat ook in multidisciplinair overleg.
4: Ja, ik heb zelf minstens 2 keer echt een aantoonbare COVID-infectie gehad. Ik heb gelukkig geen, tenminste, ik denk niet dat ik daar gevolgen van heb.
6: Ja.
4: Maar waarom sommige mensen dan wel en sommige mensen niet? En als je dat kunt determineren. Ja. En dan kun je misschien ook die vaststelling van die ziekte ook beter vaststellen.
6: Ja, daar zijn we natuurlijk heel erg mee bezig. En dat is ook waarom we dat zeg maar met die 6 academische centra samen doen. Om patronen te kunnen herkennen en te kijken van oké, deze groep mensen krijgt het op die manier, deze groep mensen krijgt het op die manier. Wat we inmiddels al wel weten is dat, weet je, best binnen die groep mensen die we gezien hebben, we kunnen ze lang niet allemaal zien. Hè? Want er is echt een aanvraag van meer dan 15.000 patiënten.
7: Ja, want even over die cijfers. Ja. Hè? Wat we denken is dat ongeveer 400.000 mensen in Nederland er last van hebben. 90.000 echt heel zwaar
6: heel ook.
7: Ja. En hoeveel mensen zijn er nu behandeld in die of gezien in die expertisecentra?
6: Ja, nou, die expertisecentra zijn natuurlijk ook beperkt in hun, in hun capaciteit. Dus helaas hebben we er dus nu in totaal nog maar 1200 gezien. Dus dat is maar een heel klein percentage van de 15.000 mensen die zich landelijk aangemeld hebben met deze ernstige klachten. Maar we hebben wel bepaalde patronen kunnen ontdekken.
7: Okay.
6: En daar kunnen we dus weer een stapje verder mee.
7: Ja, want ik had u en ook de luisteraar beloofd dat we de lichtpunten gingen bespreken. Ja. Dat gaan we dan nu doen.
6: Ja.
7: Want wat we wel weten, wat u echt weet als onderzoeker en wat bewezen effectief is, energie goed verdelen voor deze patiënten. Ja. Hoe ziet dat eruit?
6: Ja, dat is altijd makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. Hè? Want bedenk je dat we allemaal, zeg maar, hadden we een van deze patiënten kunnen zijn. En we zijn gewend om gewoon te werken en te doen en alles maar door. En dan opeens stopt de wereld. Niet alleen fysiek, maar ook zeg maar sociaal. Ja. En dat moet je dan weer heel rustig opbouwen. Ja. En iedereen van ons is ongeduldig. En dan is de kunst om heel gedoseerd weer de beweging op te bouwen.
7: Ja, want helemaal in het begin werd post-COVID-patiënten verteld, net zoals heel veel patiënten, gewoon dan gaan naar buiten, lekker veel bewegen.
6: Ja.
7: Daar werden ze eigenlijk alleen nog maar zieker van.
6: Ja, want dat hebben we dus aangetoond met die spierbiopte. Dus met mijn collega Rob Wust van de bewegingswetenschappen van de VU. Want dat was ons idee om te kijken wat gebeurt er nou daadwerkelijk in die spieren. En we hebben dus aan kunnen tonen dat die energiefabrieken, de mitochondriën, zeg maar aangedaan zijn bij deze patiënt. En die hebben dus tijd nodig om langzaam weer op te krabbelen. Zo probeer ik het altijd maar uit te leggen. En dat moet je dus heel gedoseerd doen, stap voor stap.
7: Hoe ziet dat eruit dan in het dagelijks leven, zal ik maar zeggen, van de patiënt die u behandelt?
6: Weet je, dus dat ze heel met behulp van een ergotherapeut of onder begeleiding heel langzaam weer bewegen. En dan bijvoorbeeld 3 keer op een dag beginnen sommige mensen met 2 minuten wandelen. En dan breiden ze dat uit naar 3 minuten. En
7: zo strikt.
6: Zo strikt. Ja. Ja.
7: En dan kun je daardoor uiteindelijk meer energie opbouwen. Ja. Dat is het idee. Dat ziet u ook al gebeuren bij patiënten.
6: Ja, nee, we hebben echt wel mensen die herstellen. Niet bewegen is ook geen optie. Want dat is natuurlijk een groep mensen die, er is een groep mensen waar we echt ook onze zorg over hebben. Mm-hmm. Die heel kwetsbaar zijn, die heel veel liggen.
7: Ja.
6: Omdat ze niet anders kunnen. Hè, omdat ze duizelig worden bij opzitten en dat soort zaken. En de boodschap ook aan hen is dat ze het heel voorzichtig moeten proberen om ze weer in beweging te krijgen. En
7: toch doen, maar dan heel kort.
6: Ja, maar heel voorzichtig.
7: Oké. Okay. Ja. En een ander lichtpuntje. U bent bezig met onderzoek naar de effecten van hoogtestage. Dus dan gaan we de bergen in. Hebben we hier echt te maken met een stroomhalm? Of zegt u van nou, daar is hij eigenlijk nog een beetje te
6: goed
7: voor?
6: Nee. Dit is gewoon een idee. Ja. En ook omdat we dat nu gezien hebben bij bepaalde mensen die dan op vakantie gaan, in de bergen zijn geweest en denken en zeggen, daar voel ik me echt veel beter. En dan komen ze weer thuis en dan is het voelen ze zich weer heel slecht.
7: Okay.
6: Dus dit zijn nog ideeën.
7: Nou, dat is een beetje nog een N is één, zeggen we dan.
6: Ja. Dus, maar als je bekijkt naar wat de topsporters hebben gedaan met hoogtestage, zit er wel iets van een gedachte achter. Dus we gaan hiermee verder.
7: Je krijgt daar meer zuurstof binnen of zo? Ja, wat doet dat met je lijf?
6: Ja, dus dat je opnamecapaciteit voor zuurstof wordt groter.
7: Ja. Ja, dus dat is ook iets waarvan u zegt, dat kunnen we dan gaan uitbreiden.
6: Nou, gaan we heel voorzichtig eens kijken wat we daarmee kunnen doen. Maar ook daarvoor heb je dus weer een onderzoeksvoorstel nodig.
7: Moet de patiënten richting de bergen
6: gaan? Nou ja, daar moeten we van alles voor bedenken natuurlijk.
4: Tegenwoordig met onderdrukkamers kan je gewoon in Nederland blijven, hoor.
6: Dus misschien kunnen we daar de combinatie met defensie maken.
7: Ja. Oh ja, kijk, er komt dan weer dat soort kennis komt hier naar voren. Ja. Zijn er nog andere lichtpunten? Zijn er bijvoorbeeld medicijnen die worden gebruikt voor reguliere ziekten? Blijken die ineens best wel goed te werken bij post-COVID-patiënten of ME-patiënten?
6: Ja, op dit moment worden er met name ook in
4: Ozempic wellicht.
6: Ja, nou, dat is wel een van de opties, zeg maar, die mogelijk
7: serieus?
6: Een iets van effect kunnen hebben.
7: Ja.
6: Er worden op het moment veel kleine studies gedaan met experimentele therapie.
7: Oh ja.
6: Maar allemaal placebo gecontroleerd, zoals we dat dan noemen. Ja. Dus dat weten we nog niet wat daar het resultaat van zal zijn.
7: En wij moeten heel voorzichtig zijn met nieuws over afslankmedicatie die hier geregistreerd staat als diabetesmedicijn, weten we, omdat media daar boetes voor hebben gekregen. Ja. Dus we gaan door naar de actualiteit hier in Nederland. Ik zei het eerder al, er was nog wat geld over voor die klinieken hier in Nederland, om ze wat langer open te houden, tot eind volgend jaar.
6: Ja.
7: Dat lijkt mij niet voldoende.
6: Nee.
7: Als u zegt, we hebben nu nog maar 1200 mensen gezien.
6: Nee. Nee, nee. Dus kijk, het is nooit het idee geweest dat we ze allemaal zien. Maar wat we natuurlijk wel voor elkaar moeten krijgen, is dat we met alle partners, inclusief de verzekeraars, rondom de tafel moeten zitten en voor elkaar moeten krijgen dat deze patiënten zorg krijgen. Zowel in de eerste lijn, dus bij de huisarts, als de tweede lijn, als in de academie.
7: Zit hem dan meer in de zorg die mensen krijgen dan het onderzoek? Kunt u dan ook zeggen dat onderzoek kunnen we ook op een andere manier bijvoorbeeld regelen?
6: Zorg en onderzoek gaat echt hand in hand bij deze ziekte, omdat er nog zoveel onbekend is.
7: Ja, maar je zou
6: het gaat nog jaren kost duren.
7: Ja, maar ik las dat in Duitsland bijvoorbeeld er wel echt goed geld wordt vrijgemaakt voor onderzoek. Klopt dat? Is dat nog steeds zo?
6: Ja, maar daar wordt ietsje meer geld als je het omrekent naar per persoon en per patiënt. Nederland heeft het ook een stuk goed gedaan, maar we hebben gewoon nog meer nodig. Ja. We zijn er nog niet.
7: Nee, ik snap het, maar je zou natuurlijk ook kunnen bepleiten wellicht. Eventjes advocaat van de duivel. Ja. Nou, fijn dat er in bepaalde landen al onderzoek wordt gedaan. Daar kunnen zij mee doorgaan. Wij krijgen dat geld helaas niet. We kunnen wel af en toe een onderzoeker sturen. En wij gaan ons hier focussen met name op de zorg voor de patiënten.
6: Ja, maar dan moet die zorg wel gegeven kunnen worden. En ook daar is weer budget
7: voor. Dat is een volgende vraag inderdaad. De minister, die verantwoordelijk is, die zegt, het kan gewoon opgenomen worden in de reguliere zorg, deze patiënten. Hoe kijkt u daarnaar?
6: Ja, als dat zou kunnen, dat zou ongelooflijk een stap voorwaarts zijn. Maar daar moeten alle partners meewerken.
7: Ja.
6: Inclusief de verzekeraars.
7: Ja, maar is het ook realistisch dat deze patiënten worden opgenomen in de reguliere zorg? Weten alle zorgverleners hoe om te gaan met mensen met post-COVID?
6: Nee, maar dat is net zoals met andere ziekten die nog waar onduidelijkheid is. Als je gewoon zeg maar de eerste lijn, tweede lijn en derde lijn hebt, dus de academie met elkaar die deze zorg kan geven aan de patiënten, dan komen we er wel uit. Nee hoor, dus dat is wel realistisch.
7: Dank u wel, Michel van Vught, hoofd van het expertisecentrum voor post-COVID aan het Amsterdam UMC. En succes volgende week
6: dank
7: met
6: wel.
7: Het congres hierover. Ik geef u nog even mee. In onze rubriek zijn er nog vragen. Daarin gaat het morgen over uitleveringsverdragen. Denk hierbij aan drugsbaron Bolios, die nog altijd in Sierra Leone zit. Ridwan Taghi, die jarenlang in Dubai verbleef. Met hulp van uitleveringsverdragen probeert Nederland deze criminelen alsnog achter slot en grendel te krijgen. Heeft u vragen over dit soort verdragen, dan moet u nu nog even bellen met 0800 1101.
8: NPO Radio 1.
9: Max.
10: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat al zegt. Maar ik denk bij mezelf, dat heb ik ook niet goed geregeld.
8: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
11: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
12: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
13: Natuurlijk een goed doel, zoiets.
12: Een goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
14: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u,
15: ik ben 61, meneer Scherder.
14: Oh, pardon.
8: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
2: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Ster. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Leren mediteren. Zen.nl.
19: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
13: Magazijn leeggekoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
15: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
20: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
21: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
22: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
23: NPO Radio 1, 11 uur.
24: Roos Abelman.
25: 10 tot 13.000 satellieten zweven er door de ruimte. En dat zegt iets over het strategisch belang van de ruimte. En er kunnen ook militaire belangen gaan spelen. Defensiedeskundige Patrick Bolder houdt die ontwikkelingen goed in de gaten en praat ons zo bij. Nu eerst NOS Journaal met Jelle Seubring.
26: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen, zegt Berendsen in gesprek met politiek verslaggever Nouchka van der Meijden.
27: We keuren die sancties natuurlijk af. We hebben als gastland hebben ook een verantwoordelijkheid richting het Hof. Dat betekent dat wij al maandenlang achter schermen er alles aan doen om eventuele sancties te verzachten. Het Hof moet gewoon haar werk kunnen doen. Dat is ontzettend belangrijk.
28: Maar dat is dus niet gelukt. Wat voor reacties kreeg u dan als u probeert dat te voorkomen?
27: Het zijn eigenlijk twee dingen. Dus één, diplomatiek contact van ons met de VS, maar ook van al die andere verdragspartijen die dit ook afkeuren. Twee, achter het schermen werken we ook om sancties voor de getroffenen ook te verzachten. Maar ik kan geen uitspraken doen over wat dat precies is.
28: En wat zijn de consequenties nu ook voor deze mensen en voor het internationaal gerechtshof?
27: Die zijn groot. Hè. Dus dat zij sancties krijgen betekent iets voor hun persoonlijk, maar betekent ook iets voor de werking van het hof. En dat hof is cruciaal voor het werk wat zij doen. Ook binnen het internationaal recht. En dat betekent dat wij blijven kijken hoe wij niet alleen de getroffenen kunnen helpen, dus die individuele sancties, maar ook het hof verder kunnen versterken. Dat doen we niet alleen, dat doen we ook met de andere partijen, de verdragspartijen onder het hof.
28: En dat doet misschien ook wel iets met de aantrekkelijkheid om bij het internationaal gerechtshof te werken.
27: Ja, dit zijn natuurlijk lastige zaken. Het hof staat onder druk, terwijl ze zo'n cruciale rol vervullen.
26: Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationaal strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden getekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Een speciaal team van de Nederlandse brandweer helpt vandaag bij de grote natuurbrand in België. Het gaat om een team dat op de grond werkt aan stoplijnen en het weghalen van brandbaar materiaal. De brand in de Belgische Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Het gaat goed met de beleggingen van Nederlandse huishoudens. Afgelopen kwartaal hadden huishoudens zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, ruim 12% meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Vooral de waarde van techbedrijven zoals Nvidia en Apple steeg flink. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag onder meer vuurwerk afsteekt en vernielingen pleegt. Aanleiding zou een ruzie tussen buurtbewoners zijn. Universiteit Harvard schikt voor tientallen miljoenen in een rechtszaak over de verkoop van lichaamsdelen op de zwarte markt. Vorig jaar werd een beheerder van het mortuarium van de Amerikaanse universiteit daarvoor veroordeeld. De man verdiende er tienduizenden dollars mee, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
0: Lodge stole heads, brains, skin and bones from cadavers donated to the school for educational purposes. He then allegedly brought those parts to his home and, with his wife's help, sold them for tens of thousands of dollars.
26: Nabestaanden van de mensen die hun lichaam ter beschikking stelden stapten naar de rechter omdat Harvard te laat zou hebben ingegrepen. De drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. En ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter het intro van Gimme All Your Lovin'. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en ook af en toe de zon. En het wordt dan ook een graad of 20.
25: Wijnand, hoe is het op de weg?
1: Nou, we zien een paar problemen onderweg. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel daar staat een kapotte vrachtwagen stil die blokkeert de rechte rijstrook. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Empel met een kwartier extra reistijd. Elders op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar lost de file op tussen Gratum en Sint-Joost, nog 10 minuten vertraging. Daar stond een vrachtwagen stil, maar de rijbaan is vrij. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht bij de Schiphol-tunnel door een te hoge vrachtwagen. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Zevenaar. En het oponthoud is een kwartier.
15: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
20: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
7: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
10: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
11: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
29: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
30: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
29: Beren goed, thanks, bo!
30: Social Deal, deals die je niet mag missen.
29: En actie, olifant!
11: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
30: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
23: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
24: Roos Abelman.
25: Het is 10:08. Ik ga nu naar de hintsvraag voor een vraag die voorbij komt in de tweede ronde van de Nationale Nieuwsquiz. Want die gaan we natuurlijk spelen dit half uur. En die vraag is vandaag: wie krijgt er ter ere van haar 100ste geboortejaar een eigen Barbiepop? Square cut or pear shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Ja, poep poepiedoe, tegen 11:30 het antwoord. Wilt u zelf een keertje hier in de studio meedoen aan de quiz? Bel ons dan om dat bekende nummer 0800 1101. En dan wordt u ingedeeld en dan zie ik u hier in de studio. Dan zijn we nu beland bij de expertise van spraakmaker en defensiedeskundige Patrick Bolder. Met u gaan we het hebben over de militarisering van de ruimte. Want met het snel toenemende aantal satellieten in de ruimte, het zijn er inmiddels tussen de 10 en 13.000, neemt ook het strategisch belang verder toe. Zeker. En waar belangen toenemen, neemt ook de kans op conflict toe. En ja, je maakt je daar zorgen over. Je vreest dat het niet lang zal duren voordat de ruimte zelf ook een strijdtoneel wordt. Waar moet ik dan aan denken? Star Wars-achtige toestanden?
2: Ja, eigenlijk wel. Maar waar Star Wars eigenlijk ging over oorlogen tussen de aardbewoners en buitenaardse, denk ik hier echt over strijd tussen grootmachten.
25: Oké, aardse grootmachten.
2: Aardse grootmachten tegen elkaar, ja.
25: Ja, ja. Wat is het strategisch belang van de ruimte?
2: Dat wordt niet alleen in militaire zin, maar ook voor ons dagelijks leven is de ruimte heel erg belangrijk. Maar als we het hebben over de ontwikkeling die we hebben gezien de afgelopen jaren, is eigenlijk dat we hebben het over militaire domeinen. Van oudsher zijn dat zee, land en lucht. Daar is een paar jaar terug is daar het cyberdomein, het informatiedomein bijgekomen. En sinds 6 jaar nu ook het ruimtedomein. En waar vroeger de middelen in de ruimte, de satellieten, belangrijk waren om militaire operaties te kunnen uitvoeren op het gebied van communicatie, navigatie en observatie, zien we nu dat de kans groter is dat die oorlogs niet alleen maar in die 3 klassieke domeinen gaat afspelen, maar en in het 4e, het cyberdomein, dat gebeurt natuurlijk al dagelijks. Hè. Daar zijn we nu ook in oorlog, want we worden dagelijks belaagd met allerlei cyberaanvallen. Gelukkig weten we ons daar redelijk goed tegen te wapenen, maar dat er ook dergelijk, werkelijk fysieke aanvallen in het ruimtedomein kunnen plaatsvinden. Aanvallen op satellieten, door satellieten en vanuit satellieten.
25: Ja, zou je ook kunnen zeggen, wie de ruimte controleert, controleert de aarde?
2: Absoluut, en wie de aarde controleert, die beslist over het lot van de mensheid. Dat is de tweede zin die daarbij hoort.
25: Ja, ja. Ja, dus het gaat om nogal wat.
2: Ja, het is echt een hele belangrijke ontwikkeling. En niet alleen als je controle over het ruimtedomein verliest, dan heeft dat hele grote militaire consequenties. Mm-hmm. Maar ook in ons dagelijks leven, radio-uitzendingen, telefonie, betalingsverkeer, beurzenverkeer, elektriciteitsafstemming tussen de verschillende landen. Dat heeft allemaal met het ruimtedomein te maken.
25: Ja, dus als die satellieten wegvallen, op wat voor manier dan ook, dan vormt dat een acute dreiging voor de manier waarop wij hier op aarde leven.
2: Ja, zeker. Ja, stel je voor, je staat in de rij in de supermarkt en er vallen satellieten uit en daardoor valt de elektriciteit uit en doet de kassa uit bij de supermarkt niet meer. Maar je wil wel je boodschappen naar huis brengen, want dat is onderdeel van je overlevingspakket bijvoorbeeld.
25: Ja.
2: En dan zegt de kassajuffrouw, nou, je kan betalen met de pin, dat lukt niet meer. Mm-hmm. Maar om de hoek is een geldautomaat. Maar ja, die geldautomaat die doet dat ook niet meer, omdat die het tijdssignaal kwijt is met de satellieten. Nou, als jij er als enige staat, dan is die ramp nog wel te overzien. Maar op het moment dat er 30, 40 mensen in zo'n supermarkt staan en het is alleen maar je buurtsuper, maar door het hele land heen is hetzelfde. Ik kan me voorstellen dat de paniek heel erg groot wordt. Op de beurs zijn die tijdssignalen heel erg belangrijk om precies vast te stellen wanneer dan een transactie heeft plaatsgevonden, tegen welke koers. Als dat niet meer correct is, dan verliezen mensen, en we hadden het eerder vandaag over beurzen, dan verliezen mensen het geloof in de beurs, in de veiligheid daarvan, in de juistheid daarvan. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat de economie ook hele snelle gevolgen daarvan nog gaat ondervinden.
25: Ja.
2: Dus ja, en op allerlei vlakken beheerst de ruimtedomein ons dagelijks leven.
25: Ja, de race om controle over de ruimte, die begon, zou je kunnen zeggen, met de lancering van de Russische Sputnik-satelliet. Dat is alweer 4 oktober 1957 geweest. Die bleef ook hier in Nederland niet onopgemerkt.
8: De allereerste satelliet in een baan om de aarde. Het is de Sputnik 1, een metalen bol van ruim een halve meter doorsnee die vol meetapparatuur zit en 4 lange antennes heeft.
9: Met dit enerverende geluid meldde zich ook in Nederland de door de Russen in de ruimte geschoten kunstmaan. De signalen werden onder andere opgevangen in het radiostation van de PTT in Nederhorst den Berg.
25: Ja, die Sputnik had het formaat van een basketbal, las ik. En veel meer dan het uitzenden van een bliepje. Ja. Deed hij geloof ik niet, hè?
2: Nee, dat klopt. Maar het was wel... daarbij begon eigenlijk de Space Race. En Amerika en Rusland gingen tegen elkaar opwerken om zo snel mogelijk meer in het ruimtedomein te kunnen doen. En dat was eigenlijk de eerste Space Age. Dus de eerste Space tijdperk, zoals ze dat noemen.
25: Ja.
2: Dat duurde een aantal jaren. Toen gingen we over naar de tweede space tijdperk, tweede space age. En daarmee zag je echt de opkomst van de ruimte, dat die gebruikt werd voor het algemeen nut. We gingen dingen exploreren, we gingen meer satellieten in de ruimte brengen. We konden wereldwijd gaan communiceren. We konden tv-programma's van over de hele wereld ontvangen.
25: Mm-hmm.
2: De derde space age, die begon rond het jaar 2000 zo'n beetje. Waarbij de opkomst van de civiele bedrijven heel erg belangrijk werd. Om waarnemingen te doen vanuit de ruimte. Om foto's te maken vanuit de ruimte. En dan kan je bedenken aan bedrijven zoals... Pixar is iets anders. Maxar Space Lab. Mm-hmm. En die konden echt hele gedetailleerde foto's maken. En dat was dan niet meer in handen van militaire spionagesatellieten, maar echt voor kranten, voor nieuws, voor dat soort dingen.
25: Zijn dat een beetje de voorgangers ook van Virgin en SpaceX bijvoorbeeld, zoals we die nu zien?
2: Ja, maar die hebben een heel ander verdienmodel.
25: Ja, dat wel. Ja. Maar goed, het zijn wel commerciële bedrijven die ruimte innemen in de ruimte, zal ik maar zeggen.
2: Ja, ja. En je zag eigenlijk... We zitten nu naar mijn mening en mijn theorie in de vierde Space Age, waarbij de ruimte niet alleen meer belangrijk is voor commerciële activiteiten, maar ook essentieel is om militaire operaties uit te voeren. En daarbij ook het gevaar optreedt dat je in de ruimte ook oorlog met elkaar gaat voeren.
25: Ja, dus de ruimte wordt een strijdtoneel. Dat is eigenlijk fase 4.
2: Ja.
25: Delen andere analisten dat ook? Of is dat iets wat u eigenlijk aftrapt nu bij deze? Van nou, we zitten in dat...
2: Kijk, ik vind het ontzettend interessant wat er allemaal gebeurt. Ja. En het is een beetje mijn eigen theorie als je het zo door de tijd heen ziet. Mm-hmm. Dat de ruimte het strijdtoneel wordt. Ja, dat is wel degelijk wat meer mensen aan het bevestigen zijn. Of het nou de vierde Space Age genoemd wordt. Ja, dat is een beetje mijn dingetje.
25: Ja, hij komt vrij snel na de derde. Ik zat even te rekenen.
2: Ja.
25: Van 1 naar 2 duurde ongeveer 30 jaar. Van 2 naar 3 ook. Maar van 3 naar 4, 6 jaar.
2: Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met... Ja, de technologie gaat ook steeds sneller. Hè. Wet van Moore, iedere 18 maanden verdubbelt rekenkracht. Dat is natuurlijk wel nodig. Kijk, als je een satelliet in de ruimte wil krijgen, dan moet je dat op een raket zetten en die moeten naar boven geschoten worden. En die satellieten zitten, de meeste zitten zo rond de 500 tot de 1500 kilometer boven het aardoppervlak. Per kilo ga je betalen voor de lancering. Dus hoe kleiner je iets kunt maken, hoe lichter het is, des te goedkoper is het om te lanceren. En als je een heleboel kleine dingen kunt maken en je maakt er een satelliet van, ja, dan kan je voor hetzelfde geld veel meer satellieten de ruimte in schieten.
25: Ja, ja. Heeft u al bewijs gezien eigenlijk voordat we nu in dat vierde tijdperk leven, los van het feit dat er gewoon heel veel satellieten nu de ruimte ingeschoten worden?
2: Ja. Ja, wat er net zit is een beetje 13.000, 15.000 satellieten zijn in de ruimte. 10.000 daarvan zijn van Elon Musk, van SpaceX. Zijn Starlink satellieten zijn dat. We hebben regelmatig gezien dat de grote landen, Amerika, Rusland, China, maar ook India en Israël, zijn in staat om vanuit de aardoppervlak satellieten te vernietigen in die lage aardbanen. Maar we zien ook de laatste 2-3 jaar dat Russische satellieten met name, zowel in de geostationaire baan op 36.000 kilometer boven het aardoppervlak.
25: Oké, dat is een speciale baan eigenlijk in de ruimte.
2: Ja, daar zitten de satellieten die wereldwijd tv verzorgen.
25: Oké.
2: Die zitten in een vaste baan op aarde. Vandaar ook dat je die satellietschotels ziet van mensen die tv uit het buitenland willen ontvangen. Die hoef je niet mee te blijven richten met een satelliet, maar die blijft aan dezelfde kant kijken.
25: Ja.
2: Daar zien we dat de Russische satelliet heel dichtbij die andere satellieten gaat staan om te kijken wat doen ze dan precies.
25: Ja.
2: Maar ook in die lagere aardbanen hebben we Russische satellieten gezien die Amerikaanse satellieten aan het schaduwen zijn. Maar ook de nieuwste Europese satellieten van de firma ISAI, die heel veel gebruikt worden ook in de Oekraïneoorlog om informatie te vergaren, dat ze daar vlakbij gaan manoeuvreren en meebliften eigenlijk in die baan van die satelliet.
25: En wat doen ze dan?
2: Heel erg bekijken. Waar zit die satelliet naar te kijken? Hoe ziet die satelliet eruit? Welke radiogolven, welke radiobanden gebruikt hij om communicatie te hebben met het aardoppervlak?
25: Dus het is met name nog spionage nu, als ik het zo hoor.
2: Jawel, maar we weten ook van de Russen, die hebben een satelliet in de ruimte gebracht, die vervolgens een geboorte gaf aan een tweede satelliet, als het ware.
25: Ja.
2: En die tweede, die vuurde vervolgens weer een raketachtig systeem af, wat geclassificeerd was als een ruimtewapen. Gelukkig nergens op gericht. Maar dat is allemaal wel mogelijk.
25: Dat gewoon machtsvertoon eigenlijk?
2: Een test, een machtsvertoon om te laten zien, wij zijn hier de baas en wij kunnen jou bedreigen, wij kunnen jou beïnvloeden. Ja.
25: Ja, ja. Nu was ook tijdens de Koude Oorlog al het idee, hè, van nou die ruimte, dat wordt onderdeel van onze geopolitieke machtsstrijd. Toen was men ook bang voor aanvallen vanuit de ruimte. Nou, die bleven uit. Wat is er nu anders?
2: We kennen uit de tijd van Ronald Reagan het Space Defense Initiative. Star Wars programma werd dat toen genoemd. Dat is in de ijskast gezet, want we zouden op andere manieren het ballistisch programma van de tegenstander in de gaten houden. Daar ging het met name om. Maar nu met Donald Trump heeft weer het Golden Dome systeem ontwikkeld. Ja, en dan zie je eigenlijk dat vanuit de ruimte raketlanceringen met ballistische raketten die bijvoorbeeld Amerika kunnen bedreigen, die kun je zien, maar die wil je ook vanuit de ruimte meteen zo'n opstijgende ballistische raket van Rusland kunnen vernietigen.
25: Ja.
2: Of van Noord-Korea, of van China. En dat is natuurlijk wel nieuw, want dat betekent dat je wapens in de ruimte gaat brengen.
25: Mm-hmm.
2: En volgens VN-verdrag van 1967, verdrag over gebruik van de ruimte, is dat verboden om wapens te stationeren in de ruimte.
25: Maar
2: ja, je ziet nu dat onder druk van geopolitieke ontwikkelingen internationale afspraken gewoon ter discussie komen te staan.
25: Ja, en zoveel zijn er al niet, hè, over de ruimte, begreep ik.
2: Nee, 67 is eigenlijk de laatste belangrijke. Die gaat echt over wapenbeheersing in de ruimte.
25: Ja,
2: en als je dat met voeten treedt, dan is eigenlijk de beer los. Want als Amerika wapens in de ruimte zou brengen, dan zeggen Rusland en China, dat staan mij niet toe. Ja. Of we gaan het ook doen.
25: Ja, nu is de ruimte oneindig groot. Voor zover we weten zit er geen einde aan.
2: En dijt nog steeds uit. Ja.
25: Ook dat nog. Als we het dan hebben over zo'n ruimteoorlog, om het maar even die naam te geven, speelt zich dat dan echt met name af dan, denkt u, in die baan waar nu die satellieten zitten en daarbuiten nog even niet?
2: Nee, inderdaad, tussen de aarde en de maan. Want daarbuiten heeft het niet zoveel nut, want daar zijn we ook niet vertegenwoordigd als wereld. Maar met name daar in die onderste lagen. Ja, en als er één satelliet kapot wordt geschoten, omdat die dingen doet die de ander niet wil, betekent dat er een heleboel satellietresten ook in die baan zitten. Maar behalve satellietresten zitten ook satellieten. Die kunnen elkaar weer raken. Een satelliet die uit elkaar spat, levert een heleboel fragmenten op die met 27.000 kilometer per uur, dus 8 kilometer per seconde, ook weer door die ruimte gaan. Ja, dan spreek je over het Kessler-syndroom. Dat zo'n domino-effect, dat het alleen maar meer en meer resten daar komen. En dat het gebruik van die lage aardbanen in ieder geval voor de komende 20 jaar onmogelijk wordt.
25: Ja, dat is alleen al als er één satelliet kapot gaat, zou je kunnen zeggen, kan dit ook al gebeuren.
2: Dan kan dit gebeuren, ja.
25: Ja, dus dan is er niet eens misschien bewust of actief.
2: Nou, er zijn nu ook al een heleboel satellietresten. Door satellieten die per ongeluk tegen elkaar aan zijn geschoten. Regelmatig moet ook het International Space Station uitwijken voor satellietresten.
25: Ja.
2: Hele mooie film daarover, om dat in beeld te brengen, is Zero Gravity met Sandra Bullock en George Clooney. En dat is wel een beetje beangstigend als je dat ziet, wat er allemaal kan gebeuren. Ja,
25: ja, ja. In hoeverre staat het op de internationale agenda? Want je zou toch denken dat iedereen die een beetje leiding geeft, zegt nu, jongens, trap op de rem, of laten we die afspraken weer eens eventjes herijken.
2: Weinig. In Nederland hebben we wel een faculteit rechten in de Universiteit van Leiden die bezig is met space laws. En onder de experts die space recht studeren en die met elkaar praten, wordt het belang wel gezien. Maar op gouvernementeel niveau gelden de andere prioriteiten. Eigenlijk gaat het daar meer om macht en belangen dan om veiligheid in de ruimte.
25: Ja, maar die dingen hebben met elkaar te maken toch ook?
2: Uiteindelijk wel, maar dat wordt nu nog te weinig beseft. Want het is echt, als je gaat kijken naar Amerika, echt met dat Golden Dome project.
25: Ja.
2: Dat gaat geen veiligheid brengen, niet voor Amerika en niet voor ons.
25: Nee.
2: En het gaat een heleboel geld kosten, maar gaat niet opleveren wat het moet opleveren. Maar het gaat alleen maar meer spanningen brengen.
25: Ja. Ik las dat uw collega Sven Koopmans onlangs schreef dat er een nieuwe Hugo de Groot moet opstaan. De grondlegger van de vrije doorvaart was hij. Dat idee spreekt jou wel aan?
2: Ja, dat is wel nodig. Maar de realisme daarvan, dat het ook gaat gebeuren, bedoel ik, zie ik laag in op het moment.
25: Oké, dus jij kan intussen niks meer doen dan dit wat je nu vandaag hier doet dus.
2: Nee, ik ben bang voor niet. Ik kan het verklaren, ik kan het uitleggen.
25: Ja, precies. Ja. Dank voor dit gesprek, Patrick Bolder.
23: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
25: Welkom, of beter gezegd, welkom terug, Alfred Schrieks.
12: Goedemorgen.
25: Fijn dat je er bent. Goedemorgen.
12: Dank je wel.
25: 52 jaar, komt uit Zevenbergen. Uitvoerder in de betonrenovatie en je bent in je vrije tijd zanger.
12: Ja, hobby, hè?
25: Ja, hobby. Is er iets leukers dan gewoon je hobby een beetje uitoefenen?
12: Geweldig.
25: Ja, toch?
12: Ja, geniet als de mensen uit hun dak gaan. Als ze plezier hebben, dan is mijn dag al gemaakt.
25: Dus. Ja. Wat voor muziek maak je?
12: Ik maak ze zelf niet. Nee, ik heb wel een paar eigen liedjes, maar vooral het Nederlandstalige genre.
25: Oh ja. En dan feesten, partijen.
12: Ja, en af en toe een Engels nummertje, maar dan wel van eigen bodem. Dus Golden Earring en dat soort dingen.
25: Oh ja, geweldig. Je bent natuurlijk nu om nieuwskenner van de week te worden. Je hebt die eerder gezeten. Toen had je, vertelde je me net in de reclame, 28 punten.
12: Ja, 23 of 28.
25: Oké, het is om het even. Waar het om gaat is, het is een eindje weg van de score die je nu moet verslaan. Om de druk gehoord, maar even op te voeren.
12: Ja.
25: We hebben de score van gisteren ook nog eens naar boven bijgesteld. Naar 90 punten namelijk. Dat heeft te maken met de vorm van de vraag die beantwoord is en die dus juist bleek te zijn, kreeg hij meer punten voor. Dat was Bas Wijnzou uit Den Haag. Die zat hier toen. 90 punten in totaal. Daar kijken we tegenaan. Dat is de lat. Ik wens je heel veel plezier.
12: Dank je wel.
0: De Nederlandse industrie is sinds eind 2022 niet zo hard gegroeid als nu. Ondanks de geopolitieke onrust, zoals de oorlog in Iran, is het de grootste omzetstijging in 3,5 jaar. De omzet bij de raffinaderijen en bij de chemische industrie steeg het hardst. Sommige industriële bedrijven profiteren juist van de onrust in het Midden-Oosten.
13: De fabrieken die van ruwe aardolie, die dat kunnen omzetten in benzine en kerosine, et cetera. Nou, die staan bijvoorbeeld in Rotterdam. Daar verdienen ze nu heel goed aan. Onder andere omdat dus die blokkade in de straat van Hormuz er is.
0: Meer ondernemers verwachten in het derde kwartaal ook een hogere omzet.
25: Klinkende cijfers voor de Nederlandse industrie. Die behaalde het afgelopen kwartaal de grootste omzetstijging in bijna 4 jaar. Vraag 1. Met hoeveel procent groeide de omzet van de industrie het afgelopen tweede kwartaal? Moet achter de komma precies zijn het antwoord.
12: Zo, achter de komma.
25: Ja.
12: Ja, ik twijfel tussen twee getallen, dus dan 8,6.
25: 8,4 zocht ik. Ja. We gaan naar vraag 2. De chemische industrie en olieraffinaderijen groeiden met maar liefst 31% het hardst. Welke sector binnen de industrie deed het met 6,8%? Daar is die ook verrassend goed.
12: De olie- en benzine kant.
25: Ja, de machine-industrie zocht ik. Ja,
12: helaas.
25: In die sector worden machines voor fabrieken gemaakt. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
0: In de Verenigde Staten is de grote rechtszaak tegen techbedrijf Meta aan de gang.
14: What could be its biggest ever legal fight?
0: Volgens de aanklagers maakt Meta misbruik van de kwetsbaarheid van het jonge brein.
16: Meta is accountable for Meta.
25: Ja, in de VS is gisteren een megazaak begonnen tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Een groep staten klaagt het bedrijf aan vanwege het verslavende karakter van hun apps. Ze eisen daarbij een torenhoog bedrag van hoeveel miljard dollar?
12: 680. Ik weet het echt niet.
25: Nee. 1000 miljard dollar. Dat is dus 1 biljoen. Vraag 4 dan. De zaak is aangespannen door 30 staten. In welke staat wordt de rechtszaak gehouden?
12: Het is precies de vraag die ik niet in heb onthouden.
25: Gok maar.
12: Welke staat? New York, waar New York ligt.
25: Ja, Californië, dat is de thuisbasis dan weer van Meta.
12: Geen idee.
25: We gaan naar vraag 5. Nieuwe kans. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
17: Ja, het is wel bijzonder. Het is een beetje raar, maar wel als speler. Je wil altijd in Argentinië of in een land te spelen. Ik denk dat de twee landen, de voelen voor deze sport in de twee landen is wel super groot. So, ja, ik ben wel blij.
12: Ja, gokje. De partner van Rob Jetten.
25: Ja, ik zoek hem.
12: Hanna.
25: Nee, ja, de partner van Rob Jetten had je wel goed.
12: Anna,
25: maar hij heet Nicolaas Kienen.
12: Kienen, ja.
25: Ja, dat is net even een andere naam die we zochten. De vervolgvraag, de makkelijke of de moeilijke?
12: Ja, ik heb niet zoveel punten, dus doe maar de moeilijke. Dan is het alles of niks.
25: Onder toeziend oog van premier Jetten speelde hij gisteren met Argentinië op het WK Hockey tegen Nederland. Nederland won met 3-1. Na afloop kreeg Jetten een oranje t-shirt met zijn naam erop als aandenken. Welk rugnummer had het shirt?
12: 11.
25: 7.
12: Nou.
25: Nee, oké, okay, we gaan naar de hints vragen. Gaat over een onderwerp. Wat bedoelen we?
18: 4.
19: Dit is geen nepnieuws.
18: 3.
19: Wij gaan nu eindelijk ook online.
12: Ja, stop maar. De Fabeltjeskrant.
25: Ja, dat is goed. Kijk, en daarmee heb je meteen 3 punten in de factor. Betekent wel dat je 31 vragen goed moet hebben in het kanon.
12: Volgens mij hebben we zoveel tijd.
25: Ik weet niet eens of we überhaupt zoveel vragen hebben opgeschreven. Maar we gaan gewoon beginnen.
23: De Nationale Nieuwsquiz.
25: Duitsland heeft welke omstreden controles opnieuw met een half jaar verlengd?
12: Grenscontroles.
25: Ja, welke bestuurders pleiten voor een Europees actieplan tegen de droogte?
12: De waterschappen.
25: Ja, president Trump heeft nieuwe importheffingen tegen Canada met hoeveel dagen uitgesteld?
12: 3.
25: Ja, het kabinet biedt excuses aan voor het achterhouden van welke set gegevens over het toeslagenschandaal?
12: De kluis.
25: Tata Kluis. De drummer van welke iconische Amerikaanse rockband is overleden?
12: ZZ Top.
25: Ja, wie krijgt ter ere van haar 100ste geboortejaar een eigen Barbiepop?
12: Marilyn Monroe.
25: Ja, was de hinsvraag. In welke provincie protesteren boeren vandaag tegen de stikstofplannen?
12: Drenthe.
25: Ja, welke vorm van inspanning levert volgens Brits onderzoek de meeste gezondheidswinsten op?
12: Traplopen.
25: Ja, welke Amerikaanse universiteit treft een miljoenen schikking in een zaak rondom verkochte lichaamsdelen?
12: Gezondheidsuniversiteit, nee.
25: Harvard. De NVWA waarschuwt vakantiegangers voor het meeliften van welk schadelijk diertje?
12: Mug.
25: Japanse kever. De directeur van welk museum is tijdelijk geschorst in verband met een onderzoek naar de werkcultuur?
12: Nee.
25: Het Rensmuseum en de VS hebben de voorzitter van welk internationaal orgaan op een sanctielijst gezet?
12: Weet ik ook niet.
25: Het internationaal strafhof. Maar Alfred, ja, je hebt dezelfde score als de vorige keer. Ongeveer 24 punten. 3 punten in de factor. 8 vragen goed in het kanon. Dat ging nog best lekker eigenlijk.
12: Kanon wel, dan, maar dat had ik veel van me voorbereid. Maar
25: ja, de eerste maar die vermenigvuldiging was even een beetje mis. Leuk dat je er weer was.
12: Graag gedaan.
25: Je mag altijd nog een keertje komen, hè, dat weet je.
12: Nou, wie weet.
25: Ja, dankjewel Alfred Schrieks. Dank Patrick Bolder dat je spraakmaker wilde zijn. En ook nogmaals dank Michel van Vught voor uw komst naar de studio. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1. Met niemand anders dan Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen.
12: Goedemorgen, dat had ik veel van me voorbereid. Maar
25: ja, de eerste was even een beetje mis. Leuk dat je er weer was.
12: Graag gedaan.
25: Je mag altijd nog een keertje komen, hè, dat weet je.
12: Nou, wie weet.
25: Ja, dankjewel Alfred Schrieks. Dank Patrick Bolder dat je spraakmaker wilde zijn. En ook nogmaals dank Michel van Vught voor uw komst naar de studio. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1. Met niemand anders dan Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De man tegenover mij is nog anderhalve week in functie.

0: Beuberink. Fijne ochtend. Dag.
1: Dit was een programma van KRO NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
3: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem wel inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Nederland helpt België met het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Een gespecialiseerd brandweerteam is naar het gebied gestuurd. Het team probeert in moeilijk toegankelijk gebied stoplijnen aan te leggen waar het vuur niet overheen kan. En ook wordt er brandbaar materiaal weggehaald. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties bij de beveiliging op Schiphol als de beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag geen toezeggingen doen om de werkdruk en de omstandigheden te verbeteren. Volgens de vakbonden zijn er veel problemen ontstaan nadat Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En het Belgische Koningshuis krijgt er een lid bij. Het is de 26-jarige Clément van der Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van der Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had hem al publiekelijk erkend, maar is nu ook de erkenning wettelijk gaan regelen.
4: ANWB Verkeersinformatie. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Behalve dan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar staat file tussen Rosmalen en Zaltbommel 9 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
5: Dames en heren, goedemorgen. Terwijl de Iran de oorlog in het Midden-Oosten dreigt te escaleren en volgens de Financial Times, die sprak met ingewijden rond de regering in Teheran, zelfs speelt met de gedachte om ook Europese landen aan te gaan vallen, zoals Bulgarije bijvoorbeeld, NAVO-bondgenoot, is mijn gast vandaag bezig met zijn laatste dagen bij Shell. Frans Everts, president-directeur Nederland van het olieconcern, zwaait af na 37 jaar en verruilt fossiel voor stroom. Hij wordt namelijk de nieuwe baas van Tennet en moet ervoor gaan zorgen dat we van de netcongestie gaan afkomen. En nu staat hij dus nog even aan het roer van wat tot niet zo lang geleden een Nederlands-Brits bedrijf was, dat de omzet flink zag stijgen de afgelopen maanden. De winsten trouwens ook, geldt ook voor mensen met aandelen. Beleggingen van huishoudens gingen de afgelopen tijd naar recordhoogte, meldt de Nederlandse Bank vandaag. Maar de omzet en winststijging van Shell heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Weer oorlog in het Midden-Oosten. Want dat was ook al zo toen Frans Evers zijn eerste stap zette bij Shell. Namelijk de Eerste Golfoorlog. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja. Is de cirkel rond?
6: Nou, dat weet ik niet. Maar je ziet wel dat de wereld echt wel weer in een enorme onrustige en volatiele situatie terecht is gekomen.
5: Ja.
6: Je hebt gelijk. Ik begon ooit bij Shell als inkoper van ruwe olie en feedstock, zoals we dat noemen, voor de raffinaderij in Pernis.
5: Ja.
6: En dat was inderdaad de tijd van de Eerste Golfoorlog, waarin Irak Kuwait binnenviel. En nou ja, op die tijd kocht de raffinaderij 50% van de olie kwam of uit Irak of uit Kuwait. En die waren we ineens kwijt. Dus we moesten snel op zoek naar andere bronnen.
5: Welke oorlog, die van toen of die van nu, is bedreigender voor onze energievoorziening?
6: Nou, ongetwijfeld wat er nu aan de hand is.
5: De grootste oorlog, de grootste bedreiging die u hebt meegemaakt in die 37 jaar bij Shell?
6: Nou, ik denk het wel. We proberen ons altijd voor te bereiden op allerlei scenario's. Een van die scenario's was het afsluiten van de straat van Hormuz. Dat was toch altijd wel het scenario waarvan iedereen zei, ja, als dat gebeurt, ja, dan gaan er echt grote problemen ontstaan.
5: Ja.
6: En dat is helaas de werkelijkheid waarin we nu leven.
5: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Want wat is de werkelijkheid waarin we nu leven? Want er is nieuwe escalatiedreiging vanuit Iran. Dat bericht dat ik net meldde van de Financial Times, dat Iran zou zinspelen op het aanvallen van ook Europese landen. Nou, die straat van Hormuz, daar wordt eigenlijk nauwelijks meer gevaren, is zo goed als dicht, nog altijd. Dreigementen over bombardementen op bondgenoten daar in de regio. Waar staan wij?
6: Ja, het is ongelooflijk complex, Sven. En elke dag is precies zoals jij, is het weer anders. We hadden natuurlijk een staakt het vuren. Nou, dat is recent weer afgelopen. Je ziet dat er een soort schemersituatie is ontstaan. Het is niet helemaal open, zeker niet. Het is ook niet helemaal dicht, lijkt het. Het lijkt tot druppelsgewijs, bij wijze van spreken, toch hier en daar.
5: Maar neemt wel af, lees ik in ieder geval.
6: Maar,
5: hebben jullie daar schepen trouwens nog? Want Shell heeft ook al.
6: Nou ja, we hebben daar grote activiteiten in Qatar, in Saoedi-Arabië, in verschillende landen, in Oman. Dus we hebben daar duizenden mensen.
5: Varen jullie door die straat of niet?
6: Af en toe. Maar we moeten het ook van dag tot dag bekijken. En één ding staat bij Shell altijd voorop: de veiligheid van onze mensen gaat boven alles.

0: Juist. Heeft grote consequenties voor het energiegebruik in de wereld. En ook in eigen land. En de prijzen aan de pomp natuurlijk. En de voorraden die we hebben. Laten we er een paar bij de kop pakken. Nederland begint zo ongeveer rond dit moment met het verkopen van een deel van de oliereserves. Dat is allemaal afgesproken in het Internationale Energieagentschap.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk geen bodemloze put. Op een gegeven moment is het op, toch?
1: Ja, nou, je ziet, hè, even uitzoomen, dat ongeveer 20% van de wereld LNG, hè, waarvan we in Nederland ook heel veel nu afhankelijk zijn, niet meer beschikbaar. Groot deel van de olie, hoewel er wel via pijpleidingen en allerlei omrijroutes letterlijk nu duizenden vrachtauto's nu door Syrië aan het rijden zijn om op een of andere manier die olie toch en die producten naar de markt te brengen. Maar inderdaad, we hebben de afgelopen maanden eigenlijk ingeteerd als wereld op de voorraden die er zijn. Die waren ook natuurlijk voor dit soort situaties. China met name heeft enorme voorraden.
0: Ja.
1: Amerika, maar ook inderdaad de IEA, waar Nederland dan ook onderdeel van is.
0: Ja.
1: En die voorraden zijn we nu aan het gebruiken en daar zijn we op aan het interen. En die beginnen nu hele lage niveaus te bereiken. Dus dit houden we niet oneindig vol.
0: Hoe lang kunnen we dit nog volhouden op deze manier?
1: Ja, dat verschilt natuurlijk enorm per product. Je ziet dat in het begin was er heel veel zorg over kerosine. Ja. Nu is er heel veel extra.
0: Jullie maken dat, hè, in Pernis.
1: Onder andere.
0: Ja. Grote producent daarvan, de luchtvaartsector, maakte zich grote zorgen in het late voorjaar. En vervolgens kwam in de zomer het bericht, het ziet er allemaal goed uit, in elk geval tot september.
1: Ja.
0: Dreigen dat nieuwe kerosinetekort?
1: Nou ja, Europa is afhankelijk van import. 20% van ons dieselverbruik moeten we importeren. 30% van de kerosine die we met z'n allen gebruiken moet van andere plekken in de wereld komen.
0: Ja, 70% maken we zelf.
1: Een deel maken we zelf. Nederland is het enige land in Europa dat kerosine heeft geëxporteerd.
0: Ja.
1: Omdat we hier nog een aantal grote raffinaderijen bestaan. En zo laat maar weer zien hoe belangrijk ook die raffinaderijen zijn voor niet alleen Nederland, maar ook voor de rest van Europa.
0: Ja. Maar hoeveel tijd is er?
1: Dat is lastig te voorspellen. Maar we dachten eerlijk gezegd dat het al voor de zomer echt kritiek zou worden. Maar je ziet ook hoe ongelooflijk flexibel het wereldwijde energiesysteem is.
0: Ja.
1: Hoe prijzen en marktsignalen toch weer oplossingen bedenken. Wij zelf, we hebben ook bekendgemaakt dat wij op 102% van onze raffinagecapaciteit hebben gedraaid. Kortom, we hebben meer geproduceerd dan we zelf ooit dachten dat technisch mogelijk zou zijn.
0: Ja.
1: Dus iedereen draait op volle toeren. We hebben reserves gebruikt.
0: Ja.
1: Maar nogmaals, het is niet oneindig. Dus,
0: is het denkbaar dat die bodem van de reserves in echt daadwerkelijk bereikt gaat worden?
1: Ja, en dan zul je zien dat prijzen nog verder op gaan lopen.
0: Maar dat er dus ook een tekort aan olie komt dan?
1: Er zullen tekort ontstaan. Je ziet ook dat bijvoorbeeld al in Azië, doordat die prijzen in maart, april heel hoog waren. Dat daar al zogenaamde vraaguitval is. En mensen kunnen het gewoon niet meer betalen.
0: En hier?
1: Hier zie je natuurlijk ook mensen keuzes maken. Ga ik wel of niet nog rijden? Ga ik wel of niet in Nederland tanken? Ga ik in Duitsland tanken? Dus iedereen probeert op zijn manier op die uitdaging antwoord te geven.
0: Ja.
1: Maar er zijn nog geen tekorten geweest.
0: Nee.
1: En die zijn ook niet op hele korte termijn te verwachten. Maar tegelijkertijd, ik wil ook niet hier zeggen van dat alles goed is. Hè? De ontbrekende productie, niet alleen van olie, maar ook van de olieproducten, ook van smeermiddelen, ook van helium, ook van kunstmest. Er zijn allerlei producten die we gewoon nu missen als wereld.
0: Maar als die straat nou voorlopig, laten we zeggen, tot het einde van het jaar dicht blijft.
1: Ja.
0: En het ziet er niet naar uit dat die voorlopig open gaat, laten we eerlijk wezen. Waar staan we dan met een paar maanden aan het einde van het jaar?
1: Dan zullen ongetwijfeld er echt grote problemen gaan ontstaan.
0: Maar maak dat eens concreet.
1: Het belangrijkste wat altijd gebeurt op dat moment is dat prijzen gaan oplopen.
0: Ja.
1: En dat is het signaal waardoor iedereen uiteindelijk anders gaat handelen.
0: Dan gaat het over betaalbaarheid, mensen die in de kou zitten, die de rekening niet meer kunnen betalen. Maar komt er ook een fysiek tekort aan olie en aan brandstof dus?
1: Ja, op verschillende plekken in de wereld zou dat kunnen gaan.
0: Maar in Nederland?
1: Ik denk in Nederland niet.
0: Nee.
1: Ik denk dat
0: en
1: in
0: kerosine?
1: Nederland de prijs zodanig zal zijn dat uiteindelijk de vraag naar beneden zal gaan.
0: Kerosine?
1: Ja, dat is een van die producten. Maar Europa maakt heel veel benzine. We exporteren zelfs benzine. Dus aan benzinetekort is minder waarschijnlijk.
0: Diesel is een probleem.
1: Diesel is een groter probleem. En kerosine nog meer.
0: Juist. Dus het kan best zijn dat de luchtvaartsector met een paar maanden opnieuw.
1: Ja, je moet gaan kijken. Maar dan zie je ook dat bedrijven als bijvoorbeeld Lufthansa hebben destijds ook aangekondigd, we gaan 20.000 minder vluchten doen. Dat is een deel van die manier waarop dan de vraag toch naar beneden zal gaan.
0: Juist, maar we gaan dus, als die straat van Hormuz dicht blijft, gaan wij het ook in dit land de komende maanden stevig merken.
1: Absoluut.
0: In de portemonnee?
1: Zeker.
0: En op onderdelen ook wat de voorraden betreft?
1: Ja, misschien wel.
0: Denkt u dat we ooit zonder zitten?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Dat niet?
1: Nee.
0: Nee. Goed, u zegt
1: maar het kan wel heel duur worden.
0: Ja. Nou ja, dat is goed voor de winkel.
1: Ja, nee.
0: Want u hebt nu de afgelopen twee kwartalen behoorlijk extra winst gemaakt. Ja. Miljarden.
1: Klopt.
0: Extra.
1: Ja. En het is heel gek, Sven. Want als je mij 6 maanden geleden in de studio had gehad, dan hadden we een gesprek gehad. Olieprijzen staan. Alle signalen zijn dat er te veel olie is. Dat de prijzen omlaag gaan. Wij hadden ons intern ook eigenlijk meer voorbereid op een laagprijsscenario.
0: Ja.
1: Vandaar dat we ook heel erg geïnvesteerd hebben om competitief te zijn in alle marktomstandigheden. En zo zie je maar hoe de wereld onvoorspelbaar is. En nu hebben we deze situatie. En eigenlijk wat je wil is een veel stabieler patroon. Maar helaas is de volatiliteit de werkelijkheid.
0: Ja.
1: En wij proberen daar als bedrijf doorheen te varen.
0: Ja, maar goed, dat doet u dus wel met een hogere omzet. U zegt het net zelf. En met een beduidend hogere winst. Ingegeven door de omstandigheden. Maar de harde dollars en euro's die zijn daar wel degelijk.
1: Ja.
0: En dus gaat de politiek, uw nieuwe baas. Heb je trouwens al met uw nieuwe baas gesproken?
1: Nou, als onderdeel van het proces praat je met allerlei mensen.
0: Ja, uw nieuwe baas is Wopke Hoekstra, de minister van Financiën.
1: Nee, niet Wopke, Eelke Heijnen.
0: Wopke Hoekstra is de eurocommissaris.
1: Ja,
0: die zat in mijn hoofd vanwege waar ik naartoe wilde. Namelijk dat er in Europa landen zijn die bij Hoekstra hebben aangedrongen op toch een beetje afromen van uw winst. Namelijk, de prijzen stijgen. Mensen hebben moeite met het betalen aan de pomp. U hebt zelf een pleidooi gehouden om de industrie in dit land op de been te houden. Zorgen dat er allerlei nationale caps van afgaan, wat allemaal geld kost. En dan maakt u meer geld. En dan gaat het geld naar de aandeelhouders. Maar er komt in de Nederlandse samenleving weinig terecht.
1: Nou ja, kijk, een deel van die winsten waar je het over hebt, dat zit inderdaad bij met name de landen waar olie en gas worden geproduceerd. Dat doen we in Nederland heel weinig.
0: Maar je leidt ook meer omzet in Pernis, toch?
1: Ja, omzet is in onze sector niet de meest relevante indicator. Want je moet ook hele dure olie inkopen. Dus het gaat eigenlijk meer om het verschil tussen de inkoop- en de verkoopprijzen. En ja, de omzet neemt toe, maar de inkoopprijzen zijn ook enorm toegenomen.
0: Ja, maar u verhandelt ook, hè? Trouwens. Ja. Dat was uw eerste functie, toch, zo'n beetje?
1: Ja, handel is iets waar we heel goed in zijn.
0: Dat is 20% van de winst, hè? Ongeveer wat jullie doen, toch?
1: Nou, dat is niet een getal dat ik herken. Kijk, waar Shell goed in is, is inderdaad de klanten bedienen. En dat is altijd waar we als bedrijf al decennia op inzetten, is eigenlijk het bedienen van de markt.
0: Ja.
1: Bij verkopen, dat hebben niet veel mensen door, veel meer energie dan we zelf maken. Hè? Ongeveer 4 keer zoveel. Dus we hebben inderdaad veel meer klanten dan dat we zelf produceren.
0: Juist. Maar goed, u kent de politieke discussie. Daar krijgt u ook mee te maken in uw volgende functie. Namelijk de wederkerigheid. Doe ook eens iets terug voor de samenleving. Als jullie zoveel extra winst maken, kan de prijs ook wel een beetje naar beneden. Waarom gebeurt dat niet?
1: Nou ja, de prijs aan de pomp, de 2/3 daarvan zijn altijd weer de belastingen en de accijnzen.
0: Maar 1/3 niet.
1: En je ziet dat wij moeten concurreren op allerlei manieren met allerlei concurrenten die ook weer de benzine moeten inkopen in de markt in Rotterdam.
0: Ja.
1: Kijk, wat wij moeten doen als bedrijf is lange lijnen aanhouden. In 2020, toen we 20 miljard verloren omdat er helemaal geen vraag meer was, toen was er ook niemand die zei, zullen we Shell helpen of grote oliemaatschappij. Ja. Kortom, je moet daar dus doorheen kijken.
0: De Nederlandse overheid is ook wel voor Shell geweest, toch? De afgelopen decennia, zou ik zeggen.
1: Ja, nee, kijk, wij moeten investeren in de toekomst en zorgen dat het energiesysteem van vandaag, dat we dat zo competitief mogelijk houden.
0: Ja.
1: En dat we langzaam het energiesysteem in parallel van de toekomst opbouwen.
0: Ja.
1: En daarom hebben we geïnvesteerd, met name in Nederland, zo'n 6 miljard in allerlei vormen van nieuwe energie.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd die klanten die de producten van vandaag kopen ook zo goed mogelijk bedienen.
0: Maar goed, die nieuwe energie, dat was uw winkel, dat is uw drijfveer. Daar bent u mee bezig gegaan in uw huidige functie. De transitie, de energietransitie, voor de duidelijkheid. Tegelijkertijd zien we dat jullie zon en wind op land van de hand doen.
1: Ja.
0: Namelijk aan de Fransen, Total.
1: Klopt. Ja, en ik kan me best voorstellen dat een aantal mensen daar vragen over hebben.
0: Ja, wind en zon is toch de toekomst, hoor ik iedereen zeggen.
1: Nou, wind en zon is een onderdeel van de energietransitie. Maar de energietransitie is wel veel meer dan alleen wind en zon. Hè. Het gaat ook over biogas, het gaat ook over biobrandstoffen, het gaat ook over waterstof, gaat ook over CO2-opslag, gaat over elektrische mobiliteit. Ja. Al die dingen, daar zijn we mee bezig.
0: Ja, maar is het dan toch niet voor de beeldvorming heel raar dat je dan juist die nieuwe energie verkoopt aan de Fransen?
1: Ja, nou, en daar wil ik graag iets meer over zeggen. Kijk, we kijken tegelijkertijd ook waar zijn wij goed in. En dan zie je dat wij heel goed zijn in het bedienen van onze klanten.
0: Ja.
1: We hebben die zonneparken in Nederland, maar ook in een aantal andere landen, hebben we gebouwd. Dus die zijn er gewoon. De elektronen die daar geproduceerd worden, die zijn er. En die hebben wij eigenlijk altijd afgenomen. En dat blijven we ook doen.
0: Ja.
1: En die geven wij aan onze klanten. En we zijn enorm aan het groeien Dat weten weinig mensen. Bijvoorbeeld op de grootzakelijke markt in Nederland. Hè. 5 jaar geleden hadden we 0%. Nu hebben we zo'n 10% van de stroom, 20% van het gas. Mm. En we bedienen grote klanten. Bijvoorbeeld zo'n Tata Steel. Die we kunnen helpen om hun gas en elektriciteit te optimaliseren. Dat doen we voor andere grote klanten.
0: Ja.
1: De Nederlandse spoorwegen waar we de groen certificaten aan leveren.
0: Ja.
1: En daar gaan we ook mee door. We willen ook investeren in flexibele oplossingen. Dus misschien binnenkort ook een mooie aankondiging over batterijen. En wat we daarmee kunnen doen.
0: Wat wordt de aankondiging?
1: Nou ja, om te kijken van hoe kunnen wij het stroomnet ook flexibeler maken. Ja. En nou, dat is eigenlijk waar wij goed in zijn. Nou ja, ik denk dat wij handel en leveren van energie aan klanten. Dat is waar wij goed in zijn. En dus daar willen we eigenlijk
0: maar betekent dat jullie batterijen gaan ontwikkelen bij Shell? Of,
1: Installeren en die dan weer gebruiken om het net en
0: stabiel
1: onze
0: te houden.
1: Klanten te kunnen bedienen. Dus,
0: komt dat even goed uit bij de volgende functie?
1: Ja, maar dat heeft niks met elkaar te maken natuurlijk.
0: Nee?
1: Nou ja, in de zin van dat we het daarom doen, dat bedoel ik.
0: Ja. Goed, maar toch nog even naar het beeld. U hebt zelf al gezegd, transitie, verduurzaming, dat zal moeten.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd is de beweging van Shell nu toch ook heel erg naar fossiel aanboren van nieuwe olievelden, als het enigszins kan, toch?
1: Het is inzetten daar waar wij het gevoel hebben dat we het verschil kunnen maken. En ja, er zijn
0: u bent toch echt begonnen, sorry dat ik u onderbreek, maar u bent toch echt begonnen met die zonneparken en die windmolenparken op zee en op land.
1: Ja.
0: Omdat u dacht dat u daar ook goed in was.
1: Ja, en we zien ook dat we dus graag die elektronen willen hebben. Moeten we dan ook het stroompark zelf bezitten om dat te kunnen doen? Nou, misschien niet. Misschien zijn er anderen die daar beter in zijn.
0: Maar dat was toch wel het plan toen u het ging bouwen?
1: Dat was toen het plan, ja. Maar er zijn ook dingen waar je zegt van, oké, dat was toen het plan en nu doe ik het anders.
0: Maar het levert gewoon niet genoeg geld op.
1: Nou, we zijn er niet. We hebben daar relatief veel kapitaal in zitten. En dat kapitaal kunnen we ook voor andere dingen gebruiken.
0: Juist.
1: En dat is. Maar dus, dat zie je ook in onze fossiele kant. We hebben ook een groot gasveld in de Middellandse Zee verkocht. We hebben stukken van onze portefeuille in de Golf van Mexico verkocht. Dus het geldt voor al onze activiteiten. Waar kijken we, kunnen wij met deze activiteit of deze asset een rendement maken? Of kunnen we eigenlijk zeggen, we kunnen dat geld op een andere manier beter gebruiken voor die plekken waar wij het verschil kunnen maken.
0: Ja, hebt u nou de vraag? Van zijn kat in de zak verkocht?
1: Nee, zij maken wellicht een andere keuze. Bedrijven hebben altijd dingen zeggen, nou, daar willen we op inzetten of daar willen we misschien minder accent op leggen.
0: Ja.
1: En wij willen iets doen wat bij ons past.
0: Groot project is die groene waterstoffabriek. Waar hard aan wordt gebouwd.
1: Zeker.
0: Over een halfjaartje klaar.
1: Ja.
0: U zult vast wel bij de opening worden uitgenodigd, toch of niet?
1: Ik hoop het, ik heb ergens een keer gezegd in de afgelopen weken van...
0: Ik had graag een halfjaartje willen wachten.
1: Ja, ik had graag bij de helemaal dat willen zien ronden. Nou, dat gaat gewoon gebeuren. Maar Tennet is ook een partner in dat waterstofproject. Omdat een deel van de stroom moet komen via de kabels van Tennet.
0: Ja.
1: Dus ik hoop als leverancier ooit een uitnodiging te krijgen voor een mooie opening.
0: Goed, zegt u allemaal op de dag dat bekend werd, Telegraaf schreef daarover vanochtend, dat de twee grote waterstofprojecten, groene waterstofprojecten, namelijk een van de Amerikanen in de Antwerpse haven en een in Duitsland, en een mega groot project, dat daar de stekker uitgaat, of in ieder geval dat daar grote problemen zijn.
1: Ja. Dat laat maar weer zien, Sven, dat de energietransitie gaat niet in één rechte lijn. Ja? Dit is echt een ingewikkeld probleem. Het gaat stap voor stap. We moeten echt nieuwe dingen doen. Een nieuwe waardeketen, zoals dat heet, ontwikkelen.
0: Ja.
1: Het is ook technisch echt een grote uitdaging om het op deze schaal te doen.
0: Ja.
1: En je ziet gewoon dat die verdienmodellen er nog niet zijn. En daarom zijn er partijen die zeggen, totdat dat duidelijk wordt, ga ik gewoon niet verder.
0: Ja, maar goed, het heeft ook met infrastructuur te maken. Daar krijgt u ook in de nieuwe functie mee te maken. Sprong uw dochters trouwens een gat in de lucht toen u bekend maakte dat u van de olie naar de stroom ging?
1: Nee hoor.
0: Zij waren nogal kritisch toch in het verleden op u, toch?
1: Sommigen wel, anderen minder. Dus net zoals denk ik in elk gezin zijn er verschillende meningen. Dus.
0: Ja, maar goed, u gaat nu naar de stroomsector. Tennet, de netwerkbeheerder, eigendom van de staat.
1: Ja.
0: Dat is de enige aandeelhouder. Ilko Heyne, u zei net zelf, de minister van Financiën is daar de baas dus eigenlijk, om het zo te zeggen. Dus u krijgt te maken met belastinggeld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, iemand framede het en dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie. Die had ik zelf niet bedacht, dus alle credits naar die persoon. Maar van, ik ga eigenlijk van de grootste private investeerder in de energietransitie in Nederland naar de grootste publieke investeerder.
0: Ja.
1: Tenet inderdaad op een gigantische schaal, meer dan 10 miljard.
0: Ja.
1: Dat is zo ontzettend groot. En de opgave om die infrastructuur neer te leggen die de komende decennia ons land moet gaan helpen.
0: Ja, maar dat kost tijd, het kost geld.
1: Het kost zeker ook geld.
0: Moeite, ja. Vergunningen moeten nog rondkomen.
1: Bijvoorbeeld.
0: Materiale handjes, allemaal problemen.
1: Ja.
0: Het net zit vol. En ja. Wordt nu met kunst en vliegwerk overeind gehouden. Met verschillende tijdstippen waarop mensen het net met pieken kunnen belasten.
1: Ja.
0: Wanneer zijn de problemen daar opgelost, denkt u?
1: Nou, daar ga ik natuurlijk nu geen uitspraak over doen. Daar moet je heel voorzichtig zijn.
0: U stapt gewoon in een zwart gat en u ziet wel waar het schip strandt.
1: Nou, dat is ook weer overdreven. Maar het is denk ik heel logisch dat ik daar nu geen uitspraak over ga doen. Ik begin pas op 1 november. Ik heb even 2 maanden tijd om tot rust te komen. Maar even uitzoomen, Sven. Kijk, als je kijkt, waarom ben ik ooit bij Shell begonnen? Dan was dat omdat ik wilde werken in energie. Omdat dat ertoe doet. Ik wilde het graag op een schaal doen internationaal.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel ervaring opgedaan, in name ook in die energietransitie. Ik heb ook best wel een aantal dingen gedaan in de stroom. Ja. En als je uitzoomt, dan is elektriciteit is natuurlijk de verduurzamingstrend van deze eeuw. Ja. We moeten als maatschappij van 20% van ons energieverbruik in elektriciteit naar 30, 40, misschien wel 50% in de komende decennia.
0: Ja.
1: Infrastructuur daarin is leidend. En om dan de kans te krijgen om met Tennet daarin te investeren, in Nederland en in Duitsland, maar ook de verbinding met de rest van de landen om ons heen. Ja, dat is uniek.
0: Dus u stapt van de stoomtrein in een hoge snelheidslijn?
1: Ja, stoom weet ik niet. Ik ben heel trots op wat we bij Shell doen.
0: Ik bedoel oude energie versus nieuwe energie.
1: Ja, en ook daar denk ik. We doen ook in Shell in Nederland juist heel veel nieuwe energie. De balans vinden tussen die betaalbaarheid waar we het gesprek mee begonnen, de zekerheid dat het er überhaupt is,
0: ja,
1: en die verduurzaming, dat op een genuanceerde en gebalanceerde manier doen, dat is de opgave, denk ik, waar we mee bezig zijn elke dag.
0: Over de zekerheid gesproken, u doet ook in gas.
1: Ja.
0: Een deel van de faciliteiten is kapotgeschoten in Qatar.
1: Ja.
0: We weten allemaal dat LNG voor een deel uit het Midden-Oosten komt.
1: Ja.
0: Wij halen ook veel uit Amerika trouwens, geloof ik.
1: Heel veel, heel veel. Het meerderheid.
0: En we weten ook dat er zorgen zijn over het vullen van de buffers.
1: Ja.
0: We zitten nu op 40% of zo, geloof ik. De helft van wat het zou moeten zijn. Het begon heel laat, dat vullen van die buffers. Ook omdat Gasterra, dat is de handelsorganisatie, eerst een oude voorraden er allemaal uit moest verkopen. Als ik goed ben geïnformeerd. Ziet u het goed komen of maakt u zich zorgen over het vullen van de buffers?
1: Nou, kijk, ook hier, LNG, inderdaad, Nederland is een groot importland geworden. We waren natuurlijk vroeger een exportland. Nou, die tijden zijn voorbij met het Groningenveld dat dicht is. Dus we moeten als land gas inkopen.
0: Ja.
1: Ongeveer 2/3 van onze behoeften.
0: Ja.
1: Een deel daarvan komt inderdaad nu uit Noorwegen, maar een groot deel ook via LNG.
0: Ja.
1: Strategische voorraden zijn belangrijk. En je ziet hoe bij olie we dat al heel lang hebben, dat systeem. Na de crisis van de jaren 70, aan de gaskant hebben we dat nooit nodig gehad.
0: Want
1: we hadden Groningen.
0: Ja.
1: En nu moet je als land zeker nadenken over, ja, hoe hou ik toch ook iets van een strategische voorraad vast.
0: Als u die 40%...
1: Maar die vulgraden, dat is een beetje meer operationeel. Van,
0: ja,
1: komen we de winter door?
0: Ja.
1: Nou, ik denk daar wel dat er, EBN, het staatsbedrijf, is nu die berging aan het vullen.
0: Maar wel terwijl die gasprijzen natuurlijk hoog zijn.
1: Ja,
0: en de gasprijzen. En we hebben natuurlijk best lang gewacht, als ik goed ben geïnformeerd,
1: ja,
0: in de hoop dat de prijzen wat zouden dalen.
1: Ja, en om het nog wat specifieker te maken, je ziet dat tegenwoordig in de laatste jaren de gasprijzen, ja, in de zomer eigenlijk hoger zijn dan in de winter. Vroeger was het andersom. Hè, dus toen loonde het eigenlijk om gas op te slaan en dan in de winter te verkopen. Ja, die prijssignalen op dit moment staan de verkeerde kant op.
0: Denkt u nog wel eens aan Groningen?
1: Ik denk vaak aan Groningen.
0: U hebt er gestudeerd?
1: Ik ben er geboren.
0: U bent er geboren? Is het ooit denkbaar dat Groningen weer open gaat als het in het geval van nood nodig zou zijn?
1: Nou, de wet is daar heel duidelijk over.
0: Nee,
1: de wet is, het veld is dicht.
0: Ja.
1: De NAM gaat dat niet doen.
0: Nee.
1: Maar je zou kunnen voorstellen dat de Nederlandse overheid zegt van, nou ja, die licentie die nu van NAM is, misschien is het verstandig om die over te nemen en die, ja, dan toch in staatshanden te hebben en te kijken, ja, mocht er extreme scenario's zijn, of je dat dan weer zou willen doen. Maar de NAM gaat dat niet doen.
0: Nee, en dichtgooien. Die put.
1: Nou, dat is de wet nu en daar zijn we mee bezig.
0: Ja.
1: Het
0: zou een goed idee zijn als de overheid de licentie overnam, zodat je in grote gevallen van nood dat in ieder geval achter de hand hebt.
1: Ik denk dat dat verstandig is.
0: Als u nou over 10 dagen de deur dicht trekt bij Shell, de dozen meeneemt uit het kantoor,
1: Ja.
0: Hoe stapt u dan dat pand uit daar in Den Haag, hè? Waar u nou zit, ja, na 37 jaar?
1: Ja, nou ja, toch gewoon trots. Trots op wat we de afgelopen jaren hebben kunnen doen. Trots op alle mensen die elke dag bezig zijn om klanten van energie te voorzien.
0: Ja.
1: Trots op de projecten die we in hele moeilijke omstandigheden van de grond proberen te trekken.
0: Ja.
1: Met een heel goed gevoel van wat ik in 37 jaar heb mogen meemaken en kleine bijdragen heb kunnen leveren.
0: Schiet Milieudefensie dan ook nog even door het hoofd?
1: Ja, nou ook dat. Ik ben blij dat we in ieder geval in hoger beroep gelijk hebben gekregen. We zijn natuurlijk nu in afwachting van wat de Hoge Raad daarvan vindt. Maar dat is pas ergens volgend jaar.
0: Ja, en er is inmiddels een nieuwe rechtszaak, geloof ik, aangekondigd over het aanboren van nieuwe velden. Maar
1: klopt.
0: Daar horen we ongetwijfeld meer over.
1: Wordt vervolgd.
0: Succes de laatste 10 dagen.
1: Dank je wel.
0: En ik spreek u vast ook weer in een nieuwe functie als CEO van Tennet.
1: Daar ga ik vanuit.
0: Frans Evers, hartelijk dank. Hier gaat Lammert de Bruin verder met één vandaag. Ik wens u een hele fijne middag en tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1.
3: Een waardig verhaal. Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon de zender.
4: Dr. Keldrenko.
3: Dat is gewoon de wet, dus bij deze.
5: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over. Hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
3: Ja, zeg maar niet te hard. Ja. Ik hoor de motorzagel starten. Ja.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Zijn we zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn, dat we nog steeds klagen over te veel regels.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
3: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
6: Ja, of de jongens harder. We willen toch meer productiviteit groeien, hoor. Kom op.
7: Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
11: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
14: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
13: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
18: Gelukt. Heb je hem al betaald?
17: Wat bedoel je?
18: Mijn betaalverzoek.
17: Zo, dat doe je snel.
18: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
20: Fix die ruit voor je vakantie.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
22: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
1: NPO Radio 1, 12 uur.
7: Lammert de Bruin.
23: Goedemiddag, het is heel simpel en criminelen verdienen er goud geld mee. Blikjes verkopen waar geen statiegeld voor wordt betaald. De inspectie probeert het aan te pakken, maar dat is heel moeilijk. Waarom, dat horen we straks in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Robert Baltus.
24: In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Spaarndam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar worden er voortdurend inbraken gepleegd in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. Daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. De nieuwe importheffingen van de Verenigde Staten voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had de heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft de heffingen op het laatste moment uitgesteld omdat er een akkoord zou zijn. De heffingen zijn een langslepend dossier, zegt correspondent Rudy Bauma.
25: Het is eigenlijk een vergelding voor maatregelen die Canada trof tegen Amerikaanse producten. Maar die waren weer een vergelding van Trumps eerdere importheffingen. Dus het gaat echt heen en weer. Dus Trump die legde bijvoorbeeld al eerder Amerikaanse heffingen op Canadese alcohol. En toen haalden Canadese provincies Amerikaanse alcohol uit de schappen. En dat bestraft Trump dan nu weer hiermee. Dus echt een escalatiespiraal. En Trump was ook boos op Canada vanwege de rook van bosbranden daar die naar de VS overwaaiden. Daarom dreigde hij ook nog met van alles. En hij maakte zich ook nog druk over een tv-spotje die in Canada is uitgezonden, waarin je oude fragmenten ziet van Ronald Reagan die zich uitspreekt tegen importheffingen.
24: Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flinke vooruitgang geboekt met de onderhandelingen. Maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet er binnen 3 dagen worden ondertekend. En gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken keurt de Amerikaanse sancties tegen 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag af. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan medewerkers van dat strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. Een speciaal team van de Nederlandse brandweer helpt vandaag bij de grote natuurbrand in België. Het gaat om een team dat op de grond werkt aan stoplijnen en het weghalen van brandbaar materiaal. De brand in de Belgische Ardennen is intussen ingedampt, maar nog niet onder controle. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is de afgelopen kwartaal met 8% gegroeid, meldt het CBS. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van der Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Filip. Laurent had een verhouding met Iris van der Kerkhoven, beter bekend als model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Dat is vooral symbolisch, zegt de Belgische koningshuisdeskundige Wim de Hanschutter.
26: Die erkenning en het feit dat hij erfgenaam wordt, dat is het praktische luik. Er komt ook bij kijken dat hij prins van België kan worden. Dat is een titel die hij kan dragen, net zoals koninklijke hoogheid, een predicaat dat hij krijgt. Alleen buiten de symbolische betekenis daarvan hangt daar eigenlijk niet veel aan vast. Hij krijgt geen dotatie, zoals we in België zeggen, geen staatstoelage. Hij wordt ook niet opgenomen in de lijn van de troonopvolging, dus we gaan nooit koning Clément krijgen. Ook geen officiële taken, geen officiële functie binnen het koningshuis. Dus die titel van prins van België heeft vooral een symbolische betekenis voor hem.
24: Koning Filip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van vakbonden CNV en FNV. Zojuist liep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. Dat ultimatum verliep dus. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar nu veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, maar op een later tijdschip. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven op Instagram en noemt het een grote vergissing, zegt deze Sky News-verslaggever.
2: So he's posted on Instagram. I'm sorry to my fans, my family, my sponsors and everyone close to me. I know the example this sets and I'm deeply disappointed in myself.
24: In de verklaring zegt hij ook dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. Het weer. Buien trekken over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook een graad of 20.
23: Bij de AWB zit Wijnand Zwaan. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er staan op dit moment een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij Zaltbommel. De rechterrijstrook is dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Rosmalen. De vertraging is zo'n 20 minuten. Verder veroorzaken grenscontroles nogal wat oponthoud op de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Zevenaar. Met een kwartier vertraging nu. Op de A50 Zwolle richting Arnhem, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Apeldoorn. De rechterrijstrook is dicht, het oponthoud is een kwartier. En op de A67 van Eindhoven naar Duitsland, daar is een ongeluk gebeurd bij Velden. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, de vertraging is een half uur, de rechterrijstrook is dicht.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
27: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzonnegrenzen.nl/nalaten.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
11: NPO Radio 1. Afro Tros.
12: Ellenlang in de wacht hangen om vervolgens afgepoeierd te worden door de doktersassistenten. Het is voor veel mensen erg moeilijk om een afspraak voor elkaar te krijgen bij de huisarts. Sommige patiënten dikken daarom hun klachten aan, zodat ze toch gezien worden. Wat moet er veranderen in de huisartsenpraktijk? Gaat het zo over. En Julia, we duiken de mode in.
13: Ja, want de september-issue van Vogue is uit. En waarom dat nou de jaarlijkse modebijbel is, vragen we zo aan modejournalist Karin Kuipers.
12: Nu eerst blikjes.
14: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
12: Want in Nederland worden jaarlijks tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. Het is een miljoenenhandel waar ook criminelen geld aan verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Aangeschoven hier is onderzoeksjournalist Joost Lammers. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
12: Jij bent helemaal in de blikjes gedoken. Is blikjes verkopen zonder statiegeld illegaal?
15: Nee, juist het verkopen is niet illegaal, maar wel het importeren. En dat is erg lucratief, hebben wij uitgezocht. Per dag worden er alleen al 7 miljoen blikjes verkocht. 1-2% daarvan is zonder statiegeld. En als je de rekensom dan afmaakt, dan heb je jaarlijks 25 tot 50 miljoen blikjes zonder statiegeld die worden verkocht. En dat heeft de inspectie Leefomgeving en Transport aan ons laten weten. En over het algemeen komt blikjes met fris die komen uit Denemarken en blikjes met bier komen uit Polen.
12: Oké, en hoe kwam jij hierachter? Hoe ben je in dit verhaal gedoken?
15: Nou ja, daarvoor heb ik deze twee blikjes meegenomen.
12: Ik zie een blikje cola en een blikje, wat is het, bier of Sprite?
15: Nee, het is Sprite, maar nou ja, er waren ook blikjes van. Er zat van alles bij. Wij hadden maaltijd hier gewoon besteld na afloop van een uitzending. Die kwam te laat en toen kregen we als genoegdoening blikjes erbij.
12: Ja.
15: En keek ik naar die blikjes en tot mijn verbazing stond daar geen statiegeldlogo op, maar gewoon een logo waarin staat dat je het in de prullenbak moet gooien.
12: Ja.
15: Nou ja, ik dacht, hoe kan dat? Want overal moet toch statiegeld op staan? Dus toen zijn we er verder ingedoken en toen kwamen we er dus achter dat het een grootschalige handel is in blikjes zonder statiegeld, waardoor het ook bij die maaltijdbezorgbedrijven terechtkomt.
12: Hmm.
15: En we hebben zelf ook kinderlijk eenvoudig een bestelling gedaan, die opgehaald. En je kan als bedrijf online ook een vrachtwagen vol cola in Duitsland kopen. Dat zijn ook weer blikjes uit Denemarken, maar die worden dan via Duitsland naar Nederland getransporteerd. Ja. En de prijs is aanzienlijk lager ook dan weer dan voor een blikje in zo'n vrachtwagen dan wij als consument uiteindelijk betalen.
12: Nu, als je het zo opschrijft, lijkt het me wel een heel gedoe om al die containers en blikjes hier naartoe te halen, maar het is dus een lucratieve business om dat te doen.
15: Ja, het is lucratief omdat en die blikjes goedkoper zijn en omdat je dan dat statiegeld niet hoeft te regelen. Voor sommige mensen zal dat een voordeel zijn, want dat scheelt administratie, maar ook een hoop gedoe met inleveren. Je gooit het gewoon vervolgens weg in de prullenbak. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. En handhaving is heel moeilijk. We hebben het ILT hierover gesproken. Inspecteur-directeur Edwin van Houten van het ILT legt uit waarom het zo lastig is.
7: Het is voor ons namelijk ook heel ingewikkeld om die importeurs te vinden. Dus om dit probleem aan te pakken, moeten we bij de importeurs terechtkomen als inspecteurs. En die zijn vaak heel goed verstopt. Het is echt een illegaal circuit. Je komt ook een beetje met de georganiseerde criminaliteit in aanraking. Want er valt heel veel geld te verdienen aan deze ontduiking van de regelgeving. Het is een inschatting, we hebben het niet hard kunnen onderzoeken, maar het kan al gauw om miljoenen gaan, miljoenen euro's voor de duidelijkheid, die omgaan in de ontduiking van statiegeld.
12: Ja, en hij is dus van de inspectie, die zijn dus om te handhaven, maar die zegt dus eigenlijk, wij kunnen niet zoveel doen.
15: Nee, want dat komt eigenlijk omdat er een hele constructie plaatsvindt waar het van de een naar de ander wordt doorverkocht en dan weet je eigenlijk niet meer wie het heeft geïmporteerd. Dat kost gewoon heel veel tijd om dat uit te zoeken. Nou, ze doen wel veel onderzoeken, 500 onderzoeken, maar dat leidt dan uiteindelijk tot 90 bedrijven die worden aangesproken en tot 5 boetes. Dat is eigenlijk de stand van zaken van een jaar.
12: Ja.
15: En de directeur noemt het zelf ook een druppel op een gloeiende plaat, want al die doorverkoopconstructies maken het gewoon heel ingewikkeld.
13: Weet je dan eigenlijk die cateringbedrijf waar jullie dat eten hadden besteld en dus die blikjes kregen, hebben die door dat die eigenlijk die producten dan weer verkopen? Of?
15: Ja, want die zien dat en die kopen dat heel bewust. Ook omdat de blikjes eigenlijk goedkoper zijn aan zich. Dus je koopt het in Denemarken voor 24 blikjes voor 4-5 euro minder dan je het hier in Nederland koopt. Dus ze kunnen er ook meer marge op maken.
12: Ja, want jij kreeg die blikjes gratis, maar ze verkopen ze een normaliter tegen de normale prijs van blikjes met statiegeld. Of net er iets onder.
15: Ja, net er iets onder. Het is goedkoper. Dat maakt het ook aantrekkelijk om het te verkopen en om het te kopen.
12: Ja, Juliaan, eventjes terug in de tijd. Want we zitten inderdaad sinds een tijdje met dat statiegeld op blikjes. Hoe zit dat ook alweer?
13: In april 2023 is de statiegeldwet voor blikjes ingevoerd. Omdat het niet lukte om de hoeveelheid zwerfblikjes naar beneden te krijgen. Het doel van het statiegeld is om het milieu schoner te krijgen en de grondstoffen beter te kunnen recyclen. Maar het lukt nog steeds niet om de doelstellingen voor de inzameling te halen. En daarbij helpen die tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld natuurlijk ook niet. Zwerfverneter Dirk Groot, die zwerfafval verzamelt, die zegt dat hij bovengemiddeld veel blikjes zonder statiegeld in het milieu tegenkomt.
12: Ja, Joost, jullie hebben ook bedrijven benaderd die deze blikjes zonder statiegeld verkopen.
15: Ja, vooropgesteld dat die dus, zolang ze niet importeren, officieel niks verkeerd doen.
12: Nee.
15: Maar we hebben inderdaad de bedrijven, we hebben een aantal websites gevonden, die hebben we benaderd en gevraagd. Een van die websites, daar is Mike Moore, de eigenaar van, die heeft meerdere websites waarop die blikjes zonder statiegeld verkoopt. En die zegt, ja, dit is ook heel belangrijk voor mij, want de helft van mijn inkomsten komt uit deze blikjes. Dus de helft van zijn omzet bestaat uit blikjes zonder statiegeld. En nou, hij vertelde dat het lucratief is, waar we het net al over hadden, omdat het ook gewoon goedkoper is om in te kopen. En naast het statiegeld, wat je dan niet hoeft af te dragen. En we hebben hem ook gevraagd hoe hij dan zelf aan die blikjes komt. Want ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Je weet dat het eigenlijk niet mag, maar je mag het wel verkopen. Maar luister maar even naar zijn antwoord.
16: Wij kopen dat al 10 jaar, of misschien wel 15 jaar, bij een vaste leverancier. Die koopt het ook weer bij een vaste leverancier. En uiteindelijk, ja, iemand brengt het in het land, hè, als een BV, zeg maar, of een eenmanszaak. En die, ik heb wel eens 1 keer gehoord dat iemand daar problemen heeft gehad. Maar het is een beetje, het is niet schimmig, want dat zou dan echt dat crimineel overkomen, om maar zo te zeggen. Daar heeft het niets mee te maken. Maar het is een, ja, het is een beetje gat in de wet.
12: Ja, gat in de wet.
15: Ja, hij zegt van betrokkenheid van criminelen, wat het ILT natuurlijk
12: zegt. Ja, die noemt het echt criminele netwerk.
15: Ja, daar heb ik geen weet van. Maar hij geeft wel toe dat de importeurs natuurlijk strafbaar zijn. Je hoort al zeggen, ze hebben er wel eens problemen mee gekregen. En ook miljoenen euro's winst maken. Dus dat, hij bevestigt wel het verhaal van ILT in dat opzicht.
12: Ja, want de wet is niet zo bedoeld om het zo te doen, denk ik.
15: Nee, er is natuurlijk niet zo goed over nagedacht, kun je zeggen. Van er is gedacht, we draaien de kraan dicht en dan is dit voorbij. Maar ja, je ziet dat er op in wordt gesprongen door mensen die handige handel, die een handige handel hierin zien en veel geld in zien. Dus heeft de minister Stientje van Veldhoven nu voor de zomer recent aangekondigd dat ze ook de verkoop van blikjes wil stoppen.
12: Okay. Nou
15: ja, dat juicht de inspectie natuurlijk toe. Die hebben daarop aangedrongen. Want anders kun je deze handel nooit stoppen.
12: Nee, maar ja, de verkopers die zullen dat niet leuk vinden, denk ik.
15: Nee, ja, Mike Moore, de verkoper die wij gesproken hebben, die je net hoorde, ja, die zegt ook acuut te stoppen met de verkoop van blikjes zonder statiegeld op het moment dat dat zou gebeuren. Maar hij zegt, ik blijf wel gewoon die blikjes uit Denemarken importeren en dan plak ik er een statiegeldsticker op. Oh. Dat kan natuurlijk ook.
12: Want die herkent de automaat dan wel als je die dan in de automaat doet.
15: Ja, dus je koopt waarschijnlijk een vel. Ik denk dat het zo gaat. Een vel met statiegeldstickers, daar betaal je gewoon voor. En dan plak je die stickers op het blikje en dan herkent de automaat ze ook.
12: Dan gaat er weer zo'n handel in statiegeldstickers beginnen misschien. Nou ja, dat is weer een ander probleem.
15: Dat is een ander probleem. Dat is het volgende probleem. Maar ja, die wet, dat voor zo'n wet er doorheen, het duurt natuurlijk nog wel een hele tijd. Dus deze handel is niet zomaar gestopt.
12: Dankjewel. Onderzoeksjournalist Joost Lammers. Vanavond in onze tv-uitzending om 6:30 op NPO 2. Een reportage over dit onderwerp en ook op onze website is er meer informatie over te vinden. Bayern München-speler Musalia zakte binnen een week 2 keer in elkaar. Volgens hem alleen geen reden tot zorg, want hij heeft het absence-syndroom. Wat dat precies is, dat horen we zo meteen.
17: Eén vandaag.
12: Maar eerst, Julia, de blaadjes beginnen al een beetje te vallen en dan gaat menig modehart sneller kloppen, want de September-issue.
13: Ja, alle fashionistas die weten dan meteen waar het over gaat. Het septembernummer van de Vogue is uit en dat wordt gezien als het belangrijkste van het jaar. Maar is dat herfst 2026 nog steeds zo? Goedemiddag, modejournalist Karen Kuipers.
18: Ja, goedemiddag.
13: Ja, waarom is deze editie van Vogue nou zo'n begrip?
18: Nou, het is niet alleen de Vogue. Het zijn ook like de Elle en de Harper's Bazaar. De grote modebladen internationaal en ook in Nederland. Mm-hmm. Ja, die bepaalden, nou ja, tot de opkomst van social media. Die dicteerden de mode eigenlijk. Want ook omdat er gewoon niks anders was. Zij dicteerde de kleur, het silhouet. Nou ja, of de rokken kort of lang werden. Zeg maar de Anna Wintour als opperhoofd.
13: Ja.
18: En nu is het meer, zijn het de TikTokkers die het modebeeld bepalen. Ook al is het dan over 2 dagen weer footsie.
13: Ja, en is dat ook dan in september? Want waarom is dan september zo'n goed moment daarvoor?
18: Nou ja, september is eigenlijk het wat voor ons 1 januari is. Het nieuwe jaar, het nieuwe modejaar. De zomer is voorbij, de uitverkoop is weg. Er hangen weer nieuwe collecties in de winkels en online. En we hebben weer zin om ons
13: aan te
18: op een
13: kleden.
18: Andere manier te kleden. Ja, precies, aan te kleden, ja, met de nieuwe trends en met nieuwe looks. De september issues, die waren zeg maar bij uitstek de bron van inspiratie.
13: Ja. Maar niet meer, begrijp ik. Zijn het nu vooral de TikTokkers dan? Of is dit toch nog wel, zegt dit toch nog wel weer wat, deze september issue?
18: Nou ja, ze hebben een hele andere functie gekregen eigenlijk in de vergelijking met de tijd voordat social media er was. Want toen dicteerden ze het en nu geven ze eigenlijk veel meer duiding aan die honderdduizenden foto's en trends die zich die zo snel wisselen, weet je wel, door influencers bepaald. Maar ja, dat duurt 2 dagen en dan is er weer een andere trend of een andere influencer die het zegt. Dus je wordt eigenlijk aan je ontbijtbordje al helemaal gek van die honderden miljoenen foto's die voorbij komen en wat we nou in moeten, of we nou in een bohemian rok moeten of een palazzo broek.
13: Ja, wat is het wat we nu?
12: Wat moeten we nu doen? Jij hebt vast al die septembernummers al doorgeploeterd.
18: Ja, natuurlijk. Van links naar rechts.
12: Ja. Ja. Wat kan ik aan en wat kan ik absoluut niet meer aan de komende winter?
18: Nou, de culotte is nog steeds hot. Dat is die wijde broek die niet per se heel flatteus is.
13: Die
18: maar...
13: driekwart?
18: Ja, die driekwart. Ja, en lekker wijd. je ziet ook...
13: Hoge laarzen, geloof ik. Heel veel oversized jassen.
18: Ja, precies. Oversized is nog steeds eigenlijk hot.
12: Dat vind ik wel fijn.
18: Maar je ziet ook in die bladen zeg maar meer de duiding van welke ontwerpers ertoe doen, welke nieuwe modellen. De Vogue Nederland heeft bijvoorbeeld 3 jonge Nederlandse modellen op de cover. Rosalieke, Caitlin en Annemarie. Nou, dat is de nieuwe generatie modellen. Maar goed, de L in Amerika heeft Rihanna heel groot op de cover. Of heel groot, gewoon op de cover. Maar ook omdat ze zo'n groot aantal volgers heeft. Dus zij moeten het nu, die bladen, meer van het miljoenenpubliek hebben om ook beter te verkopen, zo simpel is het.
13: Ja, en dan blijft het toch een eer als je op de cover staat. En nou ja, we gaan het gewoon bekijken wat er allemaal in staat.
12: Ja.
13: Dankjewel, modejournalist Karen Kuipers, over die September-issue.

0: Caroline Polacek, Sunset.
1: Jamal Musiala, the number 10 for Bayern Munich, who goes down showing signs of fainting for a second time in 4 days.
2: The 23-year-old fell to the turf just 8 minutes after coming on from the bench, prompting the medics to rush in.
1: Here's what Jamal Musiala posts on Instagram. I've been diagnosed with brief, temporary, but treatable absence seizures caused by a neurological dysfunction.
0: Ja, Bayern München-speler Jamal Musiala zakte in een week tijd 2 keer in elkaar, tot grote zorgen van de fans. Maar na afloop stelde hij ze gerust op Instagram. Hij leidt aan het absence-syndroom. Ja, nog nooit van gehoord. Wat is dat? Dat vragen we aan neuroloog van Epilepsie-expertisecentrum Sein, Roland Thijs. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is dat absence-syndroom precies?
3: Ja, het absence-syndroom is een vorm van epilepsie. En mensen met epilepsie die hebben last van aanvallen waarbij de hersenen even uitvallen. Er zijn heel veel soorten aanvallen, maar absences is er één van. En als je dat hebt, dan ben je even afwezig. Je staart voor je uit. Mensen die om je heen staan, die kunnen je even niet bereiken. Het gaat vaak om kinderen, maar volwassenen kunnen het ook krijgen. En het zijn eigenlijk best subtiele aanvallen. Als je dit syndroom hebt, kan je ook last hebben van wat andere aanvallen, waarbij je verstijft, schokt en op de grond valt. En ik denk dat dit met de voetballer gebeurd is, als ik er zo naar kijk.
0: Ja, want hij zakte echt in elkaar. Dus dat is toch wel een eng gezicht ook, lijkt me, voor buitenstaanders, als ze niet weten wat er aan de hand is.
3: Zeker, ja, dat zie je ook op die beelden. Hè, de spelers om hem heen gaan staan. Je krijgt geen contact met hem, hij verstijft helemaal.
0: Ja.
3: Dus dat geeft heel veel onrust.
0: Wat merk je daar zelf van als je die aanval hebt? Ben je bij bewustzijn? Zie je die mensen op je heen staan? Of?
3: Nee, dat is het rotte aan de aanval. Het komt helemaal uit het niets. Je krijgt geen waarschuwing vooraf, dus je kan je ook niet in veiligheid brengen. Dus hij staat er op het veld en hij wordt in één keer overvallen door die aanval. En op het moment dat hij die aanval heeft, dan is hij niet bij.
0: Nee, en hoe lang kan zo'n aanval duren?
3: Het aanval zelf met het schokken en zo duurt een minuut. Hooguit. Vaak nog wat korter. Maar dan daarna kan je nog echt heel groggy zijn, verward zijn. Van alles. Het kan nog een flinke nasleep hebben.
0: Ja, het ziet er heftig uit. Het klinkt heftig. En toch zegt hij, er is niks aan de hand, valt wel mee. Ik heb het absence-syndroom.
3: Mm-hmm. Je moet je voorstellen, je bent op de camera geweest. Iedereen die gaat je benaderen, denkt dat je doodgegaan bent. Dat soort reacties krijg je natuurlijk van je omgeving. Dus hij wil duidelijk maken dat het een aandoening is waar ook wel medicatie voor is. Hij wil natuurlijk weer kunnen voetballen en door kunnen gaan. Er is inderdaad medicatie hiervoor.
0: Mm-hmm.
3: Het is behandelbaar, maar niet bij iedereen. Dus ik hoop voor hem van harte dat dat het inderdaad met gebruik van medicatie weg kan blijven.
0: Ja. Hoeveel mensen hebben eigenlijk dit absence-syndroom?
3: Het is echt maar een klein deel van de mensen die epilepsie heeft. Dus er zijn 200.000 mensen in Nederland die epilepsie hebben. Ja, hebben geen hele goede getallen hiervan, maar misschien 10.000 of 15.000 hebben dit type aanvallen ook.
4: Maar je kan er dus wel topsporter mee worden.
0: Ja, dat is wel opvallend.
3: Dat kan. Hè. Kijk, hij functioneert verder fysiek en mentaal helemaal goed. Dat kan. Hè. Het is puur waar hij last van heeft, zijn die aanvallen dan. En op het moment dat hij die aanval heeft, dan functioneert hij niet. Hè, krijgt hij dan zo'n absence, dan is het even dat hij stopt met voetbal of niet meer kan reageren.
0: Ja.
3: Maar gaat het nog verder door, dan kan je dit soort situaties krijgen. Dat hij dus verstijft en schokt en op de grond ligt.
0: Ja. Is het eigenlijk erfelijk of kan iedereen het krijgen?
3: Er zit een erfelijke component in, maar het is niet altijd bij iedereen identificeerbaar.
0: Oké. En hoe weet je? Kan dat op latere leeftijd komen of heb je dat je leven lang al?
3: Dit is wat ik al eerder zei, het komt wat vaker bij kinderen voor, maar dat wil niet zeggen dat volwassenen het niet hebben. Het heeft een wel wat sterkere erfelijke component. Ja.
0: Wat moet je nu eigenlijk, wat kun je als beste doen als iemand in je omgeving ineens zo'n aanval krijgt?
3: Ja, dus als het zo'n absence is en iemand even stil is, dan kan je niet zo heel veel doen. Is het zo'n aanval met verstijven en schokken? Dan is het belangrijkste dat je de omgeving veilig maakt. Dus dat er niet bijvoorbeeld een glas of zo naast iemand staat. Want dat kan door het schokken dan omvallen en iemand kan zich dan verwonden. En het andere is, wat je moet doen is, zodra het schokken stopt, dat je iemand op zijn zij legt, zodat hij goed door kan ademen. Want die situatie na de aanval kan ook gevaarlijk zijn. Hè, dat iemand dan helemaal verslapt ligt en niet goed doorademt en dan kan stikken. Dus het is heel belangrijk dat je goed iemand op zijn zij legt en zich dan verwonden. En het andere is, wat je moet doen is, zodra het schokken stopt, dat je iemand op zijn zij legt, zodat hij goed door kan ademen. Want die situatie na de aanval kan ook gevaarlijk zijn. Hè, dat iemand dan helemaal verslapt ligt en niet goed doorademt en dan kan stikken. Dus het is heel belangrijk dat je goed iemand op zijn zij legt. En als het te lang duurt,

0: Matthijs, neuroloog van Sein. Er gaan mogelijk tienduizenden Noord-Koreanen vechten in Oekraïne, maar de EU en NAVO zijn er opvallend stil over. Hebben we het zo meteen over, na het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1.
0: Robert Baltus.
2: Schiphol en de beveiligingsbedrijven daar zijn nog niet ingegaan op de eisen van vakbonden CNV en FNV. Zojuist liep een ultimatum af van de bonden vanwege de werkdruk en werkomstandigheden van de beveiligers op de luchthaven. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven en dus moesten veel medewerkers overstappen naar een ander bedrijf. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Spaarndam. Er was een raam vernield en er wordt bloed gevonden. En na een DNA-test kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. België heeft er een nieuwe prins bij. De 26-jarige Clément van der Kerkhoven is nu wettelijk erkend. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Filip. Laurent had een verhouding met Iris van der Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als model en zangeres Wendy van Wanten. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing.
0: Wijnand Zwaan, gerommel bij Zaltbommel.
3: Ja, inderdaad. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar wordt een vrachtwagen geborgen bij Zaltbommel. Dat veroorzaakt file vanaf Rosmalen. Nu 9 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Vaassen en Apeldoorn. Kwartier vertraging in 8 kilometer file. Daar staat een vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechterrijstrook. En op de A67 van Eindhoven naar Duitsland. Daar was een aanrijding bij Velden. Het is inmiddels alweer van de weg af. Er staat nog wel file vanaf de afrit Panningen, 5 kilometer, met een half uur extra reistijd.
4: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
0: Neem een paracetamolletje en kijk het nog even een dag of twee aan. Het is steeds moeilijker om voorbij de assistent te komen voor een afspraak met de huisarts. Het komt steeds vaker voor dat patiënten daarom hun klachten aandikken, zeggen artsen en doktersassistenten in het AD vandaag. Onze verslaggever merkt op straat dat mensen dit wel herkennen.
5: Ik heb zelf een huidziekte. En ja, ik moet dat echt heel erg aandikken om uiteindelijk echt bij die dermatoloog terecht te komen. Anders blijf ik maar aan de zalfjes en de kleine pilletjes die eigenlijk niet helpen.
6: Wij zijn ook niet van een generatie om gauw te klagen. Sterker nog, ik krijg wel eens op mijn donder dat ik me eerder had moeten melden.
7: Van de huisarts?
6: Nee, van de kids.
7: Heeft u wel eens een klein leugentje gebruikt of het aangedikt?
8: Nou, in ieder geval niet afgezwakt, laat ik het zo zeggen. Om toch een afspraak te kunnen krijgen.
7: En dan komt u bij de huisarts en dan heeft u het misschien iets groter gemaakt dan het is. En dan ziet de huisarts dat en vindt u dat dan niet vervelend?
8: Nee, over het algemeen reageert de huisarts daar niet negatief op.
0: Ja, is aandikken de manier om sneller te worden geholpen? Hoe word je als patiënt serieus genomen en gehoord? Sandra van Dulmen, hoogleraar communicatie en gezondheidszorg bij Radboud UMC en programmaleider bij Nivel. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Herkent u dat verhaal dat patiënten hun klachten aandikken?
9: Ik herken het verhaal dat patiënten zich niet gehoord voelen. Aandikken, ja, dat klinkt wat negatiever, maar dat ligt eigenlijk in dezelfde lijn.
0: Ja, want omdat ze zich niet gehoord voelen, denken ze nou dan maar even een schepje erbij dat het echt wel heel erg is.
9: Ja, dat zou kunnen. Op zich hebben we daar geen onderzoek naar gedaan, maar het is voorspelbaar en voorstelbaar, ja.
0: Want voelen patiënten zich inderdaad dan niet serieus genomen bij de huisarts?
9: Niet serieus genomen of niet altijd even goed gehoord, ja. En dat zijn natuurlijk heel veel verklaringen voor aan te geven. Ja. Maar dat komt bij heel veel patiënten voor. Ja,
0: want welke verklaringen? Geef dus een paar voorbeelden dan.
9: Nou, kijk, wij denken bij klachten natuurlijk toch vaak aan iets ernstigs. Of zeker als het te lang duurt of als je er heel veel hinder van hebt. Terwijl het voor de huisarts zelf is het een klacht die meerdere malen per dag tegenkomt, zeg maar. Dus dat is een heel ander perspectief waar naar de klachten wordt gekeken.
0: Ja, en dan denken ze, oh, deze meneer die neemt het niet zo serieus.
9: Nee, dat zou kunnen inderdaad. Ja. En het is ook, nou, we zien ook daar verschil tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten in. Even ook de interviews die u net liet horen, gaf dat ook al een beetje aan. En dat is heel opvallend. Er wordt anders gekeken naar klachten die mannelijke patiënten bij de huisarts neerleggen dan bij de vrouwelijke patiënten.
0: Ja, en zijn het dan ook vrouwen die hun klachten dan eerder verergeren? Of maakt dat geen zin?
9: Dat weet u niet. Dat,

0: Nee hoor, dat zou ik zeker niet zo durven stellen. Absoluut niet zo. Het is wel zo dat mannen en vrouwen dezelfde soorten klachten anders ervaren. En het is niet omdat het een verschil in pijndrempel is of in de last die patiënten ervaren van de klachten, maar daadwerkelijk dat hun lichaam anders reageert op zowel aandoeningen als behandelingen.
1: Ja, nu hoorden we net ook in die straatinterviews een meneer zeggen, ja, ik ben van een generatie die niet zo snel naar de huisarts gaat, die het even aankijkt, die vaak te lang rondloopt. Dat zijn dan wel de mensen die hier de dupe van worden, lijkt me.
0: Dat zou zeker kunnen. Het is ook heel lastig om daar precies een balans natuurlijk in te vinden. Wanneer moet je wel gaan, wanneer moet je niet gaan? Er zijn gelukkig heel veel manieren, zoals de website thuisarts.nl, die ook echt advies geven van wanneer het toch wel belangrijk is om aan de bel te trekken.
1: Ja.
0: En ik denk dat je daar als patiënt dan ook naar kunt verwijzen. Dan, ja, ik heb dat gelezen en ik herken me in deze klachten en ik zou heel graag te gehoord willen worden.
1: Ja. Kan het ook zo zijn dat mensen de doktersassistent die er toch ook voor geleerd heeft niet helemaal serieus nemen?
0: Dat zou kunnen, terwijl het ook echt zo is wat u aangeeft. Die heeft er echt voor doorgeleerd. En hè, als triagist om te bepalen of een klacht aandacht verdient van de huisarts en hoe snel. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om de gezondheidszorg natuurlijk te houden zoals die is. Maar ik denk dat we als patiënt zijn er wel van uit mogen gaan dat er serieus naar de klacht geluisterd wordt, ook door een assistent. Maar wat ik zeg, ja, het is het maakt heel veel uit wat voor klacht het is en hoe je het als patiënt ook brengt, zeker.
1: Ja, ja, want als ik als patiënt nu tegen de muur aanloop en aan de telefoon, ja, wat is dan het slimste om wel bijvoorbeeld tegen die assistent die als eerste aan de lijn krijgt te zeggen om je gehoord te voelen?
0: Ja, kijk, er zitten natuurlijk twee kanten van het verhaal. Een assistent zou wel eigenlijk, en dat mag je van een huisarts ook verwachten, goed moeten uitleggen waarom op dat moment die klacht niet met spoed gezien moet worden.
1: Ja.
0: En als die uitleg ook niet voldoende is, dan is de patiënt dus toch niet gerustgesteld. Dus daar zit wat dat betreft ook een verantwoordelijkheid bij de zorgverlener.
1: Ja, en kan het ook zo zijn dat als je elke keer belt en elke keer heel erge klachten hebt, het elke keer aandikt en je komt dan bij de huisarts en het valt allemaal wel mee, zijn er dan een soort zwarte lijsten bij zo'n huisartsenpraktijk? Van, oh, heb je die weer?
0: Zwarte lijst, ja. Maar inderdaad, het kan heel goed zijn dat een huisarts denkt van, nou, ja, het is 9 van de 10 keer geen probleem geweest en er zat geen ernstige aandoening ten grondslag aan deze klachten. Dus het zal nu ook wel niet zo zijn. Maar ja, het blijft natuurlijk een afweging hoe je naar klachten en patiënten moet kijken. En ja, ik denk dat het in elke situatie van belang is dat een huisarts een patiënt serieus neemt, maar dus ook serieus neemt in de zin van dat hij ook duidelijke uitleg geeft.
1: Ja.
0: En ook controleert of de patiënt het begrepen heeft.
1: Die communicatie die moet dus beter. Nu kun je vaak bij heel veel huisartsenpraktijken tegenwoordig ook chatten met de huisarts of je klacht digitaal indienen. Is dat een goede zaak?
0: Ik denk dat het zeker een goede zaak is om wat laagdrempeliger en sneller ook contact te kunnen hebben met de huisarts. En ook op het moment dat je bijvoorbeeld in de avond de klachten verergerd worden, dat je op dat moment dan ook duidelijk kunt beschrijven wat er aan de hand is. En ik denk dat je ook gedwongen wordt om dat heel kort en krachtig te zeggen. Dus meteen to the point komen. En niet met allerlei andere niet relevante klachten of eerdere ervaringen met de gezondheidszorg te komen. Ik denk juist dat het chatten ook kan helpen om meteen gericht naar het belangrijkste punt te komen.
1: Ja, kunnen we als patiënten verder nog iets doen, behalve dan kort en bondig inderdaad onze klacht neerleggen zonder de hele medische geschiedenis erbij te halen?
0: Ja, ik denk dat het belangrijke is dat je als patiënt ook aangeeft hoeveel hinder je ervan hebt. Dus niet, ik heb wat hoofdpijn en ja, het duurt wat langer dan normaal, maar ook dat het je ook echt in de weg staat om je normale dagelijkse activiteiten te voldoen. En dat je ook echt heel erg ongerust maakt. Je mag ook best je gevoelens op tafel leggen. En niet alleen de klacht, zeg maar alles eromheen.
1: Dat is een goede tip. Dank u wel, Sandra van Dulmen, hoogleraar communicatie in de gezondheidszorg bij Radboud UMC en programmaleider bij Nival. Straks tot grote frustratie van gemeenten in de grensregio blijft Duitsland nog zeker een half jaar doorgaan met grenscontroles. Want die leiden tot files aan de Nederlandse kant, we hoorden het net weer van Wijnand Zwaan, en soms zelfs tot dodelijke ongelukken.

0: De Police met Roxanne. In Zevenaar zijn ze op zijn zachtst gezegd niet blij met het besluit van Duitsland om nog een half jaar door te gaan met de grenscontroles. Want die betekenen files, vertraging en gevaarlijke situaties. Onze verslaggever spreekt automobilisten die geregeld de grens moeten passeren.
1: Vaak ga je de grens over hier bij Zevenaar?
2: 1 à 2 keer per maand.
1: En dan last van de controles?
2: Dan ga je eigenlijk om de grenscontroles heen.
1: Gewoon slim ermee omgaan?
2: Ja, eigenlijk dat.
1: Maar wat vind je ervan dat het nu weer met een half jaar wordt verlengd, de grenscontroles, en natuurlijk dan ook de zorgen rond het verkeer?
2: Als feitelijk bewezen is, hè, en ik heb de feiten niet op een rij hoor, dat het echt risico's oplevert, dan kom je in het domein van onaanvaardbaar risico's of niet. En moet je iets dan met een half jaar verlengen, waarbij je toch gecalculeerd rekening houdt met een aantal risico's.
1: Dat er ongelukken gebeuren, dat er zelfs ook doden zijn gevallen? Ja,
2: nemen we dat voor lief of niet?
3: Helaas wel.
1: Vaak mee te maken?
3: Ja, bij de grens, bij Arnhem, dat je daar wel eens 3 kwartier staat om Duitsland in te komen.
1: Wat vind je ervan dat Duitsland het nu weer voor een half jaar verlengt?
3: Ik vind dat de Nederlandse regering dat ook anders moet doen. Dat mensen die naar Nederland komen ook wel eens gecontroleerd mogen worden. Ja, en officieel mag dat volgens mij niet. Die Europese wet is zo dat dat niet mag, maar daar trekken ze niks van aan. Nou, waarom doet Nederland dat niet?
1: Denkt u dat het zin heeft?
3: Nee. Want als je via de dorpen gaat, daar controleert niemand. Nou, als ik echt iets illegaals wil invoeren of mensen wil smokkelen, dan ga ik toch via de dorpen.
1: Maar van september 2024 tot januari dit jaar hield de Duitse politie bij de grens bijna 68.000 illegale immigranten tegen. 2/3 van hen werd direct teruggestuurd.
3: Die zijn dus nog hier.
1: Ja.
3: En waarom kan de Nederlandse regering dat niet andersom doen? Dat wij die 68.000 of misschien nog meer illegale immigranten tegen kunnen houden.
1: Hoe vaak sta jij erin?
4: Dagelijks.
1: Begrijp je dat Duitsland het weer voor een half jaar heeft verlengd?
4: Nee, niet echt.
1: En waarom niet?
4: Het is echt een beetje symboolpolitiek. Volgens mij, als je de feiten een beetje erop naslaat, dan hebben ze niet heel veel effect. En we hebben er vooral heel veel last van. Volgens mij is vorige week of de week daarvoor weer een ernstig ongeluk gebeurd achter in de file. En natuurlijk, mensen hebben zelf verantwoordelijkheid om voorzichtig te rijden. Maar bewust files creëren leidt natuurlijk wel gewoon tot meer onveiligheid.
1: Lucien van Riswijk, burgemeester van Zevenaar. Een half jaar verlenging.
5: Het verbaast je al bijna niet meer. Hè? En zeker als je ziet welke smoesenfabriek er nu door de Duitse regering wordt geopend. Ligt dat eigenlijk in lijn met wat er de afgelopen tijd ook gebeurd is.
1: Wat zijn de smoesen?
5: Minister Dobrindt is het. Die voert nu de situatie in Noord-Marokko, hè, in Ceuta, aan. Waar de enclave bestormd is door Afrikaanse migranten om hier de grenscontroles nog te verlengen voor een half jaar. Ja, dat geeft eigenlijk aan hoe onzinnig het is.
1: Van september 2024 tot januari dit jaar hield de Duitse politie bij de grens bijna 68.000 illegale migranten tegen.
5: Ja, de cijfers die ik hier hoor over de grens is dat ze vooral mensen tegenhouden die belastingen niet hebben betaald. Of die nog boetes hebben openstaan. Maar als je ziet op de manier, welke manier de Duitsers de controles uitvoeren, dan zou ik zeggen, ja, doe het op de effectieve manier zoals Nederland dat ook doet. Want dat is waar wij de grootste weerstand tegen hebben. Ze zetten de complete snelweg zetten ze hier af. Daarnaast kun je vrijelijk de grens overwandelen. Hè, want de grenzen zijn open sinds 1992. We hebben nog 6 andere grensovergangen in onze gemeente die geen controle op deze manier hebben. Maar er ontstaan ongelukken, files, grote economische schade door. Dus onze boodschap is steeds, doe het op de manier zoals de Nederlanders dat doen. Met flitscontroles. En ook dan zul je inderdaad zo af en toe eens een keer iemand tegenhouden die de grens niet over mag.
1: Ja, er zijn zelfs ook doden gevallen.
5: Meer dan 1. En ook recent nog. Ook weer een gezinnetje waar een van de gezinsleden het slachtoffer werd. Ja, de Nederlandse infrastructuur is er niet op berekend. Het wordt gewoon stilgezet. Iedere dag hoor je, ook op het Radio 1-journaal, een kwartier file standaard hier op de A12.
1: Maar wat doet dat met de urgentie voor u?
5: Nou ja, het doet vooral wat met mijn gevoel over waar besturen op gebaseerd is. En je verwacht toch dat echte argumenten een rol spelen. En dat blijkt niet meer het geval te zijn. Hè. Het is de angst die regeert. Het is blijkbaar de politieke toestand in Duitsland die maakt dat telkens dit wordt verlengd. Hè. Ondanks het feit dat Europa ook grote weerstand tegen heeft. Ondanks het feit dat Europese rechters er langzamerhand wat van gaan vinden. Ja, dat is misschien nog wel wat mij het meest raakt. Blijkbaar kunnen we tot nu toe niks.
1: Want we worden Karmans?
5: Ja, we worden met een kluitje in het riet gestuurd door de Duitse regering. Karmans heeft nu in ieder geval aangegeven wat aan onze infrastructuur te willen doen. Hè, beleining, matrixborden en dat soort zaken. Maar Rijkswaterstaat zegt ook, ja, zo langzamerhand hebben we het maximale gedaan wat we kunnen doen.
1: Heeft u nog een beetje vertrouwen erin dat het misschien straks over een half jaar stopt?
5: Ja, er moet een keer een moment komen dat ook in Duitsland, denk ik. Dat vraagt heel veel personele capaciteit. Ja, het zal toch een keer een moment komen dat ook daar de keuze wordt gemaakt om mensen weer gewoon op stations de veiligheid te laten bewaken. In plaats van voor nop langs onze grenzen te staan. Maar het begint natuurlijk met gewoon die grenzen weer opengooien zoals het bedoeld is.
1: En wat er gebeurt bij de grens, wat Duitsland doet, dat is in strijd met het verdrag van Schengen.
5: Zeker. Er is een uitzondering in dat verdrag. Hè, die zegt dat je in noodsituaties tijdelijk tot controles mag overgaan. Nou ja, die noodsituaties die worden dus nu in mijn ogen gewoon verzonnen.
1: Het hoofdpijndossier blijft nog even.
5: Ja, dat blijft zeker. Want ik hou mijn hart vast gewoon voor het eerstvolgende moment. Want je weet gewoon dat gaat komen hier op deze A12.
1: Doelt u op ongelukken?
5: Vooral ook dodelijk ongeluk.
0: Een verslag was dit van Joris Kreugel. Opnieuw gaan er misschien tienduizenden Noord-Koreanen voor Rusland vechten in Oekraïne. Dat klinkt ernstig. Maar de NAVO of de Europese Unie hebben er tot nu toe niet echt over gehoord. Korea-expert Casper van der Veen, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, je zou toch verwachten dat er vanuit het Westen direct een stevige veroordeling komt. Maar die is er volgens mij niet geweest.
6: Nee, waar het om gaat is ook dat Zelensky, de Oekraïense president, heeft gezegd dat deze Noord-Koreaanse militairen naar Rusland zouden gaan om dat land bij te staan in die oorlog tegen Oekraïne. Ja, dat is op dit moment de enige bron die we hebben. Dus ik denk dat men nog wacht tot we daadwerkelijk die troepenbewegingen zien, tot het bevestigd wordt door Moskou of Pyongyang.
0: Ja.
6: Ik heb er overigens geen twijfel over dat er achter de schermen, waar wij het niet zo snel kunnen horen, inlichtingendiensten, hoge politieke kringen, dat hier wel degelijk over gesproken wordt.
0: Ja, want als het klopt wat Zelensky zegt, dan zou het gaan om tienduizenden Noord-Koreanen.
6: Ja. Ja, dat is flink. Noord-Korea heeft eerder meer dan 11 à 14.000 militairen die kant op gestuurd. Die zijn toen alleen in actie gekomen op Russisch grondgebied. Oekraïne had daar toen de regio Koersk hadden ze daar bezet. En die Noord-Koreanen hebben toen geholpen dat te heroveren. Ja, dat was toen al een flinke escalatie, kun je wel zeggen, in deze oorlog.
0: En nu zijn het er veel meer. En op Oekraïns grondgebied.
6: Ja, dat weten we dus niet wat ze gaan doen.
0: Nee.
6: Zelensky zegt ook in zijn uitlatingen dat Rusland steeds meer moeite krijgt om dat enorme land van ze te verdedigen. Met natuurlijk die drone-aanvallen die Oekraïne steeds dieper dat land invoert. En dat wordt nu door Zelensky ook aangegrepen door te zeggen, nu hebben ze Noord-Koreanen nodig om hun grondgebied te verdedigen. Dus dat zou wel suggereren dat die Noord-Koreanen vooral in Rusland actief worden. Tegelijkertijd, daarmee zouden ze Russische militairen kunnen vrijmaken om weer naar Oekraïne te gaan.
0: Ja, want ik zag vorige week ook foto's voorbij komen van Noord-Koreaanse vrouwen die naar Rusland gebracht werden. Weet u daar iets van? Om in de fabrieken
6: wat
0: daar te werken.
6: Klopt, zijn Noord-Koreaanse vrouwen die werken bijvoorbeeld in fabrieken waar zij drones maken voor het Russische leger. Dus dan heb je eigenlijk Noord-Koreaanse mensen die dat Russische leger steunen, want die krijgen die drones. Maar ook Noord-Koreanen die zelf leren hoe die drones werken, hoe je die in elkaar zet. Het is ook de niet-militaire steun die Noord-Korea levert, die oorlog bijstaat. Je hebt ook Noord-Koreaanse bouwvakkers die naar Rusland gaan, dan denk je niets aan de hand. Maar vervolgens kunnen Russische bouwvakkers dan naar het front gestuurd worden.
0: Ja. Betekent dit dan ook dat Rusland daarmee dan veel sterker staat door die Noord-Koreaanse hulp?
6: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Deze Noord-Koreanen, Rusland was toen eerder totaal overvallen door die Oekraïners die hun Russische regio Koersk bezetten. Met Noord-Koreaanse hulp hebben ze ze verdreven. Er zijn op dit moment ook Noord-Koreanen actief die als dronepiloot werken. Er worden ook dus Noord-Koreaanse ballistische raketten worden gekocht en op Oekraïne afgevuurd. Precies op een moment dat Oekraïne zich daar steeds slechter tegen kan verdedigen.
0: Ja.
6: De berichten zijn de afgelopen weken flink in het nieuws geweest. Dus Rusland komt er wel sterker voor te staan. Tegelijkertijd is dit en natuurlijk een behoorlijk uitzichtloze oorlog waarvan we niet zo goed weten hoe die gaat eindigen en hoe lang die zich nog voortsleept.
0: Nee, maar toch steunt Noord-Korea Rusland dus, ook al is het misschien uitzichtloos. Wat krijgen zij daarvoor terug?
6: Ja, een hoop. Noord-Korea verdient hier veel geld aan. Ze krijgen ook zaken als aardolie, aardgas, waar Rusland veel van heeft en Noord-Korea niet. Maar je ziet ook de afgelopen 2 jaar dat echt de welvaart in Noord-Korea is toegenomen. Er zijn veel meer auto's in Pyongyang. Er worden nieuwe gebouwen gebouwd. Berichten over meer geld wat in omloop is. Daarnaast krijgt Noord-Korea prestige. Het is maar een klein land met een vrij omstreden regime. En ineens is het de grote bondgenoot van Rusland. Zijn ze zo close met Rusland zelfs, dat de Chinese president Xi Jinping een tijd geleden naar Noord-Korea reist om te zeggen, hey, wij zijn er ook nog. Dus terwijl Kim Jong-un eigenlijk alle regels aan zijn laars lapt en internationaal voor heel veel onrust zorgt, levert het hem veel vrienden op.
7: En wat betekent het voor de militairen zelf? Dus die Noord-Koreanen die daarheen gaan, wat zijn dat voor mensen? Zijn dat al opgeleide militairen of...
6: Ja, daar kan ik 2 dingen over zeggen. Het zijn tot nu toe zijn het inderdaad wel de echt getrainde, de goede militairen die Noord-Korea die kant op stuurt. Dus niet zomaar onervaren strijders. En we zien dus ook, toen zij in het begin in actie kwamen, dat zij zich geen enkele raad wisten met die drones die om hen heen vlogen. Dat zegt als een soort kip zonder kop over dat slagveld renden. Tegelijkertijd, een maand later, werden ze al door Oekraïners gezien als gevreesde tegenstanders. Dus de ervaring die Noord-Korea op het slagveld opdoet, die is niet te vergelijken met wat je met militaire training kan leren. Dus het Noord-Koreaanse leger wordt hier ook sterker van. Ondanks de grote hoeveelheden militairen die gesneuveld zijn. Maar Noord-Korea krijgt een sterker leger, ook sterker dus richting een land als Zuid-Korea wordt dat nu.
0: En ik neem aan dat die Noord-Koreaanse militairen niks te kiezen hebben of ze naar Rusland worden gestuurd of niet.
6: Het is met al dit soort dingen zo, met de Noord-Koreaanse militairen die in Rusland worden ingezet. Ook dingen als de Noord-Koreaanse hackers die internationaal heel veel geld stelen. Zij doen dat in opdracht van het regime, maar zij zijn eigenlijk ook slachtoffer van datzelfde regime.
0: Ja.
6: Want zij hebben inderdaad niets te kiezen. Als zij nee zeggen, worden ze gestraft. Als zij in Rusland besluiten te vluchten, worden hun familieleden die in Noord-Korea achterblijven gestraft. Het is een heel cynisch regime, kun je wel zeggen.
0: En wat betekent dit nu voor ons in het Westen dat Noord-Korea aan deze oorlog meedoet? Wat betekent dit voor de NAVO?
6: Ja, het is nogal wat. Noord-Koreanen die op een Europees slagveld vechten, dat was nooit vertoond. En nu wordt dat eigenlijk geïntensiveerd. Het is, je noemt de NAVO. Het is natuurlijk treurig dat de president van het grootste NAVO-land, Donald Trump, onlangs nog zegt, ik ga de militaire oefeningen met Zuid-Korea afschalen, omdat ik zo goed bevriend ben met Kim Jong-un.
0: Ja.
6: Hij zegt dat Kim Jong-un zich zo voorbeeldig heeft gedragen de afgelopen jaren, terwijl wij de afgelopen minuten hebben gesproken over de steun die hij levert aan Rusland in die oorlog. Ja, ik vind het lastig. Ik begrijp heel goed leiders als Mark Rutte, die proberen toch die NAVO bij elkaar te houden. Tegelijkertijd zullen we toch ook als Europese landen moeten kijken hoe wij ons kunnen verenigen nu de Verenigde Staten steeds onbetrouwbaarder blijken als bondgenoot.
0: Ja. Korea-kenner Casper van der Veen, dank u wel. Vanavond meer hierover in onze tv-uitzending. Hoeveel kilometers rijdt uw auto per jaar? En hoeveel banden verslijt u daarmee? Daar heeft luisteraar Arie van Balen vragen over. Want waar blijft al dat versleten rubber van die banden? En hoe schadelijk is dat voor de natuur? Straks in 1 Vandaag het antwoord.
8: Op NPO. Hockey.
9: De WK. Met om 6 uur de Nederlandse vrouwen tegen Japan.
8: Voetbal.
9: Vanavond in Langs de Lijn en Omstreken. NEC in de play-offs van de Champions League. Morgen Twente en Ajax in de Conference League. En komend weekend natuurlijk alle wedstrijden in de Eredivisie.
8: Wielrennen.
9: Vanaf zaterdag de Vuelta. De Ronde van Spanje.
8: Wie
10: luistert, weet meer.
11: Ster.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
22: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
10: NPO Radio 1. 1 uur.
23: Lammert de Bruin.
0: Ze zien er niet bepaald sexy uit, datacenters. Dat vinden dieren blijkbaar ook, want door die gigantische blokkendozen verandert hun paringsgedrag. Dat werd gisteren gezegd bij onze collega's van Spraakmakers, maar is dat feit of fictie? Straks in 1 Vandaag, na het NOS Journaal. Robert Baltus.
24: Schiphol en de beveiligingsbedrijven daar zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden FNV en CNV. Om 12 uur liep een ultimatum af van de vakbonden. CNV-onderhandelaar André Quist, goedemorgen.
25: Goedemiddag.
24: Goedemiddag inderdaad, intussen. Dankjewel. Volgen er nu meteen acties?
25: De acties sowieso vandaag nog niet. En daarna kunnen eigenlijk de acties op elk moment plaatsvinden. En wij zullen dat op de dag zelf 4 uur van tevoren aankondigen.
24: Oké, want u heeft dus nog niks van Schiphol gehoord.
25: Nee, we hebben inmiddels wel een aantal reacties gehad. Dus van Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de ultimatums. Maar eigenlijk dat ze niet ingaan op de eisen, op de concrete eisen.
24: Oké, die antwoorden waren onvoldoende voor u?
25: Die waren onvoldoende, dat klopt.
24: Ja, wat wilt u als eerste geregeld zien voor de beveiligers?
25: Nou, we willen gewoon eigenlijk, komt het op één ding neer. Hè? Al onze eisen die gaan over de verslechtering na de contractwisseling. En wij vinden dat eigenlijk de werkomstandigheden weer teruggebracht moeten worden naar dat niveau.
24: Ja, want even voor alle duidelijkheid. Ze zijn van 5 beveiligingsbedrijven naar 3 beveiligingsbedrijven gegaan. En dus is een aantal beveiligers bij andere bedrijven gaan werken. En daarvan klopt. Zegt u, die situatie is verslechterd. Kunt u dan eens een voorbeeld noemen?
25: Ja, nou ja, beveiligers hebben bijvoorbeeld minder effectieve pauze. Omdat ze minder tijd krijgen om van hun werkplek naar de pauzeplek te lopen. En daarnaast in de roosters hebben ze bijvoorbeeld nadat ze 5 dagen werken maar 1 dag vrij. Terwijl dat voor de contractwisseling hadden ze dan vaak 2 dagen vrij. Dus dat zijn enkele voorbeelden van verslechteringen na de contractwisseling.
24: Oké, maar want op Schiphol kun je al snel een heel eind lopen.
25: Ja, klopt. Dus zij krijgen ingebouwd in hun rooster ook de tijd om van werkplek naar pauzeplek te lopen. Alleen zien wij dat op sommige plekken die tijd is gehalveerd. Waardoor ze uiteindelijk niet toekomen aan hun pauzetijd waar ze recht op hebben.
24: Oké, nou, acties liggen dus op de plank. Wanneer gaat de reiziger het merken?
25: De eerste acties die wij gaan doen, dat zullen korte werkonderbrekingen zijn. En dat zal niet betekenen dat mensen gelijk massaal hun vlucht missen. Dat zal slechts leiden tot wat langere wachtrijen. En dan is het aan Schiphol en de beveiligingsbedrijven om ons een antwoord te geven waar we wat mee kunnen, zodat we niet in september hoeven op te schalen.
24: Dank u wel, CNV-onderhandelaar André Quist. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Spaarndam. Er was een raam vernield, ze hebben het bloed gevonden en na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er vaak ingebroken bij brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. Daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het eerder vanochtend. Het gebied werd door de politie wordt onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus, ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet duidelijk. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken keurt de Amerikaanse sancties tegen 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag af. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegde aan medewerkers van het Internationaal Strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. Honderden boeren rijden sinds vanochtend met hun trekkers langs de gemeentehuizen in Drenthe om te protesteren tegen de stikstofvoorstellen van het kabinet. Ook willen ze dat gemeenten een steunbetuiging ondertekenen. De boeren vertrokken vanuit 3 verschillende plekken in Drenthe. Vanuit Peest en Tinalo reden de boeren eerst naar het gemeentehuis van Westerveld. Daar weigerde de burgemeester een steunbetuiging te ondertekenen.
1: En dat doen we niet omdat we niet begrijpen dat er zorgen leven, dat er onzekerheid heerst over de toekomst. Want die zorgen geven wij door. Die snappen we. Maar het heeft te maken met hoe we het in Nederland ook geregeld hebben. En dat is dat inderdaad de provinciale overheid besluiten neemt democratisch. Waar we soms blij mee zijn, soms niet blij mee zijn. Maar dat we niet de route kiezen via het gemeentebestuur om besluiten die daar genomen zijn te herroepen.
24: Ook 4 andere burgemeesters hebben intussen laten weten dat ze niet tekenen. De boeren hebben gezegd dat ze bij hun protest niet over de snelweg rijden. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. Mede door blessures is hij afgezakt naar de plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer. Buien trekken over het land. Later vanmiddag vooral regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook een graad of 20.
0: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Is het druk?
2: Nee, het is niet druk op de weg gestaan, maar een paar files. En die worden dan ook nog eens voornamelijk veroorzaakt door grenscontroles. Onder meer op de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf knooppunt Oudijk. Daar 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken. Daar staat file vanaf knooppunt Kundenberg met zo'n 10 minuten oponthoud. In Brabant staat file op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen knooppunt De Baars en Tilburg Centrum West. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte auto stil en er is 1 rijstrook dicht.
3: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Het scheelt enorm veel tijd en kan daarom een goede hulp zijn voor advocaten in rechtszaken. Maar dan moet je wel goed weten hoe je AI gebruikt. Een aantal advocaten heeft er al flink mee geblunderd. Straks de do's en don'ts. En Julia, we blijven een beetje in de digitale wereld.
7: Ja, want datacenters zouden namelijk slecht zijn voor het paringsgedrag van dieren. Dat werd gisteren op deze zender gezegd en we gaan kijken of dat feit of fictie is.
0: Nu eerst met gierende banden.
4: Vraag 1 vandaag.
0: Want met elke meter die je rijdt, slijten ook de banden. En wat er vanaf komt, verdwijnt vervolgens in de berm. Wat zijn daarvan de gevolgen? Dat wil Arie van Balen uit Eindhoven weten. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Hoe komt u bij deze vraag?
11: Ja, dat is eigenlijk gaandeweg ontstaan, die vraag. Een tijdje geleden in de winter hoorde ik een item van jullie over zomer- en winterbanden. En nou, zodoende, ja, verder doordenkend. Ik zit veel op de weg, dus...
0: Oh ja, bent u echt een kilometervreter?
11: Nou, ik ben gepensioneerd en ik rij een paar dagen per week voor een bedrijf in Veldhoven, breng ik dingen weg als koerier. En dan zie je het voor je ogen gebeuren als het ware.
5: Ja, precies. Houdt u daar dan ook een beetje rekening mee in uw rijstijl?
11: Ik rij sowieso voorzichtig. Dus,
5: oké. Okay.
11: Het is niet een auto waar je mee kunt gieren.
5: Het piepen de banden door de bocht. Nee, oké.
11: Okay. Nee.
5: We gaan uw vragen voorleggen aan milieuwetenschapper Pieter-Jan Kolen, die onderzoek heeft gedaan naar de slijtage van autobanden. Goedemiddag, meneer Kolen.
6: Goedemiddag.
5: Wat komt er precies allemaal vrij als autobanden slijten?
6: Dat kunnen we maar heel beperkt zeggen, want we weten het gewoon niet. Autobandenleveranciers die plakken geen label op een band van dit is de inhoud, zoals je op een heleboel andere producten ziet. Maar ja, de deeltjes die vrijkomen, dat zijn natuurlijk microplastics. En in die microplastics die bestaan uit verschillende soorten rubber, natuurrubber, synthetisch rubber. Er zit zink zit daarin, ongeveer 1%. Er zit zwavel in. Om het rubber te vernetten. Er zitten antioxidanten in om te voorkomen dat een band snel veroudert. Er zit een PAX in, polycyclisch aromatische koolwaterstoffen. Dat is het ongeveer.
5: Nou, dat is een hele lijst met niet zulke fijne spullen voor het milieu, lijkt me.
6: Nee.
5: Want om hoeveel vervuiling gaat het eigenlijk?
6: Nou, wereldwijd, gemiddeld per persoon, is het ongeveer 1 kilogram slijtstof per jaar.
5: Zo.
6: Dat merk je dus ook, dat je wanneer je banden moet verwisselen,
5: ja,
6: dan ben je dat gewoon kwijt. De gemiddelde band zal denk ik ongeveer 1,5 kilo lichter worden in de loop van zijn leven.
5: Ja.
6: 40.000, 50.000 kilometer. En dan kom je op die 1 kilogram per jaar kom je ongeveer uit.
5: Jeetje.
6: Dat komt niet allemaal in het milieu.
5: Nee.
6: Want in Nederland hebben we Zoab, het zeer open asfaltbeton. En daar blijft een belangrijk deel van het slijtstof in Nederland blijft erin zitten.
5: Oh, maar dan blijft het in het asfalt zitten. Dat is dan niet meer zo open.
6: Dat blijft in het asfalt zitten. Het asfalt wordt daar minder open. En daarom maakt Rijkswaterstaat 1 of 2 keer per jaar maken ze het asfalt schoon met een soort hoge drukreiniger.
5: Oh, maar dan komt het wel weer in de berm terecht.
6: Ze zuigen het zo goed mogelijk op.
5: Oké. En wat zijn nu de gevolgen van op het milieu van die andere stoffen die vrijkomen bij de slijtage van autobanden? Is daar ooit onderzoek naar gedaan?
6: Er is wat onderzoek gedaan, maar heel weinig. Dus, als je kijkt naar alle stoffen die erin zitten. Er is een vrij belangrijk onderzoek gedaan naar een antioxidant die erin zit. Dus een stof voorkomt dat je banden vroegtijdig verouderen en daardoor stuk gaan. Alleen maar door het staan en door de zon. Dat is 6 ppd. En daar heeft meneer Tian heeft onderzocht en uitgevonden dat in een bepaalde concentratie, 6 ppd, dat het kan reageren met ozon, wat ook in de omgevingslucht zit. En daarbij een stofje vormt wat dodelijk is voor bepaalde zalmsoorten.
5: Oh. Meneer Van Baalen, ja?
6: En een ander ding is dat jaarlijks zijn er in Nederland zo'n 5000 vroegtijdig overlijdens door fijnstof. Van het fijnstof is ongeveer 1% afkomstig van autobanden. Daaruit zou je heel slordig kunnen afleiden dat er jaarlijks in Nederland 50 mensen vroegtijdig overlijden door fijnstof van autobanden. Ja. Je kijkt dan echter niet naar de toxiciteit per deeltje en in de tijd.
5: Ja,
6: maar
5: okay.
6: Dat is ook bijna niet te doen. Dus,
5: nee.
6: Maar ja,
5: nee.
6: Die 50 moet je dus heel ruim nemen.
5: Nou, meneer Van Baalen, dat stapt toch minder prettig de auto in, denk ik.
11: Dat is zeker. En ik word er ook niet, het is een antwoord, maar ik word er niet blij van, eerlijk gezegd.
5: Dat begrijp ik.
11: Want voorlopig zijn we nog niet van die autobanden af, denk ik.
5: Nee, zijn er eigenlijk milieuvriendelijke banden, meneer Kolen, tot slot?
6: Bandenbedrijven zijn bezig om ze te ontwikkelen.
5: Okay.
6: Want die weten natuurlijk ook dat er regelgeving aan staat te komen.
5: Ja.
6: Van 6 ppd bijvoorbeeld, dat wordt gewoon verboden in een bepaalde staten van Amerika.
5: Okay.
6: Dus,
5: ja, nou dan is er toch nog hoop, gelukkig. Dank u wel in ieder geval voor het antwoord, milieuwetenschapper Pieter-Jan Kolen. En bedankt ook Arie van Baalen voor het stellen van deze vraag. Heeft u zelf ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen? Stuur hem dan in via onze website eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app. Wat kun je wel en niet toevertrouwen aan kunstmatige intelligentie? Het is ook voor advocaten een duivels dilemma en vaak ook een lange zoektocht naar die ene AI-tool die bij hun werk past. Dat het mis kon gaan bleek afgelopen maand, toen voor het eerst in Nederland een advocaat werd berispt omdat ze AI onzorgvuldig had gebruikt. We praten erover met Maaike Bomers, advocaat en bestuurslid bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
5: Heeft u vandaag nog met kunstmatige intelligentie gewerkt?
8: Ja, dat heb ik gedaan. Maar dat heb ik in dit geval even voor privédoeleinden gedaan, niet voor mijn werk.
5: Gebruikt u zelf veel voor uw werk?
8: Nou, ik gebruik het hier en daar. Ik ben zelf nog aan het experimenteren en aan het uitproberen wat ik verantwoord vind en wat ik nuttig vind, wat ik behulpzaam vind. En dat is interessant en dat kan ik alle advocaten ook alleen maar aanraden om dat te doen.
5: Ja, want bij welke taken is het wat u betreft behulpzaam?
8: Nou, het kan behulpzaam zijn bij bijvoorbeeld vertaling, bij samenvattingen, bij het vergelijken van documenten, bij het opzoeken van rechtspraak of andere juridische know-how. Maar ook bijvoorbeeld bij de administratieve ondersteuning in je praktijk, op je kantoor. Dus er zijn van allerlei toepassingen denkbaar en mogelijk. En er zijn ook heel veel tools op de markt. Maar de vraag is denk ik in de eerste plaats van waar heb je behoefte aan? Waarin zou je willen dat AI je ondersteunt? Ja. Want wat ik nu op dit moment wel vrij veel zie, is dat er, om het zomaar te noemen, FOMO heerst. Iedereen denkt, ik moet ook AI gaan gebruiken. Kantoren willen er allemaal bij zijn en willen dat ook heel graag kwijt aan de markt, dat ze daarmee bezig zijn. Maar ja, je moet natuurlijk helemaal niks. De vraag is van, is het dienstig? En uiteindelijk heb je als advocaat natuurlijk een rol in het belang van jouw cliënt. En het gaat natuurlijk om dat het de dienstverlening verbetert voor de cliënt. In die sleutel zou je het moeten zien.
5: Ja, want dat gebeurt niet altijd. Julia, het is al een paar keer flink misgegaan, hè?
7: Ja, een advocaat uit Limburg die is eind juli berispt door de Raad van Discipline, omdat zij in twee huurzaken niet bestaande en onjuiste rechtspraak overnam uit een AI-tool. En eerder dit jaar kregen drie advocaten een waarschuwing nadat ze ook dit soort fouten hadden gemaakt. In hun argumenten bij de rechter stonden uitspraken die over iets heel anders gingen of niet bestonden. En twee van hen moesten verplicht een AI-cursus doen.
5: Ja, is dat niet een goed idee voor alle advocaten, zo'n AI-cursus, mevrouw Bomers?
8: Ja, vind ik wel. Wij hebben als advocatuur al heel lang kernwaarden. Die zijn klassiek. En die blijven ook gewoon helemaal overeind. Maar die krijgen in dit tijdperk van digitalisering naar AI voor een deel wel een andere context, een andere toepassing. Een van de kernwaarden is deskundigheid. En daar in klassieke zin denken wij dan aan vakinhoud, vakkennis en vaktechniek. Hè, dat soort zaken. Maar wat onze NOVA, wat onze beroepsgroep betreft, onze organisatie, zien wij het zo dat de deskundigheid nu ook betekent kennis van digitale structuren en van AI. Hè. En dat noemen we ook wel de digitale of AI-geletterdheid. Hè. Dus het gaat om het goed begrijpen van hoe die systemen werken, maar er ook mee kunnen werken. Ja. Dat hoort ook bij deskundigheid en dat leren wij de jonge startende advocaten. Dat is nu al een tijdje opgenomen in de startende beroepsopleiding. Mm-hmm. En dat wordt ook steeds doorontwikkeld. En verder advocaten die na 3 jaar zelfstandig mogen gaan werken, die moeten een permanente opleiding volgen, maar die mogen ze grotendeels zelf wel invullen, afhankelijk van hun praktijkgebied. Maar er zit nu geen verplichting in om opleiding te volgen op gebied van AI. Maar ik kan het iedereen aanraden om dat te doen. Want je moet natuurlijk wel weten wat het systeem kan, maar ook wat de beperkingen zijn. Ja, want je hebt verantwoordelijkheid natuurlijk.
5: Want kun je als advocaat een gewone huis, tuin en keuken AI-programma gebruiken, zoals ChatGPT of Gemini?
8: Nou, dat kan je voor sommige toepassingen wel doen. Maar als het gaat om vakinhoud en vaktechniek, dan zou ik daar buitengewoon terughoudend mee zijn. Omdat dat gewoon hele generieke tools zijn die vaak onvoldoende zijn om echt professionele deskundige output te leveren die voor de cliënt geschikt is. En als je het al doet, dan moet je in ieder geval zorgen dat het je vertrouwelijkheid niet schendt. Ook een andere kernwaarde. En dat je alles controleert. Dat je dus puur als hulpmiddel gebruikt. Dat geldt overigens in het algemeen, welk AI-tool je ook gebruikt.
5: Ja, want zijn er speciale AI-tools ook voor de Nederlandse advocatuur, die het Nederlandse wetboek helemaal uit zijn hoofd kent?
8: Er verandert voortdurend veel in dat landschap. Er zijn inmiddels ook Nederlandse AI-producten op de markt, inderdaad. Dus die zijn er wel, maar... Ja, wat gelukkig wel redelijk algemeen bekend is, maar wat ik niet genoeg kan benadrukken, is dat AI kan hallucineren. En dat er zogenaamde bias in zitten. Dus ik zou kunnen zeggen blinde vlekken. Hè. Dus lang niet alles wat er in AI-tools zit, is een goede weergave van de werkelijkheid en van de juridische inhoud. Dus je moet altijd alles blijven controleren. En nou, zoals uit die uitspraak blijkt van de Raad van die discipline van eind juli, gaat het af en toe mis in de praktijk. En dat is heel pijnlijk, want daarmee wordt natuurlijk de cliënt benadeeld.
5: Ja, maar hoe weet je nou als cliënt dat jouw advocaat aan het rommelen is met AI en daar geen cursus voor heeft gedaan?
8: Ja, nou, wij vinden, en dat hebben we ook in onze eerste versie van de aanbevelingen die wij bijna 2 jaar geleden het licht hebben doen zien, hebben we dat ook gezegd van communiceer er met de cliënt over dat je AI gebruikt. Die cliënt heeft recht op om dat te weten. Dus dat zou iedere advocaat zelf moeten doen en dat moeten afstemmen met de cliënt. Maar het is natuurlijk altijd goed als cliënten het in ieder geval ook uit zichzelf vragen aan de advocaat. Gebruikt u AI en hoe doet u dat? Wat betekent dat voor de dienstverlening?
5: Je hebt wat anders aan je hoofd, denk ik, als je een advocaat nodig hebt.
8: Ja, dat is zo. Ja, vaak heb je er van alles aan je hoofd. Maar dit is een aspect wat je niet uit het oog kan verliezen tegenwoordig. Omdat AI met zulke grote sprongen in de juridische praktijk tegenwoordig zijn intrede heeft gedaan. En dat gaat steeds verder. Wat we moeten voorkomen is dat er onzorgvuldig gebruik van wordt gemaakt.
5: Ja, goed blijven opletten dus. Dank u wel, Maaike Bomers van de Nederlandse Orde van Advocaten.
3: Feit of fictie?
5: Ja, ook AI. Door ons AI-gebruik kunnen dieren niet paren, Julia.
7: Datacenters die schieten als paddenstoelen uit de grond, maar dat is niet zonder gevolgen, waarschuwde columnist Haroun Ali gisteren bij Spraakmakers hier op Radio 1. Hij maakt zich zorgen om de dieren.
9: Wat ik zelf ook wel schokkend vind, ik heb er een aantal reportages over gezien, is wat zo'n datacentrum doet met de omgeving. En niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. Hè? Want er komt dus een constant soort van lichte zoomgeluid. Mm-hmm. En ook heel veel licht komt er vrij. Bij als een datacentrum er staat. En dat verpest compleet de biodiversiteit en het habitat van dieren. Dus niet alleen maar dat geluid, maar dat verstoort hoe dieren met elkaar paren.
5: Een datacenter heeft invloed op het paargedrag van dieren?
7: Ja, en ze verstoren de hele habitat, zegt dus Ali. En dat komt door 2 dingen, licht- en geluidsvervuiling. En dat heeft grote effecten, vertelt bioloog aan de Universiteit Leiden, Christian Tudorac, moet ik zeggen. Eerst het geluid.
12: Alles wat via geluid gecommuniceerd wordt, hè, dan kunnen we ons voorstellen dat dat vogels zijn, dat de kikkers vissen onder water maken, ook geluid bijvoorbeeld. Dat is al verstoord omdat ze hun eigen woord niet meer verstaan en elkaars geluiden dus ook niet. Maar we kunnen ook voorstellen dat als ze omgeven zijn constant door geluid dat ze niet fijn vinden, dat dat tot stress kan leiden, tot reproductieve problemen, wegmigreren, dat dieren gewoon weggaan.
7: Ja, maar ook lichtvervuiling heeft grote gevolgen voor dieren, vertelt gedragsbioloog Patrick van Veen.
13: Dieren die in onze kontrijen overleven, die zijn gewend aan een bepaald dag-nachtritme. En als je dan ergens in een omgeving leeft waar bijvoorbeeld continu licht is, ja, je kunt het vergelijken met mensen. Ik bedoel, als wij voortdurend in het felle licht zitten, ja, dan krijgen wij uiteindelijk ook slaapproblemen. Met het gevolg dat we overdag ook minder gaan functioneren. Maar licht kan ook bijvoorbeeld veroorzaken dat dieren die het 's nachts of in de schemer gecamoufleerd zijn, en dan denk je bijvoorbeeld aan kleine roofdieren zoals martens, maar ook bijvoorbeeld vossen, juist de nacht gebruiken of de schemer gebruiken om te jagen.
5: Ja, en die licht- en geluidsvervuiling heeft dus echt effect op het paargedrag.
7: Zeker, en dat zit hem voornamelijk in het verstoren van het ritme, vertelt Van Veen.
13: Als je dieren hebt die bijvoorbeeld juist in die schemer jagen, ja, die zullen veel minder succesvol zijn in de jacht, maar daardoor ook veel minder succesvol zijn in het paargedrag. En want voedsel en nakomeling hangt in de natuur bij dieren heel sterk met elkaar samen. Maar wat je ook ziet, is dat er ook dieren zijn die zijn juist afhankelijk van de nacht om te paren. Denk aan vleermuizen, denk aan heel veel insecten. Dus ja, als er voortdurend licht is, zullen zij ook veel minder succesvol zijn in het paren.
7: Ja, en geluid heeft ook effect. Vogels, maar ook andere dieren, gebruiken geluid om een paringspartner te zoeken en te verleiden.
5: Ja, ja, die merel die zo mooi fluit natuurlijk. Ja. Ik heb inmiddels een vermoeden, Julia, maar is het feit of fictie? Wordt het paargedrag van dieren aangepast door datacentra?
7: Nou, ondanks je vermoeden zijn we eigenlijk nog net iets te vroeg, stelt Van Veen.
13: Er zal zeker komende jaren best wel veel onderzoek gaan plaatsvinden, ook heel specifiek op datacentra. Dit is ook natuurlijk een relatief nieuw fenomeen, dus ik denk dat we over een paar jaar daar veel gerichter antwoord op kunnen geven. Maar op basis van wat we nu al weten, wat bijvoorbeeld lichtverstoring doet, wat geluidsverstoring doet, kun je best wel redelijk aannemelijk maken wat de impact daarvan zal zijn.
7: Ja, specifiek onderzoek naar datacenters is er nog niet, maar de gevolgen van geluid en lichtvervuiling op het paargedrag van dieren zijn wel degelijk bekend. Die vervuiling speelt ook bij datacenters een rol. We zeggen dus feit.
5: Dankjewel. Straks na 1:30 hier op NPO Radio 1 Bureau Buitenland met Nadia Moussaid. Waar gaan jullie het over hebben?
14: Goedemiddag. Ja, wij gaan het hebben over de Europese buitengrenzen en dus over migratie. We gaan onder andere praten over het Europese agentschap Frontex en welke prijs wij betalen tegen voor ons migratiebeleid en hoe humaan dat is.
5: Dat straks. Julia, wat hebben wij nog?
7: Nou, ik heb ze vanochtend nog druk staan smeren, boterham met pindakaas. Maar op een school in Heemskerk mogen kinderen ze dus niet meer meenemen in hun broodtrommel.
5: Hoezo?
7: Ja, het Noord-Hollands Dagblad die schrijft dat omdat een paar kinderen erg allergisch zijn voor noten, wordt het beleg nu geweerd en ook ander eten zwaar met noten, sporen van noten mogen niet meer. De school werkt niet met vaste groepen, waardoor de kinderen dus vaak wisselen van tafeltje. Ja. En dat neemt dat risico met zich mee, dat ze dan die notenallergie verspreiden. Nou ja, en dus nemen ze die opvallende maatregelen. Nu.
5: Een hagelslag, mag dat wel?
7: Ja, volgens mij wel. Of zit er ook noten in?
5: Nee, chocoladeallergie misschien. Nou ja, goed. Dit was het. Als u vragen heeft bij het nieuws of over wat dan ook, wij zoeken graag naar experts om die vragen voor u te beantwoorden. Ga daarvoor naar onze site eenvandaag.nl/chat. Onze tv-uitzending is vanavond om 6:30 op NPO 2. Fijne middag verder.
15: Afro Tros, de omroep voor ons.

0: Leverie vuurwerken, .nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen? Of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken. In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
5: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
15: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
16: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
17: In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te ondertekenen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. Ook criminelen verdienen flink geld aan de blikjeshandel. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van vakbonden CNV en FNV. Het ultimatum dat blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. Ook criminelen verdienen flink geld aan de blikjeshandel. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van vakbonden CNV en FNV. Het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en werkomstandigheden.

0: raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus en ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen.
1: ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment een paar files die worden voornamelijk veroorzaakt door grenscontroles. Onder meer op de A1 in Twente bij de Lutte. Daar 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Oberhausen. Daar staat file vanaf Zevenaar met 20 minuten vertraging. Op de A76 van Geleen naar Aken. Een kwartier oponthoud vanaf knooppunt Kundenberg. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Vught. Daar staat nu 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En er is 1 rijstrook dicht.
2: NPO Radio 1. VPRO.
3: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
4: Welkom bij Bureau Buitenland. Vandaag staat onze hele uitzending in het teken van migratie. Wist u bijvoorbeeld dat de Middellandse Zee, de buitengrens van Europa dus, ook de dodelijkste grensovergang ter wereld is? Hoe dat zit en wie de prijs daarvoor betalen, hoort u zo. Het is tijd voor Buitenland. We gaan veilig de grens over. Ja, Europa is in de ban van migratie. Dat werd nogmaals duidelijk in Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. En deze week meldde het Europees agentschap Frontex een daling van irreguliere migratie aan de buitengrenzen van Europa. Maar tegen welke prijs gebeurt dit allemaal en hoe humaan is het? Vandaag zetten wij onze hele uitzending in het teken van migratie. En bij mij aangeschoven is documentairemaker Eefje Blankenvoort, Marloes Schover, emeritus hoogleraar en migratiedeskundige, en journalist René Boskoljon. Welkom.
5: Dankjewel.
4: Ja, Eefje, ik begin met jou, want dat nieuws van Frontex, hè, van deze week. Wat melden zij nou eigenlijk?
6: Dat weet ik eigenlijk niet precies. Dit zijn cijfers, dit soort cijfers worden vaker genoemd. En eerlijk gezegd zijn wij in de serie, onze serie Poort van Europa, juist ver weggebleven van deze cijfers noemen, omdat vaak moeilijk te verifiëren zijn. Wie bedoelen ze er nou precies mee? Waar is die daling of stijging soms door te verklaren? Mm-hmm. Wij kijken liever naar de mensen achter die cijfers en laten zien met onze serie wat er echt gebeurt aan onze grenzen.
4: Ja, Marlou, het nieuws van Frontex is dat de irreguliere migratie is gedaald. Laten we eerst beginnen wat dat nou precies is. Irreguliere migratie.
7: Ja, dat bedoelen, het is eigenlijk een woord dat geïntroduceerd is om het woord illegale migratie te vervangen. Omdat dat dan gezien werd als een te negatieve term. Maar het betekent feitelijk hetzelfde. Het gaat om migratie waarvan mensen zeggen dat het tegen de wet ingaat. Dus migratie die niet zou mogen. Dat
4: en wat wordt ermee bedoeld?
7: Nou ja, dat je dus ergens probeert binnen te komen waar je volgens de autoriteiten niet zou mogen binnenkomen. Dat zou dan een illegale grensoverschrijding zijn.
4: Okay.
7: Maar de vraag is of dat hier geldt.
4: Okay. En hoe zit het volgens u?
7: Nou ja, kijk, wat je natuurlijk, je hebt het vluchtelingenverdrag van 1951, wat ons vluchtelingenverdrag is, wat het belangrijkste verdrag is wat we kennen. En dat zegt dat mensen het recht hebben om vluchtelingenstatus aan te vragen. Dus dat je mensen niet kan zeggen van nee, sorry, je mag niet binnenkomen en je mag geen vluchtelingenstatus aanvragen. Dan kun je nog die vluchtelingenstatus weigeren als mensen eenmaal binnen zijn. Dan kun je zeggen nee, je hebt geen echte reden om een vluchtelingenstatus te krijgen. Maar mensen hebben wel dat recht het aan te vragen. Dus als je zegt van ja, dit is illegale of irreguliere migratie, dan zeg je in feite van je hebt niet dat recht om die vluchtelingenstatus aan te vragen. En dat is twijfelachtig. Dat gaat eigenlijk in tegen dat idee van het vluchtelingenverdrag.
4: Maar dat vind ik nog twijfelachtig en ingaan tegen het idee. Is dat dan niet volgens de verdragen? Gewoon, is dit een onwetmatige term?
7: Een onwetmatige term is het niet. Maar het punt is dus de term is niet onwetmatig. Maar wat er gebeurt is dat wel. Want mensen zouden dat recht moeten hebben. En dan kun je zeggen, ze hadden het aan moeten vragen in een eerder land. Hè. Mm-hmm. Dan kun je zeggen, van je had het eerste veilige land moeten aanvragen waar ze doorkwamen. Maar de vraag is hoe je dat zou willen kunnen controleren op dit punt. Op het moment dat mensen proberen bijvoorbeeld die Middellandse Zee over te steken. Of ze die mogelijkheid hadden om het ergens aan te vragen. Dus eigenlijk het stoppen van vluchtelingen die een vluchtelingenstatus proberen aan te vragen. Is niet legaal. Dus illegaal. Dus de migratie is niet illegaal. Maar het weigeren van de mensen is dat wel.
4: Aha, zit helemaal andersom. En dan nog even over die cijfers. Hè? Want zij zeggen dus het neemt de eerste 7 maanden neemt het af met 37%. Dan hebben we natuurlijk eigenlijk net nu al even die onder de loep genomen. Maar het feit dat er dus minder mensen proberen de oversteek te maken naar Europa,

0: Waar heeft dat überhaupt mee te maken?
1: Nou ja, waarschijnlijk vooral met de Syriërs vormden natuurlijk heel lang veruit de grootste groep onder de vluchtelingen en migranten. Daar gaat het beter. Het land is in wederopbouw. Er wordt geïnvesteerd in het herstel van de oorlogsschade. Er zijn mensen die teruggaan, er zijn mensen die teruggestuurd worden. Er zijn best wel veel Syriërs die hun verzoek afgewezen zien worden op dit moment. Nou, dat leidt ertoe dat minder mensen zullen proberen naar Europa te komen. Dus dat is een hele belangrijke oorzaak voor die afname. En dan heb je ook natuurlijk het verdwijnen van de steun voor vluchtelingenkampen in buurlanden waar mensen heen gevlucht zijn. Zoals in Oeganda bijvoorbeeld. Ja. Die hebben de Europese steun verloren, maar ook USAID verloren. Dus de Soedanezen die daar zitten proberen bijvoorbeeld wel te migreren verder naar het noorden. Maar gaan ook dood van de honger. Nou ja, dan zie je ook een afname van de vluchtelingenmigratie als die sterfte toeneemt.
0: Oké. Okay. Dat is wat context. Dan gaan we naar jouw serie even. Want die heb jij gemaakt met twee andere regisseurs. Je zei het net al, VPRO-serie De Poorten van Europa. Even naar de trailer luisteren.
2: Context should breathe European values. It's not either fundamental rights or border management. They go hand in hand.
3: We have to really show that we are to be trusted. Is that also why you're opening up to us?
4: Die Deutschen Grenzen.
5: Het is een heel giftig politiek klimaat waarbinnen Frontex moet opereren.
0: Ja, wat is dat giftige klimaat waarbinnen Frontex, de organisatie, moet opereren?
6: Ik denk dat iedereen die het nieuws volgt dat wel ziet. Mm-hmm. Dat we te maken hebben met een zeer verrechts politiek klimaat. Klimaat waar rechts, extreemrechtse partijen steeds meer winnen aan zetels, steeds meer het politieke discours bepalen. Hun retoriek ook wordt overgenomen helaas door andere partijen. Continu het hebben over migratie als het grote probleem. Pure vorm van zondebokpolitiek, als je het mij vraagt. En daarbij eigenlijk ook steeds meer onze waarden als Europa, die we zeggen hoog in het vaandel te hebben, ook met voeten treden. Want zoals de vorige gast net ook al aangaf, het recht om asiel aan te vragen, dat is een mensenrecht verankerd in het vluchtelingenverdrag. Mensenrechten vinden wij belangrijk als Europa. Tegelijkertijd wordt elke dag geschonden aan onze grenzen. Dat is denk ik het giftige politieke klimaat, maar het giftige grensbeleid waar we momenteel in zitten.
0: Ja, en jullie vertellen ook gelijk in het begin van de serie, ik heb hem even overgenomen, het is de dodelijkste grensovergang ter wereld van Europa. Hoe kan dat?
6: Ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. We hebben het zo vaak over de muur tussen Mexico en de Verenigde Staten. Daar wordt schande van gesproken. Heel veel mensen weten niet dat er in Europa ongelooflijk veel hekken, metershoge hekken met prikkeldraad zijn verrezen. Echt de hele boel de afgelopen 10 jaar. Dat mensen op grote schaal, mensen op de vlucht worden tegengehouden aan onze grenzen. Vaak met geweld, dat zijn zogenaamde pushbacks. Mm-hmm. Echt teruggeduwd, daarbij ook de dood in. Dat gebeurt op grote schaal en dat is niet wat ik zeg. Dat is iets wat onder andere ook de Internationale Organisatie voor Migratie van de Verenigde Naties al lang bijhoudt. Andere onderzoekers ook, maar deze organisatie houdt dat bij sinds 2014-15 met de onder andere Missing Migrants Project. En daarop kun je gewoon zien op de kaart waar mensen omkomen, hoeveel dat er wel niet zijn. Dat is ongekend.
0: En ben jij nog, jij bent al heel veel jaar met dit thema bezig. Jullie hebben natuurlijk ook andere fantastische documentaire gemaakt, Shadow Game. En ik denk dat jullie hier ook jaren aan hebben gewerkt aan deze serie. We zien dit soort schokkende beelden ook van die pushbacks. Is er nog iets wat jou heeft gechoqueerd?
6: De enorme kloof tussen wat er elke dag aan onze grenzen gebeurt en het gebrek aan verantwoordelijkheid dat mensen in het onder andere Europees Parlement, de Europese Commissie nemen. Het doorschuiven van de verantwoordelijkheid, het wegschuiven, duiken. Kunnen we ook niks aan doen. We willen wel, maar we kunnen niet. Eigenlijk is het hun schuld. Die kloof tussen, we zien echt wel wat er gebeurt. We weten wat er gebeurt. Het is uitgebreid gedocumenteerd door documentairemakers zoals wij, door onderzoeksjournalisten, door commissies van de Europese Commissie, het Europese Parlement. Werkelijk, er zijn boeken verschenen over de pushbacks, over het schenden van mensenrechten. En nog gebeurt het. Hoe kan dat? Dat vind ik echt ongelooflijk
0: chockerend.
6: Dat? Ik denk omdat toch een heleboel mensen willen wegkijken hiervan. Omdat het mensen, bepaald politici, goed uitkomt om mensen tegen te houden. Dat we ons, ja, dat we, nou ja, wat ik ook al zei over het politieke giftige klimaat, dat mensen hier garen bij spinnen. Om dat mensen op de vlucht eigenlijk tot voor hun eigen politieke gewin te gebruiken.
0: Ja.
6: Dat is heel erg triest.
0: Ja, je zoomt ook in op de rol van Frontex, het agentschap dat de buitengrens van Europa beheert eigenlijk. Wat hebben jullie ontdekt over dit agentschap?
6: Ja, verschillende dingen. Het is een vierdelige serie, dus we pellen het langzaam af. Het was natuurlijk heel bijzonder dat we überhaupt toegang kregen. Frontex is het Europese kust- en grensagentschap van de Europese Unie, dat echt ontzettend snel is gegroeid de afgelopen jaren. Dat is heel opvallend, dat het eigenlijk sinds 2005 heel snel is gegroeid de afgelopen jaren. Begon eigenlijk als een relatief kleine organisatie die vooral lidstaten ondersteunend, inmiddels uitgegroeid tot een operationele organisatie die veel meer bevoegdheid heeft, veel meer doet en tegelijkertijd zich ook al verschuilt achter, ja, maar dat is niet ons mandaat. Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Dat ligt bij de lidstaat. Ja, wij willen wel controleren, maar het kan niet. We kunnen er niet altijd bij zijn. Dus ik vind dat, geloof ik, het meest interessante en ook het ontluisterende ergens ervan, dat we dus een uitvoeringsorganisatie hebben die exponentieel groeit in mankracht, in budget, en tegelijkertijd is het mandaat onduidelijk. En dat is niet zonder consequenties. Want een organisatie als Frontex is, ook aangetoond, bewezen door onderzoeksrapporten, zij is in het verleden en mogelijk nu nog steeds betrokken bij, soms bij pushbacks, soms omdat ze niet ingrijpen, soms omdat ze wegkijken.
0: En die pushbacks, dat klinkt, een beetje onduidelijk wat dat betekent, een pushback. Maar jullie laten onder andere zien in wat zo'n pushback inhoudt. Hè? Jullie hebben ook door een andere, ik geloof een journalist die aantoont met beelden hoe een door een pushback een boot verdwijnt. Heel veel mensen verdrinken. En er is verschrikkelijk beeld wat jullie vertonen van een man, Mohammed, die al eerst zijn vrouw verliest in het water. Vervolgens zijn twee kleine kindertjes blijft vasthouden. Ja. Die op een gegeven moment gewoon verdronken zijn. Hij blijft een van die kindjes vasthouden. Dat beeld zit in jullie eerste aflevering. Het is echt afschuwelijk om te zien. Dat is wat een pushback betekent.
6: Dit is wat de gevolgen van een pushback kan zijn. Zulk geweld.
0: Ja.
6: Moedwillig mensen de verdrinkingsdood insturen. Ja. Dat is wat in dit geval, in deze casus van Mohammed, die minutieus is vastgelegd, gedocumenteerd door Tommy Olsen van de Aegean Boat Report, aantoont. En het is verschrikkelijk om naar te moeten kijken. Maar we hebben het doelbewust in de serie gestopt. Omdat dit is wat er gebeurt.
0: Ja.
6: En dit is niet een uitzondering, helaas.
0: Er is een fragment wat jij wilde laten horen, Eefje. Dat is van Ola, een hulpverlener die in de bossen van Polen en Wit-Rusland migranten helpt. Laten we even luisteren.
7: We meet people with deep wounds. So it's dangerous for their lives, for their health.
8: Thank you so much.
9: No, it's okay. How long have you been in the forest?
8: 20 days.
9: 20 days. When did you come to Belarus? 1 year ago. Both of you.
0: Ja, we horen haar fluisteren, dus we gaan er een beetje overheen. Eefje, wat zegt Ola tegen die vluchtelingen die zij in die bossen tegenkomt? Wat gebeurt er?
6: Ja, Ola is een hulpverlener die echt in het bos tussen Polen en Wit-Rusland, daar op dat grensgebied, probeert mensen op de vlucht te helpen. In dit geval ontmoet ze daar in dat bos een aantal Afghaanse mannen die ernstig hulp nodig hebben. Ze zorgt voor hen medisch, geeft hen wat voedsel. En zij vragen haar dan, waarom kunnen we hier geen asiel aanvragen? Waarom kunnen we geen hulp vragen? En zegt, dat is eigenlijk overal in Europa zo. Men wil jullie niet. Ja, deze scène zegt voor mij heel veel. Sowieso dat er gelukkig nog mensen zijn zoals Ola. En niet alleen Ola, maar overal in Europa, die nog mensen op de vlucht proberen te helpen. Ondanks dat ze zelf vaak gecriminaliseerd worden. Het werk van hulpverleners wordt ongelooflijk moeilijk gemaakt.
0: Ja, dat zegt ook een van die vrouwen die voor Artsen zonder Grenzen de zee op gaat. Hè?
6: Ja.
0: Ik geloof dat zij de kapitein is van zo'n boot. Wij worden als NGO-medewerkers, wij redden levens, maar wij worden gecriminaliseerd, zegt ze in jullie documentaire.
6: Op allerlei manieren gebeurt dat de afgelopen jaren en steeds meer. En ondanks dat doet ze dit toch. En tegelijk wat deze scène zo belangrijk maakt, denk ik dat het aangeeft en dat het recht op asiel, wat net al werd aangegeven, dat is een recht, dat wordt geschonden.
0: Mm.
6: En wat betekent dat voor ons Europa? Als Europeanen, dat wij onze eigen mensenrechten eigenlijk te grabbel gooien.
0: Ja, ik ga even naar onze emeritus hoogleraar Marloes Schover. U luistert ook mee. Als u dit hoort, u kent ook de hele geschiedenis en hoe dit allemaal tot stand gekomen is. Waar staan wij dan nu in ons migratiebeleid? Wat gebeurt er?
1: Nou ja, je ziet die, wat Eefje ook benoemde, wat ook in de documentaire zit, hè, dat opschuiven. Hè, van, er waren natuurlijk eerder ook pushbacks. Mm-hmm. Indonesië heeft Vietnamese bootvluchtelingen terug de zee ingedreven. Destijds, hè, toen de grote vluchtelingenmigratie vanuit Vietnam plaatsvond in de jaren 70. En toen waren we allemaal heel geschokt. Van hoe kan dat nou? En welk beschaafd land doet nou zoiets? En het interessante is dat we steeds verder wegschuiven van die schaamte of de verbazing over van hoe mag je zoiets iets doen. Maar het belangrijke daarbij is dat wat Frontex doet is wat de Europese Unie wil. En dat is belangrijker. En dat hoorde je Tineke Strik net ook zeggen in dat citaat. Wat
0: dat is een Europarlementariër. Tineke Strik namens de...
6: Pro
0: is het nu, ja.
1: Ja, namens Pro zit ze erin. En ik was eventjes net in het fragmentje wat je liet horen. En wat zij dus ook zegt, van dit is gewoon... Dit is niet een Frontex die maar op eigen houtje van alles zit te doen. Dit is waar Europa naartoe heeft gewerkt in feite, door de migranten of migratie de oorzaak van alle problemen te maken. Ja. En dat is natuurlijk een heel vreselijk scenario waar we nou in zitten, waarbij rechtse partijen zeggen, ja, we hebben problemen in Europa, maar al die problemen zijn het gevolg van migratie en dan vooral voor wat ze noemen van illegale migratie. En als we dat probleem oplossen, dan lossen we alle problemen op. Dat is niet zo, maar dat is wel het dominante discours wat geleidelijk aan erin is geslagen. Lopen. Ja. En wat dus ertoe leidt dat Frontex in feite het mandaat krijgt of de opdracht krijgt van hou iedereen maar tegen aan die buitengrenzen. En het interessante daarbij is dat tegelijkertijd wordt gezegd, Europa stevend af op een vreselijk tekort aan arbeidskrachten. Ja. En als we niet binnenkort mensen gaan werven buiten Europa, dan komen wij, bijvoorbeeld in de zorg, vreselijk veel mensen tekort. Dus daar moeten we naar gaan kijken. Dus enerzijds duwen mensen weg terug de zee in, die proberen hier aan te komen. En anderzijds wordt er gesproken over misschien moeten we beginnen met een nieuwe werving.
0: Ja.
1: Vanwege arbeidstekorten.
10: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
0: Ja, u luistert naar Bureau Buitenland vandaag, geheel in teken van migratie. En ik praat erover met mijn gasten, documentairemaker Eefje Blankenvoort, Marloes Schover, emeritus hoogleraar en migratiedeskundige en journalist René Boscoillon. René, jij luistert mee. We gaan heel even inzoomen op wat er in Marokko en een Spaanse exclave is gebeurd de afgelopen paar weken. Een van die buitengrenzen van Europa is Marokko. En Ceuta was natuurlijk in het nieuws de afgelopen weken. Dat had naar schatting 70.000 mensen daar die exclave binnenkwamen.
6: Ja.
0: Wat tot, de schattingen die lopen ook weer uiteen, maar ongeveer tot 140 doden heeft geleid. Jij hebt mensen gesproken die daar naartoe zijn gegaan.
6: Ja.
0: Wat is de motivatie? Waarom doen mensen dit?
6: Nou, ik denk dat er in Marokko heel veel hopeloosheid heerst onder jongeren. En ik denk dat ze dit als een kans hebben gezien. Ze denken, oh, nu is het moment, we gaan. Dus het was in die zin spontaan. Aan de andere kant hebben heel veel mensen die droom om naar Europa te gaan. En ik hoor heel vaak van, ja, maar het gaat toch goed met Marokko. Maar ik denk dat, het is heel moeilijk, want armoede is natuurlijk altijd relatief. En ellende is natuurlijk altijd relatief. Mm-hmm. Maar ik denk dat ze gewoon dromen van een betere toekomst. En ik heb gesproken met familieleden van een overleden of een verdronken meisje. Een meisje die op de begraafplaats werkte met haar moeder. Die eigenlijk een betere toekomst wilde voor haar moeder. Het was een heel stoer meisje, een voetbalster, 26 jaar. En zij is verdronken. En ik heb ook gesproken. Ik ben niet in Ceuta geweest. Ik heb deze meisjes op afstand gesproken. En familie. Maar twee vriendinnetjes van 15 jaar. Ook voetbal. Ook heel stoer. En hele mooie meisjes. En die eentje was met haar mee geweest. Die heeft haar gelukkig niet zien verdrinken. Zij was wel veilig aangekomen in Ceuta. Is weer teruggegaan. Omdat er was niks. Er was geen eten. En een ander meisje die was 2 jaar geleden gaan op 13-jarige leeftijd. Dus dat is ook echt
11: ongelooflijk. En nou ja, hoe die meisjes hun leven beschrijven is gewoon ja, best wel hele grote armoede. En, ja.
0: Nou ja. En dat is dus dat kan een motivatie zijn dus om zoiets te doen. Maar vervolgens, al die duizenden mensen die exclave binnen zijn gekomen, die zijn er ook weer uitgezet.
11: Ja.
0: Wat weet jij daarover? Over die verplaatsingen en over hoe dat gegaan is?
11: Nou, volgens mij de schatting is nu, ik zie van lokale nieuw of de lokale leiders zeggen dat er ongeveer nog 10.000 zijn. Dus er zijn er ook nog best wel veel. Maar ja, dus het
0: die
11: groot,
0: nog in die exclave zitten.
11: Ja, dat zeggen nu de lokale leiders. Maar ja, het grootste merendeel is eigenlijk teruggeduwd. En heeft, ja, ze hadden ook geen mogelijkheid, want er was geen eten, geen medicijnen, helemaal niks. Dus die moesten terug. En nou ja, we hebben natuurlijk de Genève-conventie dat mensen altijd het recht moeten hebben om asiel aan te vragen. Nou ja, daar is absoluut geen sprake van. Dus je ziet gewoon hoe we allemaal conventies hebben en rechten. Maar als het dan eenmaal puntje bij paaltje komt, dan vallen al die rechten. Ja. En ik hoorde ook op het nieuws helemaal niet. Het ging daar ook heel weinig over. Het ging alleen maar over hoe krijgen we ze zo snel mogelijk weg. Maar er was heel weinig van, oh, is dit eigenlijk wel volgens de wetten en humaan? Ja.
0: En Marlou, als je daar naar luistert, gaat dit dan volgens de verdragen die wij hebben?
1: Nee?
0: Wat gaat er dan niet volgens die verdragen?
1: Nou ja, ze hebben inderdaad niet die kans gehad. Maar het probleem is wel, dus ze hebben geen kans gehad om een vluchtelingenstatus aan te vragen. Want ze zijn vrijwel direct weer terug over de grens gezet. Maar de vraag is ook of ze werkelijk die vluchtelingenstatus zouden hebben gekregen. Als ze de kans hadden gekregen om de vluchtelingenstatus aan te vragen. Want Marokko wordt wel aangemerkt als een veilig land.
0: Ja.
1: En dat kan veranderen. En dan kan je over van mening verschillen of het voor iedereen veilig is.
0: Mm-hmm.
1: Maar officieel staat dat te boek als veilig land. En als je daar dus vandaan komt en je zegt van ja, ik leef in armoede en ik heb geen perspectieven, dan levert dat geen vluchtelingenstatus op. En de mensen die dus nu nog in Ceuta zitten, zijn waarschijnlijk of mogelijkerwijs mensen waarvan Marokko zegt, ja, dat zijn geen Marokkanen, die nemen wij niet terug, want die zijn niet van ons. En die kunnen dan niet direct die grens over worden gezet, omdat een land van herkomst, het land waar ze doorheen gereisd zijn, zegt van ja, het zijn niet onze burgers. En daar zitten misschien mensen onder die wel een vluchtelingenstatus zouden kunnen aanvragen. Dus daarom zijn die waarschijnlijk nog niet teruggestuurd. Wat belangrijk is ook dat dit natuurlijk mensen zijn die in een soort politiek spel of in een machtsspel of in een migranten worden gebruikt als wapen. Hè. Dat zie je bij Belarus en Polen, waar mensen opzettelijk gebruikt worden als wapen ter destabilisering van de situatie in Europa. En dat heb je in het verleden met grote regelmaat gezien. Dat migranten in feite op die manier gebruikt worden. Ten koste van de migranten en de levens van de migranten.
0: Ja, het is wel duidelijk dat mensen om verschillende redenen proberen weg te komen. Of naar Europa proberen te komen. Het kan zijn vanwege oorlogen, hoop op een beter leven, horen we René zeggen. Maar is het mogelijk om dit op een humane manier te doen, Eefje? Want dat is ook wat er gezegd wordt, hè, door de directeur van Frontex. De grensbewaking en mensenrechten bewaken. Is dat mogelijk?
6: Dat zou het moeten zijn. Absoluut. Ja, ik denk niet dat het gek is dat je je grenzen wil bewaken, wil weten wie er binnenkomt. Maar je moet vervolgens wel zorgen dat mensen aan die grens asiel kunnen aanvragen. Of kunnen zeggen, ik kom hier omdat ik bescherming zoek. Of ik kom hier omdat ik werk zoek. Ik noem maar, er zijn geen mogelijkheden nu überhaupt om op een veilige manier aan de grens te komen en asiel aan te vragen. Die zijn er al niet. Dus veilige routes om dat te doen, dat zou al een eerste stap zijn. Of het nou is inderdaad een buurland al van het land waar je uit vlucht. Om daar een aanvraag te kunnen doen. Of gewoon echt aan de Europese grenzen. Dat zijn allerlei stappen voor mensen die vluchten.
0: Ja.
6: En bescherming zoeken. Daarnaast, de hoogleraar zei het al, we moeten op een andere manier kijken naar arbeidsmigratie. Er is behoefte aan arbeidsmigranten. Er wordt al heel lang gepleit voor circulaire migratie. Lagere hekken juist. Zorg dat mensen naar binnen kunnen, tijdelijk hier kunnen verblijven en weer terug kunnen. Allemaal ideeën die er al lang zijn, maar die worden verstomd door de roep op grip op migratie en tegenhouden. Daar moeten we ons tegen verzetten.
0: Goed, dankjewel Eefje Blankenvoort, Marlou Schrover en René Boscoillon. Vanavond deel 3 op Nederland 2. Dank voor het luisteren. Zometeen het journaal en Villa VDB met Jurgen van den Berg. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag.
12: Dit is de jurk. Ja, ja, ja.
13: NPO Radio 1.
12: podcast.
13: Docs. Wat je draagt staat voor meer.
14: En toen moest er voor de vrouwen een uniform komen.
13: De uniforms van vrouwen in de krijgsmacht zijn blijven hangen in het verleden.
14: Er kwam een rok onder in plaats van een broek. En dat was het.
13: Nog altijd een uniform dat bepaalt hoe de vrouw eruit hoort te zien, in plaats van andersom.
15: Er zijn mensen die er oppervlakkig naar kijken en die hebben niet door dat ik ondertussen de cultuur van de organisatie aan het veranderen ben.
13: Deze week in Docs, de slag om de jurk. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs kort. Met deze week Helder. Hoe is het als je toegang hebt tot andere werelden?
16: Ster. Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: De hete zomer, Crayon rolluiken. Geluidsoverlast, Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
27: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
28: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
27: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
29: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
30: NPO Radio 1. 2 uur.
31: Jurgen van den Berg.
32: Goedemiddag allemaal. Zometeen in Villa VDB de 3e aflevering van onze serie over verdwijning. En die gaat over uitgestorven dieren. Misschien lopen er over een tijdje de mammoet, de reuzenwolf, misschien wel de dinosaurus weer rond op aarde. Het zou technisch misschien wel alvast kunnen. Maar de vraag is, moeten we dat ook willen? Dat zometeen, nu eerst het NOS Journaal met Robert Baltus.
33: Op een aantal plekken in Drenthe is vertraging ontstaan op wegen en straten. Ze zijn afgesloten door actievoerende boeren. Die gaan vandaag langs bij de gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Jelma Guit van Omroep Drenthe, vanuit Hoogeveen. Hoe is de situatie daar nu?
0: Nou, op dit moment loopt Hoogeveen ook helemaal vol. Je zei het al goed, de hele provincie die staat al de hele dag een beetje vol met boeren. Ja, de dorpen die slibben ondertussen ook dicht. En Hoogeveen rijden nu, je hoort het wel op de achtergrond, behoorlijk wat boeren binnen. De wegen die zijn hier daarom ook afgesloten. Omdat er nou, ik denk wel een actievoerder of 300-400 met trekkers door de straten rijdt.
33: En krijgen ze steun van die gemeente, dat wat ze willen?
0: Nou, niet helemaal wat ze willen. Ze hebben natuurlijk de hoop gevestigd dat ook de gemeente, het gemeentebestuur, dus de burgemeesters, de wethouders, hun steunen in hun protest. Nou, dat gaat niet gebeuren, want tot nu toe hebben alle gemeenten waar ze langs zijn gegaan, heeft de burgemeester aangegeven dat ze de steunverklaring niet gaan ondertekenen. Wel zijn er individuele raadsleden of partijen die hun steun toezeggen. Dus ja, de missie is een klein beetje geslaagd, maar precies wat ze helemaal wilden, dat hebben ze nog niet bereikt.
33: En dus hebben ze vast nog andere plannen voor vandaag?
0: Ja, ze gaan zeker nog bij alle andere gemeentehuizen langs, zover ze dan niet zijn geweest. Volgens mij zijn ze inmiddels wel zeker bij 10 van de 12 geweest. Daarna rukken ze met z'n allen op naar het provinciehuis in Assen. Dus ja, ook die stad die krijgt het straks flink te verduren qua verkeer. Dat wordt ook wel ingewikkeld, want ik heb op een gegeven moment dat er meerdere straten worden afgesloten, omdat daar zoveel trekkers worden verwacht. Ja, dat je daar als normaal verkeer niet meer goed kunt bewegen. En daar gaan ze hun de steunbetuiging die ze wel hebben aanbieden aan het provinciebestuur. Om te hopen dat zij die wel in ontvangst nemen. En dat zij uiteindelijk met de boeren om tafel gaan om te kijken of zij iets kunnen doen tegen de stikstofplannen die zij, waar zij het absoluut niet mee eens zijn.
33: De verslaggever van RTV Drenthe, Jan Magruit, dankjewel. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in die bus. Ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Criminelen verdienen flink aan de handel in illegaal geïmporteerde blikjes frisdrank en alcohol. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes zonder statiegeld illegaal geïmporteerd. Vervolgens worden die online en via maaltijdbezorgers verkocht. Alleen het importeren is verboden, de verkoop niet. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Spaardam. Er was een raam vernield, er wordt bloed gevonden en daarna kwam er een DNA-match en kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er vaak ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In het water in het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam gevonden. Voorbijgangers ontdekten het lichaam in de vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op eisen van de vakbonden CNV en FNV. Om 12 uur verliep een ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. Nu de deadline van de bonden is verlopen, komen er acties. Maar reizigers hoeven zich, voor vanmiddag althans, nog geen zorgen te maken, zegt CNV.
1: Sowieso vandaag nog niet. En daarna kunnen eigenlijk de acties op elk moment plaatsvinden. En wij zullen dat op de dag zelf 4 uur van tevoren aankondigen.
33: In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. En volgens de vakbond hebben de beveiligers daar erg veel last van.
1: Beveiligers hebben bijvoorbeeld minder effectieve pauze, omdat ze minder tijd krijgen om van hun werkplek naar de pauzeplek te lopen. En daarnaast in de roosters hebben ze bijvoorbeeld, nadat ze 5 dagen werken, maar 1 dag vrij. Terwijl dat voor de contractwisseling hadden ze dan vaak 2 dagen vrij. Dus dat zijn enkele voorbeelden van verslechteringen na de contractwisseling.
33: De eerste acties zullen wat korte werkonderbrekingen zijn, laat CNV weten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken keurt de Amerikaanse sancties tegen 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag af. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegde aan die medewerkers van het Internationaal Strafhof. Dat zijn de voorzitter van het hof en een aanklager. Het weer, buien trekken over het land. Later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook een graad of 20.
32: ANWB-verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
2: Op dit moment staan er nauwelijks files, op een enkele uitzondering na. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch tussen Bokstel en Vught, 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. In het oosten van het land is de N35 van Zwolle naar Almelo dicht bij de Salland-Twente-tunnel. Dat komt door wateroverlast. Er zijn nu opruimwerkzaamheden en het verkeer wordt lokaal omgeleid.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
30: NPO Radio 1. Max.
31: Jurgen van den Berg.
32: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel de dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de fotografie. Nou, dat is mooi. Ik heb de gastenlijst gefotografeerd vanochtend. Daar staat op de naam van Frank Meijboom. Die komt langs in onze serie over verdwijning. Hij is ethicus op het gebied van mens en dier. En moeten we willen dat een verdwenen dier als bijvoorbeeld de mammoet op termijn misschien wel terugkeert op aarde? Matchmaker voor de elite, Carla de Ruiter, die helpt mensen die ongeveer al hun schaapjes wel op het droog hebben. Ze hebben geld, ze hebben een mooie auto en een riant huis. Maar die nog steeds niet de ware hebben gevonden. Gaan we over praten. En vanaf morgen is de festivalcamping van het festival Lowlands weer geopend. Het hele weekend worden zo'n 60.000 bezoekers verwacht in Biddinghuizen. En niet iedereen klinkt na 3 dagen muziek en nachtbraken nog even coherent.
12: Wouter, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Wouter, wat is er gebeurd?
13: Ja, ik ben naar een aantal optredens geweest. Oh, jongens. Ah. En ik ben enigszins mijn stem kwijtgeraakt.
32: Ja, dat is bijna niet te horen. De vraag van vandaag die we hebben bedacht bij dit fenomeen is: wat is uw leukste festivalherinnering? Het hoeft dus niet alleen maar te gaan over Lowlands. Het mag gaan over Pinkpop, over Noordzee Jazz, over de Zwarte Cross, Into the Great Wide Open, Down the Rabbit Hole. Of misschien wel het klassieke festival Wonderfeel. Of misschien was u er wel bij in Kralingen. Een van de allereerste popconcerten in Nederland. Reacties mogen naar villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Gaan we naar onze huisvriend, die staat bij de intercom beneden bij de voordeur. En dat is dit keer ombudsman, pensioenexpert is die ook van Omroep Max, Rogier de Haan. Rogier, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Jurgen.
32: Jij hebt ook de Volkskrant gelezen vanochtend, net als heel veel mensen. Ja, voor mensen die vaak naar dit programma luisteren, hoeft het ook weer niet zo'n verrassing te zijn, want jij hebt hiervoor gewaarschuwd.
14: Zeker, de pensioencompensaties hebben we het dan over. Hè? Groot op de voorpagina van de Volkskrant vandaag, ook al eerder in de kranten, maar ik heb mij inderdaad al het hele jaar aandacht voor het probleem. Misschien dat ik wel nog even kort moet schetsen wat dat probleem dan is.
32: Ja, doe maar.
14: Iedereen zal weten, onze pensioenen gaan allemaal over naar een nieuw pensioensysteem. Dit jaar is het grote pensioenfonds van Zorg en Welzijn bijvoorbeeld overgegaan naar het nieuwe systeem. Komend jaar, januari, zal ABP overgaan. Dan gaan miljoenen mensen die zien dat hun al opgebouwde pensioen in een nieuw systeem terechtkomt. Dat is al jaren geleden afgesproken. En net zo lang is al bekend dat dat op zich heel nadelig is voor iedereen die al halverwege zijn carrière zit. Voor 40-plussers is dat nieuwe systeem heel nadelig. Dat is op zich niet erg, want daar zijn compensatieregelingen voor bedacht. Al deze mensen, ik hoor er zelf ook toe, die krijgen dan op het moment dat hun pensioenfonds overgaat naar het nieuwe systeem, krijgen ze een bedrag gestort in hun individuele pensioenpot. Dan is dat nadeel weggenomen. Ja, eigenlijk is het een manier om het geld dat al is gespaard, om dat op een zo eerlijk mogelijke manier te herverdelen. Dus dat is allemaal leuk bedacht. Maar
7: jij hebt gewaarschuwd voor, want ik heb goed geluisterd toen, voor de mensen die nog voor het eind van dit jaar wisselen van werk. Dus die een nieuwe baan krijgen. Ja. Daar gaat het over.
14: Daar gaat het over. Want het is dus één moment is alles bepalend of je die compensatie krijgt of niet. En dat gaat om bedragen van al snel een paar tienduizenden euro's. En het ene moment is het moment dat jouw pensioenfonds overgaat naar dat nieuwe stelsel. En het probleem zit erin dat niet alle pensioenfondsen tegelijk overgaan. En dat kan heel vervelend uitpakken voor mensen die toevallig nu van baan veranderen en daarmee ook verplicht van pensioenfonds veranderen. Iedereen bijvoorbeeld die dit jaar van werk verandert en daardoor niet meer bij ABP zit, maar bij zorg en welzijn, die is te laat om die compensatie bij zorg en welzijn nog mee te pakken. Maar bij ABP krijgt hij dat ook niet meer. Ja. En daar is helemaal niks aan te doen. Ja. Want dus zo hebben die pensioenfondsen dat afgesproken. Nou, ik heb daar al voor gewaarschuwd vandaag weer op de voorpagina van de Volkskrant.
7: Maar dat gaat om best wel veel mensen die dit betreft, hè?
14: Ja, nou dat weten we. Ik had al zo'n vermoeden. Maar ook de Tweede Kamer trekt zich deze zorgen aan. En heeft ook de minister gevraagd, met zijn kamerbreed aangenomen die motie, om het in kaart te brengen, hoe groot het probleem is, en om naar oplossingen te zoeken. En de minister zelf geeft aan, dat gaat mogelijk om enkele tienduizenden mensen, die dus ineens straks zitten met een ontzettend pensioentekort.
7: Maar gaat de minister daar iets aan doen? Gaat hij dat repareren, deze omissie?
14: Nee. En het waarom vind ik echt schokkend. Hij zegt, om het heel kort samen te vatten, dat is te ingewikkeld. Het is te ingewikkeld om dit te regelen. Dat is moeilijk in de uitvoering. Nou, ik doe dus al een tijdje pensioenzaken. Die zijn nu eenmaal ingewikkeld. En volgens mij is de minister ervoor om juist ingewikkelde problemen aan te pakken. Dus dit is echt onvoldoende. Ja. Er komt een pensioendebat aan op 10 september. En daar ga ik natuurlijk naartoe. En kijk, we hebben hier een heleboel meldingen over. En een van die melders is Tijgo Verheul. En die is een petitie gestart voor een eerlijke pensioenovergang. En ja, bij deze zou ik die graag willen ondersteunen. Iedereen die solidariteit voelt, je hoeft er zelf niet door benadeeld te zijn, hè, maar zou ik willen oproepen om die petitie te ondertekenen.
7: En in ieder geval de mensen eigenlijk voor ons allemaal, die in het pensioenschuitje zitten, gewoon je eigen zaakjes ook even goed in de gaten houden dus. Want het kan dus heel nadelig uitwerken.
14: Ja, dat is zo. Als je van baan verandert, dan je moet er bedacht op zijn dat dat hele vergaande gevolgen kan hebben voor je pensioen. De masselaars trouwens, die ontvangen zonder dat ze er erg in hebben, juist twee keer die compensatie.
7: Oh, dat kan dus ook nog. Het kan ook naar de andere kant op werken.
14: En dat is er van harte gegund, hè. Dat kan. Maar dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dat is ook oneerlijk. Ja, ja. Maar ik zou zeggen, ga naar die petitie kijken. Je kan even googlen op petitie eerlijke pensioenovergang. En ik zal hier ook nog op terugkomen. Want is het tijd voor actie.
7: Jij blijft ons op de hoogte houden van dit dossier. Sowieso als het gaat over de pensioenen. Ombudsman, pensioenexpert bij Max. En huisvriend van Villa VDB. Rogier de Haan was dat.

0: Onmiskenbaar, Bob Dylan was dit. Geen bumper. Nou, dat is oké. Okay. Dan zeg ik gewoon even, dit is het programma Villa VDB, gepresenteerd door VDB. Deze week in de Villa 4 gesprekken over verdwijning. Maandag ging het over sollicitatiebrieven, die verdwijnen door AI. Gisteren hebben we gesproken over tradities en nu verdwenen dieren. Zoals bijvoorbeeld de mammoet of de dinosaurus misschien wel. Met nieuwe technieken lijkt het mogelijk om die dieren terug te laten keren op aarde. Maar de vraag is, moeten we dat wel willen? Frank Meiboom is ethicus op het gebied van mens en dier aan de Universiteit van Utrecht. Meneer Meiboom, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: En u houdt zich bezig met dit soort vraagstukken. Eigenlijk twee belangrijke vraagstukken. Welke zijn dat?
1: Nou ja, het zijn verschillende vraagstukken die hier een rol spelen. De ene is van hoe kijk je tegen dieren aan die er niet meer zijn en hebben we daar een verplichting om die weer terug te krijgen? En de andere is, als we het gaan doen, wat zijn de gevolgen daarvan en wat is de houding ten opzichte van de dieren die we weer terug gaan brengen?
0: Ja, en de aanleiding is Amerikaanse onderzoekers, die zijn hier eigenlijk heel erg druk mee om die uitgestorven dieren weer tot leven te willen wekken.
1: Ja, we hebben op allerlei manieren technologieën via het kloneren of het terugfokken. Dus het zijn verschillende methodes. En het is zeker inderdaad in Amerika zijn er behoorlijk wat mensen die daar enthousiast of in ieder geval veel tijd en energie in stoppen. En niet in de laatste plaats ook veel geld in stoppen.
0: Want u noemde net even dat klonen. We kennen uit het verleden in Nederland het schaap Dolly, toch?
1: Ja, zeker. Dat was midden jaren 90 al.
0: Ja.
1: Dus op zich, de techniek erachter is ook niet gloednieuw. Maar het is wel steeds verfijnder. En waar we dus ook niet alleen bestaande dieren kunnen klonen, maar ook ouder genetisch materiaal waar we van zeggen, maar die dieren zijn er niet meer. Dus verdwenen. Kunnen ze weer terugkrijgen.
0: Maar laten we even die mammoet als voorbeeld nemen. Hè? Die is uitgestorven. Af en toe wordt er nog eens een rest van een mammoet opgegraven ergens. Wat zijn die onderzoekers van plan? Wat willen ze daarmee dan?
1: Nou ja, de hoop is dus met het beperkt genetisch materiaal wat ze hebben, om dat weer zo te krijgen dat je dat weer echt in een soort draagmoeder kunt krijgen en daarmee uiteindelijk weer de mammoet, of in ieder geval iets wat erop lijkt, terug te krijgen. Het idee daarbij is ook, tenminste het verhaal erbij, is ook om te zeggen van als je die dan in Siberië weer uitzet, dan kun je die inzetten om de permafrost die langzamerhand aan het ontdooien is, stabiel te houden. Dus er is een heel idee er nog eens een keer achteraan waarom we dus die mammoet dan ook nodig hebben.
0: Ja, want schuiven we al richting het ethische verhaal natuurlijk, want dan heb je het over een maakbare samenleving. Zo van, doe nog even 10 mammoeten erbij, want we hebben daar even nu behoefte aan.
1: Ja, dit draait volledig rondom maakbaarheid. Het start helemaal vanuit het idee dat wij de wereld om ons heen zien, problemen constateren en dan vervolgens zeggen, dat gaan wij fixen.
0: Ja, dan komen we inderdaad in Amerika ook uit, want daar zit op dit moment iemand in het Witte Huis die daar dat soort ideeën over heeft. Die denkt niet van laat eens wat minder milieuvervuiling de lucht instoten, maar laten we gewoon dan maar een nieuwe man moeten maken. Of anderszins.
1: Ja, dat is wat we dan in de ethiek noemen de technofix. Dus je gaat niet zozeer kijken naar waar ligt nou de oorsprong van het probleem, maar meer waar zit de oplossing en hoe kunnen we dat doen, en bij voorkeur via de technologie. En op zich is natuurlijk de inzet van technologie in heel veel gevallen helemaal niet zo problematisch, ook niet vanuit de ethiek. Maar zeker in dit geval, op het moment dat we aan de oorzaak niet heel veel gaan doen. Dan kun je ernstig afvragen wat we hier precies mee bezig zijn. Want het klopt, het verdwenen dier komt terug. Maar het achterliggende probleem wordt niet opgelost.
0: Nee. En wie weet komt er iemand die zegt, radiopresentatoren met een zwarte bril op en een baard en zo. Dat zit ik niet op te wachten. Laten we die maar weg afvoeren. En daar gaan we gewoon mensen met rood haar voor neerzetten. Ik doe maar even wat.
1: Ja, ik weet niet wie dat precies zou willen, maar
0: ik ook niet.
1: Maar het geeft inderdaad wel het idee precies aan van dat je dus gaat sturen op datgene wat je wat wil. En daar zit dus ook onmiddellijk het verhaal achter. Wie gaat dat bepalen? Ja. En daar zit natuurlijk ook een deel van de ethiek achter. Dus niet alleen maar dat we het doen, maar wie bepaalt? Je nam net als die mammoet als voorbeeld. Maar waarom die mammoet? Of waarom de Tasmaanse tijger? Dat zit natuurlijk toch heel sterk op het punt van wie betaalt, bepaalt.
0: En nog even over die techniek erachter. Want u zegt, inderdaad, dat klonen, dat kennen we. Maar de techniek hierachter bijvoorbeeld, dat is eigenlijk best realistisch. Dat zou bij wijze van spreken heel snel gewoon kunnen.
1: Ja, op papier kan het. Het bedrijf in Amerika zijn er echt wel hard mee bezig. Het is niet iets wat je op een achternamiddag op je zolderkamer zelf kan doen. Dus het vraagt echt wel behoorlijk wat technologische inzicht. Je hebt laboratoria nodig. Het is in principe gewoon ook een soort één groot dierexperiment. Waar je behoorlijk wat dieren nodig hebt voordat je uiteindelijk weer één verdwenen dier terug gaat krijgen. Nee, ja. Maar het is niet helemaal science fiction waarin iemand alleen maar een plan heeft wat ooit eens een keer zou kunnen. Dus er zit wel een soort realiteitszin achter.
0: Hoe kijkt u er als ethicus naar?
1: Nou ja, wat ik net eigenlijk ook aangaf, hè, van ik denk dat we daar heel terughoudend in moeten zijn. Om meerdere redenen. Vaak gaat het vanuit perspectief behoud van biodiversiteit. Nou, dat lijkt me buitengewoon belangrijk. Maar laten we dat alsjeblieft dan niet doen met verdwenen diersoorten terug te halen. Maar gewoon echt goed in te zetten op wat we nu hebben en daarop in te zetten. En de andere kant is, als we zo'n dier weer terugbrengen. Ja, hebben we dan ook de ruimte en misschien ook wel het lef om dat dier dan ook echt de ruimte te geven. Ja, dus als we nu kijken naar de discussie in Nederland bij een wolf, die is nog geen eens zeg maar, biologisch verdwenen, maar die was niet in Nederland. Die komt bij ons weer terug. Ja. Hoeveel moeite ons dat kost om ons daartoe te verhouden? Laat staan dat we zeggen, we komen ook met een dodo of met een mammoet of een, nou, wat het ook mag zijn.
0: Ja, ja, ja, ja. En want dan heb je het ook, kijk, want wij, zeker in Nederland, maar over de hele wereld is ook al heel flink bevolkt. Dan heb je nog maar een paar stukken eigenlijk waar die beesten terecht kunnen.
1: Ja, precies. En dan is dus ook de vraag, is dat de juiste leefomgeving voor die dieren? Kijk, dieren kunnen zich prima aanpassen aan een bepaalde leefomgeving. Maar aan de andere kant, dieren zijn soms ook niet voor niets uitgestorven. Dat kan soms zijn omdat we ze actief bejaagd hebben. Maar ook met, wat je zegt, de toename van de wereldbevolking. Maar ook met allerlei beperkte ruimte voor de natuur is de ernstige vraag. Gaan we die dieren een plezier doen om ze weer terug te brengen.
0: Ja. En dan gaat het over terugbrengen. Want kijk, de voorstanders die zeggen ook van nou ja, want er zijn een plan om materiaal van die beesten in een kluis te leggen. Diepgevroren monsters gaat het dan over, van bedreigde diersoorten. En die zeggen dan van ja, nou, als die beesten dan dreigen uit te sterven, dan kunnen we via die monsters die zijn ingevroren, kunnen we ze dan weer terughalen. Dus in die zin redden we die dieren eigenlijk.
1: Ja, en ik denk dat daar nog wel een onderscheid te maken is tussen ernstig bedreigde diersoorten in het hier en nu. Dat je zegt, we willen genetisch materiaal bewaren. En daarmee misschien kijken met dieren in gevangenschap om de populatie in het wild te beschermen. Dat is wat mij betreft dan toch wel van een iets andere orde als dieren die al, nou ja, tientallen, honderden jaren uit zijn gestorven, weer echt, zeg maar, dus de verdwenen diersoorten, als we zo maar noemen, weer terug te brengen.
0: Ja. En wij als mens, ik bedoel, wij niet misschien nu in het nu, maar de mens als geheel is natuurlijk ook de oorzaak van dat heel vaak van die beesten zijn uitgestorven.
1: Ja, in 9 van de 10 keer is het inderdaad, zijn wij de oorzaak. Absoluut.
0: Maar zijn we dan ook niet verplicht om ze weer een kans te geven nu we de techniek hebben?
1: Het klinkt sympathiek. Maar dan zouden we echt door moeten pakken. Dus dan staat dit vraagstuk niet alleen maar op zichzelf van moet die mammoet terug? Maar dan zouden we op een hele andere manier met elkaar moeten gaan samenleven. Op een hele andere manier naar de natuur gaan kijken. Nou, dat gewoon even heel pragmatisch. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. En dan zeg ik van laten we dan die verantwoordelijkheid die we hebben stoppen in behoud van natuur en biodiversiteit in het hier en nu. In plaats van dieren terugbrengen waar we waarschijnlijk de tijd en ruimte niet hebben om ze een goede leefplek te geven.
0: Ja. En dan van de week was in het nieuws, hè, dat een Canadese onderzoeker door middel van genetische manipulatie een hond heeft gecreëerd waar hij niet allergisch voor is. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, kijk, in basis is, we hadden het net over die maakbaarheid, hè, en dat zit ook hier weer achter. Dus het is natuurlijk heel vervelend op het moment dat je allergisch bent voor honden. En als je dan ook nog eens een keer hondenliefhebber bent, dan kun je zeggen, nou, dit is een mooie oplossing. En tegelijk start het ook dat toch wel weer vanuit datzelfde idee. Ik kan ergens niet tegen, dat is een probleem. Hoe kan ik dat oplossen? Dan ga ik dus niet mijn leven aanpassen, maar ik ga die hond aanpassen.
0: Ja. De maakbare samenleving moeten we misschien niet willen.
1: Nou ja, ik denk dat we daar in ieder geval af en toe even een stap terug moeten zetten. En de vraag, moet het dier daarom aangepast worden?
0: Hebben we bij deze gedaan. Hartelijk dank daarvoor. Frank Meiboom, ethicus op het gebied van mens en dier aan de Universiteit van Utrecht. Morgen de laatste aflevering in die serie over verdwijning. De broer van Toos Beentjes, Piet, raakte 40 jaar geleden vermist. En nog altijd weet zij niet wat er met hem is gebeurd. Daar gaan we morgen over praten. Amble, dat is een folkband uit Ierland. Ze begonnen met optredens in pubs. Toen dat steeds serieuzer werd, besloten de drie leden om hun baan op te zeggen en vol voor de muziek te gaan. Intussen hebben ze al in het voorprogramma gestaan van Hozier en van Ed Sheeran. En dit is hun allernieuwste liedje, Last Rites.

0: Campbell, zo heet dit trio uit Ierland, moet ik zeggen. En het liedje Last Ride. Zometeen de vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Robert Baltus.
2: Criminelen verdienen flink aan de handel in illegaal geïmporteerde blikjes frisdrank en alcohol, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes zonder statiegeld illegaal geïmporteerd. Vervolgens worden die online en via maaltijd bezorgd.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Robert Baltus.
2: Criminelen verdienen flink aan de handel in illegaal geïmporteerde blikjes frisdrank en alcohol, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes zonder statiegeld illegaal geïmporteerd. Vervolgens worden die online en via maaltijdbezorgers verkocht. Ruim 500 boeren voeren vandaag actie.

0: Bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een bus. In Brazilië zijn 23 mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde in het zuiden van het land. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar een ziekenhuis. Ook de bestuurders van de bus en de vrachtwagen zijn omgekomen. En België heeft er een nieuwe prins bij. De 26-jarige Clément van de Kerkhoven is nu wettelijk erkend. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philippe. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven. En zij is in Nederland beter bekend als model en zangeres Wendy van Wanten.
1: En zij is bekend als Bianca Damink en werkt voor de ANWB. Waar staan de files, Bianca?
2: Zo is dat. Ja, er staan er een paar. En op de meeste wegen heb je nog niet zo heel veel vertraging. Maar je hebt nu wel bijna een kwartier oponthoud op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk bij Drunen. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daardoor dicht. De A2 Eindhoven richting Den Bosch heb je bij Vught 10 minuten oponthoud. Daar is ook een rijstrook afgesloten door een ongeluk. En het rijdt langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. En daar doe je er 10 minuten langer over.
3: Tot 4 uur.
1: Villa VDB. Met de vraag van vandaag. Het meerdaagse festival Lowlands is weer komend weekend in Biddinghuizen in de polder. Morgen gaat de festivalcamping al open en dat bracht ons op de vraag: wat is uw leukste festivalherinnering? En dat hoeft niet alleen maar over Lowlands te gaan, dat mag over ieder festival gaan. Anke, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Jurgen.
1: Jij was er al heel vroeg bij als het gaat over de festivals.
4: Ja, het allereerste, Kralingen, Stamping Grounds.
1: Ja.
4: Ik was er vroeg, ik was 17.
1: Daar heb ik even een kleine disclaimer over, want straks in uur nummer 2 gaan we daar nog een kleine onthulling is overdreven, maar het schijnt namelijk niet de eerste te zijn geweest, Kralingen. Maar goed, we kennen dat als het eerste grootste openluchtconcert.
4: Ja, precies. Ja. En aan de aanleiding van Woodstock natuurlijk. Barry Fischer. En ik mocht daar met de gratie gods met een vriendinnetje naartoe, omdat mijn grote broer daar ook ergens rondzwierf. Had iets te maken met Mojo ook en zo. Dus grote broer zou ons wel aan de gaten houden. Nou, ik heb de grote broer de hele dag niet gezien natuurlijk, maar...
1: Hoe oud was je?
4: Wij keken onze ogen uit met allemaal blote mensen om ons heen. Want het was een prachtig weer en iedereen die was ongeveer half, in mijn beleving dan, ontbloot. En we gingen door het bos lopen en dan zagen we allemaal mensen in vage tentjes en weet ik veel, hardrokend. En het was allemaal een hele vrolijke, gezellige bende.
1: Ja, maar hoe oud was jij zelf toen, Anke?
4: 17.
1: Oh ja, oké. En weet je nog iets van de bands die daar optraden ook?
4: Nou, volgens mij heb ik Mungo Jerry gewoon. Ik heb net even op het
1: in the summertime.
4: Ja, die dus. Ja. Dus ik denk dat wij de zondag geweest zijn. Want Mungo Jerry stond zondag op programma, zie ik. Ik heb nog even gekeken net op de site. Dus inderdaad, in de summertime. En ongetwijfeld heb ik nog meer gehoord. Maar het was allemaal heel ver weg, dat podium natuurlijk. Maar het was gewoon die hele sfeer.
1: Ja.
4: En love en peace. En iedereen was blij. En iedereen was lief tegen elkaar. En,
1: jij kan zeggen dat je erbij was, Kralingen.
4: I was there.
1: Ja, dankjewel voor je verhaal, hè.
4: Okay.
1: Doeg. Hein Fokker is van Mojo, de naam viel net al even, de grote festivalorganisator. Hein, goedemiddag.
5: Dag, Jurgen.
1: Mooi verhaal dit, hè?
5: Ja, aardig. Ik mocht er niet heen, ik was ook 17, maar ik woonde in Nijmegen. Mijn ouders zeiden, not yet, man.
1: Oké. Okay. Zij had blijkbaar een broer die dan, ja, waarschijnlijk zei die misschien wel dat hij voor Mojo werkt.
5: We woonden daar in de buurt, ik was ver weg.
1: Ja. Druk bezig natuurlijk met de voorbereidingen van Lowlands. Hoe hangt het erbij daar? Want de laatste voorbereidingen zijn dat dan?
5: Ja, zeker. Het gaat heel erg goed. Gelukkig is het wat rustiger geworden qua weer. Het is lekker 20 graden. En we kunnen heerlijk alles goed nog een keer nachecken. En het is eigenlijk helemaal klaar. Ready to go.
1: Ja, want het is ineens... het is wat dat betreft net eigenlijk een beetje te laat of zo, zou je bijna zeggen. Want ineens barst het aan alle kanten los vanuit de hemel.
5: Nou, dat valt wel mee hoor. Het is meer een drizzle en dat is precies wat we nodig hebben. Ja. Dus dat is stof en die droge gronden en alles, dat het een beetje vochtig wordt. Nee, het valt erg mee. Het is heel positief.
1: Is dit helemaal uitverkocht dit jaar al?
5: Bijna. Het is eigenlijk 95%. Dus er zijn nog kaarten. Dus als mensen dan willen komen, er zijn nog kaarten verkopen. Ja.
1: Maar dat is in andere jaren anders geweest. Dan was het al ver van tevoren uitgevoerd.
5: En hoe dat precies zit, daar moeten de sociologen nog maar even iets over gaan vertellen na afloop. Maar het is natuurlijk wel zo dat het allemaal erg veel duurder is geworden. En de laatste tijd. En dat de mensen gewoon keuzes moeten maken en niet meer overal heen kunnen. En daar heeft Lowlands ook mee te maken. En daar dus waarschijnlijk niet uitverkocht. Dat is dan mijn take.
1: En vanuit jullie kant, de organisatie, is dat ook een flinke slok op een borrel. Dus hè, als je

0: vergelijk nu en dan, ik noem maar wat, 10, 15 jaar geleden.
1: Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen. Toen was het gewoon in een kwartier, een half uur, was het weg. Maar er is ook zoveel meer, wordt er georganiseerd deze dagen. Dus de concurrentie is gewoon veel groter.
0: Ja. Waar kijk jij zelf het meest naar uit dit weekend?
1: Nou ja, goed, ik ben betrokken bij de media van Pinkpop ook al. Maar overigens, het eerste festival is trouwens Pinkpop, hè? En niet Kralingen. Pinkpop was in mei 1970.
0: Ja. Goed, dat even te zeggen. Ja, maar je moet straks even luisteren, want we hebben nog een festival dat nog eerder was, blijkbaar.
1: Nou ja, goed, ik zal even kijken. Waar ik me voornamelijk bezig hou is met de media. En we hebben dit jaar voor het eerst geen tv-uitzending. Alles heeft zich verschoven naar online. Dus we gaan streamen op NPO 2 Extra. 72 uur achter elkaar vanaf
0: bij de
1: vrijdag.
0: Ja,
1: we willen het publiek omroep en een constante stream van 72 uur met livestreams en herhalingen, reportages, presentaties. Dus we gaan televisie spelen op internet.
0: Okay.
1: En dat is gewoon voor het eerst dat dit jaar zo gebeurt.
0: Ja. En jij komt wel vaker op festivals. Wat is jouw leukste festivalherinnering, alle tijden?
1: Nou ja, alle tijden. Er zijn er gewoon tientallen. Maar heel kort even, 10 jaar geleden. Ik rijd daar de hele dag rond in een golf. Car. En ja. Daar kunnen mensen met mij meerijden en zo. En ik rijd daar rond en ik kom de mannen van de Editors tegen. Dat is een bandje wat ik al vanaf het allereerste begin een beetje heb begeleid. Heb opgevoed. En die zeiden, hey, we're on our way. En we gaan naar Walibi. Kunnen we meerijden? Ik zei, kom maar, instappen naar Walibi. Nou, we komen daar aan. Ik ga mee naar binnen, want de artiest had een gratis toegang. Ik loop met ze mee. We staan in de rij voor de achtbaan. En ik word gebeld door de manager van Cypress Hill. En we moeten nu in de tv-wagen. Oh ja, checken, anders kan je het niet doen. Ja, ik kom eraan, maar ik heb een lekker band met mijn golfcar. Want ik moest daar. En oké, we wachten nog wel even. Dus we gaan daar naar binnen toe. We zitten in die rollercoaster. En op het moment dat we vertrekken, belt hij weer. We wanna do it now. We moeten nu naar binnen toe, want anders kan het niet door. Terwijl ik net vertrek.
0: Met de editors.
1: Maar goed, uiteindelijk is het toch nog goed gekomen. Ik heb het meteen na die rit, die een minuut duurde, terug naar de backstage media compound gereisd. En daar stonden ze te wachten. En dat ging allemaal net goed. Maar dat zijn van dat soort dubbele momenten dat je even een leugentje voor best wil moeten hebben.
0: Ja.
1: En dat zijn wel grappige dingen.
0: Mooi verhaal, Hein. Dankjewel. Aan de vooravond van Lowlands dus. Morgen de camping open en dan is het feesten in Biddinghuizen. Dankjewel. Hein Fokker is dat van Mojo. De vraag van vandaag. Wat is uw leukste festivalherinnering alle tijden? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.

0: Fascination en Alpha Beat was dat.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Ja, je kan tegenwoordig swipen tot je erbij neervalt op dating-apps, maar steeds meer singles maken de overstap naar offline. Uit een rondgang van nu.nl blijkt dat het aantal date-evenementen in Nederland sinds corona flink is toegenomen. Dan gaat het over speeddaten. Er zijn speciale borrels voor singles. Maar je kan ook samen een IKEA-kast in elkaar zetten. Dat is gelijk een goede test natuurlijk of het wat wordt in zo'n relatie. Mensen willen elkaar kortom weer in het echt ontmoeten. En als je dan tot de zogenaamde elite behoort, ja, dan kan je daar een matchmaker voor inschakelen. Moet je ook wel wat voor betalen, maar dan heb je ook wat. Carla de Ruiter, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Carla, jij zou hier bij mij in de villa zijn, maar jij bent aan alle kanten vastgelopen in het verkeer, begrijp ik.
3: Ja, het lukte echt niet. Nee, ik sta langs de weg.
0: Ja, ik vind het jammer, want het is altijd leuk als je elkaar zo in de ogen kan kijken.
3: Klopt.
0: Maar je klinkt hartstikke goed, dus we gaan het gewoon zo doen. Jij koppelt al ruim 10 jaar mensen met een redelijk vermogen, zeg maar. Met een riant huis over het algemeen, mooie auto voor de deur. Die knoop je aan elkaar, zou ik maar zeggen. Wat zijn dat voor mensen? Wat voor mensen melden zich bij jou?
3: Ja, het is heel divers. Ik bedoel, je zegt nu een mooi huis en alles. Ja, dat hebben ze vaak wel. Maar ik heb ook gewoon mensen die zeggen, Oké, ik heb een slechte parketvloer, maar die moeten maar even wachten. Ik geef jou liever een opdracht. Dus het is niet zo dat mensen 18.000 euro zo uit hun mouw schudden. Sommigen hebben daar wat minder moeite mee. Maar ik heb succesvolle mensen. Geslaagd in de samenleving. Inderdaad, een goed salaris. Ja, je moet het wel inderdaad toch kunnen ophoesten.
0: Maar hoe oud zijn ze? Over het algemeen?
3: Nou, mijn jongste is 34 geweest en mijn oudste is 84 geweest.
0: Okay.
3: Dus waar de bulk van de mensen zit eigenlijk na de 50 tot en met 70.
0: En dat zijn mensen die waarschijnlijk ook wel eerder een relatie hebben gehad over het algemeen.
3: Tuurlijk, ja. Ik zou zelfs willen zeggen, ik heb ook wel een aantal mensen gehad die tot dan toe met 59 jaar nog nooit een relatie hadden en nog nooit hebben samengewoond. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Die mensen, die bemiddel ik eigenlijk niet.
0: En wat is het slagingspercentage dan? Want je betaalt dus best wel een bedrag, maar krijg je dan 100% garantie?
3: Ja, wat krijg je daarvoor? Nou, je krijgt een jaar, ga ik voor je zoeken. Dan gaan we samen zoeken, want het is echt wel een samenspel. Ik en de cliënt. En dan met mijn kennis probeer ik daar wel een goede lijn, een opwaartse lijn te krijgen. Maar wat is succesvol? Weet je, is dat 3 maanden? Is dat 3 jaar? Is dat forever?
0: Ja.
3: Dus waar ik van uitga is gewoon dat mijn klanten tevreden zijn. Ook als het soms lukt het gewoon niet. Ik kan ook niet ijzer met handen buigen.
0: Nee.
3: Soms lukt het niet. En mijn grootste compliment is klanten die, en die heb ik er een aantal gelukkig gehad, die men zelfs een tweede keer een opdracht geven. Na een jaar, 2 jaar.
0: Ja.
3: En dan loopt de relatie toch stuk. En dat ze zeggen, nou, ga maar weer voor me zoeken. Dat vind ik het grootste compliment.
0: Hoe werkt dat? Je gaat naar die mensen toe, neem ik aan. En dan praat je natuurlijk met elkaar om een idee te krijgen van wat heb ik voor vlees in de kuip.
3: Ja. Ja, en wat is haalbaar? Hè? Wat zij ook inderdaad aan wensen hebben. Of dat matchbaar is. Of ik zeg van ja, dat is zo out of your league. Dat ga je nooit vinden.
0: Dus als die man van 84 zegt van ik wil graag een topmodel van, laten we zeggen, begin 20.
3: Ja. Zeg ik nou, good luck, maar niet via mij. Nee, okay. Klopt.
0: Nee, het kan niet allemaal.
3: Nee,
0: dus.
3: ik ga voor gelijkwaardigheid. Van beide kanten. En dat betekent dus inderdaad ook qua leeftijd, maar ook vaak qua salaris, qua levensstijl, qua hobby's. Weet je, daar probeer ik toch echt zoveel mogelijk een gelijkgestemde in te vinden.
0: Zijn mensen een beetje realistisch wat dat betreft?
3: Ja, dat wel. En gelukkig, weet je, als je naar mij komt en je betaalt zoveel, ja, dat klinkt misschien een beetje, maar ik bedoel, dan leg je ook wel heel veel, ja, dan leg je het ook in mijn handen. Weet je, dat is toch ook wel een vorm van vertrouwen. Je betaalt niet zoveel aan iemand dat je denkt van ik ga toch lekker mijn eigen gang. Dus de meesten luisteren wel naar me.
0: Er stond een interview met jou in de AD en daarin zeg je ook van dat, het zijn ook vaak mensen die natuurlijk al, bijvoorbeeld in het zakenleven al succesvol zijn geweest of arts zijn geweest of zoiets. Dus dat zijn allemaal mensen die wel in hun leven allerlei beslissingen hebben genomen. Maar op dit vlak is het allemaal net niet goed gegaan.
3: Ja, cognitief klopt het daarboven in de bovenkamer vaak bij die mensen. Heel goed. Maar ja, liefde is niet cognitief. Liefde zit in het hart. En dat is het grote verschil. Weet je, dit is niet een reorganisatie, een groot bedrijf wat je eens eventjes gaat opschudden en om gaat gooien. Dit zijn, je gaat met mensen. Je gaat met de liefde aan de slag. En dat is toch vaak een hele andere benadering, krijgt dat dan in een bedrijf of in een ziekenhuis.
0: En is het ook zo als je zo'n gesprek voert, hè, met of het nou een man of een vrouw is, put je dan uit je eigen bestand om daar dan eventueel een match mee te vinden? Of kan ik bij wijze van spreken op straat ook door jou worden aangesproken en zeggen van, joh, jij ziet eruit als intelligent en voorkomend. Ik heb nog toevallig iemand, een oude weduwe, die een paar miljoen op de bank heeft.
3: Nee, dat doe ik niet. Ik heb wel, weet je, ik ben ook wel een beetje een headhunter nog steeds. Maar ja, dat is natuurlijk vaak een beetje, wordt dat qua lachen van heel Holland Bakt, die dame die daarin meespeelt. Daar had ik ooit een keer een cliënt die zei, haar zou ik wel willen hebben. Dus, ja, dan
0: Jannie bedoel je?
3: Jannie, ja. Nou, ik zal er eens bellen. Polsen of ze trek heeft erin. Maar ja, dat is natuurlijk een utopie. Dat doe ik dan niet.
0: Nee, echt. Nee. Zo gaat het niet. En je hebt natuurlijk wel een hele hoop meegemaakt. Bijzondere verhalen ook?
3: Ja, genoeg. Ik moet er alleen altijd natuurlijk wel mee oppassen dat het niet te herkenbaar is. Want geen van mijn cliënten wil heel graag met naam en toenaam bekend worden. Of dat kennissen zeggen, hé, je was op de radio. Dus daar moet ik wel mee oppassen. Maar ja, ik heb leuke verhalen, sappige verhalen genoeg. Ja, ja. Zeker.
0: Oh, nou, laten we bedenken er vast even eentje. En dan gaan we daar zo meteen mee afsluiten. Want ik wil toch even horen van hoe dat dan precies werkt. Annemarie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: 79, Jurgen. Je bent een van de cliënten van Carla.
1: Ja, dat klopt.
0: En je hebt net een date gehad, begreep ik.
1: Ik zit volop in het proces, zal ik het zo zeggen.
0: Ja, en hoe is dat gegaan?
1: Nou, dat gaat best wel heel goed. Als je daarin gewoon relaxed bent, dan is dat geen enkel probleem. Kijk, ik hoef niet zo nodig, hè. Dat klinkt een beetje gek, maar ik wil echt voor iets goeds gaan. En het is wat Carla zegt, ik hoor dat net. Ik heb vertrouwen in het feit dat zij goede mensen selecteert. En dan ga ik dat ook aan.
0: Want jij hebt ook wel op andere datingsites gedaten, hè?
1: Nou, ik heb via een vriendin op een datingsite gedate. En daar had ik eigenlijk... In eerste instantie gaf zij ook aan van, ik heb niet het type man die bij jou past. Dus dat was punt één. En het tweede was, dat heb ik zelf ook ervaren in de contacten. Enkele, het is kort geweest hoor. Maar daar heb ik dat wel in ervaren.
0: Ja.
1: Dat niet aansluiting vindt bij mijn leven. Wat ik achter me heb liggen.
0: Dus dan liever inderdaad op deze manier wat meer... gewoon wat beter zoeken eigenlijk naar de juiste kandidaat. Ik begreep wel dat er al wel meer dates ook zijn geweest. Dus ben je dan te kritisch misschien?
1: Nee, wacht even. Kijk, ik heb dus de afgelopen weken... Het is zo in zijn werk gegaan. Er hebben zich genoeg mensen aangemeld. Daar heeft Carla een selectie in gemaakt. En uiteindelijk bleven daar dus een aantal van over. Waar ik mee kon leven. Want je moet natuurlijk niet alleen via een profiel iemand op papier selecteren. Nee. Iemand moet er ook nog uitzien dat je zegt, nou, daar voel ik wel wat voor. Maar in een ontmoeting merk je ook wel of er een beetje een klik is of niet. En afgelopen week heb ik dus een aantal ontmoetingen, kennismakingen, hoe je het noemen wil, met mannen gehad, in mijn geval. En daar was vandaag ook nog iemand. Okay. Ja, dat klopt.
0: Maar
1: ik weet niet of ik de lat... Ik heb de lat wel een beetje hoog liggen, want het is natuurlijk zo dat je ondertussen op mijn leeftijd best wel weet wat je niet wil en ook wel wat je wel wil.
0: En iemand moet je ook verdienen, Annemarie. Toch?
1: Dat is niet zo moeilijk. Ja.
0: Nee, maar ik wil kijken, vanuit jouw perspectief gezien, er zijn genoeg mannen misschien die denken, nou, lijkt me best wel leuk even. Maar ja, je hebt ook iets te bieden natuurlijk. En, want ik las op jouw profiel diepgang, eigenheid, humor, dat zoek je.
1: Ja, onder andere, zeer zeker. Ja. Maar in ieder geval een soulmate. Kijk, ik zit niet in een leegte dat ik zeg, ik kan mezelf heel goed bedruipen. Ik ben zelfstandig geworden, ook doordat ik heel lang eigenlijk al alleen geweest ben. Maar dat is, dat moet wel klikken.
0: Ja, het is duidelijk. Ik hoop dat er iemand bij zit voor je. Dank in ieder geval voor jouw ervaring om die met ons te delen. Annemarie is dat, een van de cliënten van Carla. Carla, je hebt intussen nagedacht, want je hebt heel wat meegemaakt. Ook waarom mensen worden afgewezen bijvoorbeeld. Kan je nog eens wat voorbeelden noemen waarom dat dan is?
3: Nou ja, in het voorbeeld van het AD was inderdaad ik heb dan een medisch specialist. En dat is een hele leuke man. Ik vind hem hartstikke leuk. Hij heeft echt een warm plekje bij mij. En ik ken hem ook al heel lang. En die had ik voorgesteld aan een hele charmante dame. Uit Limburg kwam ze. En ik koppel dat altijd terug. Ik vraag ook altijd aan de kandidaten. Zij is dan een kandidaat, ze betaalt niks. Ik introduceer haar bij de cliënt, in dit geval de medisch specialist. Dus ik vroeg haar de terugkoppeling. Hoe vond je het toen je hem hebt gesproken? En toen had ze echt... ze begon van, nou ja, hij zag er niet zo verzorgd uit. Had een vlek op zijn hemd. Nou, dat is natuurlijk niet zo netjes. Maar toen zei ze echt, waar ze helemaal op af was geknapt is. En toen bestelde hij spaghetti. En Carla, je zult niet geloven, maar die sneed zijn spaghetti. En daar is ze hem echt, daar knapte ze zo op af. Ja. Dus ik heb dat toen later met hem besproken. Ik zeg, ja, beste, nou ja, de naam dan.
2: Nee.
3: Ik zeg, het gaat gewoon, het is niet gelukt, want ze knapte zo. Dus de volgende keer toen ik hem voorstelde, zei hij van, nou kijk, en hij had nog een selfie genomen. Ik zit in een hele mooie auto, want de auto was ook niet stoffig. En ik heb een schoon hemd aan en okay. Ik ga geen spaghetti bestellen.
2: Heel goed,
3: dus hij heeft er wel om gelachen.
2: Hij heeft ervan geleerd. Dankjewel, Carla. Via jou even een klein inkijkje in deze wereld van het daten, zeg maar. Dus hartelijk dank en succes met alles wat je doet. Carla de Ruiter is dat, elite matchmaker noemen we haar maar even. We zijn bezig met die vraag van vandaag. Aanleiding is Lowlands, dat is komend weekend. En we kijken dus naar de leukste festivalherinneringen. Die zoeken we op de vraag van vandaag. Kralingen wordt trouwens veel genoemd, zie ik. Villa Nina was daar ook namelijk met mijn vader en drie zusjes, laat ze weten. Ik was 8 en klein voor mijn leeftijd. Ik zag op ooghoogte allerlei middelen stiekem van hand tot hand gaan. Dan iemand die zich Oele noemt. Samen met mijn zoon en moeder ben ik naar Lowlands geweest. 3 generaties op 1 festival, was ook bijzonder. En Jalmar aan de lijn nu. Goedemiddag, Jalmar.
4: Dag, Jurgen.
2: Wat is het festival dat jou het meest is bijgebleven?
4: Ja, ik was in 1974 voor het eerst naar concerten gegaan. Yes, Emerson, Lake & Palmer, Eric Clapton. En daarna in begin 75 Peter Gabriel. Toen kreeg ik in juni mijn diploma voor mijn ateneum. En kreeg van een voetbalvriend bij FC Purmerend de boodschap dat hij naar Engeland zou gaan om Pink Floyd live te zien met het optreden van The Dark Side of the Moon.
2: Ja.
4: Ja, toen dacht ik, daar moet ik ook naartoe. En ik ben meegegaan zonder kaartje. Want dan zou ik daar wel even bij de toegangspoort gaan halen. Dacht ik vol overtuiging. Nou, afijn, na een bootreis naar Harwich, een treinreis naar Londen en vervolgens naar Stevenage kwamen we aan bij het festivalterrein. Dat maar liefst 150.000 mensen konden huisvesten. En daar zat ik tussen.
2: Oh, wauw.
4: Bij de ingang waren inderdaad kaartjes te koop voor 8 pond, ongerekend circa 25 gulden. En dat was eigenlijk een koopje, want er traden nog 3 andere bands op, waaronder Captain Beefheart en Steve Miller. Wat op zich heel aardig was, maar we zaten er natuurlijk voor Pink Floyd.
2: Ja.
4: Nou, toen we dat terrein opliepen, werden we overdonderd door de omvang van de gigantische quadrifonische geluidsinstallatie en andere apparatuur. Toen Pink Floyd opkwam, vlogen de 2 Spitfires van de Engelse luchtmacht laag van achteren over de bühne, over de menigte. Nou, toen waren we allemaal wakker. Toen dachten we, hier gaat wel iets bijzonders gebeuren. En dat werd het ook. Het is nu 51 jaar geleden, maar ik vergeet het nooit meer. Dat concert heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten. Fenomenale muziek.
2: Ja.
4: Ondersteund door grandioze animaties en realistische beelden van de maatschappij in dat tijdsgeweer.
2: Ja.
4: Na 10 minuten vloog een raket over de menigte die naast de bühne neerstort en een enorm vuurwerk genereerde.
2: God.
4: Onuitwisbare indrukken.
2: Ja, hier komt niemand meer overheen als ik dit zo hoor.
4: Ja, ik weet het niet. Ik heb het gelukkig mee mogen maken. En ik heb daarna Pink Floyd nog heel veel gezien, ook de Wall en zo. Maar ja, dit was het wel. Dit was, ik vond het weer 18, hè. Je bent net uit je leiders.
2: Ja. Mooi.
4: Zoiets te kijken, echt fenomenaal.
2: Mooi verhaal. Jan, maar even één persoonlijk vraagje. Heb ik jou ooit wel eens op het terras ontmoet met een glas wijn in de hand of niet?
4: Nou, ik denk het wel.
2: Ja, ik dacht al, ik hoorde het aan je stem. Ik dacht, dit is hem gewoon.
4: Ah, dat is het ook.
2: Ja, dank voor je verhaal, jongen.
4: We zien elkaar
2: gauw. Ja, hoi. Jalmar was dat. U kunt reageren met uw verhalen over beroemde festivals, hè, waar u geweest bent. Dit soort verhalen willen we graag horen. Villa VDB, het omroepmax.nl. Of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Villa VDB.
5: NPO Radio 1. NPO Radio 1.
6: Eerder in de perstribune van Max.
7: Gelijk krijgen is toch het leukste wat er is. Dat moet je toch wel weten als vrouw.
8: Oh, nou.
7: Nou, vrouwen willen heel graag gelijk hebben.
8: Ja,
7: toch?
8: Jij denkt dat mannen geen gelijk willen hebben.
9: Als ik helemaal wakker ben.
8: Ja, dat duurt even.
9: Oh nee, ik kan heel goed lui zijn.
10: Een bejaarde man bij ons uit de buurt begon ook tegen mij aan te praten. Maar het bleek over Leo Alkemade te gaan.
8: Oh ja, daar lijkt je mee. Joh,
10: fysiek nog wel wat gelijkenis.
11: Ja, ik vind het leuk om de gezichten achter de stemmen te zien. Nou ja, het valt niet tegen wat ik zie.
6: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week cabaretier en programmamaker Niels van der Laan. En Olympisch roeikampioen Ronald Florijn. Zondagmiddag 12 uur.
5: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie olifant!
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
18: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
17: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
6: NPO Radio 1. 3 uur.
5: Jurgen van den Berg.
2: Het is een scène uit een oude Donald Duck. Donald die in een propellervliegtuigje met een sneeuwschuiver ervoor wolken bij elkaar schuift en zo zelf regen gaat maken. Kan dat in tijden van droogte ook in het echt, vroegen wij ons af. Bij kennisinstituut Wetsers in Friesland doen ze er onderzoek naar in ieder geval. En in Villa VDB hoort u straks hoe ver ze ermee zijn. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Robert Baltus.
19: De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat de staat van beleg geldt sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat hij zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov is door de president niet gereageerd. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van die blikjes is verboden, maar de verkoop en de koop niet. Criminelen verdienen flink aan die miljoenenhandel, zegt deze onderzoeksjournalist van Eén Vandaag.
20: Het is lucratief omdat en die blikjes goedkoper zijn en omdat je dan dat statiegeld niet hoeft te regelen. Voor sommige mensen zal dat een voordeel zijn, want dat scheelt administratie, maar ook een hoop gedoe met inleveren. Je gooit het gewoon vervolgens weg in de prullenbak, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
19: Sinds 2023 geldt de statiegeldplicht op blikjes om zwerfafval tegen te gaan. Op meerdere plekken in Drenthe zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Zo stroomt het centrum van Assen inmiddels vol met trekkers. Ook op een aantal wegen is er vertraging. De boeren gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Al valt die steun nog best tegen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Ze hebben natuurlijk de hoop gevestigd dat ook het gemeentebestuur, dus de burgemeesters, de wethouders, hun steunen in hun protest. Nou, dat gaat niet gebeuren, want tot nu toe hebben alle gemeenten waar ze langs zijn gegaan, heeft de burgemeester aangegeven dat ze de steunverklaring niet gaan ondertekenen. Wel zijn er individuele raadsleden of partijen die hun steun toezeggen. Dus ja, de missie is een klein beetje geslaagd, maar precies wat ze helemaal wilden, dat hebben ze nog niet bereikt.
19: In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Bij een busongeluk in het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De passagiers van de bus waren patiënten onderweg naar ziekenhuizen. Ook de chauffeurs kwamen om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Spaarndam. De man werd aangehouden nadat DNA-sporen van hem waren gevonden. Sinds oktober vorig jaar wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het al om 60 zaken. En in het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in de Amsterdamse wateren. Ze kwamen over het algemeen over het leven door ongevallen en misdrijven. Schiphol en beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers verliep om 12 uur. Volgens de vakbonden volgen er nu acties.
21: De eerste acties die wij gaan doen, dat zullen korte werkonderbrekingen zijn. En dat zal niet betekenen dat mensen gelijk massaal hun vlucht missen. Dat zal slechts leiden tot wat langere wachtrijen. En dan is het aan Schiphol en de beveiligingsbedrijven om ons een antwoord te geven waar we wat mee kunnen, zodat we niet in september hoeven op te schalen.
19: Medewerkers kampen volgens de bonden met een hoge werkdruk, oplopend ziekteverzuim en onvoldoende mogelijkheden om te herstellen. Het weer verspreid over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n graad of 15. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink.
22: Er staat een flinke file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afritten Geldermalsen en Kerkdriel. Daar heb je nu een half uur vertraging door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Verder staat er een vrachtwagen met pech nog steeds op de A59... van Den Bosch naar Waalwijk bij Drunen-West. Vertraging is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht en Rijkswaterstaat verwacht dat het nog tot een uur of 5 duurt voor de weg weer helemaal vrij is. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen, die is na een ongeluk bij Amstelveen wel weer vrij, maar de vertraging is nog een kleine 10 minuten.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
23: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
24: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
26: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
27: Leren mediteren? Zen.nl.
28: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl.
0: NPO Radio 1. Max.
3: Jurgen van den Berg.
2: Goedemiddag allemaal, ik kijk op de gastenlijst voor uur nummer 2. Onderzoeker Sarah Warnau en hoogleraar droogtebestendigheid Micha Werner. Over de vraag, kunnen we in tijden van droogte geen wolken maken waar regen uitvalt? In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2008. Toen werd Ankie van Gunsven met Salinero voor de derde keer op rij Olympisch kampioen dressuur. En natuurlijk ga ik met Ankie terugblikken. De te kloppen score een tijdje terug is 9. De kandidaat van vandaag komt uit Diemen en heet Wolter Kramer. En de vraag van vandaag, wat is uw leukste festivalherinnering? Mailen mag naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisteren. Aanleiding is Lowlands. Komend weekend is het weer met allerlei grote namen natuurlijk daar op het podium. Maar ook de verhalen over knakworsten bij het ontbijt. Het is allemaal traditioneel in een weekend waar weer veel herinneringen zullen worden gemaakt. Maar dat legt dus uit een beetje waar die vraag van ons vandaan komt. Er is weer gereageerd. Hans Dekker bijvoorbeeld.
4: Over de beste, leukste festivalervaring. Ik was een jaar of 10 geleden op Pinkpop. En daar speelden als headliner de Foo Fighters. Op een gegeven moment begon het te regenen en te doen. Het was verschrikkelijk. Allemaal plastic overal. Mensen over elkaar heen om te schuilen. Op een gegeven moment breekt de zon door en komt er een fantastische regenboog tevoorschijn. En Dave Grohl, de zanger gitarist van de Foo Fighters, legde de boel helemaal stil om samen met elkaar te kijken naar de regenboog. Hij zag er als het ware een soort teken in dat er iets groters op het programma stond dan alleen het spelen van de Foo Fighters. Maar dat was werkelijk een geweldige ervaring, een magische ervaring, samen met de Foo Fighters op Pinkpop.
2: Ja, mooi verhaal dit. Een gratis lichtshow dus in feite bij dat concert. David Barnau, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: U verschijnt wel eens vaker op Radio 1 en in de media. Dat kennen we u als historicus van NIOT.
7: Ja.
2: Maar ik zat vanochtend in de Volkskrant te lezen en dan kwam ik uw naam ook ineens tegen. En dat ging over het dispuut. Wat nou het eerste echte popfestival, openluchtpopfestival of eigenlijk echte popfestival in Nederland is geweest. Er wordt altijd aangenomen dat Holland Pop in Kralingen was.
7: Ja, nou ja, dat stukje heb ik geschreven omdat ik inderdaad historicus ben. En ik heb zelf meegedaan als vrijwilliger aan het eerste popfestival in Nederland in Den Haag.
2: Maar ja, maar dat is dus niet Kralingen, zegt u?
7: Nee, 2 jaar voor Kralingen.
2: Vertel.
7: Dat was het in Den Haag, in de Houtlusthallen. Die bestaan lang niet meer, maar er gebeuren veel dingen. Dat was de First Holiness Kitsch Garden for the Liberation of Love and Peace and Colors.
2: Mooie naam ook.
7: Ja, helemaal flower power.
2: Ja. Want we zeggen nu altijd Lowlands, maar dat heette vroeger ook, hè? Can't Fly to Lowlands Paradise, ja, geloof ik.
7: Tuurlijk.
2: Dus dat was helemaal in.
7: Ja, en ze passen zich aan. Maar hier was het is onbekend gebleven. Dat is natuurlijk ook stom van Den Haag zelf. Den Haag was een popstad. Nou, dit was de Moody Blues, Pink Floyd, Small Faces, noem maar op.
2: Ja, dus ook niet de minste.
7: Nee, zeker niet. Toen waren ze wel goedkoper dan nu, denk ik.
2: Ja, zeker. Maar hoe kan het dan dat in de geschiedenis zo scheef is gegaan? Want sterker nog, er is ook nog een dispuut tussen, ja, of Kralingen nou eerst was of Pinkpop in het zuiden.
7: Ja, nou, ik denk dat Kralingen is heel erg. Daar hebben we heel veel beelden van. Met blote dames. Nou, dat blijft altijd hangen. En Rotterdam, die was natuurlijk toen al en was in concurrentie met Amsterdam. Eindelijk was er iets in Rotterdam wat nationaal de aandacht trok. Ja, Amsterdam had dat helemaal niet.
2: En dat heeft dus dat evenement in Den Haag een beetje overschaduwd allemaal?
7: Absoluut, absoluut. Het is, Den Haag is wat dat betreft vrij stom. het is wel eens, er was een faillissement bij, maar dat is ook bij Kralingen. Maar ik ken ook geen beelden van Houtlusthallen.
2: Nee. Ja, en kijk, want ja, ik kan me zo voorstellen dat het misschien ook in 1965 wel eens een keer iemand is geweest die in zijn achtertuin een klein concertje heeft gegeven of zo.
7: Maar ja, Beatles en Blokker is een voorbeeld natuurlijk.
2: Ja, oké, maar dat was dan wel weer echt georganiseerd natuurlijk. Maar ik bedoel, dit klinkt toch wel echt als. Het enige is misschien het verschil. Kralingen openlucht, Pinkpop openlucht. En dit is dan in de Houtrushallen geweest.
7: Ja, dit was dicht. En door de organisatoren, die woonden vooral in een commune ergens in Den Haag. Dus het was ook vrij amateuristisch, heb ik het idee.
2: Ja. Maar goed, als je de namen dus ziet op de poster, dat zijn niet de minste. Dus het was echt wel een festival.
7: Ja, dus ze hebben misschien ook wel een professionele type ingehuurd om die bands naar Nederland te halen. Ja.
2: Hebt u er veel reactie op gekregen? Want dat is toch altijd een beetje... Ja, iedereen heeft in zijn hoofd zitten. Ja, Kralingen, dat was het eerste echte popfestival. Eigenlijk na dus Woodstock in Amerika.
7: Nou, ik zet deze dingen altijd op mijn Facebook en op mijn LinkedIn. En LinkedIn had ik 1600 dingen met 6 echte reacties. Waar mensen zeiden, nou luister eens, dat was niet in de open lucht. Je moet dit zien en zo zien.
2: Ja, dan krijg je dat. Dan gaat het om de details.
7: Ja, zeker. Natuurlijk gaat het altijd om details. Maar ja, ik roep altijd... Hallo Den Haag, je had veel meer beentjes dan Amsterdam.
2: Ja, kijk, Den Haag is daarna natuurlijk wel de beatstad van Nederland geworden.
7: Ja, maar ze hebben er eigenlijk zelf te weinig... staat nog steeds toch bekend als een beetje ambtenarenstad.
2: Ja. En u was er dus ook bij op dat festival?
7: Ja, ik was 19 en ik was vrijwilliger. Maar ja, ik kan me niet veel meer herinneren dat ik daar ouder aan hekken moest van A naar B brengen en met zeil slepen. Ik kan me geen enkel optreden voorstellen. Terwijl ik wel gratis toegang had natuurlijk.
2: En bent u daarna nog naar festivals? Of gaat u nu nog wel naar festivals?
7: Nee, helemaal niet. Het enige wat ik ooit heb meegemaakt is in Amerika, in San Francisco. Daar kwam ik heel per ongeluk in een festival van, dat noemden ze Texans in Exile. Dat waren Texanen die in Californië woonden en werkten. En deden alsof ze verbannen waren. En die hadden een dag en een avond met alleen maar Texaanse muziek en nostalgie. Dat vond ik ontzettend leuk.
2: Ik wou net zeggen, dat klinkt ook wel weer gezellig.
7: Ja, dat was heel gezellig. Ja, het was in exile.
2: Tex-Mex in San Francisco. Ik vind het een prachtig verhaal. En ja, de geschiedenisboeken moeten gewoon worden herschreven wat mij betreft. Kijk, al die mensen zeggen, ja, het is binnen geweest. Het zal allemaal wel. Tweedaags grote namen op de poster. Dus ik vind dat we het echt een festival mogen noemen, hoor.
7: Ik ook.
2: Oké, dank daarvoor. David Barnau was dat. Hij heeft dit bijzondere feit ontdekt in de Nederlandse popgeschiedenis. Dan nog een reactie hier. Het eerste festival voor mij was Alkmaar Pop 78. Daar rookte ik mijn eerste joint en ging daarvan over mijn nek op de middenstip van de Hout. Dat was toen het stadion natuurlijk van AZ. Heeft 40 jaar geduurd tot mijn volgende joint en die beviel ook al niet, zegt Frans met een Z. Wat is uw leukste festivalherinnering? Mail hem door naar villavdb@omroepmax.nl. Of zet een berichtje op de NPO luisterapp, want dat lezen we ook uit. Liefst ook een gesproken bericht.
8: Max.
9: Terug naar toen.
2: We gaan terug naar 19 augustus 2008.
9: Villa VDB.
2: Op die dag werd Ankie van Grunsen voor de derde keer op rij Olympisch kampioen dressuur.
10: Nederland rekende op Ankie en Ankie kon rekenen op Sally Nero.
11: Wat kan Van Grunsven doen? Ook zij ging van de week de mist in.
12: Ik ben echt deze week zo nerveus geweest. Ik ben nog nooit zo nerveus geweest.
11: Ja, dit is Sally Nero zoals we hem kennen.
12: En ik dacht echt, oh, het gaat vast niet lukken.
11: De negens gieren van het scorebord af.
12: Ja, iedere keer toch maar weer rustig blijven en uiteindelijk...
11: Wat reed deze meid een ongelofelijke proef.
12: Wauw.
11: Het was Sydney, het was Athene en het wordt voor de derde keer een gouden medaille.
12: Ik kan het nog niet begrijpen.
11: Wat een sportvrouw, wat een prestatie. Zet die hier weer neer.
2: Ankie, goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag.
2: Mooi dat wouden tussendoor van jou, hè?
13: Ja, ik kon het echt niet begrijpen. Ja.
2: Je hebt die beelden natuurlijk al 100.000 keer gezien. Maar wat doet het een beetje als je dit weer even zo terug hoort, die samenvatting?
13: Ik heb de beelden niet 100.000 keer teruggekeken. Oh. Maar ik heb wel... die samenvatting horen is wel echt geweldig. Ja, het was ook zo stressvol en het was ook zo... Ik heb maanden, s'avonds als ik ging slapen, dat ik dacht... even terugdenken, dat slaap ik lekker op. Het was echt geweldig.
2: Ja, 18 jaar geleden alweer.
13: Ja, tijd vliegt.
2: Ja, en dit was de derde voor jou. De eerste natuurlijk in Sydney met Bonfire, 2000. Toen Athene, 2004, ook al met Sally Nero. En nu dus de derde op de Spelen van Peking. Maar dat evenement werd in Hongkong afgewerkt, hè, de dressuur.
13: Ja.
2: Wat herinner je nog van die bewuste dag?
13: Ja, het was daar. De wedstrijd was steeds 's avonds. Dus we waren in Hongkong met het hele team natuurlijk. Maar ik was met chef en de kinderen. De kinderen waren ook mee. En overdag hebben we gewoon rustig aangedaan. Want jij kon ook niet heel veel doen. Willeke, mijn groom, die was mee. Die was op stal bij Sally Nero steeds. En ja, ik ben op tijd naar de stallen gegaan, lekker rustig voorbereiden. Ja, dan is het toch gewoon je focus op die proef. En ik weet wel dat ik echt de hele week mega nerveus was, totdat ik eigenlijk opstapte. En ja, Salinero liep echt lekker. Wat wel even een spannend moment was, Isabel Beert, mijn concurrente,
2: ja,
13: die maakte een hele grote fout in de proef. En er werd gelijk door iemand die op de tribune zat, naar Willeke gebeld of geappt, dat weet ik eigenlijk niet meer, van ja, Isabel gaat echt de mist in. Dus iedereen begon al om mij heen, fijn, weet je wel, ja, niet voor haar natuurlijk, maar ja, dus
2: de kans
13: is daar. Maar ja, ja, toen dacht ik, ik moet eerst gewoon nog goed rijden, want zolang ik, als ik niet gereden heb, is er niks binnen. Dus niet af laten leiden, niet externe dingen mee laten tellen, focus houden. En ja, die proef weet ik eigenlijk niet meer zo heel veel van. Het was gewoon, ja, ik zat zo in mijn focus en mijn flow dat ik ook niet meer kan vertellen hoe mijn proef ging. Maar goed, ja, het was dus goed.
2: Ja, uiteindelijk goud, ja. Ik ben ooit eens een keer bij jou geweest, voor Langs de Lijn was dat, om eigenlijk een uur met jou te praten. Maar ik herinner me nog, dat ik heb het laatst nog een keer verteld aan iemand. We gingen op een gegeven moment, wij zaten bij jou in de bak en het gesprek. En toen liepen we dus naar die stal waar die Salinero stond. En ik vond dat zo'n magische ervaring, hoe dat paard op jou reageerde.
13: Ja, het is ook magie, denk ik echt. Als je met een paard... ja, zelf vind ik dat ook nog steeds. Met Bonfire en met Salinero had ik dat dan heel extreem. Maar dat je zo'n klik met een dier kunt hebben, dat je zo op elkaar ingespeeld bent, dat, ja, dat je gewoon weet wat je elkaar hebt, dat je elkaar totaal vertrouwt. Ja, dat je gewoon ongeveer gedachten van elkaar kunt lezen. En dat met zo'n groot paard.
2: Ja,
13: dat is natuurlijk echt, ja, dat is echt heel bijzonder.
2: En hij stond eerst niet echt op de nominatie, hè, om eigenlijk jouw eerste paard te worden.
13: Nee, helemaal niet. Want hij was van een klant. De chef had hem... het was wel echt serieus een goed paard. Dat vond ik ook. Alleen hij was heel groot en hij straalde heel veel kracht uit. En ik, ja, ik ben niet echt iemand die het van kracht moet hebben. Ik, ja, dat heb ik gewoon niet. Ik moet gewoon echt van de afstemming kunnen werken. En Bonfire was, ja, nogal heel sensibel. En Salinero, ja, ik vond hem niet zo sensibel tonen. Maar chef zei steeds tegen mij, je moet een keer op gaan zitten. Nou, uiteindelijk heb ik dat pas na een jaar gedaan. En toen was het echt binnen 10 meter dat ik dacht, ja, dit is hem gewoon. Er was gelijk, ja, het was gelijk dat ik dacht, dit is het.
2: En moest je jezelf ook nog gelijk geven? Dat hij het,
13: ja,
2: goed had gezien?
13: Ja, daar heb ik niet zo moeite mee, hoor. Maar nee, dat vind ik niet erg. Maar het heeft hem wel een jaar geduurd voordat ik überhaupt erop ging zitten. Dus dat is wel grappig.
2: Ja. Want kun je ons... Kijk, dat is natuurlijk heel veel oefenen. Voordat je uiteindelijk op dat toneel van de Olympische Spelen staat. Hoeveel tijd, hoeveel oefenuren zitten daar wel niet in?
13: Ja, heel veel trainingsuren natuurlijk, maar ja, vooral de uren ook buiten trainen om. Het gaat er natuurlijk om dat je met een paard, ja, je moet elkaar kennen, je moet elkaar vertrouwen, je moet weten hoe je op elkaar reageert. Je wil weten hoe je paard op bepaalde situaties reageert. Die paarden maken natuurlijk ook een flinke reis, dat hadden we naar Athene ook al gehad, maar ja, het is een reis, het is klimaat. En dat was in Hongkong, waar toen de Olympische Spelen waren. Het was daar extreem warm, ja, en humid. Dus heel hoge vochtigheidsgraad. En de wedstrijd duurde een week. Omdat je daar vanwege die tyfonen hadden ze iedere keer een pauzedag ertussen. Dus je had een proef, en dan 2 dagen niks. Een proef, 2 dagen niks. Dus die was echt een hele lange week. Normaal is een kampioenschap over 4, max 5 dagen... Dus dat vond ik wel heel moeilijk, want dat had ik niet kunnen oefenen. Ik had die temperatuur en die vochtigheid. We hebben daar natuurlijk wel getraind, maar je weet niet, een week in vorm houden is best lang.
2: Ja.
13: Want normaal pak je een rustdag, doe je veel, doe je weinig. Dus dan is het wel belangrijk dat je goed naar je paard kunt kijken hoe die zich voelt. En ja, daarvoor ben je natuurlijk niet alleen aan het trainen, maar ben je ook op stal veel aanwezig bij je paard.
2: Ja. Ja, en dat verklaart dus ook inderdaad hoe zo'n paard dan op jou reageert. Want toen was hij al eigenlijk in rust, hè, toen ik daar was. Maar toen stond hij gewoon lekker op stal. Maar toen jij kwam binnen, er gebeurde gewoon iets heel, heel magisch, heel, heel bijzonder. Ja. Je hebt nog jaren met Salinero gereden.
13: Ja, ja, zeker. We hebben nog een Olympische Spelen gedaan na Beijing. Londen heeft hij ook nog gelopen. Daar hebben we nog 10 brons gehaald. Toen was hij 18, dus eigenlijk vond ik dat al een leeftijd. Ik dacht, oké, maar hij was op dat moment heel fit en in vorm. Dus 18 is best oud. En ja, 3 Olympische Spelen lopen, dat is natuurlijk ook een lange periode op topniveau. Dus dat is wel heel bijzonder, dat dat dat ook gelukt is met allebei de paarden. Dat ze zo lang fit en in vorm zijn gebleven. En daarna heb ik hem rustig afgebouwd. En heeft hij hier zijn pensioen mogen genieten. Ja. Maar ik heb hem denk ik nog tot zijn 25ste wel ook gereden. En dan een keer naar buiten en een keer op het veld. En een keer wat oefeningen. Maar gewoon, gewoon voor het plezier.
2: We vroegen ons nog af, hè, want jij krijgt dan die gouden medaille op een gegeven moment. Maar ja, Salinero in feite de helft van het werk gedaan. Wat krijgt zo'n paard dan eigenlijk?
13: Ja, de helft van het werk. Misschien heeft hij nog wel meer gedaan. Nee, dat denk ik niet. Ja, als ruiter ben je 24 uur per dag bezig om dat paard in shape te houden. Dus,
2: dat is waar.
13: En hij hoeft dan meestal maar tussen 1 en 2 uur. Dat valt op zich nog wel mee. Maar wat hij heeft gedaan, ik behandel hem elke dag alsof hij Olympisch kampioen is. En ik denk dat dat, natuurlijk weet hij niet dat hij gewonnen heeft. Maar ik denk, als je met dieren omgaat, dan moet je ze elke dag met veel respect en liefde behandelen. Dan krijg je dus ook een mooi resultaat.
2: Ja. En jij bent nu ook heel druk met het begeleiden van jonge ruiters, of andere ruiters in ieder geval. Het Anki Education Center.
13: Ja.
2: Want je hebt het nu jarenlang dus zelf gedaan. Hoe moeilijk is dan het coachen? Is dat moeilijker dan zelf rijden?
13: Dat vind ik wel lastiger. Want ik ben zelf echt heel gedreven en heel perfectionistisch. Dus ik wil heel graag dat mijn leerlingen het ook heel goed doen. En ze zijn allemaal even gemotiveerd. Soms vind ik het wel moeilijk om het... Ik voel waarschijnlijk meer als andere mensen, dat realiseer ik me ook. Dus ik moet heel goed kunnen overbrengen wat iemand anders wil doen. En ik heb allemaal superleuke leerlingen, maar op het moment dat hun de ring inrijden, moet ik het loslaten. En ik denk dat ik dat ook nog wel lastig genoeg vind.
2: Ja. En jouw kinderen rijden ook allemaal, hè? Yannick en dochter Ava Eden.
13: Ja, die springen allebei, dus dat is dan ook wel weer spannend natuurlijk.
2: Ja, maar die hebben dan geen last van moeder.
13: Nou, dat hebben we wel last van mij, denk ik.
2: Ze doen geen dressuur, zeg maar.
13: Nee, dat. Nee. In het rijden hebben ze denk ik minder last van me. Maar we gaan samen op wedstrijd. En ook dan wil ik gewoon dat het allemaal goed geregeld en gedaan wordt. En hun vinden mij heel gestrest. Terwijl ik zelf denk dat ik heel stressbestendig ben, dus.
2: Ja, mooi. Je hebt een column in de Telegraaf. Daarin volg je ook de ontwikkelingen van de dressuur. En je bent ook best wel kritisch, hè, over het jury-systeem.
13: Ja, maar dat mag onderhand ook wel na 40 jaar. Wij zijn altijd, vooral chef en ik, wij zijn altijd erg vooruitstrevend geweest. Ik was de eerste die de eigen kuur op muziek heeft laten componeren. We waren de eerste die met geluidssysteem werkte. Ja, we hebben echt, vooral chef was heel erg vindingrijk in heel veel dingen. We hebben echt, ik denk dat we de eerste waren die echt serieus een team mee op wedstrijd namen. Dus het beste eruit halen en zo goed als het kan. En ik vind het gewoon jammer dat in de dressuursport het enige wat de laatste jaren veranderd is, is dat je niet meer met een hoedje, maar met een cap rijdt.
2: Ja.
13: En ik denk dat jury-systeem, daar moet echt serieus een keer naar gekeken worden. De proeven moeten een keer veranderd worden. Maar ik was de afgelopen weekend in Aken op het wereldkampioenschap. En de sport was echt wel geweldig. Er werd fantastisch gereden. En de paarden zijn heel veel goede paarden. Dus de paarden ontwikkelen goed, de ruiters ontwikkelen goed. En nu het jury systeem en de proeven nog.
2: Maar wat zou daar dan anders in kunnen?
13: Ja, ik zelf ben een heel grote voorstander van de hoogste en de laagste plaatsing eruit halen, zodat één jurylid niet meer een hele uitslag kan veranderen.
2: Ja. Nou ja, goed, ja, inderdaad. Van mij gebeurt dat bij het boksen toch ook. Doen ze dat ook, hè? Dacht ik dat. Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet zeker, maar dat dacht ik.
13: Nou, er zijn natuurlijk veel jurysporten en het is natuurlijk altijd een beetje gedoe met jurysporten, denk ik. Maar je wil het toch zo objectief mogelijk maken. Ja. En ik denk dat daar zeker ruimte voor verbetering zit bij dressuur.
2: Ja. En hoe staan we ervoor als Nederland? Want over 2 jaar, de Spelen in L.A., op dressuurgebied bedoel ik.
13: Ja, nog niet helemaal zoals het zijn moet. Want op het wereldkampioenschap was het team 5e. Dus we hebben natuurlijk jaren hele luxe positie gehad dat we medailles mee naar huis brachten. En dat is dit jaar helaas niet gebeurd. Aan de andere kant wel heel positief. Marieke van der Putten met Santana was erg goed. Was 6e volgens mij uiteindelijk in de finale. Die is de karttrekker momenteel. Dinja Vlieren kwam erachteraan ook goed. Ik denk wel dat we daarachteraan wel de paarden en de ruiters misschien hebben, maar op dit moment niet meeliepen. Ik denk wel dat in 2 jaar nog... er moeten nog 2 goede combinaties bij voor het team. En Marieke, ik denk wel echt dat zij nog verder door kan groeien en een hoger resultaat kan halen.
2: Ja. Leuk om weer even met je te praten, Ankie. Dank je wel daarvoor. Ankie van Grunsven, drievoudig Olympisch kampioen dressuur. Aanleiding was dus het winnen van die derde medaille. Dat was vandaag 18 jaar geleden bij de Spelen van Peking. En dit was toen een hit op de Nederlandse radio van Katy Perry.

0: ik vind het allemaal prima. I Kissed a Girl, Katy Perry was dat. Zometeen de derde ronde van ons spel. Tijdje terug voor deze week. Wilt u zich ook een keer aanmelden voor dat spel? Of wilt u zich aanmelden voor dat spel en een keer meedoen? Dan kan dat natuurlijk. Gewoon naar het mailadres mailen uw naam en de telefoonnummer. Dan bellen we u terug en dan plannen we u ergens een keer in tussen nu en 31 december 2026. VillaVDB@omroepmax.nl.
1: NPO Radio 1.
0: Nu eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Robert Baltus.
2: Ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst op een tekort aan brandweermensen en materieel om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. De brand in de Ardennen is intussen ingedamd, maar nog niet onder controle. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie Fedorov wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Hij vindt dat Oekraïne in een bestuurlijke crisis zit, zegt hij op YouTube. Verkiezingen kunnen immers nu niet volgens de Oekraïense grondwet, aangezien de staat van beleg geldt sinds het uitbreken van de oorlog. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Die gaf daar geen reden voor. Criminelen verdienen flink aan de handel in illegaal geïmporteerde blikjes frisdrank en alcohol, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes zonder statiegeld illegaal geïmporteerd. Vervolgens worden die online en via maaltijdbezorgers verkocht. Alleen het importeren is verboden, de verkoop niet. Ruim 500 boeren voeren vandaag actie in Drenthe tegen de stikstofplannen van het kabinet. In verschillende optochten met trekkers gaan ze langs de gemeentehuizen in de provincie om daar een protestbrief te laten ondertekenen. Meerdere Drentse gemeenten hebben gezegd geen handtekening te willen zetten.
0: Waar staat het stil op de Nederlandse wegen? Bianca Damink.
3: Nou, het is onder meer druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je ruim 20 minuten op onthoud. Op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk sta je tussen Vlijmen en Drunen 20 minuten vast door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. Dat gaat
0: Waar staat het stil op de Nederlandse wegen? Bianca Damink.
3: Nou, het is onder meer druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je ruim 20 minuten op onthoud. Op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk sta je tussen Vlijmen en Drunen 20 minuten vast door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. Dat gaat waarschijnlijk nog zo'n anderhalf uur duren.

0: Weekendje terug.
1: En dat is dat spel waarin we uw historische nieuwskennis testen. De weekwinnaar verdient uiteindelijk 100 keiharde euro's. En de kandidaat van vandaag komt uit Diemen en heet Wolter Kramer. Wolter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jurgen.
1: Collega. Goedemiddag, collega.
2: Ja, ik vertelde de redacteur die vanmorgen belde dat ik ook radioprogramma doe bij de lokale omroep Studio DMN. En dat presenteer ik dan iedere woensdagavond tussen 6 en 7. Een programma dat heet De Grabbelton, waarin ik voornamelijk 60s, 70s en 80s muziek draai.
1: Oh, okay. Dus een muziekprogramma is dat?
2: Ja.
1: Oké.
2: Ja.
1: Maar intussen volg je dus...
2: We hebben ook wel eens gesprekjes tussendoor over bepaalde onderwerpen die wat actueel zijn. Ja.
1: Maar intussen volg je nieuws ook op de voet?
2: Ja, ik ben echt wel een nieuwsjunk. Ja.
1: Oké, nou, we gaan kijken hoe je ver je komt, Wolter. Want Joop Meppelink, die was maandag...
2: Ja, die ken ik, ja.
1: Ja, die had de 9, dus die staat voorlopig hier bovenaan aan het scorebord. Maar goed, het kan alle kanten op. De mogelijkheden zijn legio, zullen we maar zeggen.
2: Ja, Joop en ik, wij kennen elkaar omdat wij destijds allebei op de geleidehondenschool cursus hebben gedaan.
1: Oh, wat bijzonder.
2: Allebei een geleidehond kregen, dat was in 87 of zo.
1: Oh, okay.
2: Ja, die hond heb ik een half jaar gehad, toen is die weer teruggegaan naar het kaart.
1: Ja, ik snap het.
2: Maar,
1: Nou, goed verhaal. Hey, luister, Wolter, want we moeten het spel gaan spelen. Want anders zitten we dadelijk aan de tijd. Dat kan natuurlijk niet. Wat is jouw geboortejaar? Want dat is het vertrekpunt altijd.
2: Ja, 1965.
1: Oké, komt-ie aan.
0: Tijdje terug.
1: Is dit eerste fragment vroeger of later dan 1965?
3: Hier is alles misgegaan wat er mis kan gaan. De dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Ja, daar zitten 8 fouten in.
1: Koningslied, hè, was dit. Was dat vroeger of later dan 1965?
2: Ja, dat was later. Was 2012.
1: 2013 was het.
2: 2013, ja.
4: De tenniswereld is een van zijn meest aansprekende spelers kwijt. Andre Agassi nam dit weekend afscheid op 36-jarige leeftijd.
1: Was dit vroeger of later dan 2013?
2: Oh, ik heb helemaal niets met tennis. Dus dit wordt gelijk al een moeilijk punt. Ik denk... Maar dat is echt een gok.
1: Andre Agassi, hè, ging het over.
2: Ja. Ik denk vroeger.
1: Vroeger is goed, 2006.
5: Geen kopspijkers meer op zaterdag. Omroep De Vara stopt met het uitzenden van het populaire televisieprogramma. De reden? De Vara heeft ruzie met presentator Jack Spijkerman.
6: Ik ben verbijsterd en aangedaan. Ik begrijp er niets van.
1: Was dit vroeger of later dan 2006?
2: Ik denk iets later.
1: Ik denk het niet.
2: Oh.
1: Het was iets vroeger, een jaartje vroeger om precies te zijn.
2: Oh, ja, want ik dacht, het zal ergens rond die tijd zitten.
1: Het was 28 april 2005, toen besloot de VARA de laatste 4 uitzendingen van dat programma Kopspijkers van de buis te halen. Jack Spijkerman wilde naar de commerciële, naar de zender van John de Mol, 10. En dat vonden ze bij de VARA niet zo leuk, vandaar dit. Als het dan gaat, hè, tussen die kennis van jou en jou, dan gaat hij toch aan de leiding, want hij had er... 9 en jij blijft steken op 2.
2: Ik wens Joop, ik hoop dat hij ook in vergelijking met de deelnamekandidaat van morgen, dat Joop het wint. Want ja, dat zou ik wel leuk vinden voor Joop.
1: Ja, oké. Nou, dat is dan, dat heeft hij alvast mee. Jij krijgt van onze Villa VDB keukenschort. En vanavond even vast proefdraaien, Wolter. Ik ga zo meteen Don Henley draaien met de Boys of Summer. Maar kondig jij hem even aan dan op de Nationale Radio.
2: Oké. Nou, luisteraars, dan gaan we nu luisteren naar Don Henley en The Boys of Summer.

0: Don Henley, solo. Zat natuurlijk in de Eagles, hè, dat weet u. En dit deed hij in zijn eentje. The Boys of Summer. Het is voor iedereen inmiddels duidelijk. De droogte die gaat de komende decennia steeds een groter probleem worden. De oplossing misschien wel zelf regenwolken maken. Drie wetenschappers van het kennisinstituut Wetsus, in Friesland. Die zijn daar mee bezig. En een van hen is Sarah Warnau. Sarah, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En met ons meeluistert ook Micha Werner. Is hoogleraar droogtebestendigheid verbonden aan het waterinstituut IHE Delft en de Wageningen Universiteit. Meneer Werner, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik begin even in Friesland. Want blijkbaar zijn jullie ook buiten het laboratorium aan het oefenen, want het regent pijpenstelen hier af en toe.
1: Ja, nou, we zijn nog niet buiten het laboratorium aan het oefenen. Dit is gewoon
0: dit is echt
1: hoe het weer is. Ja.
0: Oké. Ik dacht, dit is weer zo'n proef die uit het laboratorium is ontsnapt. En nu hebben we dan eindelijk regen. Maar zo is het dus niet. Kun je iets vertellen over die technieken die jullie gebruiken dan in Friesland?
1: Ja, we kijken of je het meer zou kunnen laten regenen door op grote schaal zeewater te verdampen. Met behulp van zeewaterverdampingstechnieken. Eén zo'n techniek is het sprayen van zeewater in de lucht. Want kleine druppeltjes verdampen sneller dan gewoon aan het oppervlak. En een andere techniek waar in het lab aan wordt gewerkt zijn koolstofdoeken. En als je die nat maakt en de zon schijnt erop, dan worden ze heel warm en dan verdampt dat ook heel efficiënt.
0: Oké, maar dan moet je wel een heel groot stuk doek hebben, denk ik. Voor een beetje
1: ja, dat klopt.
0: Dus dan stuit je al gelijk op een praktisch probleem.
1: Ja, maar ja, daar wordt aan gewerkt hoe je dat het beste kan doen.
0: Ja. En die eerste methode, hoe ver is het daar dan mee? Hoe makkelijk is dat in de praktijk te brengen?
1: Ik denk dat makkelijker is. Omdat je zou dat kunnen vastmaken bijvoorbeeld aan een windmolenpark. Want dan heb je al energie en dan hoef je eigenlijk alleen water omhoog te pompen en het te sprayen.
0: Ja. Ja, ik vertelde in de aanloop even, want vroeger had je dan een Donald Duck. En dan, Donald die zat dan in zo'n propellervliegtuig. En die ging dan met zo'n schuiven ervoor. Weet je, ging die allemaal wolken zo bij elkaar brengen tot één groot blok. En dan kon je zeg maar boven het land van een boer kon je dan precies op dat land het laten regenen.
1: Zo makkelijk is het niet.
0: Nee, dat snap ik. Nee, maar van die eerste techniek die jij vertelde. Want kijk, ik snap die techniek dan wel hoe je dat doet. Maar dan moet je het ook nog ergens aan land krijgen waar je het wil laten regenen dus.
1: Ja, dus aan de ene kant wordt er gewerkt aan hoe verdamp je zo goed mogelijk. En ik kijk meer naar wat zou er gebeuren als je dit op grote schaal doet. Want dat is inderdaad niet eenvoudig. Maar we denken aan gebieden waar het misschien het best zou kunnen zijn kustgebieden. Waar je in de zomer heb je dan vaak een wind van zee naar het land. En als je dan aan die kustgebieden ook nog bergen hebt, dan heb je van die bergen een stuwende werking die ervoor zorgt dat de lucht afkoelt. En als de lucht met het water in genoeg afkoelt, dan krijg je wolken.
0: Ja, dus dan kom je een beetje in Zuid-Europa zeg maar terecht.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik snap het, ja. Want toevallig hadden we net Ankie van Grunsven. Dat ging over de Olympische Spelen van Peking 2008. Ik was daar ook voor de radio toen. En toen was ook in het nieuws dat die Chinezen dus zelf daar regen gingen maken. Dat is dan weer op een hele andere manier dus.
1: Ja, dat klopt. Zij doen aan cloud seeding. En dat gebeurt eigenlijk al over de hele wereld. Sinds de jaren 40 of zo zijn ze daarmee begonnen. En dan probeer je op een heel ander moment in de watercyclus de regen te beïnvloeden. En dat doe je dan door in een bestaande wolk deeltjes in te spuiten. Bijvoorbeeld met een vliegtuigje inderdaad. Waardoor daar de wolkendruppels samenklonteren tot regendruppels. En dan uitvallen hopelijk op de plek die je wil.
0: Ja. Maar dat klinkt een beetje als te veel manipuleren. En ook want ze stoppen daar dan ook. Wat is het ook weer? Wat doen ze er ook weer? Wat spuiten ze erin?
1: Ja, verschillende soorten zouten meestal. Maar je hebt verschillende.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Maar is dat voor het milieu slechter ook of zo bijvoorbeeld?
1: Nou, ik ben geen specialist in cloud seeding. Maar ik kan me voorstellen dat als je dat te vaak doet, dat dan wel voor ophoping van die chemicaliën die erin stopt kan zorgen op het land. Ja.
0: Ja. En dan is er nog iets, dat heb ik dan ook maar van de weermensen geleerd. Hè? Want een wolk betekent nog niet per se garantie op regen natuurlijk.
1: Klopt, ja. Dat kan je ook wel merken aan hoe fout het vaak gaat de voorspelling van regen in je weers-app. Het is heel erg moeilijk om regen exact te voorspellen van hoe, waar het exact komt en wanneer. Omdat er heel veel processen spelen op allemaal verschillende schalen. En dat is heel lastig om dat te vatten in computermodellen die je nodig hebt om dat te voorspellen.
0: Ja, Micha Werner, hoogleraar droogtebestendigheid. Wat denkt u als u dit allemaal hoort?
2: Ja, ik vind het zeker heel interessant. Ik ken inderdaad, en ik ben ook geen expert in, maar technieken zoals cloud seeding, die staan, zoals de collega zegt, al veel langer. Ik denk dat het heel interessant is om te kijken naar dit soort oplossingen. Wat ik me wel afvraag, en het woord kwam al vaak op, is die schaal. Hè? Van op hoe grote schaal kan je dit doen? En dan moeten we misschien wat verder laten ook praten over dat we denken aan iets als het stroomgebied van de Rijn. Hè? We hebben nu heel veel last van laag water in de Rijn. Maar dan hebben we het wel over een stroomgebied van 180.000 vierkante kilometer pakweg. Dus ja, hoe realistisch is dat? Hè?
0: Maar u bedoelt, want kijk even voor de duidelijkheid, u kijkt ook van naar de ethische kant, hè, van dit soort zaken. Dus kijken wetenschappers niet alleen maar naar van, dit kunnen wij bedenken. Maar wat zijn dan ook nog eens een keer de consequenties daarvoor? Voor mens en dier misschien?
2: Ja, nou ja, ethische kant. Dat is misschien nu belicht aan de andere kant. Inderdaad, wat ik zeker hier interessant vind, is dat inderdaad hebben ons klimaat verandert. Dat merken we denk ik heel duidelijk hier in Nederland en in omliggende landen. En ja, dit soort oplossingen die proberen natuurlijk een soort eigenlijk technische oplossing te vinden om. Zodat we door kunnen gaan met ons normaal gedragje.
0: Ja.
2: En mijn vraag daarmee, is dat houdbaar?
0: Ja, dat is heel grappig. Ja, ook niet gepland of zo, maar we hebben in het begin van deze uitzending ging het over het verdwijnen van allerlei zaken eigenlijk. En er kwam dus ook wel over dieren die ooit verdwenen zijn. Dus ik noem maar even de mammoet. En dat daar dus nu ook techniek wordt ontwikkeld om eventueel zo'n mammoet terug te laten keren op aarde. Maar dan heb je het dus inderdaad over de maakbare samenleving waar je best vraagtekens bij kan stellen. En dat geldt hier ook, zegt u.
2: Ja, eens. Zeker ook geen mammoetspecialist. maar inderdaad, ik denk dat het is ook een beetje omdenken hoe we gaan omgaan met water. Dat we zien dat de watercyclus dat verandert, klimaatvariabiliteit. En passen wij daar ons aan of proberen wij de natuur op ons gedrag aan te passen, inderdaad. Hè? Dus die maakbare natuur, zou je kunnen zeggen. En ik zelf denk dat we. Ja, deels maakbaar, maar dat wij ook moeten realiseren dat we sommige dingen niet meer op deze manier kunnen blijven doen, als het ware. Dus ons echt moeten aanpassen.
0: Ja, en want het is ook nog zo, iemand die, kijk, gelukkig zijn ze daar nu in Friesland bezig en ik Sarah zit op afstand, maar die klinkt als een zeer vriendelijk mens. Lijkt me, er zit geen kwaad in, zo te horen. Maar stel dat dit in verkeerde handen komt, dan kan je daar dus ook, dan kan je gewoon bepalen van dat land krijgt wel water en het andere niet, bij wijze van.
2: Het lijkt me heel interessant om te kijken hoe die techniek uitpakt. Wat ook met meteorologie, en ik denk dat ze een betere meteoroloog als ik. Want ik denk altijd, als we hebben over droogte, dat heeft toch wel met grootschalige weerpatronen te maken. En bijvoorbeeld hoge drukgebieden, dat kennen we allemaal, en dat leidt meestal tot droogte. Dan denk ik van in hoeverre kunnen wij als land, of inderdaad dat soort hele grote processen echt gaan beïnvloeden. Dus denk ik van misschien op kleine schaal kan je het laten regenen. Maar inderdaad om het zo groot uit te pakken dat het echt landen hun water wegneemt of te veel water brengt. Daar heb ik nog wel mijn vraagtekens bij.
0: Sarah Warnau, zijn jullie eigenlijk bewust van ook dit soort vragen bij deze nieuwe ontwikkelingen?
1: Ja, zeker. Daar denken we ook over na binnen de groep. En we hebben ook discussies met mensen van buiten de groep die sowieso meer nadenken over de ethische kant. Dus daar voeren we zeker gesprekken over.
0: Ja. Want dat punt wat hij maakt is natuurlijk ook van, we kunnen inderdaad van alles gaan verzinnen hoe we dit dan gaan oplossen. Maar we weten ook allemaal dat het probleem is dat we er met z'n allen een zootje van hebben gemaakt, natuurlijk als mens.
1: Ja, nou dat is zeker een risico van zulke soort technieken dat je gaat focussen op de verkeerde dingen. Dus ik ben zeker voorstander van zo hard mogelijk proberen om het klimaatprobleem op te lossen. En dat je dit niet gebruikt in plaats van daar het klimaatprobleem oplossen. Maar stel je wil bijvoorbeeld een verdroogd gebied weer bebossen, dan heb je daar toch heel veel water voor nodig. En ja, dat moet ergens vandaan komen. Dus dan in zo'n soort situatie zou dit misschien een oplossing kunnen zijn.
0: Is daar dit ook begonnen eigenlijk? Want jullie zijn op een gegeven moment bij elkaar gekomen en gezegd, nou, laten we gewoon eens kijken of we dit, kunnen gaan doen. Wat was er precies de aanleiding voor?
1: Ja, de inspiratie is inderdaad het grootschalig willen vergroenen van droge gebieden. Want we weten ook uit studies dat bossen zelf ook heel veel invloed kunnen hebben op hun eigen regen. Maar ja, om zo'n waterkringloop lokaal te herstellen, ja, als je geen water hebt, dat moet ergens vandaan komen. Dus vandaar het idee. Ja.
0: En het risico van dat het, want hè, dan kun je een oplossen voor zo'n gebied dan waar je het over hebt. Als het al lukt helemaal om die schaal dan allemaal te doen. Maar dat kan ook weer gevolgen hebben voor natuurlijk andere, onbedoelde gevolgen hebben voor andere gebieden.
1: Ja, we staan nog heel erg aan het begin van dit onderzoek. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is om, als dit in de praktijk gebracht gaat worden, dat je dan heel goed onderzoekt wat de gevolgen zijn, niet alleen voor het gebied waar je meer regen wil hebben, maar ook voor gebieden verder weg. Maar inderdaad, ik denk dat de invloed op hele grote schaal niet heel belangrijk zal zijn. Omdat je inderdaad, zoals al werd gezegd, die hoge en lage drukgebieden, die bepalen toch ook zeker waar wij zijn, voornamelijk het weer.
0: Ja. Ja, het is super interessant natuurlijk, hè, dat dit gebeurt en dat het überhaupt kan. Dat is mooi. Gaat u een keer kijken, meneer Werner, in Friesland?
2: Ja, nou, misschien. Ik ben zeker geïnteresseerd. Dus als de mogelijkheid er is om in dat verder in te duiken.
0: Ja, maar geen foto's maken, hè?
2: Ja. Nou, wat Sarah noemt is wel heel interessant inderdaad. Dat zie je ook met het veranderen van vegetatie. Dat zijn bekende studies over de Amazone, over het Amazonegebied, van hercirculatie van vocht als het ware. En dat echt een heel groot probleem is. Dus ja, ik stel me nog wat vraagtekens inderdaad over de haalbaarheid. Maar jullie weten er veel meer van dan ik met die studie.
0: Ze zijn ook nog maar net begonnen daar natuurlijk. Hè?
2: Ja, klopt. Dus,
0: super interessant. Dank voor het gesprek. In ieder geval de deelname allebei aan het gesprek. U hoorde een van de onderzoekers daar in Friesland van Kennisinstituut Wetsers, Sarah Warnau, en hoogleraar droogtebestendigheid Micha Werner.

0: This Love en Maroon 5. De vraag van vandaag, wat is uw leukste festivalherinnering? Aanleiding is het festival Lowlands dat komend weekend is. Nou, we hebben al heel wat mooie verhalen voorbij horen komen. We hebben zelfs ook gedebunked, zoals dat dan in mooi Nederlands heet, wat nou het oudste festival van Nederland is. Hoewel de discussie daarover is ook weer gelijk doorgegaan. Dat doen we even buiten deze uitzending om. Er kwamen veel reacties natuurlijk. Bijvoorbeeld deze van Geert-Jan. Dat gaat over Roskilde in Denemarken. Was in de jaren 90 al veel groter dan Lowlands, zegt hij. Het stonk daarna kampvuurtjes. Vooral van plastic bekers. Dan Sjors is ook naar Lowlands geweest.
1: Hey Jurgen, mijn beste herinnering is aan Lowlands. Toen een kaartje nog gewoon €150 kostte. Groetjes.
0: Ja, dat waren nog eens tijden. En dan Niels.
2: Mijn mooiste concert is geweest in 2008 was Liverpool de culturele hoofdstad van Europa. En daar trad Paul McCartney op. In het stadion van FC Liverpool Anfield. Het was een prachtige dag. We hadden gastoptredens van Dave Grohl onder andere en in het voorprogramma de Kaizer Chiefs. Het enige wat ontbrak, en dat was eigenlijk wel wat een hoop mensen verwachten, dat Ringo Starr nog even op kon treden in zijn stad. Naast Paul McCartney. Dat was jammer.
0: Ja.
2: Maar voor de rest was het een prachtig, schitterend concert.
0: Mooi verhaal dit van Niels. En dan Mathilda, die bezocht jarenlang het festival Mundial. Dat eerste derde wereldfestival werd genoemd. Maar intussen heet het dus Mundial. Heerlijk, zegt ze, in een groot park met allerlei podia. Goede herinneringen daaraan. En dan als laatste nog even Aart. Want die was in de jaren 90 al op festivals te vinden.
3: Een mooie festivalherinnering was Pinkpop 1992. Het was een totaal verregend Pinkpop totdat Roanesse ging spelen. Toen brak de zon door. En nadat de Roanesse klaar was, begon de regen weer. En dat was gewoon één groot feest. Roanesse.
0: Ja, het is een kwestie van geduld dat heel Holland-Limburgs lult. Roanesse dus. Mooie herinneringen. Hartelijk dank daarvoor iedereen. Want er is heel veel op gereageerd. En dat hadden we ook wel een beetje verwacht eerlijk gezegd. Morgen na twee opnieuw een vraag van vandaag. Zometeen op deze zender. Het NOS Radio 1 Journaal. Gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag.
4: Samen Max.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast.
5: In de podcast Kunststof.
7: Ik was vanaf het begin af aan, eigenlijk wilde ik op de middelbare school al naar de kunstacademie.
5: Schilder Frans Franciscus kijkt terug op 40 jaar kunstenaarschap naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling Godenschemering. En
8: het gebeurt niet vaak dat ik denk, dit wist ik niet of zo.
5: TV-corrivee Harm Edens, over 30 jaar, dit was het nieuws.
8: Maakt niet uit wat je doet in je leven als er maar vreugde op zit.
9: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
17: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
18: Goedemiddag. Nog een paar uur en dan klinkt de hymne van de Champions League in het Goffertstadion in Nijmegen. Onze verslaggever dook in de geschiedenis van deze overbekende tune. Eerst het nieuws met Sid van der Linde.
19: De ontslagen Oekraïense minister van Defensie Fedorov wil dat er verkiezingen worden gehouden in zijn land. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratische proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, aangezien de staat van beleg geldt sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat hij zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov is door de president niet gereageerd. Criminelen verdienen flink aan de illegale geïmporteerde blikjes frisdrank en alcohol. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Jaarlijks worden er miljoenen blikjes zonder statiegeld illegaal geïmporteerd. Vervolgens worden die online en via maaltijdbezorgers verkocht. Handhaven is lastig, zegt de inspectie.
20: Het is voor ons namelijk ook heel ingewikkeld om die importeurs te vinden. Dus om dit probleem aan te pakken, moeten we bij de importeurs terechtkomen als inspecteurs. En die zijn vaak heel goed verstopt. Het is echt een illegaal circuit. Je komt ook een beetje met de georganiseerde criminaliteit in aanraking. Want er valt heel veel geld te verdienen aan deze ontduiking van de regelgeving.
19: Alleen de import ervan is verboden, de verkoop niet. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het Spaanse vasteland overbrengen. De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. De opvangcapaciteit in Ceuta is ingericht op 90 minderjarigen. Dat betekent dat veel meisjes buiten op straat slapen. 500 boeren voeren vandaag actie in Drenthe tegen de stikstofplannen van het kabinet. In verschillende optochten met trekkers gaan ze langs de gemeentehuizen in de provincie om daar een protestbrief te laten ondertekenen. Meerdere Drentse gemeenten hebben gezegd geen handtekening te willen zetten. Bij een busongeval in het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De passagiers van de bus waren patiënten onderweg naar ziekenhuizen. Ook de chauffeurs kwamen om het leven. De oorzaak is niet bekend. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. Ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit Nederland, Zweden, Noorwegen en Duitsland. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad, een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree, een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. Het weer verspreidt over het land buien. Verder is het bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland de dag met felle buien. Later overal regen. Dan wordt het tussen de 17 en 22 graden.
18: Dankjewel, Sid. We gaan naar Bianca Damink bij de AWB. Bianca, gisteren hadden we eigenlijk bijna weer een soort ouderwetse avondspits. Verwacht je dat voor vandaag ook? Ja, er staat al 230 kilometer file, dus het begint er ook zeker al op te lijken. Er staan redelijk wat dagelijkse files alweer. De meeste die leveren nu 5 à 10 minuten vertraging op. En er staan ook een paar opvallende files. Op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk sta je bij Drunen inmiddels een half uur vast door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat blijft waarschijnlijk nog ongeveer een uur zo, verwacht Rijkswaterstaat. Verder is het druk op de A2 van Utrecht naar het zuiden. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. En het is druk in het westen op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Delfshaven. Daar ben je nu zo'n 25 minuten langer onderweg.
1: De aanvallen van Israël op een Syrische legerbasis zetten de relatie tussen Israël en Turkije verder op scherp.
21: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
22: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar Limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
23: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
24: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
23: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
25: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
26: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
18: Nu het kabinet Jetten om tafel zit met verschillende oppositiepartijen, is dit het moment voor lobbyisten om nog voor Prinsjesdag een voet tussen de deur te krijgen. Maar gaat hen dat lukken? Vanavond klinkt hij voor het eerst in de Goffert, de Champions League hymne. Steve Bouwman, waarom kijken ze in Nijmegen zo uit naar die klanken?
27: Ja, het is de tune van de Champions League. De tune die je kan associëren met succes, met bij de beste clubs van Europa horen. En het is ook nog eens een tune met een heel rijke geschiedenis. Het gaat tot 300 jaar terug. En ik praat er zo over door met allerlei kenners.
18: Maar eerst, de spanningen tussen Israël en Turkije lopen verderop. De aanvallen van Israël op een Syrische legerbasis zetten de relatie tussen Israël en Turkije verder op scherp. Volgens de Israëliërs was die aanval nodig om te voorkomen dat Turkse militairen die basis in Syrië in gebruik namen. Turkije-correspondent Gulcia Ersetin, hoe is er vanuit Turkije gereageerd op die aanvallen van Israël?
28: Ja, Turkije heeft die aanvallen dus fel veroordeeld. De Turkse regering beschuldigt Israël ervan Syrië te willen destabiliseren. Volgens Ankara zeggen ze, kan er alleen sprake zijn van duurzame vrede in de regio als Israël het internationaal recht respecteert. En ze benadrukken ook dat ze Syrië zullen blijven steunen en dat Turkije het niet zal toestaan dat het land verder wordt gedestabiliseerd.
18: Waarom is Syrië voor Turkije zo belangrijk?
28: Ja, er zijn meerdere redenen. Nou, die jarenlange oorlog in Syrië heeft directe gevolgen gehad in Turkije. Het land vangt bijvoorbeeld nog altijd zo'n 3 miljoen Syriërs op. Nou, dat zorgt voor een enorme druk op de Turkse samenleving. En een stabiel Syrië zou er natuurlijk voor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld van die Syrische vluchtelingen dus veilig terug kunnen keren. En daarnaast speelt ook veiligheid een hele belangrijke rol. Turkije beschouwt Koerdische milities in Noord-Syrië als een bedreiging voor de eigen nationale veiligheid. En ook toen IS daar jaren geleden actief was, zag je gevolgen ervan in Turkije. Want tijdens die periode zijn er meerdere aanslagen in Turkije geweest. Turkije heeft toen ook bijvoorbeeld meerdere militaire operaties uitgevoerd in het noorden van Syrië. Daar was toen ook veel kritiek op Turkije, vooral van westerse bondgenoten. Maar de Turkse regering zegt, ja, wij delen een grens met Syrië en het gaat over onze veiligheid. En ik denk ook nog een belangrijke reden, denk ik, dat Turkije ook economisch kan kansen ziet in Syrië. Denk bijvoorbeeld aan de wederopbouw. Zo zeggen analisten bijvoorbeeld dat er een mooie kans ligt voor Turkse aannemers om daar bijvoorbeeld ook een grote rol in te spelen. Dus ja, een stabiel Syrië biedt Turkije daardoor niet alleen meer veiligheid, maar natuurlijk ook economische mogelijkheden.
0: Nu zijn die spanningen dus wat opgelopen. Waren de banden met Israël eigenlijk altijd zo slecht?
28: Nee, want eind jaren 90 hadden ze bijvoorbeeld een hele goede relatie. En Turkije, ook zelfs in de beginperiode van Erdogan, zo'n 20 jaar geleden, was de relatie eigenlijk vrij goed. Turkije is zelfs een van de eerste landen geweest, hè, met een moslimmeerderheid die Israël heeft erkend. Alleen die relatie veranderde in 2010... toen 9 Turkse activisten die aan boord waren van de Mavi Marmara, een schip dat onderweg was naar Gaza, werden gedood. En sindsdien zijn die betrekkingen dus regelmatig gespannen geweest. En dat veranderde vooral, denk ik, door de oorlog in Gaza. Hè. Dus Hamas wordt natuurlijk door Israël en door het Westen gezien als terreurorganisatie. Nou, bijvoorbeeld Erdogan heeft het meerdere keren herhaald natuurlijk dat ze die kopstukken steunen, maar dat ze bijvoorbeeld ook Hamas zien als vrijheidsstrijders. Zo zijn ze ook wel eens genoemd. Dus dat zorgt natuurlijk een enorme druk op die relatie. Maar zo staan de landen ook lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om andere onderwerpen. Denk aan gasboringen op de Middellandse Zee. Nou, die samenwerking die eerder is aangekondigd tussen Israël, Griekenland en Cyprus, dat werd groot nieuws in Turkije. Dat volgen de Turken ook vrij gespannen, kan ik je vertellen. Dus die staan er natuurlijk lijnrecht tegenover. En dan heb je natuurlijk dus nu Syrië. Turkije wil voorkomen dat Syrië wordt gedestabiliseerd. Dus je ziet dus dat die twee landen lijnrecht tegenover elkaar staan. Lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om de invloed in Syrië. En daarmee is Syrië dus nu een belangrijk strijdpunt geworden tussen de twee landen.
0: Dankjewel, Turkije correspondent Kusha Ersetin. En ik praat nog even door over dit onderwerp met Koert de Buf, historicus en Midden-Oostenkenner aan de Vrije Universiteit van Brussel. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, we hoorden Gucha net zeggen, een stabiel Syrië is voor Turkije erg belangrijk. Geldt dat ook voor Israël?
2: Ja, Israël op zich heeft misschien niets tegen een stabiel Syrië, maar wel iets tegen een mogelijk sterk Syrië. Dus wat zij eigenlijk de voorkeur aan geven, is een sterk verzwakt Syrië, dat dus de kans niet zou hebben om ooit Israël aan te vallen. En hoe kan Syrië zwak zijn? Ofwel door een burgeroorlog, wat we hebben gezien sinds 2011, waar dus niemand bezig was met Israël, ofwel inderdaad met een Syrië dat niet echt militaire capaciteiten heeft. En waar zij nu schrik voor hebben, is inderdaad dat Syrië die mogelijk wel zou opbouwen. Vandaar deze aanval.
0: Israël is natuurlijk in oorlog met Iran, met Hezbollah, destabiliseert Syrië, zoekt nu ook confrontatie met Turkije. Waarom?
2: Ja, het is interessant om te zien dat de breuk, laten we zeggen, tussen wat de wereld wil en wat Israël wil, momenteel behoorlijk groot is. Israël gaat op 3 oktober naar verkiezingen. En ja, voor deze regering en zeker voor premier Benjamin Netanyahu is het idee dat het gevaar overal is, dat de vijand overal zit en dat zij dus alles moeten doen om die oorlogen te voeren en de vijand te verzwakken, uiteindelijk een noodzakelijk sfeer is waarin hij de verkiezingen wil houden om te zeggen van kijk, ik ben uw enige garantie voor veiligheid in Israël. En dus worden overal bijna eigenlijk vijanden gecreëerd, bij manier van spreken.
0: Laten we even naar de rol van Amerika gaan hierin. Want de Amerikaanse ambassadeur in Ankara in Turkije, Tom Barrack, spreekt van onnodige escalatie als het gaat om deze aanvallen. Hoe wordt er door andere landen in de regio hiernaar gekeken?
2: Ja, elk land in de regio vindt dat dit een onbegrijpelijke actie is van Israël. Eerst en vooral omdat het is een soort van preemptive strike. Israël zegt, mogelijk zou Syrië daar een soort luchtmacht willen bouwen met de steun van Turkije, wat beide landen erkennen. Maar voor de volledige regio is natuurlijk na 15 jaar burgeroorlog in Syrië en destabilisatie van de volledige regio, maar dan voornamelijk de buurlanden, Jordanië, inderdaad Turkije en Libanon, is die stabiliteit zo belangrijk. dus die stabiliteit proberen te ondermijnen op welke manier dan ook, ja, wordt echt gezien als onverantwoord.
0: En ook echt dus een felle reactie van de Amerikanen. Loopt Israël nu risico om de steun van de Verenigde Staten te verliezen?
2: Ja, we kunnen ons afvragen wat Israël nog moet doen om die steun te verliezen naar alles wat er al is gebeurd. Maar het is meer en meer duidelijk, in de laatste weken natuurlijk, dat de belangen van beide landen meer en meer uiteenlopen. Trump wil naar de verkiezingen op 3 november gaan met de boodschap: ik heb de oorlogen in het Midden-Oosten kunnen stoppen. En Israël wil een week daarvoor naar de verkiezingen kunnen gaan met de boodschap van: kijk, wij moeten blijven doorvechten voor onze veiligheid. Dus die belangen
0: zit wat licht
2: zullen de volgende twee, maanden volledig tegenover elkaar staan.
0: Maar u ziet dat niet escaleren, dat Amerika daar zo boos over wordt?
2: Ik denk het niet. Het is uiteindelijk een klein incident. Ik denk dat vooral Turkije en Syrië kwaad zijn. Maar ook zij, denk ik, zullen geen actie ondernemen. Dus wat dit voornamelijk toont, is denk ik de zenuwachtigheid van Israël tegenover landen in de regio, maar ook tegenover de doelstelling van de Verenigde Staten, waarmee deze Israëlische regering het eigenlijk bijna volledig oneens is.
0: Turkije heeft onlangs met Saoedi-Arabië en Pakistan een defensiepact gesloten. Israël zegt Turkse troepen niet te kunnen accepteren in Syrië. Speelt het dan ook mee dat Israël bang is voor een groeiende Turkse invloed in de regio?
2: Ja, toch wel. Een voormalig premier van Israël heeft enkele weken terug gezegd dat Turkije het nieuwe Iran is. Dat Turkije een gevaar is voor Israël, waar moet tegen opgetreden worden. Ik denk zelf dat dit behoorlijk overdreven is. Maar men voelt de invloed van Turkije in de regio stijgen natuurlijk. En mede door dat pact tussen Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije zien zij toch heel belangrijke militaire landen in de regio zich aaneenklitten. En Israël heeft een vermoeden dat het toch wel tegen het land is gericht. Dus alles wat op die manier gebeurt, zien ze eigenlijk als een mogelijk gevaar voor de veiligheid van Israël.
0: En wat denkt u, al deze gebeurtenissen, die spanningen die oplopen, gaat het leiden tot verdere escalatie in het Midden-Oosten?
2: Oh, ik denk voorlopig van niet. Het is natuurlijk altijd koffiedik kijken. Hè? Dus voorspellingen doen is zeer gevaarlijk. Mm-hmm. Maar wat wel duidelijk is, denk ik, is dat eigenlijk elk land in het Midden-Oosten sinds 2011 zoveel conflict, revolutie en chaos heeft gezien dat zij eigenlijk allemaal verlangen naar zoveel mogelijk rust. Maar dat dit toch niet gebeurt. Maar die wil tot meer stabiliteit en tot meer rust is denk ik toch wel de grootste garantie dat dit allemaal niet zo snel zal escaleren. Wat niet wil zeggen dat het op termijn natuurlijk niet uit de hand kan lopen.
0: Nee. Toch enigszins positief afgesloten. Ik dank u voor uw uitleg, Midden-Oostenkenner Koert de Buff. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
19: De Telegraaf schrijft dat Mona Keizer werkt aan een nieuwe politieke partij. Dat zou volgens bronnen van de krant gebeuren onder de naam Project 29. Ook oud-BBB-minister Gauke Moes is erbij betrokken. Keizer zei na haar vertrek bij de BBB dat ze nog tijd nodig had om te bepalen wat ze zou gaan doen, maar inmiddels lijkt dat dus duidelijk. Volgens mensen in haar buurt zal de nieuwe partij binnenkort worden gelanceerd.
0: En dan 29, slaat erop?
19: Ja, 2029 okay. Of 29 augustus misschien, dan is het wat eerder. Bij NH Nieuws reageert een kraker op ophef die is ontstaan over een schoolgebouw dat hij kraakt. Het leegstaande schoolpand in Zwanenburg ligt tegenover een basisschool en ouders van leerlingen zijn nu bang voor de veiligheid van hun kinderen. Totaal overtrokken, vindt de kraker.
3: Ze zijn bang dat wij de kinderen iets aandoen en dat heeft geleid tot bedreigingen aan ons adres. Ze zeggen, als je zo'n school kraakt, dan kan je ook onze kinderen iets aandoen. Nou, dat vind ik absurd gewoon. Want ik ben geen pedofiel of een kindermishandelaar of een kinderlokker. Dat vind ik echt heel erg.
19: Het kraakpand wordt voorlopig niet ontruimd. BOA's houden een paar keer per dag een oogje in het cel. Een 12-jarige jongen uit Nederland is tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling in de Oostenrijkse Alpen. Volgens nu.nl gebeurde dat zondag, maar is dat nu bekend geworden. De jongen ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Innsbruck. Het slachtoffer was met zijn vader toen het ongeluk gebeurde. Ze waren bezig met de afdaling. En nog een warm verhaal van de regionale omroep. De 102-jarige Nel uit Amersfoort houdt erg van honden, maar in het verzorgingshuis waar ze woont mag ze geen hond houden. Sinds kort komt er daarom een stichting langs met een hond om mee te knuffelen. Dat is te zien bij RTV Utrecht.
4: Wat ben je mooi. Ik ben gek op beestjes. Ja, ik zou best een poes of een hondje willen, maar een hondje moet je uitlaten 3 keer per dag. En dat doen de meisjes niet. Die hebben wel wat anders te doen. Ja, je bent mooi. Dat is eerlijk waar, hoor.
5: Wat een leuk mens.
19: Ja, die stichting die hoopt dat nog meer baasjes zich bij hen aansluiten om verzorgingshuizen langs te gaan.
18: Bianca Damink, hoe is het op de weg?
7: Er staat intussen bijna 300 kilometer file. Het wordt langzaam steeds wat drukker. Wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Want bij Barneveld ligt modder op de weg. Er staat nu 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten.

0: taking me. Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. Vanavond om 9 uur is het dan zover. NEC speelt dan tegen Bodø/Glimt, een wedstrijd in de play-offs van de Champions League. Nog nooit was daadwerkelijke deelname aan dat toernooi zo dichtbij. Verslaggever Steef Bouwman is al in Nijmegen. Nou, ik hoor al wel wat gezelligheid op de achtergrond. Hoe leeft het in de stad?
1: Nou, het is nog rustig hoor, maar inderdaad, je hoort wat achter mij. Er zitten al een aantal diehard fans hier in de kroeg of onder de parasolen, want het is hier een beetje aan het regenen. Maar dat mag de pret niet drukken hoor. Er is wedstrijdspanning, maar vooral ook heel veel voorpret. Want vandaag is dan dus eindelijk de dag dat in het Goffertstadion voor het eerst ooit Champions League vlaggen te zien zijn. Champions League logo's op de deuren, op de muren. En dan straks, vlak voordat de wedstrijd begint om 9 uur en de spelers het veld opkomen, dan horen ze hier voor het eerst die bekende hymne.
2: De hymne.
3: De Champions League hymne. Ja, daar komt die. Ja, nee, kippenvel.
4: We zijn er niet gewend, dus misschien hoor je maar 1 keer. Misschien ga je vaker horen. Dus dit is gewoon het moment dat je er echt optimaal van moet gaan genieten.
3: This is the champion.
0: Als je dit hoort, weet je gewoon, ik ga een goede pot voetbal kijken. Er zit zoveel belofte in.
5: Ja, ik bestudeer de hymne ook met Karine Lacour, presentator bij NPO Klassiek. Karine, wat maakt dit nou zo'n goede tune?
0: Ja, wat die Tony Britton goed heeft gedaan, die deze hymne heeft geschreven in 1992, is dat hij een opbouw heeft gebruikt. Die heeft hij wel schaamteloos gekopieerd, maar dat geeft helemaal niks. En die opbouw zorgt ervoor dat die spanning, dat je die voelt. Dus die strijkers die gaan. En dan komt de inzet van het koor. En eigenlijk is dat koor, denk ik, het geheime, nee, niet zo heel geheime, ingrediënt. Waardoor je helemaal dat kippenvel krijgt. Het is gewoon ongelooflijk glorieus qua melodie.
2: The champions!
6: Dat is alles.
2: Zoiets.
5: Waarom is die tune zo vet om te horen?
6: Dat NEC dan daarin zit. Meestal een Ajax, PSV.
3: En dan sta je er in één keer. Ja, weet je, ik krijg er nou ook al kippenvel van. Weet je, en dan wordt het soms alleen maar erger.
5: En die tune staat dan ook symbool voor succes, voor bij de grootste horen.
3: Nee, ja, weet je, bij NEC hoeven we niet bij de grootste te horen. Alleen voor iedereen in Nijmegen en omstreken die NEC een warm hart toedraagt, is dit een hele mooie droom. En wij dromen nou nog steeds verder.
5: Wat zingen ze nou eigenlijk? Wat horen we?
0: Ze zingen in 3 talen, dus dat Duits, Frans en Engels. En in het begin hoor je dus die Meister, de meesters, die besten. En dan les grandes équipes, dus de grootste teams, de champions.
5: Simpel, maar doeltreffend.
0: Ja, precies. En heel verenigend, hè? Want iedereen kan dus wel uit heel Europa, denk ik, wel iets horen daarin van zijn eigen taal.
5: Ik vermoed dat er wat NEC-fans zijn die niet weten dat dit eigenlijk klassieke muziek is van 300 jaar geleden van de Duits-Britse componist Händel.
0: Deze muziek, die van Händel, wordt nog steeds gespeeld als er een kroning is in Engeland van een nieuwe koning.
5: Ja, voor het laatst bij Charles.
0: Precies, had ook heel lang geduurd. Toen werd Charles dus gekroond. En toen weet ik nog dat op het internet mensen zeiden, hé, hoezo zit de Champions League hymne onder deze kroon? Die waren helemaal in de war. Dus ondertussen is de Champions League hymne, denk ik, bijna Händel in ieder geval in populariteit, grote populariteit voorbijgestreefd.
5: En Tony Britton, de componist van deze hymne van de Champions League, die heeft het gewoon heel goed afgekeken.
0: Ja, hij heeft ook wel natuurlijk duidelijk toegegeven van, ik heb me erop geïnspireerd. Daarna heeft hij wel met tekst en melodie iets veranderd. Hij heeft er echt wel werk van gemaakt. Het is echt wel een getrainde componist. Dat hoor je ook wel in hoe hij het heeft geschreven. Maar ja, Händel mag eigenlijk ook boven deze muziek staan.
5: Laten we even luisteren dan naar hoe dat stuk van Händel klinkt.
0: Nou, dit zijn bekende violen, toch?
5: Ja, want dit klinkt dan heel erg als...
0: Precies hetzelfde, ja. Die inzet van de zang, die hoor je ook. Als je de inzet van Händel hoort, die is ook vrij intens.
5: En nu de hymne.
0: Het is precies hetzelfde. Alleen plaatst hij de tekst dus iets anders op die strijkers. Maar het zijn dezelfde tonen.
2: Het is vooral zo ontzettend vet dat het nog steeds overal ter wereld in voetbalstadions klinkt. Muziek van 300 jaar geleden.
7: Die is geweldig, dat is geweldig. Het is, we hebben ook als ringtoon op de telefoon nu. Dus schitterend.
0: Ja, schitterend. Verslaggever Steve Bouwman was dit.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
11: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
12: Gelukt. Heb je hem al betaald?
11: Wat bedoel je?
12: Mijn betaalverzoek.
11: Zo, dat doe je snel.
12: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: NPO Radio 1.
0: Het is iets voor 4:30, het nieuws met Zit.
15: Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Na het onderzoek wordt besloten of er vervolging zal worden ingesteld. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn geweest bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Van de duizenden minderjarige migranten die vorig jaar van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad... een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. Volgens het KNMI warmt vooral het zuidelijke deel van de Noordzee steeds verder op. Richting Scandinavië is het zeewater juist kouder dan normaal.
0: Nou, dat brengt ons bij het weer met Peter Kuipers-Munneke. Ik heb begrepen dat door die warme Noordzee we ook in de herfst heel veel regen gaan krijgen. Ja, dacht ik, is dat al begonnen?
16: Nou, oké, die herfst is natuurlijk nog lang niet begonnen.
0: Nou, zo voelt het vanochtend wel.
16: Het voelt wel zo, maar dit weekend dan denk je, goh, gelukkig, die zomer die komt weer een heel klein beetje terug. Maar je merkt nu al wel, als je kijkt naar de kaarten met de neerslagverdeling van de afgelopen dagen, aan de kust valt het meest. En dat hangt toch samen met die hele warme Noordzee. Daar verdampt het meeste water uit. En dat komt dan vaak pal voor de deur van de Noordzee ook meteen alweer naar beneden. Dus
0: meteen
16: de kustgebieden,
0: effect eigenlijk.
16: Ja, die zijn het nat. Dat is altijd al zo. In de herfst zeker is dat zo. Maar nu met dit soort weersituaties merk je dat ook, dat daar toch de meeste regen valt. Op dit moment is het juist in het westen en ook in het noordwesten, westelijke Wadden, zo, daar schijnt de zon op veel plaatsen. Inmiddels heel aardig. De meeste regen die valt juist nu nog in het zuiden en ook in het oosten van het land. Vanavond wordt het dan op heel veel plaatsen tijdelijk droog, met ook echt flink brede opklaringen. Vanavond is het dan zo'n 16 of 17 graden. En vannacht koelt het dan uiteindelijk af naar zo'n 11 tot 15 graden. En dan gaan er toch weer wat buien ontstaan. De meeste aan de kust. En de lucht wordt wat onstabieler. Dus er kan ook vannacht best eens wat onweer bij zitten. En ook morgen hebben we vooral aan de kust veel buien. Met kans op onweer, zeker in het oosten en zuidoosten van het land, is het een heel groot deel van de dag min of meer droog. En dan komen die buien pas later op de dag. Het wordt ongeveer net zo warm als vandaag, zo'n 19 tot 21 graden. Wat wel echt opvalt morgen, dat is de wind. Die komt uit het zuidwesten en die is best wel stevig. Boven land voel je me al windkracht 4, maar aan de kust is het windkracht 5 en soms heel even windkracht 6. Dus dat is echt vrij stevig.
0: Ja, dankjewel Peter. We gaan naar de verkeersinformatie. Bianca, hoe is het op de weg?
17: Nou, er staan intussen toch behoorlijk wat dagelijkse files alweer. Op een aantal wegen heb je extra vertraging. Bijvoorbeeld op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn.
16: Voor land voel je me al windkracht 4, maar aan de kust is het windkracht 5 en soms heel even windkracht 6. Dus dat is echt vrij stevig.
0: Ja, dankjewel Peter. We gaan naar de verkeersinformatie. Bianca, hoe is het op de weg?
17: Nou, er staan intussen toch behoorlijk wat dagelijkse files alweer. Op een aantal wegen heb je extra vertraging. Bijvoorbeeld op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Want bij Barneveld ligt...

0: In het westen op de A20 sta je een kwartier in de file van Gouda naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Noord. En op de A325, stuk oostelijker, daar is het druk van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elden en Presikhaven. De vertraging is ook daar een kwartier.
1: Straks Prinsjesdag komt eraan en dat betekent ook dat het grote lobbyen weer is begonnen. Hoeveel invloed heeft dat op het kabinetsbeleid?
2: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: NOS Radio 1-journaal.
1: Een woonalliantie die minder regels wil, afvalbedrijven die oproepen om de belasting niet te verhogen en zorgbedrijven met een noodkreet om vooral niet te bezuinigen. Deze week zijn er alweer de nodige publieke oproepen aan de politiek gedaan. Toeval? Nou nee, want Prinsjesdag komt eraan. Arco Timmermans is universitair hoofddocent Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: We kunnen het inmiddels wel een traditie noemen, toch? Die lobby in aanloop naar Prinsjesdag.
7: Zeker, ja. Hoogtijdag, dus iedereen loopt warm. Een slimme lobbyist lobbyt continu, hoor. Maar zo'n Prinsjesdag, begroting en de plannen van het kabinet in de troonrede is een mooie periode om rugwind te creëren, zodat er aandacht voor je kwestie is. En als je dan een tandje meer in de begroting nodig hebt, dan helpt dat.
1: Ja, je zou ook kunnen zeggen, als iedereen dat doet, dan is het effect ook weer minder.
7: Klopt, en het is ook steeds drukker in de lobbywereld. Steeds meer spelers, dus de concurrentie wordt groter. En daarom moet je extra goed je best doen om op te vallen als je dat wilt.
1: Wat ziet u daar nou nog verschil in met als we, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden? Is het veranderd, het lobbyen?
7: Er zijn steeds meer spelers die lobbyen. Het zijn niet alleen de professionals die dat doen, maar misschien niet per se met brieven aan de partijen in het kabinet, maar op straat. Maar er zijn steeds meer spelers die een uitdagende rol ook vervullen. Denk ook maar even aan de boerenprotesten die we weer hebben gehad. Dus er zijn steeds meer spelers aan alle kanten van het speelveld rond alle mogelijke onderwerpen die bezig zijn met lobbyen, die de aandacht voor hun kwesties willen vergroten. Dus omdat die concurrentie steeds groter wordt, wordt het ook belangrijk om het slim te doen.
1: Ja. En wat zijn nou voorbeelden van slimme lobby's?
7: Een slimme lobby denkt eerst na over de vraag: wil je eigenlijk aandacht voor je kwestie hebben? Hè? Dus als je in de picture wilt komen en je doet dat bij een zaak die eigenlijk alleen maar verontwaardiging oproept, dan is dat niet slim. Maar de voorbeelden die net genoemd werden vanuit de woningbouwsector en vanuit misschien ook wel weer de tuinbouw en de boerensector en allerlei, de onderwijssector, het onderwijs gaat weer beginnen. Die zijn allemaal, als het goed is, bezig met nadenken over welke onderwerpen willen ze naar voren brengen. En dat doen ze afwisselend trouwens voor de bühne en ook een beetje in stilte zo nu en dan.
1: Zo, in de achterkamertjes.
7: Ja, zo klinkt dat dan, ja, de achterkamertjes. Dat is doorlopend het geval. Dat zijn vooral de onderwerpen die wat technischer zijn, zou je kunnen zeggen. Ja, en naar Prinsjesdag toe en de presentatie van de begroting zijn het vooral de spelers die de publieke aandacht voor hun zaak willen hebben, omdat ze daardoor ook de aandacht van politici krijgen, vaak via de media. En dat helpt om hun pleidooien wat extra te versterken en een streepje voor te krijgen, zou je kunnen zeggen.
1: Want de grote vraag is natuurlijk: heeft het zin?
7: Ja, het heeft zin. Je zou zeggen van ja, anders zouden ze het niet doen, maar dat is te makkelijk gezegd. Niet alle lobby's werken natuurlijk. Hè. En door die concurrentie die er is, wordt het dus ook steeds moeilijker om op te vallen, om het verschil te maken. Er zijn lobby's die onsympathiek zijn. Er zijn lobby's waar geen publieke steun voor is. Er zijn
1: Kunt u daar een voorbeeld van noemen, van een onsympathieke lobby?
7: Nou, denk even aan, ik bedoel daar verder niks mee, maar denk bijvoorbeeld aan bedrijven die

0: belastingkorting willen hebben. Dat zijn lobby's die je zou kunnen zeggen voor het eigenbelang zijn. Die hebben trouwens ook wat meer meewind gekregen de afgelopen jaren, omdat we steeds over het vestigingsklimaat spreken in Nederland. Mm-hmm. Dus over de bankbelasting of de dividendbelasting of andere soorten belasting. Daar durven bedrijven nu openlijker voor te lobbyen om dat een tandje minder te doen. Maar lang heeft zo'n soort lobby in een kwaad daglicht gestaan, omdat het asociaal werd gevonden. Dan is het afschaffen van die dividendbelasting kost de schatkist, noem maar even wat, 1,7 miljard per jaar. En ja, dat moet ergens gecompenseerd worden. Dus dan is het een lobby waarbij de een iets krijgt en de ander iets verliest. Dat zijn, je zou kunnen zeggen, lobby's die moeilijker publiekelijk worden gevoerd.
1: Ja, zoals waar ik het net over had in de intro. Zorgbedrijven die dan oproepen om niet extra te bezuinigen. Ja, daar zullen heel veel Nederlanders achter staan.
0: Ja, die hebben de gunfactor. Ja. Ja, die hebben draagvlak daarvoor. Dus die durven die lobby's ook openbaar te doen.
1: Ja. Worden er dan nou ook echt nog dingen in zo'n begroting aangepast aan de hand van dit soort oproepen en lobby's?
0: Nou ja, kijk, als je nu begint met lobbyen om de begroting te beïnvloeden, ben je natuurlijk heel laat. Hè. We hebben de voorjaarsnota gehad, dat is het warmlopen. Daar worden de contouren geschetst. Dat gebeurt trouwens ook al in de kabinetsformatie, nog eerder. Dus als je nu begint, dan ben je te laat. Maar het helpt wel om nog de komma's te veranderen, of de cijfers achter de komma te veranderen. Dat kan soms ook nog veel zijn. Het helpt ook om het verhaal achter de cijfers, hè, als je lobbyt om een plek op de begroting, of minder bezuinigingen misschien, het verhaal daarover te beïnvloeden. Want als er aandacht voor een zaak is, en het kan niet zo zijn dat er bezuinigd wordt op de zorg bijvoorbeeld, hè, dat voorbeeld van net, dan helpt het ook als je daar de zichtbaarheid van je onderwerp vergroot. Want dan wordt het voor politici moeilijker om overeind te houden dat die bezuinigingen toch nodig zijn. Dan hebben ze een verdediging te voeren die moeilijker wordt.
1: En maakt het nog iets uit dat we nu een minderheidskabinet hebben?
0: Het maakt veel uit, omdat het betekent dat steun vanuit de coalitie eigenlijk nog heel weinig betekent. Dus je moet minstens één, meestal meer oppositiepartijen achter je vinden als je een lobbyende partij bent, om aan een meerderheid te komen. Nou, de onzekerheid erover is groot. Wisselt ook van onderwerp op onderwerp en van partij in de oppositie naar andere partijen in de oppositie. Dus je moet als lobbyende partij moet je ontzettend alert zijn op waar in de Kamer, Eerste en Tweede Kamer, waar je in de Kamer moet zijn om je pleidooi te houden. Dus dat is, ook dat is niet iets wat nu alleen maar gebeurt omdat het nou eens een keer Prinsjesdag is. Maar dat is ook iets wat permanent moet gebeuren.
1: Drukke tijden sowieso, altijd al, maar helemaal nu voor de lobbyisten. Dank voor dit gesprek, Arco Timmermans.
2: NPO. Radio 1. Elke werkdag.
3: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het wordt ook wel het nieuwe goud genoemd, wolfraam. Een van de sterkste metalen ter wereld en onmisbaar voor industrie en defensie. Europa is voor dit schaarse metaal sterk afhankelijk van China en de Verenigde Staten. En nu de export onder druk staat, stijgt de prijs hard. Recyclingbedrijven zien daardoor een nieuwe kans, ontdekte Ruben Eg van onze economieredactie.
4: Je kunt het zo gek niet bedenken bij deze metaalrecycler in Emmen. Henk van der Stouwen, wat is nou veel waard en wat is nou weinig waard?
5: Over het algemeen alles wat hier binnenkomt bij het knipijzer. Er kan een keer wat aluminium tussen zitten, er zit wat koper erbij. Dat sorteren we allemaal uit. Al het ijzer wat eruit komt, dat heeft natuurlijk de laagste waarde. Dat wordt allemaal geknipt en tot exportkwaliteit gemaakt. Maar over het algemeen, er zit wel eens wat koper tussen, er zit wel eens wat aluminium, wat roestvrijstaal. En dat sorteren we uit. Dat is het extraatje wat wij uit het knipijzer halen wat wij binnenkrijgen.
4: In de loods hiernaast worden ander soort metalen gescheiden. Boordjes, ringen, messen. Er zit allemaal zeer waardevol materiaal in. Wolfraam. Zijn dit de boordjes die ik ook bij de Doe-het-zelfzaak koop?
5: Die zul je bij de Doe-het-zelfzaak niet vinden. Het zijn allemaal boordjes, voornamelijk frezen, zeg maar, waarmee ze bij een draaierij of frezerij die ze gebruiken om het materiaal af te frezen, zeg maar.
4: Dus dit is het beruchte wolfraam waar zo ontzettend veel behoefte aan is. Wat is hier zo uniek aan?
5: Het is wolfraam gecombineerd met kobalt. Als je hem voelt, is heel zwaar.
4: Het is echt heel zwaar. Deze heeft ook een mooi geel kleurtje. Het zou zo goud kunnen zijn.
5: Het ziet eruit als goud, alleen dat is eigenlijk een titanium beschermlaagje wat ze erop gedaan hebben. Dus het heeft eigenlijk weinig met goud te maken. Alleen de prijs komt aardig in de buurt tegenwoordig. De prijzen zijn de laatste jaren enorm gestegen.
4: Het zijn allemaal kleine
6: stukjes?
7: Ja, er zijn allemaal ringen geweest. En die zijn eigenlijk kapot gemaakt.
4: Die hebben jullie vermalen?
7: Uiteindelijk wordt het een soort stof. En dus kan het weer ingezet worden voor een nieuwe grondstof.
4: Ik kijk hier naar kleine zwarte zandkorreltjes. Is dit het zwarte goud?
5: Daar ziet het op dit moment wel naar uit. Ja, dat klopt. Ja, door de jaren heen is die prijs natuurlijk gigantisch omhoog gegaan. Dat is voor ons is dat natuurlijk de afgelopen jaren is ook de omzet gigantisch gegroeid daardoor.
4: Jullie recyclen, maar ja, aan de andere kant, er is natuurlijk uiteindelijk nooit genoeg. Zou je dit ook zelf in Europa uit de grond kunnen halen? Weten jullie dat?
5: Er is in Oostenrijk is er een mijn waar op dit moment nog waar ze nog wolfraam, puur wolfraam zeg maar, uit de grond halen. Die is er. Of ze daar voldoende aan hebben, dat denk ik niet. Recycling is sowieso interessant. Hè? Eigenlijk alle producten die hier liggen kunnen 100% kunnen die gerecycled worden. Wat ook oplevert dat het 70% minder kost dan dat ze het delven.
1: Een reportage was dit van Ruben Egh. Wat melden de media in het buitenland zit?
8: Er zijn zeker 100 doden gevallen bij het instorten van een mijn in Kameroen. Le Figaro meldt dat goudzoekers bedolven raakten na een aardverschuiving. De mijn aan de grens met de Centraal-Afrikaanse Republiek staat niet onder toezicht van autoriteiten. In de regio zijn vaker zware mijnongelukken. TikTok heeft een uitnodiging gekregen om tekst en uitleg te komen geven in het Ierse parlement. Aanleiding zijn dodelijke verkeersongelukken van de afgelopen tijd, meldt de omroep RTE. Tienerjongens maken levensgevaarlijke ritten over de weg in gestolen auto's en filmen dat allemaal voor likes. TikTok heeft daar ook een verantwoordelijkheid in, zegt de Ierse justitieminister.
9: If they're permitting postings to go online which glorify criminal behavior. And that is happening at present. So in this context they're not behaving responsibly and they have a responsibility to take these postings down and not to permit them.
8: Zondag kwamen nog 5 jongens om het leven toen ze aan het spookrijden waren op de snelweg. In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen gevonden van 2 bergbeklimmers die al sinds 1992 vermist waren. Volgens omroep SRF kwamen de stoffelijke resten aan het licht doordat een gletsjer was gesmolten. DNA-onderzoek wijst nu uit dat het om 2 mannen uit België gaat, dat werd al vermoed. Bij de hittegolf vorige maand in Frankrijk zijn meer dan 1200 mensen meer overleden dan normaal. Persbureau Reuters heeft de cijfers van de Franse Gezondheidsdienst. De maand juli was de warmste ooit gemeten in het land, met een gemiddelde temperatuur van 24,9 graden. Bij de hittegolf in juni vielen ook meer doden dan normaal. De oversterfte lag toen op ruim 5700. En de Belgische justitie begint een onderzoek naar modellenwedstrijd Miss Model, meldt het laatste nieuws. De winnares van vorig jaar vertelde dat ze was verkracht door de organisatrice en haar vriend. En ook een andere oud-deelneemster vertelt dat er veel mis was bij de wedstrijd.
10: Omdat er heel veel bodyshaming was. En zelf ben ik eigenlijk bedreigd geweest en heb ik heel veel negatieve berichten gehad. Dus financieel werd er heel veel druk gelegd. De winnares dat op voorhand al beslist was. Dus heel veel.
8: Ja, de organisatie van de modellenwedstrijd spreekt alle beschuldigingen tegen.
1: We gaan naar de verkeersinformatie. Bianca Damink, hoe is het op de weg?
11: Er staat nu zo'n 400 kilometer file. Toch behoorlijk wat dagelijkse files staan er ook. En wat opvalt is de A15. Van Nijmegen naar Rotterdam sta je bijna een half uur vast tussen de afrit Arkel en Sliedrecht-Oost. Komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is dicht.

0: Shaboozey was dit met A Bar Song. Treinreizigers hoeven toch niet verplicht hun tas op schoot of de bagagerekken te leggen, ook als er stoelen vrij zijn. Dat laat de NS weten. Wel past de vervoerder de huisregels aan. Erik Groeze van de NS, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want dit werd aangekondigd, hè, deze zomer. Waarom werd dat afgekondigd? Kunt u dat eerst nog even uitleggen?
1: Zeker. Nou, als wij dit soort veranderingen doorvoeren, vragen wij altijd advies aan de reizigersorganisaties, zoals het over. Wij waren voornemens om inderdaad in de voorwaarden op te nemen dat het niet meer de bedoeling is om de tas op de stoel te doen. En nu hebben we advies gekregen van Rover. En die zei, goh, wij vinden een verbod eigenlijk wel wat ver gaan. Misschien kun je beter in de huisregels opnemen dat als iemand die stoel wil gebruiken, dat je dan verplicht bent om hem op schoot te doen of in ieder geval van de stoel af te halen. Dus we hebben het wat verzacht naar het advies van Rover en gezegd, nou, dat is eigenlijk wel een goed idee. Op het moment dat het rustig is in de trein, is het geen probleem om de tas op een stoel te leggen. Maar als iemand anders die stoel nodig heeft, dan word je verzocht die stoel op schoot te nemen.
0: Ja, ja, wel logisch natuurlijk, want er was ook meteen wel veel gedoe over. Waarom werd het eerst zo strak, zeg maar, afgesproken dan?
1: Nou, het belangrijkste was dat we gewoon even duidelijkheid wilden scheppen voor reizigers van, als iemand nou die stoel wil gebruiken, wie heeft er dan gelijk? Hè? Wat word je nou geacht te doen? Wij dachten allereerst dat het slim zou zijn om het gewoon de algemene voorwaarden op te nemen. We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
0: Heeft het al effect? Zien jullie ook dat dit minder gedoe oplevert als mensen toch willen zitten en daar een tas ligt?
1: Nou, het is officieel nog niet ingegaan. Het kan wel zijn dat mensen zich wel na zijn gaan gedragen. Maar eerlijk gezegd heb ik daar zelf nog geen goede waarnemingen van. En ook geen betrouwbare cijfers over. Nee. Maar we gaan wel de komende tijd, als het ingegaan is, conducteurs vragen van, goh, zie je nou ook dat het minder gedoe oplevert? En vinden reizigers het ook fijn dat er nu duidelijkheid is.
0: Er is meer veranderd, hè? Want ik begreep dat jullie dus onder andere met Rover hebben overlegd, maar dat er ook iets is afgesproken over compensatie als treinen niet rijden door een staking. Wat is daar uitgekomen?
1: Klopt. Nou, we hebben een stakingsregeling die eigenlijk zegt, goh, wat mogen reizigers van NS verwachten als het gaat over financiële compensatie op het moment dat er gestaakt wordt. En eerder waren de twee regelingen die slecht werkten en door elkaar heen werkten. Dus reizigers konden eigenlijk kiezen of je krijgt geld terug bij vertraging, ook in geval van een staking, of je kunt een tegemoetkoming krijgen voor vervangend vervoer. Dan kon je €25 claimen om te zeggen, nou, ik heb voor die €25 op een andere manier gereisd. In de praktijk werkte dat heel slecht. Het kwam bijvoorbeeld voor dat mensen die helemaal niet met de trein reisden alsnog €25 gingen claimen, terwijl ze die dag niet met de trein zouden gaan reizen en gewoon thuis aan het werk waren. En dat kostte ons uiteindelijk heel veel geld. Ja, daar werd veel misbruik van gemaakt. Het kostte heel veel geld. En ja, dat is geld wat uiteindelijk gewoon voor de reis bedoeld is en niet om onterechte compensaties te geven. Dus dat hebben we ook vereenvoudigd. Als ze nu gestaakt gaat worden, dan kunnen reizigers gewoon geld terugkrijgen als ze vertraging hebben opgelopen.
0: Dank u wel voor dit gesprek, Erik Groeze van de NS. Dit soort scènes zien we steeds minder in films.
2: Hey, verander jij ze even heel snel in een naaktwijf?
3: Oh, God. Oh.
4: I'll have what she's having.
5: Buurman, wat doet u nu?
6: How often do you guys have sex?
7: My name is Joe.
8: Hi, Joe.
7: And I'm a nymphomaniac.
0: Ja, een paar korte fragmenten uit films als Nymphomaniac, Simon, Flodder. Allemaal films waarin expliciete seksscènes te zien zijn. Maar tussen 2000 en 2024 namen dit soort scènes met 40% af. En daar is Gen Z, de generatie jongeren tussen de 14 en 29, blij mee. Want zij, zo blijkt uit onderzoek, worden ongemakkelijk van expliciete seksscènes. Sophie van Bouwel is professor media en genderstudies in Gent. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Hoe komt het dat deze jonge mensen niet graag naar naaktscènes kijken in de bioscoop?
9: Ja, nu om te beginnen, dat is een Amerikaanse studie. Hè, dus dat is misschien toch wel iets anders voor de jongeren bij ons in de lage landen. Maar het is wel zo dat uit die studie van UCLA, een Amerikaanse universiteit, die jaarlijks een onderzoek doen naar jongeren en screens, dus ook wat ze graag in de bioscoop zien of welke films ze graag zien, dat die jongeren eigenlijk minder graag naakt en ook expliciete seksuele scènes eens zien. Een van de redenen die wordt aangehaald is dat zij eigenlijk vrij snel toegang hebben tot zeer expliciete, soms pornografisch materiaal online en dat ze minder behoefte hebben om in mainstream cinema, dus de films die we in de bioscoop of op onze televisietoestellen zien, dat ze daar minder behoefte aan hebben. Er wordt ook wel eens gezegd dat dat preutsere generaties zijn, dat seksualiteit iets voor hen is wat in een private context hoort en waarbij ze niet graag samen in een volle bioscoopzaal samen met andere mensen willen kijken naar expliciete scènes.
0: Dus het lijkt bijna een soort tegenreactie te zijn op de overvloed aan en snel beschikbare porno die er tegenwoordig is.
9: Ja, het is heel gek. Hè. Je hebt eigenlijk twee soorten evoluties die radicaal tegenover elkaar staan. Aan de ene kant heb je snel toegang tot pornografisch materiaal. Ook mensen op zeer jonge leeftijd kunnen daar snel toegang tot krijgen. Aan de andere kant zie je toch wel een trend naar minder expliciete aanwezigheid van seksualiteit bijvoorbeeld, maar ook van naakt in mainstream bioscoopfilms en ook televisieseries.
0: Maar spelen makers daar dan op in, op dat gevoel wat voornamelijk die Gen Z-generatie heeft? Of is daar een andere reden voor?
9: Ja, dat doen ze wel. Allee, eigenlijk bijvoorbeeld een van de makers van een recente romcom, One Night Only, zegt eigenlijk expliciet dat hij op basis van onderzoek, onder andere die Teens and Screens studie waar ik vroeger er juist naar refereerde, zegt eigenlijk, ik heb daar mijn inspiratie gaan halen. Ik ben eigenlijk gaan kijken, wat willen jonge mensen nu, wat willen die jongere generaties nu? En daaruit zou blijken dat zij dat minder gewenst vinden. En een aantal filmmakers spelen daar op in.
0: Ja. Dus, is het erg dat er minder seksscènes te zien zijn?
9: Goh, erg en niet erg. Ik denk, als het zinvol is in het verhaal dat je als filmmaker wil vertellen, dan moet je dat zeker doen. Het is erg als we content gaan maken die allemaal meer van hetzelfde is. Dan is dat natuurlijk jammer. Maar op zich, wel of geen seksscènes, ik denk, het heeft te maken met welke verhalen wil je vertellen. Wat zijn boeiende verhalen om te vertellen? En soms is dat met expliciete seksscènes en soms is dat niet. Maar wanneer filmmakers het gaan zichzelf al op voorhand gaan inperken in de verhalen die ze willen vertellen, of hoe dat ze het willen vertellen, of hoe dat ze het willen verbeelden, dan zou dat wel wat jammer zijn, omdat zij heel mooie verhalen kunnen vertellen, willen vertellen. En daar is wat je wel of niet in beeld brengt eigenlijk, denk ik, eerder van secundair belang. Hè. Die creativiteit van dat verhaal vertellen is daar, denk ik, de essentie.
0: Ik dank u hartelijk. Sophie van Bouwel, professor media en genderstudies aan de Universiteit van Gent.
10: Op NPO.
11: De WK, met om 6:00 de Nederlandse vrouwen tegen Japan.
10: Voetbal.
11: Vanavond in Langs de Lijn en Omstreken. NEC in de play-offs van de Champions League. Morgen Twente en Ajax in de Conference League. En komend weekend natuurlijk alle wedstrijden in de Eredivisie.
10: Wielrennen.
11: Vanaf zaterdag de Vuelta, de Ronde van Spanje.
10: Wie luistert, weet meer.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
15: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Pas je eindelijk het perfecte...

0: het juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
2: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
1: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
3: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemiddag. De Oekraïense president Zelensky wordt onder druk gezet met een oproep van zijn oud-minister. Organiseer verkiezingen, ook in oorlogstijd. Eerst het nieuws met Sid van der Linde.
5: Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel ervan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. In het onderzoek naar de aanslag op de Nord Stream-pijpleidingen is in Kroatië een verdachte opgepakt. Het is een Oekraïner. Hij zou een van de duikers zijn die 4 jaar geleden explosieven plaatste bij 2 pijpleidingen in zee, bij het Deense eiland Bornholm. De Nord Stream-leidingen voor Russisch gas raakten daardoor onbruikbaar. Vorig jaar herfst werd ook een Oekraïner opgepakt. Hij zit vast in Polen. Dat weigert hem uit te leveren aan Duitsland, waar het onderzoek loopt. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie Fedorov wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Maar verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad... een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018... Volgens het KNMI warmt vooral het zuidelijke deel van de Noordzee steeds verder op. Richting Scandinavië is het zeewater juist kouder dan normaal. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen in het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen zij in een konvooi reden. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft gereageerd op de kritiek rond het gebrek aan blushelikopters in zijn land.
6: We hebben onze eigen middelen, bijvoorbeeld de helikopters van de federale politie. Er zijn ook helikopters van onze defensie, maar ze moeten hun piloot opleiden. Maar dat is het principe van de Europese Unie en van de solidariteit van de Europese Unie. Zoals wij ook steun aan onze buren hebben geleverd.
5: Op dit moment helpen Duitsland, Noorwegen, Zweden en Nederland met het blussen van de natuurbrand bij de Hoge Venen. Die steun blijft zo lang als nodig, zegt de minister. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. Het wordt maximaal 21 graden.
4: Dankjewel, Sid. Bianca Damink bij de ANWB. Is het druk op de weg?
7: Nou, er staat zo'n 400 kilometer file. De meeste leveren ongeveer 10 minuten vertraging op. Er zitten ook wel weer dagelijkse files bij door woon-werkverkeer. En wat echt opvalt is een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Want bij Sliedrecht is de rechter rijstrook dicht. En vanaf de afrit Arkel loopt de vertraging behoorlijk op. Tot nu zo'n 3 kwartier. De A2 is het druk vandaag van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Want daar heb je ook een half uur tijdverlies. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is bij Barneveld weer vrij. Er was lange tijd een rijstrook dicht door modder op de weg. Alle rijstroken zijn dus weer open. De vertraging is nog een kwartier.
4: Opnieuw Amerikaanse sancties tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof. Wat zijn de gevolgen? Dat vraag ik zo aan advocaat Geert-Jan Knoops.
8: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
10: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
1: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
2: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
1: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: In Oekraïne wordt door voormalig minister van Defensie Fedorov opgeroepen tot verkiezingen.
15: Democratie is niet rozkosz mirnego часу. Democratie is een deel van того, за що ми сьогодні воюємо.
4: Ik spreek er straks over met verslaggever Gert-Jan Dennekamp. Nijmegen maakt zich op voor een historische voetbalavond. Verslaggever Steef Bouwman is in de stad. Steef, zijn de eerste Champions League fans al in het centrum te vinden?
16: Nou, het is nog wel rustig hoor. En dat is op zich ook wel logisch, want de wedstrijd die begint pas over een paar uur. Maar de picknicktafels staan klaar. Nu nog hopen dat het iets minder hard gaat regenen hier. En dan staat misschien over een paar minuten straks wel het hele plein vol hier. Je weet het niet.
4: Maar eerst de Amerikaanse sancties aan het Internationaal Strafhof. Die sancties zijn opgelegd aan de voorzitter en aan een van de aanklagers van het hof. En daarmee neemt de druk vanuit Washington op het strafhof verder toe. Geert-Jan Knoops, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
4: U bent advocaat bij het strafhof. Wat dacht u vanmorgen toen u dit nieuws las?
17: Niet helemaal verrassend, omdat het was al aangekondigd door minister Rubio van Amerika. Die had 2-3 weken geleden al gezegd dat er een nieuwe campagne zou worden gestart, waarbij met name ook de Amerikanen proberen meer landen te mobiliseren om de medewerker aan het strafhof te staken. Maar in die zin wel verrassend dat nu ook de president van het strafhof, de Japanse rechter mevrouw Akane, is gesanctioneerd en wederom een van de aanklagers. Dat betekent dat nu 9 van de 18 rechters van het strafhof zijn gesanctioneerd, dus 50%. En 4 aanklagers, waaronder de voormalig hoofdaanklager. En ja, betekent wel dat de zorgen omtrent het functioneren van het strafhof hierdoor wel gaan toenemen. En dat heeft ook de president van het strafhof, voor Akane, al geventileerd dat dit wel zorgelijk wordt.
4: Ja. En hebben die sancties ook direct gevolgen op uw werkzaamheden binnen het strafhof?
17: Nou, de advocaten zoals ik, ik werk nu 12 jaar bij het strafhof, die worden niet direct geraakt omdat wij niet in dienst zijn van het strafhof. Wij worden dus zeg maar ingehuurd om verdachten bij te staan. Het is wel zo dat wij zelf al direct te maken hebben gehad met de sancties, doordat het softwaresysteem van het strafhof is gewijzigd, omdat Microsoft onder andere door de sancties de samenwerking met het strafhof heeft opgezegd, waardoor er een ander systeem moest komen. En dat,
4: want een Amerikaans bedrijf?
17: Ja, Amerikaans bedrijf. En de zaak bijvoorbeeld die ik nu behandel bij het strafhof bevat 400.000 documenten. Die zitten allemaal in een database. En wij moeten als advocaten natuurlijk in dat systeem kunnen om materiaal te analyseren en onderzoeksmateriaal te kunnen vergelijken. En dat betekent dat het omgaan met dat materiaal bemoeilijkt wordt, dat je naar een ander systeem bent omgegaan. Een ander direct effect is dat de salariering van ook de advocaten nu periodiek plaatsvindt. Dus niet meer per maand krijgen we onze vergoeding van een strafhof, maar op een periode steeds van 3 maanden, omdat men ook bang is dat uiteindelijk het financiële systeem van de strafhof geraakt zou kunnen worden door de sancties.
4: Maar dus daar wordt al op voorgesorteerd?
17: Er wordt al voorgesorteerd. Maar de gevolgen zijn natuurlijk met name het grootst voor de aanklagers die onderzoeken moeten doen buiten het strafhof. En er zijn ook een aantal Amerikaanse aanklagers die bij het strafhof werken, die dus ook visumbeperkingen hebben. En de rechters die zijn gesanctioneerd en ook aanklagers kunnen dus bijvoorbeeld ook niet meer het financiële systeem van de VS gebruiken, dat eigenlijk bijna alle internationale banken gebruiken. En dat betekent dus ook dat je als rechter en aanklager in je privéleven getroffen wordt door die sancties. Dus daar is eigenlijk het effect het grootst. En niet te vergeten, er zijn ook al mensen die het strafhof hebben verlaten uit angst voor de sancties. Dat heeft de president van het strafhof vorig jaar ook aan het Europese parlement gezegd. En dat heeft natuurlijk ook effect op de slagkracht van het strafhof. En daar zijn denk ik de gevolgen straks het grootst.
4: Ja, want ik kan me voorstellen dat het privé ook een enorme weerslag heeft op deze mensen. Maar zij kunnen dus ook hun werk niet meer goed uitvoeren.
17: Nou, ze kunnen natuurlijk binnen het strafhof hun werk nog wel uitvoeren, maar bepaalde bedrijven en diensten worden niet meer verleend zoals voorheen. Denk bijvoorbeeld ook aan de medewerking van mensenrechtenorganisaties die de samenwerking tot op zekere hoogte hebben opgeschort, ook uit angst voor sancties. Maar de rechters zelf, die dus bijvoorbeeld familieleden hebben in Amerika of daar financiële belangen hebben, ja, die worden wel direct getroffen in hun, zeg maar, professioneel, maar ook in hun privébestaan. En de aanklagers, de Amerikaanse aanklagers die bij het strafhof werken, die hebben ook te maken gehad met visumbeperkingen. En een daarvan heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen de Trump administration om die sancties aan te vechten. Op dit moment loopt er trouwens ook een rechtszaak in Manhattan door 3 rechters van het strafhof aangespannen tegen de Amerikaanse regering. En daar zal een belangrijke uitspraak uit gaan voortkomen of die sancties van de Amerikaanse overheid wel rechtmatig zijn, ook volgens het Amerikaanse recht. Mm-hmm. Dus van alles gaande. Maar de grootste uitdaging zal nu zijn door die sancties, niet alleen intern, maar ook extern. Welke landen zullen zich onder druk gezet voelen door Amerika en dus ook de samenwerking met de strafhof gaan opschorten?
4: Ja, want er zijn steeds meer landen die daar ook over twijfelen. Ja, hè? En dat roept natuurlijk de vraag op, wat is dan nog de slagkracht van het ICC?
17: Ja, dat is moeilijk te beoordelen. Je kunt niet zeggen dat het strafhof nu helemaal is lam gelegd. Dat is een te sterke conclusie. Maar de slagkracht is natuurlijk wel getroffen. Omdat als je zoveel aanklagers en rechters sanctioneert, dan heeft het natuurlijk ook gevolgen voor de productiviteit en effectiviteit van onderzoeken. En ook als er mensen vertrekken bij het strafhof, die werken voor het strafhof uit angst voor de sancties, dan kan het ook effect hebben op de continuïteit van bepaalde onderzoeken. Die cijfers en die gegevens zijn echter nog niet bekend. Maar wat wij als advocaat wel bij het strafhof vernemen, is dat dat de slagkracht natuurlijk wel hierdoor verminderd wordt.
4: Verschillende landen hebben hun afkeuring uitgesproken over deze sancties, ook Nederland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zei hier vanochtend het volgende over.
18: Ja, we keuren die sancties natuurlijk af. We hebben als gastland hebben ook een verantwoordelijkheid richting het Hof. Dat betekent dat wij al maandenlang achter schermen er alles aan doen om eventuele sancties te verzachten. Het Hof moet gewoon haar werk kunnen doen. Dat is ontzettend belangrijk.
4: Ja, wat vindt u van zijn reactie?
17: Nou, ik begrijp het zeker wat hij zegt. Alleen ik vrees dat Nederland daar gewoon een te weinig grote vuist voor kan maken om de Amerikanen daarvan af te houden. Ik denk dat het alleen binnen Europees verband dat die slagkracht, om dat woord te gebruiken, om de Amerikanen van sancties af te houden, productief zou kunnen zijn. Maar zelfs dat is mijn zeer de vraag. Maar ik denk dan dat veel meer gedaan kan worden aan preventie, dus aan het voorkomen dat de sancties het strafhof echt straks gaan raken. En dan moet je dus ook denken aan bijvoorbeeld het feit dat de bancaire instellingen die het strafhof steunen en de financiële geldstroom verzorgen, dat die beschermd worden tegen mogelijke sancties. Want er zijn natuurlijk ook Nederlandse banken die in Amerika belangen hebben en die met het strafhof zaken doen. Maar ik vrees niet, ik denk niet dat Nederland of andere landen de Amerikaanse regering in zijn huidige constellatie van dit plan kan afhouden. Wat wel veel beter zou kunnen zijn, is dat Nederland als gastland meer zal doen om de landen die nog partij zijn bij het strafhof, om die vooral binnenboord te houden. Want dat is denk ik nu de grootste vrees, dat het een olievlek zou kunnen gaan zijn, dat er een aantal landen die nu al zich hebben teruggetrokken uit het strafhof, dat daar landen zullen volgen in dat voorbeeld. En de Amerikanen hebben natuurlijk al gezegd, wij willen juist dat ook andere landen met ons dat strafhof nu gaan ontmantelen, om dat woord te gebruiken. Ja. Dus dat zou een campagne kunnen zijn die wel effect zou hebben ter bescherming van het strafhof. Maar Nederland als gastland zal denk ik niet, met alle respect voor de bedoelingen van de minister, zal het Amerikaanse plan kunnen doen wijzigen.
4: Dank u wel voor dit gesprek, advocaat Geert-Jan Knoops.
8: Tot 6:00.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Democratie is geen luxe in vredestijd. Democratie is waar we vandaag voor vechten. Met die woorden riep de door Zelensky ontslagen defensieminister Fedorov op tot verkiezingen in Oekraïne. Dit is volgens de populaire Fedorov noodzakelijk om de democratie te herstellen, zelfs dus onder de omstandigheden van een langdurige oorlog. Ik ga het bespreken met Gert-Jan Dennekamp, verslaggever bij Nieuwsuur, heel vaak in Oekraïne te vinden. Welkom Gert-Jan. Hoe is er in Oekraïne gereageerd op deze oproep van Fedorov?
19: Nou, toch wel met verrassing en verbijstering. Ook bij zijn eigen aanhang, want heel lang is er gezegd, we kunnen in ons land geen verkiezingen houden, de situatie is te onveilig, we kunnen eigenlijk niet eens goed campagne voeren, dus verkiezingen, daar kan geen sprake van zijn. En nu komt hij ineens met dat voorstel. Veel mensen vinden dat er inderdaad wel verkiezingen moeten worden gehouden, maar dat de omstandigheden gewoon er niet na zijn. En ja, zijn critici zeggen ook van ja, toen die minister was, hoorden we hem er niet over. Toen die vertrouweling was van Zelensky al die jaren, hoorden we hem er ook niet over dat het nu moest gebeuren. Hij heeft zich er niet voor ingezet om het mogelijk te maken. En nu die ineens geen minister meer is, komt hij ineens met dit plan. Dus er is ook wel skepsis over.
4: Ja, want hij is dus heel populair. Er zijn ook heel veel mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen zijn ontslag. Het is niet zo dat al die mensen dit nu omarmen, dit voorstel.
19: Nee, niet per se. Dat is ook wel gebleken. Als je mensen op straat hoort, dan aarzelen zij ook. Ook omdat iedereen wel ziet dat ja, bijna dagelijks hoe lastig het is om onder veilige omstandigheden verkiezingen te organiseren.
4: Überhaupt zelfs te leven, laat staan verkiezingen te houden. Ja.
19: Zelfs in de hoofdstad Kiev. Maar ja, hij is inderdaad populair. Het is een jonge vent. Hij had een imago van iemand die vernieuwing voorstond, tegen de corruptie streed, ook binnen zijn eigen departement. En het veld moest ruimen. En ja, hij gaat nu echt weg met een bang, een enorme knal. Ja. Dat zal nog wel lang nadreunen ook in Kiev.
4: Want waarom doet hij dan deze oproep? Is dat jou duidelijk?
19: Nou ja, hij zegt zelf dat het is omdat het vertrouwen hersteld moet worden. We moeten niet langer de democratie laten gijzelen door Rusland. Hij geeft er ook wel bij aan dat het niet morgen hoeft te gebeuren. Hij zegt, we moeten nu gaan bouwen aan een systeem zodat het in ieder geval weer kan. Dat we inderdaad weer verkiezingen kunnen houden. Sommigen zagen daarin dat hij toch nog een ultieme poging deed om weer minister van Defensie te worden. Vandaag is daarover gestemd. Hij deed deze oproep gisteravond. Uiteindelijk is hij het niet geworden. Gmara, de kandidaat die was voorgedragen door de president, is vandaag ingesteld. En daarmee is ook een van de argumenten die Fedorov naar voren bracht in zijn toespraak, namelijk dat dit land al ruim een maand langer geen functionerende minister van Defensie had. Nou, dat argument is dan nu is ook verdwenen. En anderen zien erin toch de man die aan de zijde van Zelensky heeft gestaan, zag hoe je politiek moet bedrijven, dat hij nu de vlucht naar voren kiest. Dit is voor hem ook het moment. Nu is hij populair, ja. Dus nu moet hij zich ook presenteren.
20: En wat betekent dit voor Zelensky?
19: Ja, hij heeft een beetje geprobeerd dit probleem dood te zwijgen. Dagelijks gingen mensen nog de straat op toen die Fedorov ontsloeg. En dat heeft eigenlijk tot gisteren heeft dat geduurd. En ook vandaag gingen nog weer mensen de straat op. En Zelensky heeft er eigenlijk niet zo heel veel over gezegd. Ik denk dat hij probeert het probleem dood te zwijgen. Als je kijkt naar de populariteit, dan is het zo dat hij in de populariteitspolls het nu aflegt tegen Fedorov. Ook tegen twee anderen. Mensen. Maar hij heeft wel een beetje een stabiele rating. Dus hij is niet de meest populaire politicus in het land. Maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
20: Dankjewel, Gert-Jan Dennekamp. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
21: De Telegraaf meldt dat de partij NSC terug de Tweede Kamer in wil en uitgaat van 2 à 3 zetels bij de volgende verkiezingen. Uit een vacaturetekst valt op te maken dat de voormalige regeringspartij ervan uitgaat dat het kabinet de rit niet uit gaat zitten. De partij denkt dat er volgend jaar al verkiezingen zijn. Ze zoeken daarom nieuwe kandidaten voor op de verkiezingslijst.
20: Ik ben wel benieuwd wie die mensen dan zijn nog van NSC.
21: De aangekondigde kap van een aantal populieren in Delft zorgt voor een hoop discussie, is te lezen bij Omroep West. De gemeente heeft al een vergunning voor de kap gegeven, maar buurtbewoners willen het voorkomen, want de bomen zorgen voor veel schaduw.
22: Ze helpen enorm tegen de hittestress. We begrijpen dus helemaal niet waarom ze gekapt moeten worden.
23: Wij hebben pas een huis gekocht hier. En juist het groene karakter van de straat spreekt ons aan.
24: En nu wordt er een park aangelegd, daar wordt ook de grond opgehoogd en er kunnen helaas de bomen niet blijven staan.
21: Twee buurtverenigingen zijn naar de rechter gestapt om de kap tegen te houden. De Universiteit van Utrecht doet onderzoek naar een incident in een stilteruimte. Daar trof een student eerder deze week 2 Korans aan onder een poot van een tafel. Ook lagen er bierdopjes en waren er plassen te zien. Bij RTW Utrecht zegt de universiteit geschrokken te zijn en uit te gaan zoeken wat er precies is gebeurd. De boeken zijn niet beschadigd. NH Nieuws heeft een verhaal over problemen op een fietspad in het centrum van Zaandam. Daar is het vaak gevaarlijk omdat toeristen zomaar op de rem trappen om een foto te maken van een hotel.
20: Ik zit helemaal voor me.
21: Ondernemers in de buurt die noemen het
25: menselijke bowlingbaan. Fietsen komen veel te hard en iedereen staat er alleen maar te fotograferen en mooi zijn. Het is best gevaarlijk.
26: Nou, wat ik vaak zie gebeuren is dat er fietsers aankomen, heel hard komen aanrijden en heel hard lopen toeteren naar de toeristen.
27: Hoor je gegil en geschreeuw, wordt er nog net op tijd een kind of een hond weggetrokken. Dus zeker een gevaarlijke situatie, ja.
21: Nou, heftig. Ja, dan denk je misschien, wat is er dan zo bijzonder aan dat hotel? Dat ken je vast wel, hè. Dat ziet er aan de buitenkant uit als een opstapeling van gekleurde Zaanse huisjes.
20: Dankjewel, Sid. Bianca, hoe is het inmiddels op de weg?
28: Nou, het lijkt erop dat het drukste moment van deze spits bijna is bereikt. Er staan best wel dagelijkse files, ook alweer vooral in de zuidelijke helft van het land. Wat opvalt is ook de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam sta je nu nog zo'n 40 minuten in de file. Maar na een ongeluk is de weg wel weer vrij.

0: Mumford & Sons, I Will Wait. Het is een historische dag in Nijmegen vandaag. NEC speelt vanavond de eerste van de twee play-offs in de Champions League tegen het Noorse Bodø/Glimt. Nadat de club vorige week het Griekse Olympiakos versloeg, was de Champions League dus weer een stapje dichterbij. Verslaggever Steef Bouwman is in het centrum van Nijmegen. Steef, de Noorse club is wel de favoriet, hè? Maar hoe zien ze dat in Nijmegen?
1: Nou, dat kan ik vragen aan een aantal fans hier in de stad. Ik ben net ongeveer de hele stad doorgerend op zoek naar fans. Maar het valt nog een beetje tegen, moet ik zeggen. Misschien heeft het weer daar ook mee te maken. Het regent hier en het is natuurlijk nog vroeg. Maar bij deze kroeg staan een aantal diehard fans. Half buiten, half binnen, onder een parasol. Proost hier met een biertje.
2: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond. Wat verwacht u er nou van vanavond? Bodø/Glimt is wel de favoriet, wordt gezegd. Wat denkt u?
2: Nou, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Als het maar een mooie wedstrijd wordt en wij volgende week ook nog een mooie wedstrijd hebben.
1: Maar het maakt u niet uit.
2: Nou, weet je, dit is gewoon allemaal extra.
3: Bonus.
2: Alles bonus, weet je wel.
1: Ja, ziet u dat zo, ja?
2: Ja, zeker. Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Ja, toch die voorronde Champions League gehaald, de play-offs. Wat zeg jij? Wat gaat het worden vanavond?
4: Vanavond, we komen 1-0 achter. En dan na de rust, dan klappen we erop 3-1.
1: Je bent positief.
4: Zeker. Twee keer onze Bischoff. En in de laatste minuut, Pereira, die scoort er nog even eentje.
1: Waarom wordt er nou zo om gelachen? Is Pereira niet zo goed?
2: Nou, Pereira is een hele goede verdediger. Maar zijn passen zijn nog niet echt.
1: Nou, misschien gaat hij het vanavond laten zien. Je weet het niet.
4: Let maar op, dat komt goed.
1: Ja. In ieder geval in de Champions League. Meneer, u staat ook hier in een shirt uit het jaar.
2: Ja, volgens mij is het 98.
4: 98?
2: Ja.
1: Dat waren andere tijden, hè, voor NEC.
2: Totaal andere tijden. Dat kunnen we ons niet voorstellen wat we nu allemaal meemaken hier. Dat was
1: het lelijke eentje werd het genoemd, hè, al die tijd, NEC.
2: Dat was heel mooi vorige week, zo'n spandoek.
1: Ja, wat zegt u, meneer?
3: Lelijkste stadion hadden ze toen. Iedereen werd overal uitgelachen. Ja. En nu wil iedereen bij NEC horen. Ja, zo is het wel. Het
2: lelijkste shirt hadden we ook. Dit was eigenlijk het lelijkste shirt. Maar ja, tegenwoordig is het gewoon het mooiste shirt van de Eredivisie.
1: U liet net een foto aan mij zien. Er staat een enorme rij bij het stadion waar nu de shirts worden verkocht met die Champions League logo's erop.
2: Ja, dat is toch mooi? Dat is ongekend.
1: Er stonden wel honderden mannen.
2: Ja,
1: en vrouwen, kinderen.
2: Ook nog vrouwen, kinderen. Alle, ja, maar voorheen was het alleen maar denk 2000 man in het stadion. En nu een wachtrij van 8000 supporters die graag een seizoenskaart zouden willen.
1: Ja. En jullie hebben die seizoenskaart al, hè?
4: Zeker, al een paar aantal jaar, moet ik zeggen. Ja. In de KKD zaten we er al.
1: Ja. En dan vanavond gaat het dus gebeuren in het Goffertstadion. Zeker. De Champions League hymne, jongens.
3: Ja, zeker.
1: Zullen we even oefenen hier?
5: We are the champions!
0: Nou, dat kan toch niet anders dan dat goed gaat komen vanavond. Dankjewel, Steef Bouwman in Nijmegen.
6: Ster. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: NPO NPO Radio 1.
0: Het is bijna 6:30 het nieuws met Zit.
17: Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Het merendeel slaapt daarom in de open lucht. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad... een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het Israëlische leger doet zelf onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Het gaat om twee gebeurtenissen in 2024 en 2025... waarbij Palestijnen en hulpverleners om het leven kwamen. Zo werden 15 Palestijnse reddingswerkers in een konvooi met ambulances door het leger gedood.
0: Voor het uitgebreide weerbericht is Peter Kuipers-Munneke hier. Het is wel weer aardig opgeklaard vandaag, hè?
18: Nou, dat geldt voor ons en voor bijvoorbeeld Noord-Holland en een deel van de Wadden en voor Friesland. Maar zeker in het oosten van Brabant en in Limburg, daar regent het op dit moment heel hard.
0: Ja, en Steve, onze verslaggever, die is in Nijmegen, die zei dat het daar ook nog wel regende, ja.
18: Ja, zeker, dat klopt. Dat regent daar een beetje af en aan. Maar zeker net iets ten zuiden van Nijmegen, daar is het echt, als je op de regenradar kijkt, één grote rode plak met regen. Mm. Dus daar valt heel wat en dat gaat ook vanavond nog wel eventjes door. In de rest van het land is het dus tijdelijk wel wat droger. Toch zijn er vannacht ook wat buien. Nou ja, wij hebben samen 30 afleveringen van een podcast over het weer gemaakt. Dus als ik zeg koudere bovenluchten, dan zeg jij...
0: onweer.
18: Precies. Kans op onweersbuien in het westen, noordwesten van het land. Morgen ook in het binnenland, omdat de bovenlucht die wordt wat kouder. Daardoor wordt de opbouw van de atmosfeer onstabieler. En dan kan er gemakkelijk wat onweer ontstaan bij de buien die morgen ook over het land trekken. De meeste buien morgen in het westen van het land. In het oosten en het zuidoosten is het bijna de hele dag droog. En dan hebben we pas aan het eind van de dag misschien een paar buien met onweer.
0: En de dagen daarna, want je had het er net over dat het in het weekend wel iets beter wordt.
18: Ja, en zeker ook niet voor het weekend. Want ook vrijdag is er nog een dag met een paar flinke buien met zo'n 20 graden. Maar zaterdag dan is het vrijwel droog. Toen net niet helemaal droog. Maar zondag, maandag en dinsdag ziet er heel aardig uit. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog. En dan loopt de temperatuur ook weer wat op. Aanvankelijk dus vanaf morgen tot en met zaterdag is het nog zo'n 20 graden overdag. Maar vanaf zondag wordt het zo'n 21 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Peter. Bianca, hoe is het op de weg?
19: Nou, er staan nog behoorlijk wat files, vooral in het zuiden van het land. In Noord-Brabant is het redelijk druk vanmiddag. Ook in de regio Arnhem-Nijmegen staan veel files. Je hebt onder meer 20 minuten oponthoud op de A325. Van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Het staat daar vast tussen Elde en Presikhaaf. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam, die is weer vrij na een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. Maar de vertraging is nog een kwartier nu. Het is druk op de A2 van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je een half uur vertraging. Ook op de A27 staat file van Utrecht naar het zuiden. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn moet je 20 minuten geduld hebben. Naar Rotterdam, die is weer vrij na een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. Maar de vertraging is nog een kwartier nu. Het is druk op de A2 van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je een half uur vertraging. Ook op de A27 staat file van Utrecht naar het zuiden. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn moet je 20 minuten geduld hebben tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen.

0: Sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
6: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
5: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
7: Fleur Wallenburg.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Spijkerbroeken die voorbij komen op Instagram, een maaltijdbezorger op Facebook of kampeerspullen op Google. We zijn gewend aan advertenties op sociale media. Maar AI-platformen zoals ChatGPT, die waren tot nu toe reclamevrij. Maar daar komt deze maand verandering in. Joris Krijger is AI-ethicus. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
9: Om wat voor advertenties hebben we het hier?
10: Ja, dit gaat gewoon over de advertenties eigenlijk die je net noemde. Productmarketing die, zoals OpenAI heeft aangegeven, als je ergens naar op zoek bent en producten vergelijkt, waar dan zo'n advertentie getoond kan worden.
9: Ja, eigenlijk best bijzonder dat nu pas reclame komt, of niet?
10: Nou ja, heel lang is natuurlijk de belofte van dit soort platforms geweest. Van wij zijn aan de kant van de gebruiker, zou je kunnen zeggen. We zijn er om jou te helpen en we geven je advies met waar je advies bij nodig hebt. En dat was altijd een soort onpartijdig. Dus je zou ook kunnen zeggen, ook bijzonder dat ze nu de keuze maken om daar toch wat partijdiger in te worden en bepaalde bedrijven die daarvoor betalen voorrang te geven.
9: Ja, nou ja, ook wel een beetje naïef als je dacht dat deze bedrijven aan onze kant staan, toch? Of niet?
10: Zeker waar, ja. En het was wat mij betreft ook een kwestie van tijd. Alhoewel bijvoorbeeld Anthropic heeft gezegd, wij gaan nooit advertenties op ons Claude-model aanbieden.
9: En dat doen ze dus nu ook echt nog niet?
10: Dat doen ze echt nog niet, nee.
9: U bent AI-ethicus. Ziet u hier risico's in?
10: Ja, nee, uiteraard. Kijk, ik denk de verbinding die we hebben met een ChatGPT bijvoorbeeld is veel dieper. En een ChatGPT, een AI-systeem, heeft ook veel meer context, veel meer data over ons dan een Facebook of een Google. Google, dat kan je alleen als je daar intypt, weet ik veel, ik zoek bergschoenen. Dan geeft hij jou bergschoenen. Maar bij ChatGPT vraag je, plan voor mij een reis hier en hier naartoe. Wat heb ik nodig? Dus die kent jou veel beter. En daarmee is dit er ook veel meer gevoelige data, zou je kunnen zeggen. Veel meer persoonlijke data in dat systeem. We hebben ook steeds meer gezien dat mensen ook bijvoorbeeld mentale problemen gaan delen met chatbots als een vorm van therapie of steun. Ja, dat zijn allemaal heel gevoelige data. En als daar vervolgens inzicht uitgehaald wordt om jouw advertenties aan te bieden, is dat toch wel een onethische praktijk.
9: Ja, en dus ook echt wel anders, zegt u, dan bijvoorbeeld bij Instagram of Facebook?
10: Ja, ook daar is het natuurlijk...
9: Daar delen mensen natuurlijk ook hele persoonlijke dingen.
10: Daar delen mensen ook hele persoonlijke dingen, maar wel in de wetenschap dat het allemaal openbaar is. En heel veel mensen hebben nu toch het idee, met name jongeren, daar komen ook steeds meer onderzoeken voor naar buiten, dat het een soort veilige omgeving is om dit soort problemen te bespreken. Kwart van de jongeren op dit moment doet dat al en verkiest ChatGPT boven een ouder of een vriend. En ja, als die data vervolgens gebruikt wordt voor hele commerciële doeleinden, zoals gerichte advertenties, ja, dan is dat toch wel problematisch.
9: Ja. Denkt u dat mensen zich daar voldoende bewust van zijn? Je hoort natuurlijk ook wel eens dat mensen zo'n chatbot echt als een soort vriend zien. Hebben mensen wel door dat ze met een bedrijf aan het communiceren zijn?
10: Ja, we vergeten dat vaak. En dat is ook een ontwerpkeuze die bedrijven bewust hebben genomen om zo'n ChatGPT zo menselijk mogelijk aan te laten voelen en zo min mogelijk als een commerciële partij waar je mee interacteert. Maar we moeten niet vergeten dat deze hele industrie op een gigantisch soort geldtekort zit. Alles draait nu om de belofte dat de vraag naar AI gaat toenemen. De bedrijven zoals OpenAI, die verbranden miljarden per maand aan het in de lucht houden van hun model. En ze hebben dus een heel gek, zou je kunnen zeggen, verdienmodel waarin elke gebruiker ze meer geld kost.

0: kost dan het oplevert op dit moment. Dus zij zijn heel erg op zoek naar hoe kunnen we hier nou in hemelsnaam nog geld aan gaan verdienen om die belofte weer een beetje te gaan invullen.
1: En dus die advertenties.
0: Ja,
1: dus vanuit die bedrijven gezien is het natuurlijk ook wel een logische stap.
0: Het is een logische stap, want ze moeten iets. De verwachtingen worden steeds hoger, investeringen worden steeds hoger. En op die manier trekken ze eigenlijk alles mee naar bijvoorbeeld dit soort advertenties en andere commerciële toepassingen.
1: En dan is de vraag, is het nou een bubbel of niet?
0: Als je het mij vraagt, is het zeker een bubbel aan het worden. Als je kijkt naar wat voor omzet ze op dit moment maken en wat voor omzet ze tegen investeerders zeggen te gaan maken over 1 of over 2 jaar... dan heb je het over nu ongeveer 40 miljard... en over 1 of 2 jaar zou dat 200 miljard dollar moeten zijn. Dus dat vraagt een gigantische groei in het gebruik van AI. En misschien gaat dat gebeuren. Maar eigenlijk als je kijkt naar de geschiedenis van dit soort grote disruptieve technologieën, zit er eigenlijk altijd een soort bubbelfase in de uitrol. Denk aan het internet, maar ook bijvoorbeeld toen we de eerste spoorwegen kregen. Dat begon altijd met een enorme bubbel en daarna vindt het pas eigenlijk echt zijn weg naar de samenleving. Dus ik twijfel er niet aan dat we nu in zo'n soort fase zitten.
1: Dank u wel voor dit gesprek. AI-ethicus Joris Krijger.
2: NPO. Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het was even schrikken toen de Duitse voetballer Jamal Musiala voor de 2e keer in nog geen week tijd tijdens de wedstrijd in elkaar zakte. Op Instagram maakte de voetballer van Bayern München bekend dat hij een vorm van epilepsie heeft. Stichting Epilepsie NL is blij dat hij hier open over is, want in de sport is dat vaak nog taboe. Maxime Hakou weet hoe het is om tijdens het sporten een aanval te krijgen. Verslaggever Onna Beukers ging bij haar langs op de padelbaan.
3: Zo, Maxime, hoe gaat het?
4: Nog redelijk goed.
3: Want hoe vaak sta jij hier nou op de padelbaan?
4: 1 keer per week wel, ja. Maar meestal met z'n vieren.
3: Ja, nu is het even 1-1.
4: Ja. Door de polymicrogyrie die ik heb, kronkel in mijn rechter hersenhelft, heb ik voornamelijk last van focale aanvallen.
3: Wat houdt dat in?
4: Het heel even op pauze staan en ja, dat even wordt doorgespoeld. Zo schrijf ik het heel vaak. Als ik in de ene kamer ben, opeens ben ik in de andere kamer. Dat stuk ertussen is gewoon doorgespoeld.
3: Is dat nou lastig tijdens het spelen?
4: Valt wel mee. Op dit moment valt het wel mee.
3: Je kan dan een aanval krijgen. Mocht dat gebeuren, wat moeten we dan doen?
4: Mij opvangen en eventjes hier aan de zijkant op een stoel zetten. Meer kan je niet echt doen.
3: Hoe vaak heb je dat dan als je zo aan het padellen bent?
4: Afgelopen keer gelukkig helemaal niet. Ik ben 1 keer dat het echt gewoon fout ging. Toen viel ik echt bijna neer. Maar toen zag ik mijn vriend schuin tegenover mij staan. En tegen hem speelde ik. Dus aan de andere kant van het net. Ik kwam half bij. Zag hem over het net springen. En ik kwam bij zijn armen. En dat stuk ertussen is gewoon helemaal weg. Het is gewoon, ik ben gewoon heel even weg. En dan iemand die ik helemaal vertrouw. Die is dan bij mij.
3: Maar wat betekent dat als je zo in het spel zit? Krijg je dan nog mee dat een bal langs je gaat? Hoe gaat zoiets? Kun je dat beschrijven?
4: De vorige keer zag ik dus wel die bal nog naar mij toe komen. Maar toen viel ik weg. En toen kwam ik weer bij. En ja, dan beginnen we gewoon heel even opnieuw dat potje. Maar als het echt heel slecht of fout gaat, dan ga ik even naar de zijkant. We zijn altijd met z'n vijven, dus er is altijd iemand aan de zijkant. Dus dan ga ik eventjes aan de zijkant zitten en dan kan iemand anders het veld in.
3: Want als je een aanval krijgt, hoe lang duurt dat dan?
4: Gemiddeld, ja, het verschilt echt per keer. Bij mij kan het echt 2 seconden duren, soms 10 seconden. Ja, het verschilt echt heel erg.
3: Ja, maar je zei ook, daarna pakken we de bal weer op en kunnen we gewoon verder. Is dat dan altijd zo?
4: Niet altijd. 1 keer ben ik echt gewoon naar de zijkant gegaan en weet je, ik blijf hier zitten. Maar dan echt gewoon de hele tijd. Maar ja, dan is het op zich wel vervelend. En toen waren we met z'n vieren en dan heb je gewoon echt het gevoel van ik verpest het hele spel.
3: Omdat je 2-2 speelt.
4: Ja, precies. Maar ja, je bent dan wel met mensen die je vertrouwt. Maar alsnog heb je heel erg van. En dan zie je andere mensen tegenover op een ander veld. Zie je gewoon lekker padellen. Maar door mijn aanvallen kunnen wij niet verder spelen. Dus dat is dan wel even vervelend. Maar het is ook, Die mensen die hebben het gewoon geaccepteerd.
3: Nu is daar ook een bekend verhaal. Musiala, Duits international, speler van Bayern München. Ja. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
4: Ja, het is wel heftig. Want ik kan als teamgenoot wel begrijpen dat het wel even heftig is als je teamgenoot opeens neer ziet zakken. Ja. Voor de tweede keer, dat ook nog. Het is ook wel moeilijk voor hem natuurlijk om het te vertellen. Omdat je misschien anders aangekeken kan worden. Anders behandeld kan worden.
3: Al met al, goed dat dit dan nu toch ook naar buiten komt.
4: Zeker, zeker.
1: Een verslag vanaf de padelbaan van Onno Beukers. Gaan we meteen door met het sportnieuws, zit.
5: Ja, meer over Jamal Musiala, want volgens zijn club Bayern München is zijn carrière niet in gevaar, ondanks de vorm van epilepsie waar hij aan lijdt. Musiala maakte bekend dat hij last heeft van het absence-syndroom. Volgens hem is deze vorm van epilepsie niet gevaarlijk en goed behandelbaar. Bayern München verwacht dus ook dat hij op niveau kan blijven voetballen. Sifan Hassan doet op 1 november mee met de marathon van New York. De Olympisch kampioene van Parijs hoopt dan revanche te nemen op haar tegenvallende 6e plaats van vorig jaar.
6: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dag van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
5: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespees-blessure, maar nu is ze weer fit genoeg. De Nederlandse springpaardenploeg is het WK in Aken goed begonnen. Alle vier de Nederlandse ruiters wisten het parcours foutloos af te leggen en zijn daardoor nog volop in de race voor de medailles. Harry Smolders in actie op zijn paard Mr. Tak klokte zelfs de tweede tijd op dit snelheidsparcours. Morgen en vrijdag gaat het toernooi verder met de landenwedstrijd. Formule 1-coureur Isaac Hadjar doet dit weekend niet mee aan de Grand Prix in Zandvoort. De 21-jarige Franse teamgenoot van Max Verstappen heeft last van een polsblessure. Red Bull kiest Liam Lawson als vervanger. De Nieuw-Zeelander reed begin vorig jaar al 2 races voor de renstal, maar werd na 2 races vervangen vanwege de tegenvallende prestaties.
1: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
7: De files worden langzaam maar zeker korter. Er staan er nog wel veel, vooral in Noord-Brabant en in de regio Arnhem-Nijmegen. Het is ook druk op de A325 daar, vanuit Nijmegen, tussen Elden en knooppunt Velperbroek. 8 kilometer file staat er en de vertraging is bijna 20 minuten.
1: China heeft een nieuwe vaste vaarroute geopend naar Europa. Die loopt via de Noordpool en boven Rusland langs. Er wordt al langer gekeken naar deze route die door klimaatverandering, zeg maar smeltend ijs, steeds beter te bevaren is. Niet alleen China, maar ook andere landen hebben wel interesse in die noordelijke zeeroute. Politicoloog Friso Dubbelboer is gespecialiseerd in maritieme conflicten. U bent verbonden aan het Leiden-Azië-centrum. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
1: Die nieuwe belangstelling voor deze route, komt dat dan voornamelijk door die klimaatverandering?
8: Dat is de belangrijkste aanleiding uiteraard. Hè. Dat smeltende ijs, dat maakt die route steeds beter toegankelijk. Maar er zijn een aantal andere ontwikkelingen die dit ook stimuleren. Zo is daar natuurlijk de stremmingen die er momenteel zijn bij de straat van Hormuz. En met name ook bij de ingang van de Rode Zee, die weer naar het Suezkanaal voert. Dus de normale routes voor die schepen, die zijn in ieder geval twijfelachtig of soms ook niet toegankelijk. En dat maakt het extra aantrekkelijk om naar een andere route te kijken. En de derde factor is dat Europese landen ook steeds assertiever optreden tegen schepen van de schaduwvloot. De Russische vloot die aan sanctieontwijking doet en die door Europese wateren vaart. En daar worden er de laatste tijd af en toe een aantal geënterd. Dus het is ook voor die schepen interessant om de Europese wateren te vermijden op weg naar China.
1: Maar er zitten wel wat nadelen aan, toch, aan deze route?
8: Ja, zeker. Het is een gevaarlijke route, hè? Ver weg van alle hulp eventueel als het misgaat. En als het misgaat, dan gaat het ook goed mis. Hè? Er zijn geen reddingsbrigades in de buurt zijn, maar het is ook natuurlijk een ecologisch gebied en een gevoelige regio. Dus als daar een scheepsramp gebeurt en bijvoorbeeld stookolie belandt in zee, dan is de ramp niet te overzien. Nee. Zowel voor de natuur als voor de mensen die op dat schip zitten.
1: En ik begreep ook dat je er niet ook het hele jaar op kan varen.
8: Nee, zeker nog niet. Het is echt nu nog een kwestie van een aantal zomermaanden, de warmste maanden van het jaar op het noordelijk halfrond.
9: Dus wat dat betreft moet het op dit moment nog niet zien als een volwaardig alternatief hoor voor de routes.
1: Nee.
9: Via de Rode Zee of via de Kaap de Goede Hoop. Maar hij is wel een stuk korter. En dus als het kan, dan zijn er schepen die dat willen proberen. Met name Russische en Chinese schepen.
1: En moeten die dan ook nog aangepast worden? Want het is wel, ja, het is echt een beetje ijswater waar ze dan doorheen varen.
9: Ja, nou, daar noemt hij zo wat, inderdaad. Die zouden dan inderdaad aangepast moeten worden, hè, om ijsbestendig te zijn. Maar veel schepen juist van die schaduwvloot, die het soms proberen om daar door te varen, die zijn juist verre van ijsbestendig. Die zijn vaak meer dan 15 jaar oud, gammel, roestig. Dus die nemen grote risico's, wat dat betreft.
1: Ik hoor eigenlijk alleen maar nadelen.
9: Ja, het is natuurlijk een route die tot nu toe uit nood geboren is. Hè? En als ik een Nederlandse reder was, dan zou ik voorlopig nog eventjes de kat uit de boom kijken voor ik zo'n gevaarlijke route zou nemen.
1: Ja.
9: Maar goed, de Russen en de Chinezen die hebben een andere berekening wat dat betreft qua pro's en contra's.
1: En hoe reageerden de landen, zeg maar, die daar omheen liggen? Hoe reageerden die daarop?
9: Ik heb nog niet heel veel reacties gezien van regeringen van de Arctische Staten. Er zijn, de VS liggen daar in het gebied. Canada, Noorwegen, Finland, Zweden, IJsland. Ook allemaal Europese landen. Ik heb daar nog niet heel veel reacties van gezien. Wel de reactie van een NGO die in Zweden is gevestigd en die zich zeer veel zorgen maakt. En ook een Noorse professor die dit volstrekt onverantwoord vindt om op deze schaal bij te gaan varen op dit moment.
1: Maar ze kunnen dat niet tegenhouden, denk ik.
9: Nee, ze kunnen het niet tegenhouden. Nee, het zijn grotendeels Russische wateren. Of misschien varen ze ook af en toe net buiten de Russische wateren. Maar dit is een route die grotendeels door Rusland wordt bestuurd en gecontroleerd.
1: Ja, en dus ook wordt bevaren door voornamelijk Rusland en China. Of zijn er nog andere landen die interesse hebben?
9: Ja, met name Rusland en China. En als we het hebben over schepen van de schaduwvloot, dan hebben die vaak ook vlaggen uit andere landen. Hè? Dus die varen vaak onder de vlag tegenwoordig van een Afrikaanse staat. Vroeger was het inderdaad Panama en Cyprus en Malta. Tegenwoordig is er een verschuiving te zien naar staten vaak in Afrika die Rusland gunstig gezind zijn en die bereid zijn om hun vlag daarvoor uit te lenen.
1: Dank voor de informatie over deze noordelijke zeeroute. Friso Dubbelboer van het Leiden-Azië-centrum. De Nederlandse hockeysters spelen straks hun derde groepswedstrijd op het WK. Japan is de tegenstander in het Wagenerstadion in Amstelveen. En Philip Koken gaat voor ons die wedstrijd volgen. Philip, Nederland won volgens verwachting de eerste twee groepsduels. Wat staat er straks tegen Japan op het spel?
10: Nou, er is natuurlijk altijd druk als er bijna 10.000 oranje supporters zitten voor deze ploeg die doorgaans alles wint. Maar deze wedstrijd tegen Japan kunnen ze toch redelijk ontspannen tegemoet treden. Want ze hebben inderdaad de eerste twee gewonnen. Er is al eerder vandaag één wedstrijd gespeeld in de pool van Nederland. Dat was Chili-Australië, eindigend in 4-4. En dat had als gevolg voor de Nederlandse ploeg dat ze nu al zeker zijn van de volgende groepsfase met 6 punten uit 2 duels. Dus ze zitten al bij de laatste 8 van het toernooi. Alleen van Japan staat er nog wel het een en ander op het spel. Want Japan moet winnen van Nederland om zich ook bij de laatste 8 te voegen.
1: Hoe sterk is Japan?
10: Ja, niet zo sterk. Laten we daar eerlijk over zijn. Het is op papier het zwakste land in de pool van Nederland. In Parijs bij de Olympische Spelen won Nederland nog met 5-1. En in de aanloop naar Parijs in een oefenwedstrijd zelfs met, hou je vast, 13-1.
1: Zo.
10: Dus het is bepaald niet de sterkste tegenstander. Japan behoort niet tot de top 10 in het mondiale vrouwenhockey. En je weet het, ja, Nederland is de beste ploeg, Europees, wereld en Olympisch kampioen.
1: Ja. Maar maandag liet Nederland-Australië na een 2-0 voorsprong nog terugkomen. En toen werd de zege pas in de slotfase veiliggesteld. Wat moeten ze doen om dat te voorkomen vanavond?
10: Nou, eigenlijk precies wat ze deden tegen Australië. Want ja, het werd daar inderdaad 2-2 met nog zo'n minuut of 8 te spelen. Dat was een behoorlijke tegenvaller. En de reactie van het Nederlands team was toen toch nog dat ze wat over hadden. Dat ze extra gas konden geven. en nog twee doelpunten konden maken. En ja, dat was meteen een mooie test voor de fase waarin het er echt om gaat. De halve finale en de finale. Laten we vanuit gaan dat ze dat wel zullen halen. Want dan krijgen ze tegenstanders van formaat. En dan zal ook niet alles meezitten. En dan is het de vraag hoe deze ploeg gaat reageren. Dus wat dat betreft hebben ze al een mooi voorbeeld gehad tegen Australië.
1: Ja, ook wel leuk toch, Filip, als het een beetje spannend wordt. Want ja, tot nu toe winnen ze altijd alles maar. Dat bedoel, ja, is leuk, maar ook een beetje saai, toch?
10: Ja, ja, dat heeft twee kanten. Het publiek is altijd enthousiast, want het Nederlandse team wint altijd. Maar het is al een jaar of 15 het geval dat de Nederlandse ploeg de nummer 1 is van de wereldranglijst. En ja, heel af en toe verliezen ze een keer een toernooi als ze zelf drie keer tegen een paal schieten en de tegenstander toevallig uit die ene kans die ze krijgen toch wel scoort. Maar meestal, ja, winnen ze de wedstrijden wel met grote overmacht. Ze zijn nu eenmaal de sterkste. Er wordt enorm veel van ze verwacht. En ja, in het mannenhockey is het anders. In het mannenhockey zijn er 6-7 teams die wel wereldkampioen kunnen worden. Maar ja, ze zeggen het wel vaker en dat klopt ook. De laatste 10 jaar is het zo. De Nederlandse vrouwenploeg kan eigenlijk alleen maar verliezen als het zelf slecht speelt, als het zelf niet lekker loopt.
1: Dankjewel, Filip. Nederland-Japan begint zometeen om 6 uur. En we horen uiteraard updates van jou hier op de zender.
2: Vanavond
1: surveilleert de politie extra in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is daar al dagenlang onrustig. Gisteravond werden 7 jongeren aangehouden die met gezichtsbedekking vuurwerk afstaken. En we hoorden het al eerder, 20 kilometer verderop, dat Nijmegen in de ban is van de Champions League playoffs tegen het Noorse Bodø/Glimt. Commentator Frank Wielaert gaat die wedstrijd voor ons volgen vanuit de Goffert. Frank, Bodø/Glimt bereikte vorig jaar nog de 8e finale van de Champions League. Zie je toch wel kansen vanavond voor NEC?
11: Tuurlijk zijn er kansen. Het is voetballen, dan heb je altijd kans. En Bodø/Glimt is ook een ploeg die vorig jaar het heel goed gedaan heeft in de Champions League. En dat gaat niemand ontkennen. Stuntploeg zou je ze kunnen noemen. Maar de jaren daarvoor speelden ze Europa League. En deden ze het ook best goed, maar afgelopen jaar was echt uitzonderlijk. Hè? Winnen van Juventus, winnen van Inter Milan, Atletico Madrid uitgeschakeld en uiteindelijk stranden tegen Sporting. Nou ja, het was gewoon een fantastisch jaar. Maar ja, het is een nieuw seizoen en er is een nieuwe stuntploeg onderweg richting de Champions League. Ja. En dat is NEC. Dus dat zou zomaar kunnen dat die nu ook in die competitiefase terecht gaan komen ten koste van die andere stuntploeg. Want het is geen grote club. Hè? Ja, qua reputatie is het een grote club. Maar verder eigenlijk helemaal niet. NEC is prima te vergelijken met de grootte van de club van Bodø/Glimt. Behalve dan dat Bodø/Glimt veel meer financieel te verhapstukken heeft. Omdat die al in de Champions League hebben gespeeld. En al vaker in de Champions League hebben gespeeld. Dus, ja, het kan. Maar het is een hele lastige tegenstander. Wat NEC zeker weet, is dat ze Europa ingaan.
1: Ja. En wat denk je, met welke tactiek gaat Dick Schreuder vanavond deze wedstrijd beginnen?
11: Ja, wij roepen dan altijd meteen heel enthousiast Schreuderbal. En hij bedenkt gewoon niks anders. Hij gaat gewoon doen wat NEC altijd doet. En dat is aan de bal volle bak op de aanval. En zonder bal volle bak druk zetten over het hele veld. 1-1. Hartstikke spannend. Superleuk om naar te kijken. En alleen daarom al, omdat Bodø/Glimt ook zo'n ploeg is die een hele eigen stijl erop nahoudt, is het een hartstikke leuke wedstrijd om naar te gaan kijken. Dus ik verheug me er enorm op dat ik er zo meteen bij mag zijn.
1: Dat snap ik. En we gaan jou horen, want die wedstrijd NEC Bodø/Glimt, hoe zeg jij het nou?
11: Bodø heet ze.
1: Bodø/Glimt is vanavond vanaf 9 uur volledig te horen in Langs de Lijn en Omstreken. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is er een nieuwe editie. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Sid. Een heel fijne avond.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt er als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
1: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster. Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
9: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
8: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2.
1: NPO Radio 1, 6:00.
0: Joram Kaat.
10: Ze zijn luid, ze schreeuwen en ze maken ruzie, maar ze zijn vooral heel vroeg wakker. Kinderen. En op de camping is dat allemaal te horen. Misschien wel om die reden worden de kindvrije adult-only campings steeds populairder. Maar is een camping zonder kinderen niet heel saai? Daarover zometeen een gesprek na het NOS-journaal. Met Sid van der Linden.
11: De Spaanse autoriteiten gaan met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het Spaanse vasteland overbrengen. De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Correspondent Miral de Bruyne in Ceuta. Miral, waarom maakt Spanje hier zoveel haast mee?
12: Ja, omdat het echt gaat om een kwetsbare groep. Volgens sommige media inderdaad vooral alleen meisjes. En de Spaanse publieke omroep die zegt dat het ook om jongens en meisjes zou gaan. Maar dus kinderen, hè? Een groep die dringend het gebied uit moet volgens de regering. En je moet je voorstellen, de opvangcentra die zitten hier vol. Waardoor er best wel een groep op straat leeft. En anderen worden weer opgevangen door organisaties en particulieren. Maar ja, deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zouden er bijvoorbeeld ook, of zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
11: Ja, en die groep van 500 die gaat dus naar het vasteland. Weet je wanneer dat gaat gebeuren?
12: Ja, niet heel snel, denk ik. Normaal moeten kinderen die aankomen binnen 15 dagen naar een wat meer vastere opvangplek. Meestal op het vasteland, zoals hier het geval is. Maar dat termijn dat is nu verlengd naar 2 maanden. Dus media hier zeggen dat het nog wel een tijd zou kunnen gaan duren. Dus binnen die termijn moet het gaan gebeuren. Maar wanneer precies en hoe lang dat duurt, dat weten we nog niet. En ook niet overigens of iedereen tegelijk gaat, of dat ze bijvoorbeeld het beetje bij beetje gaan doen in stappen. En wat wel opvallend is, überhaupt gaat dit best wel anders dan normaal. Want normaal gesproken neemt Spanje eigenlijk op het moment dat hier kinderen aankomen die minderjarig zijn, die zonder ouders of verzorgers hier komen, dan neemt Spanje eigenlijk min of meer de voogdij over. Maar ja, in dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, wie kan, nog terug te sturen.
11: Oh ja. Ja, en hoe zit het met de volwassenen die daar nog zijn in Ceuta?
12: Ja, er zijn zeker ook nog heel veel volwassenen. Hoeveel dit er precies zijn, dat weten we ook niet precies. En dat komt vooral eigenlijk omdat er nog heel veel mensen dus niet in die officiële opvangcentra zitten. En het probleem is wel dat door regelgeving Spanje ze ook hen niet zomaar uit kan zetten. Al probeert de regering ook daar toch wel te gaan kijken wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Maar hoe snel dat gaat gebeuren. De regering hier, de lokale regering, hoopt dat de problemen binnen een maand opgelost zijn. Maar daar hebben Spanjaarden wel een hard hoofd in.
11: Ja, dat is nog niet duidelijk dus. Dankjewel voor de uitleg. Correspondent Miral de Bruyne vanuit Ceuta. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen zij in een konvooi reden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de buitenlandse steun bij het blussen van de natuurbrand blijft zo lang als nodig is. De afgelopen dagen klonk er kritiek over het gebrek aan Belgische blushelikopters. Maar volgens minister Quentin is het niet nodig dat elk land zelf over alle vuurbestrijdingsmiddelen beschikt. Ruim 500 boeren voeren vandaag actie in Drenthe tegen de stikstofplannen van het kabinet. In optochten met trekkers gingen ze langs de 12 gemeentehuizen in de provincie om daar een protestbrief te laten ondertekenen. Uiteindelijk is iedereen nu bij het provinciehuis in Assen. Middenvelder Reinders maakt de overstap van Manchester City naar Saoedi-Arabië. De voetballer is na Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap daarheen maakt. De 28-jarige Reinders zou City een bedrag van 61 miljoen euro opleveren. In het onderzoek naar de aanslag op de Nord Stream-pijpleidingen is een verdachte opgepakt. Het gaat om een Oekraïense duiker. Hij werd gearresteerd in Kroatië. Contact met correspondent Charlotte Waiers in Duitsland. Charlotte, om wie gaat het?
13: Om Volodymyr Z. En die is volgens justitie deel van een team dat verantwoordelijk was voor die aanslag destijds. In 2022 is een groep met een zeilboot op zee gevaren. Dat is nu de stand van zaken. De beschuldiging tegen deze verdachte. Op zee gevaren richting het Deense eiland Bornholm. En daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken. Hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
11: Ja, dit gebeurde in 2022 al, bijna 4 jaar geleden. Wat voor gevolgen heeft dat gehad, de sabotage van die Nord Stream gaspijpleiding?
13: Nou, die gevolgen waren enorm. Ten eerste een grote schok voor Duitsland. En ten tweede ook praktische gevolgen. Want door die gasleidingen bestaat eigenlijk uit 2 delen. Het ene deel was al in gebruik. En daar haalde Duitsland Rus uit Gasland naar Duitsland binnen. En het andere deel, dat was de bedoeling dat het in gebruik zou worden genomen om nog meer gas binnen te kunnen halen. Maar dat is dus ook door die explosie nooit in gebruik genomen. En het was dus ook om die reden politiek lang omstreden. Want dat Russische gas dat naar Duitsland kwam, daarmee, zeiden critici, had Rusland een politiek drukmiddel in handen tegen Duitsland. En dat drukmiddel is sinds die aanslag weggevallen.
11: Ja, en in deze zaak werd vorig jaar ook een Oekraïner opgepakt. Hoe gaat het daarmee?
13: Het ging om een Oekraïense officier en hij zou de operatie geleid hebben. Hij is uiteindelijk naar Duitsland uitgeleverd en inmiddels hier ook aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden. Maar wat misschien nog wel opvallender is, de man die vandaag is opgepakt, het lijkt volgens Duitse media te gaan om dezelfde man die al een keer eerder is opgepakt in Polen. Oh. Maar Polen wilde hem niet naar Duitsland uitleveren omdat de pijpleidingen volgens de Poolse rechter een legitiem militair doel zouden zijn geweest in oorlogstijd. Dus kwam hij weer vrij. Dat werd ook in Polen werd die beslissing ook goed ontvangen. Want daar zijn ze ook al heel erg lang erg kritisch op die leidingen die Rusland een drukmiddel geeft ten opzichte van Duitsland. Mogelijk gaat het dus om dezelfde man. Daar lijkt het op dit moment wel op.
11: Oké. Ja, en is er inmiddels al iets duidelijk over wie er opdracht had gegeven voor deze aanslag?
13: De Oekraïense president Zelensky die heeft tot nu toe alle betrokkenheid ontkend. Destijds heeft de advocaat van Volodymyr Z, dus de man die vandaag ook zou zijn opgepakt, in ieder geval wel voor gepleit dat Oekraïners niet zouden moeten worden aangeklaagd voor acties die ze tegen Rusland begaan. En zo zien zij dit dus dan ook. Maar de hoop in Duitsland is nu wel dat in ieder geval Kroatië hem nu wel zou uitleveren. En dan zal moeten blijken of de rechtbank in Duitsland inderdaad bevoegd is om over de zaak te oordelen. En anders zal oordelen dan de rechtbank in Polen.
11: Daar is het wachten dus op. Dankjewel voor de uitleg, correspondent Charlotte Meijers. NS versobert de stakingsvergoeding voor treinreizigers. Bij een staking konden reizigers het geld voor hun misgelopen rit terugkrijgen en ook de kosten voor vervangend vervoer. En dat was heel onduidelijk, zegt Erik Kroeze van de NS.
14: Eerder waren er twee regelingen die slecht werkten en door elkaar heen werkten. Dus reizigers konden eigenlijk kiezen of je krijgt geld terug bij vertraging, ook in geval van de staking, of je kunt een tegemoetkoming krijgen voor vervangend vervoer. Dan kon je €25 claimen om te zeggen, nou, ik heb voor die €25 op een andere manier gereisd. In de praktijk werkte dat heel slecht. Het kwam bijvoorbeeld voor dat mensen die helemaal niet met de trein reisden alsnog €25 gingen claimen, terwijl ze die dag niet met de trein zouden gaan reizen en gewoon thuis aan het werk waren. En dat kostte ons uiteindelijk heel veel geld. Daar werd veel misbruik van gemaakt, kostte heel veel geld. En ja, dat is geld wat uiteindelijk gewoon voor de reis bedoeld is en niet om onterechte compensaties te geven. Dus dat hebben we ook vereenvoudigd. Als er nu gestaakt gaat worden, dan kunnen reizigers gewoon geld terugkrijgen als ze vertraging hebben opgelopen.
11: Vandaag maakt de NS ook bekend dat treinreizigers toch niet worden verplicht hun tas op schoot te nemen, ook als de stoel naast hen leeg is. 6:09. Het weer in het noorden, af en toe nog zon. In het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is 20°C. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. Het wordt dan maximaal 21 graden.
10: Bianca Damink, wat is de situatie op de weg?
15: Nou, veel files die worden nu snel korter. Er staat nog zo'n 130 kilometer file in Nederland in totaal. Wat nog opvalt is de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Want bij knooppunt Hattemerbroek heb je nu 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Daar staat file vanaf het Harde. Op de A2 is het nog druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Vertraging is 20 minuten. En in Brabant staat een pechgeval op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp is de vertraging een kwartier.
1: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag.
10: Goedenavond. Geen schreeuwende kinderen bij het voetbalveld, ontroostbare baby's midden in de nacht of een zwembad vol met peuters. En wel een lekker boekje lezen, naar de vogels luisteren en alle rust om lekker te kamperen. De adult-only campings waar alleen volwassenen welkom zijn, die winnen flink aan terrein. Moeten we dit soort campings toejuichen of drijven we te ver door?
0: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
10: Ja, zometeen naar de camping. Eerst naar het hockeyveld. WK Hockey, Filip Koken. Goedenavond. Nederland-Japan.
16: Nederland-Japan, ja. Dat zit in de eerste minuut. We zijn ruim een halve minuut onderweg. Het is de laatste poolwedstrijd voor Nederland. Dat al zeker is van plaatsing in de volgende groepsfase. Bij de laatste 8 van het toernooi. Japan is dat nog niet. Die moeten dan Nederland verslaan. En Nederland zou zich bij een nederlaag wel erg in de vingers snijden. Want dan zou Japan doorgaan en gaat deze nederlaag die het dan vandaag zou oplopen ook mee in die volgende pool. Maar ja, zover zal het waarschijnlijk wel niet komen. Want het kwaliteitsverschil is zo enorm groot dat er toch wel verwacht wordt dat Nederland hier met grote cijfers zal gaan winnen. Voorlopig zijn we ruim een minuut onderweg en is het logischerwijs nog altijd 0-0.
17: Heerlijk. Rust. Geen gekrijs.
18: Kleine kinderen fietsen, krijsen de kinderen, huilen de kinderen.
19: De rust en niet het gekrijs.
17: De stilte die je 's ochtends ook ervaart, het rustige opstarten.
20: Pap, wat doe je daar toch de hele dag op die camping? Ik zeg, ja, zitten.
21: Is dat niet vreselijk saai?
20: Ja, maar oh, wat fijn.
10: Ja, een kindvrije vakantie. Als je dit zo hoort, dan klinkt het opeens heerlijk. Je snapt wel waarom mensen naar die adult-only campings gaan en waarom dat dus steeds populairder wordt. Maar is het ook niet een beetje treurig? Ik ga erover praten met Marina van der Wal, ze is opvoedkundige. Ramon van Rijnen, directeur van Actie. Dat is de kampeerorganisatie voor kampeerders in Europa. Julia Steenwegen is onderzoeker jeugd en gezin. En Selina van Wallinga, die de afgelopen 5 weken op een adult-only camping heeft gestaan en daar nu ook nog steeds is. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Ik ben ook benieuwd wat u van een adult-only camping vindt. Is het een uitkomst of vindt u er juist iets anders van? Laat het weten via de NPO Luister-app. Dan begin ik even bij Ramon van Rijnen, directeur van Actie. Goedenavond.
2: Goedenavond.
10: Op dit moment op kampeervakantie, toch?
2: Ja, we staan bij Dijon op een mooie camping. En toevallig, jullie hebben net al die kruisgeluiden laten horen. Maar een paar plekken naast ons is toevallig nu even stil. Okay. Maar net was er een enorme kruispartij in de gang.
10: U herkent dus het fragment wat we net hebben laten horen.
2: Ja, precies.
10: En wat
2: vindt
10: u ervan?
2: Bij mij was live. Bij mij was live.
10: Ja,
2: ik stoor me daar nog niet zo erg aan. We zijn net terug uit de stad. Dus dat was een beetje onrustiger. Nee, maar het is een fenomeen wat enorm hard... Het is bijna verdubbeld de afgelopen 5 jaar. En dat betekent dat wij daar uit onze data een trend in zagen. En dat we daar dus eigenlijk een mooi bericht over hebben gegeven.
10: Ja.
2: En wij verwachten dus ook de komende jaren dat dit fors zal toenemen, dit segment van campings.
10: Er gaan nog veel meer adult-only campings bij komen, voorziet u?
2: Ja, wat heet veel meer. Wij inspecteren jaarlijks zo'n 10.000 campings met onze 400 inspecteurs. En dat zijn er dus veel meer dan de honderden die ik verwacht in de komende jaren. Maar het is wel een fenomeen dat campings zich op een doelgroep specialiseren. En dit betreft dan de doelgroep die echt rust wil hebben.
10: Ja.
2: En dus het adult only, wat natuurlijk al heel lang bestaat in de hotellerie. En zo zijn er meer doelgroepen waar campings zich op specialiseren. En dat zien we eigenlijk wel de laatste 5 jaar vooral gebeuren.
10: Oké, dus daar waar eerst iedereen welkom was, misschien op de meeste campings, ziet u nu dat campings een soort niche opzoeken eigenlijk.
2: Ja, klopt. En nu is het nog steeds zo dat iedereen op de meeste campings welkom is. Maar deze adult-only campings, daar verwachten we van dat het gaat groeien. De pioniers die 1 jaar of 10 geleden daarmee begonnen, die waren natuurlijk, voor hen was het best spannend. Van krijgen we voldoende klandizie als we alleen maar volwassenen accepteren?
10: Ja.
2: Maar inmiddels bestaat ook de camping die honden verbieden, de camping die gedeeltelijk honden toestaan. Dus je ziet dat er steeds meer op doelgroep gericht campings eigenlijk operationeel worden gemanaged.
10: Ja, en u ziet dus ook een verdubbeling van die adult-only campings. Over hoeveel campings hebben we dan concreet?
2: We hebben het nu ik geloof 4 jaar tijd, hebben we het al over de 100. En het waren 4 jaar geleden, ik dacht nog zo'n 28. Dus al veel meer dan een verdubbeling. Maar andere campings zien dit gebeuren. En die zien het succes van die campings die adult-only zijn. En die zijn daar waarschijnlijk ook over aan het nadenken. Want je hebt als camping natuurlijk qua investering een heel ander plan moet je maken als je alleen voor volwassenen infrastructuur hebt.
10: Het scheelt heel veel glijbanen natuurlijk, ja.
2: Dat bedoel ik, ja. En je kunt natuurlijk ook een stuk toeleggen op bijvoorbeeld, mijn camping heeft hele goede gastronomie voor de oudere doelgroep of wellness. Of ik zorg niet alleen voor een zwembad wat in de zomer warm is door de zon, maar in de winter ook verwarmd is of overdekt. Dus zo kunnen campings zich toespitsen op die doelgroep.
10: Juist, en heeft het over Europa dan, hè, als u die aantallen noemt?
2: Wij hebben het over Europa, ja. 10.000 campings in Europa, die wij inspecteren.
10: In Nederland zijn het er enkele tientallen op dit moment, maar u zegt dus dat worden er nog wel meer in de komende jaren. Marina van der Wal hier in de studio. Heeft u wel eens op zo'n camping gestaan, zo'n adult-only camping?
3: Ja, per ongeluk.
10: Per ongeluk?
3: Ja.
10: Hoe is dat dan zo gekomen?
3: Dichtstbij bij de kampeerwinkel waar we heel graag wilden starten het seizoen.
10: En wat vond u ervan?
3: Ik vond het daar heerlijk rustig en gruwelijk saai. Die twee dingen.
10: 1 keer maar nooit meer?
3: Nou, ik zeg niet nooit meer, maar voor mij hoort bij kamperen, ik neem altijd honden mee.
10: Wat irritant zeg, je zou er maar naast staan.
3: Ja, daarom. Dat zal maar, dat zal je toch maar gebeuren. Maar ik vind die spelende kindergeluiden vind ik wel gezellig. En zo'n vader of moeder die een kindje aan troost is omdat het net met de knietjes in het grindbak is gestruikeld en zo.
10: Ja, dus daar kunt u wel van genieten om dat te aanschouwen en dat een beetje voorbij te zien lopen zo op het veld. Selina van Wallinga, u staat op dit moment op zo'n camping, hè?
22: Ja, dat klopt.
10: En dat is al de 5e week achter elkaar. U kunt er geen genoeg van krijgen. U doet het ook al. Hoe vaak, hoeveel heeft u op zo'n camping gestaan?
22: Dit is hier voor de 18e keer.
10: Ja, precies. U bent een fan van het eerste uur, kunnen we wel zeggen. Wat trekt u zo aan die campings?
22: Nou, inderdaad niet het geschreeuw van de kinderen. Ik heb absoluut geen hekel aan kinderen, want ik heb zelf ook een dochter. Maar het geschreeuw, het gevoetbal en als je rustig een boek zit te lezen, dat je gewoon heerlijk door kunt lezen. En saai is het absoluut niet op dit soort campings. Want je kunt gewoon, je ziet veel meer dat de volwassenen allemaal met elkaar praten, omdat er geen kinderen tussendoor zitten. En het zijn vaak in mooie omgevingen waar je heerlijk kunt fietsen. Dus de saaiheid, die kun je zelf natuurlijk opzoeken.
10: En u zegt er maar meteen bij, ik heb geen hekel aan kinderen. Waarom wil u dat gelijk benoemen?
22: Nou, omdat in de media heel vaak die conclusie wordt getrokken dat er wel mensen zullen staan die een hekel aan kinderen hebben.
10: Oh ja. Ja,
3: ik dat is wel een terechte opmerking trouwens, want dat is helemaal niet zo natuurlijk.
10: Nee, dat is dan maar even gezegd. Maar toch heb ik nu een soort beeld van uw dochter die dan alleen thuis zit. Want die mag niet mee naar de Adult Only Camping.
22: Nou, ze is 33, dus ze mag er wel op.
10: Oké, ze mag mee. En wil ze ook mee?
22: Ze zoekt zelf ook dit soort rustige dingen op. Ja, inderdaad.
10: Oké, 18 keer dus al op zo'n Adult Only Camping. Maar vorig jaar heeft u een uitstapje gemaakt naar een camping waar wel kinderen waren. Wat maakte u daar dan mee waarvan u dacht, ja, dit niet meer?
22: Een animatieteam wat 6 keer per dag zo een beetje voorbij kan met een karretje met allemaal schreeuwende kinderen erachter. Gewoon heel veel herrie en kinderen die gewoon bijna door je voortent heen lopen, onder je luifel doorlopen, omdat ze totaal geen rekening houden met anderen. Ja, dat soort dingen, dat gaat mij toch iets te ver.
10: Dat is geen vakantie voor u.
22: Dat er een animatieteam is, prima. Maar dat kinderen ook nog rechtstreeks over je plek heen lopen, bijna onder je luifel door. En dat je een voetbal continu krijgt als je zit te eten. Ja, dat soort dingen, daar heb ik gewoon geen zin in.
10: Julia Steenwegen is ook bij ons. Bent u van het kamperen?
4: Nou, het is lang geleden dat ik gekampeerd heb.
10: Oké, als kind dus alleen. En hoe vond u het toen?
4: Ja, als kind vind ik wel grappig. Is een van mijn mooiste herinneringen dat we jaarlijks teruggingen naar dezelfde camping. En op een vaste plek stond daar dan dezelfde mobilhome elk jaar met oma en opa Holland. En dat was voor ons als kinderen het hoogtepunt. Dat we dan met de fiets langs de oma en opa Holland mochten fietsen. En die hadden altijd een snoepje voor ons. En daar gingen we elke dag een praatje maken.
10: Ach, nou, dat is een mooie herinnering. En was u ook een kind dat dan de bal af en toe om de luifel schoot bij de buren?
4: Oh nee, ik was een kind dat niet hield van herrie of van ballen. Dus nee, dat kind was ik zeker niet.
10: Oké. Nou, mevrouw Wallinga die knikt al een beetje. Nou, zo'n kind kan ik er nog wel bij hebben. Maar goed, dat mag natuurlijk niet op die camping. Mevrouw van der Wal, opvoedkundige. U bent dus voorstander van die Adult Only Campings. Waarom?
3: Nou, ik denk dat het een genuanceerd verhaal is. We zien hier, en mevrouw Celine die vertelt het al. We hebben te maken met de ouders die tijdens de vakantie denken dat ze ook vrij hebben van opvoeden. Dus dat er wat minder grip is op de kinderen. Dat kan ergerlijk zijn. Vakantie is voor heel veel mensen heel erg belangrijk geworden. Daar zitten grote emotionele belangen aan vast. Dat maakt mensen ook dat ze echt willen dat een vakantie in de buurt komt bij wat ze heel graag willen, waar ze behoefte aan hebben. En dan zie je dat de belangen ver uit elkaar lopen. En ik snap wel dat niet iedereen het leuk vindt om een bal 's ochtends op zijn ontbijtbordje mee te krijgen.
10: Nee, maar dat zijn toch incidenten?
3: Ik denk dat je je daarin wel vergist.
10: Oh. Misschien was ik altijd het voetballende kind. Had ik het niet zo door.
3: Of je had mensen die heel goed konden vangen. Maar je ziet dat met het hele individuele wat steeds meer opgang doet. Dat mensen ook hele individuele wensen en soms ook eisen hebben. Ja. En we hebben dus gelukkig ook de mogelijkheid om daar ruimte voor te bieden. En voor ouders zijn kritische mensen die zich groen en geel aan het ergeren zijn over het goed voetbal en over het geschreeuw en het gehuil. Dat is ook heel erg demotiverend. En daar raak je enorm van in de stress als ouders.
10: U noemt veel, mevrouw Steenwegen, even het eerste argument dat mevrouw van der Wal noemt. Hè, dat misschien de grip van ouders op kinderen ook soms een beetje minder is. En dat er dan dus wat asociaal is natuurlijk een groot woord, maar wat wilder gedrag plaatsvindt. Nee, ik probeer het samen te vatten. En daarom is het goed dat mensen naar zo'n Adult Only Camping gaan. En daar vinden ze in ieder geval de rust. Wat vindt u?
4: Nou, ik ben het helemaal eens dat het genuanceerd is. En ik kan ook echt begrijpen dat mensen graag rust zoeken op hun vakantie. Wat ik jammer vind, is dat er dan per definitie wordt gesteld dat er met kinderen geen rust is. Terwijl ik denk, nou, je kan ook echt hele luide bejaarden naast je hebben zitten. En dat gebeurt misschien minder vaak, of was minder stereotyp. Maar dat kan net zo goed. En daarom denk ik dat het ook prima is om een camping te zeggen waarvan we bijvoorbeeld zeggen, dit is een stiltecamping. En dan zeg je verwacht van iedereen dat je hier gewoon ook in stilte of in rust kan zitten. En als kinderen of volwassenen zich dan anders gedragen, dan kan je daarop aanspreken. Dat vind ik helemaal prima. Ik vind het jammer dat kinderen, alle kinderen worden weggezet als die zijn per definitie luid.
10: Ja, mevrouw Van Wallinga, even, maar wil u daar eens op reageren? Kinderen worden weggezet alsof ze zo luid zijn allemaal.
22: Nou, niet iedere kind is hetzelfde natuurlijk. Je hebt ook kinderen die zich prima kunnen gedragen en die dat niet zijn. En een kind wat per ongeluk valt en zich zeer doet en daardoor huilt, dat is heel wat anders. Maar je hebt tegenwoordig inderdaad wel heel veel kinderen die, zoals die mevrouw net ook zei, dat de ouders ook vakantie hebben en wat minder aan opvoeding doen. En daarom is die keuze juist heel fijn. En om een kind op een stiltecamping te gaan zetten, ik denk dat dat heel zielig wordt voor het kind. Kijk, om een kind continu te zeggen dat ze stil moeten houden. En daarom is dit een hartstikke mooie oplossing. Mensen kunnen kiezen om naar een camping met kinderen te gaan. En mensen kunnen kiezen om naar een camping zonder kinderen te gaan. Dus dan beperk je niemand.
10: Ja, mevrouw Steenwegen, een kind stil... Ja, zeggen je moet stil zijn op deze camping. Ziet u dat werken?
4: Nou, ik denk dat voor sommige kinderen wel werkt. En ik denk voor de anderen dat die ouders waarschijnlijk inderdaad niet die camping zullen kiezen. Dus dan denk ik dat je die selectie al hebt, zonder dat je hoeft te discrimineren op de leeftijd van de campingsbezoekers.
10: Ja. Er komt een appje binnen via de NPO Luisterapp van Rick. Die zegt wat treurig en een maatschappelijke armoede dat zoveel boomers dit willen. Wat een gezelligheid mis je dan en wat een leeg leven heb je dan, mevrouw Van der Wal.
3: Nou ja, zo kun je mensen ook wegzetten. Maar we kunnen ook zeggen dat we keuzes maken. We hebben stiltecoupé in de trein. We hebben stiltegebied in de bibliotheek. En daarin zie je dat dat maar heel kort is. Maar je kunt een babytje, wat 's ochtends om 5 uur wakker wordt, omdat het gewoon echt voeding nodig heeft, ja, en daarom huilt, kun je niet zeggen je moet stil zijn. En als dat dan 2-3 nachten achter elkaar gebeurt, dat kindje heeft groot gelijk. Maar dan kun je ouders ook niet wegsturen. Dus ik denk dat misschien moeten we de adult-only camping, moeten we dat anders gaan noemen. Dus dat je echt zegt van, nou, dit is een stiltecamping. En dat betekent dus dat dit en dit en dit echt niet mag gebeuren. En dat ouders
4: hun
3: eigen keuzes kunnen maken.
10: Mevrouw Steenwegen, u bent het daarmee eens?
4: Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ik vind het heel goed dat we gedrag en verwachtingen stellen. En die mogen ook hoog zijn, die verwachtingen. En die stellen we dan gewoon aan iedereen, aan jong en oud. Dus ja.
10: Wat vindt u dan het probleem van sommige plekken creëren waar kinderen dan niet welkom zijn? Want inderdaad, je hebt vrije keuze. Je kunt ook naar een andere camping gaan, een familiecamping.
4: Nou, ik denk dat het twee dingen zijn die ik het probleem vind. Het ene is dat ik maatschappelijk denk dat ik het ook wel jammer vind dat we zo geïndividualiseerd denken van, nou, ik heb daar last van, dus dan wil ik het gewoon helemaal uit de weg gaan. Terwijl samenleven betekent ook gewoon dat het af en toe schuurt. Dat is het eerste. En het andere is dat ik, nou ja, wat mevrouw beschreef, die ballen die dan over de ontbijttafel schieten, ik moet er niet aan denken. Het is ook belangrijk dat kinderen wel leren om rekening te houden met anderen en met volwassenen die misschien andere behoeftes hebben, maar als ze niet op plekken komen waar ze met volwassenen samenleven, die hen dat ook aangeven, ja, dan gaan ze het niet leren. Je leert het niet op je kamer thuis, bij wijze van spreken. En ook niet bij de kinderanimatie. Daar ga je niet leren hoe je moet rekening houden met de behoeften van anderen. Ja.
10: Eerst even dat punt van individualisering, mevrouw Van Wallingen. Voelt u zich dan aangesproken dat u dan dus bezig bent met wat u fijn vindt, in plaats van, ja, wat fijn is ook voor andere mensen?
22: Nou, ik denk het niet, maar op dit moment, die paar weken in het jaar, mag je gerust kiezen wat je zelf het prettigst vindt. De rest van het leven heb je heel veel aan te passen en heb je ook met kinderen te maken in supermarkten, overal. En dat zijn ook dingen die gebeuren, maar dat je een paar weken in het jaar kunt kiezen voor iets wat je zelf het fijnste vindt.
10: Ja.
22: Als je de rest van het jaar gewoon hard aan het werk bent, ik denk dat dat gewoon een keuze moet kunnen zijn.
10: Zou u ook pleiten voor een kindvrije supermarkt trouwens?
22: Nou, een kindvrij vliegtuig af en toe. Maar...
10: dat zou wel lekker zijn, oké. Okay. Mevrouw Van der Wal, het andere argument is, ja, kinderen hebben het ook nodig om interactie te hebben met volwassenen, om samen, ja, op te groeien. Dat is toch wel het beeld van een camping, hè? Je begroet elkaar, je doet het leven samen, je deelt... Ja, hè, wel, heb jij nog wat wc-papier voor mij? En dat leren
3: kinderen. Wanneer ben jij voor het laatst op een camping geweest?
10: Nou, dat is wel eventjes geleden, maar een paar jaar, denk ik.
3: Ik denk dat dit een romantisch beeld is. We hebben tegenwoordig heel veel campings met een eigen wc.
10: Maar het is een voorbeeld natuurlijk. Maar bloem, hè, van de buren, even lenen. En dat kinderen dat ook zien.
3: Nou, maar dat heb je ook in woonwijken. Waar kinderen, dan hebben we de discussie, kunnen kinderen nog buiten spelen? En hebben we in het maatschappelijk leven, naast de vakanties, is er in het dagelijks leven van kinderen, is er daar ruimte voor. En dan hebben we een heel ander gesprek. Ja. En dan ziet het er vaak heel cynisch uit, vind ik.
10: Ja.
3: Maar dat gaat over het dagelijks leven. Want er wordt nu ook heel erg gezegd, hè, van, je hebt dan last van kinderen en daarom ga je naar een boomercamping. Maar het gaat niet over last hebben, het gaat aan behoefte hebben aan. En ik denk dat het veel meer een positieve keuze is dan je tegen kinderen afzetten.
10: Ja. Ramon Verijnen, ook nog steeds bij ons van Actie. Hoe duidt u de trend? Hè? Want u zegt dus, ja, die aantallen nemen toe. Wat is dan de voornaamste behoefte van de mensen die daar naartoe gaan?
2: Nou, wat net al meerdere keren gezegd is, het is vooral denk ik de volledige rust op dergelijke adult-only campings. Het is niet alleen dat daar geen kinderen welkom zijn, maar het is ook dat die camping inderdaad een reglement meestal hebben van 's avonds vanaf 11 uur is het stil. Dus dat daar dan mensen staan die 's avonds kabaal maken is ook niet de bedoeling. Dus het is echt een doelgroep die de rust zoekt, die graag een boek leest, die rustig wil wandelen en geen lawaai wil hebben. En wat we ook zien, dat veel van die campings ook vaak rustig gelegen zijn. Dus je hoort geen verkeer, je hoort geen trein, je hoort geen vliegtuigen over je heen komen. En dat is natuurlijk het totale aanbod van zo'n camping. Van je zoekt hier rust en we bieden daarnaast ook wellicht dingen die de mensen enorm prettig vinden. De vakantie, zoals bijvoorbeeld een wellness of een heel goed restaurant.
10: Ja.
2: Dus ja, het is een doelgroep. Het zijn nog maar weinig campings op het moment. Maar we denken dat het een enkele honderden groeit. Dan hebben we het in ons over ons 10.000 campingsbestand, over een 500 campings wellicht over 2-3 jaar.
10: Ja.
2: Dus er is voor de families met kleine kinderen, schreeuwende kinderen of goed opgevoede kinderen, meer dan voldoende keus.
10: Ja.
2: En mensen die op vakantie gaan moeten kunnen kiezen wat ze willen.
10: En dat
2: dit
10: kan.
2: Is hun vakantie.
10: Ja. Misschien moeten we het een boomercamping nodig noemen. Misschien is dat wel een goed idee van u, mevrouw Van der Wal. Het was uw idee. Ja, ik herhaal
3: het. Dat is even om even heel duidelijk te framen.
10: Ja. Ik dank jullie voor dit gesprek. Opvoedkundige Marina van der Wal, Ramon Verreijnen van Actie Dus, onderzoeker jeugd en gezin Julia Steenwegen en ook Selina van Wallinga vanaf de Adult Only Camping. Ik wens u nog een hele fijne vakantie daar. We gaan steeds meer de ruimte in op zoek naar een plek voor onze satellieten, op zoek naar grondstoffen en zelfs op zoek naar een plek om te leven als het hier op aarde te heet onder de voeten wordt. Hoe groot is de kans dat we daar in het grote heelal gaan stuiten op andere levende wezens? Dat zometeen. Ster.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
23: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
24: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
23: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
9: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
8: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Vanavond 8:45, VPRO NPO 2.
25: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
26: NPO Radio 1.
10: 7:01, het NOS-journaal met Jan van der Putten.
27: Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de enclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Het merendeel slaapt erom in de open lucht, met alle risico's van dien. Het Israëlische leger doet zelf onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Het gaat om twee gebeurtenissen in 2024 en 2025, waarbij Palestijnen en hulpverleners om het leven kwamen. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. En middenvelder Tidjani Reinders gaat van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Reinders is na Crescencio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer naar Saoedi-Arabië gaat.
10: Bianca Damink, wat is de situatie op de weg?
0: Er staan nog twee opvallende files aan het eind van deze avondspits door ongelukken. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht sta je nog een kwartier vast tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A28 bij Zwolle is een ongeluk gebeurd. Vanuit Amersfoort sta je 20 minuten vast tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En daar is de linkerrijstrook dicht.
1: Dit is de dag.
10: We gaan weer even naar Amsterdam. WK Hockey, Nederland-Japan. Filip Koken, hoe gaat het?
16: Ja, we zijn bijna 20 minuten onderweg. En wat je mocht verwachten, komt ook wel uit. Nederland is veel sterker. Het krachtsverschil is enorm. En voorlopig heeft Nederland 2 doelpunten gemaakt. Een strafcorner van Jibby Jansen. En een velddoelpunt van Marijn Veen. Op dit moment wordt er nog even op de lat geschoten door... Luna Fokke was het die de lat trof. Dus het had ook al zo met 3-0 kunnen staan. Maar Nederland heeft eerder al heel veel strafcorners en heel veel veldkansen gehad om die score al uit te breiden. Voorlopig dus 2-0 staan de Nederlandse vrouwen voor tegen Japan.
11: In Dit is de Dag hoor je vaak dit.
12: De spreidingswet.
13: Fatbikes verbieden.
14: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
13: En dit.
15: Data steel.
26: Datacenters.
28: Miljarden voor defensie.
11: Maar hier gaat het te weinig over.
10: Het is weer tijd voor onze serie Hier gaat het te weinig over. 3 weken lang deze zomer bespreken we bij Dit is de Dag onderwerpen waar het dus te weinig over gaat. En vandaag gaan we het hebben over iets toch...
12: Spreidingswet.
13: Fatbikes verbieden.
15: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
11: En dit.
28: Data steel.
26: Datacenters.
28: Miljarden voor defensie.
11: Maar hier gaat het te weinig over.
10: Het is weer tijd voor onze serie Hier gaat het te weinig over. 3 weken lang deze zomer bespreken we bij Dit is de Dag onderwerpen waar het dus te weinig over gaat. En vandaag gaan we het hebben over iets toch wel, ja, zeer geheimzinnigs.
29: We've all done it.

0: Dat doe ik met allereerst Inge Loes ten Kate, planeetonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Welkom, fijn dat u er bent.
1: Dank u wel.
0: Ja, ik denk bij Buitenaars Leven toch aan aliens, aan bewoonbare planeten met bomen en planten. Spectaculair, spannend ook wel, hè? Star Wars, Avatar. Heb ik dan een goed beeld?
1: Nou, ik denk eigenlijk voornamelijk aan eencelligen in eerste instantie.
0: Oh.
1: Het is een beetje, misschien een beetje saai, maar dat is wel het eerste leven wat we verwachten. En dus zodra de omgeving en de omstandigheden zo zijn dat er leven ontstaat, is het waarschijnlijk eencelligen. Dat baseren we op NS1, op het leven op aarde. Ja, en daarna moeten er allerlei randvoorwaarden zijn voor dat eencellige leven om verder te kunnen evolueren naar meercellig en naar, nou ja, avatars en planten, ja, en Star Wars. Dus ja.
0: Ik zie ruimteschepen en nou, spectaculaire gezichten voor me, maar u kijkt vooral naar ja, bacteriën.
1: Ja.
0: Ja, goed. Ook hier in de studio Emmanuel Rutte, filosoof, verbonden aan de Vrije Universiteit, en godsdienstfilosoof Thea de Smedes. Welkom beiden, fijn dat jullie hier zijn. Ik zag al een grote glimlach net bij de muziek die we hoorden en de fragmenten. Meneer Smedes, wat was uw, of is uw beeld dan bij Buitenaards Leven?
2: Oeh, dat is een lastige. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, als je het hebt over buitenaards leven, onze hele cultuur zit vol met buitenaards leven. Maar ja, dan zit je vooral toch te kijken aan kleine groene mannetjes. Dat is iets, ja, die je in de cartoon ziet. In de UFO-folklore heb je natuurlijk de greys, de grijze kleine mannetjes. Maar inderdaad, als je het hebt over de wetenschap, ja, die kijkt vooral inderdaad, die is op zoek naar eencelligen. En die staan al te springen als een bacterie zouden ergens zouden detecteren. Of, ja, als zelfs een zeg maar een spoor van een bacterie in een exo-atmosfeer.
0: Maar uw verbeelding gaat wel wat verder dan natuurlijk. Ja, net zoals ik eigenlijk.
2: Ja, kijk, wij zijn natuurlijk helemaal door die science fiction wat dat betreft geïndoctrineerd, zou je bijna zeggen. Ja,
0: meneer Rutte, denkt u er wel eens over na hoe dat er dan uit moet zien?
3: Natuurlijk wel eens, ja zeker. Maar inderdaad, het meest waarschijnlijke is natuurlijk dat als er buitenaards leven bestaat, het inderdaad zal neerkomen op in eerste instantie, ja, bacteriën, eencelligen. Dat is het meest waarschijnlijk.
0: Ja.
3: Maar de verbeelding neemt je mee natuurlijk. En zeker denk ik ook wel eens aan E.T. of aan Star Wars inderdaad.
0: Ja.
3: Ik hoorde de tune al.
0: Dus ik zag een glimlach groeien toen, inderdaad.
3: Ja, zeker. Dus we hopen allemaal natuurlijk op iets spannends, iets interessants. Maar als we het zouden ontdekken, dan zal het inderdaad in eerste instantie waarschijnlijk gaan om hele kleine micro-organismen.
0: Ja. Ja, mevrouw ten Kate, dat is waar u onderzoek naar doet. U maakt dan dus onderscheid tussen normaal buitenaards leven, om het maar even zo te zeggen, en intelligent buitenaards leven. Wat is het verschil?
1: Dat is een leuke vraag. Want wanneer noem je iets intelligent? Ik vind planten ook wel intelligent. Maar oh ja, bij intelligent buitenaards leven wordt toch vaak gedacht aan, nou, misschien wel iets op menselijk niveau wat ook technologisch vooruitgang heeft gekend en zo. Dus dat is, als je naar SETI, de Search for Extraterrestrial Intelligence, dan gaat het over het algemeen daarover.
0: Ja.
1: En ja, dat is een heel mooi onderscheid. En ik hou me dus inderdaad niet bezig bij dat laatste, want dat eerste vind ik al complex genoeg.
0: Ja, en u vindt planten ook al intelligent, dus dat helpt dan natuurlijk. Waarom is het zo belangrijk om op zoek te zijn naar dat buitenaardse leven?
1: Nou ja, voor mij persoonlijk, ik zou het heel eenzaam vinden als wij de enige zijn in het hele universum. En ik denk dat het ons heel toch wel veel gaat leren over, nou ja, hopelijk ook over hoe het leven hier is ontstaan en wat voor randvoorwaarden je nodig hebt voor leven om te kunnen ontstaan. Onder wat voor condities kan leven ontstaan en onder wat voor condities kan het dan verder evolueren? En krijg je dan allerlei verschillende soorten leven of niet? Of kan je alleen maar leven met de randvoorwaarden die we hier op aarde hebben? Dus we hebben op aards leven is natuurlijk allemaal gebaseerd op water. En allemaal gebaseerd op koolstof en DNA en dat soort moleculen. Is dat het enige waarmee je leven kunt maken? Of kun je bijvoorbeeld ook een andere vloeistof, zou dat ook kunnen? Of zou je andere bouwstenen kunnen hebben? Ja, dat is misschien wel iets wat ons dat gaat leren. Ja.
0: U heeft best wel veel vragen, ja, als ik het zo hoor.
1: Ik heb alleen maar vragen.
0: Maar even plat, want wat heb ik daaraan?
1: Misschien dat we daardoor meer fundamentele processen gerelateerd aan leven kunnen begrijpen, waardoor we, ja, misschien ook wat beter kunnen begrijpen hoe leven op bepaalde dingen reageert. Nou hebben we op aarde al zoveel verschillende soorten van leven dat we daar natuurlijk al voor de aardse omstandigheden best wel een antwoord op kunnen geven. Misschien een deel nieuwsgierigheid en misschien ook een deel verbreding van de horizon. Het feit dat we misschien wel niet alleen zijn in de ruimte en dat er dus meer is. En dat, nou ja.
0: Ja. Meneer Smedes, wat zou dat betekenen als we niet alleen zijn?
2: Ja, kijk, ik denk dat inderdaad dat er twee aspecten zijn van dat zoeken naar buitenaards leven. Het is natuurlijk het wetenschappelijke aspect van het

0: het zoeken naar kennis. Kennis ook zeg maar hoe de omstandigheden hier op aarde zijn. Dus we leren deels ook over onszelf. Maar het is denk ik ook een voor heel veel wetenschappers gewoon kennis omwille van de kennis. Dat is wat wetenschap ook doet. Het hoeft niet altijd nuttig te zijn. Het kan ook gewoon. Maar er zit een ander aspect. Is natuurlijk ook het aspect, een soort existentieel aspect. Ik denk dat de mensen die vooral geïnteresseerd zijn in deze discussies. En ik heb geen idee hoeveel dat er zijn. Dus dat er een peiling geweest is en het blijkt dat het er meer over buitenaards leven moest gaan, verbaasde mij eigenlijk wel. Dus ik zou heel graag willen weten wie dat dan allemaal wel zijn. Maar ik denk dat daar dus een heel sterk existentieel aspect ligt. Men, inderdaad ook wat mevrouw ten Kate ook al zei, van de vraag, zijn wij alleen in het heelal? En daar zit deels ook denk ik een nieuwsgierigheid in. Want het is al, als we inderdaad naar de aarde al kijken, dan is het al heel interessant dat wij, we zijn echt niet het centrum van het universum. Maar inderdaad, er is geen enkele soort die zo op een technologische manier eigenlijk zijn eigen evolutie kan bepalen en beïnvloeden. En ook de evolutie van al het andere leven eigenlijk op aarde met die klimaatverandering en dergelijke. En dat zorgt er wel voor dat er een soort besef bij ons ontstaat van ja, blijkbaar zijn we toch wel, we zijn wel iets. En dan is natuurlijk de vraag, ja, maar zijn we dan echt alleen in het heelal? Want stel er is nog iets. Wat zou dat dan betekenen? Ik denk ook dat echt een soort zingevingsaspect bij heel veel mensen ook zeg maar, op de achtergrond daarbij speelt.
1: Ja. Meneer Rutte, voelt het voor u ook eenzaam als we de enige zouden zijn?
2: Ja, als we echt de enige zouden zijn, dat zou ik wel heel bijzonder vinden. Ik zou eigenlijk denken dat we niet de enige zijn. Dus dat we waarschijnlijk dus ook wel andere soorten op andere planeten zullen treffen. Toch is het al eigenlijk al een tijdje oorverdovend stil. Hè? We zijn al decennia bezig om op zoek te gaan naar buitenaards leven. Het SETI-programma is al heel lang bezig. En we hebben nog steeds eigenlijk geen signaal ontvangen. Hè? We hebben nog steeds geen teken van leven ontvangen. Dus het is inderdaad oorverdovend stil. En dat vind ik zo langzamerhand toch wel opvallend. Ik zou toch gedacht hebben dat we inmiddels toch wel een keer ergens een signaal opgevangen zouden moeten hebben.
1: Of u even op wil schieten, mevrouw ten Kate.
2: Ik verwacht dus uiteindelijk wel dat wij niet alleen zullen blijken te zijn. Ja, ja.
1: Oké. Okay. Ja, mevrouw ten Kate, wat hoopt u eigenlijk om buitenaards leven te vinden? Een intelligent leven ook bijvoorbeeld. Zou u dat hopen?
3: Ik hoop vooral dat we toch een keer zien dat er leven op Mars is of is geweest. En dat is niet intelligent. Maar ik denk dat ik daar al dat ik dat al zo mateloos interessant zou vinden. Dat ik dat intelligente leven, ja, dat kan er dan ook wel bij. Maar ik denk dat wat bij mij niet helpt, is dat ik niet zo geïnteresseerd ben in science fiction. Ja, dus dat vindt iedereen altijd heel raar. Hoe kun je nou dit vak doen en niet geïnteresseerd zijn in science fiction? Dus ja, ik ben daar eigenlijk ook gewoon echt niet zo heel erg mee bezig. Maar ja, als er een keer een signaal komt, en ik denk ook het vinden, het waarnemen van een signaal van een andere intelligente levensvorm, want dat zou het dan zijn, want dat zou dan iets zijn wat een signaal naar ons toe zou sturen. Mm-hmm. Ik denk dat statistisch gezien toch best wel klein is, want we kunnen natuurlijk maar op een bepaalde afstand van de aarde kunnen we überhaupt dingen detecteren. Als we een signaal tegenkomen, is dat natuurlijk al, nou ja, op zijn jongst honderden jaren oud en waarschijnlijk veel ouder. Dus als er dan een signaal is, wat is er dan nog over? Bestaat zo'n intelligente levensvorm dan überhaupt nog wel? Dus je kijkt altijd terug in de tijd. En misschien is er nu wel iets. En als er nu iets is en ze sturen een signaal uit, dan zullen we dat ook nooit detecteren. In ieder geval wij niet. Ja.
1: Dus, appje komt nog binnen via de NPO Luister-app van Delta. Die zegt, met al die sterrenstelsels zou het niet kunnen dat we te dom gevonden worden door buitenaards leven en dat zij ons rechts laten liggen.
0: Ja, dat is,
3: zou wel lekker rustig zijn.
0: Nou, dat is natuurlijk ook een beetje de zoo-hypothese. Hè? Er is binnen die hele discussie over buitenaards leven, je hebt die beroemde vraag, waar zijn ze? Dus inderdaad ook wat Emmanuel Rutte al zei, van het is oorverdovend stil. Ja. Terwijl we weten dat het heelal zodanig oud is dat er misschien, weten wij hoeveel beschavingen al zich wel ontwikkeld zouden kunnen hebben. Dus waar zijn ze dan? En een van die antwoorden is de zogenaamde zoo-hypothese. En dat is van, ja, misschien dat wij een soort projectje zijn van een beschaving daarbuiten. Die eigenlijk dus zich niet laat zien, maar eigenlijk van afstand, zoals wij zeg maar naar een dierentuin, naar aapjes staan te kijken, eigenlijk ons bestudeert, maar zich dus zeg maar verder houdt en misschien ook zich niet met ons bemoeit, omdat we zulke ongelooflijke agressieve beesten zijn.
1: Ja, u zei net, het betekent echt wel wat als we intelligent leven dus ontdekken. Wat zou het doen met uw mensbeeld?
0: Met mijn mensbeeld? Ja, het zou eigenlijk mijn mensbeeld denk ik vooral verrijken. Kijk, ik het is een hele lastige. Ik probeer eigenlijk altijd te leven vanuit het idee dat het universum niet om mijzelf draait. En toch, ja, we leven eigenlijk allemaal wel alsof we dat doen. Ik bedoel, als je ziet hoe wij de natuur behandelen, hoe wij andere dieren behandelen, dan leven wij alsof eigenlijk alles om ons draait en wij het belangrijkste zijn. Ik denk als er echt buitenaards leven gevonden zou worden, dat misschien nog niet eens zozeer voor mijzelf zou echt een verrijking zijn, maar ik denk wel dat het ook misschien de maatschappij wel een enorme impact zou kunnen hebben. Omdat, misschien, hopelijk, misschien een soort hoop wat ik ook uit probeer te drukken. Een hoop krijgen dat er misschien over de schouder van ons anderen meekijken. En wie weet we ooit ter verantwoording zullen worden geroepen voor de manier waarop wij met het leven op aarde en met onze medemensen omgaan. Dat een soort nieuw bewustzijn creëert bij mensen.
1: Ja.
0: Om het allemaal zeg maar een beetje beter te doen.
1: Meneer Rutte, wat zou het voor u betekenen?
2: Ja, gek genoeg niet zo heel veel eigenlijk. Oh. Omdat ik het, ik gaf het al aan, hè. Ik verwacht het eigenlijk ook. Ik verwacht dat er ander leven is en dat we het een keer gaan vinden. Ik zou het veel opmerkelijker vinden, veel vreemder vinden, als we echt alleen zouden zijn. Dat zou voor mij een raadsel zijn. Dan zou ik denken, hé, hoe kan dat? Hoe kunnen wij de enige zijn? Kijk, het is interessant om je af te vragen, ook als je dat wat breder trekt, wat existentiëler trekt, wat jij aangaf, of theologischer maakt, dat er eigenlijk twee opties zijn. Hè. Er is ofwel buitenaards leven of niet.
1: Mm-hmm.
2: En interessant genoeg zijn beide opties heel goed verenigbaar met geloof in God, met theïsme. Want als wij de enige zouden zijn, dan is dat blijkbaar iets wat God ofwel gewild heeft, ofwel toegelaten heeft. Terwijl als wij niet de enige zijn, als er dus ook leven op andere planeten is, ja, dan is dat blijkbaar hetgeen dat God ofwel gewild ofwel toegelaten heeft. Dus beide opties, beide mogelijkheden, zijn eigenlijk heel goed verenigbaar met theïsme. Dus het zou mijn wereldbeeld in die zin niet ingrijpend beïnvloeden.
1: Nee. God zou het allebei kunnen willen en ja, dan dus past het dus.
2: Ja, het past goed bij theïsme, welke optie je ook hebt. Ja. Interessant genoeg is wel dat als je het omdraait, als je uitgaat van atheïsme, dus de gedachte dat er geen God bestaat, dan ligt het iets anders volgens mij. Omdat als atheïsme waar zou zijn, er is geen God, stel, dan zou het leven puur natuurlijk ontstaan moeten zijn. Puur fysisch, mechanisch, biologisch, chemisch. Dan zou leven spontaan ontstaan moeten zijn uit levenloos materiaal. Nou, de kans dat dat gebeurt moet dan niet al te klein zijn. Als je atheïsme voldoende waarschijnlijk wil hebben, dan moet de kans dat leven spontaan ontstaat uit levenloos materiaal moet dan niet te klein zijn. Hè? Dus als die kans niet te klein is, als je daar even in mee wil gaan, dan voorspelt atheïsme bijna dat er inderdaad meer leven moet zijn. Dan verwacht je dat.
1: Want dan kan dat op andere plekken.
2: Dan kan dat prima ontstaan op andere planeten. En dat spontane proces heeft dan ongetwijfeld ook elders plaatsgevonden. Kortom, als we werkelijk alleen zouden zijn, dan zou dat in zekere zin op gespannen voet staan met atheïsme. Dus hoe langer het stil blijft, zou je kunnen zeggen, hoe langer het stil blijft, ja, hoe meer dat op gespannen voet gaat staan, juist met atheïsme. Maar voor theïsme, denk ik, zijn er eigenlijk geen problemen in die zin.
1: Oké, dus die oorverdovende stilte die u net al beschreef, dat is voor u eigenlijk een argument voor de aanwezigheid van God?
2: Nou, dat gaat te snel. Dat gaat te snel. Dus het is geen argument voor het aanwezig zijn van God. Uh-huh. Maar puur statistisch, als je het gewoon gaat doorrekenen, is ook in het verleden wel eens gedaan. Hè, er zijn ook wel wat sommetjes gemaakt. Nou, daar kun je alles van vinden, kun je alles van zeggen. Maar puur, zeg maar zo beschouwend, ja, elke dag dat het weer stil blijft en we weer niks gevonden hebben, zou je kunnen betogen dat inderdaad atheïsme een tikje, hoe weinig misschien ook, onwaarschijnlijker wordt. Dus in die zin, dat vind ik interessant, denk ik, ook als filosoof. En daarnaast vind ik het vooral heel belangrijk en heel boeiend dat we blijven zoeken. Dus we moeten vooral doorgaan, zou ik willen zeggen, om inderdaad te proberen om die signalen te vinden, op te pakken. Dus die zoektocht moet natuurlijk absoluut doorgaan.
1: Meneer Smedes, u bent godsdienstfilosoof. Ik kan me ook voorstellen dat de zoektocht naar buitenaards leven, dat het voor gelovigen ook wel heel veel vragen met zich meebrengt.
0: Ja, ik ben naast godsdienstfilosoof ook theoloog. En dan, zeg maar, dan heb je het niet zozeer over theïsme in een soort filosofisch systeem. Maar dan zit je echt binnen het christelijk geloof. En dat zegt wel wat meer dan zeg maar louter het filosofische theïsme. En binnen het christelijk geloof heb je natuurlijk verschillende Uitspraken over God, maar speelt bijvoorbeeld ook iemand als Jezus Christus een hele belangrijke rol. En daar zitten denk ik wel toch wel wat het punten.
1: Want hij kwam naar de aarde.
0: Hij kwam naar de aarde. Kijk, een van de basale uitspraken van het christelijk geloof is dat in Jezus Christus God mens is geworden. Ja, wat betekent dat? Nou, voor heel veel gelovigen betekent dat dat het een unieke gebeurtenis in de geschiedenis is. Maar ja, en nu kom je ineens, stel, we krijgen morgen een signaal van een buitenaardse beschaving. En een intelligente buitenaardse beschaving. En dan is de vraag, ja, maar wat voor beschaving is dat? Kijk, Jezus kwam naar de aarde, God werd in Jezus mens, omdat de mens van het verkeerde pad was afgeraakt. En er moest iets hersteld worden. Dat is het christelijk verhaal. Maar hoe zit dat met die buitenaardse beschaving? Is die ook gevallen, zoals gezegd wordt? Als dat niet het geval is, en die heeft die dan überhaupt een Jezus Christus gehad?
1: Ja.
0: Of is Jezus Christus op aarde zo belangrijk geweest dat voor de rest van het universum van betekenis is? Dat eigenlijk wil dat er bijvoorbeeld bij iemand als mij helemaal niet in. Want dat zou betekenen dat de aarde zo ongelooflijk belangrijk is. Maar goed, daar kun je over discussiëren.
1: Of hij is ook naar andere planeten geweest.
0: Ja, ik bedoel, Thomas Jefferson was iemand die al nadacht over een planet hopping Christ. Die dat volstrekt absurd vond. Maar er zijn serieus wetenschappen, er zijn serieus ook heel veel theologen die juist denken. Dat gaat al terug eigenlijk tot het denken van de kerkvaders. Die waren heel open over de mogelijkheid dat er elders ook leven zou zijn. Die zeiden van ja, het is een verrijking eigenlijk van ons geloof. Want dat geeft aan dat Gods macht zo ongelooflijk groot is dat hij ook elders intelligente wezens zou kunnen scheppen. Daar is in de christelijke traditie wel over nagedacht. Maar ik denk dat het wel voor heel veel moderne gelovigen vandaag de dag een fikse, toch wel een behoorlijke spanning op zou leveren op het moment dat er werkelijk een intelligente beschaving ontdekt wordt.
1: Ja, toch is er onlangs een poll gedaan door het Nederlands Dagblad. Er werd aan christenen gevraagd, geloof jij dat er intelligent buitenaards leven bestaat? En van de respondenten antwoordde 21% met ja, dat past prima bij mijn geloof. 30% zei nee, de mens is uniek in de schepping. Ja. En de grootste groep, 49%, antwoorden met geen idee, voor mijn geloof is dat niet relevant.
0: Ja, dat vind ik absoluut flabbergasting. Ja? Want dat betekent dat je, ik ben heel eerlijk, dat betekent dat je er nog niet goed genoeg over hebt nagedacht.
1: Nou, meneer Rutte, u zei dat net ook, het maakt niet uit voor mij.
2: Nou, een paar dingen om even te noemen. Dus in de eerste plaats hebben we het christelijk wereldbeeld. We hebben ook andere wereldbeelden. Elk mens leeft vanuit een wereldbeeld. Hè? En kijk, geen enkel wereldbeeld kan alle vragen beantwoorden. Het is een illusie om te denken dat er een wereldbeeld is waarin we op alle vragen een antwoord hebben. Er zullen altijd vragen open blijven. Dat geldt ook voor het christelijk wereldbeeld. Dat is één. Twee, als inderdaad er ander leven zou zijn, en inderdaad dat acht ik waarschijnlijk zelfs, dan wordt de theologie fantastisch rijk. De theologie krijgt er fantastisch veel vragen bij. Dus voer voor theologen, zou ik zeggen.
1: Ja.
2: Want al die vragen die Teerde net stelde, die zijn dan aan de orde. Dus ik denk dat de theologie als wetenschap, als discipline, enorm verrijkt wordt. Prachtige vragen.
1: Maar kunt u eens een poging doen om ze dan te beantwoorden? Openbaarde God zich dan ook aan buitenaardse wezens?
2: Nou, misschien is het antwoord, dat weten wij niet. Dat zou kunnen, het zou ook niet kunnen. Ik heb daar zelf geen mening over. Dus ik wil dan op dat punt agnostisch blijven. Het zou kunnen, het zou niet kunnen. Maar het doet voor mij niks af, ook niet aan de christelijke God. Kijk, de christelijke God, een God van liefde. Een oneindig wezen, dus in principe een oneindige God met oneindig veel liefde. Kan natuurlijk die liefde ook schenken aan meerdere soorten, meerdere beschavingen. Waarom zou dat alleen voor de mens weggelegd zijn? In de Bijbel lezen we al dat het in de Bijbel niet alleen maar om de mens gaat. Er wordt vaak gezegd, ja, de mens is dan de kroon op de schepping. Nou, dat vinden we in de Bijbel niet. Dat staat nergens. Het gaat om de kosmos. Het gaat om de ganse schepping, hemel en aarde, om alle soorten. De mens speelt een hele belangrijke rol. Het Bijbelverhaal is een verhaal van schepping, zondeval, verlossing. Daarin speelt de mens natuurlijk een hele belangrijke rol. Maar het is zeker niet zo, en ook Teerde gaf dat aan, dat het allemaal om ons draait. Dat vind ik egocentrisch, soortcentrisch. Nee, dus een God kan liefde geven aan allerlei soorten. Denk aan ouders. Als ouders een nieuw kind krijgen, dan verdwijnt toch ook niet de liefde voor het eerste kind. Dat kan toch. Het is geen zero-sum game, zou ik zeggen.
1: Mm-hmm.
2: Dus bovendien, als wij morgen nou op aarde een nieuwe soort ontdekken. Stel, we ontdekken morgen een nieuwe soort. Staat dat dan op gespannen voet met het christendom? Nou stel je voor dat we die soort op een andere planeet ontdekken. Is het dan ineens wel een probleem voor het christendom? Ja, ik zie dat echt niet.
0: Nee, voor het christendom als geheel niet. Maar ik denk voor heel veel gelovigen, die met name bijvoorbeeld heel sterk bijvoorbeeld de Bijbel heel serieus nemen. Ik bedoel, mensen, eigenlijk de gelovigen die het meest met deze vragen bezig zijn, zijn bijvoorbeeld creationisten. Hmm. En ook mensen met intelligent design achtergronden. Omdat die juist de evolutietheorie zeg maar ontkennen. En de Bijbel heel erg letterlijk nemen. Hmm. En ook vaak heel erg antropocentrisch interpreteren. Alsof alles om de mens draait. En dat is bijvoorbeeld ook dat tweede antwoord. Dat is dus het idee dat wij echt wel de kroon op de schepping zijn. Er zijn toch echt veel gelovigen die dat geloven. Ik zeg niet dat voor het christelijk geloof als geheel. De theologie zou daar fantastisch door inderdaad door verrijken. Ben ik volledig met je eens. En ik denk ook dat de christelijke theologie op langere termijn ook met dit soort vragen wel weer uit de voeten kan. Kijk, we zijn bijvoorbeeld de hemel als een soort letterlijke plek daarboven ook al lang kwijt. Maar daar ligt ook niemand meer wakker van. Want daar heeft de theologie wel andere antwoorden op. Van waar zou dan een hemel zijn? Hoe moeten we ons dat daar voorstellen? Dan kun je allerlei vragen. En zo zal het ook met buitenaards leven uiteindelijk gaan. Maar ik denk stel morgen zou er een signaal komen. Ik denk wel dat voor heel veel gelovigen, ik zeg opnieuw niet voor alle gelovigen, maar wel voor heel veel gelovigen, dat wel echt een existentieel probleem zou zijn.
2: Ja. Nee, eens hoor. Een terecht punt van Teerde. Ik ben zelf geen creationist. Ik ben een evolutionair theïst. Christelijk evolutionair theïst. Dus ik zie die problemen zelf niet, maar je hebt gelijk. Voor bepaalde type van geloof kan dat inderdaad een spanning opleveren. Ja, nee, dat zie ik ook.
1: Maar goed, dan moet er eerst een signaal komen, mevrouw Ten Katen. Zover is het nog niet.
3: Nee, er is een kleine groep die daadwerkelijk op zoek gaat naar signalen. En dat zijn ook groepen die over het algemeen gefinancierd worden door private organisaties. En wat je ziet is dat de grote wetenschappelijke communities eigenlijk eerder op zoek zijn naar kunnen we aanwijzingen vinden in bijvoorbeeld overblijfselen van leven. Nou, dat is heel moeilijk, maar kunnen we bijvoorbeeld aan de omgeving zien of er ooit leven is geweest? Dus zien we bijvoorbeeld mineralogische afzettingen die duiden op biologische processen of zien processen in de atmosfeer. Dus die kijken veel meer naar wat kunnen we zien op een andere manier in plaats van intelligent leven wat iets naar ons aan het sturen is. Zeg maar.
1: En wat kunnen we daar dan van leren?
3: Ja.
1: Ik dank jullie voor dit gesprek. Hoogleraar planeetwetenschappen Inge Loes ten Katen, godsdienstfilosoof Teres Smedes en Emmanuel Rutte. Dank jullie wel. Tot zover. Dit is de dag. Zometeen de Rode Draad met Natasha Gibbs. En om 9 uur zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met voetbal, NEC in actie, Champions League. Tot dan.
4: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
5: EO. Geloof, hoop en liefde.
6: Dit is de jurk.
4: NPO Radio 1.
7: Podcast.
4: Docs.
8: Wat je draagt staat voor meer.
9: En toen moest er voor de vrouwen een uniform komen.
8: De uniforms van vrouwen in de krijgsmacht zijn blijven hangen in het verleden.
9: Er kwam een rok onder in plaats van een broek. En dat was het.
8: Nog altijd een uniform dat bepaalt hoe de vrouw eruit hoort te zien, in plaats van andersom.
10: Er zijn mensen die er oppervlakkig naar kijken en die hebben niet door dat ik ondertussen de cultuur van de organisatie aan het veranderen ben.
8: Deze week in Docs, de slag om de jurk. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
11: En
8: de hele maand augustus Docs kort. Met deze week Helder. Hoe is het als je toegang hebt tot andere werelden?
12: Ster.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
15: Simpel.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
18: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
17: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
19: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: NPO Radio 1, 7 uur.
20: Natasha Gibbs.
21: Goedenavond. Zometeen hoor je in de Rode Draad hoe het kan dat er ondanks alle sancties toch Amerikaanse wapentechnologie in de Russische raketten op Oekraïne zit. Na het NOS Journaal van 7 uur met Jan van der Putten.
22: Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarbij in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Het mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester toestemming heeft gegeven. NS versobert de stakingsvergoeding voor treinreizigers. Bij een staking konden reizigers de kosten van hun misgelopen rit terugkrijgen en ook de kosten voor vervangend vervoer. Van dat laatste deel werd volgens NS veel misbruik gemaakt. Voortaan kunnen reizigers bij een staking maximaal €25 per dag claimen. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
23: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
22: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in tijd van oorlog. In het onderzoek naar de aanslag op de Nord Stream-pijpleidingen is in Kroatië een verdachte opgepakt. Het is een Oekraïner. Hij zou een van de duikers zijn die 4 jaar geleden explosieven plaatste bij 2 gaspijpleidingen in zee, bij het Deense eiland Bornholm. De Nord Stream-leidingen voor Russisch gas raakten daardoor onbruikbaar. Vorig jaar herfst werd de Oekraïner ook al eens opgepakt in Polen, maar dat land liet hem vrij. Een andere Oekraïense verdachte, die in Italië werd gearresteerd, staat binnenkort terecht in Duitsland. Hij zou de leider zijn van de operatie. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen en het merendeel slaapt daarom in de open lucht. De meisjes lopen volgens Spanje groot risico te worden aangerand of verkracht. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche naar haar tegenvallende 6e plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
24: Vorig jaar, ik heb gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
22: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillesblessure, maar nu is ze weer fit genoeg. En het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en 20 of 21 graden.
25: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
26: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
27: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
28: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
1: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
29: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, dit is de Rode Draad van woensdag 19 augustus... waarin je antwoord krijgt op de meest uiteenlopende zaken. Met vandaag, hoe kan het toch dat er toch Amerikaanse wapentechnologie... door de mazen van de sancties tegen Rusland komt? En beseffen we ons wel dat we steeds vaker bespied worden... doordat steeds meer mensen een slimme deurbel met camera aan hun voordeur hebben hangen? Daarna gluren we zonder cameraatje in de boekenkast van de slimme snollebol Rob Kems. Gaat zijn literaire belangstelling ook van links naar rechts? Dat vertelt hij zometeen zelf. Wat er nog meer speelt vandaag hoor je nu in ons rondje langs de velden. Te beginnen in het Amsterdams Bos, waar het WK hockey bezig is. Nederland-Japan. Filip Koken, hoe gaat het met de Nederlandse vrouwen?
1: Nou, erg goed, want we zijn zo'n 5 minuten onderweg in de tweede helft. En die bijna 10.000 aanwezig hier, die zien het ene na het andere doelpunt. Ze scoren erop los. Het is op dit moment 6-0 en bijna ligt nu ook de 7-0 erin. Dat gebeurt nou net niet. Een hattrick aan strafcornerdoelpunten van Jibbe Jansen. Verlies Albers maakt er 1 en Marijn Veen 2. Het krasverschil is enorm. Het is nog 1 makkelijke tegenstander voor de Nederlandse vrouwen... voordat ze de wat moeilijke tegenstanders zullen ontmoeten. 6-0, dat is voorlopig de tussenstand.
0: De gemiddelde hartslag in Nijmegen ligt de hele dag al wat hoger dan normaal. En dat wordt vanavond nog wel een stukje erger. Want NEC probeert straks in eigen huis weer een stapje dichter bij de Champions League te komen. Ze zitten in de play-offs voor dat voetbaltoernooi. Met dank aan deze goal vorige week tegen Olympiakos.
2: Thierry schiet tegen Tadić op en daar gaat hij erin. En Brumoer. En Brumoer doet het.
0: Ja, en straks nemen ze het op tegen deze Noorse club.
3: Bodo Glimt.
0: Bijna goed. Boedeu. Dat moet het zijn. En even voor de Noren. Jullie spelen dus niet tegen NEC, maar tegen NEC. Ja, ik bedoel, als wij het goed moeten uitspreken, dan zij ook. De wedstrijd is vanaf 9 uur te horen hier in Langs de Lijn en Omstreken. In Amerika is het feest in het huis van een oud-president. Een extra dikke feestsigaar voor Bill Clinton. Hij wordt 80 jaar. Maar het feest kan beter niet te wild worden. Zijn 65ste verjaardagsfeest werd hem bijna fataal. Met dank aan Lady Gaga.
4: She said she was going to have a Marilyn moment. And I thought, my God, I get Lady Gaga and I will have a heart attack. Celebrating my 65th birthday.
0: Ja, Lady Gaga zong toen speciaal het nummer Bill Romance. Er valt nog iets te vieren aan de overkant van de Atlantische Oceaan. En dat heeft te maken met dit nummer. Ja, je hoort het begin uit het nummer Punk Rocky... waarvan de videoclip is geregisseerd door het Nederlands duo... Simon Becks en Volkert Verdoorn. Het was voor hun een grote droom om deze videoclip te regisseren... voor de rapper A$AP Rocky. En inmiddels is er nog meer groot nieuws. Ze zijn hiervoor genomineerd voor een MTV Video Music Award. En daarmee is het na Anton Corbijn en Paul Geuzenbroek pas de 3e keer... dat iemand uit Nederland voor deze Amerikaanse muziekprijs is genomineerd. En ik heb hem aan de lijn, de regisseur Simon Becks. Goedenavond.
5: Goedenavond, hallo.
0: Was je verrast toen je hoorde dat jullie naam ertussen stond, tussen die genomineerden?
5: Ja, daar ga je niet van uit als je wakker wordt om zo'n leuk berichtje te krijgen. Maar er zijn vervelendere manieren om wakker te worden.
0: Nou ja, vervelender. Leuk. Dit is wel een van de leukste manieren, toch?
5: Absoluut. Heel spannend.
0: Ja. En dacht je meteen van wat ga ik aantrekken? Want de awardshow, daar moet je natuurlijk naartoe, of niet?
5: Ja, fuck. Wat trek je dan aan? Ja. Daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Ja, kijk, het is aan de andere kant van de oceaan. Dus ja, we moeten eerst maar eens eventjes zorgen... dat er genoeg kaartjes en vliegtuigtickets en zo allemaal zijn.
0: Want dat is niet automatisch zo. Dat als je genomineerd bent, dat je er ook bij mag zijn.
5: Nou ja, elke superster op aarde moet eerst naar binnen. Dus volgens mij staan we niet op de eerste rij in ieder geval.
0: Okay.
5: Maar we gaan zeker ons best doen, ja.
0: Ja, je zegt dat elke superster op aarde zit er. Ja, jullie zitten in de categorie met nogal wat grote namen. Madonna zag ik staan, Ariana Grande, Taylor Swift. Ja, dat is toch wel een beetje concurrentie.
5: Ja, ik ken deze allemaal niet.
0: Jij kent deze mensen niet, hè? Nee, ook nooit van gehoord. Madonna, wie is dat?
5: Hoe?
0: maar goed, maakt dat je ook een beetje zenuwachtig? Of denk je, dit is altijd super vet dat we ertussen staan?
5: Ja, kijk, nu willen we ook wel winnen natuurlijk. Ja. Daar hoop je natuurlijk wel een beetje op. Maar wat je zegt, er zijn zulke grote artiesten met zulke gigantische musicvideo's. Dat je genomineerd wordt is al een eer, zoals dat cliché ook luidt.
0: Ja, ja. Ik zei net Madonna, hè, grote kanshebber bij deze awardshow. 9 nominaties. Zouden jullie voor haar ook een videoclip willen maken?
5: Zeker. Misschien zijn we er ook al wel eens door benaderd, wie weet.
0: Misschien? Je zegt gewoon benaderd, maar, anders zou ik het niet zeggen. Jullie zijn benaderd, zeg het gewoon. Is het zo?
5: Nee, maar dit is wel opeens het kaliber waar wij nu een beetje in zitten. Wat gewoon heel gek is, dat artiesten van dat kaliber je dus nu aan het benaderen zijn.
0: Ja.
5: En dat is wel heel erg gaaf. Dus ja. Stel, Madonna, je luistert, bel ons. Ariana, give us a call.
0: Ja, maar jullie zijn dus al benaderd door het team van Madonna, toch?
5: Nee. I wish.
0: Hey, waar zijn jullie op dit moment al mee bezig verder? Want er komt nog meer, of niet?
5: Zeker. Ja, de artiest zelf, A$AP Rocky, die gaat zijn Europa-tour nu voortzetten.
0: Mm-hmm.
5: Dus we zullen zeker eventjes met hem zijn als hij in Amsterdam is en in Londen. En daar zijn veel nieuwe plannen en schemes die we eventjes met hem door gaan spreken. Dus dat is allemaal heel erg leuk.
0: Ja, en denk jij dat wij jullie binnen nu en een paar jaar kwijt zijn aan Amerika?
5: Ik hoop het heel erg.
0: Je wil weg hier?
5: Ik wil goed weg. Nee, ja, het zou natuurlijk wel heel leuk zijn om daar gewoon veel meer te kunnen werken. Dus Volkert en ik zijn ook wel allebei nu getekend bij Amerikaanse productiemaatschappijen. En dan hoop je toch dat je daar toch even je spieren kan flexen.
0: Ja, precies. Ja, ik snap het bedoeld.
5: Wie weet.
0: Ja, okay.
5: Dat je dan terugkomt met zo'n heel vervelend Amerikaans accent.
0: Als je dat doet, Simon, dan gaan we er toch echt erg hard om lachen. Jawel, je mag altijd terugkomen. Maar we moeten ons niet vergeten. Dus stel, over een paar jaar zit je in Amerika, dan mogen wij je nog steeds bellen van de Rode Draad, toch?
5: Absoluut. Kijk, anytime.
0: Okay. Regisseur Simon Becks, heel veel succes.
5: Hartelijk dank. Dank je wel.
0: De Rode Draad. Dan een serieus thema. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn er zware sancties tegen Rusland. En toch vond de Oekraïnse inlichtingendienst een Amerikaanse chip in een Russische kruisraket. Wat zit daarachter? Aan de lijn heb ik Paul Verhagen. Hij is expert technologie en geopolitiek aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, Paul.
3: Goedenavond.
0: Ja, het gaat dus om een krachtige Amerikaanse AI-chip van het Amerikaanse bedrijf Nvidia. In een Russische kruisraket. Laten we eerst even beginnen bij die Amerikaanse AI-chip. Wat is het voor chip? Wat is dat?
3: Het is een chip die je gebruikt om op een lokaal device, dus echt op die raket zelf, AI te verwerken. Dat hij niet terug gaat naar een server. Het is niet een chip die je gebruikt om AI te trainen. Dat zijn de chips waar mensen vaker bekend mee zijn.
0: Ja.
3: Dat zijn die videokaarten.
0: Mm-hmm.
3: Maar het is echt bedoeld om autonoom te worden gebruikt in die raket zelf.
0: Autonoom gebruikt in de raket zelf, maar niet vergelijkbaar met wat we in onze telefoons en laptops hebben.
3: Nee, niet echt. Dus je hebt een soort van spectrum van chips.
0: Ja.
3: En de soort van meest gewone chips die zitten in auto's en zo, om je raam omhoog te krijgen.
0: Mm-hmm.
3: En de meest geavanceerde chips die zitten echt in AI-modellen en in smartphones. Dit zit een beetje in het midden richting het geavanceerde toe. Het is in principe een commerciële chip. Het is er niet één die op de sanctielijst staat. Maar blijkbaar is hij wel nuttig genoeg dat hij in een kruisraket zit. Dus daar kun je wel vragen bij zetten.
0: Ja, ja. Trouwens, niet alleen deze Nvidia-chip is gevonden. De Oekraïense inlichtingendienst vond in totaal 35 buitenlandse elektronische componenten. Waaronder ook een radargestuurde zoekkop en een Chinese camera. Wat zegt deze vondst, Paul, over de afhankelijkheid van de Russische wapenindustrie? Dat ze toch van het buitenland moeten hebben, toch?
3: Nou, het zegt minstens dat ze het zelf niet kunnen of niet willen maken. Misschien dat ze het wel kunnen, maar dat het te duur is.
0: Mm.
3: Maar blijkbaar kunnen ze die materialen gewoon vinden op de vrije markt en die verwerken in hun producten. En daar begint ook een interessante vraag op te komen. Want kijk, Nvidia is een commercieel bedrijf. En in principe gaan zij uit van het idee dat hun product gewoon een marktproduct is.
0: Mm-hmm.
3: Maar wapens zijn niet gewone marktproducten. Wapens die wil je niet zomaar verkopen aan mensen.
0: Nee.
3: En nu begin je tegen die scheidslijn te komen van oké, wanneer is een commerciële technologie ineens een wapenproduct en wanneer moet die worden tegengehouden? En dat is best wel lastig.
0: Ja. Nou is dit onderzoek uitgevoerd door de Oekraïnse inlichtingendienst, de HUR. De resultaten werden daar ook door hen naar buiten gebracht. Daar zit een gedachte achter, of niet?
3: Ja, tuurlijk. Kijk, voor Oekraïne, wapens, dat is uiteindelijk technologie. En hoe beter je technologie is, hoe beter je wapens zijn. Dus voor Oekraïne is het ontzettend rationeel om te zorgen. Rusland moet gewoon afgesneden worden van zoveel mogelijk hoogwaardige technologie. En als dat dan via allerlei mazen of commerciële trucs dan alsnog in Rusland terechtkomt, ja, dat willen zij natuurlijk niet. Jij wil gewoon een voordeel hebben. Kijk, even heel platgeslagen. Technologie geeft jou een langere, betere speer. En dat is nuttig. Daar kun je meer mee. En dit is gewoon een heel geavanceerde speer waar we het over hebben.
0: Dus door dit naar buiten te brengen, hè, zo'n Oekraïnse inlichtingendienst die dit naar buiten brengt en zegt van kijk, er zitten Amerikaanse componenten in zo'n Russische raket. Is dat ook een manier van Oekraïne om dan druk uit te oefenen op de VS? Let beter op, ook op jullie sancties?
3: Ja, het is een poging. En dat is precies dat debat waar we het net even over hadden. Van dat die AI-chips niet naar Rusland mogen, ja prima. Ja. Maar mogen deze commerciële toepassing dan ook niet naar Rusland toe? Dus dat debat gaat echt over van ja, wanneer is een hamer een wapen? Wanneer is het gewoon een commercieel middel? En dat zij willen natuurlijk gewoon dat het zo min mogelijk naar Rusland toe gaat. Ja.
0: Maar Paul, ergens ook wel een beetje gênant, toch? Ik bedoel, VS had dit zelf toch ook kunnen uitvogelen? Hoe hebben ze dit nou kunnen laten gebeuren?
3: Nou ja, het beleid van de Amerikanen rond technologie is minstens omslachtig te noemen. Het begon eigenlijk in 2018 toen ASML is gedwongen, het Nederlands bedrijf, om geen technologie meer naar China toe te sturen. Mm-hmm. Dat kwam onder Trump. Maar onder de tweede Trump-termijn was het ineens van oké, misschien mag het weer wel. Misschien mogen die AI-chips dan weer wel naar China toe. Dus ze zijn behoorlijk omslachtig in gewoon hun strategie. Even los van dat het hele ecosysteem rond technologie is ingezet op een vrije markt. Dus dat helemaal dicht timmeren, dat is niet triviaal of zoiets. Dat is best wel een groot ding. Dat is echt een omslag in hoe die bedrijven werken. Dus dat het lekt, dat is niet gek of zo.
0: Oké, juist omdat het een wereldwijde markt is en juist omdat het internationaal natuurlijk wordt ingezet, als ik jou goed begrijp.
3: Ja, precies. Ja. Het zijn echt mondiaal verweven bedrijven. En sterk nog, ze kunnen eigenlijk niet bestaan in een soort van wereldbeeld waar je alleen maar alles in de VS zou bouwen. Dus het is heel lastig om zo'n open systeem, wat echt gaat over supply chains, aanvoeringsketens, in veel landen geproduceerd, om dat echt helemaal dicht te krijgen.
0: Ja. Je noemde net ASML, hè, Paul, een Nederlands bedrijf. Mm-hmm. Wat is hun rol in deze chips?
3: Nou, voor AI-chips heb je eigenlijk de meest geavanceerde machines nodig. En die worden gebouwd door ASML. Dus ASML maakt niet zelf chips, maar ze maken machines waarmee je chips kunt maken. Mm. Nou, die machines gaan op hun beurt weer naar Taiwan toe. Dat ligt voor de kust van China. En zo'n 90% van de wereld echt geavanceerde chips, die komen van dat eiland af. Dus echt die hele bevoorradingsketen van je Nintendo Switch tot je iPhone tot je AI-modellen, die gaat via Taiwan. Aha. En daar speelt Nederland een enorme rol in. Dat betekent ook dat zowel Taiwan als Nederland een soort van knelpunt zijn in die voorradingsketen, waardoor er heel veel aandacht van de Amerikanen en ook de Chinezen op zowel Nederland als Taiwan ligt, omdat het interessant is om dat mogelijk tegen te houden.
0: Aha, dus als ik jou goed begrijp, al bijna alle chips worden dus in Taiwan geproduceerd en via daar ook gedistribueerd wereldwijd. Op welke manier maakt dat, als we even naar op Taiwan zelf inzoomen, op welke manier maakt dat Taiwan kwetsbaar? Of misschien juist machtig, dat kan natuurlijk ook.
3: Ja, het is een beetje van beide. Dus Taiwan heeft deze strategie al lang doorgevoerd. En dat heet de Silicon Shield, het siliconen schild. Het idee was eigenlijk van oké, wij liggen onder dreiging van China, die we ons graag innemen. Mm-hmm. En als wij onszelf zo onmisbaar kunnen maken in de bevoorradingsketen van de wereld op technologie, dan is het totaal rationeel voor de Chinezen om Taiwan binnen te vallen. En sterker nog, de rest van de wereld heeft dan ook echt een belang om Taiwan te verdedigen. Dus die hebben lang, echt jaren, decennia lang zijn die bezig geweest met eigenlijk al die chips naar Taiwan toe halen, zodat zij onmisbaar werden. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo, Taiwan is nou niet de meest stabiele plek in de wereld. Dus andere landen, zoals de VS, die merken ook van, misschien is het niet zo'n heel goed idee om al die dingen in Taiwan te hebben. Die proberen nu ook hun eigen fabrieken te bouwen in bijvoorbeeld Arizona, maar ook in Europa. Dus het is een beetje een balans van, ja, je bent onmisbaar, maar je bent ook een enorm doelwit. En dat is bewust beleid geweest van Taiwan.
0: Aha, oké. Ook om zichzelf te beschermen dus.
3: Ja, want zij kunnen niet zomaar kernwapens bouwen. Dat is wat je normaal zou doen in zo'n scenario. Dus ze hebben het via een andere manier gedaan. En dat hebben ze slim en echt met discipline aangepakt.
0: Ja, goede troef in handen dus. En dan even terug naar de wegen van zo'n chip. Hè. Er is dus afgesproken, we gaan Rusland boycotten, of in ieder geval sancties op Rusland leggen. Wat betreft technologieën ook. Dat wil de Verenigde Staten voorkomen. Hè, dat die technologieën in Russische of ook Chinese handen vallen. Toch komen die chips daar terecht. Hoe gaat dat smokkelen?
3: Nou ja, kijk, voor dit soort chips zijn ze commercieel verkrijgbaar. Niet in Rusland in principe, maar als jij gewoon een paar koopt in Duitsland met een koffertje de grens overgaat, dat is vrij makkelijk. En je ziet ook dat, kijk, dit zijn niet technologieën die lijken op kernwapens. Het zijn kleine technologieën. Mm-hmm. Als jij gewoon met een koffertje van Singapore naar Hongkong vliegt of zoiets, met gewoon 10 van die chips erin, ja, hou dat maar tegen.
0: Okay,
3: het wordt niet bijgehouden.
0: Dat klinkt als een scène uit een film, maar gebeurt het ook echt?
3: Ja, er zijn nog indicaties dat dit soort chips inderdaad zijn gekocht dan in het Westen. Of delen van het Westen. En dan inderdaad zijn verplaatst naar Taiwan of naar China.
0: Oh ja.
3: Gewoon via commerciële middelen. En sterker nog, er is ook een scenario waar er was een Chinese casus waar eigenlijk iemand met een koffer vol hard drives en de data naar Singapore is gegaan. Want die zeiden van als we de data niet naar chips kunnen brengen, dan nemen we gewoon die data mee naar een plek waar die chips wel zijn.
0: Oh ja,
3: dus dan
0: natuurlijk
3: gaan we dat gewoon even in Singapore trainen en dan weer teruggaan. Dus dat soort dingen, wat het gewoon in de koffer past, dat geeft ook aan hoe digitaal en hoe immaterieel die technologie is.
0: En zou je hier vat op kunnen krijgen door ze bijvoorbeeld te trekken?
3: Ja, dat kan. Dan moet je echt bijhouden. En het is niet makkelijk om dat te doen. Dus die chips die in die raket zijn gevonden, daar wordt er echt heel erg veel van gemaakt. Dus dat echt bijhouden, dat is echt wel een forse kluif. En het zijn geen kernwapens. Je kunt ze niet makkelijk volgen.
0: Mm.
3: Je kunt niet de straling volgen of zoiets. Dus het is echt een compleet ander wereldbeeld en een heel andere soort van houding die je hebt over technologie. En dat is echt even wennen.
0: Ja.
3: Het is namelijk echt een soort van omslag van een open wereldbeeld waar technologie een verbinder is. Ja. Nee, waar technologie eigenlijk een splijtswam is tussen landen.
0: Juist. Dus dat zijn ook andere gesprekken die we daarover moeten voeren. Andere strategieën die we moeten gaan bedenken. Nou heeft de CEO van Nvidia, Jensen Huang, die heeft vorige maand een bezoek gebracht aan de Amerikaanse president Trump. Ze hebben samen in zijn Oval Office gezeten en gekletst.
3: Ja.
0: Waarover en waarom?
3: Nou, wat Jensen Huang zegt, en hij zelf ook Taiwanese, dat is relevant hier, is dat het juist goed zou zijn als de Chinezen afhankelijk zijn van westerse technologie.
0: Mm.
3: Want dat betekent dat de Amerikanen voor blijven lopen. Het is goed voor het bedrijf Nvidia ook, want zij kunnen dan blijven doorverkopen. Dus hij probeert al een lange tijd Trump van overtuigen dat die producten van hen over AI wel naar China moeten, juist om ze in controle te houden.
0: Ah.
3: En waar je hier tegenaan begint te lopen, is dat het belang van Nvidia is niet per se hetzelfde als het belang van Verenigde Staten.
0: Ja.
3: En een bedrijf als Nvidia, als je hun marktwaarde even omzet naar BNP, naar bruto nationaal product, dan is het ongeveer Duitsland. Dus je hebt te maken met commerciële bedrijven die de grootte zijn van natiestaten en zich beginnen te mengen heel actief in geopolitiek en daar echt hun eigen belangen ook in hebben.
0: Ja, dat zijn dus twee wegen waarop eigenlijk gespeeld wordt. Aan de ene kant dus een commercieel doel, winst maken dus. Nvidia die dat wil, is gewoon een bedrijf. En tegelijkertijd heb je ook te maken met dus die geopolitieke spanningen, maar ook binnenlands beleid. We weten dat Amerika nu heel erg druk bezig is met dat protectionisme. Hè? Verenigde Staten willen hun eigen economie, bedrijven, werkgelegenheid steeds meer gaan beschermen tegen goedkopere concurrentie uit het buitenland. Leiden dit soort geopolitieke spanningen met zo'n ontdekking in zo'n Russische raket ook tot meer protectionisme?
3: Ja, in zekere zin wel. Want als de discussie nu ontstaat over moet deze technologie ook in de ban?
0: Mm-hmm.
3: Ja, dan ben je eigenlijk die protectionistische muur nog hoger aan het opbouwen. En de vraag hier is natuurlijk ook van wat wil Europa hierin? Wil Europa hun eigen technologie bouwen? Moeten de Oekraïners dan wel die technologie krijgen? Dus je bent eigenlijk bezig met het volledig heroriënteren van je wereldbeeld en ook je economie rond dit soort technologieën.
0: Mm.
3: En dat wordt echt een grote omslag.
0: Ja, dat is dus Amerika, Europa. Zoomen we in op Nederland. Je had het al eerder over ASML, hè, die de noodzakelijke machines voor chipproductie in Taiwan levert. Wat betekenen deze geopolitieke spanningen uiteindelijk voor Nederland?
3: Nou, voor een bedrijf als ASML is dit niet goed, geopolitiek. Kijk, bedrijven gedijen bij een open wereldhandel.
0: Ja.
3: Eigenlijk waar grenzen niet uitmaken, waar alles gewoon een product is. Dus überhaupt de terugkeer van geopolitiek is slecht voor big tech. ASML is eigenlijk, zonder dat zij dat zelf willen, een soort van geopolitiek spil geworden. En dat is vervelend. En in 2018 is dus inderdaad die exportsanctie naar ASML gekomen. Dus toen mochten die nieuwe machinisten, die zogenaamde EUV-machinisten, mochten niet naar China toe. Wij hebben dat toen gedaan eigenlijk om de Amerikanen binnen de NAVO te houden. Dat was de ruil die we impliciet hebben gemaakt.
0: Ja,
3: wij houden Amerika tevreden en dan gaan die chips niet naar China toe. En nu zijn we 8 jaar verder.
0: Ja, nu willen ze überhaupt niet in de NAVO. Dus dat maakt het extra moeilijk, toch?
3: Nee, dus het idee achter die chips tegenhouden, dat was altijd om de wereld op te splitsen in een westers blok en een Chinees blok. Ja. En in dat westers blok zouden de Europeanen en de Amerikanen moeten zitten samen in NAVO-verband. Mm. Maar vanwege eigenlijk strategische, eigenlijk idiotie van de Amerikanen, is dit in plaats daarvan opgesplitst in drie blokken. Namelijk een Europees blok, een Amerikaans blok en een Chinees blok. En die drie gaan zich nu tot elkaar verhouden. En daar gaat echt een hoop in schuiven.
0: Ander speelveld dus. Als we dat naast dus die chipmarkt leggen, die internationaal diep is verweven in de haarvaten van technologieën. Kunnen sancties daar dan überhaupt tegen op boksen, Paul?
3: Het kan wel, maar waar je ook natuurlijk je zorgen over maakt, en dat waar met name Nvidia zich zorgen over maakt, is je snijdt ook in je eigen vingers. Mm. Want een bedrijf als Nvidia kan niet alleen verkopen in de Verenigde Staten. Daar is het te groot voor, daar is de technologie te duur voor. Ze hebben mondiale markten nodig. En hoe meer je daarvan gaat afsluiten, dus bijvoorbeeld in China, maar bijvoorbeeld in Rusland, hoe groter dat probleem wordt. Mm. Want dan heb je over biljoenen dollars die je moet investeren in het ontwikkelen van technologie, voordat je een product hebt. Dus dat is echt een ander businessmodel. Lastig.
0: Ja. Paul Verhagen, dankjewel. Werkzaam bij het Haagse Instituut voor Strategische Studies overigens. Dank.

0: Simon Day voor je met Soul Man.
1: NPO Radio 1.
0: 19:30 inmiddels, tijd voor het NOS-journaal met Jan van der Putten.
2: Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Trekkers op de snelweg zijn gevaarlijk en strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie. Maar dat staat los van het demonstratierecht. De burgemeester kan ingrijpen, maar 1 enkele overtreding is niet strafbaar, zegt het OM, als er verder niks strafbaars gebeurt. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 100 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Er zitten nog mensen vast en er worden ook nog mensen vermist. En Noord-Korea is niet onder de indruk van de verzoenende taal van president Trump. Die heeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea teruggeschroefd omdat hij het, naar zijn zeggen, goed kan vinden met Kim Jong-un. Volgens Noord-Korea verandert dat niets aan de vijandige houding van de VS.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: Wat staat er in je boekkast en wat zegt dat over jou? Dat zoeken we uit in onze zomerrubriek De Bovenste Plank. En straks laat Rob Kemps ons zien welke boeken bij hem thuis staan. Maar nu eerst...
3: De Week van...
0: En dat is de week van redacteur Manon van Eijk. Zij is op zoek gegaan naar dat ultieme liefdesgevoel, de vonk die overslaat.
3: De Week van...
4: Deze week duik ik in de mysterieuze vonk. Die vonk waar ze in datingshows zo hard naar op zoek zijn.
5: Het moet wel iets van een vonkje zijn.
6: Ik zocht die vonk, zeg maar. Ja, ik heb hem niet kunnen vinden.
7: Ik heb hem zeker nodig. Ik moet hem ook echt gewoon meteen voelen.
5: Ja, dat heb ik ook.
4: Maar hoe belangrijk is die vonk op de eerste date? Dat vroeg ik aan datingcoach Daan de Ram.
8: Het is wel belangrijk, want het suggereert vaak... Ja, het is een bepaalde aantrekking. Maar je moet er niet alles aan ophangen. Want er zijn gewoon dingen die veel belangrijker zijn dan een stuk gevoel op de eerste date. Ja. Mensen doen soms wel romantisch over liefde. Van alles. Ja, je weet het gewoon. Maar dat is allemaal onzin. Het is gewoon, het voegt een persoon echt toe aan je leven. En daar selecteren we. Als dat gevoel was op de derde date komt en verder klopt het plaatje wel. Geef het dan gewoon 3 dates om te zien of die vonk overspringt.
4: En kun je de kans op zo'n vonk ook vergroten?
8: Als het in een spannendere omgeving, als je iemand ontmoet, dan attribueer je de omgeving wel sneller aan de date. Dus in de psychologie noem je het de misattributie van opwinding. Misattribution of arousal. Dus als je een date bij wijze van spreken de Efteling zou hebben, dan ga je de spannende gevoelens van de achtbaan en ga je wel sneller toewijden aan de date.
4: Gisteren leerde ik al dat de vonk iets heel magisch kan zijn.
9: De eerste keer dat ik hem aankeek, toen stopte gewoon de wereld voor mij. Letterlijk alles bewoog in slow motion en alles om hem heen werd wazig. Ik zag alleen maar hem. Begon te stotteren en ik kon niet meer praten.
4: Nou, dit willen we toch allemaal, net als in de film. Maar gisteren leerde ik ook dat een hele obsessieve vonk een slecht teken kan zijn. Zo kun je bijvoorbeeld een oude pijn of patroon in iemand herkennen. En daarom was ik heel erg nieuwsgierig naar jullie ervaringen met de vonk.
10: Het was van beide kanten echt liefde op het eerste gezicht. Het was echt, het voelt heel magisch. En uiteindelijk zijn we 26 jaar samen geweest, waarvan 23 jaar getrouwd. En nu achteraf zie ik pas dat de vonk die toen eigenlijk zo intens voelde, een verstrikking was van een dynamiek van enerzijds de verlatingsangst en anderzijds de bindingsangst. Want die combinatie voelt heel intens, eigenlijk ook als een soort van vonk.
11: Als ik iemand op de vonk uitkies, dan zijn het vaak mannen of dynamieken die niet van lange duur zijn. Dus ik kies die onbeschikbare mannen uit en die zijn toch een beetje vaak gekoppeld aan die vonk.
4: En luisteraar Reinier die schreef dat hij alleen maar relaties heeft gehad met vrouwen bij wie hij die vonk niet voelde. Ondanks dat hij die vonk toch meerdere malen heeft gevoeld. Maar volgens hem was dat puur een chemische toestand waarin hij helemaal niet zichzelf was. Morgen duiken we nog dieper in die mysterieuze vonk, want dan gaan we daarover in gesprek met hoogleraar Mariska Kret, die hier onder andere onderzoek naar heeft gedaan.

0: Tovelo hoor je samen met Stromae Des Fleurs.
1: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: Deze zomer praten we met bekende en minder bekende gasten over iets heel persoonlijks, namelijk de inhoud van hun boekenkast. Soms staan er alleen boeken in. Bij Renske Leijt afgelopen maandag ook heel veel cd's. Gisteren hadden we het nog over de gameverzameling van Maarten Heijmans. En vandaag nemen we een kijkje in de boekenkast van Rob Kems, bekend geworden van Snollebollekes. Maar hij behoort ook tot een select groepje slimste mensen. En hij weet natuurlijk alles van Franse chansons. Toch, Rob?
2: Nou, ik zeg altijd, ik ben een liefhebber, geen kenner. Maar ik weet wel het een en het ander van.
0: Ja, maar ik zie jou nog lopen met Matthijs van Nieuwkerk en jullie leren jekkies, pratend over chansons, alsof het elke dag zo is.
2: Ja, nou, kijk, het ontdekken van een verhaal is het allerfijnste. Ja. En daarna is dus het vertellen, het doorvertellen.
0: Ja,
2: dus
0: wat dat ben je toch heerlijk bescheiden. Ja. Wat leuk. Maar waar komt jouw fascinatie vandaan voor deze Franse chansons?
2: Jij moet het waarschijnlijk kort houden. Het is natuurlijk een iets langer verhaal. Maar het komt erop neer dat ik als kind al gegrepen was door dingen die niet in mijn klas speelden. Dus geen Backstreet Boys, geen Spice Girls, geen Captain Jack en zo.
0: Nee.
2: Ik luisterde dan naar Toon Hermans.
0: En waarom deed je dat?
2: Dat pakte mij. Dus die tijd, die mensen in het publiek, iedereen had een fijne tred. Ze lachten om iedere scheet, letterlijk.
0: Ja.
2: De kleding, ik had altijd het idee van, hey, wat een fijne tijd. En omdat ik ben opgevoed sowieso door beide ouders, maar met name door mijn vader, die mij ook heel vrij liet daarin, voelde ik me ook sterk genoeg om in de klas ook gewoon te zeggen, jongens, ik ben fan van de Beatles.
0: Ik vroeg het me al af. Ja. Werd daar niet raar naar gekeken dan?
2: Nee, ja, dan ben je natuurlijk altijd een beetje een rare vogel. Ja. Ben ik nu nog steeds. Maar mijn redding was, ik had humor. Dus ik kon ook grapjes maken, waardoor ik toch een soort van nooit de populairste van de klas was. Nee. Maar ik werd zeg maar ook niet gepest. Het werd meer een soort van geaccepteerd. Van ja, die Kems is wel een beetje een rare kwast, maar we kunnen wel met hem lachen.
0: We kunnen wel met hem lachen. Ja. En wat voor soort humor was dat? Is het een beetje zelfspot?
2: Dat komt meer later. Maar als kind was het meer André van Duin.
0: Oh ja.
2: Was altijd ook, maar ook weer uit die tijd.
0: Ja.
2: Want ik ben dus zeg maar opgegroeid begin jaren 90. Maar die revues van de jaren 70, daar keek
0: die vond je leuker. Die vond je leuker dan Tuut de Groetjes van Ruud?
2: Dat is jaren 80 uit mijn hoofd. Maar inderdaad, en dat was tv, maar die theater, dus die sketches met Frans van Duschoten en Hans Otjes. Dat vond ik ook fantastisch. Dus ik was altijd al in een soort van, in mijn hoofd altijd in een andere tijd. En toen maakte ik op mijn 17e, toen hoorde ik Jacques Brel op de radio.
0: Oh ja, Franse chansons. Ik was bijna vergeten.
2: Nee, daar was ik naartoe aan het werk. Ik zei dat heel, dat de kort verhaal ging worden.
0: Hoe ben ik ooit journalist geworden?
2: En toen dacht ik, wauw, wat is dit? Maar ik verstond er niks van. Maar geen woord. Ik sprak geen Frans. Dus ik had op school, Kempors College Oorschot, we hadden Duits en metaal en hout en dat was het. En toen kreeg ik van mijn vader dit boek.
0: Ja.
2: En het zijn dus de teksten van Brel in het Nederlands, vertaald door Ernst van Altena. En toen las ik die teksten. En toen vond ik dus de muziek al mooi. Toen las ik dus waar het over

0: ging. Ja. En toen dacht ik, ja, ik moet naar Parijs. Ik wil Frans leren, want ik wil dat die Franse liedjes in één keer binnenkomen. Want het is toch lekkerder als je het kan verstaan.
1: Je wilde erbij zijn.
0: Ja, dat sowieso. Want dan wil ik als een soort pelgrim naar die plekken toe. Ja. Maar ik zei toen al, net als met een fado-zangeres... Ja. Je hoort dat het fantastisch is. Maar je verstaat het niet. Of tenminste, ik spreek niet zo goed Portugees.
1: Nee, maar je voelt dat er iets gebeurt.
0: Je voelt het. En dat had ik met Brel.
1: Aha. Je ne me quitte pas.
0: Dit is ne me quitte pas.
1: Laat me niet alleen.
0: En ja. Dus dit is eigenlijk het belangrijkste boek voor mij... ook omdat ik hem van mijn vader heb gekregen. En dit boek bracht me dus naar Parijs. Mm. En dit is ook zeg maar de aftrap van de liefde voor het Franse chanson.
1: Weet je wat me opvalt?
0: Wat valt je op?
1: Nou, dat hij zo netjes is nog.
0: Hij is heel netjes.
1: En ja, zal ik ben je zo zuinig op je spulletjes?
0: Nee, ik heb deze van mijn vader gekregen.
1: Ja.
0: En er zit ook nog een briefje in van hem. Daarom leen ik hem nooit uit.
1: Oh ja.
0: En ik heb dus een andere gekocht om hem... in te bladeren om deze netjes te houden.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, ik heb zelfs in mijn vorige voorstelling... Hemel op Aarde in de theaters...
1: Ja.
0: Vertel ik dus ook een verhaal over dit boek. Mag ik nu wel vertellen? Was een ander boek. Dit is het echte boek.
1: Want je houdt hem gewoon graag gaaf en netjes.
0: Ja, omdat ik dit wel echt... Mijn vader is hartstikke lief.
1: Ja.
0: Hij loopt niet over van knuffels en complimenten. Dat is gewoon de aard van een beestje. Dus daarom is het voor mij extra speciaal.
1: Dus dat is zijn love language, zoals we dat noemen. Maar goed, boeken dus. Dus deze staat ook in jouw boekenkast. Zullen we de eerste foto even van jouw boekenkast erbij pakken?
0: Ja.
1: Wat opvalt is een foto, pontificaal echt, in jouw boekenkast. Van Jane Birkin en haar man.
0: Ja, Serge Gainsbourg.
1: Ja,
0: ook Franse chanson weer. Hè?
1: Maar is dat de reden waarom je die foto daar zo
0: Het is een geweldige foto, vind ik. Kijk, Gainsbourg is ook een van de beste Franse chansonniers aller tijden. Jane Birkin, nog niet zo heel lang geleden overleden, ook wel een beetje de misschien wel de koningin van het... Ja, een beetje toch het zuchtende chanson, zoals die vroeger in de jaren 60 was... Ze zijn geweldig mooi aangekleed. Ze komen uit het restaurant Maxime's in Parijs. Geweldige, Belle Époque-achtig restaurant. Mm-hmm. Dus voor mij is die hele sfeer van die foto ademt Parijs en Franse liedjes.
1: Ja. Had je daar niet liever willen opgroeien?
0: Ik snap de vraag. Alleen, ik zeg dan altijd nee, want het is niet zo. Dus als ik nou zeg ja, dan is het...
1: Wat heb je er nou aan?
0: Nee, maar dus ik ben super blij dat ik uit Best kom en... Ik ben nog veel blijer dat ik vaak naar Parijs kan.
1: Ja. Kun je ooit genoeg krijgen van Parijs?
0: Dat moet de toekomst uitwijzen, maar ik geloof er niks van.
1: Nee. Koop je ook altijd een boek als je in Parijs bent?
0: Bijna altijd.
1: Ja? Wat heb je nu? Want je komt er net vandaan,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, vorige week nog even met mijn vrouw een weekje uitgewaaid in 40 graden in het binnenstad.
1: Lekker uitgewaaid, heerlijk. En wat heb je gekocht?
0: Ik heb een fotoboek gekocht over de Crazy Horse. Dat is een cabaret.
1: Ja.
0: Je had vroeger de Moulin Rouge en de Crazy Horse. Kwam later pas 1952 de Crazy Horse. Ouderwetse nachtclub, was ik nog nooit geweest. Mijn vrouw is choreograaf en danseres. Ze wilde heel graag daar naartoe. Die heeft mij eigenlijk een soort van overgehaald. Maar ik vond het fantastisch. Ja, want ze opende ook echt met een lied uit... Ja, ik denk van de jaren 50, 60. Dus echt zoals het was.
1: Ja.
0: Rood plush, flesje champagne
1: dat
0: erbij.
1: Dan voel
0: je
1: helemaal
0: de Parijs na. Ja. En dan kan ik het toch niet laten op het einde. Als het dan, ik heb ook de LP, de plaat, met de muziek van de voorstelling. En dan een boek, ja, dat moet dan toch in die kast liggen.
1: Moet je dan alles eventjes hebben, toch?
0: Ja, het nadeel is... Vaak in Parijs, ook bij hele mooie... Je hebt daar die stalletjes, hè, die groene aan de Seine, weet je wel. Het kost allemaal maar 8 euro. 5,5 euro.
1: Het kost allemaal
0: 4 euro.
1: Maar 8
0: nee, maar, dat,
1: euro.
0: Maar als je dan 80 dingen wil hebben... Ja, ben je aan het einde van de rit toch weer...
1: Ja, precies. Ja. Dan ben je wel weer verder. Ja. Maar je geniet er dus wel heel erg van. Om juist dat puzzeltje te leggen, ook juist in jouw boekenkast. Dus,
0: ja.
1: het kunnen zowel platen zijn, vinyl, als de boeken. De combinatie ertussen kan voor jou bestaan.
0: Ja, want als je naar de foto kijkt, is in het midden staat heel prominent een platenspeler.
1: Ja.
0: Met aan de onderkant LP's. Allemaal Franstalig. Ik heb ook wel Beatles en Leonard Cohen en zo in staan. Andere plekken in de kamer.
1: Ja.
0: En de rest boeken.
1: Ja. Ja. Ja, die twee gaan hand in hand dus. Met welke intentie koop je eigenlijk een boek?
0: Nou, sowieso om lekker een verhaal te lezen. Het hangt er ook een beetje vanaf wanneer ik het ga lezen. Dus of wij met de kinderen op vakantie gaan... en dan weet ik, dan lig ik aan het zwembad.
1: Ja.
0: dan ga ik niet een te ingewikkelde biografie meenemen of zo. Want dan weet ik, daar heb ik dadelijk tussen de waterglijbaan en
1: nee,
0: zo.
1: Je moet,
0: dan
1: moet ook opletten.
0: Precies, ja. Dus dan zou je dan kun je een thriller meenemen of een oude roman waar je een beetje in kunt wegdromen. En als je echt kunt uitpakken dat je denkt, hey, ik ga eens een week ergens in het park liggen, dan kun je een ander boek meenemen.
1: Ja, maar als we even naar jouw boekenkast kijken, dan valt het wel op dat je heel veel biografieën hebt.
0: Ja. Ja. Omdat ik, wat ik al zei aan het begin van het gesprek, het ontdekken van een verhaal vind ik het mooiste wat er is. Dat je iets leest. Ik denk wel dat je al een beetje interesse moet hebben over wie het gaat. Mm-hmm. Het is toch wel lastig als je denkt, je kunt ook verrast worden natuurlijk. Hè?
1: Tuurlijk, ja.
0: Maar inderdaad, iemand als Joop van den Ende. Dan dat hij bijvoorbeeld als clown is begonnen. Dat is toch fantastisch? Die is begonnen als clown.
1: Dat wist ik niet.
0: Ja, maar dat was niet de beste clown. Dus toen zei je meteen van Joop, je bent een goede gast, maar je bent geen goede clown. Die dacht Joop, weet je wat, hij zag als clown op die feesten. Ja. Zag je mensen hebben natuurlijk allemaal slingers nodig en tafeltjes en confetti. En, dan ga ik gewoon een winkeltje, ga ik dat verhuren. Want dat had hij gezien.
1: Ah.
0: En toen zag hij een 17-jarige André van Duin op tv. Die denkt, hé, die haal ik eens als een soort bandparodist in dat snabbelcircuit. Toen dacht hij, hé, daar zit geld in. En toen ging hij andere artiest. En dat heeft hij uitgebouwd naar een, ja, is misschien wel de grootste media tycoon ter wereld op een gegeven moment. Die is begonnen als clown. Nou, ik vind het nou een topverhaal.
1: Ik vind het ook een geweldig verhaal eigenlijk. Wie had dat ooit gedacht? Maar als ik jou goed begrijp ook, even rode draad ontwarrend in jouw verhaal, is je moet er wel iets van opsteken. Er moet wel kennis.
0: Ja, dat vind ik het leukste. Dus het leukste vind ik dan lezen dat Joop van den Ende is begonnen als clown.
1: Ja.
0: Dat is een genot. Dat kun je ook maar één keer hebben, want dan lees je denk je wauw.
1: Ja.
0: En daarna vertel ik het nou tegen jou en tegen luisteraar. Ja.
1: Ik ga dit nooit meer vergeten. Maar kun je dat dan niet uit een roman halen?
0: Nee, maar als ik een roman lees. De laatste tijd lees ik ook veel. Ja, het wordt een beetje eentonig hoor. Maar goed, dat ben ik nu eenmaal in die zin. Dat ik dan een roman lees uit de 19e eeuw, wat zich dan afspeelt in Parijs.
1: Zijn we weer, ja.
0: En dan denk ik, maar dan wil ik dus als pelgrim wil ik dan naar die wijk waar zich dat afspeelt. Ja. En dan wil je toch een beetje voelen van, ook al heeft het niet bestaan, hè, die wasserette ging het dan bijvoorbeeld over. Maar dan gaat wel het verhaal, de kopstoot van Emile Zola heet, is het boek, dat het daar in Parijs allemaal kommer en kwel was. En dan noemt hij wel die straat. Ja, en dan kan ik er niks aan doen. Als ik dan in Parijs ben de volgende keer, dan moet ik daar even doorheen fietsen.
1: Hou je een beetje van hockey trouwens?
0: Van hockey?
1: Ja.
0: Ik volg het niet op de voet. Nou, ik ben net terug van vakantie.
1: Kom even met me mee. We gaan naar de wedstrijd van de Nederlandse vrouwen tegen Japan op het WK hockey. Het is afgelopen. Gelopen, hè? Filip Koken, hoeveel is het geworden?
2: Ja, Rob, ik volg het wel op de voet.
1: Gelukkig.
2: 9-0 is het geworden. Ja, ik voel nog iets wat compassie met de vrouwen van Japan. Maar ja, compassie hoort nu helemaal niet bij topsport. En het is een WK hockey en niet top 10 landen, die doen helemaal ook mee. Die zal Nederland niet meer tegenkomen in het vervolg van het toernooi. 9-0, het publiek amuseert zich kostelijk. Daar hebben ze ook allemaal slingers nodig. Maar 9-0, daarbij is het gebleven. En de beste speelster vandaag, nou ja, ongetwijfeld, zo zal zij genoemd worden, Jibbe Jansen. Zij maakte 4 strafcorners en was dus de topscorer vandaag.
1: Hartstikke goed. Ik zit hier in de studio met Rob Kems en we hebben het over je boekenkast.
0: 9-0.
1: 9-0.
0: Lijkt wel een bowlingwedstrijd.
1: Een beetje zielig voor de Japanse vrouwen. Maar goed, ze hebben een mooie wedstrijd gespeeld. Ik heb een beetje met schuin oog meegekeken. Ik wil toch dieper in die boekenkast van je duiken.
0: Ja.
1: Want ik zag daar ook, althans, ik heb dat gehoord van de redacteuren, dat je een behoorlijk boek hebt gelezen onlangs. 1000 pagina's.
0: Ja, iets meer, bijna 1200. Als je naar de Graaf van Monte Cristo wil.
1: Daar wil ik heen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. Hoe lang doe jij over een boek van?
0: Ja, daar heb ik wel echt lang over gedaan. Ook omdat ik niet op vakantie was, maar ook gewoon werkte tussendoor en zo. Maar ik moet wel zeggen, en dat is altijd het mooie van een goed boek, is dat je 's morgens wakker wordt en dat je denkt, yes, ik kan weer lezen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Had je dan ook niet heimwee toen je het uit had?
0: Ja, ja, maar heb ik bijna met ieder goed boek. Omdat ik dan denk, hé, shit, dan is het soort van klaar of zo, weet je wel.
1: Dat is een beetje verslavend, hè?
0: Ja.
1: Of je favoriete serie uit
0: en dat, ja, dat heb je, dat kan ik met een goede serie ook hebben. En daarvan kun je dan in de moderne tijd nog wachten op een nieuw seizoen.
1: Ja.
0: Maar het lijkt me de boek van Alexander Dumas toch iets lastiger.
1: Nee. Als die uit is, is die uit.
0: Dan is
1: die
0: wel klaar.
1: Dat is wel echt klaar. Wat raakte jou het meest uit dit boek, De Graaf van Monte Cristo?
0: Ik had daar veel over gehoord. En het is best wel een complex, het is een dikke pil, bijna 1200 bladzijden. Maar als je het een beetje rondvraagt, zijn altijd mensen ook wel kritisch. Maar heel veel mensen zeggen, het is het beste boek ter wereld. In die zin dat het gewoon heel erg complex en mooi in elkaar zit. En op het einde in elkaar valt. Het gaat over iemand die ten onrechte 15 jaar lang wordt opgesloten. Uiteindelijk ontsnapt en wraak neemt op degene die hem dat zeg maar 15 jaar eerder hebben aangedaan. En daar zit zoveel in. Je leert er ook echt veel van. En het boek komt uit mijn hoofd tussen 1840 en 1845 of zo. Mm. En je zou het nu, maar het is met veel dingen zo, in de muziek ook, je zou het nu zo weer kunnen vertellen.
1: Tot me denken aan een Zuid-Koreaanse film. Ik kom heel even niet op de naam. Maar goed, er zullen wel heel veel.
0: Het kan misschien wel op de geïnspireerd zijn. Ja. Zullen kunnen, want het is een echte klassieker. En en voor mij is het dan toch weer een feest. Het is toch weer Frankrijk. Niet dat het speelt zich ook af in Marseille. En een deel in Italië, maar ook weer een groot deel Parijs.
1: Toch weer.
0: En dan denk ik, hij woonde aan de Champs-Élysées nummer 30. Moet ik toch weer
1: kijken.
0: Even naartoe.
1: En voel je daar dan ook wat bij als je daar dan bent?
0: Ja, nou, het fijne vind ik ook als je zo'n boek leest. In dit geval 1844 volgens mij. Mm. Dan vind ik het zo fijn dat als die schrijver het dan heeft over een paard en wagen aanhouden als zijnde taxi. Mm-hmm. En dat noemden ze een aapje, omdat die koets leek dan op de schedel van een aapje.
1: Ja.
0: Dan weet je zeker, dat was zo. Want toen hij op dat moment uit het raam keek, reden
1: ze
0: daar.
1: Dat ook? Ja.
0: Kijk, als wij nog eens een mooi verhaal maken over de Belle Époque van Parijs, dan gaan wij dingen opzoeken en dan denken we, ja, zo zat het ongeveer in elkaar.
1: Ja.
0: Maar ik vind het zo vet, je hebt het echt uit eerste hand. De auto bestond nog niet. Het was zo. Dus alles wat daar gebeurt, kun je ervan uitgaan dat het gewoon zo was.
1: Hmm.
0: En daar kan geen college of geen programma of geen historici tegenop.
1: Nee. Ik krijg trouwens net door wat die Zuid-Koreaanse film was. Old Boys.
0: Old Boys.
1: Heb je die wel eens gezien?
0: Nee, maar die ga ik dus kijken. Daar ben ik benieuwd naar.
1: Nou, als je dit goed, okay. Dat is weer wat anders. Ja. Terug even naar jouw boekenkast, want daar zag ik nog iets in waarvan ik dacht, daar wil ik meer over weten. 2 exemplaren van Erotische Intelligentie. Van de Belgisch-Amerikaanse psychotherapeut Esther Perel?
0: Ja, die kreeg ik toen ik een boek kocht. Ik zou het dan heel laf vinden als ik... Want ik moet die foto natuurlijk inleveren.
1: Ben
0: ik niet zo flauw dat ik dan die weg doe.
1: Nee.
0: Want ik moet naar de radio, wel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er erg weinig aan heb gehad.
1: Oh, maar je hebt het wel gelezen.
0: Ja, ik heb er wel doorgebracht. Maar het is echt serieus. Ik kreeg die geloof ik bij de Bruna bij zoveel aankopen of zo.
1: Maar trok je niet.
0: Maar als ik het zou gekocht hebben, zou ik het best zeggen. Want dat interesseert me niks.
1: Nee, natuurlijk niet. Ik zit je te plagen, joh. Ja. Maar ik bedoel, je hebt het dus wel gelezen.
0: Nee, daar blader ik dan wel doorheen. Dan zet ik hem wel in mijn boekkast.
1: Maar dat pakte je niet?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Ja, weet ik niet.
1: Schrijfstijl, onderwerp.
0: Ja, ik vind het
1: te informatief?
0: Ja, denk het.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen dat het onderwerp me wel trekt, hoor.
1: Ja, maar als het leuker had geschreven.
0: Maar om er nou over te lezen, nee.
1: Je doet het liever.
0: Ja, dat vind ik zo popiokie.
1: Ah, wat zit er plat te zijn.
0: Ik hoor het je zeggen.
1: Ik zit heel plat te zijn. En dan nog één ding, een helm.
0: Ja, je hebt wel goed gekeken, ja. Ja, gaan we toch weer naar Parijs. Brandweerhelm uit 1900.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hoe kom je daaraan?
0: Ja, die koop ik dan op een veiling of in een brokant of zo. En dan denk ik, die helm is dus... Er is dus een brandweerman in Parijs in 1900. Die heeft hij op zijn hoofd gehad tijdens het blussen van... Ja, weet ik veel.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat is gewoon het feit dat die helm daar...
1: Dan heb je toch een beetje gevoel dat je erbij was. Misschien.
0: Ja, ik word daar ontzettend blij van, dat soort dingen.
1: Ja, snap ik. Dan nog eentje. Fotoboek van Cote en de Bie.
0: Ja, van Cote en de Bie. Ja, dat was toen wel verplichte kost, hoor. Met name door mijn vader.
1: Ja.
0: Ik was toen heel klein. Ik kwam op tv, keek op de week.
1: Keek op de week, ja. Zaten ze op die enorme hoge stoelen, hè?
0: Van die scheidsrechterstoel. Ja, ja, ja, van de badmeester of een tennisscheidsrechter. Ja. Een van de twee. Met die mattenklopper ook.
1: Ja. En die badjassen.
0: En die, ja, precies. En die typetje. En ik, en dat was toen al best wel op politiek en actualiteit, waar ik helemaal niks van begreep. Maar ik zag wel dat het typetjes waren en dat het grappig was.
1: Ja.
0: En later heb ik natuurlijk met name het geluk met DVD en later YouTube alles kunnen terugkijken. En dat fotoboek, ja, dat, nou, ik moet zeggen, dat fotoboek is eigenlijk van mijn vader. Maar die staat bij mij in de kast omdat hij is 3 jaar geleden wat kleiner gaan wonen. Dus heb ik ook wat van hem overgekregen, zeg maar.
1: Gekregen, ja. Ook echt, wat, ja, lief. Het is, ja, echt, volgens mij zijn boeken echt de liefdesgestes van jouw vader. Als
0: ja, nou in die zin, hij las als kind heel veel. Ja. Ik nooit. Ik ben, nee, best laat gaan lezen. Echt pas toen ik begin 20 was of zo. Of iets, ja, eerder, 17, 18. En mijn vader probeerde dat wel altijd, nou, te pushen is niet het goede woord, maar te stimuleren, pakte mij nooit. Want ik kwam met de Schippers van de Chameleon en met van allerlei kinderboeken. Nul interesse. En later ben ik gaan lezen. Toch wel andere boeken ook als dat hij doet. En het leuke is, als hij nu 1 keer in de week of om de week een keer langskomt, dat hij een boekje toch uit de kast meepikt.
1: Dat is mooi. Ben je alweer in een nieuw boek begonnen?
0: Ik ben nu in een nieuw boek begonnen.
1: Maar je gaat niet zeggen welke?
0: Jawel, dat mag best wel.
1: Nou?
0: Madame de Bovary, ook een Frans klassieker.
1: Uiteraard. Ja.
0: Ik kom een keer terug als ik andere boeken gelezen heb, niet over Parijs.
1: Ik vind het heel heerlijk, ik ben helemaal geïnspireerd. Rob Kemps, dankjewel.
0: Dankjewel.
3: NPO Radio 1.
4: Eerder in de perstribune van Max.
5: Gelijk krijgen is toch het leukste wat er is. Dat moet je toch wel weten als vrouw.
6: Oh, nou.
5: Nou, vrouwen willen heel graag gelijk hebben.
6: Ja,
5: toch?
6: Jij denkt dat mannen geen gelijk willen hebben.
7: Als ik helemaal wakker ben.
6: Ja, dat duurt even.
7: Oh, nee, ik kan heel goed lui zijn.
8: Een bejaarde man bij ons uit de buurt begon ook tegen mij aan te praten. Maar het bleek over Leo Alkemade te gaan.
6: Oh ja, daar lijkt je mee.
8: Je ziet nog wel iets gelijkenis.
9: Ja, ik vind het leuk om de gezichten achter de stemmen te zien. Nou ja, het valt niet tegen wat ik zie.
4: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week cabaretier en programmamaker Niels van der Laan. En Olympisch roeikampioen Ronald Forijn. Zondagmiddag 12 uur.
3: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
10: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
11: Hit it!
13: Voor die 2 euro...

0: Speelbewust 18+.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: NPO Radio 1. 8 uur.
6: Natasha Gibbs.
7: Misschien heb jij er ook wel eentje. Een slimme deurbel. Steeds meer mensen hebben er zo eentje. Weet je wel, zo'n bel waar je camerabeelden mee kunt maken. Voordeel is dat als er iets gebeurt in de buurt, het op camera staat. En de politie kijkt ook steeds vaker mee. Maar hoe zit het met onze privacy? Straks meer daarover na het NOS-journaal van 8 uur met Jan van der Putten.
8: Bij verkeersongelukken in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het Spaanse vasteland overbrengen. Veel van de kinderen slapen buiten en dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
9: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
8: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Bij het instorten van een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 100 doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten het bedolven na een aardverschuiving. De Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog zal oplopen. Er zijn tientallen zwaar gewonden en bovendien worden nog veel mensen vermist. De goudmijn staat niet onder toezicht van de autoriteiten. In de regio zijn vaker zware mijnongelukken. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. Datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Dat mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester toestemming heeft gegeven. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. En dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
10: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in een stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
8: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. En Jibby Jansen scoorde 4 keer uit de strafcorner. Dan het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui. En het is vannacht een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en 20 of 21 graden.
0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Leren mediteren. Zen.nl.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goedenavond. België heeft er officieel een nieuwe prins bij. Prins Laurent heeft zijn buitenechtelijke zoon wettelijk erkend. Hoe gewoon of ongewoon dat is bij de royals, hoor je zo meteen. Vanaf je vakantieadres in de gaten houden wat er bij je voordeur gebeurt, of tijdens een vergadering op werk even communiceren met de postbode. De slimme deurbel is inmiddels niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De fabrikanten beloven gemoedsrust en comfort, maar dat zorgt er ook voor dat de politie steeds vaker meekijkt, terwijl dat wettelijk gezien niet mag. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van journalist Tom Grosveld van de Groene Amsterdammer, hier bij mij in de studio. Goedenavond, Tom.
1: Ja.
0: Welkom. Naast jou Marjolein Lansing, universiteitsdocent techniek filosofie aan de UvA. Welkom, Marjolein.
2: Fijn
0: dat je er bent. Tom, laten we even bij de cijfers beginnen. Hoeveel mensen hebben er eigenlijk een slimme deurbel in Nederland?
1: 1,6 miljoen huishoudens.
0: Ja, hoe ben je bij dat cijfer gekomen?
1: Er wordt onderzoek naar gedaan door Multiscope. Dus er zijn cijfers over 2024, dus het werkelijke aantal zal nog iets hoger liggen. Maar heel veel slimme deurbellen.
0: Ja. En het neemt toe, hè? Dus ook.
1: Ja. Het vorige onderzoek van ze was het 1,2 miljoen, nu 1,6 miljoen en het zal nog wel verder toenemen. Ja.
0: En wat is de reden dat mensen zo'n slimme deurbel aanschaffen?
1: Gemak, efficiëntie, wat je in de inleiding al noemde, vanuit je vakantieadresje meekijken, de postbode instrueren, weten wie er voor je deur staat. En de laatste jaren wordt er wel heel erg veel de nadruk op veiligheid gelegd. Dat je bijna een beetje maf bent als je huis niet beveiligt met zo'n slimme deurbel, want wie weet wat er dan kan gebeuren.
0: Ja, dus dat gevoel dat je veilig bent, daar is...
1: Ja, dat wordt wel aangewakkerd door die techbedrijven.
0: Ja. En dan schrijf je in jouw stuk dat de politie ook steeds vaker meekijkt. Hoe doen ze dat dan?
1: Je hebt dus 1,6 miljoen slimme deurbellen in Nederland. En die kun je vrijwillig aanmelden bij een register van de politie. En dan kan de politie eigenlijk zien als er bijvoorbeeld in een bepaalde straat iets is gebeurd. Er zijn daders op de vlucht. Dan kunnen ze heel gericht zien wie heeft er daar zo'n slimme deurbel. En ook gericht dus aan mensen die beelden opvragen. En dat helpt bij opsporing.
0: Oké, vrijwillig aanmelden dus.
1: Het is vrijwillig, jazeker.
0: Ja. En hoeveel mensen doen dat?
1: 350.000 volgens de laatste cijfers. Dat is best wel een behoorlijk aantal. Wordt ook wel erg aangemoedigd hoor, door de politie, moet ik zeggen. Dus je kunt je deurbel vrijwillig aanmelden. Maar goed, de politie moedigt dat best wel aan. En wie zijn wij dan burgers om daar heel sceptisch over te doen?
0: Ik heb dat helemaal gemist, joh. Hebben ze een campagne gevoerd of zo? Hoe moedigen ze dat aan?
1: Ja, een campagne. Verschijnt er ook wel regelmatig in de media een soort van... Nou, het zou heel handig zijn hoor, als we wat meer slimme deurbellen in ons register hadden. Of weer een zaak opgelost met behulp van slimme deurbellen. Dus op die manier.
0: Ja. Ik zei het ook al in mijn inleiding, dat er wettelijk het een en ander niet helemaal in de haak is. Hè? Als het hierop aankomt. Ook wat de politie betreft.
1: Ja,
0: meekijken. Kun je heel even uitleggen hoe dat zit? Wat gaat er mis?
1: Zeker. Een slimme deurbel mag in principe je privé bezit filmen. Heel klein stukje voor je voordeur. 90% van de gevallen filmt het de publieke ruimte. Dus een flinke hap van de straat bijvoorbeeld. Mm-hmm. Terwijl de politie of de overheid, als die de publieke ruimte wil filmen, is dat een heel democratisch proces. Dus je moet heel erg goed kunnen aantonen waarom het super belangrijk is om die publieke ruimte te filmen. Waarom je de vrijheden van burgers wil inperken. Dus dat is heel moeilijk. En dat gebeurt dus ook niet zo vaak.
0: Oh ja.
1: Burgers hangen gewoon een camera op natuurlijk. En dan zou je misschien verwachten, althans ik zou dan verwachten dat de politie een soort terughoudendheid laat zien met dit gebeurt blijkbaar. Dit burgers filmen dit. Laten we hier een stapje terug doen. Maar zij maken dus gebruik van die beelden, waardoor ze toch die publieke ruimte kunnen inzien zonder dat ze dat democratische proces doorlopen. Dus het wordt omzeild, als het ware. Dat vind ik wel bijzonder.
0: Dat is bijzonder, maar dat is dus, kunnen we gewoon stellen dat is onwettig?
1: Nou, het is onwettig in de zin... uiteindelijk mag de politie natuurlijk die beelden van burgers opvragen, blijkbaar. Want dat gebeurt. Alleen burgers mogen eigenlijk niet die publieke ruimte filmen. Dat wordt niet gehandhaafd. De AP moet dat handhaven, maar dat gebeurt niet. Daar is te weinig capaciteit voor. Dus is het onwettig? Het is een grijs gebied waar de politie denk ik heel gretig gebruik van maakt. En ik vind het heel interessant. Ja, is het onwettig? Is het überhaupt ethisch dat een politie zo gebruik maakt van een soort grijs gebied en toch toegang krijgt tot die publieke ruimte? Terwijl daarna normaal gesproken zijn wij heel erg bezig om die publieke ruimte te beschermen tegen dit soort inmenging. Ja. Tegen een politie die als een soort Big Brother opereert.
0: Precies.
1: Dus het is heel dubieus.
0: Ja, Marjolein Lansing, universiteitsdocent techniek, filosofie aan de UvA. Dit is toch een lastig dilemma als ik dit zo hoor. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, inderdaad, dat is het ook. En je maakt een mooi bruggetje naar ethisch. Is dit ethisch?
0: Ja.
2: Dus ten eerste is dus, we hebben een gebrek aan handhaving. Dus er zijn natuurlijk wetten en regels voor het gebruik. van individuen die zo'n camera ophangen. Maar eigenlijk als individu zou je ook al kunnen afvragen van, is het ethisch wat ik doe? Hè? Hoe kijken mijn buren hier tegenaan? Zeker als ik ze niet informeer over dat dit gaande is. Je vangt gesprekken op van buren op straat. Audio wordt opgenomen, beeldmateriaal wordt opgenomen. Je loopt voorbij in je versleten pyjama wordt opgenomen. Van alles wordt opgenomen.
0: Misschien wil je dat allemaal niet.
2: Je komt dronken thuis. Ja. Je wordt opgenomen. Dus er zijn. Dus dat is al een vraag natuurlijk. En eigenlijk is het antwoord nee. Dat moet je dus, als je dat goed wil doen, dan moet je natuurlijk toestemming vragen. Je moet de autonomie van mensen en hun vrijheid respecteren. En dat betekent dus ook dat je dat moet bespreken eerst voordat je zoiets installeert. Ja. Ethisch gezien.
0: Ja.
2: En eigenlijk ook juridisch gezien moet je daar iets mee. Maar er is ook nog een ander ding dat speelt. En dat speelt op een veel groter niveau. En dat gaat over die eigenlijk dat hele fijnmazige surveillance netwerk of die surveillance infrastructuur die wordt gebouwd.
0: Mm-hmm.
2: Jij als individu kan zeggen, ja, wat maakt het nou uit? Weet je, dat hele kleine stukje stoep, mijn voordeur, het is handig. En het houdt de criminelen, of tenminste, we kunnen in ieder geval kijken of er iets geks gebeurt bij ons in de straat. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, collectief gezien, al die camera's bij elkaar, die dragen bij echt aan een heel grote infrastructuur. Een surveillance infrastructuur noemen we dat. En dat is een informele. Dus eentje die zonder toestemming is geplaatst. Die, waar geen toezicht op is. Waar geen democratische controle op is. Die niet democratisch tot stand gekomen is. Ja, is dat ethisch? Nee, eigenlijk niet. Hmm. Zeker ook. En dat is nog een heel klein andere dimensie aan die deurbellen. Er zitten natuurlijk big tech bedrijven achter die deurbellen. Dus bijvoorbeeld zo'n Ring, dat is van Amazon. Dat is een Amerikaans bedrijf waar ook wel...
0: Hoe zit dat eigenlijk met die big tech bedrijven? Want mogen die ook gewoon met die beelden aan de haal gaan, Tom?
1: Nou, die beelden belanden in de cloud van die techbedrijven. Dus die belanden vaak in Amerika, maar ook in China. Dus de meeste van dit soort leveranciers komen uit Amerika en China.
0: Er zijn geen regels over. Er is niks over afgesproken met z'n allen.
2: Nou, het is heel schimmig in ieder geval. Het is totaal niet transparant wat ermee gebeurt. En ook in hoeverre bijvoorbeeld ook weer partijen in het buitenland, zoals overheidspartijen in het buitenland, in hoeverre die de beelden kunnen opvragen die bijvoorbeeld Amerikaanse techbedrijven maken via die technologieën, bijvoorbeeld bij jouw huis in Nederland. Dat zou op heel veel vlakken waarschijnlijk onwettig zijn. Alleen het ding is, het is heel lastig om dat dus te checken, te controleren en ook om dat te handhaven.
0: Aha. Ja. Oké, goed. Dan hebben we dus en de politie in een grijs gebied aan het opereren is. Techbedrijven waarvan we niet weten wat ze met die beelden doen, maar die liggen er ergens wel in de cloud of whatever. Ja, en wij met z'n allen die toch met het idee leven dat we onveilig zijn. Hè? Want dat is het wel. Daar begint het veel mee. Die onveiligheid. Laten we eerst eventjes feitelijk ernaar kijken. Is onze maatschappij onveiliger aan het worden?
1: Nou, dus feitelijk zie je juist dat de veiligheid toeneemt. Hè. Dus de afgelopen decennia laten zien minder woninginbraken, minder moorden ook. Maar het gevoel van onveiligheid neemt dan toe. Ja, daar kun je ook weer je vraagtekens bij zetten hoe dat dan komt. Ja, techbedrijven spelen daar in ieder geval ook een rol in. Omdat die heel erg het beeld aanzwengelen van de maatschappij wordt steeds onveiliger. Dat zie je ook in reclamevideo's van in de wereld van vandaag is het nodig om je huis te beveiligen. Er wordt zelfs wel eens gerefereerd naar vroeger toen je de deur niet op slot hoefde te doen. Dus techbedrijven creëren ook zo'n narratief van dat je echt die slimme deurbel nodig hebt, omdat het steeds onveiliger wordt, terwijl cijfers blijken dat het niet waar is.
0: Ja, dan hebben we dus de cijfers, de feiten en we hebben gevoel. Ja, dan ga ik toch even filosofisch doen met jou, Marjolein. Daar ben je voor hier. Hoe zit dat dan? Hoe werkt dat in ons brein? Gevoel versus feiten.
2: Dat lijkt me ook een hele goede psychologische vraag, waar ik niet zo goed het antwoord op weet. Maar ik denk wel, zeg maar, dat... als je heel veel mensen om je heen zeg maar dit soort technologie ziet installeren en de technologie heeft nou eenmaal deze feature dat je op kan nemen en dan normaliseert het. Als je buren dit allemaal gaan doen en iedereen verspreidt ook dat gevoel van maar het is toch handig en het is toch ook onveiliger en ik zag laatst verdachte dingen, dan normaliseert het. Er zit ook een soort van disciplinerend effect aan. Hè? Dus technologieën installeren die dingen in de gaten kunnen houden voor de goede zaak, voor de buurt, voor de wijk, voor de straat.
0: Oh ja. Je bent een goede burger.
2: Ja, je kan meedoen, toch? Je kan ook meedoen. En ik denk ook dat inmiddels dus dat idee dat we bekeken worden ook verder aan het normaliseren is. En dat dat nog verder aan het toenemen is, omdat al die dingen er dus ook zijn. Betekent niet dat het een goed plan is natuurlijk. Normalisering, daar kun je ook tegen verzetten om goede redenen.
0: Ja, om goede redenen, want laten we in die redenen duiken. Want je gaf eerder aan, hè, stel ik kom dronken thuis of ik neem een spannende date mee naar huis. Ja. Ik heb helemaal geen zin dat dat op beeld vaststaat. Nee. Dit zijn nog een soort van onschuldige voorbeelden. Zijn er ook echt voorbeelden en risico's waarvan je zegt, nou, daar moeten we ons echt zorgen over maken aan dit soort surveillance, hè? Buurtapps, dat we elkaar in de gaten houden met camera's.
2: Ja. Ja, ik vond de voorbeelden uit het domstuk echt super goed. Die hele kleine voorbeelden van dat mensen al bekeken worden over hoe ze omgaan met afval, bijvoorbeeld op straat of wat ze. Hè, dus dat al van wie was dat? En dat gaat dat in een buurtapp. Van nou, ik zag dat iemand langsliep. Oh, die is van nummer 44. Zo heet je stuk ook. En dat vond ik een heel mooi klein voorbeeld. Ja, je kan ook denken aan dus echt veel schadelijker dingen waarbij jij misschien ook als minderheid uit de straat vaker eruit gepikt wordt. Oh. Omdat er bijvoorbeeld al bestaande vooroordelen zijn die heersen in jouw straat of in jouw stad of gewoon überhaupt. Dat jij vaker aangemerkt wordt als verdacht met verdachte handelingen. Of als abnormaal of afwijkend. Hè. Wat verdacht is, dat is sociaal geconstrueerd. Dat bedenken we met elkaar. En het ding is met surveillance, dat is niet iets neutraals. Anders hadden we het misschien ook kijken, is trouwens niet neutraal. Maar surveillance heeft altijd een dimensie, een machtsdimensie.
0: Ja, want iemand moet het interpreteren.
2: Ja, toch? En het gaat over controle. En het gaat ook over controle op wat afwijkt van de norm. En wat dat is, dat verschilt misschien per context waarin gesurveilleerd wordt. Kan ook soms goedaardig zijn. Hè? Bijvoorbeeld iemand surveilleren die heel erg ziek is om te kijken of er iets geks gebeurt of zo in het ziekteproces. Maar dus ook heel kwaadaardig. Mm. Omdat wat wij vinden dat verdacht is of afwijkend van de norm, dus ook hele nare vormen kan aannemen, zoals racistische vormen of seksistische vormen. Onderscheid maken op basis van seksualiteit bijvoorbeeld. Mm. Dus eigenlijk van alles en nog wat. Ja.
0: Ben jij daar voorbeelden van tegengekomen ook, Tom, in jouw onderzoek?
1: Nou ja, veel voorbeelden. Dus heel erg gericht op een persoon van wie is deze man die dit hondenpoepzakje niet opruimt. En dan gewoon meteen online een foto erbij van die man.
0: Onbeseftig.
1: dat gebeurt heel makkelijk. Ja, en meer fundamenteel, ik vind het heel interessant hoe er ligt gewoon een architectuur eigenlijk. Dus je hebt 1,6 miljoen slimme deurbellen. Die veranderen echt de architectuur van de samenleving. Die veranderen dus de publieke ruimte. Ook hoe we samenleven in die publieke ruimte. De vrijheid die we daar ervaren om daar gewoon te kunnen zijn, te kunnen afwijken, om ons onbespied te wanen. Ik denk dat een soort subtiele, niet zo heel tastbaar gevolg is, maar wel heel verregaand. Ja. En het verlengen daarvan, ja, maak ik me ook wel zorgen van, hey, wat als hier toch ook een keer Amerikaanse praktijken voorkomen met een politieke wind die waait en een soort politieke partij die aan de macht komt die niet zoveel met onze privacy op heeft, dan ligt er dus wel zo'n hele infrastructuur klaar eigenlijk.
0: Ja, ja. Wat zouden we dan moeten gaan doen? Want het is de publieke ruimte inderdaad, wat je zegt, waar het over gaat. Wie is daar dan uiteindelijk verantwoordelijk voor?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want ja, wie is daar op dit moment, vind ik, houden we de burger een beetje verantwoordelijk voor. Want die heeft die slimme deurbel. En er wordt eigenlijk van die burger, er wordt meer naar die burger gekeken, naar het techbedrijf die het helemaal faciliteert en mogelijk maakt. Dus die burger moet eigenlijk maar zorgen dat hij zijn privacy instelling allemaal goed heeft afgeschermd en zo. En verder kan de AP is dan in Nederland de instantie die hier toezicht op moet houden. Mm-hmm. De autoriteit persoonsgegevens is dat. En die hebben zo weinig slagkracht. Goede bedoeling hoor, echt. Maar die kunnen ook niet hier op handhaven. Dus ik denk dat het echt wel een politiek debat verdient, dat de politiek dit onderwerp ook een beetje op de kaart moet zetten, moet aanzwengelen. Want volgens mij is er geen debat hierover.
0: Nee.
1: Wat willen we hiermee?
0: Wat willen we hiermee? We hebben dus eigenlijk helemaal, we zijn onvoorbereid op dit moment eigenlijk.
1: Ja.
0: Als ik jou goed begrijp.
1: Want ik zat in aanloop naar vanavond ook te denken, hoe ga je hier iets tegen doen? Hoe ga je dit aanpakken als politiek? Maar toen dacht ik, ja, maar weet ik eigenlijk wel zeker of de politiek het wel wil aanpakken. Vinden we dit wel belangrijk? En dat weet ik niet zo goed. Omdat volgens mij ook binnen de politiek veiligheid wordt heel erg als een soort dominante waarde beschouwd. En veiligheid drukt heel veel andere waardes weg. Ja. Ook waarden zoals privacy, die gewoon net wat minder lekker tastbaar te maken zijn. Ja. Dus het is ook een soort van herwaardering van privacy. En hey, privacy is ook iets wat heel belangrijk is voor de publieke, voor de samenleving, voor de democratie, enzovoorts. En dat gesprek mis ik op dit moment wel.
0: Ja, en is het een kwestie van veiligheid versus privacy, Marjolein?
2: Wat mij betreft niet. Jaren geleden schreef ik er een stukje over. Toen zei ik, het is een valse tegenstelling. Dus ten eerste hebben we natuurlijk ook privacy echt nodig, ook voor onze fysieke veiligheid. Mm-hmm. Dus zodat we ons leven zo kunnen leven zoals wij denken dat het goede leven is. Eigenlijk de kern van een autonoom leven binnen een vrije democratische rechtsstaat. Mm. Maar daarbij denk ik ook dat het frame wordt heel vaak ingezet om gewoon rechten in te perken, om bevoegdheden uit te breiden. En dat is eigenlijk, dat is verkeerd. Ik denk dat privacy een heel belangrijke sociale waarde is. Mm-hmm. Het is misschien soms moeilijker om die vrijheid als abstracter begrip te vatten. Maar ik denk wel dat mensen dat prima kunnen voelen. Dus als je er op een gegeven moment achterkomt dat jouw buren gewoon gesprekken van buiten van jou hebben opgenomen, of zonder dat je dat wist, of jou inderdaad binnen hebben zien stommelen met een
0: Date laat u even aan de wereld in. Dit was gewoon een voorbeeld.
2: Maar het was een goed voorbeeld, omdat ik denk dat je dan iedereen weet waar je het over hebt. Het hoeft namelijk niet iets crimineels te zijn. Nee. Het gaat gewoon over je intimiteit binnen je eigen leven en dat daar controle over hebben. En dat is een hele pure vorm van vrijheid die heel belangrijk is. Ja.
0: Goed, dat gesprek moeten we dus voeren. Politiek ook. Maar ook onderling dus, als burgers. Van wat willen we hier eigenlijk mee? En tegelijkertijd hebben we een enorme lobby van die techbedrijven. Is de Europese Unie, zijn wij als Nederland daar wel tegen opgewassen, denk jij?
1: Nee. Ja, ik ben daar wel sceptisch over de macht van Nederland of Europa tegen dit soort techbedrijven. Om die aan te pakken, om die met een soort strengere regelgeving in te perken? Of ben ik dan te sceptisch?
0: Wat denk jij, Marjolein?
2: Nee, tuurlijk kunnen we dat. dat moeten we ook doen.
0: Ja, maar we moeten dat misschien
2: Nee, we moeten dat wel doen. Dus ook al is dat misschien, zeg maar, ik denk dat dat allemaal veel meer kan. Maar we hebben natuurlijk best wel wat slagen gemaakt als Europese Unie. Ja. Dus dat, en daar staan we ook onbekend. Dus dat, alleen dat moeten we natuurlijk doorzetten. We moeten ons niet laten boeien om dat weer verder terug te brengen. Want daar zijn ook natuurlijk, dat gebeurt ook. Dus dat moeten we veel, veel meer aandacht aan besteden. Ja.
0: Welke concrete maatregelen zou jij het liefst willen zien om onze privacy te waarborgen?
2: In het kader van digitale deurbellen. Ja. Nou ja, ik denk dat het heel goed is om hier inderdaad een politiek debat over te hebben. Van dit is dus echt een infrastructuur, een informele surveillance infrastructuur die niet is goedgekeurd door wie dan ook. Dus laten we het daarover hebben. Hoe pakken we dat aan? En ik denk dat we daar ook een maatschappelijk debat over moeten hebben. Dus echt van individu naar individu, van wat je aan je deur hebt hangen is niet alleen maar dat hele kleine dingetje aan je deur. Mm-hmm. Dat oogje waarvan jij denkt dat alleen jij dat beheert. Het is onderdeel van een enorm, het is één nood in een enorm onderdeel van systeem van nood. En je draagt bij aan iets veel groters, wat ook echt mogelijk verkeerd gebruikt zou kunnen worden. Hè? Dus eigenlijk het argument wat Tom ook net inzet. Ja. Dus daar moeten we elkaar ook meer bewust van maken, denk ik. Maar dat is eigenlijk best wel moeilijk. Want ga jij maar eens naar je buurman of buurvrouw toe om te zeggen, die deurbel die je hebt opgehangen.
0: Nou, ik zou het zo doen.
2: Ja,
0: sorry. Ja, hallo. Okay, ja, ik woon in een hoekje van een galerij. Ja. Ik ga even iets oplichten. Ik heb zo'n deurbel, maar die ligt in mijn la thuis. En waarom ik hem niet installeer is omdat mijn voordeur recht tegenover de voordeur van mijn buurman is.
2: Ja.
0: Dan ga ik die man toch niet aandoen. Dat zou echt heel raar zijn. Iedere dag dat hij thuis komt, staat er zo'n camera op zijn voordeur gericht. Dat kan gewoon niet. Ja. Maar ik zou het ook kwalijk vinden als hij dat wel zou doen. Dan zou ik meteen tegen hem zeggen, hallo meneer Blom. Wat doet die camera hier?
2: Ja.
0: Maar of ben ik daar, jij hebt onderzoek gedaan hierna, Tom. Ben ik daar mondiger dan de gemiddelde Nederlander?
1: Ja, ik denk het wel. Ik ben ook wel heel aangenaam verrast hierdoor.
2: Ja, eigenlijk. Zeker.
1: Dus dat argument. Jij ziet dus ook de waarde in van privacy. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik denk dat voor heel veel mensen, die zijn hier uiteindelijk wel gevoelig voor, hoor, als je dat uitlegt. Ik heb ook met heel veel mensen natuurlijk gepraat voor dit stuk. Ik heb ook wel aangebeld met mensen met zo'n slimme deurbel, ook in de wijk. Ik heb er ook wel echt leuke gesprekken over gehad. En als je ze uitlegt, zijn ze er redelijk ontvankelijk voor. Ze kunnen je wel volgen. Maar ik vind dat veiligheidsargument, ik denk ook niet dat ze tegenover elkaar staan, maar ik denk wel dat mensen dat lastig vinden. Dus veiligheid is heel concreet en tastbaar voor ze. En ze snappen heel goed, maar dit vergroot zogenaamd de veiligheid in mijn buurt.
0: Ja.
1: En als ik dan met privacy aankom, stuit ik soms wel een beetje op een soort, dan zie ik ze wel knikken, maar dan denk ik, volgens mij,
0: Je hebt de klokkoorden luiden, maar je weet niet waar de kleding hangt. Een beetje
1: dus
0: dat.
1: Ik vind dat wel lastig. Het is ook niet makkelijk. Maar
0: of je hebt de deurbel gehoord, maar je weet niet waar die hangt. maar goed, okay, dus dat komt nog niet helemaal aan bij mensen. Dat doe je toch een verlangen op een of andere manier naar het spionnetje. Kennen jullie dat nog?
2: Ja.
0: Het kijkgaatje.
2: Ja, dat kleine. Ja.
0: Waarom is dat dan niet meer voldoende?
2: Het is er. En het wordt aangeboden, het is relatief, het is niet per se goedkoop, maar het is voor een heleboel mensen prima en makkelijk te betalen in Nederland om zoiets te doen. Het voelt als een hele kleine kosten om te maken, zeg maar, voor een lage kost om te maken. Voor schijnbaar heel veel convenience of gemak, zeg maar. Ja. En mogelijk ook nog veiligheid. Ja. En ik denk dat dat zie je sowieso met de introductie van nieuwe technologieën. Dat zodra ze dit soort mogelijkheden hebben, dat mensen ze op een gegeven moment gaan gebruiken. En eerst dan heb je zo'n beetje van mensen erop reageren van, oh, moet dat allemaal nou? Ja. Maar eigenlijk normaliseert het vrij snel. En dan is, voor je het weet, is het dus geïntegreerd. Ja. Dus ja, dat maakt ook gewoon dat mensen dat sneller dan gebruiken. Ja.
0: We hebben het nu over die slimme deurbel, Tom. Maar jij gaat binnenkort gewoon een artikel ook schrijven over metabrillen. Want die zijn nu ook in opkomst. Ik bedoel, dat is het volgende toch waar we ons zorgen over moeten gaan maken, of niet?
1: Ja, zeker, zeker. Dus als je het ook in de grotere plaatje bekijkt, als je het hebt over die publieke ruimte en die happen die daaruit worden genomen, dan heb je die slimme deurbel. Dat is natuurlijk niet het enige. Het aantal camera's in de publieke ruimte neemt gewoon heel erg toe. En dan zijn er nu ook nog die metabrillen erbij, die nog indringender misschien wel zijn dan deze deurbellen.
0: Dus komt er iemand je woonkamer in met zo'n metabril,
1: ja,
0: en die filmt
1: overal,
0: even je hele huishouden.
1: Op het strand, in parken, noem maar op. Het wordt echt... Ik zie dat wel als een soort kantelpunt ook wel. Van, gaan we dit als maatschappij accepteren, zelfs die metabril? Of wordt hier wel echt duidelijk gezegd van, dit gaat echt een grens over en nu gaan we een stap terug doen met die surveillance en deze brillen?
2: Ja, sowieso. Ik wil nog wel eventjes ook hier een lans breken voor gender aspect, zeg maar. Want bij heel veel natuurlijk van die surveillance-ware die je ook in je huis plaatst. Slimme thermostaten, dus digitale deurbellen, maar ook die meta-glasses. Ja. 3 keer raden wie daar echt de klos bij zijn voor, ja, dus vrouwen. Dus het stiekem filmen van vrouwen.
0: Oh ja, met die brillen inderdaad.
2: Ja. Maar dus er is ook net een heel onderzoek geweest van een Engelse organisatie die dus heel veel klachten kreeg van vrouwen die te maken hadden met huiselijk geweld en stalking, waar dit soort apparatuur ook gewoon voor wordt misbruikt. Echt voor wordt ingezet om vrouwen te controleren en onder de duim te houden. Digitale deurbel. Ik zag dat je gisteravond om 10 uur thuis was. Ik dacht dat wij hadden afgesproken dat je om 9 uur vanavond thuis zou zijn. Heb jij gedronken? Met wie kom jij thuis?
1: Dat gebeurt heel veel.
2: Dat gebeurt dus heel erg veel. En dus die metabrillen, dat is echt nog weer in de next level erbovenop. Vrouwen zijn daar echt zwaar de klos in met dit soort technologie. Dus gewoon bannen. Echt.
0: Ja, vrouwen de klos, minderheden de klos.
2: Iedereen sowieso.
0: Iedereen
2: is sowieso de klos. Maar er zijn altijd groepen die erger te lijden hebben onder dit soort toxische uitwassen van surveillance technologieën. Ja.
0: Het is misschien heel raar, maar het kan natuurlijk ook andersom gebruikt worden. Je kan ook een metabril gebruiken om juist ervoor te zorgen dat je bewijs hebt van wat er in je huis gebeurt.
2: Ja, dus dat is daar heb je ook wel onderzoek naar van hoe je het ook als countersurveillance kan inzetten. Ja. Van onderaf, dat klopt. Maar eigenlijk wil je daar gewoon überhaupt niet komen.
0: Nee, waar stopt het ook?
2: Ja, precies.
0: Samen met z'n allen met camera's hebben een soort van wapenrace, inderdaad.
2: Ja, en dat is het natuurlijk op een gegeven moment. Het wakkert ook wantrouwen aan. En het kan dus ook hele onveilige situaties juist creëren. Terwijl je misschien denkt dat het voor je veiligheid of voor je gemak of efficiëntie is. En misschien is dus één belangrijk ding. Van, ook al is die vrijheid dus zo moeilijk om zo concreet te maken. Hè, dit soort verhalen zijn, dat helpt wel een beetje. Maar één ding wat je dus wel zeker weet met de introductie van dit soort technologieën is, nou, niet per se dat het er veiliger op wordt in je straat, maar je weet wel 100% zeker dat er wordt ingeleverd op die vrijheid.
0: Ja. Hè,
2: op die privacy. Omdat privacy nou eenmaal vrijheid beschermt. Dus dat is eigenlijk best wel concreet en zekers. Ja.
0: Dank jullie wel voor deze uitleg en inkijkje. Marjolein Lansing, universiteitsdocent techniek, filosofie aan de UvA. En Tom Groosveld, journalist van de Groene Amsterdammer.
3: NPO Radio 1.
0: Het is 8:30 inmiddels, het NOS-nieuws met Jan van der Putten.
4: In de Amerikaanse staat Ohio zijn gisteren 3 Nederlanders om het leven gekomen bij een verkeersongeluk, bevestigt Buitenlandse Zaken in Den Haag. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Volgens Amerikaanse media is een van hen de bestuurder. Hoe ernstig zij gewond zijn, is niet duidelijk. NS versobert de stakingsvergoeding voor treinreizigers. Bij een staking konden reizigers de kosten van hun misgelopen rit terugkrijgen en ook de kosten voor vervangend vervoer. Dat laatste deel, dat is geschrapt. Landbouwvoertuigen op de snelweg zijn gevaarlijk en strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie. En dat is niet in strijd, zegt het OM, met het demonstratierecht. De burgemeester moet vooraf toestemming geven voor een demonstratie. En de Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Een 10e graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018.
3: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Straks behandelen de Koninklijke Weg en horen we hoe België een nieuwe prins heeft gekregen. Maar nu eerst.
3: Tegendraads.
0: Ja, met algoritmes en zogenaamde shadowbans bepalen grote bedrijven wat wij wel en niet te zien krijgen. Meerdere maatschappelijke organisaties, waaronder campagnebureau De Goede Zaak, maken zich grote zorgen en ze zijn een burgerinitiatief gestart. Aan de lijn heb ik Jasmijn Haak-Wegman, campaigner bij De Goede Zaak. Goedenavond, Jasmijn.
5: Goedenavond.
0: Jasmijn, laten we maar bij de kern beginnen. Waar maken jullie je precies zorgen over?
5: Nou, we maken ons zorgen over een aantal dingen. Op dit moment zien we dat de grote big tech sociale media bedrijven bepalen wat wij zien en daar eigenlijk geen inzicht over geven. Dus sommige posts zien we heel veel van. Denk bijvoorbeeld aan hoe makkelijk jongens tegenwoordig in de manosfeer terechtkomen. Ja. En van andere posts zien we heel weinig. En dan zien we dat bijvoorbeeld bij posts van maatschappelijke organisaties en activisten, dat die om de zoveel tijd opeens helemaal geen bereik meer hebben, terwijl ze wel bereik hadden. En dan ontstaat er een vermoeden van shadowbanning. Maar we hebben de laatste tijd ook gezien dat posts helemaal verdwijnen en dat zelfs hele accounts worden verwijderd, zonder dat sociale mediabedrijven daar iets van zeggen.
0: Aha. En dat shadowbannen, dat houdt dus in dat ze een soort van, ja, ik weet niet, achter een gordijn verdwijnen of iets dergelijks. In ieder geval niet in de etalage terechtkomen, dit soort posts. Ik kan me om verschillende redenen inbeelden waarom dat problematisch is. Maar zou je dat eens kunnen uitleggen, Jasmijn?
5: Nou, veel mensen die beschouwen sociale media nog heel erg als, oh ja, als wat ik daar zie, dat zal wel veel gedeeld worden. Daar zullen wel veel mensen het mee eens zijn. Hmm. Maar die bedrijven hebben heel veel invloed op wat wij wel en niet zien. Dus nu zie je sommige meningen heel veel. Zeker meningen die haat oproepen. En meningen die bijvoorbeeld meer pro-klimaat zijn, die pro-vluchtelingen zijn, die pro queerrechten zijn, die worden vaker onderdrukt, zien we. En dan lijkt het dus alsof de meerderheid online daar allemaal niet voor is. Terwijl dat is helemaal niet waar.
0: Maar is het ook niet wat je zelf het meest liked en ziet? Want ik heb het idee dat mijn hele algoritme vol zit met activisten op het linkse spectrum, om het zo maar te zeggen.
5: Nee, het klopt wel dat je algoritme zich een beetje aansluit op wat jij vindt.
0: Ja.
5: Dus als je een hele sterke voorkeur aangeeft online, dat je dat terug ziet. Maar als je kijkt naar wat een gemiddelde persoon ziet, zie je dat dus dat daar de neiging neigt naar de andere kant.
0: Hmm.
5: En dat post daar, en zeker de laatste tijd, steeds van de meer maatschappelijke kant steeds minder bereik krijgen. En dat is eigenlijk nog zorgwekkender, dat hele accounts en posts verdwijnen.
0: Ja, ja, ja. Hey, je vertelt het allemaal. Zijn er ook onderzoeken naar gedaan waar we verder in kunnen duiken?
5: Zeker, er zijn verschillende onderzoeken over gedaan de afgelopen tijd. En het is groot in het nieuws geweest 2 maanden geleden dat bijvoorbeeld 70 queer accounts verwijderd zijn.
0: Mm-hmm.
5: Dus we zien daar wel verschillende trends in. En daarom heeft de EU dus deze dingen ook verboden. En moet een sociale mediabedrijf tegenwoordig laten weten als je dingen verwijderd worden of als je onderdrukt wordt.
0: Mm-hmm.
5: Maar we zien in Nederland dat het niet gebeurt.
0: Oké. Je refereert naar die Digital Service Act, hè, van de Europese Unie. Daarin wordt voorzien dat techbedrijven die moeten hun gebruikers informeren als bijvoorbeeld hun account weg wordt gehaald of als ze bepaalde berichten niet verschijnen in algoritmes, als ik jou goed begrijp.
5: Ja, zeker.
0: Juist.
5: En we zien nu dat niet altijd gebeurt.
0: Nee.
5: En dat er ook niet altijd wordt verteld waarom en hoe je dan accounts weer terug kan krijgen.
0: Juist. Dus daar willen jullie wat aan doen met jullie burgerinitiatief. Waar roepen jullie concreet toe op?
5: Ja, we willen dat hier dus dat dit harder gehandhaafd wordt. En daarvoor hebben we in Nederland, ziet het ACM hier op toe. En we willen dat er meer onderzoek wordt naar gedaan naar wat de impact van shadowbanning precies is. En dat er gehandhaafd wordt op dat er nu shadowbanning plaatsvindt en accounts verwijderd worden. Hmm. En ook vinden we het heel belangrijk dat mensen een plek hebben om naartoe te gaan als dit hen overkomt. Want dit is voor zeker bepaalde activisten gewoon hun hele bereik dat verdwijnt van de een op de andere dag. En dan sta je in je eentje tegenover zo'n gigantisch sociale mediabedrijf. Hmm. En wij willen dat die mensen wel ook hulp krijgen, zodat ze er niet alleen voor staan.
0: Oké, dus een burgerinitiatief. Waar kunnen mensen tekenen als ze mee willen doen?
5: Op de website van De Goede Zaak, onder burgerinitiatief. Big Tech bepaalt wat jij ziet.
0: Helder. Dankjewel, Jasmijn Haak-Wegman van campagnebureau De Goede Zaak.

0: Beyoncé hoor je met Love on Top. De rode draad. Het is nu echt officieel, hè? België krijgt er een nieuwe prins bij. Nu prins Laurent zijn buitenechtelijke zoon Clément wettelijk erkend.
1: Het is officieel. Dit is de nieuwe prins van België, Clément van de Kerkhoven. Hij is 25 jaar en komt uit Oostende. En nog maar sinds vorig jaar weten we dat hij de zoon is van prins Laurent.
2: Vorig jaar gaf prins Laurent toe dat Clément zijn zoon is en heeft dit nu ook officieel op papier gezet in het gemeentehuis. Daardoor is Clément nu een echte prins en zal hij later een deeltje van de erfenis van prins Laurent krijgen.
0: Nou, Laurent is zeker niet de eerste royal met buitenechtelijke kinderen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een ware traditie is binnen Europese koningshuizen. Waarom het desondanks vaak toch tot veel commotie leidt, ga ik bespreken met Belgische koningshuisdeskundige Wim de Hans-Schutter. Goedenavond, Wim.
3: Goedenavond.
0: Hallo. En ik heb ook aan de lijn royalty-kenner Josine Drogendijk. Goedenavond, Josine.
4: Goedenavond.
0: Wim, ik begin even bij jou, hè? Want prins Laurent had zijn zoon al publiekelijk erkend. Dat wisten we. Maar nu is het dus wettelijk. Is dat meer betekenisvol?
3: Ja, absoluut. Om even de chronologie te schetsen. In september vorig jaar, bijna een jaar geleden, heeft Clément een tv-interview gegeven om te zeggen: mijn vader is prins Laurent. Laurent heeft op dat moment ook een perscommuniqué uitgestuurd om te bevestigen dat hij wel degelijk de vader is. Mm. Dus voor de buitenwereld was het toen op dat moment al duidelijk van ja, dat is vader en zoon. Maar die officiële erkenning, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Laurent is 6 maanden later in februari naar de burgerlijke stand gestapt, naar het gemeentehuis, om het ook officieel vast te leggen. Mm. Dus er is eigenlijk wel een verschil tussen het toegeven publiekelijk en het ook officialiseren. Want dat is tot gevolg dat Laurent echt bevestigt: ik ben de vader. Daardoor kan Clément bijvoorbeeld de familienaam van de koninklijke familie aannemen van Saxen-Coburg. En hij krijgt ook de titel van prins van België. Hij heeft dat automatisch gekregen in februari, op het moment dat alles officieel is gemaakt.
0: Ja, en centjes natuurlijk, hè? Ik hoorde net iets over de erfenis, geld, toch?
3: Dat klopt, ja. Maar in België wordt er een beetje ook het onderscheid gemaakt van, Clément gaat nu een dotatie krijgen, een staatstoelage, wat voor alle duidelijkheid helemaal niet het geval is. Het is niet dat hij van de belastingbetaler geld krijgt, maar het is wel zo dat hij erfgenaam wordt van prins Laurent, dat hij recht heeft op hetzelfde deel van de erfenis van Laurent als de andere 3 kinderen die Laurent heeft met zijn echtgenote Claire. Maar Laurent heeft al gezegd van: ik ben helemaal geen rijke man, ik heb meer geld nodig, ik heb meer dotatie nodig, ik heb meer geld uit de schatkist nodig, de Belgische schatkist, maar...

0: ja, of hij heel rijk gaat worden, Clément, na de dood van zijn vader, is een heel andere zaak.
1: Ik ben natuurlijk een echte Hollander. Ik wil even weten hoe het met de centen zit. Maakt het trouwens het Belgische volk iets uit dat dit nu allemaal wettelijk en officieel is vastgesteld?
0: Goh, het was wel een bommetje in september toen het duidelijk werd dat Clément de zoon is van Laurent. Ook al waren er al jarenlang vermoedens dat het zo was. Zelfs tijdens de zwangerschap van Wendy van Wanten, zijn moeder, werd al gezegd van Laurent is mogelijk, waarschijnlijk de vader van Clément. Of het op dit moment nog echt een schokgolf heeft veroorzaakt, nee. In alle eerlijkheid, ik denk dat Laurent er ook beter uitgekomen is. Om het even open te trekken naar de Belgische geschiedenis. Koning Albert, de vader van Laurent, heeft ook een buitenechtelijke dochter. Hij heeft jarenlang geweigerd om haar te erkennen. We spreken dan over Delphine. Oh, Delphine Boel vroeger. Laurent heeft eigenlijk meegewerkt met Clément door te erkennen, ik ben de vader, door ook naar het gemeentehuis stap om te zeggen, ik ben de vader. Dus er is veel meer goodwill voor Laurent in dit geval. Terwijl koning Albert wel werd afgerekend op zijn halsstarrigheid om Delphine lange tijd niet te erkennen als zijn dochter.
1: Ja, laten we even luisteren naar Delphine. Wat zij daar zelf over zei in 2020 was dat, tijdens een persconferentie, nadat ze dus erkend was.
2: Well, I mean, there's one part of me, of course, that's still bruised. I mean, actually hurt. Of course, and that's going to stay forever. But the law system here has not compensated, but it's helped me enormously to feel accepted.
1: We horen Delphine zeggen van ze voelt zich geaccepteerd en dat werkt ook echt. Wat voor rol heeft zij nu eigenlijk in België?
3: Nou, we zien er eigenlijk vooral op de Nationale Feestdag van België. En zoals wij natuurlijk in Nederland Koningsdag hebben, waarbij iedereen daar klaar staat om handjes te schudden, is dat in België toch wel een meer formelere dag, ook met een militaire parade. En bij dat onderdeel is prinses Delphine ook aanwezig. En dat ontgaat ook niemand, moet ik daar gelijk bij zeggen. Normaal gesproken dan zo'n moment dat draait om de koning en de koningin. Maar met haar kleding weet Delphine altijd weer het gesprek van de dag te worden.
1: Is dat omdat ze hele mooie kleding heeft? Of ik heb het even niet gevolgd. Wat is er zo bijzonder aan de kleding?
3: Nou, de ene keer is het de kleur, de andere keer is het het printje. Het is vaak ook het gebrek aan stof bijvoorbeeld. Het is altijd heel uitgesproken, heel artistiek op het randje. Vaak over het koninklijke randje. Zo'n prinses die net nieuw is, daar wordt toch naar gekeken van hey, past zij binnen het systeem? Past zij binnen het beeld dat wij hebben van de monarchie? En dat is in ieder geval nog geen volmondig jaar.
1: Ja, precies. Zo zullen we even naar Clément gaan luisteren. Even terug naar hem. In de VTM-documentaire Clément, zoon van, vertelt hij waarom hij zijn vader graag wil leren kennen.
4: Ik word 25. Voor mij is het ook gewoon, we zijn ook allemaal mensen. Nee. In principe is er daar ook niet verkeerd mee. Zowel mijn vader heeft ook niet verkeerd gedaan. Zowel mijn mama heeft ook niet verkeerd gedaan. Ik wil gewoon normaal door het leven kunnen gaan. En niet de hele tijd dat terugkomende van weet je eigenlijk wel wie dat je vader is. En ik wil gewoon alleen met mijn pa gewoon een pint gaan drinken. Zo staat.
1: Dit is toch hartverwarmend, Josien. Hij zegt eigenlijk, Clément zegt, ik wil gewoon vooral een pintje drinken met mijn vader. En als je dan net, vertel je ook over Delphine. Ja, ze gaat over het randje misschien om te komen wat koninklijk wel en niet kan qua kleding. Het zijn ook maar gewone mensen. Vergeten we dat wel eens?
3: Ja, en ik denk dat ik ben zelf momenteel bezig met de boekenserie De Zeven Zussen. Nou, misschien ken je het. En dat gaat allemaal over zeven zussen die dan hun herkomst willen achterhalen. Ze zijn allemaal geadopteerd. En dan voel je ook heel erg in tijdens dat lezen van ik kan me heel goed begrijpen dat je wilt weten van wie stam ik nou af? Waar bepaalde eigenschappen, waar komen die vandaan? En daar hoef je niet eens een prins of prinses voor te zijn om dat te begrijpen.
1: Zullen we de geschiedenis even induiken? Want dat is altijd wel een bewijs voor wat er in de toekomst verder nog gaat gebeuren vaak, hè? Nou, zijn buitenechtelijke kinderen bij de Europese koningshuizen van alle tijden, toch, Josien? Dat kunnen we wel stellen.
3: Ja, dat is echt wel een traditie. En natuurlijk heb je het gezien bij de koningen, maar ook zeker ook bij de prinsen rondom de troon. Hè. Die hadden niet altijd een even duidelijke opdracht. Die moesten meer in de wachtkamer zitten voor het geval dat er ooit een keer een andere prins nodig was. Ja, en verveling en mooie dames in de omgeving, dat leidde nog wel eens tot buitenechtelijke kinderen, ja.
1: Oh ja, is het ook zo gegaan in België, Wim?
0: Ik herken inderdaad, als Josien het zegt, verveling speelde ook een beetje mee met koning Albert. Om de geschiedenis een beetje te schetsen, om een lang verhaal kort te maken. Albert zag er lang niet naar uit dat hij koning ging worden. Alles lag bij zijn broer koning Boudewijn, die was kinderloos gebleven. Dan ging uiteindelijk de zoon van Albert, werd voorbereid om ooit zijn oom Boudewijn op te volgen. Dus Albert had jaarlang, decennia lang, eigenlijk niks om handen. Hij was wel getrouwd met Paola. Maar ja, ook een beetje uit verveling is hij rond gaan kijken. Hè, wat er voor ander moois nog op de wereld rondliep. En zo is hij bij een barones terechtgekomen, Sibylle. Een prachtige vrouw, even knap als zijn echtgenoot Paola. En ja, met Sibylle heeft hij dan een buitenechtelijke dochter gekregen. Hè, dus verveling zal daar misschien ook een beetje hebben meegespeeld. Mm. En niks om handen hebben.
3: Wat denk ik ook meespeelt, is dat natuurlijk heel veel koninklijke huwelijken in het verleden helemaal niet gebaseerd werden op liefde. Dus er werd gewoon gekeken, wat is qua geopolitiek, wat is qua status, wat is qua portemonnee nou slim om te trouwen. Dus uiteindelijk was dat vaak de basis voor een huwelijk. En ja, als je dan moet trouwen met een hele lelijke neef of een hele stomme achterneef, dan was het wel eens een hele moeilijke zaak om dan trouw te blijven. Dus je zag ook zelfs bij de vrouwen, zag je wel minnaressen, maar dat was natuurlijk wel een stuk ingewikkelder dan bij de mannen. Want ja, had je dan een minnaar als vrouw en er kwam een buitenechtelijk kind, dan was dat wel gelijk natuurlijk heel erg zichtbaar.
1: Ja, of kon je dan nog wegkomen met, dat is eigenlijk van, je weet wel.
3: Ja, dat werd zeker wel gedaan, maar niet alle verstandshuwelijken werden ook geconsumeerd meer, om het maar eventjes zo te zeggen. Dus dan was het wel een heel duidelijk bewijs. Maar voor de buitenwereld, dat was toch vaak wel het belangrijkste. Hè? Als de buitenwereld maar dacht dat alles goed zat, dan was het goed. En je hebt natuurlijk niet zoals nu met Delphine ook wat gebeurd is, van die DNA-testen, dat je haast kunt afdwingen van, laat maar zien dat of je mijn vader bent, ja of nee. Dat had je vroeger niet. Dus dan kon je een keer zeggen van, die oren, ja, het is wel een match of die neus. Maar ja, meer dan dat kon je soms ook niet bewijzen.
1: Hoe zit het trouwens in ons eigen Nederlands Koningshuis? Ja, er gaat bij mij een belletje rinkelen met de klank Prins Bernhard.
3: Ja, ik denk dat het belletje is dat het hardste rinkelt, inderdaad. Al tijdens zijn leven waren er allerlei geruchten dat hij een buitenechtelijke dochter zou hebben. Die werden steeds sterker in de tijd van de Lockheed-affaire, omdat Prins Bernhard had geld nodig. Maar iedereen vroeg zich toch ook wel af, waarom dan? Want het potje van de Nederlandse monarchie, dat bood toch ook wel het een en ander. En toen werd ook al wat duidelijk, dat geld gaat voor een deel naar Parijs. Maar waarom dan? Toen kwamen de geruchten al steeds meer naar buiten van, daar zou een buitenechtelijke dochter rondlopen. Maar ook een beetje naar koningin Juliana toe werd er toch voorzichtig over gecommuniceerd in de media. Dus men wilde haar toch ook niet kwetsen. En dat is eigenlijk hele lange tijd zo geweest. Totdat Bernhard ook wel zijn einde voelde naderen en dacht van, ja, maar wacht eens even, als ik nu hier niet openlijk over communiceer, dan wordt dit later naar buiten gebracht als een soort schandaal. Dus heeft hij een interview gegeven met twee Nederlandse journalisten, en dat interview is toen na zijn dood gepubliceerd. En toen kwam hij met het nieuws dat hij niet één, maar twee buitenechtelijke dochters had.
1: Je hebt het over kwetsen, inderdaad. Ik weet niet hoe jij erover nadenkt, Wim, maar we zitten hier met z'n drietjes zo te praten, hè, over hele intieme zaken van een familie. En ergens ook een beetje, misschien laat ik voor mezelf spreken, een beetje verlekkerd. Is het iets waar jullie wel eens moeite mee hebben?
0: Absoluut, want je spreekt natuurlijk over het privéleven, weliswaar van publieke figuren. En als ik de situatie naar België trek, en wat ook Josine daarnet zei, ik denk dat in het geval van koning Albert en zijn buitenechtelijke dochter Delphine Boel toen nog het ook heeft meegespeeld dat Albert een publiek figuur is. Dat voor hem extra moeilijk was om toe te geven dat zij zijn buitenechtelijke dochter was. Haar bestaan is in 1999 uitgekomen. Hij heeft toen beslist om daar niet op te reageren, om haar bestaan niet te bevestigen, nog te ontkennen. En op een gegeven moment heeft hij zich daardoor in een onmogelijke positie gebracht om nog eens terug te komen op wat hij nooit heeft bevestigd, om dat opeens wel te bevestigen. Als je begrijpt wat ik bedoel, als publieke figuur maakt het voor hem extra moeilijk om toe te geven wat eigenlijk iedereen wist.
1: Want het heeft wel degelijk impact, hè, Josephine, op de geloofwaardigheid of populariteit van een koningshuis, of niet?
3: Ja, als je het hebt over de situatie van Laurent. Kijk, hij heeft gechanst voor zijn officiële relatie en voor zijn officiële verloving en huwelijk met prinses Claire. Dus de meeste mensen hebben daar prima begrip voor. En die denken, nou, hè, dat is iets uit het verleden, prima. Dat zie je ook bij prins Albert van Monaco. Die heeft ook twee buitenechtelijke kinderen. Daar verschijnt hij mee op de rode lopen. Hebben mensen niet zoveel problemen mee. Maar als het gaat om een buitenechtelijk kind dat geboren is tijdens een lopend huwelijk, ja, dan wordt het een stuk ingewikkelder. Want de monarchie is toch een instituut dat, nou ja, gebaseerd is ook op stabiliteit, ja, continuïteit, betrouwbaarheid. En als je dan opeens hoort over een buitenechtelijk kind, dan beginnen die waardes toch wel een beetje te wankelen. En je moet je toch eens voorstellen dat nu opeens bekend zou worden dat Amalia nog een halfbroer zou hebben. Ik noem maar iets.
1: Nou,
3: Maxima is een publiekslieveling. Ik denk dat dan vooral de boosheid heel erg gericht wordt op koning Willem-Alexander. Ook vanwege de verontwaardiging van, kijk eens wat u thuis heeft rondlopen. Een prachtige koningin, onze koningin. En dat omdat juist Maxima zo'n publiekslieveling is, dat daar toch echt wel veel woede en verontwaardiging in gaat ontstaan.
1: Dat zou dus ook wel echt een groot schandaal zijn dus eigenlijk. Ik had verwacht dat we er anno 2026 iets relaxter mee om zouden gaan.
0: Het heeft misschien ook mee te maken hoe je ermee omgaat. Als het verhaal van Josine zou kloppen, zou Willem-Alexander echt wel moeten kijken naar hoe koning Albert het gedaan heeft en het op die manier zeker niet doen. In België zeggen we altijd of refereren we naar wat de Franse president Mitterrand heeft gedaan in de jaren 80 of 90 toen uitkwam dat hij ook een buitenechtelijke dochter had, heeft hij toen met Ealar en dan, het feit dat ik een buitenechtelijke dochter heb, wat maakt het eigenlijk uit? Daardoor heeft hij een hele crisis weten te ontzenuwen. Natuurlijk, een buitenechtelijk kind maakt altijd wel een beetje, ja, dat tast de geloof vaardigheid aan van een koning, van een staatshoofd. Maar het is natuurlijk de manier waarmee je ermee omgaat als zoiets uitkomt, dat misschien nog veel crucialer is voor de perceptie bij de bevolking.
1: Helder, dank jullie wel voor deze toelichting. Wim de Hans Schutter en Josine Drogendijk, dank jullie wel voor dit gesprek.

0: Everything but the girl missing hoor je. Zometeen om 9 uur begint NEC en haar Champions League wedstrijd tegen Bodø/Glimt. Sorry. Frank Wielaert en Jeroen Elshoff. Hangt er al een echte Champions League sfeertje in Nijmegen?
1: Nou ja, de grote Champions League, het grote Champions League logo ligt op de middencirkel. Dus en dan hier heeft iedereen heel veel zin in die hymne. Die ze zo, waar ze zo naar verlangde het afgelopen seizoen. Dat gaat vandaag daadwerkelijk gebeuren. Op de tribune is het thema van het lelijke eendje. Dat een mooie zwaan is geworden op weg naar de Champions League. Helemaal doorgevoerd, sinds vorige week ingezet. En nu is de zwaan op weg naar dat ticket. Aan de, van de ene kant van de tribune naar de andere kant van de tribune. Via een groot spandoek. Dat door de supporters over die hele tribune wordt gedragen. Kortom, iedereen heeft er ontiegelijk veel zin in. De spelers staan in de spelerstunnel. Bodø/Glimt is een zeer gevaarlijke tegenstander voor NEC. Maar andersom is dat denk ik ook gewoon zo. Ik heb in ieder geval heel veel zin in deze wedstrijd. En ik ben in Nijmegen niet de enige, kan ik je vertellen. Iedereen zit echt te springen om deze wedstrijd. En wat het allemaal zou kunnen worden. De verwachtingen zijn hoog wat dat betreft. Dus we gaan er eens lekker voor zitten met z'n allen.
0: Nou heb ik begrepen dat een aantal spelers van NEC best op leeftijd zijn. Kunnen ze het tempo van zo'n Champions League wedstrijd 90 minuten volhouden?
1: Als iets de specialiteit is van NEC, dan is het wel tempo en volhouden. Dus ook die jongens die al dik in de 30 zijn. Dat zijn Tadić, Linssen, Sherry. Ja, die kunnen dit allemaal volhouden. Dat kunnen we volmondig zeggen. Hebben we afgelopen weken ook gezien tegen Olympiakos. Ze waren ze op tempo en op ervaring gewoon uiteindelijk de baas.
0: Als zij het kunnen volhouden, dan kunnen wij dat ook straks langs de lijn. En omstreken hoor je er meer over. Wij zijn er morgen weer. Fijne avond.

0: NPO Radio 1. Max.
1: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat al zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
0: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
2: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
3: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
1: Natuurlijk, ja, een goed doel, zoiets.
3: Nou, goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
4: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u.
1: Ik ben 61, meneer Scherder.
4: Oh, pardon.
0: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
5: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
0: NPO Radio 1, 9 uur.
15: Jeroen Stomphorst en Guido van Dijk.
16: Een heel goedenavond. In de Goffert klonk zojuist voor het eerst de Champions League hymne voor NEC tegen Bodø/Glimt in de play-offs voor de Champions League dus.
17: We volgen de wedstrijd bijna helemaal in langste lijn en omstreken. Eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.
18: Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
19: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aan gebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
18: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij het instorten van een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 100 doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten er bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog zal oplopen. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden er nog veel mensen vermist. De goudmijn staat niet onder toezicht van de autoriteiten. In de regio zijn vaker zware mijnongelukken. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. Datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die verduidelijking komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, maar alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester toestemming heeft gegeven. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui. Graad of 14 is het vannacht. Morgen buien met onweer, ook wat zon en 20 of 21 graden.
5: Ster.
20: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
21: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
24: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
25: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
24: Oké.
25: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
28: De hete zomer, Crayon rolluiken.
29: Geluidsoverlast.
28: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
29: Crayon rolluiken.
30: NPO Radio 1. EO NOS.
31: Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Guido van Dijk.
17: Ja, het is eindelijk zover. NEC speelt tegen Bodø/Glimt in de voorronde van de Champions League.
16: Ja, de wedstrijd is al een paar minuutjes bezig, dus we gaan maar heel snel naar onze commentatoren ter plekke. Frank Wielaert en Jeroen Elsolveren. Een hele goede avond. Is er al het een en ander gebeurd?
32: Er is het een en ander gebeurd, maar het staat nog wel 0-0. We zijn 5 minuten onderweg in de Goffert. Ja, we kunnen eigenlijk het eerste uur al vullen, gaan we niet doen, over de ambiance en de sfeer vooraf. We hebben de hymne gehoord, we hebben de opkomst gezien. We hebben dolgelukkige, betraande, emotionele mensen om ons heen gezien hier in dit stadion. Want NEC staat op de rand van het halen van de Champions League. En dat is natuurlijk al genieten met het zien van al die sterren in de middencirkel. Maar het gaat om het voetbal en NEC heeft een eerste kans gecreëerd. Een bal voorlangs van Linz en NEC is brutaal zoals we de ploeg kennen. En al op zoek naar een volgend moment tegen de Noorse stuntformatie van vorig seizoen. En een volgend schot zien we hier van Linz. Ja, om het begin, het laatste half uur en de eerste 5 minuten van deze wedstrijd samen te vatten, Frank. Het is genieten. Maar het is pas net begonnen.
33: Ja, precies. Je zult merken, de vorige wedstrijd, Olympiakos tegen NEC hier vorige week.
1: Die sfeer deed me heel erg denken aan de laatste groepswedstrijd van de laatste Europese campagne van NEC. Thuis tegen Udinese toen ze zich verrassend plaatsten voor een knock-out fase van de UEFA Cup heette dat toen nog. Moet je nagaan hoe lang dat geleden is. Zo lang voelt dat ook al. Toen was de sfeer werkelijk elektrisch. Ik herkende wat van die sfeer vorige week tegen Olympiakos thuis. Kun je nagaan als dit vandaag goed afloopt wat we dan allemaal gaan meemaken. En het voelt nu al zo speciaal. Het publiek heeft er zo ongelooflijk veel zin in. Je merkt dat al de hele dag in Nijmegen. Je ziet overal vlaggen uit huizen hangen. En nu dus deze wedstrijd met Bischoff aan de linkerkant van het veld. Na dik 5 minuten aan de bal. Probeert die bal binnen te houden in het rechtstreekse duel met zijn tegenstander. Krijgt de ingooi mee in ieder geval. En dus kan NEC gaan gooien. Dat gaan ze doen via Fonville. Die kan ver gooien. En dus zullen de meeste afstand nemen. Le Breton blijft dan een beetje in de buurt. Deze wedstrijd ook weer Tadić in de basis. Maar dat verbaast helemaal niemand meer. Want hij is ongeveer de fitste van allemaal. Ook al hoort hij bij de oudste spelers. De bal gaat even terug naar Storm. NEC dus nog altijd in balbezit. De enige ploeg in deze wedstrijd tot nu toe die de mogelijkheden heeft gehad om iets te doen in het strafschopgebied van de tegenstander. Nu een overtreding gemaakt met balbezit voor Boedeklimt.
32: Ja, Boedeklimt, de naam is genoemd. En daar kunnen we nog wel wat meer over vertellen. Omdat het spel even stil ligt na een overtreding gemaakt door NEC. Dus vergeet niet, het is niet zomaar een tegenstander, hè. Deze tegenstander van NEC, de stuntploeg vorig jaar in de Champions League. Het schakelde de finalist van het jaar daarvoor uit. Internationale, het won van Atletico Madrid vorig seizoen. Het won thuis in Noorwegen van Manchester City. Het is niet zomaar een elftal dat hier onder leiding van de succestrainer Kjetil Knutsen is gekomen. Deze ploeg is gewend om in de Champions League te spelen. En dus ook daarbij de favoriet voor deze ontmoeting. Simpelweg omdat de prestaties de laatste jaren van de Noorse ploeg dat hebben aangetoond. NEC zal dus aan de bak moeten hier in Nijmegen. En volgende week in de buurt van de Poolcirkel bij de return. Het jagen is begonnen op het middenveld van NEC. Zoals we dat kennen van de ploeg van Schreuder. Maar de bal gaat rond bij de Nooren. Die spelen in een volledig geel tenue, prachtig tenue. En dus niet zo heel snel in de war raken van een ambiance. Want ze zijn de laatste jaren echt machtiger en groter gewend dan, met alle respect, de Goffert in Nijmegen.
1: Ja, maar ze zijn niet een tegenstander gewend zoals NEC. Want NEC voetbalt als geen enkele andere tegenstander. Dat zei Knutsen ook, de trainer vooraf gaan aan deze wedstrijd. Ja, ze doen het wel echt heel erg anders dan wat we tot nu toe gewend zijn. Maar we denken dat we de sleutel hebben gevonden. Tot nu toe is daar nog niet zo gek veel van te merken. Hoewel die Noren ook uitstekend druk kunnen zetten op het middenveld. En daar dus regelmatig ook vlot de bal weer terug hebben. En nu dus ook kunnen rondspelen op het middenveld. En achterin die bal laten gaan naar de rechterkant van het veld. Duel aan proberen te gaan met Nejasmic. En degene die dat probeert denkt meteen ook, dit is niet zo'n heel goed plan. Want meestal heeft Nejasmic dan de bal. Daar komt het eerste schot van de Noren. Van hele grote afstand van Patrick Berg, de aanvoerder. En de grote man van Boedeklimt. Hij was de international van deze club. Die heel veel speelde tijdens het WK. Nadat hij de eerste wedstrijd op de bank moest beginnen. Hij is de grote regisseur. Zijn schot meters naast de goal van Kretas.
32: Ja, er waren in totaal 3 mee met Noorwegen op het WK van dit elftal. Dat nu de bal gaat proberen te veroveren als Kretas vertrapt. De scheidsrechter was aan het tellen, die hebben we nog niet genoemd. Ook een grote scheidsrechter voor deze wedstrijd neergezet. Namelijk Letessier, de Fransman die de EK-finale floot in 2024. En de laatste keer dat ik hem in het echt zag. Een heel opmerkelijke wedstrijd floot op het wereldkampioenschap tussen Argentinië en Egypte. Weet u nog wel? Dat afgekeurde doelpunt van Egypte door die overtreding aan de andere kant van het veld. Waarover Egypte tot op de dag van vandaag nog altijd woest is. Hij was de scheidsrechter van die wedstrijd toen op het WK in Atlanta. Nu dus hier in Nijmegen. Nijmegen, NEC moet verdedigen. Er wordt gekeken naar de scheidsrechter. En die scheidsrechter geeft een penalty aan Boedeklimt. 11e minuut. Het slachtoffer, de dader, hoe u het wilt noemen, is Pereira. Als er toch in eerste instantie een arm is van de Noren.
1: En deze het lijkt me
32: dat de VAR hier op de lijnen moet komen. Want de Noor Hagen gebruikt eerst een arm, daarna Pereira. Dus het wachten is op de videoscheidsrechter. En als die zijn werk doet, dan gaat de scheidsrechter naar de kant. En gaat er een streep door deze strafschop. Frank is overtuigd. Ik eigenlijk ook. Het wachten is nu op de videoscheidsrechter met de naam Carlos del Cerro Grande uit Spanje. En die moet even laten zien dat hij dit grande heeft gezien.
1: Ja, dat is ook een zeer gerenommeerde VAR, ook een WK-VAR. Hij neemt de bal gewoon mee, die tegenstander. Ja. Ja. Hij neemt de bal mee met zijn arm. En daarna hij slaat hem eigenlijk tegen de arm van Pereira. Dus dit gaat absoluut niet door, deze penalty. Dat kan ik helemaal niet geloven. Heugen is degene die die overtreding maakt. Letizier zag de tweede hensbal van Pereira dus wel. Nou staan de aanvoerders en Pereira allebei bij Letizier. En ik denk, ja, dat duurt heel lang voordat Del Cerro Grande hier daadwerkelijk ingrijpt. Maar we gaan naar het scherm lopen. Ja, we hebben het al aangekondigd. Hij gaat naar het scherm lopen. En dan gaat deze penalty terugdraaien. En een vrije trap geven aan NEC. Ik denk dat ze bij Boeren ook wel nattigheid voelen. Want die zijn al aan het teruglopen naar de middenlijn.
32: Ja, het duurt best wel een beetje lang. Want als je één keer kijkt, dan weet je toch genoeg als video referee. Nou, die video referee zegt nu tegen Letizier: kijk maar, ik laat het één keer zien. Dan druk ik op terugspoelen. En dan druk ik nog een keer op play, laat ik het nog een keer zien. Dan druk ik nog een keer op terugspoelen. En druk ik nog een keer op play, laat ik het nog een keer zien. En dan moet je een beetje doen alsof je het begrijpt voor het publiek dat op de televisie zit te kijken. Beweeg een beetje mee, dat je dan al zo uitlegt dat er een streep gaat door deze strafschop. Hij zal toch niet echt twijfelen, want dan...
1: als hij dit niet terugdraait,
32: dan word ik gek. Ja. Nee hoor, geen penalty. Ja. En dus, wat wij eigenlijk al gelijk zagen, dachten en noemden, dat gebeurt. Geen strafschop, goed gedaan. En voor de mensen die twijfelen over een videoscheidsrechter en het nut daarvan, bestaat er nu in Nijmegen geen één meer.
1: Nee, precies. Iedereen weet nu dat het zeer zeker zin heeft om een videoscheidsrechter te hebben. Mocht de scheidsrechter en zijn assistenten en de vierde man het allemaal verkeerd gezien hebben, dan is er altijd nog de VAR om het te kunnen corrigeren. En zo is het nu ook. 13 minuten onderweg. Vrije trap voor NEC. Het staat nog 0-0. Kretas met een lange bal in de richting van Bischoff. Die kan er niet bij. Bal van achteruit weggewerkt door Boedeglimt. En dan opgevangen door Le Breton. Maar die wordt tegelijkertijd ook opgevangen door zijn tegenstander. Letterlijk en figuurlijk vastgehouden door Eugland. En dan toch even terugspelen in de richting van Storm. Die nieuwe Deen van de NEC. Aanvallen over de rechterkant van het veld. Met Sherry. Sherry die de bal aan de andere kant van het veld verplaatst. Richting Bischoff. Ook een nieuwe Deen in dienst van NEC. Tegenstander opzoeken. En dan de bal bij de tweede paal neerleggen. Dat is gevaarlijk. En dan moet die bal over de achterlijn worden gekopt. Voordat Emre Moor gevaarlijk kan worden. Hoekschop voor de ploeg uit Nijmegen. Dat genoeg druk krijgt richting de goal van Boedeglimt. Maar nu nog een echte kans creëren. Dat kan bijvoorbeeld uit deze hoekschop.
32: 14e minuut. Het publiek laat zich nog altijd horen. Het staat, het zingt en het springt. Als de eerste hoekschop van deze wedstrijd genomen gaat worden. In de 14e minuut dus. We kijken naar het balbezit. Voor zover dat iets zegt. 52% voor Boedeglimt. 48% voor NEC. Maar dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Het gaat erom wat NEC uit deze hoekschop haalt. In eerste instantie is dat niets. Maar de bal blijft in de ploeg van NEC. En eens zien of er dan in tweede instantie iets uit kan komen. Een duel van Linssen en een vrij trap gefloten door de scheidsrechter. Zo golft het lekker op en neer. Gebeurt er genoeg. Is Letizier nu ook scherp en warm. En komt er terecht na een duwtje van Linssen bij de aanvoerder van Boedeglimt, Björk Tuft. Neem aan dat je het zo uitspreekt. Zal
1: bij deze
32: zoeken. Hè? We weten in ieder geval dat... Ik zei Kjetil knutsen, terwijl we altijd Kjetil hebben gezegd. Maar sinds we de doelman, wat is het van de nieuwe doelman van Feyenoord hebben gehoord. Is het Feyenoord?
1: Ja.
32: Nee, nou, een andere woord. We weten dat we dat Kjetil wordt uitgesproken als Kjetil.
1: Dus je hebt gehoord dat ik gewoon knutsen zei, hè? Dat deed ik expres trouwens.
32: Knutsen is goed, ja. Ja, dat is altijd. Ja,
1: precies. Nou, wil je dat ik verder praat?
32: Nou,
1: moet je dat wel? Ja, oké. Okay. Ja, kwartier onderweg. Maar daar verder. Met bal zit voor Boeren achterin. Spelen de bal vanuit het midden naar de linkerkant van het veld. Op zoek naar ruimte bij Björkan. Die moet dan wel even achteruit richting Haikin. Die vindt meevoetballen niet zo leuk als Kretas. Dat is nu wel duidelijk. Trapt de bal lichtelijk in paniek over de zijlijn. Halverwege de eigen helft. Daar kan Pereira gaan gooien voor NEC. Nou, volgt NEC dus aan over de rechterkant van het veld. Met die Fransman. Het is toch een beetje een ongeleid projectiel daar. Een van die drie centrale verdedigers. Je weet niet altijd wat hij gaat doen. Verdedigend is het een beetje labiel. En aanvallend is het ook een beetje labiel. Hij is wel heel erg snel, ook met de bal aan de voeten. Dus dat zou op een of andere manier nog best wel kunnen helpen. Nu werkt hij de bal in ieder geval even terug richting Kretas. Die schiet hem dan weer heel hard naar voren, naar de andere kant. De linkerkant waar Bischoff is. En dan gaat die bal opnieuw over de zijlijn. En kan NEC weer gaan gooien, maar nu vanaf links.
32: Ik heb even in mijn brein geplukt. Frank, ik bedoel de keeper van Go Ahead Eagles, Kjetil Heugen.
1: Dus ik zag je zoeken op je telefoon. Dus ik verklap het gewoon.
32: Nee, ja.
1: Ah, wel.
32: Dat maakt
1: het
32: niet uit. Het gaat om de feiten. De balbezit is voor NEC. aan de linkerkant van het veld. Met een ingooi richting Linssen. Die weer duwt. Maar dit mag wel door van Lettersche. Krijgt hem dan net niet bij Seri. En wordt de bal weggehaald door een oud-speler van Feyenoord. Björkan. Die één wedstrijd speelde voor de Rotterdammers bij Go Ahead Eagles. Een paar jaar geleden. Dat was geen succes. Zoals een hele avontuur in Rotterdam geen succes was. Maar hij doet het bij Boedeglimt heel erg goed. En heeft er dus voor gezorgd dat het balbezit voor de Noren komt. De Noren die er heel snel uitkomen nu aan de rechterkant met Blomberg. Die een voorzet geeft. En Kretas met een geweldige redding in de 17e minuut. Messcherpe aanval van de Noren. En Kretas houdt hier NEC op 0-0. Hele vloeiende combinatie. Mooie voorzet vanaf de rechterkant. Harde kopbal. Eigenlijk alles perfect. En gelukkig voor NEC ook de redding van de doelman. Want die is uitermate fraai en goed. Mooie reactie van deze keeper. We weten dat het reactie is.
1: Ik ga die uitleggen.
32: En geen reflex.
1: Dat is niet erg vind. Dat duurt al veel te lang. Want de hoekschop komt eerst. De kopbal was van Helmersen. De hoekschop komt van de linkerkant. Eén armpje de lucht in. En dan gaan we zien waar die naartoe gaat. Richting de tweede paal. Kretas de lucht in. Ja, die is als hij zijn handen uitstrekt nog steeds kleiner dan die centrale verdediger. Alessami van Boerden. Maar die heeft wel een overtreding begaan. In dat duel met Kretas vindt in ieder geval het Tessier. En wij gaan daar gewoon in mee. Want het is een vrije trap voor NEC. Dus dat probleem van die hoekschop en die lange man. Centraal achteruit de verdediging van Boerden. Dat is nu weer opgelost met Kretas die iedereen wegstuurt. En dus de bal zelf lang richting de middenlijn gaat sturen. Met een 0-0 tussenstand in de 18e minuut.
32: Ja, de Noren zitten midden in de competitie. Die daar natuurlijk iets anders verloopt dan bij ons. Gezien de weersomstandigheden. Die zijn dus conditioneel misschien wel tot meer in staat. Zelfs tegen dit de NEC dat altijd goed in elkaar zit. Maar natuurlijk nog niet zo heel lang bezig is als het ritme van Boede. Want dan komen ze weer de Noren. En ze maken in deze minuten wel een hele gevaarlijke en goede indruk. Er komt een volgend schot aan. Tenminste als Pereira daar geen stokje voor had gestoken. Dat lukt. Heuken geeft hem dan opnieuw terug. En NEC moet echt even flink verdedigen. Dat doet het op een goede manier. Bischoff probeert eruit te komen. Maar je ziet toch ook dat de Noren goed druk kunnen zetten op de bal. En eigenlijk als ze willen datzelfde spelletje van NEC ook best tot uitvoer kunnen brengen. Snel oppakken, snel druk zetten op de bal. Ze doen het alleen op wat andere momenten en op wat andere plekken. En ze doseren het iets meer misschien dan NEC. Maar het is echt een heel goed elftal. Dat zie je in de eerste 18 minuten van deze wedstrijd. Ook al, het maakt het echt razend interessant wat we gaan zien in het verdere verloop van vanavond en ook volgende week in de return. Laten we in ieder geval hopen dat dat spannend blijft. En misschien wel gaat goed gaat uitpakken in het voordeel van NEC. Linssen heeft de bal, geeft hem mee aan Tadić. Tadić, ervaring genoeg. Hij was de enige NEC'er die stond te glimlachen toen de hymne klonk. Tadić komt er prachtig langs. Tadić met rechts een voorzet. Schitterend gedaan van Dusan Tadić. Maar geen eindstation gevonden. Maar voor het doel Linssen al klaar stond om te koppen. Geen grote voetballer qua lengte Linssen. Maar wel een hele, hele goede kopper. Bijna gevonden door een geweldige actie van Dusan Tadić. 20e minuut. Het staat 0-0 in Nijmegen.
1: Tadić heeft opnieuw de bal na een ingooi van Fonviel. En hij gaat nu nog een keer ingooien. Maar nu 10 meter van de achterlijn. Op de helft van Boede. De beste kans van de wedstrijd. Dus nu toe, tot nu toe voor de Noren. En wat opvalt is dat als zij dus aanvallen, gaat dat niet alleen razendsnel, maar ook met heel veel power. Dat is toch wel anders dan dat NEC dat doet. Die profiteren toch vooral van snelheid en een beetje chaos. Daar scoren ze regelmatig uit. Er zitten toch nog wel kleine nuanceverschillen tussen hoe deze twee ploegen dat uiteindelijk doen. Maar NEC heeft de Noren nu vol onder druk met Pereira aan de rechterkant van het veld. Die moet nu de juiste keuze gaan maken. Weet niet zo goed welke dat is. Dus laat het even over aan Jasmic in de as van het veld. Dan gaat die bal naar de rechterkant. Daar kan Emre Mor niet bij. Als die bal richting de hoekvlag gaat, maar ver buiten het bereik van de Turk die de bal over de zijlijn moet laten gaan. En dan kan Boedeglimt gaan ingooien. Dat gaan ze doen aan de kant van Björkan. Die voormalige Feyenoorder, zoals Jeroen net al zei, die gaat ingooien. Ook gevaarlijk op kan komen, die linksback. Heel hard kan lopen, ook heel overtuigend en vol door kan beuken richting zijn tegenstander. Zijn ingooi is van een wat ander formaat. Dat kan hij nu nog een keer gaan doen trouwens, maar dan een metertje of 30 verder naar voren. Nog steeds op eigen helft, maar wel al heel dicht in de buurt van de helft van NEC.
32: Ja, ik zit te kijken naar de leeftijden van de Noren. Die zijn toch gemiddeld een stuk jonger dan NEC. Maar dat heeft alles te maken met die paar, met alle respect, oudjes aan de kant van NEC. Tadić natuurlijk, Linssen 35, Sherry 38. Dat trekt de gemiddelde leeftijd aan de kant van NEC behoorlijk omhoog. Maar er is tot nu toe in deze wedstrijd natuurlijk qua tempo en loopvermogen heel weinig van te zien. Want daar gaat een van die oudjes, Linssen, die overal op loopt en overal op jaagt. En een handig duwtje uitdeelt, waardoor de bal via Björtuft over de zijlijn gaat. De captain van de Nooren. Laat zich daar toch even te kijk zetten door Brian Linssen, die al heeft gegooid. Tempo wordt altijd maar hoog gehouden door NEC. Op Sherry het wachten is op een voorzet, want er is veel beweging voor het doel. Maar die voorzet komt nog niet. NEC houdt het kort via Nejasmits. Hij komt met wat geluk terecht bij Sherry. Sherry gaat schieten en dat scheelt niet zoveel. Oh, bijna verrast. Die doelman van de Nooren die net op tijd in de korte hoek zich meldt. Nadat hij dacht misschien wel aan een poging in de verre hoek. Sherry schiet. Hij lijkt even uit positie. Moet toch flink wat passen zetten en zichzelf compleet strekken om op tijd bij die bal te zijn. Die doelman, maar hij heeft hem te pakken. Beste kans tot nu toe in de wedstrijd voor NEC. Blijft 0-0 halverwege de eerste helft.
1: Sherry met de hoekschop. Trapt hem richting de tweede paal. Daar is Linssen, maar die verliest het kopduel van Alessami. Wordt die bal opnieuw ingebracht, maar niet goed genoeg. Gaat hij richting de achterlijn. Waar hij door diezelfde Haikin, die zich net nog moest trekken om een doelpunt te voorkomen, nu rustig kan worden opgepikt. Die doelman, ook een dertiger trouwens, maar voor een doelman maakt dat niet zo gek veel uit. Die kunnen rustig 40 worden op doel en dan nog in de Champions League keepen. Deze Rus/Noor heeft beide achtergronden in zijn achternaam zitten. Heeft nog altijd de bal. Wacht even totdat NEC druk komt zetten. Maar Linssen hapt niet, Sherry hapt niet. Dus die blijven gewoon staan wachten. Kruipen zelfs een beetje naar achteren, laten de keeper een beetje komen. En dan komt vanzelf wel die lange bal. Dat weet iedereen in Nijmegen. Je moet alleen even geduld hebben en je niet uit de tent laten lokken. En als dan die lange bal komt, moet je die bal daarna uiteindelijk hebben. De eerste bal is oké, maar de tweede bal, die moet je dan uiteindelijk hebben. En nou ja, uiteindelijk is die dan toch voor de Nooren op de helft van NEC. Maken ze meteen weer diepte achter de laatste lijn van de Nijmegenaren. Aan de linkerkant van het veld proberen ze kort te combineren. NEC probeert er druk op te krijgen, maar hebben toch vrij veel moeite daarmee om dat voor elkaar te krijgen. Nu zijn ze slordig, de Nooren. Als de bal terug achteruit gaat en die bal over de zijlijn vliegt, hebben ze het toch goed gedaan. Nooren ver van de goal gehouden en mogen nu de ingooi gaan nemen aan de rechterkant.
32: Ja, je zou kunnen zeggen dat het in alles na een minuut of 23 gelijk opgaat qua balbezit, qua kansen. We hebben die kopbal gezien, hè, van de Nooren met die redding van Kretas en net het schot van Sherry. Wat dat betreft is het goed wat NEC laat zien. Want het is heus niet vanzelfsprekend dat het hier op deze manier gaat zoals het gaat. Hier komt de volgende kans aan na een hoogstandje. Een fraaie van Bischoff die hem uit de lucht plukte. Onder controle kreeg en voordat de bal de grond raakte ook nog voor het doel kreeg. Daarna pikt hij hem in de hoek op. Maar naar die Tadić aanspeelde en zo kan NEC aan de bal blijven via Von Wiel en via Sherry. Het gaat nu van achteruit weer terug naar Sherry die in beweging blijft. Nu zakken de Nooren weer in. Doen ze ook goed met vier op een lijn. Maar de ploeg van Schreuder voetbalt daar op dit moment doorheen. Balbezit voor Bischoff. Ook weer terug. Heel veel geduld kan NEC opbrengen om nauwkeurig te zijn. En dat lukt heel aardig in de passing. Von Wiel heeft de bal terug naar Sherry. Sherry loert al naar het centrum van de aanval naar het strafschopgebied. Waar Sherry vrij staat. Maar daar gaat de bal dus nog niet naartoe. Le Breton houdt hem voorlopig rustig achterin. Gaat naar Pereira. Pereira speelt hem naar de rechterkant naar Moore. Moore terug naar Pereira. Daar gaat het rondspelen van NEC naar Wens. Het heeft nu een wat langere fase balbezit voordat het de as van het veld zoekt. Daar gaat het dan uiteindelijk mis, omdat de bal wordt ingeleverd. En dan in de counter komen de Nooren er heel snel uit via Blomberg.
1: Ja, naar de linkerkant van het veld. Daar waar het gevaarlijk kan worden inderdaad. Maar nu via Heugen. Bal midden voor de goal ingebracht. En dan ingeschoten ook door diezelfde spits die daarnet nog heel gevaarlijk kopte. Maar nu dus een doelpunt maakt. Helmersen is degene die het doet. Goede uitval. Precies zoals hij dat kent van Boedeklimt. Het is Vet uiteindelijk die hem maakt trouwens. Niet die hele grote Helmersen van die eerdere hele grote kop. Het is een hele goed uitgespeelde aanval. Wachten op NEC. De boel heel compact houden. Zorgen dat NEC er niet doorheen kan voetballen. Dan de bal veroveren. En dan dwars door het midden. Als ik me niet vergis, begint die aanval ook bij Vet. Die daar de bal ertussen uitvist. En dan uiteindelijk helemaal doorloopt richting de goal van NEC. Midden op het veld. Dus hij overbrugt een meter of 60 voordat hij de goal uiteindelijk maakt. Bal naar de linkerkant. En dan loopt Vet helemaal door. Hij kijkt even om zich heen. En dan wacht hij op het moment dat hij hem kan maken. Schitterend doelpunt hoor. Heel goed uitgespeeld. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een computerspelletje en het is van tevoren bedacht. Maar dat is wat die Nooren uitstekend kunnen. Knap doelpunt. 1-0 Boedeklimt in Nijmegen.
32: Ja, dat zie je toch ook. Dat weten we. De mindere kanten van NEC. Dat is totaal geen geheim. Maar bij balverlies op het middenveld, als je daar snel op reageert en heel snel de voorwaartse lijn zoekt als tegenstander, dan liggen er simpelweg gewoon kansen. Dat is het risico wat Schreuder heeft ingebouwd en ook durft te nemen. En dat kan af en toe ook fout gaan. Zeker tegen een ploeg die er zo fantastisch mee omgaat. Want dit was een, zoals Frank al zei, prachtige omschakelgoal van Boede-Glimt. Hoe vervelend ook voor NEC. Het staat op een 1-0 achterstand. Daarmee is er nog helemaal niets aan de hand. Maar de ploeg had het natuurlijk liever anders gezien. De trainer ook, Schreuder. Want die zei gisteren nog op de persconferentie. Zaak is de eerste 30 tot 35 minuten goed door te komen. Nou, dat is niet gelukt. Want het staat na 26 minuten 0-1.
1: Ja, met balbezit voor Boede. Want even in de achteruit gaat via Björtuft. En dan helemaal terug richting de keeper. Dan Berg, dan weer Björtuft. Aanvoerder van dienst, opgejaagd door Tadic. Die gewoon door blijft jagen. Maar Björtuft is niet verlegen. Blijft gewoon met de bal aan de voet. Proberen de middenvelder van NEC uit te spelen. Als dat dan uiteindelijk niet lukt, gaat hij wat hulp zoeken bij een van zijn ploeggenoten. En dan gaat de bal over het middenveld heen richting de spitsen. En zo komt ook Boede weer een stukje verder. Die doen het dus, die doen eigenlijk hetzelfde, maar dan net even anders dan wat de Nijmegenaren doen. Nu ook combineren in de kleine ruimte. Bal inleveren bij Berg is dan meestal een goed idee. Want dan kun je vaak doorvoetballen, zoals nu ook, via Schöffelt. En dan de lange bal richting Kretas. Even geen spitsen van Boede bereikbaar. Maar ook dat is weer herkenbaar zoals NEC het doet. Als ze niet weten, gewoon lang. En dan hopen dat Linse gaat rennen. Of dat hij erbij kan. En dat werkt ook heel vaak niet. Zoals het nu bij Boede ook niet ging. NEC bouwt op over de rechterkant via Pereira.
32: Ja, de overigens is voor Boede ook de tweede wedstrijd in deze voorronde van de Champions League. Het schakelde na verlenging. Union, de Belgische ploeg uit. En ook dat is natuurlijk geen kleine. Dat weet PSV nog van vorig seizoen. En hier komt Boede dus weer. Heel snel uiteindelijk nu. Wel kort erop gezeten door Von Viel. Die hem uitverdedigt. Maar Linse laat zich aftroeven in het duel. Uiteindelijk heeft NEC hem wel terug via Tadic. Maar wat worden ze opgejaagd, hè? En wat heeft het resultaat? Want hier komt de volgende kans aan voor Boede-Glimt. En Kretas is er net op tijd bij voordat Blomberg echt kan uithalen. En kan scoren zelfs. Maar NEC zit na de 0-1 toch even in de problemen en in de zorgen. Simpelweg omdat het wordt afgetroefd op het feit waar ze zelf zo ontzettend goed in zijn. Namelijk het afjagen op het middenveld. Het wordt geconfronteerd met een kwaliteit van een tegenstander waar het zelf normaal gesproken het van moet hebben.
1: Nu de aanval van NEC opgevangen door Boede-Glimt. Vervolgens meteen die bal lang gespeeld in de richting van Blomberg. Maar daar onderschept door NEC dat nu weer de aanval heeft. En dan zie je meteen wat Boede doet. Die gaan in een lijntje van vier staan achterin. Een lijntje van vier op het middenveld. En dan twee spitsen. En dan de boel zo klein mogelijk houden. Meeschuiven met daar waar NEC de aanval naartoe speelt. En proberen die middenvelders niet bereikbaar te laten zijn. Ook de diepgaande middenvelders te proberen uit te vissen. Dat is wat net heel succesvol ging. Even die ballen tussen uitvissen door Vet. En vervolgens zelf de aanval inzetten en afronden. Daar moet NEC dus inderdaad vooruit kijken. Maar Boede is echt een hele geslepen ploeg. Emre Moor die probeert een bal voor te zetten. Slash op doel te schieten. En voor de zekerheid is Alessami degene die de bal over zijn eigen doel heen kopt. En daarmee een hoekschop weggeeft. Toch een klein beetje paniek bij die linker centrale verdediger van Boede.
32: Derde hoekschop voor NEC komt eraan. We zijn al bijna een half uur onderweg. Tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Al staat NEC wel op achterstand in een wedstrijd die heel erg prettig is om naar te kijken. Al wil NEC natuurlijk heel graag meer dan een kans. En wil zelfs een doelpunt. Nou, Linse was daar dichtbij. Maar timde voor een van de weinige keren in zijn carrière een keer verkeerd met een kopbal. Het kan alsnog. Want de bal is in het strafschopgebied. Het probleem voor NEC is, daar staan ook 10 Nooren. Want ze waren met z'n allen terug om te verdedigen. Misschien nu. Linse komt naar de eerste paal. En daarachter is er wel een kopbal. Dit was toch behoorlijk gevaarlijk. Le Breton is het die als laatste de bal raakt. Maar dit was wel iets wat NEC een goal had kunnen opleveren. Waar het niet dat de bal dus uiteindelijk over het doel gaat. Maar dit is wel wat NEC nodig heeft in deze fase van de wedstrijd. En dat het dus aan de ene kant maar net goed gaat op het laatste moment in dat duel met Blomberg. Het is een beetje duwen, een beetje trekken met Von Viel. Maar dat kwam van twee kanten. En aan de andere kant dus het antwoord van NEC. Bal gaat over. Het staat na een half uur in de Goffert tussen NEC en Boede-Glimt in deze Champions League playoff 0-1.
30: NPO Radio 1.
17: Half tien, het NOS-journaal met Jan van der Putten.
18: Landbouwvoertuigen op de snelweg zijn gevaarlijk en dan moet er strafrechtelijk worden gehandhaafd, zegt het OM. Het afplakken van kentekens, dat mag ook niet. Wie zo wil demonstreren, moet toestemming vragen aan de burgemeester. Het Israëlische leger gaat acties van militairen in Gaza strafrechtelijk onderzoeken. Het gaat om het doden van de 5-jarige Hind Rajab en haar familie en 15 Palestijnse hulpverleners. Die zaken kregen internationaal veel aandacht. Drie Nederlandse toeristen van 44 en 55 zijn in de Verenigde Staten verongelukt. Het busje van hun reisgezelschap werd om een kruising in Ohio aangereden door een vrachtwagen. Vier andere Nederlanders raakten gewond. En de nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste.
31: Langs de lijn en omsteken.
16: NEC op achterstand na een half uur spelen. De play-off om de Champions League plaatsen. Dat miljoenenbal met al die grote clubs. En NEC moet aan de bak. Jeroen Elshoff en Frank Wieluik.
1: Ja, ze dromen nog steeds van Real Madrid. Maar er moet nog wel even wat gebeuren in deze wedstrijd tegen Boerden. Ook na ruim een half uur voetballen. Die 1-0 achterstand dus inderdaad. En er is nog een return straks heel hoog in Noorwegen. Tegen de Poolcirkel aan. Of zeker nog over de Poolcirkel heen. En dan, het is weliswaar zomer ook daar. En dan nog eens het flink stuk kouder dan dat het hier is. Maar dat is van later zorg. Eerst even kijken hoe dit vandaag allemaal gaat aflopen. Met NEC in de aanval over de linkerkant van het veld. En Bremor, Pereira, dan gaat het naar de andere kant van het veld. Naar Tadic samen met Bischoff. Bischoff is nog een beetje onberekenbaar in wat hij doet. Hij is nog een beetje aan het zoeken, aan het twijfelen. Naar Jasmic in de kleine ruimte samen met Le Breton. Komt daar net niet uit. En dus ook niet samen met de Fransman. Bal wel over de zijlijn geschoten. Daar neemt Boerde even het zekere voor het onzekere. Die nemen geen enkel risico bij het uitverdedigen als dat niet nodig is. Dus heeft NEC razendsnel de bal weer terug. En iedereen in een hele kleine ruimte bij elkaar. En die twee centrale verdedigers, Pereira en Storm, spelen de bal even heen en weer.
32: Ja, ik moet je zeggen, je ziet wel echt aan Boede dat het een elftal is dat zo lang bij elkaar in dezelfde patronen speelt. Want heel veel discipline. NEC heeft het lastig om daar echt doorheen te voetballen met het balbezit dat het heeft. Er zijn wel mogelijkheden, er zijn corners. Corner nummer 4 komt er nu aan. Maar het is echt een goliede machine. Hè? Dat Boede glimt van Knutsen. Dat wisten we al. We hebben ze voorbij zien komen met diverse Nederlandse tegenstanders al de laatste jaren. En het wordt hier vanavond maar weer eens bevestigd in het eerste deel van deze wedstrijd. 33 minuten zijn we onderweg. En hier komt de hoekschop van NEC.
1: Met Sherry, bal midden voor de goal. Ingekopt daar door Nejasmic. Die kopt de bal via een tegenstander. En dan zegt Le Tessier dat het een doeltrap is. Dan zal er waarschijnlijk toch ook nog een NEC hebben aangezeten. Want anders dan, ik dacht toch echt dat het via een speler van Boede ging. Nee, het gaat via uiteindelijk Tadic, de rug van Tadic, gaat die bal over de achterlijn. Dus Le Tessier heeft scherpere ogen in dit geval dan ik.
32: Dat is maar goed ook.
1: Ik heb een bril.
32: Hij heeft geen monitor.
1: Dat helpt ook niet. Dus ik kan het in ieder geval controleren dat hij het goed gedaan heeft. Hij hoeft het niet, hij weet gewoon dat het goed was.
32: Balbezit is voor Pereira, die hem terugspeelt op Kretas. We zitten in minuut 34, 35 aanstaande. Heel langzaam gaan we dus naar de laatste 10 minuten van deze eerste helft. Die weinig blessure tijd zal kennen. Eén VAR moment hebben we gezien. De scheidsrechter gaf een strafschop. Daar ging een streep doorheen. Dat heeft een minuut of twee geduurd. Dus dat zal er in ieder geval straks aan het einde van de eerste helft nog wel bij gaan komen. Als NEC de bal heeft met Bischoff. Die hem terugspeelt naar Kretas. Die één geweldige redding in huis heeft gehad. Maar dus ook één bal heeft moeten doorlaten. Onhoudbaar voor de doelman. Vandaar dat de stand 0-1 is. Die 0-1 werd gemaakt een minuut of 10 geleden. En NEC doet er alles aan om tot de gelijkmaker te komen. Nog voor rust. Aanvallen dus. En dat doet het nu over de as van het veld. Het gaat naar de linkerkant. Naar Bischoff die er niet bij kan. Zo gaat de bal over zijn hoofd. Langs zijn haren en over de zijlijn. En de Noren gaan rustig aan doen. Maar kijk naar de scheidsrechter. Le Tessier, die heeft het al lang door. Dat er rustig aan gedaan wordt. Dus die gaat heel snel denk ik zometeen al het teken geven dat hij gaat tellen. Als het hem te lang duurt daar in de hoek. Voorlopig heeft hij dat nog niet gedaan. En heeft Schoffelt daar dus alle tijd voor. En u hoorde het fluitsignaal. Als we dat horen op de radio. Dan weten we. Die scheidsrechter gaat tellen. En dan wordt er heel snel gegooid. Of getrapt door een doelman. Of bij een doeltrap. Of bij een uittrap. Want dat zijn de nieuwe regels die werken. Als er door de scheidsrechter worden toegepast als een tierenlier. De bal is aan de andere kant van het veld. Heel langzaam neemt het balbezit voor NEC toe. Dat zal ook te maken hebben met de voorsprong voor Boedeglimt. 0-1. NEC mag de bal wat meer hebben van de Noren. Het gaat richting de 60%. Het wachten is dus op het moment dat NEC daar weer eens een kans uit produceert.
1: 36e minuut zitten we in. NEC heeft de bal. Boedeglimt begint met een verdediger als een blok rond de middenlijn. En schuift dan langzaam terug.
33: richting halverwege de eigen helft. En als NEC doorschuift, zullen ze terugschuiven tot aan de rand van het eigen strafschopgebied. En daar blijven wachten op wat NEC bedenkt. Maar eerst gaat NEC eromheen via Pereira. Dan de bal naar Linssen. Die gaat net onder de bal door. En kan Bjørtoft de bal wegkoppen en wegwerken. Maar Boedeklim kan de bal voorin niet vasthouden. Via Heugen was dat. NEC heeft hem razendsnel weer terug. En ook dat is een kenmerk van de ploeg uit Nijmegen. Van het eigen strafschopgebied. En daar blijven wachten op wat NEC bedenkt. Maar eerst gaat NEC eromheen via Pereira. Dan de bal naar Linssen. Die gaat net onder de bal door. En kan Bjørtoft de bal wegkoppen en wegwerken. Maar Boedeklim kan de bal voorin niet vasthouden. Via Heugen was dat. NEC heeft hem razendsnel weer terug. En ook dat is een kenmerk van de ploeg uit Nijmegen. Dat ze de bal razendsnel

0: tweede Deense Liga. En daarna dus naar NEC gekomen. Die speelt hier mee alsof hij nooit anders gedaan heeft. En hij moet wel, want ja, er zijn niet zo heel veel centrale verdedigers op dit moment bij NEC die vanaf het begin kunnen spelen. Pereira is er daar één van. Die krijgt nu de bal. Van Storm zijn we de rechterkant van het veld bij Emre Mor beland. NEC is zoekende. Hoe krijgen we die bal? Ergens in de as, in de buurt van Nejasmić en Le Breton of Tadic. Dat is een beetje het idee, maar dat wil nog maar niet lukken. Het wordt steeds via de zijkant gespeeld. Nu zijn we weer aan link, op links bij Bischoff.
1: Bischoff gaat binnendoor, wordt opgepikt door Oakland en dus houdt hij even in. Gaat het weer terug naar de linkerkant. Via Von Wiel en Tadic zoekt NEC het hier. Tikt de klok de 38e minuut in als Pereira de bal heeft. En dat betekent dat we heel langzaam zijn aanbeland aan de rechterkant van het veld. Met Moor die ook weer naar binnen dribbelt. Pereira wordt opgejaagd. Ze hebben het huiswerk gedaan bij Boedem. Pereira ziet al even sterk aan de bal. Maar doet dit uitstekend. Dus komt er wellicht nu een kans aan bij de eerste paal. Ja, er kwam een kans aan. En niet zo'n kleintje ook voor Le Breton. Maar hij raakt hem niet vol genoeg om hem uiteindelijk tussen de palen te plaatsen. Goed gedaan door Pereira. Zeker niet de sterkste voetballer en de beste voetballer aan de kant van NEC. Maar dit deed hij prima. Voorzetserie en hij mist hem gewoon helemaal. Le Breton. En dat is hartstikke zonde. Want als je hem raakt met zijn binnenkant, dan kan hij zomaar langs de doelman het doel inploffen. Nu gebeurt dat niet. Kans voor NEC. Verkeken, opletten aan de andere kant. Want daar heeft Boedeglimt de bal alweer.
0: Ja, Heuge is daar degene die nu de bal heeft aan de linkerkant inderdaad. Met Vet de doelpunt te maken. Die probeert te schieten. Schiet de bal een metertje of 5 naast. En dan gaat de scheidsrechter even kijken bij een van de spelers van Boede die daar op de punt van het strafschopgebied aan de linkerkant ligt. Is dat Heuge nog steeds die daar inderdaad in het duel kwam met Pereira. Althans, hij liep tegen Pereira op. En Pereira is vierkant genoeg om dan vervolgens te kunnen blijven staan. Het is Blomberg die daar uiteindelijk in contact kwam. En daar heel lang over doet om weer overeind te komen. Je hoort dus inderdaad nu gewoon of een speler naar de kant te sturen. Dat mag nu ook, hè, als het veel te lang duurt. Maar Letizier laat hem staan. En hij strompelt werkelijk. Nee, hij heeft het heel slecht hoor, deze Blomberg. Och jongens, wat heeft hij het zwaar. Maar hij gaat zometeen gewoon weer kunnen rennen, neem ik aan. Als NEC doorvoetbalt. En daar zijn ze al mee begonnen. Want Von Wiel heeft de bal bij de middenlijn.
1: Ja, het is of een minuut met 10 man. Of 30 seconden met 10,5. Want zo zou ik toch Blomberg willen omschrijven. De manier waarop hij erbij loopt. Lange bal. Gretas twijfelt een beetje. Dat is niet zo heel handig. Maar het wordt fraai opgelost door NEC. Dat gelijk via Nejasmić naar voren kan. Dus een mooie bal van Nejasmić aan Bischoff gegeven. NEC probeert en blijft het tempo hoog houden met Nejasmić. Het gaat weer aan de andere kant. Naar de andere kant naar Sherry. Sherry binnendoor. Sherry met een schot mislukt. Pereira kan nog een goede voorzet geven. Maar wacht daarop. Had het misschien toch moeten geven. Want er stonden er een paar voor het doel klaar. Nu moet het op een andere manier. Moor. Schot had het doel niet. Tadic, druk van NEC. Tadic, bal tussendoor. Daar loopt niemand tegenaan. Bal met rechts het 16 meter gebied ingeplaatst door Dusan Tadic. Maar in de handen van Heikin, de doelman van Boedeglimt. We gaan naar de laatste 5 officiële minuten van de eerste helft. Nogmaals, ik denk dat er een minuut of 2 bij gaat komen. 7 minuten dus ongeveer nog heeft NEC om iets te doen voor rust aan die achterstand. Die achterstand die op het bord staat sinds de 25e minuut. Na een uitstekend uitgevoerde counter van Boede naar balverlies op het middenveld van NEC. NEC heeft de bal alweer. NEC heeft de bal in deze fase heel erg veel. En probeert het via de zijkanten te zoeken. Niet zo heel veel wordt er gezocht over de as van het veld. In de drukte heeft Boede het heel goed voor elkaar. En dus moet het over de flanken. Dat is waar NEC het ook probeert via Moor en Pereira aan de ene kant. En via aan de andere kant Bischoff. En als bijvoorbeeld Tadić zich daar meldt, moet er een keer een goede voorzet komen met de bewegende Lins in het midden. Het gebeurt nog, of het lukt nog, te weinig om Boede echt in de zorgen te drukken.
0: Met de bal aan de rechterkant bij Emre Mor. Die gaat zijn tegenstander opzoeken. Daar is Sherry over het algemeen ook wel te vinden. Aan de kant van de bal. Het is dus nu vanaf rechts. Daar komt de voorzet. Dus uitgevist door Heikin. Daar was Tadic onderweg naar de bal. Die viel wel de goal in. Maar de bal ging dus in de handen van de keeper van Boede. Dat nu probeert om te schakelen. Daar is Berg met heel veel ruimte op het middenveld. Dribbelt de helft van NEC op. Probeert aan die bal via Vet dwars door het midden aan de andere kant te krijgen bij Heuge. Die de bal weer keurig in de as weten te brengen richting Uitland. En dan weer terug. Daar heeft Boede even temporiseren. Ze hadden wel de mogelijkheid om hard naar voren te gaan. Om snel naar voren te gaan. Maar kiezen ervoor in deze fase met die 1-0 voorsprong. In ieder geval de bal even te hebben. En dan te kijken of ze op

0: deze manier tot een aanval kunnen komen. Bal aan de linkerkant van het veld met Heugen. Bal ingespeeld richting Blomberg. Lekker weggedraaid bij zijn tegenstander. Penalty. En dan is het weer een penalty. En ik denk dat deze niet teruggedraaid gaat worden. Want Storm hangt aan zijn tegenstander. En dan is het klaar. Of was het Emre Mor die daar... Nee, het was Storm die het deed. Emre Mor is degene die klaagt.
1: Ja, tegenwind voor NEC en Flink ook bij deze overtreding. Die ik toch enigszins naïef en dom zou willen noemen van Storm. Want waarom pak je op zo'n moment Blomberg bij het shirt die daar genadeloos gebruik van maakt door gewoon te stoppen natuurlijk. Maar het is echt één, een hele goede en simpele manier van je tegenstander opzij zetten. En twee, ook een hele domme manier om hem vervolgens te stoppen. Want er was nog geen schot. Dat had allemaal nog voorkomen kunnen worden. Maar het is een terechte penalty. En Frank zei het al, de VAR blijft hier vanaf. En dan kan het ineens heel pijnlijk worden. Zo vlak voor rust voor NEC. Storm heeft ook nog een gele kaart gehad. En moet nu hopen dat zijn doelman Kretas deze orkaan die gaat komen kan weerstaan. Er komt een strafschop aan. De bal gaat op 11 meter. En Boedeglimp kan vlak voor rust voor nog meer stilte zorgen dan dat er nu valt hier in Nijmegen.
0: Patrick Berk is degene die de bal in handen heeft. Is niet per se gezegd dat hij dan ook de penalty gaat nemen. Dan gaat vervolgens Linssen nog even naar zijn keeper. Nog even een knuffeltje geven. Nog even de boel een beetje proberen te ontregelen. En dan gaat uiteindelijk de bal richting Helmersen. Inderdaad, eerst Berk. Dan vervolgens de bal naar Holmberg. En dan is Helmersen degene die de bal kreeg. Dat is tegenwoordig, zoals we net zien, de afleiding. Laten we gewoon voor degene die afgeleid wordt met de bal in de handen. Maar degene die de penalty neemt, die krijgt de bal als allerlaatste. Daar wachten ze nog even op. Iedereen het strafschopgebied uit. Kretas heeft de instructies gekregen van Le Tessier. En dan ligt de bal op de stip. En neemt Andreas Helmersen zijn aanloop. Hij kopte al een keer vervaarlijk op het doel van Kretas. En nu wacht hij op het moment dat hij mag aanlopen voor deze penalty. Kort voor rust om de 2-0 te maken tegen NEC. Inschieten dwars door het midden. Kretas kiest een hoek. En dan is het 2-0 voor Boedeglimt in Nijmegen. En dan wordt het een hele lastige klus. Het wordt lastig in de tweede helft. Het wordt lastig als je ook nog even volgende week meerekent. Want dan zijn we in Noorwegen. Het leek allemaal zo mooi. Maar de eerste helft uiteindelijk heel veel balbezit voor NEC. Maar twee goals voor Boedeglimt. Pijnlijke tussenstand. 0-2.
1: Ja, en we hebben het gezegd. Hè, het is gewoon op basis van de prestaties vorig seizoen in de Champions League een topploeg. Met alles wat ze hebben laten zien tegen Atletico, tegen Inter, tegen Manchester City. En die zijn gewoon genadeloos in het afstraffen van dit soort momenten. Eerste goal, foutje op het middenveld, balverlies. Boom, raak voor Boede. Tweede goal, een moment van vasthouden. Ja, dat is natuurlijk niet handig in het 16 meter gebied van Storm. En dan is daar dus gelijk een strafschop en een goal voor Boedeglimt. De bal ligt op de middenstip. Er zijn er een paar honderd meegekomen. Die juichen in het geel achter de goal van Heikin. De eigen Noorse keeper. Daar wordt het feestje nu gevierd. Zij hebben die toch behoorlijke reis gemaakt. En dat is nuttig gebleken. Want de fans van Boede, dat zijn de fans die op dit moment het geluid maken in de Goffert. En verder is het even ver te zoeken. De sfeer die we zagen in de openingsfase van de wedstrijd. 3 minuten. Komt erbij voordat het straks rust is en voordat Schreuder mag gaan lijmen en plakken en iets mag gaan bedenken in de kleedkamer van de thuisploeg.
0: Ja, hoe snel gaat hij al zijn spitsen erbij gooien? Dat is natuurlijk de vraag, want dat is wat hij uiteindelijk over het algemeen als oplossing kiest. Gewoon, als we doelpunten moeten maken, gooi ik zoveel mogelijk aanvallers erin en dan kijken we verder wel wat eruit komt. Verloren hebben we al. Dus het enige wat er nu nog kan gebeuren is dat we stiekem toch een ander resultaat halen dan verliezen. Maar ja, zover is het nog niet. Eerst nog even de rust halen en daarna nog even geduld hebben om te kijken of een tactisch plan misschien nog uitkomst zou kunnen bieden. Of een ideetje om beter te kunnen gaan aanvallen met Pereira in balbezit aan de rechterkant, de hoogte van de middenlijn. Bal naar Emre Mor die naar binnen toe dribbelt. Twee tegenstanders kwijt is dan om de derde heen zwaait met een Zidane. En vervolgens de bal bij Fonville inlevert. Bischoff dan aan de linkerkant van het veld. Ook tegenstander opzoeken. Von Viel weer. En dan Nejasmic. Nejasmic is een van de regisseurs daar op het middenveld. Legt nu de bal breed op Storm. Dan gaan we weer naar Pereira aan de rechterkant van het veld. Die staat nu tegen de zijlijn aangeplakt. Tegenstander opzoeken. Bal richting de achterlijn verplaatsen. Sherry, ik denk dat als hij de bal had gekregen dat het buitenspel is geweest. Nu is het een ingooi voor NEC. Dat is dan nog een beetje goed nieuws.
1: Ja, laten we duidelijk zijn. Als NEC de Champions League niet haalt, zou kunnen met deze tussenstand. Dan komt het gewoon in de groepsfase van de Europa League terecht. Alleen dat scheelt een paar miljoen. Startpremie in de Champions League 8,6 miljoen euro. In de Europa League 4,3 miljoen. Maar het gaat niet alleen om het geld. Het gaat natuurlijk ook om de eer. En om al die prachtige ploegen die hier voorbij hadden kunnen komen. Op het moment dat je in het bal der kampioenen terechtkomt. Maar ook in de Europa League kan het hier geweldig zijn natuurlijk in Nijmegen. Alleen iedereen hoopt toch op die stunt. Iedereen hoopt nog altijd op die stunt. Alleen het wordt wel een hels karwei op deze manier. Want Boedeklimt heeft het gewoon geweldig voor elkaar. En is op dit moment een maatje te groot voor NEC. Bal wordt lang gespeeld. Maar komt terecht via Kretas. Aan de andere kant bij zijn collega van Boedeklimt. Haikin. En zo tikt de klok. En zijn we aanbeland in de laatste 50 seconden van deze eerste helft. In de derde minuut dus van de blessuretijd bij de 2-0 achterstand voor NEC.
0: Ja, het zijn eigenlijk, het is een stuntploeg tegen een stuntploeg. Hè? Alleen Boeren heeft zich bewezen in de Champions League als stuntploeg. En NEC heeft zich bewezen als stuntploeg in de Eredivisie. Toch een heel ander niveau. Maar ja, je wilt het toch graag laten zien op het allerhoogste podium. En je weet natuurlijk, je hebt de ontsnappingsclausule richting de Europa League. Dat is helemaal niet erg. En je mag natuurlijk dromen. Ja, de Champions League hymne heeft hier geklonken. Maar om nou te zeggen dat het echt was in de play-offs. Ja, natuurlijk is het een soort van echt. Maar het is pas echt, echt als je in de competitiefase terechtkomt. En dat is nu wel een hele grote droom. Maar eerst nog even deze eerste helft uitspelen. Daar zijn we al bijna. De extra tijd, minimale extra tijd zit erop. Boede mag nog even ingooien. Nog net op de helft van NEC aan de linkerkant van het veld. Met Björkan die daar nog één keer de bal de diepte in mag gooien. En dan zegt Le Tessier, het is rust in deze eerste helft. Zit erop met twee goals van Boedeklimt. Eerst vet na een prima uitgevoerde omschakelmomentje. En daarna Helmersen vanaf 11 meter. Zij zorgen voor de ruststand in het voordeel van Boede tegen NEC. De Noren leiden 2-0.
2: En dan gaan wij het even hebben over hockey. Want er is natuurlijk een wereldkampioenschap aan de gang in Nederland. In Amstelveen hebben de Nederlandse hockeyvrouwen nog een keertje flink uitgehaald. Voordat het WK echt de volgende fase ingaat. Die tweede poolfase. Japan werd met 9-0 opzij gezet. Waarbij Jibby Janssen maar liefst vier keer raakschoot uit een strafcorner. Oud-international en trainer van de mannen van Oranje Rood is Ageet Boomgaard. Goedenavond, Ageet.
3: Goedenavond.
2: Ja, dit is een uitslag die je niet zo heel vaak ziet natuurlijk op een wereldkampioenschap. Dat betekent ook een zeer overtuigend Oranje.
3: Ja, absoluut. Het was eenrichtingsverkeer. En Nederland was heer en meester tijdens de wedstrijd. En ja, heel eerlijk zeggen viel Japan ook wel wat tegen. Kwamen in de eerste helft nauwelijks over de middenlijn heen. Laat staan richting cirkel van Nederland. Dus een fris oranje, gretig oranje. Waar de score nog nog wel veel hoger had te kunnen uitvallen.
2: En dat hoort eigenlijk niet toch op een WK?
3: Nee, eigenlijk niet. Dus daar wil je het liefst zoveel mogelijk spannende wedstrijden. Maar goed, de poolfase zit erop. Op naar de tweede fase van het toernooi.
2: Ja, even nog naar Jibby Janssen. Die scoorde dus vier keer uit de strafcorner. En ze kon zelfs een beetje experimenteren.
4: Ja, ik heb wat verschillende hoeken geprobeerd. En gelukkig succesvol, dus dat is mooi.
5: Ben je bezig met statistiek überhaupt? Dit WK heb je al je 100ste strafcorner benut voor Oranje. Nou, er komen er weer een paar bij. Er zullen ongetwijfeld weer een paar statistieken gebroken zijn. Ben je daar zelf mee bezig eigenlijk?
4: Nee, helemaal niet. Ik wil gewoon iedere wedstrijd die ik speel voor Oranje wil ik gewoon zo goed mogelijk presteren. En dit is een WK in eigen land, dus dat is extra bijzonder. Dus ik wil gewoon doen wat goed is voor het team. En dat zo uitpakt, dat is heel lekker.
2: Ja, Ageet, jij was natuurlijk ook strafcorner specialiste. Bent dat natuurlijk nog steeds, want je bent trainer. Wat maakt haar, Jibby Janssen, op dit moment zo'n wapen voor Nederland?
3: Ja, ze is gewoon, haalt gewoon heel hoog rendement uit de corner. De beste corner van de wereld. Kan met veel schijn pushen, maar heeft ook gewoon veel snelheid in haar sleep. Dus ja, dat... Ja, het betaalt zich uit voor Nederland.
2: En jullie hebben allebei dezelfde leermeester gehad, hè? Toch? Toon Siepman?
3: Ja, Toon Siepman. Nog steeds de goeroe of in ieder geval de beste trainer.
2: Wat zou het toch met zonder hem moeten, hè?
3: Ja, klopt. Dat is goed gezegd. En ja, weet je, het is mooi dat hij al zoveel goede slepers, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, heeft afgeleverd. En dat is ook verdient ook echt een compliment. Dat hij daar zoveel verstand van heeft en daar zo goed in is.
2: En is er nog iets wat jou bijstaat? Dat je zegt van ja, dat heb ik echt van Toon Siepman toen ik die soft corners nam?
3: Ja, weet je, hij geeft gewoon heel veel vertrouwen. Hij weet het beste in naar boven te halen. Dat vertaalt hij ook een beetje naar hoe je bent als speler. Hè? Dus dan zegt hij ook van nou, pak dat op of pak dat op. Dus het is gewoon een hele prettige trainer die scherp is in zijn analyse. En goed is om gewoon het beste uit iedere sleper zeg maar, naar boven te halen. Ja.
6: Het is de derde dag op het WK Hockey. En dus ook tijd voor onze derde klapper van de dag deze week. Want elke dag benoemen we een mooi, opvallend of bijzonder moment. Met vandaag...
7: Holland, Hockeyland.
8: De klapper van de dag.
9: We don't hate you. We just hate losing to you.
10: So the rivalry is big on the field, on the pitch.
9: Rivalry is always big. But that's what gives it the excitement in the game, you know?
6: Ja, dit was een Indiase supporter over de mooie wedstrijd India tegen Pakistan. Die wedstrijd bij de mannen die werd eerder vandaag gespeeld. En deze meneer was niet de enige toch die zijn land is komen supporten. Toch? Het was druk op de tribunes.
3: Ja, het was druk en het was voor mij eigenlijk een iets extra's om daar nog iets van mee te krijgen. Het is natuurlijk een klassieker India-Pakistan. Twee absolute hockey. Met hockeylanden met veel historie. Tegenwoordig is Pakistan natuurlijk ver teruggevallen. Maar het was mooi om die wedstrijd te zien. Goed dat die gespeeld kan worden. En in alle sportiviteit. En met India een terechte winnaar.
6: Ja, er is heel veel rivaliteit. En uiteindelijk werd het 5-3 voor India. En dat ging gewoon allemaal goed. Hè? Dus ondanks de rivaliteit.
3: Ja,
6: tribunes.
3: Ondanks de rivaliteit was het een sportieve wedstrijd. En ja, het was mooi gewoon woensdagmiddag om 3:00. Maar uitverkochte stadion in Amstelveen om India-Pakistan te zien spelen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi dat kan.
6: Ja, nog even naar morgen. Want dan wordt bekend wie de volgende tegenstanders worden. Waar moet Oranje in die tweede groepsfase vooral nog een stap in zetten?
3: Ik denk dat ze vandaag heel vrij uit hebben kunnen spelen. En ik hoop dat ze die lijn kunnen doortrekken. Ik denk dat ze hartstikke goed in zitten. Dus kom maar op, zou ik zeggen.
6: Kom maar op. Dankjewel, Ageet Boomgaard. Oud-international en trainer van de mannen van Oranje Rood.
2: Zometeen na het journaal van 10:00 gaan we door met de NEC tegen Bodø Glimt. Ja, het wordt nog even pittig. 2-0 is het voor de Nooren. Tot zo.
11: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof.
12: Ik was vanaf het begin af aan, eigenlijk wilde ik op de middelbare school al naar de kunstacademie.
11: Schilder Frans Franciscus kijkt terug op 40 jaar kunstenaarschap naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling Godeschemering. En
12: het gebeurt niet vaak dat ik denk, dit wist ik niet of zo.
11: TV-corrivé Harm Edens over 30 jaar, dit was het nieuws.
12: Maakt niet uit wat je doet in je leven als er maar vreugde op zit.
13: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
14: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
15: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
20: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
22: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl. Ster.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
25: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend 1,50

0: oliedo.nl. Mis niks en sla je slag. Oliedo.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.

0: dns.nl/business.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: NPO Radio 1. 10 uur.
4: Jeroen Stomphorst en Guido van Dijk.
5: Het staat 0-2 tussen NEC en Bodø/Glimt in de play-off voor de Champions League.
6: Zo direct de tweede helft in langslijnen omstreken. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten.
7: Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol en de kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over van minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
8: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
7: Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag, een jaar geleden, werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. En haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Nou, de rapport blijkt dat ook het gebrek aan blushelikopters in België werd genoemd als risico. De minister van Binnenlandse Zaken heeft gereageerd op de kritiek.
9: We hebben onze eigen middelen, bijvoorbeeld de helikopters van de federale politie. Er zijn ook helikopters van onze defensie, maar ze moeten hun piloot opleiden. Maar dat is het principe van de Europese Unie en van de solidariteit van de Europese Unie. Zoals wij ook steun aan onze buren hebben geleverd.
7: Op dit moment helpen Duitsland, Noorwegen, Zweden en Nederland met het blussen van de natuurbrand bij de Hoge Venen. Die steun blijft zo lang als nodig is, zegt de minister. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. En het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon morgen en het wordt ongeveer 20 graden.
10: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Magazijnleegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek kees-mee.nl.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
14: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Goed, het is gelukt.
15: Wat is er gelukt?
16: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
15: Fluitje van een cent dus?
16: Nou, het was wel wat meer dan dat.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: NPO Radio 1. EO NOS.
4: Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Guido van Dijk.
6: Welkom terug, de play-offs voor de Champions League. NEC staat achter met 2-0 tegen Bodø/Glimt.
5: Kunnen de Nijmegenaren nog wat terugdoen in de tweede helft? Daarvoor gaan we snel weer terug naar de Goffert, waar het steeds stiller werd. Jeroen Elshoff en Frank Wielaert.
18: We zijn inmiddels een minuut onderweg in de tweede helft. Bodø staat dus met 2-0 voor in Nijmegen in de tweede helft. En heeft NEC veel de bal gehad, maar moet nu weer even uitkijken als Bodø op komt stomen. Oh. Met heel veel ruimte ineens voor Blomberg, die daar de bal niet schiet, maar voorlegt. En die bal dan achter Helmersen plaatst. En daarmee is de kans verkeken. Hij had dus ook zelf gewoon kunnen schieten, maar dat deed hij niet. Blomberg vanaf de rechterkant van het veld. Die paas waar Helmersen ook niet echt meer op rekende. Die stond al op de 5 meter gebied. En die bal ging ongeveer over de 11 meter stip. Dus dat was echt een paar meter daarachter. Nu probeert Thierry uit het middenveld zich te dribbelen. Dat lukt niet. En dan kan Bodø weer komen met een bal over de linkerkant. Maar Heugge kan daar niet bij. Pereira wil hem dan over de achterlijn laten lopen. Maar die bal is niet hard genoeg. Die blijft dus liggen. Pereira draait om. Schiet die bal weg. Zo in de voeten van Vet. Die speelt dan weer bij Bodø. Daar komt het schot van Berk. En die schiet de bal een paar meter naast. Ja, zo komt NEC dus zelf in de problemen. Omdat ze die bal achteruit niet wegkrijgen. De kracht van Bodø van het vastzetten. Je kunt soms ook les krijgen in iets waarvan je denkt, dat kunnen we zelf heel goed. Ja, dat kan Bodø nog net even wat beter.
19: Ja, je ziet toch wel dat Pereira, dat is niet voor het eerst, een iets mindere avond heeft. Hij kan wel eens van die wedstrijden hebben dat het allemaal niet echt lekker loopt. En dit is er één van. En zo heeft Schreuder ongetwijfeld van alles gezegd halverwege in de kleedkamer na de 2-0 achterstand voor NEC. Maar is daar in ieder geval in de eerste fase, in de eerste 2,5 minuut, naar rust niet zo heel veel van te zien. Want het had ook al zomaar 0-3 kunnen zijn. En dan is het echt over uit en sluiten voor NEC met de return volgende week dinsdag. Daarbij de Poolcirkel nog in het vooruitzicht. Nu leeft NEC nog, maar het moet echt hier in eigen huis een doelpunt gaan maken. Om de spanning terug te brengen in deze ontmoeting met de ploeg die zoveel goede wedstrijden in de Champions League heeft gespeeld de laatste jaren. Bodø/Glimt, die onder Knutsen vierke kampioen is geworden van Noorwegen. Met een prachtige filosofie. Met allerlei zaken die ze eigenlijk net zo anders doen als bijvoorbeeld NEC doet onder Schreuder. Maar toch wel voornamelijk met ook heel veel eigen opgeleide spelers. En dat, zo zei Knutsen, toch eventjes een steekje uitgedeeld naar NEC, is wel het grote verschil. Wij hebben geen geldschieter, zij wel. En daar is op het veld op dit moment niet zo heel veel van te zien. Want Bodø/Glimt staat op een 2-0 voorsprong. Helmersen en Vet hebben de doelpunten gemaakt in de eerste helft. De tweede kwam uit een strafschop na een domme overtreding van Storm. En NEC heeft nu de bal en moet met dat balbezit echt eens een keer wat meer gaan doen dan alleen maar halve kansen creëren. Bijvoorbeeld met Pereira, die is gaan lopen. Het gaat naar Sherry. Daar komt dus zo'n voorzet van Sherry. Makkelijk te verdedigen over de grond. Dus uit het strafschopgebied gewerkt door de Noren. En Storm, de man met de enige gele kaart tot nu toe in de wedstrijd. Op het moment dat hij die overtreding maakte bij de strafschop, heeft de bal in de voeten. En kijk, ze jagen nu de Noren. Want die zien ook dat NEC heel veel spelers rond de middenlijn heeft. En dan moet het dus niet misgaan. Dat gaat het bijna wel. Want Kretas geeft een hondsberoerde bal. En dus komt er een hoekschop. Nee, Frank, het begin van de tweede helft, 4 minuten is je oud, is niet veelbelovend.
18: Nee, dat heeft de toespraak van Kroetsen is duidelijk beter geweest dan die van Schreuder. Want ja, tot nu toe doen de Noren het gewoon inderdaad beter. Die hoekschop, Patrick Berg gaat zich daarmee bemoeien. Heugen is daarbij in de buurt voor de korte versie. Het zou ook nog eventueel wat langer kunnen in de richting van Björkan. Maar die maakt zich nu uit de voeten in de buurt van het strafschopgebied. En ook Heugen loopt weg alsof hij die bal niet gaat krijgen. Dus komt de bal uiteindelijk toch lang van Berg richting de tweede paal. Daar is natuurlijk heel veel lengte en valt die bal zomaar binnen via de centrale verdediger Alessami. En dan is het heel vroeg in de tweede helft. 3-0 binnen 5 minuten scoort Boedeglimt in de tweede helft. En NEC heeft het nakijken. Ga nu maar een doelpunt maken. Dat was al lastig bij 0-0. Het was lastig bij 1-0. Het was lastig bij 2-0. En bij 3-0 heeft het eigenlijk, ja, je zou bijna kunnen zeggen, niet meer zo heel veel zin. En wordt er toch langzaam een deceptie wat NEC hier meemaakt. De hymne is leuk. De droom is prachtig. Maar tegen Boede spelen voor die ene plek in de Champions League, dat is een onmogelijke opgave. Pijnlijk, dat is het op dit moment. Want heel vroeg in de tweede helft staat NEC niet meer met 2-0, maar inmiddels met 3-0 achter.
19: Ja, het is ook pijnlijk voor Pereira, die op de rand van het 5-meter gebied, en dat is zijn stukje op het veld dat hij moet verdedigen bij deze hoekschop, gewoon wordt weggezet, wordt weggekopt door die Alessami die het duel wint. Hij ziet de bal niet eens. Hij doet zijn ogen dicht op het moment dat hij tegen de zijkant van zijn gezicht eigenlijk valt. Tegen de zijkant van zijn hoofd. En dan ploft hij tegen het net achter Kretas. Knoetsen juicht. Want die had toch ook niet gedacht dat het zo ongelooflijk makkelijk zou gaan. Hier in Nijmegen na die stroeve tweestrijd met Union. Met de Belgische formatie is het nu ineens 0-3 na 51 minuten. En natuurlijk kan het gebeuren. Het is nog altijd maar NEC tegen een beter Boedeglimt. Maar dit is zo wel heel hard hoor. Met alle voorpret die de mensen hier hebben gehad. Met de ultieme vreugde vorige week. Met het bereiken van deze ronde zijn dit hele pijnlijke cijfers. En we kennen Schreuder, Frank zei het al. Die wil naar voren. Die gaat proberen dit op te lossen door toch proberen ergens nog meer misschien wel op de aanval te gaan. En dan moet je toch ook je hart vasthouden dat het niet een nog groter pak slaag is dan dat we nu op het scorebord zien. Want dat is het. 0-3 na 52 minuten in het voordeel dus van Boedeglimt.
18: Ja, de filosofie van Schreuder is dan, we staan al met 3-0 achter. Ja. En of het dan 4-0 of 5-0 wordt, het zal wel. We gaan proberen eerst 3-1 en dan 3-2 en dan kijken we verder wel te maken. Dat is dan de filosofie die er leeft. Maar ja, volle bak naar voren. Ik ben benieuwd hoe onder de indruk dit Boede zal zijn. En of ze inderdaad daartegen bestand zijn. Neasmis nu voor NEC. Bal naar de linkerkant van het veld. De richting van Bischoff speelt die bal midden voor de goal. Daar is het Thierry die aanneemt. Neemt wel goed aan. Bal naar de buitenkant. Emre Moor nog steeds in het strafschopgebied. Wil zijn tegenstander uitkappen. Dat lukt niet. Bal weggeramd achterin bij de Noren. En in de middencirkel opgevangen door Kretas. Waardoor NEC snel die bal weer richting het strafschopgebied van Boede zou kunnen krijgen. Maar Boede is ook opgeschoven. Slechte paas van Pereira. Als gezegd, hij kan niet zo heel goed voetballen. Zeker niet als hij niet met de bal aan de voeten kan rennen. Dan heb je er niet zo gek voor aan. Daar komen ze weer. Dwars door het midden. Met 2 man tegen 3 van NEC. Heugen even inhouden. Vet is weer meegelopen. Helmersen is dat. Aan de andere kant Blomberg terugleggen op Berg. Die heeft dan even last van de scheidsrechter die in de weg loopt. En dan moet Boede weer opnieuw beginnen met opbouwen. Maakt Pereira zijn slechte paas even goed met een heerlijke tackle op de bal. Zit daar de verdediger van Boede mis en is Linssen erdoor. Maar die verdediger is ook razendsnel. Houdt hem weer bij. Tadic, bal naar de andere kant van het veld. Daar is Bischoff, actiemaker. Rand strafschopgebied inschieten. Recht in de handen van Haikin. Nou gaat het even heel snel van de ene naar de andere kant. Schietkans voor NEC. Maar ja, de dreiging was er toch echt wel hoor. Ook van Boede. En die staan al met 3-0 voor in de 54ste minuut.
19: Ja, we zien op de monitor voor ons prachtige statistieken. Dat wordt allemaal bijgehouden. Dat is ook het voordeel van als je in de play-off van de Champions League terechtkomt voor commentatoren. Dan gaat het allemaal wat makkelijker. Het ophoesten van allemaal interessante feitjes. Daar zien we dus dat NEC 9 doelpogingen heeft gehad. Maar daar maar 3 van tussen de palen. En Boedeglimt 8, 5 tussen de palen. 3 keer raak. Qua efficiency is dat toch ook iets beter werk. En ook een iets grotere kwaliteit als het gaat om wat we op de grasmat voor ons zien binnen de lijnen. Want dat doet de ploeg van Knutsen gewoon veel en veel beter dan NEC. Dat wel de veldhelft van de Noren nu betreedt. Aan de rechterkant is het Thierry die de bal heeft. Heeft dus zoals altijd aan die kant Moor bij zich. Thierry overlapt wel een beetje, maar Moor houdt in. En speelt hem op de middenlijn naar Storm. Storm geeft hem naar de linkerkant. Daar heeft Van Wielen meegegeven. Daar komt nu een voorzet die in niemands land belandt. Zodat de doelman van Bodø/Glimt, Heikin, die bal van Tadić rustig kan pakken. En dan kan hij heerlijk gaan liggen. Dan kan hij de tijd nemen totdat hij de arm van de scheidsrechter omhoog ziet gaan. Dan wordt er geteld en dan heeft hij heel snel de bal buiten zijn eigen 16 meter gebied geplaatst. En heeft Bodø/Glimt met de lange bal ook heel snel Blomberg bereikt. Ja, je ziet nu wel dat NEC achterin gewoon nog meer de 1-op-1 gaat spelen. In de hoop iets af te dwingen. We zien Pereira een beetje naar de lucht kijken. Zoals gezegd, misschien nog wel de meest ongelukkige tot nu toe. En we zien Boede die de bal heel rustig via de man van de 3-0 Alessami terugspeelt naar Heikin. Lange trap naar voren, daar kan Pereira achteraan. Die kijkt even om zich heen. Ziet dat daar niets te halen valt voor de tegenstander. En dan speelt hij hem rustig terug op Kretas. Ja, wat te doen nog? Het is nog lang hoor. 35 minuten, 0-3. Je kan en moet de hoop natuurlijk nooit opgeven. Want je weet nooit hoe het werkt in voetbal. Maar voorlopig is het een zwaar gevecht voor NEC om hier vanavond nog iets van te maken.
6: Ja, het is toch een beetje of je... Ik moest ineens aan het WK denken. Curaçao die dat opent tegen Duitsland. En denkt in het begin, in het eerste half uur... Nou,
19: die
6: gaat eigenlijk best
19: aardig. Die scoorde nog een doelpunt.
6: Ja, precies. Dat gaat eigenlijk best aardig. Maar daarna genadeloos op een donder kregen. Nou, dat is eigenlijk NEC ook overkomen met iets anders scorenverloop. Maar zo voelt het toch wel een beetje. Met de NEC in balbezit. En Bremoor die een hoge bal waarbij de Noren proberen weg te werken. Daartussen uitvist Sherry die een balbezit. Moet eigenlijk weer van kant wisselen. Want al die Noren staan nu aan zijn kant. De rechterkant. Hij legt de bal even terug richting Storm. Die staat op de middenlijn. En dan moet je in de kleine ruimte gaan rommelen. Moet je zeker niet met Moor gaan doen. Die gaat natuurlijk lopen met de bal. Moet dat niet te lang doen. Die geeft nu een geweldige paas. Dat is in ieder geval heel erg goed. Richting Bischoff. Kappen naar binnen. Kappen naar buiten. Moet hij nog een voorzet geven. Wegdraaien. Want hij is wel stijf rechts. Klaarleggen. Le Breton. Die heeft iets te veel tijd nodig. Ook een verschil met wat de Noren doen. Te veel tijd nodig. Le Breton toch een goede Eredivisie voetballer. Oh, daar was ineens de kans voor Nejasmiets. Als die bal zomaar aan die kant gemist wordt. Door volgens mij was het Bjurkan die daar helemaal mis zat in het uitverdedigen. En ineens staat Nejasmiets daar helemaal vrij. Weliswaar in buitenspelpositie vrees ik uiteindelijk. Als hij hem echt onder controle had gekregen. Maar kreeg de bal echt letterlijk tegen zich aan. Geen idee dat dat ging gebeuren. Schrok zich rot en baalt erna enorm dat hij niet kon afronden. Maar wij weten, als hij dat had gedaan, had hij niet geteld.
19: Bischoff heeft de bal, zoekt zijn tegenstander op. Is er één kwijt. Tweede is dan te veel. En sterk nog, hij is vervolgens ook het balbezit kwijt. Ja, jij zei het net heel kort, maar dat is echt wel het verschil. Ook de snelheid van handelen en denken dat je misschien tijd hebt om uit te halen. Dat is echt wel iets anders in de play-offs van de Champions League dan in de Eredivisie. Nu dan NEC met Sherry. Voorzet Sherry wordt aangeraakt. En daar komt hoekschop nummer 5 voor NEC in deze wedstrijd. En eens zien of dat dan iets kan opleveren. Na het moment dat Bodø/Glimt juist uit het hoekschop aan de andere kant de 3-0 wist te maken. Daar komen de koppers van achteruit mee. Natuurlijk heeft NEC haast, maar de bal komt niet voorbij de eerste paal. Eigenlijk een zwak getrapte corner door Sherry daardoor. Die een herkansing krijgt, want hij heeft de bal in de voeten. Zij het wel ver buiten het 16 meter gebied. Het gaat via Nejasmiets en het gaat een stuk. Want de bal tussendoor komt niet aan. En dan is NEC de bal dus alweer kwijt. We gaan richting het uur. Het wil niet, het gaat niet en het wacht is op de wissels. En je zou dan zeggen aan de kant van NEC. Maar eerst wordt er gewisseld aan de kant van de Noren.
6: Ja, maar eerst gaan we nog even voetballen. Er staat weliswaar een wissel klaar. Dat is een ding dat zeker is. Maar eerst wordt die doeltrap genomen. We gaan niet wachten, zegt Letizia. We gaan gewoon eerst voetballen. Want die wissel staat nog niet klaar. Dus het duurt allemaal veel te lang. De bal gaat uiteindelijk over de zijlijn. En als het goed is mag NEC dan gooien. Het leek wel of die assistent scheidsrechter het niet helemaal zeker wist. Want die vlacht heel kort, heel snel. En dan gaan we dus toch uiteindelijk weer wel wisselen. Even kijken wie er dan in komt. Brynhildsen is dat inderdaad die erin gaat komen. Voor Heugen. Brynhildsen een centrale spits. Maar die kan dus blijkbaar ook vanaf de linkerkant komen. En ik kan me niet voorstellen dat Helmersen naar de zijkant toe gaat. En Heugen dus naar de kant. Nou ja, een aanvaller voor een aanvaller. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Klein uurtje gevoetbald. Boeren leidt met 3-0 in Nijmegen. NEC heeft de bal. Storm speelt hem breed. De middencirkel van de ene kant naar de andere kant. Fonville is op links. Speelt de bal nog verder naar links in de richting van Tadić.
19: Tadić heeft hem meegegeven naar Bischoff. Daar probeert NEC weer te combineren met Tadić. Die toch ook te weinig zijn stempel kan drukken. Het begon nog heel aardig in het eerste kwartier met een aantal acties. En een aantal voorzetten waar uiteindelijk niets uitkwam. Maar daarna hebben we hem er ook niet zo heel veel meer gezien. De routinier, een van de routiniers, maar toch wel de grootste routinier aan de kant van NEC. Pereira gaat gooien, heeft dat gedaan. NEC heeft de bal heeft die bal nog op eigen helft. Storm heeft hem meegegeven en krijgt hem terug. Het speelt zich allemaal af in de middencirkel. Als uiteindelijk Nejasmits de bal heeft opgeëist. Zoekt door het midden Lins. Dat is goed gedaan. Komt er dan nu aan de andere kant een kans voor Moore of voor Sherry die hem oppikt. Sherry in het 16 meter gebied. Vijf man van NEC. Daar stapt Sherry nu uit met wat bewegingen. Gaat hij uiteindelijk buitenom. Maar wil hij hem niet voorgeven met zijn rechter. Pereira tikt hem aan. Moore doorgelopen Pereira. En dan weer een veel te voorspelbare bal. Ja, sorry dat ik het ga zeggen. Maar toch van helemaal niks in de handen van de doelman. Het is gewoon echt veel te weinig. En het straalt ook te weinig uit in deze fase van de wedstrijd. Om je tegenstander de indruk te geven dat het nog moet opletten. Want dat is gewoon niet het geval. We zijn een uur onderweg. Een half uur nog te gaan. Het staat 0-3. En er is eigenlijk op dit moment voor NEC geen begin aan in de Goffert.
18: Nee, ze komen simpelweg niet tot kansen. Dat zie je aan die bal van Emre Mor inderdaad. In het grote luchtledige. En het verschil met Boede is dan, als die een paas geven voor de goal, dan is daar een ploeggenoot te vinden. En eigenlijk is die bal tot nu toe steeds 100% goed geweest. En als NEC hem daar neerlegt, dan komt hij bij toeval bij de goede kleur terecht. En bij Boede is dat dus allemaal expres. En lukt het ook daadwerkelijk. Verschil in kwaliteit. Zo simpel is het dan. Uiteindelijk Nejasmits probeert de bal naar de linkerkant te verplaatsen. Dat lukt ook allemaal wel. Maar zo diep en zo ver kan Bischoff natuurlijk niet lopen. Ook hij, de Kroaat, die normaal gesproken zo ontzettend goed kan spelen. Als controleur op het middenveld. Schudt zijn hoofd. Hij is niet tevreden. Het is moeilijk tegen deze ploeg. Iedereen vindt het altijd moeilijk om tegen NEC te spelen. NEC vindt het heel hondsberoerd lastig om tegen Boede te voetballen. En dat is ook duidelijk terug te zien na dik een uur voetballen op het scorebord. 0-3 staat daar.
19: Balbezit komt in de buurt voor NEC. Maar in de buurt komen is niet genoeg. Want uiteindelijk heeft Beude hem te pakken. En is het duel van een van de doelpuntmakers vet daar. En gaat de bal over de zijlijn. Waardoor er ingegooid mag worden door Björkan. Die heeft dat snel gedaan. En via die invaller Brynhildsen gaat de combinatie door. Daar zit Moore dan tussen. NEC moet heel hard werken op eigen helft om de bal over te nemen. Het lijkt soms wel of ze ineens uit alle hoeken en gaten komen. Op het moment dat je het eigenlijk niet verwacht. Dus dan heeft NEC de bal voor de dugout. En dan staan er ineens 2-3 van Boede. Terwijl we echt de bal hebben op de veldhelft van NEC. En dat is toch het verschil. Je ziet NEC over het hele veld afjagen. En Boede kiest echt zijn momenten op de posities in de opbouw van de tegenstander. Nu wordt er een overtreding gemaakt. Dus kan NEC even op adem komen. Helmersen is de dader. En die moet daarvoor een gesprek aangaan met Le Tessier. Zo verschrikkelijk veel was er niet aan de hand. Behalve dat er een enkel dubbel klapte bij Storm. Vandaar dat hij er last van heeft. Als de vrije trap is genomen door Pereira. En die enkel van Storm valt het wel mee. Want die staat weer. Heeft de bal in het bezit gehad. Terug bij Pereira. Dan gaat het naar Moore. En dit bedoel ik nou. Zo rond de middenlijn zijn ze ineens weer met 2, 3, 4 aan het jagen. En jagen ze ook echt helemaal door richting Kretas. Kretas heeft de bal. Die wordt dan gedwongen tot een lange trap naar de linkerkant. Eens zien of NEC de bal daar dan wel in het bezit kan houden. Via Bischoff en Tadic. Dat lukt dan wel. En dan gaat het via Fontviel toch naar voren. Dit is via Nejasmits wel goed voetbal. Maar ook daar krijgt NEC heel weinig ruimte. En moet het heel hard werken en snel handelen om tot iets te komen. Dat lukt. Een ingooi, maar dat is het dan wel. Het staat 0-3 na 62 minuten ruim.
18: Daar gaat de bal de diepte in. Linsen kan hem nog binnenhouden. Gaat nog via een tegenstander. Dus wordt het een hoekschop voor NEC. Ja, ga maar eens na hoe vaak de ruimtes bij NEC groot zijn. Dus dat het veld lang is. Zeggen trainers dan altijd hoe ver de verdediging en de aanval uit elkaar staat. En hoeveel ruimte daartussen zit. En hoe vaak dat bij Boede het geval is. De hoekschop wordt trouwens teruggedraaid. Dat kan met de VAR tegenwoordig. Als het geen hoekschop is, dan kan de VAR zeggen: je hebt het verkeerd gezien, scheidsrechter. We gaan in plaats van een hoekschop een doeltrap nemen. Daar mag de VAR op ingrijpen. Nieuwe regel sinds het WK. En dat is hier gebeurd. Dus geen hoekschop voor NEC. Ja. Boede en de ruimtes groot, dat bestaat simpelweg niet. Ze maken de ruimtes klein en ze zijn altijd met heel veel mensen rondom de bal. Dat is wat NEC ook graag wil, maar ze moeten vaak van ver komen. Van verder komen dan je zou willen. Gele kaart nu voor Boede, vrije trap voor NEC. Nog net op eigen helft, Nejasmits achter de bal. Je moet eerst even wachten tot Le Tessier is uitgeschreven.
19: Ja, de overtreding is van invaller Brynhildsen. Dat is dan de eerste gele kaart aan de kant van Boede Glimt. De ander was voor Storm bij NEC. Die geel kreeg nadat hij een strafschop veroorzaakte. Die strafschop werd benut. Dat was de 0-2. Inmiddels staat het 0-3 na een goal vlak na rust van Alassami uit een hoekschop. En nog altijd wachten we op een doelpunt van NEC. 11 keer hebben ze het geprobeerd. 4 keer tussen de palen. Geen treffer, maar ze geven niet op met Pereira. Pereira die niet op maat paast voor Le Breton. Dan gaat de bal over de achterlijn. En dan moet Pereira weer terug. Je ziet aan zijn lichaamshouding ook dat hij het moeilijk heeft. En je ziet en je hoort nu ook dat Schreuder het wel voldoende vindt. Er gaan invallers komen. En een van die invallers, of in ieder geval de eerste invaller, lijkt, maar er komen er meer, Sierhuis te zijn. Sierhuis die succesvol is tot nu toe wel met zijn invalbeurten. Natuurlijk voor wat fraaie momenten heeft gezorgd. Bijvoorbeeld die prachtige volley tegen Willem II in de Eredivisie. En dan mag je het nu gaan proberen in de play-off van de Champions League. Komt er nog wat van te maken in de laatste 25 minuten van de wedstrijd. Want daar zitten we in. En er komen nog meer wissels aan. Ook Montero lijkt te komen aan de kant van NEC. Als ik het goed heb gezien. Maar de antwoord gaat straks volgen. Als de bal uit het veld is. En dat is hij nu. Gaan we ongetwijfeld die wissels zien.
18: Tahaoui staat ook klaar volgens mij. Of is ze gewoon omkleden. Maar kan zijn rugnummer net niet helemaal lekker lezen. Dus, en hij staat er echt verscholen in de dugout. Die vergroot is speciaal voor deze Champions League. En,
19: anders hadden we dat kunnen zien.
18: Ja, precies.
19: Ook dat nog.
18: En nu moeten we maar even afwachten. Want nu staan alle drie die invallers. Want het gaan er echt drie worden. Allemaal verdekt opgesteld. Dus in die dugout. Die keurig is afgeplakt. Daar zie je helemaal niks dwars doorheen. En tussen zit NEC. Ja, dat zou inderdaad, dat zou inderdaad best wel kunnen helpen. En dus, Montero gaat zeggen. Dit is de bedoeling. Ik moet dus deze tegen gaan houden. Als we vrije trappen tegenkrijgen. NEC probeert intussen van de eigen helft af te komen. Via Niasmis. Oeh, daar zit Brynhildsen net tussen. Speelt wel de bal naar voren in de richting van Helmersen. En zo blijft Boede Glimt goed in balbezit. En ook Berg is dan aan het hinken. Als die niet helemaal fris meer is daar op de middenlijn. Centrale verdediger Alessami weet niet zo goed waar hij met de bal naartoe moet. Maar vindt uiteindelijk wel een vrije ploeggenoot. En dus houdt Boede Glimt gewoon de bal. Allemaal rond de middenlijn. En NEC staat bepaald niet heel kort bij elkaar. Daar moet Boede Glimt toch goed doorheen kunnen voetballen. Storm stapt goed in bij Helmersen. Heeft dan ineens de bal. Dribbelt het middenveld in. En dan moet die bal toch weer in de achteruit. Is het tempo uit de aanval. Maar heb je wel de bal bij Niasmic gekregen in de middencirkel. Daar moet je vandaan toch iets kunnen creëren. Pereira kapt even zijn tegenstander uit alsof hij er niet is. En loopt dan door. Dit is wat hij wel goed kan. En Remoer aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Slingert die bal dan voor. Dat is weer zo'n ongeleid projectiel die hij daar gewoon keihard voor de goal slingert. De vorige belandde in het grote niets en uiteindelijk in de handen van de keeper van de tegenstander. En deze belandt helemaal aan de overkant. Kansloos aan de zijkant. En dan gaat NEC die drievoudige wissel toepassen.
19: Ja, en dus komt Keijs hieruit. We gaan eens maar eens kijken wie er allemaal uitgaan. Op dat bord van de scheidsrechter zien we Pereira, Moor, Emre Moor en Linssen die naar de kant gaan. Pereira wordt wat dat betreft enigszins uit zijn lastige wedstrijd verlost. En daarvoor komen Montero, Tahaoui, hoe groot die dugout ook was. Je had het toch goed gezien, Frank. Dat is een geruststelling op jouw leven voor je ogen. Allemaal nog hartstikke scherp.
18: Herzien ben ik nog best goed.
19: En Kai Sierhuis. Dat zijn de drie die nu in ieder geval moeten proberen tot één goal en tot een nieuwe wedstrijd te komen als het gaat om het laatste deel. Het staat 0-3. En NEC moet er gewoon één maken om de spanning een beetje terug te brengen. Dat is heel simpel. Begin maar eens met één. En dat moet dan met drie verse krachten gaan gebeuren. We gaan zien wat dit doet met de wedstrijd. Linssen tijd af. Is een winnaar. En baalt er dus van dat dat vanavond niet gebeurt. Want hij gaat verliezen met NEC. Dat lijkt me wel duidelijk. Tenzij hier een groot voetbalwonder uit de hemel komt vallen. En dat is hem af te zien. Hij gaat naar binnen. Is er klaar mee voor nu eventjes. Gaat even zelf balen in de kleedkamer. Pereira doet dat niet. Die blijft op de bank. We gaan zien wat dit gaat doen met NEC. En met Boede dat ongetwijfeld op jacht gaat naar de vierde. Met alle veranderingen die nu qua ruimtes plaats gaan hebben.
18: Tahaoui aan de bal, die in de vorige speelronde tegen Olympiakos niet ingeschreven was. Dus kon hij ook niet meedoen. Maar hij kon wel meedoen tegen Willem II afgelopen weken. Nu dus invallen. Niasmic is naar de laatste lijn verkast. Omdat daar Pereira verdween. En daar kwam geen verdediger voor terug. Dus dan moet daar een middenvelder gaan lopen. Ook dat nog. En Niasmic is dan de eerst aangewezen persoon. Montero neemt zijn plek op het middenveld over. Het Sierhuis natuurlijk in de punt van de aanval. Kijken wat hij inderdaad kan klaarspelen. Dit is niet echt heel erg aanvallend gewisseld. Dit is zeg maar de Champions League variant wisselen. Die Schreuder hier heeft toegepast. Dus het is ook een kwestie van, ja, je kunt ook heel ver gaan. En dat doet hij dan dus in de Champions League dan toch weer net niet. Berk voor Boerdeglimt is de tegenstander kwijt. Dat is Montero. Gaat Van Vielen achtervolgen. Die kan hem niet bijbenen. Bal bij de eerste paal. Brindhielsen die daar bijna in contact komt. Dan Blomberg. Bal bij de tweede paal neerleggen. Helmersen. En dat wordt net op tijd verdedigd door Nejasmic. Die voorkomt dat die spits weer zo'n splijtende, keiharde kopbal richting de goal van NEC kan geven. En dat is maar goed ook, want dat had de 4-0 kunnen zijn. 70 minuten gevoetbald. Sierhuis aan de bal voor NEC op de helft van de tegenstander. Maar is hem heel snel ook weer kwijt. Omringd door drie tegenstanders komt hij er niet tussenuit. 3-0 voor Boerdeglimt. Ja,
19: het is een beetje vloeken in de kerk, Frank. Dat begrijp ik ook wel. Want we genieten van NEC al geruime tijd. Het is schitterend dat het de play-off van de Champions League heeft gehaald. Maar als je heel objectief naar deze wedstrijd kijkt, dan geniet je eigenlijk maar van één ploeg. En dat is de manier waarop Boerdeglimt speelt vanavond. Want dat zijn gewoon alle 11 of 12, want ze hebben inmiddels ook wat gewisseld. Gewoon stuk voor stuk hartstikke goede voetballers die zelden iets fout doen. Die heel veel lopen, heel veel arbeid verrichten en eigenlijk heel veel vrije momenten laten zien. Dat moet eigenlijk ook gewoon gezegd worden. En dat geeft denk ik ook aan hoe moeilijk dit gewoon is voor NEC vanavond. Het staat met nog 20 minuten op de klok in Nijmegen. 3-0 voor Boerdeglimt.
3: NPO Radio 1.
5: Het is 22:30. Jan van den Putten met het nieuws.
7: Drie Nederlandse toeristen zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Hun busje gaf op een kruispunt geen voorrang en werd geramd door een vrachtauto. Vier andere Nederlanders liggen gewond in het ziekenhuis. De familie van de vermoorde Lisa bedankt de dorpsgenoten in Abcoude voor alle liefde, steun en medeleven. Het is voor het eerst dat ze dat doen in het openbaar. De dood van Lisa een jaar geleden riep in de samenleving hevige reacties op. Een mijnramp in de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft aan ruim 100 mensen het leven gekost, melden persbureaus. Door nog onbekende oorzaak stortte een goudmijn gedeeltelijk in. Zulke ongelukken gebeuren daar vaker. En de Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater uit de kust van Hoek van Holland 21,5 graad. Een tiende warmer dan het vorige record uit augustus 2018.
3: Langs de lijn en omsteken.
6: NEC heeft het zwaar thuis met 3-0 achter tegen Boerdeglimt in de voorronde, in de play-off moet ik zeggen, om een Champions League ticket. Mannen, daar, hoe valt dat daar eigenlijk in de Goffert, mannen?
18: Ja, ze zijn tot nu toe nog hoopvol, want ja, nog 20 minuten te spelen. En NEC heeft de bal diep op de helft van Boerden. En dat is eigenlijk dan vooral de hoop. Ze zijn er weer eens een keertje. Om nou te zeggen dat ze in de tweede helft die keeper serieus onder vuur hebben genomen. En kan hem al bijna niet meer herinneren. Dus het moet, als het gelukt is, een keertje al heel erg lang geleden zijn. Nee, Jasmiet splijt in de paas. Sherry doet het al. Een goed schot hoor. In de tweede keer, in de tweede instantie nog. Bischoff misschien. Je spreekt het amper uit. En dan huppatee, daar is dat schot. En het is weer Sherry van grote afstand. Die daar Haikin keihard aan het werk zet. Goede redding van die keeper van Boeren. Die daar een handje achter krijgt. Daar komt weer een voorzet. Niemand van NEC die er tegenaan loopt. Nee, Jasmiet pikt dan op de hoogte van de middencirkel ongeveer voor NEC. En dan houdt NEC in ieder geval de bal in de slotfase. Maar je ziet bij Boeren ook helemaal niemand in de krimp gaan. Niemand wordt er nerveus van. Niemand die denkt van, oh jeetje, als dit maar goed gaat. Ja, je kijkt ook alleen maar naar het scorebord. En je denkt, nou, het zal wel. Dit komt uiteindelijk allemaal ook wel in orde. En echt problemen hebben we niet gehad. Wat schoten uit de tweede lijn. Die laatste was wel gevaarlijk van Sherry. Maar ook die treft dus geen doel. Diezelfde Sherry heeft nu de bal ter hoogte van de middenlijn.
19: Sherry wacht even en laat hem onder de voet doorrollen om hem vervolgens aan Le Breton te geven. Nejasmic van achteruit. De enige eigenlijk met zijn doelman op de veldhelft van NEC. En die verlaat hij nu ook. Omdat het allemaal voor Nejasmic gebeurt. Nu aan de rechterkant van het veld. Dus zien of er toch nieuwe hoop komt nu met die poging van Sherry. Overigens uitstekend gepakt door die Haikin. Goede keeper. Dan gaat het voor NEC mis. En dan ligt het helemaal open op weg naar. Nou, dat voorkomt Nejasmic dan. De 0-4. Ja. Nogmaals, alle sluizen gaan open, hè, achterin bij NEC. Het water moet naar voren stromen en dat gebeurt nu ook. Maar daarmee wordt er natuurlijk ook heel veel risico genomen op een volgende overstroming door Schreuder en zijn mannen. Voorlopig is de bal aan de andere kant weggehaald. Uit het eigen 16 meter gebied. Boerdeglimt opgevangen door Nejasmic. Er is sprake van een slotoffensief. Dat is begonnen, dat is wel duidelijk. En nu moet dat slotoffensief ook iets gaan opleveren. 1 goal en dan Weet je maar nooit of er ook nog een tweede kan vallen. Maar in ieder geval een hele snelle 1-3 zou nog wat leven in de brouwerij kunnen brengen. In ieder geval gaat Boedeglimt nu terug. Wordt met de rug tegen de muur gezet. Vindt het ook niet zo erg, denk ik. Door NEC. En het wacht is eigenlijk op de volgende doelpoging met nog een kwartier op de klok. En een 0-3 stand.
6: Ja, daar is Tadic. Bal naar de rechterkant. Daar is heel veel ruimte voor Taui. Bal bij de eerste paal neergelegd. En daar komt Sierhuis er niet aan. Bal gewoon over de zijlijn geramd door Boedeglimt. Dat zegt ook eigenlijk alles over hoe zij daar op dit moment in staan. En dan gaat Boeren nog even twee keer wisselen. Daar gaat Eugland onder andere naar de kant. En voor hem komt dan terug Kitolano. Die kennen we nog van Sparta. Overgekomen in deze winter. Transfervrij naar de Champions League getransfereerd.
19: Goeie speler.
6: Ja, Björkan is de linksback die eruit gaat. En voor hem komt terug Meete. Ga jij dat zo meteen nog maar een paar keer uitspreken?
19: Ik had eigenlijk dat nummer 24 erin zou komen. Dat vond ik een leuke.
6: Ja, dat vind je die leuker? Oh, ja. Ja, dat had ik Adriaan gezegd. Dan had jij gezegd dat hij toch echt Passie heette. Ja, zo is dat inderdaad. Maar ja, die kan die nog komen? Nee, hij kan nog komen. Er is nog net één plekje over voor hem. Je weet het nooit. Inmiddels is de bal weer gewoon gaan rollen. En Jasmiets heeft hem. Dus we gaan gewoon verder waar we gebleven waren. NEC heeft de bal en is op zoek naar een kans en een doelpunt.
19: Ja, en dat is een moeilijke en zware zoektocht. Montero opent hem. En daar komen ze dus weer, NEC. En je ziet dat Boeden nu helemaal inzakt. Taui, goede voorzet. Maar verdedigen kunnen ze ook. Bischoff brengt hem opnieuw in. Daar stond Cherie al klaar om te koppen. Maar hij komt niet voorbij de eerste paal. En zo pompt NEC de bal wat opportunistischer. Het 16 meter gebied van Noor in. En Montero is de volgende direct paas. En het schot dat volgt van Sierhuis. Is opnieuw een poging die Heikin, die doelman van de Nooren, niet echt of helemaal niet eigenlijk in de problemen brengt. Zo heeft Boedeglimt ervoor gekozen om lekker rustig achterover te zakken. Er zijn wat zorgen als het gaat om blessures aan de kant van Boedeglimt. Waar Blomberg een pak ijs op zijn arm krijgt. Nadat hij door een bal hard is geraakt vlak voordat hij eruit ging. Daar heeft NEC helemaal niets mee te maken. Dat probeert naar voren te komen. Er wordt een overtreding gemaakt op Le Breton. En dus komt er een vrije trap die heel snel is genomen. Minuut 77 zit er bijna op. En we wachten en we hopen op een goaltje voor NEC.
6: Met een bal ingespeeld richting Sierhuis. Die probeert Tadic te bereiken in één beweging. Dat lukt dan net niet. Boedeglimt werkt die bal gewoon weg. Zo in de voeten uiteindelijk van Fonviel. Dus kan NEC daarna weer door met aanvallen. Heeft Nejasmits de bal. Dat is nu de middelste van die drie centrale verdedigers die bij NEC staan. Dat zegt ook veel over die nieuwe jongens die er net bijgekomen zijn. Die zijn echt nog niet klaar voor deze fase in Europees voetbal om NEC alvast te helpen. Dus is Nejasmits maar een plekje naar achteren geschoven. Die jongens die nieuw gekomen zijn moeten dat dus in een later stadium gaan doen. Met name in de Eredivisie en in de Europa League NEC gaan helpen. Om centraal achterin voldoende en goede mensen te hebben. Om tegenstanders wel goed tegen te kunnen houden. Monteren. En die zijn echt nog niet klaar voor deze fase in Europees voetbal. Om NEC alvast te helpen. Dus is Nejasmits maar een plekje naar achteren geschoven. Die jongens die nieuw gekomen zijn. Moeten dat dus in een later stadium gaan doen. Met name in de Eredivisie en in de Europa League. NEC gaan helpen. Om centraal achterin voldoende en goede mensen te hebben. Om tegenstanders wel goed tegen te kunnen houden. Montero nu ingespeeld door Nejasmits. Bal in de

0: publiek laat zich nog een keer horen hier. Dat is mooi om aan te geven dat ze ook realistisch zijn. En ze hebben gewoon gezien dat NEC vanavond een betere tegenstander heeft ontmoet. 0-3. 1 goal en wellicht dat er nog wat spanning terugkomt in deze wedstrijd. Maar ja, we wachten al heel lange tijd op die ene goal. Misschien nu. Een kopbal komt er niet. Sherry pikt op. Sherry kan schieten. Sherry wordt ook weer geblokt door Schöffelt op een goede manier. En dan moet NEC heel erg oppassen. Want ze hadden alles en iedereen mee. En dus wil de tegenstander er heel snel uitkomen. Het was Kitolano als meest naar voren geschoven man bij Boede. Maar daar komt de bal niet. En dan toch NEC. Maar Tadic krijgt hem niet zo mooi voor als in de vorige ronde. Sherry pikt op. Het is wel echt een serieuze poging om tot een goal te komen in de slotfase van deze wedstrijd. Met Sherry en met Montero. Misschien een schot van afstand of een volgende bal vanaf de zijkant van bijvoorbeeld Van Viel. Er komt een voorzet. Er wordt een bal weggewerkt. De Breton was het die de bal voorgaf. En Kretas is bijna in de buurt van de middenlijn. Degene die de bal opvangt en ander heeft meegegeven aan een medespeler. Nou Frank, één moment. Één goal. En je weet het maar nooit. Maar haast moet er wel worden gemaakt. Want we gaan richting de laatste 10 minuten van deze wedstrijd.
1: Nee, Asmins heeft de bal ter hoogte van de middencirkel aan de buitenkant gevonden. Taui, die is technisch vaardig genoeg om die bal binnen te houden. En dan diep te leggen in de richting van Sherry. Die moet even inhouden. Bal weer terug naar Taui. Die zoekt naar een moment om de paas te gaan geven. Met zijn linker indraaiend richting de vuisten van Haiken. Die mag ze gebruiken. Hij is de keeper van Boede. Dus daar is verder niet zo gek veel aan de hand. Als de NEC er niet aan kan komen. Deze voorzet van Taui. En de bal aan de linkerkant van het veld is. Bij Bischoff weer terug naar Jasmis. Die nu echt een veldheer is. Als die middels een centrale verdediger echt aan het verdelen is geslagen. Met de bal weer naar rechts. Taui strafschopgebied ingedribbeld. Bal bij de tweede paal neerleggen. Is daar een ploeggenoot? Ja, die is daar. Maar die kan niet koppen. Dat is Sierhuis. Ja, hij krijgt de bal wel op zijn kruin. Maar richting meegeven, dat is te veel gevraagd. Over de achterlijn gekopt. En dan kan Haikin even heel rustig aandoen. En die bal op zijn rand van zijn doelgebied leggen. En kan NEC de laatste wissels gaan plegen. Is dat Kerst die daar klaar staat? Dat is leuk. Want zijn ouders zitten hier vlak voor. Die zullen blij zijn als het er is.
0: Ja, het zou nog mooier zijn als hij ook nog ervoor zorgt dat er misschien een goaltje valt. Naar de kant gaat Sherry. Maak jij de grap of maak ik hem? Sherry voor Kerst.
1: Sherry.
0: Ja, maar goed. En komt er nog een bij aan de kant van NEC. Waar ze nu wel even op moeten wachten. Want er zijn wat blessureproblemen. Dus de plannen die werden gepresenteerd. Daar moet nu, dat zegt Schreuder ook, dat kan even niet doorgaan. Dat kan even niet doorgaan. Want Gabriel Brass stond ook klaar. Maar we zien dat er iemand zit. Van Viel in de middencirkel. En dus wie mag er dan niet? Is de grote vraag. Zo te zien mag Kers niet. Kan je nu even met zijn ouders gaan praten hoe ze dat dan vinden?
1: Of, ik zit even te kijken wat ze ervan vinden. Die zullen ervan balen.
0: Ja, of gaan we gewoon andere dingen bedenken? Ja, dit is interessant. Want er wordt van alles doorgenomen aan de zijkant. Ook bij de Nooren trouwens. Daar zien we groot papierwerk en een administratief medewerker staan. Assistenttrainer die van alles doorneemt. De vraag is nog steeds, wie gaan we dan zien en wie gaan er dan komen? En ik vrees toch dat het anders wordt dan we dachten. Want ik zie nu ook Kabar, denk ik, daar klaarstaan. Nou, we wachten en we kijken. En we zien dat in ieder geval Von Viel niet verder kan. Er geblesseerd vanaf moet. Dat is uitermate vervelend. En dan gaan we rustig kijken wie er wel in de ploeg gaan komen. Voor de mannen die we eruit zien gaan. Von Viel naar de kant en Sherry naar de kant voor Kabar. En ik denk toch gelukkig wel Kers, als ik het goed heb gezien. Of wie dan?
1: Ja, zeker. Dat zie je goed. En ik kijk meteen ook even naar mama Kers. Maar die blijft heel kalmpjes rustig zitten. Zo vlak voor onze neus. Terwijl, nu komt er even een kleine glimlach. Omdat de speaker het ook grappig vindt dat Kers komt voor Sherry. En dat vindt de moeder van Kers ook heel erg grappig. Dus daar heeft iedereen een keurig om gelachen. En dan kunnen we weer gewoon verder. 82 minuten gevoetbald. 3-0 voor Boedeglimt. En NEC op jacht naar die ene kans die een doelpunt moet opleveren. Dat gaan ze dus nu doen. Onder andere met Kers als een van de vooruitgeschoven spelers. En Kabar erbij gekomen achterin. Daar komt eerst Boede. Kabar kan zijn eerste werk hier gaan doen. En de bal wegroeien van achteruit bij NEC. Opnieuw die bal ingebracht. Richting die voorhoede. NEC jaagt dan vervolgens vol op de bal. Kers jenkelt die bal dan in één keer naar voren toe. In de hoop dat daar Sierhuis achteraan kan. Ja, dat kan wel. Maar dat heeft geen enkele zin.

0: Haiking kan namelijk rustig oppikken achterin voor Boedeglimt.
1: Lange bal naar voren. Erasmus moet koppen, maar verliest het duel. Gelukkig ziet hij daarachter dat er niemand staat van Boedeglimt om op Kretas af te gaan. En dus heeft de NEC de bal. Het is de 84ste minuut. Nejasmits heeft hem in het bezit. 84 minuten lang heeft NEC gestreden tegen Boedeglimt. Tegen zichzelf, maar vooral ook tegen een hele goede ploeg. Waarvan we al wisten dat het een ploeg was die heel veel kon uit de Champions League van het vorige seizoen. En dat het gewoon een maatje te groot is voor NEC. Daar, er werd op gehoopt dat het niet zo was. Dat het misschien een iets ander Boedeglimt was dan in de vorige editie van de Champions League. Maar het is alles behalve dat. Dit is een ploeg, als je ze zo ziet voetballen, die helemaal niet misstaat straks op het hoogste Europese niveau. En het moet echt wel heel gek gaan lopen in Noorwegen. Willen ze het daar niet klaarspelen? Ik denk dat ze bij NEC, en zeker Schreuder, ook realistisch genoeg zijn om dat te beseffen. En dat de Europa League de halte wordt waar NEC in terecht komt in Europa. Niks om je voor te schamen. Het kan misschien nog allemaal wel, maar het is niet realistisch om erop te hopen. Tenzij er in de laatste 6 minuten van deze wedstrijd plus de extra tijd nog een goal valt. En het liefst 2, maar laten we eens beginnen met 1.
0: Waar vandaan? Zou je bijna kunnen zeggen. Nou, misschien bij Tadic vandaan. Bal van Taui richting de tweede paal. Daar komt die bal niet bij Bischoff terecht. In tweede instantie dan weer wel. Via Kabar, de jongeling overgekomen van Dortmund. Het tweede van Dortmund, wel te verstaan. Komend van het 4e niveau in Duitsland. Hè, speelt nu play-offs Champions League in de laatste fase tegen Boedeglimt. Dat zijn de spelers die NEC oppikt. Pareltjes die niemand kent. Althans, ze hopen dan dat het pareltjes worden. Want dat is natuurlijk wel het idee. Taui, gekomen van Vitesse, neemt de bal goed aan. Tegenstander een beetje gek draaien. Dan de bal bij de eerste paal neerleggen. Dan valt hij binnen. Ja hoor, hij valt binnen. Bischoff mag hem maken. Dan is het 3-1 en is er nog 5 minuten te voetballen voor NEC om er nog meer van te maken. Daarvoor is Taui dus binnen de lijnen gekomen om die bal panklaar neer te leggen. En Boeren toch in de problemen te krijgen. Bischoff meegeslopen. Niemand bij hem in de buurt. Goed werk bij de eerste paal door Tadic die de bal doorkopt. En daardoor komt Bischoff uitstekend helemaal vrij bij de tweede paal. De treffer is gemaakt. De treffer waardoor je weer een klein beetje mag dromen in deze wedstrijd. Vergeet niet, het staat nog steeds 3-1 voor Boedeglimt.
1: De goal wordt gecheckt. Ik zou hem niet kunnen herinneren of er iets verkeerd is gegaan. Nee, dat is het ook niet. En nu wordt het interessant, hè? Nu wordt het interessant voor de laatste 6, 7, misschien wel 8 minuten van deze wedstrijd. Want we weten één ding. Ergens zit er nog een gaspedaal dat nu vol wordt ingetrapt. En laten we na alles wat we hebben gezegd wel wezen. Mocht het 2-3 worden. Ik heb de meest gekke dingen gezien in voetbal. En zeker met deze ploeg zou het allemaal kunnen. Maar wel zorgen dat hij aan de andere kant niet valt. En dat doet Kretas. Nou, NEC. Vol gas. Naar voren. Dat kunnen jullie goed. Jullie hebben de meest gekke dingen laten zien. Laat het nu ook maar weer gebeuren. Het zou kunnen zijn dat er daar al gelijk een moment komt. Want die doelman is eruit. Haikin mist de bal. Het loopt nog goed af. Nou, nog even goed voor zitten, Frank, in deze slotfase van de wedstrijd.
0: Ja, want iedereen gaat staan in Nijmegen. En je hoort het publiek al tekeer gaan. Zij willen een kleine stunt, een tweede treffer van NEC. Zodat er volgende week nog van alles mogelijk is. En wie weet wat er in de extra tijd dan nog kan. NEC op jacht via Bakar. Die nieuwkomer van Dortmund. Ook mee naar voren toe. Dat heeft hij alvast geleerd. Daar komt hij zo'n bal ingedraaid. Ingeschoten? Nee, net niet. Sierhuis komt er net niet aan. Deze had gewoon gekund. Sterker nog, hij paste bijna 2 centimeter meer naar binnen. En die bal valt alsnog goed. Le Breton net niet. Bischoff geen lekkere aanname. Bij Boeren nu paniek. Ja, die hebben net 2 wedstrijden tegen Union gespeeld uit België. 3-3 gespeeld. En daarna 3-2 gewonnen. Gekkenhuis in die wedstrijd ook. Met van alles en nog wat aan de hand. Dat kan nu ook, hè. NEC is ook een stuntploeg tenslotte. Je weet het niet. Bijna lukte het, die 3-2.
1: Het is zo vreemd eigenlijk. Want je weet op het moment dat NEC scoort dat dit gaat gebeuren. En dat het nog gaat lukken ook. Om de tegenstander ineens in de zorg te drukken. Dus hier komt de volgende. Tadic met de voorzet. En nu valt hij wel. Nu valt hij net niet. Oh, net naast. Bischoff. Bal werd nog aangeraakt. Hoekschop nummer 7 komt eraan voor NEC. Ja, waar zijn we ineens in beland? Op een heel andere voetbalplaneet. dan een minuut of vijf terug.
0: De planeet van NEC, dit is ja, wat ze doen.
1: Precies. Vijf minuten terug was het rustig en stil en vredig. En nu is het ineens storm op het doel van Boudou Glimtaf. En het zou best kunnen zijn dat de tweede ook nog valt hoor. 89ste minuut gaat in. En NEC is begonnen met voetballen. Maar dan maakt Montero een geweldige fout. Kretas is heel van zijn doel uit. Dit moet natuurlijk niet gebeuren dat Boudou hem nog maakt. Zou zomaar wel kunnen dat het nu gaat gebeuren. Maar Nejaspiet zit ertussen. En NEC heeft hem terug. We hebben er lang op gewacht. Maar er is nu toch spektakel in de Goffert met nog een paar minuten op de klok. Het staat er nog wel altijd, of u net ingeschakeld hebben en denkt dat NEC hier aan het winnen is. Dat is niet het geval. 3-1 voor Boedeglimt.
0: Het is echt ongelooflijk. Nejaspiet, die is dus eigenlijk al verslagen. Moet 5 meter goed maken, is niet de allersnelste. Komt aan de verkeerde kant van Helmersen uit. En nog verdedigt hij die bal uitstekend. Montero nu aan de bal voor NEC. Bal naar de rechterkant. Taui indraaiend naar zijn linkerbeen. Wil dan graag die paas geven. Uitstekend verdedigd daardoor Boeren. En dan komen ze weer heel snel naar voren. Maar iedereen van Boeren blijft nu achter. Behalve die ene die de bal heeft. Die komt Nejaspiet weer tegen. Nejaspiet wint weer. Nejaspiet wint namelijk altijd zijn duels. Net ook in geslagen positie pakt hij hem. En nu 1 tegen 1 pakt hij hem ook gewoon uitstekend gedaan. Ik wilde zijn naam uitstellen, maar ik ga het toch noemen. Meete was degene die uit kwam breken. NEC heeft de bal, valt weer aan op zoek naar de 3-2.
1: Montero heeft hem op een meter of 40 nog van het doel. Maar NEC komt heel snel dichterbij. Bal is aan de linkerkant beland waar NEC zoekt. Na een combinatie opnieuw Montero. Montero schiet hem maar. Waarom ook niet? Nou, daarom niet. Want hij gaat 36,5 meter over het doel. En vliegt bijna de Goffert uit. Want de Goffert heeft nog altijd geen tweede ring. Daarvoor had de NEC de Champions League moeten halen. Dan had het misschien mogelijk geweest met de 20 miljoen startgeld die dan was binnengekomen. Nu moeten we het nog altijd doen in dit knusse, gezellige en hele leuke stadion dat NEC heeft hier in Nijmegen. Wat een moment zeg, met die bal op de paal. Het was overigens Kers die hem kopte. En de paal trilde. En de doelman schrok. En NEC heeft er uiteindelijk niets aan. Maar dat blijft bij 1-3. 3 minuten. Dat is niet heel veel hoor. Met al dat gewissel. 3 minuten extra tijd. Valt mij een beetje tegen. Maar NEC, publiek moord ook een beetje, moet het ermee doen.
0: Ja, zo is het. En natuurlijk heeft Boeren nog een paar wissels klaarstaan. Want als die extra tijd eenmaal ingegaan is, dan kunnen zij nog een paar keer wisselen. Daar zijn ze nu nog op aan het wachten. Het moment dat dat kan gaan gebeuren. Montero krijgt de gele kaart omdat Kitolano diep wil gaan. En Montero hem gewoon opvangt. Dat mag natuurlijk niet. Hij blokkeert hem. En dat is nog voordat de vrije trap van Berg genomen is. Dus dit moment gaat dan weer ook van die 3 minuten af. Ja, het is afwachten of Letessier dit allemaal bij gaat tellen. Wat er allemaal gebeurt. Goede paas dwars door het midden was het idee van Berg. Maar niet begrepen door zijn ploeggenoten. Althans, te laat begrepen door zijn ploeggenoten. Kretas verplaatst het spel razendsnel in de richting van Bischoff. Maar die leidt balverlies tegen Boeren op de middenlijn.
1: Daar is NEC heel snel ter plekke om de bal terug te krijgen via Le Breton. Die heel hard werkt. Zoals heel NEC toch nog een benzinetank heeft gevonden met wat reserves. Maar ja, de tijd is nu ook een vijand. Ruim 1,5 minuut nog. 1,5 minuut voor 1 goal. Want dan wordt het echt spannend nog volgende week. Dan is het onmogelijke misschien toch weer mogelijk. Maar dan moet er echt een goal worden gemaakt. Want 2 goals verschil winnen, dat is echt heel lastig in Noorwegen. Alles kan. Maar 1 goal, dan weet je het maar nooit. Dus nog 1 keer op volle kracht naar voren. 2 wissels nog bij Boedeglimt. Die komen er dan nu in om het tempo nog even uit de wedstrijd te halen. We gaan wel zien of zo meteen die tijd dan nog wordt bijgetrokken. Want we zijn in de laatste minuut van de extra tijd beland. En dan moet er nog een klein beetje bijkomen met Mufka en Nielsen. Die nu worden gebracht aan de kant van Boedeglimt. Die moeten de boel de poort dicht houden. Het hek dicht, het slot erop. 2 sloten erop, 3 sloten erop. En zorgen dat je met 3-1 naar Noorwegen gaat. Dat is wat Knutsen nu denkt. En dan moet hij nog 50 seconden plus misschien nog een half minuutje volhouden. Hier komt NEC misschien wel voor de laatste keer. Maar die laatste keer komt er niet.
0: Nee, Cabar levert de bal in. Kitolano is degene die oppikt. Ja, dan is dit buitenspel. Die aanval loopt natuurlijk wel door. Kretters kan oppikken. En dan hoeft er niet gefloten te worden. Kunnen gewoon lekker in het tempo door. Cabar krijgt nog een keer de kans om die bal de diepte te slingeren. Levert weer in bij een tegenstander. Dat is de derde keer achter elkaar dat die nieuwkomer dat doet. Gewoon blind die bal het middenveld in spelen. Middenveld in spelen is een goed idee. Maar blind en dan zeker bij een tegenstander in de voeten. Dat is bepaald geen goed idee. Le Breton probeert dan de bal te veroveren. Dat lukt. Vrije trap mee. Snel genomen richting Kretters. Die kan namelijk heel ver trappen. En zegt dus tegen iedereen, ga maar. Daar komt de bal. Heel diep in de richting van Sierhuis.
1: Sierhuis verliest het duel in de lucht. Die 3 minuten zijn verstreken. Nou zou Letten C echt nog een half minuutje bij moeten trekken naar die laatste wissels. Of dit is het laatste moment voor NEC. Dat loopt in ieder geval stuk. Het weghalen van Berg. NEC kan nog 1 keer opvangen via Nearsmits. Het mag nog even door, maar het kan elk moment afgelopen zijn. Het moet heel snel naar het 16 meter gebied toe. Want anders komt er niet nog een kans. Dat moet NEC toch doorhebben. Montero, een schot van afstand. Een ongevaarlijk schot en dan is het klaar. Want het eindsignaal klinkt. En dan weten we dat NEC een hele zware opdracht moet vervullen. Het moet namelijk met 2 goals verschil winnen voor een verlenging in Noorwegen. En dan kan er van alles gebeuren. Maar vanavond was niet de avond van NEC. Het heeft de spanning er nog een beetje in gekregen. Door een hele late tegentreffer. Maar eigenlijk was Boedeglimp de betere ploeg. En dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Boedeglimp. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
2: Frank Wielaert was dat. Maar dit niet hoor, dat was Jeroen Elshoff. Maar hij deed het samen met Frank Wielaert. 1-3 dus in Nijmegen.
3: Een teleurstelling voor de Nederlandse turners in Zagreb. Ze hebben zich vandaag niet geplaatst voor de teamfinale. En ook geen plek in de toestelfinale afgedwongen. Sarah Westphal volgt de turnen. Goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Hoe groot is die teleurstelling?
4: Oh, die is groot. Ja, nee, de ploeg wilde de teamfinale halen. Dat was echt hun doelstelling van dit EK. Maar daarvoor was een plek nodig bij de beste 8. En Nederland werd 9e. En dat terwijl er echt zeker mooie dingen zijn geturnd hoor vandaag. Maar inderdaad geen enkele finale plek. Ook niet individueel. Laurent de Munck die had echt een hartstikke mooie score op Voltige. 14.2 is daarmee dan wel tweede reserve. En er zijn nog meer reserveplekken voor de Nederlandse ploeg trouwens. Dus dat zegt wel genoeg over hoe dichtbij ze waren vandaag. Voor de meerkamp werden vandaag meteen de medailles uitgedeeld. Die titel ging naar de in Oekraïne geboren Kroaat Ilja Kuvtun. En hij bleef de Russische nummer 2 met slechts 1000ste van een punt voor. Nou ja, dat zegt dus ook wel iets over hoe hoog het niveau was vandaag. Elijah Vaveres uit Nederland, die werd 16e op de meerkamp. Nou ja, en dat is dan ook gewoon een prima prestatie eigenlijk.
3: Ja. En waar heeft Nederland die landenfinale plek dan laten liggen, die plaatsing?
4: Ja, dat is dan vooral in de breedte geweest. Je moet op alle toestellen heel constant zijn. En ieder klein foutje telt in zo'n meerkamp finale plek. Kwalificatie, dat is geen woord, maar je begrijpt wat ik bedoel. Jermaine Grunberg bijvoorbeeld had wat foutjes. En je mist natuurlijk Casimir Smit. Dat is echt wel een vaste kracht in de Nederlandse ploeg. Zeker in de meerkamp, zeker in zo'n teamfinale. Maar hij is er vanwege een blessure aan zijn schouder, aan zijn linkerschouder, niet bij. Maar bijvoorbeeld Amin Abay, die net terug van een blessure, die turnde hartstikke netjes. Net als Vaveres, die ik net al noemde. Die turnt zijn tweede EK. En hij reageerde na afloop ook dat hij het echt heel zuur vond, dit resultaat, maar dat hij ook wel zag dat het echt in de details zat vandaag.
5: Het ging zeker niet slecht vandaag. We hebben sowieso allemaal ons uiterste best gedaan, toestel per toestel gewerkt. Het teamgevoel was er zeker, maar we hebben het gewoon hier en daar op de tiendes laten liggen, wat gewoon heel jammer is. En op zo'n groot toernooi komt het steeds aan op de tiendes. En nou ja, persoonlijk heb ik zeker geen slechte wedstrijd geturnd. Ik heb elk toestel weten te hitten, maar ook zelf op de laatste 3 toestellen weer wat tiendes laten liggen, wat het verschil had kunnen maken. Dus ik denk dat het daaraan heeft gelegen vandaag.
4: Ja, ter illustratie, de nummer 8 zat maar 4/10 boven nummer 9 Nederland dus. Dus het zijn echt details, maar die tikken wel echt aan over die 6 toestellen en meerdere turners. Dus het was gewoon echt net niet goed genoeg vandaag.
2: Net niet goed genoeg. Balende gezichten komen ze voorstellen. Al die turners, is er ook nog een lichtpuntje te melden? Of?
4: Zeker, want met die 9e plaats heeft Nederland wel een WK-ticket binnen. Daarvoor moest de ploeg bij de beste 13 eindigen. En dat WK is in oktober. In Rotterdam dit jaar. Dus daar wilden de Nederlandse turners natuurlijk heel graag in actie komen. En dat ticket is dus wel gewoon.
2: En daar waren ze niet van verzekerd doordat het in Nederland is?
4: Nee. Daar moest je alsnog gewoon echt een plekje voor bemachtigen. Bij de beste 13 komen. Dat is gelukt.
2: Dat zal de organisatie fijn vinden. Dankjewel, Sarah Westphal.
3: We kijken ook nog even naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, de Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase van het WK afgesloten met een enorme zege op Japan. 9-0 werd het in het Wageningenstadion. Jibe Jansen was de grote uitblinker met 4 raak strafcorners, waaronder een hattrick voor rust, en dat voelt goed.
6: Dit is een WK in eigen land, dus dat is extra bijzonder. Dus ik wil gewoon doen wat goed is voor het team. En dat zo uitpakt, dat is heel lekker.
2: Jonathan Milan heeft de eerste etappe van de Renewi Tour gewonnen. De Italiaan van Lidl Trek was na 191 kilometer in het Belgische Diest Olaf Kooi net te snel af in de sprint en is daardoor ook de eerste leider in de vijfdaagse ronde.
3: Lorena Wiebes heeft de openingsrit van de Tour of Britain gewonnen. De Nederlandse sprinter moest daarvoor eerst een zware, natte etappe met flink wat klimmetjes overleven, maar was in de sprint vervolgens duidelijk de snelste.
2: Bayern München meldt dat de carrière van Jamal Musiala niet in gevaar is, ondanks de vorm van epilepsie waar hij aan leidt. Musiala maakte bekend dat hij last heeft van het absence-syndroom. Volgens hem is deze vorm van epilepsie niet gevaarlijk en goed behandelbaar.
3: Sifan Hassan dan, want ze doet mee op 1 november met de Marathon van New York. De Olympische kampioene van Parijs hoopt dat revanche te nemen op haar tegenvallende 6e plaats van vorig jaar.
7: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik beter doen, weet je?
3: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de Marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg.
2: De Nederlandse springpaardenploeg is het WK in Aken heel goed begonnen. Alle 4 de Nederlandse ruiters wisten de parcours foutloos af te leggen en zijn daardoor nog volop in de race voor de medailles. Harry Smolders in actie op zijn paard miste tak, klopte zelfs de 2e tijd op dit snelheidsparcours.
3: Formule 1-coureur Isaac Hadjar doet dit weekend niet mee aan de Grand Prix in Zandvoort. De 21-jarige Franse teamgenoot van Max Verstappen heeft last van een polsblessure. Red Bull kiest Liam Lawson als vervanger.
2: Het is Jannie Reinders, verruilt Manchester City voor het Saoedische Al-Qassia. Moet ik maar mee, hè? Oranje International levert City zo'n 61 miljoen euro op. Het is na Crescencio Summerfield de 2e Nederlands international deze zomer in Saoedi-Arabië.
3: Straks het oog op morgen met Ashwet El Milodi.
2: Fijne avond.
8: NPO Radio 1.
9: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. Dat geldt ook wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die verduidelijking komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file en in de staart gebeurde een dodelijk ongeluk. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Het mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester toestemming heeft gegeven. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog verder oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden en bovendien worden er nog veel mensen vermist. De goudmijn staat niet onder toezicht van de autoriteiten. In de regio gebeuren vaker zware mijnongelukken. In het eerste duel in de play-offs van de Champions League heeft NEC thuis met 3-1 verloren van Bodo Glimt. De Noren stonden lange tijd met 3-0 voor, maar in de slotfase wist Bischoff nog te scoren voor de Nijmegenaren. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibbe Janssen scoorde 4 keer uit een strafcorner. En het weer nog. Vannacht van het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
11: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
14: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
16: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Ejret El-Mouloudi.
2: De NS ziet af van het plan om tassen op lege stoelen te verbieden. Reizigers zouden hun tas soms gebruiken om zich een beetje af te schermen van anderen. Zo blijft er in de trein toch nog één manier om beleefd te zeggen: kom alsjeblieft niet naast me zitten. Ja, goedenavond en welkom bij het Oog. In Congo loopt het aantal ebola-besmettingen snel op. Hoe zorgelijk is de situatie? Morgen is het een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa werd vermoord. Wat heeft de aandacht voor vrouwenveiligheid sindsdien veranderd? Verder, waarom overleven jonge grizzlyberen het vaak niet nadat ze zijn opgevangen en weer vrijgelaten? En het meisje met de parel is op reis. Het wereldberoemde schilderij hangt de komende 5 weken in Japan. Eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 19 augustus.
2: Honderden boeren namen deel aan een mars door Drenthe.
3: Vandaag gaat heel Drenthe op zijn kop. Ja, we komen van alle kanten vandaag, gaan overal heen.
2: Ze reden met trekkers over provinciale wegen langs alle gemeentehuizen in de provincie.
4: We hopen dat gemeenteambtenaren zien dat er zoveel boeren op dat land verdwijnen.
2: Het was opnieuw een protest tegen de stikstofmaatregelen en de mogelijke gevolgen voor boerenbedrijven. Veel mensen in Drenthe staan achter de boeren.
5: Zeker, daar sta ik volledig achter. Zonder die boeren hebben wij geen eten. Er komt alle ratten uit het buitenland, het is niet goed.
2: Burgemeesters hebben ook sympathie voor de actie, zo zeggen ze.
6: Ja, de zorgen die delen we.
2: Maar ze wilden de protestbrief niet ondertekenen, want...
6: Het is niet de route via een gemeentebestuur om landelijk genomen besluiten, provinciaal genomen besluiten te herroepen.
2: De boeren zeggen duidelijkheid te willen en gaan verder met hun acties.
7: Niks doen heeft geen zin, dus we gaan ervoor.
2: De VS legt opnieuw sancties op aan medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Berendsen keurt de sancties af.
8: Het betekent iets voor hun persoonlijk, maar het betekent ook iets voor de werking van het hof. En dat hof is cruciaal voor het werk wat zij doen.
2: Het gaat om een rechter en een aanklager. Die kunnen nu niet meer bij bankrekeningen. Berendsen probeert te bemiddelen.
8: En dat betekent dat wij blijven kijken hoe wij niet alleen de getroffenen kunnen helpen, dus die individuele sancties, maar ook het hof verder kunnen versterken. Dat doen we niet alleen, dat doen we ook met de andere partijen, de verdragspartijen onder het hof.
2: De VS erkent de rechtsmacht van het hof niet. Ook is president Trump bang dat hij zelf ooit aangeklaagd wordt.
9: Moet je je voorstellen dat dit een regering is die zo ontzettend bezig is met het internationaal recht te ondermijnen, dat het natuurlijk ook voor de toekomst een effect kan hebben.
2: Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd zonder statiegeld verkocht.
10: Je komt ook een beetje met de georganiseerde criminaliteit in aanraking, want er valt heel veel geld te verdienen aan deze ontduiking van de regelgeving.
2: De blikjes worden verkocht via maaltijdbezorgers en websites.
11: Dan koop je gewoon een vrachtwagen. Die komt uit Duitsland en dan betaal je 37 cent per blikje.
2: Restaurants en webshops kopen veel van deze blikjes zonder statiegeld. Geen goed nieuws voor de natuur.
12: 30% van alle flesjes en blikjes waar eigenlijk statiegeld op moet zitten, die je in zwerfafval ziet, daar zit dan toch geen statiegeld op.
2: NEC-supporters zeiden vanmiddag nog...
13: Pak je die Noor!
2: Maar dat liep toch anders. In de play-offs voor de Champions League was het Noorse Bodø/Glimt te sterk voor de Nijmegenaren.
14: Eigenlijk was Bodø/Glimt de betere ploeg en dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt.
2: Volgende week kan NEC het nog goed maken. De fans zijn sowieso blij dat hun club op dit internationale niveau mag uitkomen. Ze hebben massaal het Champions League-embleem gekocht.
15: Het gaat niet vaak meer voorkomen dat NEC zover in de Champions League gaat komen. Dus dan kan je hem al beter vast hebben.
2: Ook kregen ze kippenvel bij het horen van de tune van de Champions League in hun eigen stadion.
16: Er zijn echt supporters die de tekst gewoon ook letterlijk meezingen. We
1: are the champions. Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Geweldig. We hebben ook als ringtoon op telefoon nu.
2: Nu de krant van morgen met Dorald Megens.
13: De Belastingdienst vermoedt dat de winkelketen voor luxe pakken Auger rijke klanten helpt om belasting te ontwijken. Vandaag diende daarom een kort geding. NRC was daarbij. Het gaat om de exclusieve Auger Business Club. Lidmaatschap kost duizenden euro's en daar krijgen de leden onder meer een flink kledingtegoed voor.
18: Volgens de fiscus worden privé-aankopen van kleding daardoor als zakelijke kosten opgevoerd. En het levert de klanten in dat geval onterecht belastingvoordeel op. De Belastingdienst wil nu de ledenadministratie inzien. Maar Auger weigert dat om privacyredenen. Uitspraak over 2 weken.
13: Om een vreemde taal onder de knie te krijgen kun je gebruik maken van Duolingo, Google Translate of AI. Maar tot verrassing van velen zijn deze zomer oude taalkursussen van Teliac ineens populair, weet het AD. Sinds Beeld en Geluid in Hilversum in mei de radio- en tv-archieven online zetten, worden de tv-taalkursussen uit de jaren 70 en 80 duizenden keren bekeken.
18: Spaans leren met Por Favor uit 1983 of Chinees met Ni Hao uit 1986. De populariteit van deze lessen lijkt vooral een kwestie van nostalgie. Veel Nederlanders herinneren zich hoe ze vroeger met werkboeken voor de tv zaten om een taal te leren. Ook de ouderwetse decors en het trage tempo spreken kijkers aan.
13: Studenten die wonen in oudere complexen waar ze meehelpen in ruil voor goedkope huisvesting. Het gebeurt steeds meer, meldt Trouw. Jonathan Moerman is 19. Voor een ruime kamer in een woonzorgcentrum in Utrecht betaalt de student alleen servicekosten en werkt hij 30 uur per maand mee. De generatie mix leidt tot meer reuring en gezelligheid in huis en voor de ouderen komt de buitenwereld meer binnen. Win-win dus.
18: Steeds vaker verbieden scholen pindakaas en notenproducten om zo leerlingen met een pinda- of notenallergie te beschermen. Want, zo redeneren de scholen, allergische kinderen kunnen via de resten op tafels in contact komen met pinda's met alle risico's van dien.
13: Maar patiëntenorganisaties zijn kritisch over zo'n pindakaasverbod, volgens de Telegraaf. Het leidt tot een gevoel van schijnveiligheid, omdat kinderen ook buitenschool met allergenen in aanraking komen. Het is belangrijker dat kinderen leren omgaan met hun allergie, bijvoorbeeld door goede hygiëne en het herkennen van risico's.
18: Het is een trend. Beroemdheden die hun eigen reisprogramma presenteren. De Volkskrant schrijft daarover. Voorbeelden zijn acteur Stanley Tucci, actrice Joanna Lumley, de Vlaming Tom Waas of Frans en Mariska Bauer. En ook de Amerikaanse komiek Conan O'Brien verkent in een tv-reisserie landen op zijn eigen humoristische manier. Binnenkort een aflevering die werd opgenomen in Nederland.
13: Grappig is het volgens de krant zeker om je krankzinnige cultuur te zien door andermans krankzinnige ogen. O'Brien wandelt bijvoorbeeld over de Amsterdamse Vrijmarkt op Koningsdag, waar mensen trots hun vondsten laten zien. Maar iedereen weet verder ook wel dat het vooral troep is. Of het leuk is, oordeel zelf vanaf zaterdag te zien op HBO Max. Deze onderwerpen uit.

0: George Ezra, Anyone for You. In Congo is het aantal ebola-besmettingen opgelopen tot boven de 5000. Hulpverleners waarschuwen dat de verspreiding van de ziekte sneller gaat dan bij eerdere uitbraken. We hebben contact met de noodhulpcoördinator Marcelle Kraai van Artsen zonder Grenzen in Congo. Zij heeft de afgelopen 6 weken gewerkt in de stad Beni in het noordoosten van Congo en is nu op weg terug naar Nederland. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zag u ook in Beni een snelle toename van ebola-besmettingen?
1: Ja, dat is zeker het geval. En ja, de reden daarachter, er zijn verschillende redenen voor. Een belangrijke reden is dat het gaat over de Budibungyo-variant van ebola, die wat minder bekend is, waar ook geen vaccin voor beschikbaar is. Waardoor het wat langer geduurd heeft voordat de eerste zaken werden opgespoord. En ze hebben zich daarna snel kunnen verspreiden. Er zijn ook veel andere redenen waarom deze ebola-variant zich zo snel verspreidt. Dat heeft te maken met waar de uitbraak zich bevindt. Het is in een vrij afgelegen gebied in Congo. En daar is het gewoon een lastige situatie, een heel complexe situatie. Waarin veel conflict is, gewapende groepen actief zijn. Ook veel sociaal-economische problemen zijn. En daardoor is het voor mensen vaak heel moeilijk om gezondheidszorg te bereiken. En zich te laten verzorgen als ze symptomen van ebola hebben.
0: Ja, gezondheidszorg moeilijk te bereiken. Hoe is het in dat gebied überhaupt gesteld met de gezondheidszorg?
1: Nou, ook voor deze uitbraak was gezondheidszorg niet op een heel hoog niveau. En dat komt door inderdaad dat er heel veel conflict is in de regio. Dat er heel veel armoede is. Dus daardoor is het sowieso al heel lastig. De overheid bevindt zich ook heel ver weg. De hoofdstad Kinshasa is echt duizenden kilometers verderop. Dus het is ook eigenlijk een verwaarloosd gebied. En nu met ebola blijkt dat ook mensen, omdat ze toch ook bang zijn, nog minder snel naar het ziekenhuis gaan als ze ziek worden.
0: Dat maakt het dus ook voor jullie een complex gebied om in te werken.
1: Ja, dat klopt. We hebben te maken inderdaad met onveiligheid in het gebied. En inderdaad een tekort aan goede gezondheidszorg. Daarnaast wat we ook zien is dat er heel veel wantrouwen is ten opzichte van de overheid in het algemeen. En ook rond ebola gaan heel veel wilde verhalen rond. Ik vergelijk het zelf een beetje met COVID in Nederland. Op social media is er gewoon fake news wat verspreid wordt over dat ebola niet zou bestaan. Of dat het iets is wat door buitenlanders wordt geïmporteerd. Ook het verhaal dat het een verdienmodel is, gaat heel veel rond.
0: Wat merkt u daar zelf van de afgelopen weken?
1: Nou ja, wat wij merken daarvan is dat, dat je ziet dat veel mensen ten eerste twijfelen of ze überhaupt gezondheidszorg willen zoeken op het moment dat ze ziek worden. Maar het gaat verder dan dat. Op het moment dat er politieke spanningen zijn, en dat is er nogal, gebeurt nogal vaak, en bijvoorbeeld protesten, dan zijn ebola-behandelcentra kunnen duidelijk een doelwit worden. Ze worden geassocieerd met de overheid, ze worden geassocieerd met die hele enge ziekte ebola. En wij hebben dus zelf ook meegemaakt op het moment dat wij ons ebola-centrum aan het bouwen waren in de stad Beni, dat er bijvoorbeeld een groep jongeren kwam en stenen gingen gooien. Nou ja, goed, dat is nog wel te overzien. Maar dat geeft wel aan dat het ja, toch niet helemaal geweldig geaccepteerd wordt in de gemeenschap.
0: Hoe gaat u daar zelf mee om, met deze boze groepen en die complottheorieën?
1: Nou ja, behalve het verlenen van medische zorg rond ebola, is Artsen zonder Grenzen ook heel druk met gezondheidsklinieken in de stad Beni, waar we ook andere gezondheidszorg aanbieden. We zien gewoon dat ook heel erg nodig is. Bijvoorbeeld als het gaat over kraamzorg, als het gaat over bestrijden van malaria, ondervoeding. En dat leidt ook wel tot meer acceptatie onder de bevolking, die dat erg waarderen. En daarnaast spenderen wij heel veel tijd, dat heb ik zelf ook gedaan, in gesprekken met allerlei soorten organisaties en groepen in de gemeenschap. Vrouwengroepen, jeugdgroepen, van alles, noem het maar op. En daardoor, door die gesprekken aan te gaan en alle vragen die er zijn over ebola te beantwoorden en verder ook te laten zien wat wij aan het doen zijn, proberen we wat van dat wantrouwen weg te nemen.
0: Heeft u zelf de afgelopen periode ook patiënten zien overlijden?
1: Ik heb niemand zelf zien overlijden, mijn collega's wel natuurlijk. We hebben tot nu toe, is ons behandelcentrum is nu net iets meer dan een week open. Daarvoor hebben we wel ook in de klinieken mensen met symptomen ontvangen, maar die zijn doorverwezen naar een ander behandelcentrum. Dus ik heb wel patiënten gezien overdag, zeg maar die dan daarna 's nachts zijn overleden. Ja.
0: Ja, want hoe worden deze patiënten in uw behandelcentrum geholpen?
1: Nou, wat ik al zei, er is geen vaccin voor deze variant van ebola. En ook het virus zelf, daar is geen medicatie tegen. Wat er gebeurt is door de symptomen die je krijgt als je ebola krijgt. Dat ze bijvoorbeeld heel veel overgeven, diarree, dat soort dingen. Raakt het lichaam enorm verzwakt. Dus eigenlijk waar de behandeling uit bestaat is het behandelen van de symptomen. En daardoor te zorgen dat het lichaam zo sterk mogelijk blijft. Mm-hmm. En zelf in staat is om het virus weg te werken, zeg maar.
0: Nou, was er in 2014 ook al een grote uitbraak van ebola in Congo. In hoeverre ziet dit behandelcentrum er anders uit dan centra van destijds?
1: Ja, ik heb zelf in West-Afrika gewerkt in 2014. En toen op dat moment was ook een hele grote uitbraak. En zag je eigenlijk met name grote tenten met heel veel bedden erin. Familie kon niet op bezoek komen. Het was echt heel, heel rudimentair eigenlijk. En als je ziet hoe dat nu is opgezet. En ik ben er zelf echt wel een beetje trots op. Als ik zie hoeveel vooruitgang er is geboekt. Is dat patiënten hebben een privékamer. Familie die kan tot op een paar meter afstand komen om hun geliefde te bezoeken. En ook het verzorgend personeel kan veel beter in de gaten houden en observeren hoe het gaat met de patiënten.
0: Veel menselijker dus.
1: Veel menselijker, inderdaad.
0: Ja, ja. U vertrekt dus zelf binnenkort uit Congo. Wordt u zelf dan ook getest op ebola?
1: Nou ja, hoe het gaat is dat wat wij doen sowieso vanaf de dag dat we aankomen aan zelfmonitoren. Dat betekent dat we zelf 's morgens en 's avonds onze temperatuur opnemen. Want koorts is een van de grote symptomen ervan. En daarnaast heb ik morgen een afspraak met een overheidsinstantie. Die gaat me allemaal vragen stellen over wat ik heb gedaan, wie ik heb gezien. En dan word ik ingeschaald, zeg maar, hoeveel risico ik heb gelopen. En op basis daarvan wordt een verder plan gemaakt hoe ik het land uit kan reizen.
0: Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen in Congo, dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Rosalía, Sauvignon Blanc. Morgen is het een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa 's nachts onderweg naar haar woonplaats Abcoude in de buurt van Amsterdam Arena werd vermoord. Sindsdien is er in de media veel aandacht voor vrouwenveiligheid, of liever vrouwonveiligheid. In een jaar tijd groeide de beweging Wij eisen de nacht op uit tot een landelijke beweging. Gedragsstratege Danique de Jong is oprichter van Wij eisen de nacht op. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jullie beweging is kort na de moord op Lisa dus ontstaan. Wat was destijds jullie doel?
1: Ja, wij wilden heel graag dat de collectieve verontwaardiging die je toen voelde in de maatschappij zou worden omgezet naar iets wat daadwerkelijk bijdraagt aan de veiligheid voor vrouwen. Dus je zag op dat moment dat er heel veel aandacht was voor dit onderwerp, wat vrij uniek is en tegelijkertijd ook weer benoemenswaardig. Want dit is een probleem, geweld tegen vrouwen, dat overkomt miljoenen vrouwen, komt dagelijks voor. Maar heel vaak maken we ons daar niet zo druk om. Ze zeggen heel vaak, moet zij maar niet op dat tijdstip over straat, moet ze zich maar niet zo kleden. En we hebben het vaak over dat aspect, maar we maken ons niet heel vaak boos over de hoeveelheid geweld en verkrachting en moord er plaatsvindt bij vrouwen. Waar dat eigenlijk wel terecht zou zijn. Dus ik voelde heel erg de behoefte om de verontwaardiging die toen ontstond groter te maken en dat grotere gesprek te voeren over hoe groot dit probleem eigenlijk is en hoe we dat gaan oplossen.
0: Jullie wilden dat het niet bij woorden bleef.
1: Ja. Ja,
0: actie.
1: Zeker. Ja, heel veel mensen zeggen op zo'n moment natuurlijk, dit kan niet, dit moet niet kunnen. En wat is dit verschrikkelijk? En dat is heel terecht. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat doen we vervolgens om te voorkomen dat het niet nog een keer gebeurt? Heel vaak blijft het bij die woorden.
0: Want hoeveel mensen hebben zich het afgelopen jaar bij jullie aangesloten of sympathie voor jullie beweging getoond?
1: Jeetje, dat laatste, dan zitten we wel op miljoenen. Er zijn duizenden mensen die hebben destijds gedoneerd. Onze posters en stickers, er zijn honderden, duizenden van besteld en verspreid. We hebben miljoenen mensen bereikt die ook de berichten online verder hebben gedeeld. En uiteindelijk is Wij eisen de nacht op niet alleen in Nederland uitgerold, maar ook in België. En zijn we ook in het nieuws geweest in de rest van Europa en in de New York Times en in Canada en over heel de wereld.
0: Ja, want op het moment dat zoiets gebeurt, hè, verschrikkelijk, met Lisa, is er natuurlijk enorm veel aandacht voor het onderwerp. Hoe zit het met de periode daarna?
1: Ja, wat je heel erg ziet is dat er rondom incidenten vaak aandacht is. En dan niet eens rondom ieder incident. En nu is ook de vraag of dat je dat moet willen op incidentsniveau. Hè. Dus er komen ook heel veel nabestaanden en heel veel pijn bij kijken. Maar je ziet heel vaak dat het in een soort golfbeweging komt. Dat zag je rondom MeToo natuurlijk. Toen hadden we echt een golf met aandacht voor dit probleem. En is dat überhaupt een probleem? Of liegen die vrouwen misschien? En toen was toch gelukkig ook wel de constatering, dit is wel echt een probleem. We hebben het gezien rondom The Voice of Holland. We hebben het nu ook weer gezien. Er is weer een golf van aandacht en daarna neemt het weer af. Dus het is heel belangrijk om vervolgens toch ook wel die aandacht opnieuw op te krikken. En dat we niet alleen die aandacht hebben als er iets heel verschrikkelijks zich voordoet. Ja. Want dat gebeurt heel vaak.
0: Jij onderzoekt als gedragsstrateeg onder andere hoe het brein reageert op dit soort incidenten en situaties. Hoe kan het dat de aandacht op een zeker moment toch een soort van weg ebt?
1: Ik denk dat dit probleem heel complex is. Het is heel gelaagd, heel genuanceerd en het zit heel diep geworteld. Het zit echt in hoe we als mensen met elkaar omgaan en hoe we als man en vrouw zich tot elkaar verhouden. En op het moment dat je dit wil veranderen, dan vraagt dat echt om hele ongemakkelijke momenten van in de spiegel kijken en ook naar jezelf kijken. En wat draag jij bij aan het probleem en wat draag je bij een oplossing? Waarvoor we allemaal moeten gaan veranderen en ook het systeem waarin we leven. En dat is een best wel grote opgave. Dat vinden we ongemakkelijk, dat is moeilijk. Dus is het op een gegeven moment ook makkelijker om daar niet mee door te gaan en weg te kijken.
0: Voor wie is het een grote opgave? Voor mannen of voor vrouwen?
1: Ik denk uiteindelijk voor ons allemaal, maar groter voor mannen. Daar is meer verandering nodig.
0: Waarom groter voor mannen? In hoeverre is daar meer verandering nodig?
1: Ja, je ziet natuurlijk dat er in de afgelopen pak een beet 100 jaar heel veel veranderd is op het gebied van vrouwenrechten. Ik bedoel, een eigen bankrekening mogen openen en überhaupt zelf rechten hebben. Dat is allemaal nog relatief nieuw. En daardoor is een vrouw veel onafhankelijker geworden en zijn er hele grote stappen gezet ten goede. En daardoor is de relatie tussen mannen en vrouwen ook veranderd. Dus je zag dat voorheen man heel erg een zorgende rol had in een relatie. Die moest ervoor zorgen dat er geld, dat er brood op de plank kwam. En die had daarin een rol. En de vrouw was afhankelijk, maar dat is niet meer. En om dat voor elkaar te krijgen is natuurlijk best wel tegen de mannen aangeschopt ook. En ik zeg niet dat het helemaal onterecht is, maar naast het er tegenaan schoppen met wat er niet goed ging, is er volgens niet verteld, oké, nu de rol van een vrouw verandert en een vrouw afhankelijker wordt, wat wordt dan de nieuwe rol van de man? Wat is jouw rol in een relatie? Hoe verhoud jij je tot elkaar? En mannen leren vanaf jongs af aan ook, bijvoorbeeld dat ze geen emoties mogen tonen, geen kwetsbaarheid mogen tonen, ze moeten controle hebben. Ja, dat zijn dingen die je nu terugziet in hoe we met elkaar omgaan. En wat ze dus heel vaak nog moeten leren, wat vrouwen de afgelopen jaren wel hebben geleerd.
0: Maar hoe kan het dan dat het ondanks die veranderende rollen het er niet veiliger op wordt voor vrouwen?
1: Omdat ik denk dat die rol van die mannen daarin dus minder is veranderd. Dus je ziet wel dat een vrouw los is gebroken, om het zomaar even te zeggen. Maar heel veel mannen hebben niet geleerd wat betekent dat voor mij. Die normen en waarden zijn daarin niet bij iedereen verandert. En dat is wel nodig vervolgens om ook een gezondere relatie met elkaar te hebben.
0: Wat zou er dan moeten gebeuren om die verandering bij mannen wel aan te jagen?
1: Ja, dat begint denk ik echt met emotionele ontwikkeling. Ik denk dat het voor heel veel mannen, en dat geldt dus niet alleen voor geweld tegen vrouwen, maar ik denk dat het voor heel de wereld heel fijn is als ieder mens en mannen daarin nog een stukje meer leren verschillende emoties te voelen en te reguleren. En leren dat ze niet alleen boosheid mogen voelen en agressie mogen tonen.
0: Oké, daar hoor ik opvoeding in, hè? Ja. Normen en waarden, misschien ook wel op school.
1: Educatie, absoluut.
0: Inderdaad. Ja. Maar wat voor maatregelen zijn er nodig vanuit de overheid wat jou betreft?
1: Ik denk dat de overheid daar sowieso een voorbeeldfunctie in moet geven. Er zijn ook politieke partijen waarin vrouwen ook geen gelijkwaardige functie hebben. Noem een SGP, waarin een vrouw geen lijsttrekker mag zijn. Er zit een voorbeeldfunctie in met hoe gaan politici met elkaar om in de Tweede Kamer. Daar zie je soms toch ook wel die ongelijkwaardigheid in terugkomen. En in de Tweede Kamer maakt natuurlijk beleid. Als jij wil dat mannen en vrouwen gelijkwaardig aan elkaar zijn, dat de veiligheid verbetert, is het ook belangrijk om überhaupt die gelijkwaardigheid mee te nemen in hoe we onze samenleving inrichten. Dat zit hem ook in de gezondheidszorg, waar vrouwen vaak benadeeld worden. In vrouwen die sneller doodgaan na een auto-ongeluk, omdat er met mannelijke dummies alleen wordt getest. Dus dat zijpelt overal doorheen.
0: De reference man.
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Want hoe zou de politiek dit wat jou betreft moeten aanvliegen, dit probleem?
1: Het is sowieso goed om hier landelijke lijnen te trekken. Je ziet bijvoorbeeld nu dat er bij een tiental aantal gemeenten maatregelen wordt getroffen. En bij iedere gemeente is dat anders. En bij honderden gemeenten gebeurt er ook niks. Ik denk dat het vanuit de landelijke beleid zaak is dat daar één lijn in wordt getrokken. Dat wordt gemotiveerd. En dat dit ook de aandacht krijgt die nodig is. En daarmee ook de budgetten.
0: En dat zou dan ook helpen om het probleem tegen te gaan in de samenleving?
1: Absoluut, ja. Ja, iedere bijdrage aan preventie, en dat is lange termijn, dat gaat uiteindelijk natuurlijk ook helpen om het geweld terug te dringen.
0: Overigens noem ik het een probleem. Is dat woord groot genoeg?
1: Ja, je zou het ook een crisis kunnen noemen. Als we kijken naar de woningcrisis, dan hebben we het over ongeveer 350.000 actief huiszoekende huishoudens. Als we het hebben over geweld tegen vrouwen, dan zijn er ongeveer 48% van de vrouwen. Dat is om en nabij 4,5 miljoen. Heeft voor haar 18e ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn gewoon meisjes die worden verkracht en aangerand. 4,5 miljoen. Nou, als we dan de woningcrisis een crisis noemen, dan is dit misschien ook wel een crisis.
0: Ja. Kan de politiek op menselijk niveau dan hier iets in betekenen?
1: Ook zeker. Ik denk dat daar ook die voorbeeldfunctie weer in komt. Op menselijk niveau laten zien hoe ga je met elkaar om. En op de landelijke politiek zie je natuurlijk ook wel veel polarisatie in mensen die met toch ook wel normen en waarden met elkaar omgaan, die je liever ook niet in de huidige samenleving terug zou willen zien. Dus zij hebben daar ook gewoon een voorbeeldrol.
0: Het is een crisis. Hoe optimistisch ben je over deze strijd?
1: Wel optimistisch. Als je alleen al kijkt wat er dus ook de afgelopen jaren allemaal is gebeurd, dan heb ik het over de afgelopen 5 jaar zijn er grote stappen gezet, maar überhaupt voor vrouwenemancipatie en gelijkwaardigheid in de afgelopen 100 jaar. Je ziet vooruitgang. En ik ben dus wel heel hoopvol en optimistisch op die toekomst, waarin dat geweld tegen vrouwen geen nieuwsbericht is, maar een geschiedenisles.
0: Danique de Jong, gedragsstrateeg en oprichter van Wij Eisen de Nacht Op. Nou, heel veel succes met het oplossen van deze crisis.
1: Dankjewel.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Jonge grizzlybeertjes zonder moeder, die willen we natuurlijk redden. Maar in Canada pakte dat niet goed uit. Een onderzoek daar volgde 12 verweesde beertjes die na een periode in een omvang weer werden vrijgelaten. Binnen een jaar waren 10 van de beertjes dood. Ingrid Vermeulen is van de stichting Bears in Mind en heeft ervaring met het redden en beschermen van beren. Een heel goedenavond.
1: Dankjewel. Goedenavond.
0: 12 beertjes, slechts 2 hebben het overleefd in het eerste jaar in het wild. Wat ging daar mis?
1: Het is alles wat je zei het al, alles wat klein is en schattig en knuffelig willen we allemaal redden en beschermen. Dan moeten we wel de goede regels van de natuur daarin meenemen en niet onze menselijke verzorging daarop willen projecteren. Dus.
0: Want dat doen we misschien voor onszelf.
1: Dat doen we voor onszelf, ja. Precies, dat is het inderdaad. Het is klein en schattig en knuffelig.
0: En wij doen iets goeds door ze te helpen.
1: Ja, en ze een donut te geven, want dat vinden ze lekker. Maar dat is niet goed voor de beer. Dus dat is inderdaad alleen maar, dat is voor onszelf inderdaad.
0: Een donut?
1: Ja, de beren zijn dol op zoetigheden. Dus ook donuts vinden ze heerlijk. Ja.
0: Ja, want waaraan gingen deze beertjes uiteindelijk dood? 10 van de 12.
1: Ja, wat hier niet goed is gegaan, is dus ook uit het onderzoek gebleken. En dus het is heel goed dat het onderzoek gedaan is, want dan is het ook vastgelegd. Dus dan weet je ook van wat er niet goed is gegaan. Hoe kunnen we het dan wel goed gaan doen? Is ten eerste bijvoorbeeld menselijk contact. Beren zijn hartstikke intelligent. Het zijn grote, kalme reuzen, maar ze zijn hartstikke intelligent. Dus op het moment dat ze voedsel krijgen van een mens, nou, gaat het eigenlijk al mis, want dan associëren ze mensen met voedsel. En vervolgens, als dat ook nog op vaste tijdstippen gebeurt, vaste tijdstippen dat ze gevoerd worden, dan worden ze vrijgelaten in het wild, gaan ze ook weer om 4 uur zitten wachten, waar blijft mijn voedsel?
0: Krijgen een soort Pavlov-reactie?
1: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja, dus hun natuurlijke gedrag wordt niet gestimuleerd door zelf voedsel te gaan zoeken. Ja. Omdat ze, de mens die komt met zijn emmertje en die komt mij wel voeren.
0: Ja, en ik las dat deze specifieke beren iets van 3,5 keer zo zwaar waren als ze zouden moeten zijn.
1: Ja, dat is ook een gedachte die ingezet is. Hè. We vetten ze we mesten ze zo vet mogelijk om ze een goede start te geven. Dan hebben ze een tijdje om iets om op te teren voordat ze zelf aan de slag gaan. Maar zo'n lichaam, zo'n lijf wat 3,5 keer zo groot is, dat heeft ook veel meer energie nodig om überhaupt gewoon de dag door te komen.
0: Ja, we kunnen stellen dat het in Canada niet goed ging met dat onderzoek. Worden er in Europa ook verweesde beren opgevangen?
1: Ja, klopt inderdaad. Wij steunen een project in Roemenië. Daar worden dus de beertjes die daar worden gevonden, worden daar opgevangen. Die worden daar naartoe gebracht.
0: Pakken ze het daar anders aan dan in Canada?
1: Zeker, daar pakken ze het heel anders aan dan in Canada. Dat is een heel groot bosrijk gebied. Dat bestaat uit verschillende gebieden. Dus de hele jonge beertjes die gaan in het eerste gebied. En ze worden alleen toegelaten als ze nog jonger zijn dan 6 maanden... en geen menselijk contact hebben gehad. Als ze niet aan die strenge voorwaarden kunnen voldoen, dan kunnen ze daar niet binnengelaten worden. En dan het eerste jaar in de binnenring, het tweede jaar in de buitenring, en dan worden ze het bos ingelaten. Ja. Zonder menselijk contact. We hebben ook een kabelbaan gefinancierd. Hè, dus dan wordt er van afstand, honderden meters afstand, wordt er een kabelbaan boven het gebied gehesen. En wordt er zo gevoerd, zonder menselijk contact.
0: Ja, en in die opvang in Roemenië worden ongeveer 30 wasbeertjes opgevangen op het moment.
1: Weesbeertjes?
0: weesbeertjes, sorry. Ja. Hoe komen die daar terecht?
1: Die kunnen of gevonden worden. Er is nog illegale jacht, vindt nog plaats daarin.

0: naar Roemenië. Dan, als er een moederbeer wordt doodgeschoten, dan zit men ineens met weesbeertjes. Als ze in goede handen terechtkomen, dan worden ze dus naar zo'n rehabilitatieproject gebracht. Een moeder kan aangereden worden. Maar ook kan het zijn, een moederbeer krijgt 1, 2, 3, 4 jongen. En het is een blijft de survival of the fittest. Dus ook daarvan overleeft maar 50% het. Dus het kan ook zijn dat een moederbeer dan al in de gaten heeft van, nou, dat jong, dat is niet sterk genoeg. Ik ga door met de jongen die sterk genoeg zijn. En dan blijft zo'n beertje achter. En dat is dan een weesbeertje. Dat beertje wordt gevonden, bijvoorbeeld, nou, misschien wel door toeristen of door de juiste handen weer.
1: En die kans is best groot, want er zitten heel veel beertjes in Roemenië, begreep ik.
0: Er zitten veel beren in Roemenië. Ja, hoeveel, dat blijft altijd een beetje een raadsel, want het is maar net wie je het vraagt.
1: Ja. Ja. Worden er ook wel eens beren geweigerd bij de opvang?
0: Bij dit weesberenproject kunnen de beren geweigerd worden, ja. Als er dus inderdaad menselijk contact is geweest, ja, dan zijn ze dus eigenlijk verpest.
1: Ja, wat gebeurt er dan met die beertjes die worden geweigerd bij deze opvang?
0: En dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Of naar een opvangcentrum. Maar dan is het 30 jaar in gevangenschap. Dan moet je dat willen. Of euthanasie.
1: Heftig.
0: Ja, dat is heftig inderdaad.
1: Ja, want hoe groot is de kans eigenlijk op overleving van Europese weesbeertjes als ze weer worden vrijgelaten?
0: Het project in Roemenië geeft dezelfde overlevingskansen als een beertje in het wild, zeg maar. Als een beertje in het wild wordt geboren bij zijn moeder, heeft het 50% overlevingskans. En bij dit rehabilitatieproject, als ze vrij worden gelaten, ook 50%.
1: Ja, wij mensen zijn geneigd om zielige dieren te willen helpen, te willen redden. Is dat in dit geval van beren wel zo'n goed idee?
0: In dit geval van beren is dat ik hinkel op twee benen. Tuurlijk, als een beer door menselijk handelen in problemen is gekomen, hebben wij de plicht om daar ook iets aan te doen. Maar mensen gaan ook aan de ene kant zo respectloos met de natuur om, dat zulke problemen ontstaan. Dus op het moment dat wij aan die voorkant dus al dit gaan voorkomen, dan hoeven we aan de achterkant minder te redden. Je moet niet alles willen redden wat er te redden valt. Zo is het ook weer niet. Je moet wel kijken naar de biologie van het dier. Is het nog haalbaar? Of wat ga je dus anders het dier aandoen? Dus 30 jaar in gevangenschap zetten.
1: De natuur de natuur laten.
0: De natuur laten, absoluut.
1: Ja, en over de natuur laten gesproken. Mm-hmm. Hoe leer je een jonge beer in gevangenschap om voor zichzelf te zorgen?
0: Nou, zoals ik net ook al zei, een beer is heel intelligent. En een beer heeft het beer zijn eigenlijk als een soort blauwprint al in zich. In het wild is het bij de moeder voor bescherming. Die leeft in het wild, komt andere grote beren tegen. En die moederbeer moet die jongen beschermen. Bij dit weesbeertjesproject is het ook te zien dat op het moment dat een beertje van 6 maanden zonder moeder dus in zo'n project wordt gezet en zelf in staat is om zijn beer zijn te ontdekken, zijn natuurlijk gedrag te vinden. Dus die heeft in die zin zijn moeder niet zo heel erg nodig.
1: Ja, en laat die beer lekker een beer zijn.
0: Laat die beer absoluut lekker een beer zijn.
1: Ingrid Vermeulen van de stichting Beers in Mind, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Bill Withers, Grandma's Hands. Het meisje met de parel is op reis. Het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer hangt normaal gesproken in het Mauritshuis, maar is de komende 5 weken te zien in Japan. Morgen mag de Japanse prinses Aiko het schilderij als eerste bezoeken op de tentoonstelling in Osaka. Goedenavond, hoofdconservator Quentin Buffalo van het Mauritshuis.
1: Hallo, ja, ik ben nog wakker hoor. Ik heb gewacht.
0: Heel goed, dank daarvoor in ieder geval. U bent gewoon in Nederland.
1: Ja.
0: Had u niet met het meisje meegewild?
1: Dat had hartstikke mooi geweest, maar dat hebben mijn collega's gedaan. Ik werk alweer aan een volgende tentoonstelling, dus ik kan niet alles tegelijk doen. En ik ben net terug van vakantie.
0: Ik snap het. Waarom leent het Mauritshuis zijn toch wel topstuk uit aan Japan?
1: Ja, nou, dat is een heel verhaal. Dat ga ik kort samenvatten. In principe is het meisje met de parel altijd in het Mauritshuis te zien. Maar het Mauritshuis heeft een kleine verbouwing. Er moet een groot onderhoud plaatsvinden. Net als in je eigen huis moet er af en toe wat gebeuren. Ook in het Mauritshuis. Dat betekent dat we eventjes dicht gaan. Dus vanaf aanstaande maandag tot 20 september. En dat was het moment om dit te doen. Want ik heb nog niet gezegd dat vanuit Japan een enorme belangstelling is voor specifiek dit schilderij, Meisje met de Parel. Ja, 1 plus 1 is 2. De sluiting van het Mauritshuis gaf ons een gelegenheid om dit te doen.
0: Ja, het Meisje met de Parel is dus populair bij Japanners. Wat zien de Japanners in Vermeer en het Meisje met de Parel?
1: Ja, ze hebben iets met Vermeer in het algemeen. En dat delen ze met heel veel mensen over de hele wereld. En het meisje met de parel, ik heb er ook wel over nagedacht. Hè, hoe kan ik dat nou kort samenvatten? Want het is natuurlijk een fantastische schilderij. Maar ergens zit daar ook een eenvoud in. Hè, schoonheid in eenvoud. En dat past heel erg bij de Japanse kunst en cultuur. En het past ook bij hun schoonheidsideaal.
0: Ja, want hoeveel belangstelling blijkt er nu al voor de tentoonstelling in Osaka?
1: Nou, wat ik heb begrepen van mijn collega's is, er worden nog alleen voor mensen in Japan tickets verloot. Maar ik begrijp dat de tentoonstelling al helemaal is uitverkocht. En dat er minstens 8000 mensen per dag komen kijken. Dus het gaat druk worden.
0: Zo, en dat allemaal vanwege het schoonheidsideaal.
1: Nou, allemaal vanwege het meisje. Want natuurlijk hebben we ook in Den Haag mensen uit Japan. Hè, dus er komen veel Japanners naar het Mauritshuis om de Vermeers te zien. En dan vooral het meisje te zien. En natuurlijk de prachtige collectie die er verder ook is. Maar in dit geval kunnen ze in eigen land komen kijken. En die kansen krijg je niet zo vaak. En ik weet ook niet of dit de laatste keer is. Want dat vraagt iedereen. Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet.
0: Heeft het museum in Osaka diep in de buidel moeten tasten om het meisje toch wel 5 weken in bruikleen te hebben?
1: Ja, nou, ik kan geen bedragen noemen, maar wij steken het is geen geheim, we steken het niet onder stoel of banken dat er een tegenprestatie is. En in ons persbericht dat al eerder uit is gegaan, zeggen we ook waar dat in gaat zitten. Want we hebben dus dat grote onderhoud, nou, dat kost geld. Maar wat we dus verdienen met deze tentoonstelling, dat wordt besteed aan een nieuw educatiecentrum voor het Mauritshuis. Heel dicht bij het museum. Er is een pand aangekocht door onze steunstichting, Johan Maurits Compagnie. En dat gaat in 28 hopelijk open. En dat is natuurlijk een fantastisch project om te realiseren met deze opbrengst.
0: Ja, want het meisje is al eerder uitgeleend, ik geloof in 2012. En destijds is daar een renovatie van betaald.
1: Een deel, ja. Want we hadden een groot bouwproject. En nou, dat is in 2014 is het Mauritshuis toen weer heropend. Maar we zijn alweer 12 jaar verder. Dus vandaar dat er toch alweer groot onderhoud moet plaatsvinden. Maar inderdaad, en toen zijn er ontzettend veel mensen komen kijken. Hè, want dat was in 2 steden in Japan. En toen zijn er 1,2 miljoen mensen naar het meisje komen kijken.
0: Ja, ik hoor hier ook echt een enorme win-win situatie in.
1: Ik vind van wel. En nogmaals, als het Mauritshuis gewoon open is, want dat is natuurlijk normaal gesproken het geval, dan is het meisje thuis. Maar in dit geval, een hele bijzondere gelegenheid. En die kans is gegrepen door de mensen in Osaka.
0: Ja, dat ze die kans grijpen, snap ik heel goed. Maar hoe beperken jullie nou het risico tijdens bijvoorbeeld de reis?
1: Nou, op allerlei manieren, hè, want we lenen natuurlijk altijd wel schilderijen uit. Wij proberen onze collectie te delen, hè, met musea in Nederland en ook daarbuiten, in dit geval ver daarbuiten. Ik kan nooit heel concreet worden, maar uiteraard worden alle normen, dat zijn de hoogste normen voor de beveiliging, tijdens het transport, maar ook in het museum zelf. Hè, want het klimaat in zo'n gebouw moet natuurlijk ook goed zijn. En dat hebben we allemaal ruim van tevoren gecontroleerd. En dat hebben we ook allemaal goed bevonden. En inmiddels hangt het schilderij.
0: Ja, maar het lijkt me toch een enorme operatie.
1: Dat kan ik niet ontkennen, want je zou denken, hè, hoe ingewikkeld is het? Maar uiteindelijk komt er heel veel werk bij kijken. En veel van mijn collega's zijn heel druk geweest met dit project. En so far so good, want inmiddels is alles geïnstalleerd. Alles is gecontroleerd. Het schilderij is uiteraard ook gezond. Want anders zouden we haar niet op reis sturen.
0: Ja, aangezien het toch een groot risico is en er veel bij komt kijken, wat is nou, los van de financiële component, jullie grootste belang bij het uitlenen van dit prachtige werk?
1: Uiteindelijk, dat klinkt heel gek, maar toen wij bij het vorige bouwproject, want dat vind ik handiger om te zeggen, omdat dat al helemaal voltooid verleden tijd is. Toen hebben we een tournee gehad, niet alleen door Japan, maar ook door Amerika en Italië zelfs nog aangedaan met heel veel schilderijen, waaronder ook het meisje. En dat heeft de belangstelling en de bekendheid van het Mauritshuis enorm vergroot. En dat is ook een soort extra effect. Dus we hebben nu natuurlijk concreet morgen die opening en de tentoonstelling, zolang als die duurt, dan komt het meisje weer terug. 5 oktober, dan kan iedereen haar weer komen zien. Maar de hoop is natuurlijk ook dat uiteraard mensen ook naar Den Haag gaan komen.
0: Het is ook nog een marketingcomponent. Dus we hebben het inmiddels over een win-win-win.
1: Als u het zo wil noemen, helemaal akkoord.
0: Nou, 5 oktober is ze terug, hè?
1: 5 oktober is ze gewoon weer thuis in het Mauritshuis voor iedereen te zien.
0: Quinten Buffalo van het Mauritshuis, dank.
1: Graag gedaan. Ik ga nu lekker slapen.
0: En ook heel veel succes natuurlijk met de renovatie en alles.
1: Veel dank. Tot ziens.
0: Tot ziens. Dit was meteen het oog. Morgen presenteert Sheila Sitalsing. Dank voor het luisteren en een heel fijne nacht.

0: is de jurk. Ja.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: Docs.
3: Wat je draagt staat voor meer.
4: En toen moest er voor de vrouwen een uniform komen.
3: De uniforms van vrouwen in de krijgsmacht zijn blijven hangen in het verleden.
4: Er kwam een rok onder in plaats van een broek. En dat was het.
3: Nog altijd een uniform dat bepaalt hoe de vrouw eruit hoort te zien, in plaats van andersom.
5: Er zijn mensen die er oppervlakkig naar kijken en die hebben niet door dat ik ondertussen de cultuur van de organisatie aan het veranderen ben.
3: Deze week in Docs, de slag om de jurk. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
1: En
3: de hele maand augustus Docs kort. Met deze week Helder. Hoe is het als je toegang hebt tot andere werelden?
1: Ster.
6: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
7: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
6: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aan.

0: van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
2: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: NPO Radio 1.
7: Middernacht, het begin van donderdag 20 augustus. Lars Militsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje. Het werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. En dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. VPRO.
8: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
9: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zien wie ik ben in het licht van de zon. Deze woorden klinken op het album van mijn gast van vannacht. Zien wie ik ben in het licht van de zon. Het is Willem de Bruin die zichzelf zo bekijkt en hij zit vannacht naast me. Mijn gast is muzikant en we kennen hem in die hoedanigheid kortweg als Willem. In 2004 begint hij met Twan van Steenhoven alias Big Two rapformatie The Opposites. Ze maken 4 albums, hebben hits als Slapeloze Nachten en Dom, Lomp en Famous. Ze staan op de grote festivals en winnen de popprijs. Na hun uiteenvallen gaat mijn gast solo verder. Hij brengt het album Man in Nood uit en hij gaat het theater in met Spuug van God. Dat gaat over zijn jeugd, maar ook over thema's als racisme, identiteit en zelfbeeld. En nu is er zijn 3e soloalbum, Jongen van de Zon. Een plaat waarop je ruimte voelt en lucht. Maar er is ook een serieuze toon, een gespletenheid, zorgen. Het is spannend en er is donkerte, maar altijd komt er ook weer vrolijkheid en optimisme. Kortom, het is compleet. Zien wie ik ben in het licht van de zon klinkt het. Het is helder te zien dat mijn gast van vannacht ook compleet is. Willem de Bruin is geboren in Noordeinde in 1985. Welkom.
10: Dank je wel.
9: Vrijdag 7:15 in de Bravo.
10: Ja, dan gaat het dak eraf.
9: Natuurlijk. Op Lowlands. En staat dat aangekondigd, een vaste waarde op Lowlands. En Lowlands en Willem zijn voor elkaar gemaakt.
10: Nou, zo zou ik het wel zeggen, ja.
9: En waar zit dat hem in?
10: Nou, misschien het eerste wat in me opkomt is de hoeveelheid die we daar, ik en met de opzet gespeeld hebben. Misschien dat dat ook voor een verbintenis zorgt. En het is ook wel, ja, vroeger was het toen we begonnen met muziek maken, was op een gegeven moment, dat was wel de droom.
9: De heilige vrouw.
10: Ja, je moet op Lowlands staan. Mijn zus ging, ik heb een oudere zus, en die ging een keer naar een festival, en dat heette Lowlands. Ik had echt een soort groot monster, had ik in gedachten. Wauw, ze ging naar Lowlands.
9: En weet je het nog, hoe het was de eerste keer?
10: Dat wij op Lowlands speelden? Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja, dus ik ben er ook nooit als, ik ben er nooit als bezoeker geweest. Alleen de eerste keer was dat ik er was als artiest om te spelen. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja. Ja.
9: Is dat dan een soort belofte die wordt ingelost?
10: Ik denk dat ik dat pas op een later moment misschien heb gevoeld. Ik dacht, oh ja, we hebben nu zo lang muziek gemaakt en we hebben ook wel ergens naartoe gewerkt dat je bijna het recht hebt om er te mogen staan. Of dat voelt als een erkenning. Ik moet zeggen, de eerste keer dat we op Lowlands stonden, dat ik dacht, ja, gaan mensen dit wel trekken? Willen mensen dit wel zien? Stonden natuurlijk tussen allemaal andere grote namen die in die tijd veel verder waren dan wij waren.
9: Heel gezonde onzekerheid, hoor ik.
10: Ja, en ik weet je hoe het ook altijd met Lowlands werkt, maar dat wist ik toen nog niet, is dat 10 minuten van tevoren is de zaal helemaal leeg. En je denkt echt, ja, er staan 15 man, die staan daar te wachten. Die hebben er helemaal, je staat in een zaal voor 15.000 man en er staan maar 15 mensen. En dan in één keer, 5 minuten later, in één keer, woem, staat het helemaal vol.
9: En dan ga je.
10: En dan ga je, ja.
9: Oké, een hele flauwe, maar jongen van de zon. Heb je het weerbericht bekeken?
10: Ja. Ja, maar kijk, ook dat past bij het thema van de jongen van de zon. Want ja, dan kunnen we binnen in de tent van de Bravo, kunnen wij de zon doen laten schijnen.
9: Dat jongen van de zon, hè, die zon, dat is natuurlijk niet alleen maar die vuurbal in de lucht. Waar is die zon nog meer? Waar staat die voor jou?
10: Ja, het staat voor veel dingen. En ik denk, hoe vaker ik erover praat, ik er steeds meer achter kom wat het nog meer symboliseert. Maar ik denk in deze, om het even kort te houden, ik denk dat het gaat over de kracht. De kracht die je in jezelf durft te zien en durft te erkennen en ook durft te geven aan de wereld. En die kracht is niet altijd een kracht in de zin van spierballenkracht, maar dat kan ook een kwetsbaarheid zijn, of juist iets wat een pijn is of een verdriet, of iets wat je klein heeft gehouden.
9: Ja, of dingen die we niet per se associëren met zon. Daar waar het donker is.
10: Precies, ja.
9: Het zit best wel veel vol tegenstellingen. Het is ergens heel licht, lichtvoetig bijna, maar ook wel pijnzend op het zorgelijke af.
10: Ja.
9: Het is licht, het is donker.
10: Ja.
9: Waar zit jij ertussenin?
10: Nee, ik denk dat wat je net als eerst zei, die tegenstelling. Ik denk dat ik een tegenstelling in vleeswording ben. Want ik heet Willem de Bruin. Ik lijk op een Marokkaan. Ik ben geboren.
9: Het is heel goed dat je dit doet, want het is radio. Dus
10: ja, ja, ik ben geboren in Noordeinde, het Rijp. Mijn vader komt van Curaçao, mijn moeder komt van Nederland. Er zijn zoveel dingen die niet kloppen aan mijn verhaal. En ik denk ook dat mij een bepaalde ervaring heeft gegeven in het leven waarvan dit ook komt. Dat ik misschien wel door die ervaring mezelf heb moeten afvragen, maar wat is dan mijn rol, of hoe ben ik, of door wiens ogen kijk ik naar mezelf? Of
9: ja, hoe is die positie overal een beetje van alles of een beetje net niks?
10: Ik denk dat ik het een hele lange tijd als vooral als niks heb gevoeld. Als je overal tussenin zit, dan waar is dan de ware, de echte jij? Maar ik denk dat ik vanuit ook jongen van de zon wat meer dingen ben gaan toe-eigenen.
9: Je mag het allemaal hebben.
10: Ja, je mag het allemaal hebben. Ik hoef niet te kiezen. Nee. En misschien is dat ook wel waarom ik de keuze heb gemaakt op een jongen van de zon. Is omdat ik denk, ja, als je het heel veel verder doortrekt, hè, dan zijn dat al die identiteitsclaims. Van ja, weet je, binnen deze grenzen ben ik geboren, dus dan ben ik dit. En jij niet, want jij bent dit. Of,
9: kijk, dit is mijn hokje.
10: Dit is mijn hokje, jouw hokje. Wat natuurlijk mag, hè. Maar daardoor komen er ook ontzettend veel problemen. En misschien door mijn ervaring.
9: Ja, want die hokjes worden bunkertjes.
10: Worden bunkertjes, inderdaad. En die worden verdedigd. En dan voel je ook aangevallen door. En je wordt gekwetst erop. En dan gaat maar verder. En ik denk juist door die ervaring dat ik er overal tussenin heb moeten laveren. Dat ik de ervaring heb gehad van, oh ja, maar je kan er ook met een afstand naar kijken. En als iedereen vecht voor zijn grenzen en voor zijn hokjes en voor zijn bunkertjes, dan denk ik, weet je wat? Vechten jullie daar maar voor.
9: Ik
10: ben van de zon.
9: Ik ben erboven.
10: Ja, en als je dat van me wilt afpakken, ga maar. Ga maar naar die zon toe. Pak het maar van me af. Ja.
9: Je zegt het al even, je vader komt van Curaçao, je moeder hier uit Nederland.
10: Mm-hmm.
9: Hoe hebben die elkaar dan leren kennen?
10: Mijn ouders woonden, toen ze nog niet met elkaar gingen, woonden in de Jordaan. Mijn vader die woonde volgens mij 3 hoog, 4 hoog, zoiets. En mijn moeder woonde daaronder. En
9: en zoals de dingen gaan.
10: Ze kwamen elkaar tegen op de trap.
9: en dan gaan ze in Noordeinde wonen, wat we met recht een gehucht mogen noemen.
10: Zeker.
9: En dan komt er een Willem.
10: Ja.
9: En waarom Willem?
10: Mijn opa heette Willem. Ja. Mijn opa heette Willem en ik heb dus een zus. En mijn zus is geboren blond en blauwe ogen. Dus zij dacht eigenlijk van, nou ja, dit volgende kind wordt ook een Willem. Maar dat bleek niet zo te zijn.
9: Het is gewoon een andere Willem.
10: Ja, het is een andere Willem.
9: Jullie hebben ook op Curaçao gewoond toen jij kind was.
10: Ja.
9: Hoe oud was je toen?
10: 5, 6 jaar, geloof ik. Zoiets, 5 of 6.
9: En weet je waarom dat was?
10: Ja, mijn moeder werkte voor de HVA. En er gingen er stagiaires heen en er was altijd een begeleider daar of iemand die dan een periode daar zat. Dus mijn moeder kreeg dat aanbod om dat te doen. En aangezien mijn vader van Curaçao komt, was dat echt een mooie kans dat we met z'n allen daarheen konden gaan.
9: En wat weet jij nog van die tijd?
10: Ja, voor mijn gevoel kan ik bijna elke dag nog herinneren.
9: Hoe zagen die dagen eruit? Buiten?
10: Buiten, ja, buiten en veel familie. En we hadden een hond in huis. We woonden met mijn oom samen ook. En die had een hond, Tora, Dalmatier. En ja, alles gebeurde eigenlijk rondom het huis. Het voelde heel veilig, heel vertrouwd, heel familiair. Het was thuis.
9: Paste jij daar?
10: Ja, zeker.
9: Want je grapte natuurlijk net, ik zie eruit als een Marokkaan.
10: Ja, ja. Nee, nou, dat is, weet je, op een latere leeftijd ben ik er natuurlijk wel achter gekomen dat ik me in Nederland vaker heb moeten verantwoorden voor hoe ik eruit zie. En dat dat ook een bepaalde associatie bij andere mensen gaf. En later ben ik gaan herinneren van, ah ja, maar dat gevoel had ik daar niet. Daar was ik gewoon wie ik was.
9: Want niemand was met jou bezig.
10: Niemand vroeg zich af wie ik dan ben en waarom ik er zo uitzie zoals ik eruit zie. Dat hoorde daar.
9: En je voelde, hier in een witte omgeving voelde je, ik ben anders.
10: In het begin niet, maar er is zeker op een gegeven moment een duidelijk punt geweest waarin ik dat wel ben gaan voelen. Ja, zeker.
9: Een gebeurtenis of gewoon een...
10: Nou, dat ik me er op een gegeven moment bewust van werd. Van, oh ja, wacht even, ik ben echt anders. En zo word ik ook aangekeken. En ook soms behandeld.
9: Racisme,
10: ja. Ja.
9: En praat je daar thuis over?
10: Mondjesmaat, ja. Ik gaf het wel eens aan. Maar ik merkte dat, nou ja, mijn vader die is in zijn 20e jaren naar Nederland gekomen. Dus die had dan een compleet karakter gevormd rondom wie hij was, weet je. En die, ik denk ook dat het voor hem logisch natuurlijk is dat als je hier komt, dat je je aan gaat passen en dat je je wat meer gaat verhouden naar de wereld hier. Dus ik praat nu voor hem hoor, dus dat ik weet niet helemaal of dat ook echt zo is. Hij dit antwoord zou geven, maar en hij is niet zo van het praten. Dus ik probeer ergens een beetje tussen alle gesprekken die we gehad hebben ooit zijn dingen eruit te halen. Maar ik denk dat hij ook niet het gevoel heeft gehad om te willen vechten daartegen. En die heeft altijd, wat heel verstandig is en wat ook waar is, altijd gezegd, hey, het is hun probleem. Het is niet mijn probleem. Als jij een probleem met mij hebt, is jouw probleem. Dus ik ga me niet verlagen naar jouw niveau.
9: Ja, dat die andere mensen een probleem hebben is duidelijk. Maar je kan wel last hebben van het probleem van de ander.
10: Zeker. En ik denk dat hij ervoor gekozen heeft om er geen last van te hebben. Dus gewoon te zeggen, ik ga me daardoor niet laten raken. Maar ik denk, wat hij natuurlijk nooit heeft kunnen begrijpen, is dat ik niet anders wist dan dat ik van de plek kwam waar ik geboren en getogen ben. Dus
9: als je daar al niet mag zijn.
10: Als je daar al niet mag zijn, dan doet dat wel wat met je beeldvorming.
9: Hoe was dat voor je zus? Want dat van dat blond haar en blauwe ogen, is dat echt waar?
10: Ja, zeker. Okay. Nou ja, en ik denk dat voor haar natuurlijk een hele andere ervaring is gehad. Want is geweest omdat zij aan de ene kant, haar vader is donker. Zij heeft datzelfde bloed als wat ik heb. Dus ook die gedeelde geschiedenis. Alleen je ziet het niet aan haar. Dus voelen mensen zich misschien wel vrij om in haar bijzijn te praten over mensen op een racistische manier of whatever. Dus die heeft dat weer aan die kant ervaren. En misschien ook wel dat zij ook wel ervaren heeft dat ze niet erkend is voor het deel.
9: Ja, maar dat deel
10: van de Curaçaoënaar die zij is. Ja.
9: Miste je Curaçao toen je weer terug was als kind?
10: Ja, ja.
9: Want als je nog weet hoe elke dag was.
10: Ja, nee, zeker. Ja, ja. En er kwam op een gegeven moment, dit heb ik wel vaker verteld, maar dit, omdat het zo'n punt is wat ik echt kan herinneren, is dat er was een Michael Jackson hype. Iedereen was fan van Michael Jackson. En toen kwam ik in aanraking met Bob Marley. En toen was het soort van, nee, maar ik ben Bob Marley fan.
9: Dat past bij mij.
10: Dat past bij mij. En toen ging ik naar een nummer luisteren. En heel toepasselijk was er een nummer, Sun is Shining. En dat nummer had een bepaalde kleur die mij meteen naar Curaçao bracht. En ik weet dat ik een week lang achter de stereotoren naast de bank gewoon heb gezeten. En dat nummer op repeat, repeat, repeat heb gedraaid. Om me eigenlijk in mijn gedachten op Curaçao te begeven.
9: Je vertelde net, voordat we begonnen, je woont er nu.
10: Ja.
9: Waarom heb je daarvoor gekozen?
10: Nou, ik had de behoefte om dat deel van mezelf daar wat meer naartoe te gaan. Ik heb kinderen. En mijn vader is onlangs 80 geworden. Hij is nog fit en gezond. Maar goed, daar houdt ook op een gegeven moment houdt het leven ook hier op aarde voor hem op. En voor mij was er een moment dat hij een beetje de gateway was naar Curaçao. En toen dacht ik, ja, maar dat kan niet.
9: Gaat straks de deur dicht.
10: Precies. En ik heb daar zelf ook gewoon een geschiedenis. En ik ben daar zelf ook, mag ik daar zijn? En mag ik daar iets voelen? En voel ik me ook thuis? Maar om dat alleen maar via hem te beleven, dat kan natuurlijk niet. Dus ik dacht, dan moet ik er gewoon zijn. En dat vond ik ook belangrijk voor de kinderen. Dat zij hebben familie daar. Dat als zij later zich gaan afvragen, hey, maar wat voor bloed stroomt er door mijn aderen? En ik wil daarheen dat er geen afstand bestaat.
9: Je wilde dat deel ook voor hen ontsluiten?
10: Ja, ja. Of in ieder geval de kans geven. Ik weet natuurlijk niet of zij daar überhaupt behoefte aan hebben.
9: Gaat
10: maar dan
9: weg
10: weet
9: met
10: ik,
9: je Curaçao.
10: Ja, misschien hebben ze daar helemaal geen trek in laten. Maar dan heb ik ze in ieder geval de optie gegeven. Ja.
9: Zullen we wat gaan luisteren?
10: Ja, goed.
9: We gaan beginnen met Hoogste Boom. We gaan gewoon eerst even luisteren. Komt-ie. Ja.

0: hoogste boom heet het nummer.
1: Ja.
0: Waar staat hij?
1: In de achtertuin van het ouderlijk huis waar ik ben opgegroeid.
0: Ja, hij heeft je heel vaak dronken thuis zien komen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar als je maar hoog genoeg klimt, dan
1: kun je Curaçao zien in de verte. Ja.
0: Lukt het je nu om je thuis te voelen op Curaçao?
1: Deels. Maar ik zeg eigenlijk altijd, ik voel me daar net zo thuis als dat ik me in Nederland thuis voel. En ook net zo niet thuis op Curaçao als dat ik me in Nederland niet thuis voel. Het is een beetje hetzelfde.
0: Wat is thuis voelen voor jou?
1: Nou, dat is een goede vraag. Want dat is, denk ik, natuurlijk ook een beetje de beweegreden geweest waarom ik naar Curaçao ben verhuisd. Om te hopen dat er misschien nog meer gevoel in zit. En nou, daar ben ik wel een beetje van teruggekomen. Van ja, dat zit toch dichter bij mezelf blijkbaar. Dan moet ik toch meer bij mezelf zoeken.
0: Nou, je in een ander nummer, Kijk niet in de zon, klinkt het ook, degene die zoekt, komt uit bij zichzelf.
1: Mm-hmm.
0: En het gaat dan ergens anders over, maar het principe is natuurlijk hetzelfde.
1: Ja, en nou is dat natuurlijk niet zo. Dat kan iedereen natuurlijk wel bedenken. Weet je, dat is natuurlijk wel logisch. Dat als je iets projecteert op de wereld, dat het vaak ook over jezelf meer iets zegt. Maar ik denk voor mij dat het, ja, meer de zoektocht. Daar ben ik actief mee bezig. En dat vind ik ook niet zo erg. Dat er niet meteen bijvoorbeeld een antwoord is. Of dat ik iets zoek waar ik benieuwd naar ben wat eruit gaat komen.
0: Gewoon nieuwsgierigheid.
1: Ja, want nu misschien klinkt het nu een beetje dat ik dan had gehoopt dat ik op Curaçao kwam. En ik dacht, hier ben ik thuis en nu is het afgelopen. En nu het is voor mij ook wel gewoon een ervaring. Van wat doet het met je?
0: Nou, en ik kan me ook voorstellen, want als je mensen vraagt waar voel je je thuis, dan gaat het natuurlijk ook vaak om de mensen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En hoe is dat daar voor je?
1: Ja, fijn. Familie. Maar ik ben natuurlijk met mijn gezin daar. Dus dat is ook, ja, die neem je dan mee. Hè? Dus dat voelt ook als thuis. Maar ik merk ook wel dat er een deel van mij is die de manier van omgang, de cultuur, dat het iets is wat dicht bij mij ligt.
0: Wat je past.
1: Ja. Ja.
0: In dit nummer, Hoogste Boom, klinkt ook de regel: als de dood mij straks komt halen, misschien ben ik dan pas thuis.
1: Ja.
0: Zie jij dat zo?
1: Nou ja, waarom ik dat zo heb geschreven is ook omdat ik, nou ja, wat ik net vertelde, hè, van Jongen van de Zon, de reden waarom het Jongen van de Zon is en waarom ik dan maar voor de zon kies, is dat we logischerwijze onze aardse problemen en gedachten vaak heel erg betrekken op ons als mens zijn. Maar ja, straks zijn we er niet meer. Niet hier op aarde, maar ja, misschien daar wel. En ergens, misschien horen we daar wel te zijn. Misschien is dit de hemel waar we nu zitten. En misschien komen we straks pas in het leven. Of
0: nee, hoe is dat voor jou? Is dat een hoop of een geloof of een beeld? Want ergens verderop op de plaat zeg je bijvoorbeeld ook: ik heb hier niet voor gekozen, deze Libby koos mij. Je bent wel bezig met wat een leven is en wat het niet is. En de dood en al die dingen.
1: Ja, nou ja, ik denk, weet je, hoe ouder ik word, hoe steeds ik meer erachter kom dat ik eigenlijk helemaal niks weet. En hoe vager het eigenlijk allemaal wordt.
0: Lekker,
1: hè? Ja, ja, ja, ja. Nee, zeker. En dat ik me dus ook wel kan berusten in dat. En dan vind ik, en aan de andere kant, ja, dat is, het is ook wel mooi. Dat alles wat het je geeft, wat ook wel soms voor struggles zorgt en wat ook wel soms voor pijn en verdriet zorgt, is ook wel mooi om te ervaren. En ik ben heel blij dat ik mijn ei kwijt kan in het maken van kunst. Want daarin kan ik al dat kwijt. En als dat er niet zou zijn, ja, dan zou ik waarschijnlijk heel weinig hebben om over te praten. Of ja, dan zou ik boos op de bank zitten en boos zijn omdat ik boos ben.
0: Zonde.
1: Ja, ja. Nou ja, en ja. En ik vind al die ervaringen, het is niet altijd makkelijk, maar het is wel wat ik mooi vind.
0: Ja, ze dienen een doel.
1: Ja. Ja, en als het je soms lukt om ook even ernaast te gaan staan, ja, Het vertelt zoveel.
0: De intro-track van het album, dus wat voor Oogstenboom komt, dat is in het Papiamento.
1: Mm-hmm.
0: Wat wordt er gezongen?
1: Eigenlijk vertelt de narrator vertelt eigenlijk het ontstaan van het heelal. En van hoe de sterren ontstonden. En hoe de door de frictie en door het gevecht en door een knal en door het licht daarin vanuit het donkerte kwam er een ster en kwam het licht en kwam de zon. Dus dat is eigenlijk een beetje wat er verteld wordt.
0: En daarna kwamen wij.
1: En daarna kwamen wij.
0: Heel lang daarna. Er zit niet alleen, Curaçao zit niet alleen in de tekst, maar ook in de muziek.
1: Mm-hmm.
0: En ook in de instrumenten.
1: Ja.
0: Want er wordt gebruik gemaakt van een benta. Een snaarinstrument is dat.
1: Mm-hmm.
0: En een chappie.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een schoffel.
1: Een chappie is een schoffel, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Waarom heb je die gebruikt?
1: Nou, eigenlijk al vroeg in het hele maakproces wist ik wel dat ik de invloeden van Curaçao wilde gebruiken, alleen nog niet op wat voor manier. En ik vind de eilanden aan zich, die hebben gewoon een ontzettende rijke invloed aan de muziek vandaag de dag. En eigenlijk als je alle hedendaagse muziek luistert, kan je heel veel weer terug herleiden, ook naar de zwarte cultuur. Maar sommige dingen die verdwijnen weer een beetje. En die worden dan weer heel erg misschien beschreven als folklore. Nou, zo heb je op Curaçao heb je tamboe. Dat is een muzieksoort wat gespeeld werd door tot slaafgemaakte. En wordt vandaag de dag nog steeds gemaakt. En daarin zitten de instrumenten zoals een benta of een chapi. En ik had zoiets van, ik vind het juist belangrijk om die instrumenten erin terug te laten komen. Om die eigenlijk weer even wat meer aandacht te geven.
0: En nu zeg je het bijna alsof het een soort vergeten groenten zijn.
1: Nou ja, dat zeker niet. Nee, want dat zeker niet. En het wordt heel actief bespeeld. En er zijn gewoon een hele hoop mensen die daar actief mee bezig zijn. Dus het is zeker geen vergeten groenten. Maar ik dacht, ja kijk, ik kom uit de hip-hop cultuur. Dus ik kan natuurlijk alles wat nieuw is pakken. Maar waarom zou je niet juist iets pakken wat er eigenlijk al zo lang is? En dat juist gebruiken om daar weer een soort nieuwe klank aan te geven.
0: En hoe was dat om dat te doen?
1: Nou, een leuke zoektocht. Maar ik denk dat ik het vooral het leukste vond om het gewoon te doen samen met mensen die de muziek maken, die de instrumenten bespelen. Want daar leer je heel veel van. En ze zijn ook gewoon supergoed. Dus het is gewoon heel tof om ernaast te zitten en te horen wat ze doen. En ja, het vooral het gesprek wat er eigenlijk uit voortkwam. Dat was, vond ik gewoon super interessant.
0: Zo'n chappie, die werd dus gebruikt door het tot slaafgemaakte om muziek op te maken. Weet jij hoe jouw geschiedenis is op dat gebied? Wat jouw voorouders hebben meegemaakt?
1: Ja, ik heb een bed overgrootmoeder. Dat is de overgrootmoeder van mijn vader. Zij heet Dana Marta. Heette Dana Marta. En zij is vrijgegeven in 1863. En zij ging met Gerrit de Bruin.
0: Kijk, daar heb je hem.
1: Daar zal je hem hebben. En vanuit die kant, daar kom ik vandaan. Maar ja, alles wat daarachter ligt, verder dan dat weet ik niet. Op Curaçao zeggen ze ook wel eens, de geschiedenis eindigt op zee.
0: Ja, maar er zit dan natuurlijk ook pijn.
1: Er zit zeker pijn. Ja, zeker pijn. En ik denk vooral ook misschien pijn of ja, weinig heling. Weinig aandacht voor dat deel.
0: Want te weinig over gesproken.
1: Ja, ja. Kijk, ik vind het altijd wel mooi, hè, dat we in Nederland hebben we natuurlijk na bijvoorbeeld een Tweede Wereldoorlog hebben we op een gegeven moment ervoor gekozen om dat te herdenken. En als je dat als samenleving doet, dan zorgt dat ook voor heling. En ik denk dat dat heel goed is en gezond is. Want daarmee raak je als samenleving ook weer sterker.
0: Ja, je kan er vorm aan geven.
1: Ja, en je je dicht een wond. Je kan erover praten. Het wordt een gesprek. Maar aan de andere kant kun je op een gegeven moment ook daar weer de kracht in vinden. En toen Dana Marta in 1863 werd vrijgegeven. Zijn ze natuurlijk niet op een gegeven moment hebben ze bedacht. Hey, laten we met z'n allen op het Brionplein staan. En gaan vieren dat we vrij zijn. Het was gewoon een andere dag. En er moest gewoon brood verdiend worden. En het leven ging door.
0: Ja, de omstandigheden waren niet eens zo heel veel beter.
1: Precies. En ik denk binnen dat deel waar gewoon niet over gesproken is een lange tijd. Misschien dat je als samenleving daar ook minder in kunt helen. En misschien ook niet altijd weet wie je bent.
0: Ja, en ik heb het idee dat er nu minder geduld voor is. Om het zo maar eens te zeggen.
1: Ja. Je bedoelt hier in Nederland of als het gesprek hier gevoerd wordt?
0: Ja, ik vind soms eng weinig geduld.
1: Ja, en dat vind ik ook. En aan de andere kant snap ik het ook. Want als je ook aan deze kant, het is onze gedeelde geschiedenis. Het is niet alleen maar de geschiedenis van Curaçao. Het is ook de geschiedenis van Nederland. Als je er ook binnen Nederland niet over ingelicht wordt, als er niet over verteld wordt, niet over die kant, ja, dan snap ik ook wel dat daar ontzettend veel onwetendheid voor is. Dus dan snap ik ook wel dat misschien een heleboel mensen denken, ja, maar dit is ver van mijn bedshow. Terwijl dat is niet zo, want het is ook jouw geschiedenis. Het is onze geschiedenis.
0: Ja, ligt er niet ook gewoon een eigen verantwoordelijkheid van, ja, het is mij niet verteld? Jij grapte voor de uitzending over de klimaatcrisis van ja. En als ze ons nou gewaarschuwd hadden. Het is niet alleen maar dat je het je verteld moet worden, wil het van jou worden. Je kan ook zelf natuurlijk actie daarin ondernemen.
1: Ja, ja. En dan helaas denk ik dat we. Ja, dat je dan op het punt komt dat mensen zeggen, ja, maar dit gaat niet over mij, dus daar interesseer ik me niet in. En nou ja, goed.
0: Zo lang geleden.
1: Waarvan ik ook zeg, het is je goed recht, hè? Het is je goed recht. Als jij geen behoefte hebt om daar interesse in te tonen, dan moet je dat vooral niet doen.
0: Een beetje zoals je vader deed, van dat is jouw probleem.
1: Ja, misschien dat. Nou ja, dat is denk ik weer anders, want dat is natuurlijk wat actueler. Ik denk alleen, wat wel natuurlijk is als je zegt, oké, ik wil me niet mee bemoeien. Which is fine, doe het dan niet. Ik vind er wel wat van, maar goed. Weet je, hou je van de domme vooral. Maar dat hoeft niet ten koste te gaan van mensen voor wie het wel belangrijk is. En ook binnen de grenzen van Nederland.
0: Maak jij je zorgen over Nederland en de wereld?
1: Ja, zeker.
0: Dat hoor je ook wel een beetje terug op je album.
1: Ja, zeker. Zeker, ik maak me heel veel zorgen en ik zie ook, nou ja, dit gesprek waar we het nu over hebben, dat maakt vandaag de dag zoveel los bij mensen waarvan ze zeggen, ja, dat is niet mijn geschiedenis, dus ik wil er niet, die worden er bijna agressief om, hè, dat je er niet over mag praten, dat het maar niet benoemd mag worden. En er is natuurlijk veel meer, hè, vreemdelingenhaat, er is zoveel aan de hand, er staat zoveel in de fik nu. En aan de andere kant denk ik, ja, er wordt ook zoveel geschreeuwd en zoveel gezegd en zoveel geroepen, dat ik ook een beetje zie van ja, de nuance verliest. Soms is het ook niet nodig om nuance te brengen. Soms moet er ook geschreeuwd worden. Soms moet er ook actie gevoerd worden.
0: Het is allebei nodig.
1: Maar ik ervaar het nu wel zo dat er zoveel geschreeuwd wordt dat het eigenlijk geen nut heeft. En dat het misschien alleen maar de recht is van wie het meeste schreeuwt.
0: Het wordt overschreeuwen.
1: Ja. Ja, en soms vind ik dat ook wel moeilijk, hoor, want ik heb op mijn album zeker zware thema's aan proberen te raken, maar daar wel op een wat genuanceerdere manier over te praten. Soms ben ik niet voor mijn gevoel extreem genoeg, waardoor ik ook soms wel eens denk, misschien gaat het wel over het hoofd heen van mensen. Misschien moet ik
0: te
1: harder
0: subtiel.
1: En misschien moet ik radicaler worden om het binnen te laten komen bij mensen. Want dat is wat deze tijd vraagt. En aan de andere kant denk ik, ja, maar ik wil niet die persoon zijn. Want ik wil namelijk dit gesprek kunnen voeren.
0: Nee, ik snap wat je bedoelt, maar als je je album luistert, dan pik je dat wel op.
1: Ik weet niet of iedereen dat oppikt.
0: Dan moeten ze beter luisteren.
1: Ja.
0: Vannacht is Willem de Bruin bij mij in de studio. Willem is muzikant. In 2004 begint hij met Big Two rapformatie The Opposites. Ze maakten 4 albums, scoorden hits en ontvingen prijzen. En na hun uiteenvallen ging Willem solo verder en bracht hij albums uit als Man in Nood en Spuug van God, waarmee hij ook een theatervoorstelling maakte. En nu is er zijn 3e soloalbum, Jongen van de Zon. Een plaat die spannend is en serieus, maar net zo goed vrolijk en optimistisch. Kortom, compleet. Ja, dan komt het nu het moment dat ik dan weer een stukje terug ga.
1: Mm-hmm.
0: Namelijk een soort van hoe is het allemaal begonnen? Die muzikant in jou.
1: Het begonnen met gewoon echt muziek maken in de jongere jaren.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik... ik ben dus opgegroeid in een dorp waar het echt zo saai was. En we hadden geen social media. Dus,
0: jij weet nog wat verveling is.
1: Ik weet nog wat verveling is. En vanuit verveling komt creativiteit. Dus we moesten ons wel bezighouden met dingen creëren om het leuk te maken.
0: En dan eerst dingen nadoen. Of had jij meteen al, wist je meteen al wat je wilde maken?
1: Nee, zeker niet. Nee. Nee, ik kwam via mijn zus kwam ik een beetje in aanraking met hip-hop. En de toon van wat ik toen hoorde, dat beviel mij wel. Soms een wat meer directere toon. Of soms ook wat waar veel woede in zat, waarvan ik dacht, oh, maar dat voel ik ook. Ik voel die woede ook. En ja, eigenlijk vanuit die emotie ben ik ook gaan schrijven. Dat ik dacht, oh, maar dat kan ik ook doen. Ik kan praten over wat ik zie of wat ik voel of wat ik vind.
0: En was het doel meteen een podium?
1: Ja, ik heb denk ik als kind mezelf altijd op een podium gezien. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar als ik ergens een optreden zag, dan snapte ik wat die persoon daar aan het doen was. Ik snapte hoe dat moest voelen. Ik begreep gewoon, zo voelt dat. Dus ik heb mezelf altijd op een podium gezien. Ik vond het altijd wel interessant om te entertainen, om daar te staan, om zo'n rol te bekleden.
0: Ja, had het ook te maken met gezien willen worden?
1: Zeker, absoluut. Absoluut.
0: En als je dan eenmaal op zo'n podium staat, werkt het dan ook zo? Word je dan gezien?
1: Ja, zeker wel. Aan de kant van erkenning of je ego strelen, dan werkt het supergoed. Maar het is ook het is een beetje hetzelfde als verhuizen naar Curaçao om te hopen dat je daar thuis komt.
0: Ergens een beetje naïef.
1: Ja, zeker. Ja. Want die behoefte aan gezien worden, dat is iets wat intern zit. En daar gaat geen, daar gaat geen grote menigte gaat dat gevoel voor je oplossen.
0: Nou, ik vraag het ook omdat toen jullie uit elkaar gingen, als ik over je lees, dan lijkt het alsof alles toen gewoon ook een beetje in elkaar donderde.
1: Ja, maar dat deed het ook wel. Ja.
0: Dus dat dat het gezien wordt op het podium, als dat dan weg is, dat het niet beklijfde.
1: Nee. Nee, en dat deed het ook wel. Dus dat hele kaartenhuis zakt ook in elkaar. Want die hele die image die ik had opgebouwd en dat ego waar ik lekker aan kon hangen of mezelf achter kon verschuilen, dat was er in één keer niet meer. Ook wel mooi. Ook weer goed. Want daardoor sta ik er wel nu op een andere manier. En ik denk ook juist door die ervaringen, doordat ik die zoektocht ook ben aangegaan, heb ik het gevoel dat ik nu, dat was er in één keer niet meer. Ook wel mooi. Ook weer goed. Want daardoor sta ik er wel nu op een andere manier. En ik denk ook juist door die ervaringen, doordat ik die zoektocht ook ben aangegaan, heb ik het gevoel dat ik nu nog steeds adem heb op

0: Ja. Ja, nee, dat was het zeker. Ja. Ja, daar heb ik een heel mooi album over weten te schrijven. Ja.
1: Ja, wat is donker?
0: Donker in de zin van waar ik zelf doorheen kan gaan. Ja, ja. In het zwaarste waar ik ben geweest, denk ik gewoon een depressie. Ja, maar daar kijk ik vandaag de dag wel anders weer naar dan als ik dan hoe ik dat toen deed. Nu verbind ik het meer aan rust en de drukte, stress en slecht voor jezelf zorgen. En dat resulteert dan weer in een...
1: Bijna logisch.
0: Ja, ja. En dat is ook wel iets wat als ik dan terugkijk naar bijvoorbeeld waar dit album Man in Nood uit voortkwam. Ja, dat klopt ook wel. Want dat al die dingen die ik toen deed, de conditie die ik toen had om in die positie te komen, daar was ik toen ook wel heel goed in. Het keihard doorgaan terwijl ik in het rood stond.
1: Ja, gewoon het een beetje losgezongen van jezelf.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, op dit album klinkt ook in het nummer Renaissance. Je dacht dat je mij had ontmoet, maar ik ken mezelf geen eens. Dat is natuurlijk ook niet een fijne basis. Als je jezelf niet kent, ja.
0: Nee.
1: Ook in relatie tot anderen.
0: Nee, en goed, dan denk ik, ja, wie kent zichzelf wel? Ja, ik ken een hoop mensen die zeggen dat ze zichzelf kennen, maar goed. Ja, wie kent zichzelf wel?
1: Nou ja, ik kan me voorstellen dat donkere inderdaad wel jou noodzaakt om naar jezelf te gaan kijken. Als het niet meer gaat, moet je veranderen.
0: Ja, en daarvoor is niet alleen donker te nodig, hoor. Ik denk dat misschien is dat wel weer dan iets waar ik gewoon meer aanleg voor heb om daarin te kunnen gaan. Maar ik denk in ieder geval, als je in een situatie zit waar je niet tevreden in zit, waar je niet tevreden mee bent, dan zul je toch wel naar jezelf moeten kijken. In plaats van dat je alles en iedereen de schuld gaat geven en alles om je heen de schuld gaat geven.
1: En jij moet bewegen.
0: Ik denk dat het bij jezelf moet beginnen, ja.
1: En hoe begin je dan? Want we kunnen het niet. Het zijn natuurlijk hele vage termen van naar jezelf kijken en...
0: Ja, ja, ja. Nou ja, gewoon heel praktisch is beginnen met iemand praten. Naar een psycholoog en daar gesprekken gaan voeren. En dan eindeloze therapieën gaan volgen en achter jezelf komen. Maar ik denk...
1: Je klinkt nu een beetje alsof je daar de eerste keer in ieder geval naar heen moest slepen.
0: Nee, het is wel iets wat ik wilde. Ik denk juist dat ik me nu, vandaag de dag meer denk, ja...
1: Uitgenuld.
0: Wat heeft het me eigenlijk gebracht? Het heeft me heel veel gebracht. En ik wil ook zeker niet de mensen die mij geholpen hebben in discrediet brengen, maar nu denk ik veel meer van ja...
1: Dat is misschien weer net zoals een verhuizing naar Curaçao en het idee dat je je dan thuis voelt als ik in therapie ga, dan voel ik me daarna beter en is het opgelost.
0: Ja, misschien ook weer inderdaad. Dat ik gewoon soms denk, ja, ook daar ligt het antwoord niet. Misschien ligt het antwoord juist in dat er geen antwoord is. En dat klinkt allemaal super vaag. Maar juist de ervaring die je vandaag de dag hebt, gewoon dat is er. That's it.
1: En dat brengt rust?
0: Niet altijd, maar ja, ik hoop wel...
1: Nou, of minder onrust, kan je het zo zeggen?
0: Ja, als ik me kan richten op het nu. Dat klinkt allemaal weer zo heel, heel filosofisch en zo. Maar dat, ja, toch is dat wel een beetje zo. Als ik me gewoon kan richten op nu en me niet bezighouden met wat de dag van morgen brengt en waar ik allemaal zou moeten gaan. Al deze dingen waar ik mee liep of waar ik mee lopen heeft allemaal met dat soort gedachten te maken. Over wat er in de toekomst zit. Terwijl die toekomst, die komt niet.
1: We weten het niet.
0: Nee, ja. Nee, niet. Nee.
1: We gaan weer even luisteren.
0: Ja.
1: 100.000 graden maakte je samen met Sef.
0: Ja.
1: Komt-ie.

0: 100.000 graden met Sef. En ik hoorde daar de regel, verstop me achter poëzie. En is dat slim? Ik weet het niet. Maar werkt wel, dus geef toch niet. En ik hoorde je net al even zeggen, ja, wat heb ik ermee gedaan? Ik heb er een album over gemaakt. Maar of dat slim is, dat weet je niet, zeg je nu.
1: Nou, dat zijn de woorden van Sef, hè?
0: Oh ja, ja. Oh, schuil je daar maar achter. Ze staan op jouw plaat, hè?
1: Ja, ja, ja, maar ik kan me daar wel deels in vinden, hoor. Wat hij...
0: Dat is natuurlijk wat heel makkelijk gedacht wordt. Van, nou ja, oké, je maakt ellende mee en daar maak je kunst van in wat voor vorm dan ook. En dan is het opgelost. Maar het is natuurlijk ook, ja, is dat zo?
1: Nee, maar nee, zeker niet. En ik denk ook niet dat ik muziek maak om iets op te lossen. Ik denk meer dat ik muziek maak om iets te duiden voor mezelf, waarvan ik zelf vaak niet eens weet dat dat er speelt. Ik denk dat ik veel meer antwoord vind in de muziek die ik ooit heb gemaakt op een later tijdstip dan op het moment dat ik het maak.
0: Want op het moment dat je het maakt, kan je je er een beetje achter verstoppen?
1: Ja, of probeer ik iets op papier te zetten wat ergens resoneert zonder dat ik echt weet waarom dat zo resoneert.
0: En dan denk je later, oh.
1: Ja, maar nee, maar het hoeft ook niks voor mij juist niks op te lossen. Het is mooi als het iets oplost. En ik weet ook wel dat het soms als een vehikel kan bieden om iets op te lossen voor mensen. Of ergens een rust kan geven. Of een, ja, iets waar je je even in kan verdwijnen in een emotie of iets. Maar ja, voor mij hoeft muziek niet iets te zijn wat oplost. Of een antwoord biedt.
0: En de regel, alles wat ik niet zeg klinkt luider dan de dingen die ik ooit heb geschreeuwd.
1: Ja.
0: Wat betekent dat?
1: Nou, dat slaat vooral op, denk ik, de tijd waarin we nu leven. Hè, is waar we het net ook een beetje over hadden. Alles wordt... Alles moet nu eruit, moet geschreeuwd worden, moet eruit komen. En wat aan de ene kant ook wel echt belangrijk is. Het is ook wel belangrijk. En de stilte misschien nu zegt misschien nog wel wat meer dan het geschreeuw. En in negatieve zin en de positieve zin.
0: Weet je hoe ik er ook naar luisterde? Naar alles wat ik niet zeg klinkt luider dan de dingen die ik ooit heb geschreeuwd. Ik dacht aan jou... tijd in die opposites.
1: En waarom?
0: Of dat niet ook af en toe een beetje schreeuwen van je was?
1: Oh, absoluut. Ja, absoluut. Ja.
0: En ja, ja. Dat en wat je nu doet, nou ja, dat het rustiger is. En daarmee, nou ja, ook luider. Op een bepaald moment dat je, nou ja, meer jezelf kan laten zien.
1: Ja, nee, zeker. Zeker. En ik denk ook dat is ook wel waar die lijn natuurlijk ook over gaat. Is dat, ja, al dat vergroten van mezelf, dat overschreeuwt eigenlijk iets wat veel kleiner is en kwetsbaarder is.
0: En wat aandacht nodig heeft.
1: En wat aandacht nodig heeft, inderdaad. Ja. Ja.
0: Hoe was het om solo te gaan en een album te maken en nog één en nog één.
1: Nou ja, ik heb nooit een solo carrière geambieerd. En inmiddels heb ik 3 albums gemaakt. En ik merk wel dat ik het nog steeds altijd wel lastig vind. Omdat ik alles zelf moet dragen. En aan de andere kant ook omdat ik er ook ergens voor kies om altijd zware thematieken aan te raken. Dus dan merk ik dat het echt een soort zoektocht in mezelf is.
0: Het is hard werken.
1: Het is hard werken. Ja, wat op zich het harde werk is niet zo erg. Maar het is wel dat ik behoorlijk kritisch kan zijn op mezelf. En dat is niet altijd fijn. Het is niet altijd fijn dat je niet iemand hebt die naast je zegt... Hey, het is wel goed zo. Het is goed zo. Weet je, of ik draag dit stukje wel even.
0: Wat zou er gebeuren als je tegen jezelf zei... en het is goed zo, Willem. Mooi stukje muziek, goed gedaan.
1: Ja, ja. Nou ja, ik ben daar nu, daar ben ik nu.
0: Daar ben je aan het oefenen.
1: Daar ben ik nu aan het oefenen. Ik denk dat Jongen van de Zon daar al zeker al een beetje een aanzet in heeft gedaan. Dat ik gewoon wat rustiger naar mezelf kan zijn en wat coulanter kan zijn. wat meer compassie heb voor mezelf. Maar ik denk dat dat wel iets is waar ik nu klaar voor ben. Ja. Aan de andere kant, deze albums wilde ik ook heel graag maken.
0: Vertel eens een verhaal met z'n drieën.
1: Ja, ja zeker. Ja, ik zie het als een trilogie. Dus De Man in Nood was echt de acute noodsituatie waar ik in zat. Ik denk dat Spuug van God, ik daar veel meer aandacht kon geven aan wat er was. En ik vanuit Jongen van de Zon veel meer observerend ben. En veel meer uit kan zoomen. En misschien een beetje kan landen ook en kan zeggen van hé, ik heb nu voet aan grond. En ik heb ergens een bodem waar ik vanuit verder kan gaan.
0: En zorgt het hebben van die bodem en het naar jezelf kijken er dan ook voor dat je nu weer met de opposit iets kan gaan maken?
1: Ja, ja zeker. Want ik heb wel voor mezelf lang gevoeld dat ik pas weer met de opposit kon beginnen als ik dit album zou afmaken. Ja, ik had geen headspace voordat Jongen van de Zon klaar was. Wat niet helemaal gelukt is, want in de tijd van het
0: ongeveer afmaken.
1: Het overlapt een beetje, maar nee, dat voelde ik wel heel extreem, ja. Dat gewoon geen. Ik moest dit afronden.
0: En hoe beginnen jullie dan weer? Wie belt wie?
1: Nou, we zagen elkaar sowieso, hè, en we deden al shows, dus het was niet alsof we elkaar helemaal niet zagen. Maar we hadden gewoon wel besloten van ja, als we nog meer shows willen doen, wat we graag wilden doen, dan moeten we wel met nieuwe muziek gaan komen.
0: Want dat is gewoon
1: niet
0: mensen.
1: Ver. Ja, het is ook niet ver naar de fans toe. En dan anders is het ook gewoon, ja, het is ook niet leuk voor jezelf. Na 13 jaar geen muziek meer hebben uitgebracht samen, maar nog wel steeds nummers doen die 13 jaar oud zijn, of misschien wel 20 jaar oud zijn inmiddels. Ja.
0: Ja, dat vinden de mensen één keer leuk en twee keer leuk, maar dan moet er vers bloed komen.
1: Ja, ja. Nou, de mensen vinden het nog wel leuk, tot nu toe.
0: Maar jij zelf?
1: Maar ik zelf ben er op zich wel echt klaar voor om gewoon nieuwe muziek te spelen.
0: Zullen we daar ook nog een stukje van gaan luisteren?
1: Ja, laten we het doen.
0: Feestje op mijn graf.

0: Ja, Evel Knievel en de afgrond. Heerlijk. maar dat zegt ook wel iets over het nummer. Want het is licht, maar het gaat ook over eindigheid.
1: Ja.
0: Hoewel ik denk, als dit het is, dan vind ik het al lang goed. Dat gaat gewoon veel meer over het geluk dat je kan voelen. En het is niet per se dat het mooi geweest is voor je, toch?
1: Nee, zeker niet. Maar het is wel, het is ook het moment zelf. Dus letterlijk een feest die zo ontzettend tof is, of een moment dat zo ontzettend geleefd wordt, als het daarop eindigt, dan, nou ja, dan.
0: Ja, graag tekenen.
1: Ja, dan is dit het. Ja, daar gaat het denk ik meer over. Ja.
0: Jullie zijn natuurlijk een tijdje alleen dingen gaan maken. Dan heb je ook kans dat je in tegengestelde richtingen je ontwikkelt.
1: Mm-hmm.
0: Dat je alle twee een andere kant op gaat. Maar dat is niet gebeurd, voel ik.
1: We heten niet voor niets de opposites. Dus, en ik denk, hoe ouder we worden, de meer we de opposites zijn geworden. Maar ik denk ook dat daar ook de kracht van zit. Ik denk wel dat we heel anders denken over muziek, over wat tof is. Maar dat we dat zo samen kunnen brengen dat het daarin wel klopt.
0: En is dat dan nu makkelijker voor je? Want je lijkt nu meer gegrond. Ik kan me voorstellen dat dat in een samenwerking ook helpt. Dat je gewoon weet wie je bent en waar je staat.
1: Ja, nou kijk, met de opposites hebben we natuurlijk zo lang muziek gemaakt. Dus toen we weer begonnen was dat gewoon oude jongens krentenbrood. Dat was gewoon, dit voelt gewoon als vanouds. En aan de andere kant is het ook wel natuurlijk een beetje zoeken naar, hoe vinden we onze nieuwe stem hierin? En hoe vind ik mijn ontwikkeling, kan ik dat weer brengen in deze nieuwe vorm die we samen hebben? Maar dat is wel, denk ik, en gelukt, maar ook een toffe ontwikkeling. Want dat maakt de zoektocht zo interessant.
0: Ja, zo begonnen we de uitzending ook, dat je de zoektocht zelf, het ontleden, ook gewoon fijn vindt en nuttig en goed.
1: Ja. Ja. Ja, ik denk juist dat het wel mooi is om in die storm te kunnen staan en te kunnen beseffen en zien wat er om je heen gebeurt. En ook het een beetje toelaten aan het lot. Is dat het lot? Ja.
0: Ja, of toelaten dat er niet altijd antwoorden zijn.
1: Nee, dat en aan de andere kant ook gewoon een beetje vertrouwen hebben. Want uiteindelijk zijn er natuurlijk een hoop dingen, als ik terugkijk, gebeurd de afgelopen jaren, die behoorlijk veel impact hebben gemaakt. Maar in mijn leven dan. Maar ik zit hier. En ik adem. En het is allemaal oké. Weet je? En natuurlijk, er zijn altijd dingen die weer een stukje beter kunnen, of waarvan ik denk, dat had ik wel anders kunnen doen. Maar we zitten hier.
0: Nee, en in Renaissance hoor ik jou, hoe vaak kun je je stoten aan dezelfde steen?
1: Ja. Ja.
0: Is dat iets wat je vaak doet?
1: Ja, dat is wel iets wat bij mij past. Ja. Ja, in dat soort dingen ben ik wel traag, denk ik.
0: Ja, goed, dan ga je daar gewoon weer naar kijken. En dan is dat ook weer.
1: Ja, en dat biedt weer een mooi nieuw onderwerp voor een liedje.
0: Dankjewel, Willem. Het album Jongen van de Zon van mijn gast van vannacht, Willem de Bruin, is overal te beluisteren. Komend weekend staat Willem op Lowlands en 31 oktober en 1 november treden de opposites op in de Gashouder in Amsterdam. Dit was Nooit meer slapen. Voor wie eens op een ander moment wil luisteren, is er de podcast. We staan in elke podcast-app en daar abonneren kan ook. Morgen is Nooit meer slapen er weer. Ernst Jan praat dan met beeldhouwer Ruud Kuijer, van wie nu sculpturen te zien zijn in de beeldentuin van het Rietveldpaviljoen. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning net buiten Londen en daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer, en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen, met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Vanaf het moment dat ik moeder werd, ben ik op zoek naar balans. We moeten voorkomen dat er nu een generatie zwak, ziek en misselijk opgroeit. We wonen in een glazen huis.
4: Lily Giné Piresh, schrijver, communicatiewetenschapper en adviseur integrale gezondheid. 13 jaar geleden richtte ze samen met echtgenoot Wilfred Giné het platform Vullen of Voeden op, dat ouders wilde helpen bewustere keuzes te maken rond voeding en leefstijl. Vorig jaar startte ze het platform Lily.nl, waar deskundigen kennis delen over lichamelijke, mentale, emotionele en sociale gezondheid. Ze werkt samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en ontwikkelt programma's voor gezinnen, scholen en werkplekken. En is uitgever van boeken over gezondheid.
0: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Lily, fijn dat je er bent.
5: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
4: Meteen eventjes beginnen qua transparantie. Je zegt transparantie, glazen huis. Die uitspraak, we wonen in een glazen huis. Je zegt heel duidelijk, ik wil niet over privé praten.
5: Nee, kijk, mijn werk is mijn werk. En ja, je gezin wil je daar gewoon buiten laten. Alles wordt uit de context gehaald. Dus ja, elke zin die je wil delen. Ja, dus op een gegeven moment heb ik voor mezelf besloten om dat gewoon niet te doen. En bovendien, ja, doe ik hele mooie dingen. En ik denk dat de Nederlandse bevolking daar wel meer aan heeft.
4: Zorgt dat er ook wel voor dat je wat terughoudender bent als het gaat om het geven van interviews? Dat je denkt van ja, ik wil niet riskeren dat het weer over mijn privéleven gaat?
5: Nou, over het algemeen gaat pers wel goed met mij om. Ik denk dat het format van VI zorgt voor veel reuring. En ja, dat wij daar de bijverschijnselen van krijgen. Ja, en als dat op een gegeven moment een hoofdverschijnsel wordt, dan pas ik daarvoor.
4: Ben je wel eens klaar met de mediawereld?
5: Nou, ik heb wel eens geroepen, vaak bij koffietijd, bij mijn vriendinnen, van het is nogal toxisch. Ja, dat blijft. Ik zie veel voorbij komen. Ik kan het nu ook een beetje lezen. Als iemand wat roept, weet ik ook waar het vandaan komt.
4: Ja.
5: Dus nee, ik vind het wel. Ik begin het gewoon nu te doorgronden en ik weet waar het vandaan komt. Het is wel jammer dat wie het hardste schreeuwt tegenwoordig veel zendtijd krijgt en dat er minder naar de inhoud wordt gekeken. Dat vind ik nog wel eens. Gaat wel ten koste van ook levensvreugde en gezondheid van een maatschappij. En daar heb ik wel eens moeite mee. Ja.
4: Nou, dat is een mooi bruggetje naar gezondheid.
5: Zeker.
4: De schijf van je lijf, hè, heb je ooit in het leven geroepen.
5: Ja, Wilfred heeft het bedacht overigens. Vullen opvoeden, schijf van mijn lijf.
4: Schijf van mijn lijf,
5: lopend, ja. Van levend reclamebureau bijna. Ja.
4: Want laten we eens eventjes jouw huidige toestand... Aan de hand van die schijf van je lijf bespreken. Want dan weten mensen ook meteen hoe het werkt, hè, zo'n schijf.
5: Ja.
4: Bestaat uit 5 verschillende componenten.
5: Ja. Klopt, voelen, denken. Hè. Je hebt, dat is, als het goed is, wil je dat dat in balans is.
4: Mm-hmm.
5: En in mijn Perzische tijd, ik heb 7 jaar in Teheran gewoond als kind... was dat gewoon in harmonie. Dus ik heb gewoon heel erg gevoeld hoe dat schijf van mijn lijf... door daar te wonen, hoe dat allemaal met elkaar verbonden is. School, werk, praten over lief en leed. Niet dingen laten versloffen, verwaarlozen. De kracht van voeding... En toen kwam ik hier en dus meer naar mijn hoofd gegaan. Dus meer naar de ratio. Dus die schijf was ook inderdaad het voelen erbij brengen. En al die, zeg maar, de magie zit in die tussenstukjes. Een kind heeft soms stress thuis, soms op school. En je zult het beide moeten aanpakken. Geldt ook voor werk.
4: Ja.
5: Lange tijd hebben werkgevers alleen maar gekeken naar... een balanced scorecard of het uitbesteden van mentale gezondheid... met zo'n cockpit van als mijn medewerker op rood staat, is er wat aan de hand. Maar wordt er wel eens gevraagd, hoe voel je je? Hoe gaat het thuis? Dus, te weinig, vinden wij.
4: Ja, dus die schijf die bestaat dus uit voeding, school, thuis, voelen, denken...
5: Ja, bewegen. En daaromheen, dat is heel leuk, mooi dat je dat aanhaalt. En met Zelf aan Zet, vorig jaar hebben we met Erik Scherder... en hoogleraar voedingswetenschap Jaap Sedel... bekeken van met gedragsverandering... heeft de omgeving enorm veel impact. Dus we hebben de omgeving van de schijf nu ook uitgetekend... waardoor we het breder hebben getrokken met financiële gezondheid... social media, allerlei dingen die impact hebben op je gezondheid. Want de omgeving heeft er enorm veel... invloed op. En daar zijn we soms niet bewust van.
4: Want als je zegt, toen ik in Nederland kwam... We hebben meer rationele...
5: Ja, ook een omgevingsswitch.
4: Ja.
5: Ja,
4: want heeft dat er ook voor gezorgd... dat jij ook meer in je hoofd dus bent gaan zitten?
5: Ja, kijk, als kind ik was elke om de zoveel weken aan de Kaspische Zee... tussen de natuur, boomgaard van opa en oma. Echt in de natuur, dus heel dicht bij mijn gevoel. Zo was het onderwijs daar ook. Wat ik me daarvan kan herinneren. Er werd ook heel veel, zat daar muziek, kunst... allerlei dingen die Erik Scherder de verrijkte omgeving noemt. Dus ik werd wel daar getriggerd. Hier was het vaak meer presteren. De CITO-toetsen bestonden toen ook al.
4: Ja, prestatie.
5: En dan kreeg je een label en dan moest je het mee doen. En nu had ik een hele vooruitstrevende moeder... die niet zomaar iets... Ik denk dat ik het daar ook een beetje van heb... die niet bij de pakken stil ging zitten. Of hoe noem je dat? Soms maak ik nog fout in het Nederlands. Maar dat was wel een aanpakker. En ik denk dat dat wel heeft geleid... dat je die oorsprong hebt gehad. Als je die bodem niet hebt gehad... of dat stukje hechting... lijkt het me ook moeilijk om dit ook zo te ervaren. En er is heel vaak gezegd... je hebt geen focus, hou je maar bij voeding. Maar nu, heeft niemand er meer problemen mee. Nu wordt er ook veel meer integraal gelukkig gekeken.
4: Want als ik nu aan jou vraag, van wat voel jij nu op dit moment?
5: Heel veilig in mezelf. Ik voel me goed bij jou. En ik weet dat ik dus, dat is ook een stukje autonomie, op een stoel zit. En ik voel mijn benen, dus ik kijk ook heel erg naar mijn lichaam. In plaats van hoe voel ik me in mijn hoofd. En dat geeft mij ook genoeg signalen of ik rust heb in het gesprek met jou. Of hoog ademen bent. Of denk van, dadelijk ga jij mij een rotvraag stellen. Nou, ben ik niet mee bezig. Dus in het nu eigenlijk.
4: Ja.
5: En er is wel een lange weg, hè? Dat is niet zomaar wat je zomaar even tovert.
4: Want heb jij ook nog wel eens momenten dat je eigenlijk niet weet wat je voelt?
5: Ja, en dat vind ik ook heel goed. Want dat zijn ook momenten dat ik me dan toch wel terugtrek... in die verbondenheid met jezelf. Hè? Hoemi heeft wel eens gezegd... Hè, in het leven kom je soms momenten dat eigenlijk er niemand eigenlijk voor je is... maar dan ben je dicht bij God, zeg maar. Dus je bent dicht bij jezelf. Voor mij is God niet een soort calvinistisch begrip... wat ver van je vandaan is. Hè. Ik ben opgegroeid ook met dervischen... en de filosofie van Rumi en hele mooie Perzische dichters. Dus die appelleren de hogere kant in jou... en niet de lagere kant. Het is niet omlaag halen, maar juist... zien wat iemands potentie en talent is.
4: Dat heeft dus met jouw geloof in God te maken?
5: Ja, ik heb als meisje altijd wel een beetje een soort van gesprekken gehad. Of het nou met mezelf is of met iets anders, dat weet ik niet. Maar ik denk dat je nieuwsgierig bent. Mm-hmm. En dat ik zeker geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Dus in die zin ben ik zeker gelovig. Het is niet zo dat ik in een religieuze dilemma zit. Dus ik vind heel mooie gesprekken altijd gehad met oud-econoom Witteveen, ook oud-minister. Mm-hmm. Dat was voor mij echt een mentor. Dus eigenlijk de meditatie en die band en jezelf gewoon sterk houden. Hè. Je kan jezelf natuurlijk verliezen in alcohol, drugs en allerlei dingen als het lastig wordt. Maar je kunt je ook verliezen in mooie muziek. Je verbinding tot hogere doelen. En in mijn geval mijn godsbesef, ja.
6: Wat is dan zo'n godsbesef?
5: Dat is toch een soort energie die je voelt. Dat je meer dingen aanvoelt. Dat je het op je intuïtie appelleert. Dat er toch eigenlijk voor je gezorgd wordt. Dus dat je veel minder angsten hebt. En dat je misschien meer gaat verdiepen in oude geschriften. Waarin wijsheden staan. Die niet per se door de mens zijn verfrommeld of geïnterpreteerd of veranderd zijn. En dat zijn oude geschriften waar ik bijvoorbeeld van Zoroaster of de Avesta, van verschillende wereldreligies, wat ik gewoon mooi vind om te lezen. Net als je bijvoorbeeld Latijns en Grieks leest. Ik ben laatst naar de Odyssey geweest.
6: Ja.
5: Ja, ik hou daarvan. Er zitten echt wel dingen in. Of ja, ik ben natuurlijk opgegroeid met Engelse literatuur. Ik heb in Leiden Engels gestudeerd. Shakespeare is ook natuurlijk heel existentieel van to be or not to be. He, wil je iets veranderen? Wil je er zijn? Of zit je te wachten op de dood? En denk je van, het is elke dag Groundhog Day en we zitten hier maar een beetje ons tijd uit te zitten. Nou ja, ik ben meer van, ik geloof dat er gewoon meer is. En ook in jezelf meer eruit kan halen.
6: Is voor jou altijd heel duidelijk geweest van, dit is waarom ik op aarde ben?
5: Nee, maar ik heb er ook niet mee geworsteld. Dat komt denk ik ook door mijn moeder, die mij die stabiele vrijheid gaf. Ik denk dat vrijheid heel belangrijk is. Dus die basis, zij was echt een beetje opgegroeid in Amerika. En ook in Teheran in de mooie tijd. En ook in Europa. Dus ze zei ook altijd, jij bent een soort totaalpakket. Dus die worsteling vond ik bijvoorbeeld in Spinoza. Dus ik had bijvoorbeeld ook dat je dus de donkere kanten ook gewoon radicaal accepteert. Maar daarnaast ziet, we hebben laatst een college gegeven in Leiden aan studenten internationale betrekkingen. Zonder laptops, camera's, telefoons uit. Was heerlijk. En dan kan je dus ook zelf aan zet met wat Spinoza zei heel erg vergelijken. Dat je toch een soort regie hebt. Dat je bepaalde dingen kan accepteren. Er was een meisje die zei, ik ben veel te eigenwijs. Ik kan het wel, het klasje diplomaten, maar ik ga dat niet doen. Want dan moet ik in het gareel. Ik zeg, ze hebben juist iemand zoals jij nodig. Dus dat die worsteling vind ik zelf wel, kom ik wel uit. En ik heb hele betrouwbare, fijne mensen om me heen. Je moet ook op een gegeven moment, denk ik, ik weet niet of je dat herkent, af en toe kunnen sparren met mensen die je als mentor ziet, die meer levenswijsheid hebben. En dat zorgt ook dat je niet gevangen raakt in je eigen gedachten. Want dat is denk ik heel gevaarlijk. Dat je te veel je aan één denkraam vasthoudt waar je in bent opgegroeid. Tijden veranderen, mensen veranderen, je verandert. Je verandert ook soms door interactie met je partner. Dus ik denk dat die wisselende denkramen, als je in staat bent om die flexibiliteit te leren, dat het heel veel, en dat wil niet zeggen dat ik me altijd heel goed voel. Ik heb ook echt hele slechte dagen. Dus, en die accepteer je dan ook. Het hoeft niet altijd. Kijk, soms heb je ook, dat hoeft niet. En die zijn ook goed, want uiteindelijk maken die mij, vind ik een beetje een kunstenaar in mijn werk, die maken mij altijd heel creatief. Want als ik het allemaal, als het allemaal voor de wind ging, dan zou ik ook dit soort boeken ook niet maken.
6: Want wanneer is iets een slechte dag?
5: Nou, dat is een hele leuke vraag. Die bestaan dus bijna niet meer, omdat ik het niet meer zo zie. Dus ik zie het weer van, dan heb ik misschien te veel energie verbruikt. En dan zit ik vast in mijn eigen gedachten. En is het weer tijd om iemand te bellen of een wandeling te maken of daar even uit te stappen. Dus het mooiste is als je het kan zelf reguleren. Vroeger ging ik heel erg co-reguleren. Dan zocht ik het toch bij mijn moeder of bij iemand anders.
6: Dat is veel makkelijker, toch?
5: Dat is veel
6: bij een ander te leggen.
5: Ja, en voordat ze overlijdt, zei ze, Lili, word lekker je eigen beste maatje. En dat vond ik in het begin moeilijk te accepteren. Ik ben op zich best wel introvert, maar ook best wel een sociaal dier. En dat heb ik meer beter te doseren. Dat leidt ertoe dat een slechte dag eigenlijk het is. Dat je zelf jezelf leert kennen, kun je natuurlijk zelf reguleren van, wat gaat mij helpen?
6: En dan heb je eigenlijk niemand meer nodig.
5: Nee, je blijft wel mensen nodig hebben, vind ik. Want daarom zeggen we ook, het boek is ook zelf aan zet. Je bent zelf aan zet in het leven, maar samen maken we elkaar gezond. Hè? Dus we zijn toch wel, We zijn kuddedieren, maar ook sociale dieren. Dus het is wel, maar het is wel fijn om gelijkgestemden te hebben, maar ook niet altijd gelijkgestemden, want het mag ook wel schuren. En als je een soort volwassenheid hebt, kom je daaruit. Want ik denk dat heel veel oudere mensen nog in hun kindding zitten en in een onvolwassen. Dus daarmee ben ik ook aan het werk gegaan.
6: Oh, dat vind ik interessant. Gaan we het zo meteen nog over hebben. Eerst naar het voortgangsgesprek. Ik vraag altijd aan ChatGPT, wat zijn de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten?
5: Oh, wat leuk.
6: ben jij zo iemand die hele gesprekken voert met chat?
5: Nee. Ik ben echt zo'n ouderwetse zelfschrijver. En ik begin het wel een beetje te leren, maar nee, dat doe ik niet.
6: Okay.
5: Wel als redacteur overigens.
6: Dat wel, ja.
5: Ja, want
6: precies.
5: Ik ben nu twee boeken aan het redigeren en correctiewerkzaamheden. Dan denk ik, dat is wel handig.
6: Positieve punten. Lily is een bevlogen verbinder die deskundigen samenbrengt en wetenschappelijke kennis vertaalt naar praktische initiatieven voor een gezondere samenleving. De term verbinding, wat vind jij daarvan?
5: Ja, het is een beetje platgeslagen. Ik vind niet dat je ermee te koop moet lopen. Ik vind dat je het moet doen.
6: Bijvoorbeeld met vullen of voeden. Dat zijn hele praktische dingen, hè, die jullie toen hebben bedacht. Van een gezondere kantine ook.
5: Ja, dat is ook door te doen.
6: Heeft het dan het gewenste effect? Hoe meet je dan of iets is geslaagd?
5: Nou, ik heb heel lang ben ik aan de voorkant geweest. Nu met een heel mooi bedrijf hebben we een benchmark gedaan van wat ging daar goed. Inderdaad, net zoals jouw chat. We hadden het ook in chat kunnen gooien.
6: Ja.
5: Goed idee overigens. Dus een soort SWOT-analyse van wat waren nou de zwaktes en zo. Kijk, ik ben natuurlijk enorm enthousiast geweest. We dachten, ja, in een omgeving waar gezondheid belangrijk is, waar gesport wordt, hoe kan dat nou met Robert Kranenborg, dat er gewoon geen gezond eten is? Ja, en dan loop je wel tegen de keten aan en de politieke zaken, die KNVB, deeltjes met de Hanels, deeltjes onderling, de keten, daar hebben boeren natuurlijk nu ook last van. En dan kom je zo langzaam uit je naïviteit. Dan ga je kijken wat werkt wel. Mm-hmm. En we waren natuurlijk als een soort van... Nou, dan kom ik weer op de Odyssey. Als een soort paard van Troje werden wij natuurlijk binnengehaald. En daarachter werd weer rommel verkocht. En gingen mensen hun... Elke voetbalkantine, dat ken je misschien wel. Dat bestuurder heeft nog zijn eigen business in zijn achterbak van Zoto liggen.
6: Ja.
5: Ja, dat had ik niet door. Want I was mission and impact driven. Ik was niet money driven erin. Dus ik wilde echt een verandering. Ja, en dan loop je er tegenaan dat je niet naïef moet zijn en dat je moet kijken, okay, hoe lopen de hazen? Dat hebben we dan wel geleerd. En nu weten we dat. En er is nu ook een bedrijf die zegt, Leo, wij zijn nu je back-office. Want dat is wat je nodig hebt en dat gaan we gewoon heel goed doen. En ik denk dat je niet met gezonde voeding binnen moet komen. Hè. Er zijn daar vrijwilligers, er zijn daar techproblemen, er zijn daar jongeren die niet kunnen sporten. Je hebt elitaire clubs. Gelukkig zijn we niet met hockey begonnen, maar gewoon met voetbal. Noem dat gewoon. Dat is natuurlijk een heel mooi... Ik hou nu ook van voetbal.
6: Ja. Maar als je uitzoomt, hè, want je bent ook gespecialiseerd in verandering.
5: Crisismanagement en veranderingsmanagement als consultant gedaan voordat ik überhaupt hier in deze omgeving van het gooi kwam.
6: En de missie die je hebt is om eigenlijk Nederland en met name de jeugd gezonder te maken. Hoe werkt zo'n proces? Wat werkt het beste als het gaat om een veranderingsproces?
5: Nou ja, de missie is nog steeds groot, maar ook heel klein. Ik denk dat ik het heel belangrijk vind. We worden overwhelmed door social media, door marketing. Heel veel dingen wordt ons eigenlijk geserveerd vanuit de buitenkant. En mijn missie is om individuen te raken in de binnenkant.
6: Mm-hmm. En dan gaat het om het veranderen van gewoontes.
5: Juist.
6: Dat is een van de moeilijkste dingen, toch, om te veranderen?
5: Ja, maar die spiegel voor te houden van wat wil jij? Wat is jouw eigenlijk niet zozeer gedragsverandering, maar wat is jouw identiteit? Ik heb op een gegeven moment gezegd, ik wil soort van, nou, wie roept dat nou na zijn 50ste? Ik wil bodybuilder zijn, ik vond het leuk, ik wilde iets doen. Ik moest wat meer doen aan mijn conditie. En daarnaast uitgever. Ik had boek- en publishing richting gekozen voor het afstuderen. Toen werd ik door KLM gezien op een terras, plein 19 Den Haag. Kwam ik in een topstage en toen ben ik dat niet meer gaan afmaken. Maar inmiddels ben ik door te doen in die uitgeefwereld beland. En geven wij boeken uit, ook over gezondheid. Dus die missie is ook, maak het kleiner vanuit je identiteit. En dan komt die motivatie en de andere dingen komen er dan achteraan.
6: Maar dus stel eventjes gewoon een concreet voorbeeld van... Ik ben een voetbalmoeder.
5: Ja.
6: En ik zit daar iedere zaterdag en ik zie dat daar... En ik eet zelf dan ook friet. Doe ik niet, maar stel. Ja. Na afloop van de training van mijn zoon bijvoorbeeld. Dan moet ik dus niet zeggen van... Oké, ik moet stoppen met friet eten. En ik moet stoppen met friet geven aan mijn zoon. Maar nadenken over van wie wil ik zijn en wie wil ik dat mijn kind is.
5: Ja, wil je de quick fix? Leef je bij de dag? Mm-hmm. Of wil je even lange termijn? Hè? Dat zie je dus met eten, is dat zo. Hè? Op korte termijn heb je dat frietje, heb je er helemaal geen last van. Als je een beetje goede darmen hebt en zo. Maar op lange termijn ja, gaan natuurlijk die slechte vetten wat doen in je lijf. En dan leidt dat tot allerlei auto-immuunziektes. Het is niet voor niks dat al die leefstijlgerelateerde ziektes, vroeger heette het ouderdomziektes, maar nu hebben jongeren dat. Hè. Kinderen, kanker neemt toe, leukemie neemt toe. In Amerika zelfs, de cijfers zijn echt wel niet om aan te zien. Dus ik denk dat dat wel op lange termijn, als je dat blijft doen, hè, dat boek bijvoorbeeld die we nu uit gaan brengen, To Cut or Not To Cut, gaat over fillers. Het is natuurlijk een quick fix dat jij dus dat soort dingen in je lichaam spuit. Je kan ook kijken van, wat is mijn identiteit? Hoe wil ik me voelen? En op basis daarvan kijken of je ingrepen wil gaan doen. Mm. En niet grijpen naar. Ik vergelijk eigenlijk de plastische chirurgie-industrie met de fastfood-industrie. En heel veel andere dingen is het ook quick fix. Ook met kinderen op school, prestatiegericht. In plaats te kijken van, wat is het verlangen van een kind? Hè? Want het is nu natuurlijk one size fits all geworden. En er zijn enkele scholen die dat heel goed doen, die dat echt begrijpen. Gelukkig is die gaan dan dat ook aan. Dat je niet naar een privéschool hoeft om dat aan de kinderen aan te bieden. Er zijn ook hele leuke bewegingen. Hebben we binnenkort ook een ambassadeur voor. Dus dat eigenlijk. Van inderdaad, die voetbalmoeder. Als je weet van oké, dit is geen quick fix. Maar het is gewoon ook een mentaal proces, denk ik. En ook van eigenwaarde, hoe wil je eruit zien, wil je fit zijn? Ik vond het heel mooi op een gegeven moment een interview met een zangeres. Die zei, ja, ik wil niet een soort volle depressieve moeder zijn. Ik wil dat mijn zoon een energieke moeder heeft.
6: Dus wie wil jij zelf zijn, als je het zo zou moeten definiëren?
5: Nou ja, dat is ook het verhaal van die Odyssey. Gewoon terug naar jezelf, naar je basis.
6: Heb je dan altijd geweten wie je zelf bent?
5: Nee, want ik heb verschillende culturen in me.
6: Ja.
5: Daar hebben wij het volgens mij ook een keer over gehad. In Iran gewoond, in een tijd dat gesplitst werd. Dus ontstonden twee werelden. De een ging zich meer in de religie verdiepen. De een werd er gewoon helemaal van weggedreven. Dus het is een natie die in tweeën, drieën, nou inmiddels heel veel is gesplitst. Dus daar zit een splitsing. Daarna heb ik in Amerika heel fijn gehad. Ik vind dat de melting pot van Little Italy tot Chinatown, dat het allemaal langs elkaar, naast elkaar leeft, vind ik heerlijk. Ja, en daarna zei ik altijd, ik ben geen Nederlander, maar wel een Hagenees. Dus ik heb wel verschillende invloeden en verschillende identiteiten. Maar je kunt ook verschillende identiteiten hebben. Er is niks mis mee.
6: Nee. Want als je dan zegt, nou ja, verschillende identiteit inderdaad, en jouw missie, dat je tegen jezelf zegt, en ik wil een gezond persoon zijn.
5: Ja. Ik wil een gezond persoon zijn en dat het wel in balans is. Want ik denk dat je dan ook wel wat te geven hebt. Mm-hmm. Je wil niet iemand zijn die steeds de omgeving stress geeft, denk ik. Tenminste, dat wil ik niet.
6: En ik denk dat het dan de uitdaging erin zit, maar je moet me maar verbeteren als het niet zo is, dat heel veel mensen nog steeds niet weten wat gezond is.
5: Ze weten wat gezond is, maar ik denk dat het heel lastig is om het toe te passen. Als je niet een drive hebt of een identiteit of zegt van, of dat je daarin mensen hebt die je erin meenemen. Want het is ook met wie je omgaat. Heeft ontzettend invloed. Of je moet heel sterk in je schoenen staan. Maar dat zie je al met jongeren. Dat roken is natuurlijk nu ineens weer fashionable geworden.
6: Ja.
5: We zijn nu van het vapen af. Het komt allemaal weer terug.
6: Treurig is dat. Hè? Ik word daar dus echt heel treurig van. Als ik zie dat
5: absoluut.
6: Dat gewoon zo aan het toenemen
5: is. En daarvoor willen we dit platform ook zeker blijven doen. Omdat ze ook geen niet echt rolmodellen hebben. Ik ben nu wel blij met jonge kerels als Haaland. En toch ook Ronaldo die een fles water neerzet. En dan kan je discussie hebben over, ik geloof, zo'n sjamaan die dan water aanvalt. Denk ik, oké, kan zeggen van, je kan ook drinkwater drinken, prima. Maar waarom worden mensen niet aangevallen die Max Verstappen die Red Bulls op de kaart zet? Hè? Dus dat mag allemaal wel. Ik wou dat we voor groente en fruit en gezondere dingen Max Verstappen hadden.
6: Ja.
5: Maar daar zit
6: dat
5: natuurlijk
6: geen verdienmodel
5: in. Ja, dat zou mooi zijn. Maar dat is het dus natuurlijk. Zo zitten mensen niet in elkaar. Hè? Dat is natuurlijk een beetje het verhaal. Hoe zitten we? Maar ik geloof dus wel dat als je goed groepeert met de juiste mensen, wat we hebben gedaan.
6: Mm-hmm.
5: Het is nou, we hebben een naam gekozen, Lili.nl, had ieder andere naam. Maar ja, goed, ik dacht van, nou, dat gaan we zo doen. En er komen nu ook. Dave Maasland heeft zich ook aan toegevoegd. En ook Willem Post. En we gaan het ook hebben over digitale gezondheid. Want toen ik klaar was met het boek, dachten we van, nou, het moet niet bij een boek blijven. Het moet een estafette zijn wat blijvend levend is. En op Lili.nl willen we ook laten zien hoe belangrijk die digitale gezondheid is. Want ja, dat is onderdeel van ons leven geworden, die iPhone. En er is niks mis mee, maar je moet er wel mee weten om te gaan. En dat leren we dus niet. Dus we weten het. Ja. We weten dat het een slaapkiller is, een sekskiller is, al die dingen. Maar ondertussen blijven we het doen. Dus dat is iets waar wij heel erg op zitten.
6: Maar ja, maar dat
5: stukje zelfbewustwording.
6: Ja, dat viel me op aan je boek inderdaad, Zelf aan Zet. Ja. Er zijn zoveel verschillende soorten gezondheid.
5: Ja.
6: Welke vorm van gezondheid is bij jou er het slechtst aan toe?
5: Nou ja, dat was dus bewegen. Want ik dacht dat ik goed bezig was. Ik ging naar de sportschool en ik deed wat lesjes en pilates en god weet wat. Alles probeerde ik. Maar ja, ik kwam niet van dat buikje af. Nog uit de tijd van de zwangerschap, dus uit de tijd van Ben-Hur. Maar anyway, om even bij het onderwerp te blijven. Toen ging ik een scan laten doen bij de scankliniek. En toen zag ik op de fiets van jeetje, joh, die conditie was echt dramatisch. Dus toen zei hij van ja, ga maar even naar Frank den Blanke. Dus ik reed daar naartoe. En ik zocht iemand nog op beweging. Ik zeg, er heeft mij nog niemand echt, ook die personal trainers en zo, gewoon mij niet weten te motiveren. Zei hij, nou, we gaan gewoon starten. En I was hooked. Met zijn vrouw, we zijn naar Las Vegas gegaan. Ik had een schema, een routine. Elke zondag opschrijven. Eerst vond ik het dodelijk vermoeiend. Meal prepping, dat ik dacht, ik vind het leuk om spontaan te koken. Dat is dat hele Persische, niet na te denken, maar heel erg op intuïtie boodschappen te doen. En dan had je 16 weken ineens hetzelfde. Nou, dat bracht ook heel veel rust. En alles ging beter. Mijn huid, mijn manier van denken, want het was mindset. Het was eigenlijk de hele schijf van mijn lijf in één. Hij heeft ook in mijn boek geschreven. En en dan word je wel eens aangevallen van dat bepaalde mensen pseudo-wetenschappelijk zijn. Nou, die hele term ben ik klaar mee, want ik vind het heel, alles is heel wetenschappelijk onderbouwd. Dat vind ik ook ontzettend belangrijk. Daar ben ik ook heel kritisch op. Mm-hmm. Ik vind dat er heel veel misgaat op het moment dat mensen maar wat verzinnen van we moeten allemaal koude baden doen of we moeten allemaal dit of dat doen. Het influencerswereld, wat gevaarlijk is ook voor jonge meisjes. Zeker ook rondom hun seksuele gezondheid. Maar ook, ik ben natuurlijk ook opgevoed met oeroude tradities. En als je die allemaal gewoon gaat neerzetten onder van dat downsizen van pseudo-wetenschappelijk, ik denk dat we daar goede definities van moeten hebben. Ja, vaak zijn het natuurlijk wel een beetje gefrustreerde mensen die daar wat van vinden. Maar daar moet je ook wel doorheen. Want je merkt, er is zoveel tegenwerking om iets goeds neer te zetten. Maar als jij iets slechts neer wil zetten, ja, dan kan dat zo.
6: Kan dat geruisloos.
5: Dan kan dat gewoon geruisloos. Ja. Ik bedoel, de Nederlandse staat is eigenlijk gokken aan het promoten, omdat ze daarop verdienen.
6: Maar leg mij dat eens uit. Van hoe komt dat dan?
5: De lobby is sterk.
6: Ja,
5: de lobby is heel sterk. Heb je ook gezien, ik kan niet op haar naam komen. Fantastische vrouw, jaren gevochten tegen die sigaretten. Ja. Het is gewoon ijzersterk. Die lobby is gewoon heel sterk. En daarom ben ik heel blij dat Erik Scherder heeft ook zoals plan dus een rechtszaak tegen de staat. Dat staat ook in ons boek. Want hoe kan het dat je dat beweegt in de klas? Het is allemaal wetenschappelijk aangetoond dat het zoveel voordelen heeft, zoveel problemen oplost. De staat eigenlijk geld gaat opbrengen. Ja, weet je, op het moment dat je dan bij die ministers zit, je hebt heel vaak ook, hoe heten ze allemaal, nou, ik ga ook geen name dropping doen, maar ja, allemaal te druk met dit. Nee, het is niet belangrijk. En dan is het ook weer natuurlijk dat die wethouders, die kunnen dan heel erg bevlogen zijn. Fantastisch ook in Barendrecht. Maar er is natuurlijk steeds die wisseling van de wacht.
6: Mm-hmm.
5: En ze werken in die keten niet samen. Want gezondheid, dat is zoals het boek, als dat bij departementen ook wordt zo aangevlogen als in ons boek, als ruimtelijke ordening die vergunningen allemaal niet gaat geven, samenwerkt met financiën, samenwerkt met gezondheid, en dat niet als verzeilde losse onderdelen worden gezien. Ja, tel uit je winst. Je hebt bijvoorbeeld bij de American School een soort van minister van geluk, of op het schoolplein als kinderen ruzie hebben, zeggen ze niet van ja, ik was er niet bij, dus ik weet het niet. Ja, dus wat doe je dan met een kind? Die voelt zich dan op dat moment, Die is van, ja, weet je, zoek het maar uit eigenlijk.
6: Ik denk dat jij best vaak in dit hele proces van veranderen qua gezondheid gefrustreerd bent.
5: Nou ja, we zijn zeker gefrustreerd. Wij met z'n drieën ook. Ik had meteen mijn drie misschien, Erik. En juist, maar we zijn ook, dat zeg ik ook steeds, we zijn ook intens gemotiveerd.
6: Mm.
5: Want die frustratie zie je ook dat er wel steeds meer mensen dat begrijpen. En dat boek is zeer goed ontvangen. Dus uiteindelijk werd het een bestseller. En we hebben sponsorgeld allemaal terugverdiend. Dus daar zijn we ook heel trots op. Dus we leven niet van allerlei subsidies of geld of van anderen. Daar werken we wel keihard voor. En je zou meer bedrijven en privépersonen zoals Frank van Gool en een aantal mensen die ons echt gesteund hebben, moeten hebben. En dat vind ik echt tegenvallen. We gaan ook binnenkort een event organiseren. Want we zijn nu wel, vinden wel dat het, dat was ook jouw tweede quote, van de generatie ziek, zwak, misselijk. Dat moet het bedrijfsleven natuurlijk ook niet willen. En dat is ook korte termijn. Hè? Het bedrijf is natuurlijk bezig met korte termijn. Maar als je de Gen Z en deze generatie aan je wil binden, zul je wel toch op een andere manier moeten kijken. En ik ben natuurlijk een oude rot in het vak qua consultancy. Dus dat werd heel erg financieel gestuurd. En met dit verhaal weten we ook bedrijven wel te enthousiasmeren. Maar het gaat niet snel genoeg. Hè? Dus je wilt accelereren. Daarom zijn we bij elkaar gekomen. Ja. Omdat we al bijna een generatie aan het verliezen zijn.
6: Ik ga even naar de verbeterpunten. Lily kan haar boodschap nog meer versterken door wat meer focus aan te brengen. Maatschappelijke belemmeringen voor gezond leven nadrukkelijker te benoemen. En transparant te zijn over de invloed van commerciële partners.
5: Ja, dat vind ik, de laatste vind ik heel mooi. Vroeger durfde ik dat niet. Dan wilde ik iedereen sparen en het hand boven het hoofd houden. Maar zo kom je er niet, want dan benoem je die olifant niet in de kamer. En ik vind ze alle drie heel erg goed. Focus is er heel hard aan gewerkt. Mm-hmm. Wordt begeleid ook wel door topmensen die dit belangrijk vinden. En de focus zit erin dat we nu dit jaar 2 boeken gaan uitgeven over dit onderwerp. En bezig zijn met Lily.nl. En de rest zeg ik nee tegen. En dat voelt heel goed. Take back your time. Dus die focus vaak gehoord. Maar er wordt aan gewerkt.
7: که خواستنت عادت نبودنه.

0: Het geluid van je jeugd. Of eigenlijk drie geluiden van je jeugd. Want we worden de Kaspische Zee afgewisseld met zangeres Gougouche, zeg ik dat
1: zo? Gougouche, ja, de Iraanse Madonna, ja.
0: En Fame, als laatste. Nou, leg eens uit. Kaspische Zee, snap ik.
1: Fame brengt mij, net zoals La Isla Bonita overigens, in hogere sferen. Dat gevoel van heimwee, wat ik natuurlijk heb. Hè. Ik hou van muziek die je in hogere sferen brengt. Want ik geloof echt dat muziek ook jou kan bouwen of kan breken. Als je niet goed voelt en je gaat hele nare nummers draaien of van die love songs of heel veel Nederlandstalige muziek wat je naar beneden haalt. Ja, daar word ik niet echt vrolijk van. Dus dit zijn wel nummers die ik heel goed vind. Ze hebben ook allebei met vrijheid te maken en dat reizen en een metgezel. Dat je eigenlijk over de liefde. En de liefde is voor mij iets heel belangrijks. Ik doe alles wat ik doe, doe ik met liefde. En dat de passie en die liefde vind ik echt fantastisch. En in dat nummer van Gougouche, ja, de taal is natuurlijk... Ja, ik ben natuurlijk native speaker Farsi. Dus dan kom ik gelijk in mijn gevoel. Dat zet mij zo aan.
0: Ja. En kun je dat gevoel omschrijven?
1: Nee, dat is zo... zo orgasmisch. Fantastisch. Ja, dat is echt... Echt
0: dat begint bij je teen en eindigt bij je haarvezels.
1: Ja, eigenlijk wel. Het is die taal. Het raakt, het klopt precies. Het ritme. Het is eigenlijk zo ongefilterd echt. En dan zit er rijm op. En dan zit er ook nog een goed deuntje op. Ik geloof dat John Lennon dat ooit tegen David Bowie heeft gezegd. Van, nou, als je dat hebt, heb je gewoon een hit. Nou, dat zit er gewoon in. En ik denk dat ze zo ook zingt van... Ja, weet je, uit welk planeet... Ben jij naar beneden gekomen? Ik wist niet dat dat bestond. En dat vind ik soms het mooie van het leven. Dat je dan iets meemaakt of iemand ontmoet. Dus je denkt, nee, dit klopt, dit is er wel. Alleen, ja, heb jij dat niet bij de juiste persoon gezocht? En je kunt ook niet alles in één persoon vinden. Dus ik vind dat zo mooi. Dat je met sommige mensen dat ongefilterde... dat gevoel van echte liefde... En dat brengen deze nummers. Ja, dat die La Isla Bonita is gewoon een guilty pleasure. En Fame ook, omdat ik heel graag dans. Ik ben heel slecht in zingen, maar dansen kan ik... Dat kan ik wel heel goed, kan ik wel zeggen. En dat heb ik altijd gedaan. En ik denk, als mijn moeder mij niet richting die academische wereld had gebracht... dat ik echt wel danseres was geworden. Ik vind dat geweldig. Ik vind dat heel mooi. En dat brengt mij ook wel... Het schijnt ook heel gezond te zijn, zegt Erik Scherder. Dus nou ja, dan blijven we het maar doen, hè, tot op oude leeftijd.
0: Zeker. Was je van, hoe heet hij ook weer? Bruno of Danny van Fame?
1: Laatst heb ik ze allemaal weer bekeken vanwege jouw vraag. En toen dacht ik, ze hadden allemaal van die leuke kopies. Ja. Beetje Miami Vice-achtig, weet je, van die jonge kopies.
0: Leroy had je ook.
1: Leroy, ook altijd leuk, weet je. En die met die, weet je, de hulkachtig, met die blauwe ogen en die krulletjes.
0: Ja, was dat niet Bruno?
1: Dat was de helper. Ja, Bruno. Die was altijd allemans vriendje en iemand helpen. Ja, ik hield echt. En dan dacht ik van, en dan konden ze ook elkaars problemen met elkaar bespreken. Wat ik ook zo mooi vond, is dat ze elkaar heel erg hielpen, waar we het net over hadden, in hun hogere zelf. En dat nummer ook van...
0: Het beste uit jezelf.
1: You can reach the stars. Hè. Het is allemaal niet fair. Het is niet, maar het hoeft ook allemaal niet perfect te zijn. Maar het zijn wel your stars. You want to reach it. En niet steeds kijken naar een ander. En elkaar daarin versterken. En ze hadden allemaal een ander talent op die academie.
0: Ja.
1: En ja, het is een beetje van de tijd van Dirty Dancing en dat soort dingen. Dat dans ook wat meer waarde had, denk ik. Ja, ik vind het geweldig dat je zo kan uitdrukken in dans. Ik heb ook vroeger deed ik Bollywood dansen. En Wilfred, die zei, ja, ik vind het drie keer niks. Maar de passie waarmee je dat mee doet. En dan kwam die toch aan het eind met de kinderen. Zei die, ik vind het zo geweldig. Ja. Want je zweeft bijna. Want ik ging ook wel eens, een fotograaf maakte op een gegeven moment een foto. Was ik echt een paar meter van de grond. Had ik zelf niet door. Want het is uplifting. Ik hou van mensen omhoog te halen, niet neer te halen. Misschien is dat ook, dat met muziek, met dans, allerlei gezondheid is ook... Je hogere zelf aanspreken en niet je lagere zelf. Misschien is dat wel mijn mankement. Zal Jet wel zeggen, ja, ze zou eigenlijk dat...
0: maar dit was het geluid van je jeugd. Als je die Kaspische Zee hoort, welk beeld heb je voor je?
1: Het is het beeld, het is het geluid, het is de geur. Het is die koorn, die maïsvelden, die koorn langs de weg. Het is het... Wat je in bepaalde stukken van Italië hebt, dat het nog heel, heel ruw is, niet gemoderniseerd. Laatst zei iemand die bij mijn huis was, die zei: Jeetje, je bent helemaal niet materialistisch. Ik zeg: Ja, hoezo? Waarom dacht je dat ik dat was? En dus ik kan heel veel waarde hechten aan de natuur, aan die geluiden. Had ik ook op Curaçao. Er was iemand die hielp mij met een golfcar en die deed het niet meer. En hij vond alles, zei hij van, oh, geen probleem. En toen vroeg Wilfred ook aan hem van, wat doe je? Nou ja, hij zat in de verpleging van gedementeerde oudjes. Die nam die ook mee naar buiten, naar de zee. En die zei, heb je dan verder geen ambitie of zo? Zegt hij, nee, het is goed zo. Geen probleem. We noemden hem ook meneer geen probleem. Niks was een probleem. Dus ging ook met hem in de zee zwemmen, met Wilfred. Dus het was allemaal geen probleem. Nee. Ja, dan al die mensen foto's maken, weet je wel. Ik denk, nou ja, prima. Ik loop daar gewoon als Kim Kardashian met mijn Hamilton rond. Dus dat is wel weer grappig. Nou, dit wordt natuurlijk ook weer verkeerd geïnterpreteerd. Maar ik bedoel maar... en dat elkaar helpen. Wat ik ook merkte met dat incident... Het was ook, Wilfred, zou ik heel grappig... Het is wel tijd om op te laden. Want ik dacht echt dat die golfcar geladen was. Mm-hmm. En dat mensen die we kenden reden door... En volledig onbekende. Er was een Nederlandse man die het Engels probeerde met mij te praten. Die stapte uit om mij te helpen. Het was ook nog eens bijna mijn verjaardag. Ook heel apart. En die was vergeten de handrem erop te doen. Dus ik zei, get back in your car. Dus hij rende terug in zijn auto. En ja, ineens drie mannen die ja, aan het helpen zijn met die golfcar. Ja, ik vond het ook heel mooi. En er gaat ook een boek over relaties over die we ook aan het uitgeven zijn. Van seksuele gezondheid en relaties. Dat ik ook merk van hoe mannen het weer fijn vinden om ook man te kunnen zijn bij een vrouw. En een vrouw weer vrouw kan zijn.
2: Ja, dus ik hoorde dat de gemeente Amsterdam gaat in september beginnen met open gesprekken voeren over mannelijkheid.
1: Hoe zit dat dan? Ik ben heel benieuwd.
2: Ja, dat volgens mij was de aanleiding de veiligheid op straat.
1: Ja.
2: Over ja, hoe gaan we om met mannelijkheid.
1: Misschien is dat wel heel goed. En dat je van bepaalde andere delen in de wereld kan leren. Maar het viel mij wel op dat hulp soms ook uit onverwachte hoeken ja. komt. En hoe mooi het dan kan zijn. Hè? Dus dat je nooit moet isoleren of terugtrekken. Of denken van, we gooien de handdoek in de ring.
2: Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam?
1: 7.
2: Dus dan heb je wel heel bewust meegemaakt.
1: Ja.
2: Die verhuizing.
1: Bewust. Nou, verhuizing was het niet. Het was meer van, we gaan tijdelijk weg. En het waait wel over, we komen terug. En toen dat beschrijf ik ook in het boek. Het moment dat het vliegtuig opsteeg. Ik had het wel vaker gehad, dat ik naar Amerika ging om Engels te leren, zodat ik aangenomen werd op internationale school, al die dingen. Ik keek en ik dacht, ja, misschien dat ik nooit meer terugkom of zo. Het was een soort heel apart gevoel. Dat heb ik nog één keer gehad toen ik afscheid van iemand moest nemen, waarvan ik dacht, dit is goed voor mij om dit te doen. Vond ik heel zwaar. Maar toen was datzelfde gevoel. En soms voel je dat iets onomkeerbaar is. Dat voelde ik toen. Als kind. En ja, dus dat is wel die heimwee. Want het was een prachtig land. Ik heb daar heel fijn gewoond. En die jeugdherinneringen dus, ja.
2: Ja. Wat was daar zo fijn aan? Van het wonen daar?
1: De vrijheid. Wat voor mij heel belangrijk is. De bergen in. Zondag met mijn vader. Het was toen ook niet zo vervuild. Dus je ging berg beklimmen. En gewoon ook de voeding. Ik denk de oude wijze mensen en je taal spreken. En dat, ja, dat je daar echt voor elkaar in die tijd zorgde. En nu is het Midden-Oosten ook wel heel erg veranderd. Er zijn natuurlijk die invloeden zijn over een zondag met mijn vader. Het was toen ook niet zo vervuild. Dus je ging berg beklimmen en gewoon ook de voeding. Ik denk de oude wijze mensen en je taal spreken. En dat, ja... Dat je daar echt voor elkaar in die tijd zorgde. En nu is het Midden-Oosten ook wel heel erg veranderd. Er zijn natuurlijk die invloeden zijn over en weer gegaan.

0: aan dat stuk, niet alleen over digitale gezondheid, maar met Willem Post ook naar democratie en het belang van stemmen en je goed laten voorlichten.
1: Een gezonde samenleving.
0: Een gezonde samenleving gaat dus verder. Kijk, het begon allemaal met mij met voeding. En naarmate je er meer mee bezig bent, zie je dat gezondheid een onderstroom heeft. En dat die onderstroom eigenlijk juist de dingen zijn waar we ons ogen voor sluiten. Want juist die onzichtbare dingen maken eigenlijk het verschil tussen het gevoel dat je, of je echt leeft. En echt leven betekent ook tegenslagen. Betekent ook onder ogen zien dat dingen soms ook gewoon misgaan. En die slechte dagen. En dat zou, als we daar wat meer toegang tot verlenen en ons niet dat eerste laag maar zeggen, dat is een narcist, die is een borderliner, die is dat. Er zit altijd een laag onder en dat is die onderstroom. En dat vind ik ook trouwens erg mooi van het boek Teamwork, Scoren met Teamwork en Zelf aan Zet. Samen dat soort boeken die nu steeds, dat willen we ook veel meer in het bedrijfsleven hebben. Want het is ook een stukje psychologie.
1: Mm-hmm.
0: Het is echt wat je denkt. En ik denk dat jij daar ook wel mee bezig bent als ik jou zo altijd...
1: Met die laag die eronder zit.
0: Ja.
1: Ja, nee, zeker. En ook met...
0: En niet te zwaar, want het hoeft niet zwaar te zijn. Dat denken mensen vaak.
1: Ja.
0: En zeker met?
1: Zeker als het gaat om tegenslag. Merk ik altijd in gesprekken, ook hier in deze studio, van tegenslag is juist wat mensen vormt.
0: Nou, dat. Ja, eigenlijk is het soms een soort cadeautje die je dan, zeg maar, klinkt heel cliché, maar die je dan ook kan gaan uitpakken. Maar vaak, dat zit in dat nummer The Sound of Silence.
1: Ja, je maakt een mooi bruggetje al.
0: Ja,
1: ja.
0: Daar gaan we denk ik
1: naartoe. Heel mediageniek.
0: Dat voor je mee met paplepel is dat nu...
1: We gaan inderdaad naar de wankelplaat. Muziek die je koppelt aan een moment in het leven dat je wankelde. En je zei Sound of Silence, ja. Simon & Garfunkel.
0: Nou ja, dat hebben we het eigenlijk nu over. Van je kan luisteren, maar niet horen wat iemand zegt. Je kan... En dat die silence groeit dus als een kankergezwel. Hè. Mijn moeder had acute leukemie en ik heb haar verzorgd. En dat ook loslaat. Dit was ook haar lievelingsnummer. Ze is in Amerika heeft gestudeerd in de tijd van de Flower Power. En dus met de Beatles, dit soort nummers opgegroeid. Dus dat krijg ik van huis uit ook mee. Maar dit nummer ben ik steeds meer gaan waarderen. Omdat me ook de kracht geeft van als we allemaal stil zijn en wegkijken, dan krijg je dus een ziek, zwak en misselijk verhaal. Want die lobby is alles is ster. Maar als je dit nummer echt bekijkt, zit er ook een positief iets in. En veel mensen zien het als een negatief nummer van, ja, eigenlijk zijn we vergeten om van elkaar te houden. En dat is ook dat ik die maatschappelijke relevante boeken van Patrick Tonaar en Meliante Nicolai met haar man... zijn trouwens ook twee urologen die praten over seksuele gezondheid en relaties. Zo belangrijk vindt. Je krijgt dat ook niet met je in de opvoeding mee. Er is altijd gedoe over seksuele voorlichting op scholen, terecht. Maar er wordt niet gekeken waarom is dat gedoe en hoe kunnen we dat anders doen. En hoe kunnen we daar preventie op toepassen. Want dat is eigenlijk wat je doet, zodat je later niet in je relatie in allerlei oude trauma's komt en blokkades. Dat je bewust bent dat speelt.
1: Het is eigenlijk gek hè, dat je tijdens middelbare school nooit een gesprek hoort tijdens biologieles. Bijvoorbeeld van wat is een gezond seksleven?
0: Nou, dat zeg je helemaal.
1: Alleen
0: nou,
1: maar van kijk uit voor en doe niet
0: kijk,
1: dat.
0: Bangmakerij. En dat is natuurlijk ook de marketing. Er wordt ook altijd gezegd van, stel je krijgt rimpels, stel je wordt oud. Er wordt niet gezegd wat de voordelen zijn als je die hallmarks of aging gaat volgen. En je leefstijl en allerlei andere dingen gaat doen. Waardoor je van binnen, ouderdom is er gebeurd van binnen. Is natuurlijk een inner job. Maar daar kun je heel veel aan doen om die inner en outer in balans te brengen. En precies dat. En er wordt niet gepraat van wat is een gezonde relatie. Er wordt alleen maar gezegd, ja, dit en dit is een toxische relatie. Maar hoe kun je elkaar je beter tot elkaar verhouden? Nou, jij zei laatst, zei je, we gaan er straks op verder. Heel veel volwassenen zitten natuurlijk in een kind nog gedragen zich eigenlijk als kinderen. Omdat ze dat stukje van dat innerlijke kind totaal niet hebben gevoed of iets hebben meegedaan. En kijk, de Instagram en marketing loopt vol met, ik vind het, van die Koreaanse make-up dingen. Dan wordt dat gezegd van zo'n vrouw die dan eraf ligt en gescheiden is. Mm-hmm. En slechte huid. En dan gaat die man met de jongere vrouw er vandoor. De oplossing, Korean skincare.
1: Ja, dat is de oplossing voor alles.
0: Dat is de oplossing voor alles. Weet je, ja, we hebben wel bepaalde rassen hebben natuurlijk bloedmooie huid. Genetisch meegekregen. Mm. We zijn soms leeftijdsloos, maar dat is natuurlijk prachtig. Maar... dat zie ik. Oh, bijvoorbeeld nu heb je dan, vind ik wel heel leuk, die Persische filmpjes van Ronaldo en zijn vriendin, vrouw inmiddels, die dan zegt, ja, ik wil de lippen van die.

0: Ja, maar dit, nou ja, hup op de motor. En dan krijgt hij dan in Teheran, zegt iemand tegen hem: joh, je kan niet motorrijden, Ronaldo. Je moet maar op ezel gaan zitten. Dus dat vinden wij natuurlijk geweldig. Of hij zit komkommer te eten op de grond. En dan zegt ze: ja, ik vertrouw over 2 dagen. Kom op, ik moet mijn fillers in mijn lippen doen. Wat zit jij komkommer te eten? Nou, dan is de quick fix de oplossing. Want dan ziet ze er beter uit dan de vrouw van Messi. Dat wordt ons allemaal verteld. Ik denk dat die vrouw zich helemaal niet bezighoudt met de vrouw van Messi. Mm. Weet je, dus zo worden ook imago's gecreëerd van mensen. Nou, dat heb je natuurlijk in de BN'er-wereld. Ja, dan denken we allemaal van het is waar. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal wat mensen gewoon willen horen. En roddels en dat soort dingen. Om maar een beetje weg te blijven van hun eigen pijn.
1: Ik ga Simon & Garfunkel nu draaien.
0: Heerlijk, ook rustig van.

0: Simon & Garfunkel, Sound of Silence. Het is de wankelplaat van mijn gast, Lily Genee Pirayesh. Deed je denken aan je moeder?
1: Ja.
0: Is 2 jaar geleden overleden?
1: Ja, dit was wel haar lievelingsnummer, 1 van haar. Ze vond ook Tom Jones en dat soort dingen vond ze ook heel mooi. Maar
0: wat heb je van haar geleerd?
1: Nou, je eigen beste maatje zijn. En ze zei, ja, ik wil niet dat je als Iraanse vrouw gaat zitten janken als ik overlijd. Je moet sterk worden. Dat is ook het idee van het bodybuilden. Dus dat had ik
0: ook. Heb je letterlijk gedaan?
1: Heb ik, ja.
0: Ik ga letterlijk gewoon sterk worden.
1: Ja, en zo'n intense verbinding met haar. Ik vind het een heel bijzondere vrouw. Zij heeft op late leeftijd is ze weer gaan studeren contextuele relatietherapie. Daardoor heb ik ook Els Marie leren kennen. Daardoor ben ik systemisch gaan denken.
0: Els Marie van de Erebeemd, hè?
1: Ja, want ik moest haar scriptie schrijven. Later zei Els Marie, je hebt het goed gedaan. Dus zij wist dat. Maar ze zei, ja, jouw moeder was mijn beste student. Alleen die ambtenaren die trokken, want haar Nederlands was niet zo goed. Dus ik ging met de trein naar België toe. Maar op late leeftijd ging ze ook op een studentenkamer wonen en een scriptie schrijven na de scheiding. Hele sterke vrouw, dus ik heb eigenlijk heel veel van mijn draagkracht, heel veel van haar. En dit nummer doet me ook denken aan Iran. Het is natuurlijk echt wel een treurige geschiedenis. Als je daar alles hebt en eigenlijk een soort vervreemd wordt en elke keer eigenlijk een soort van weggaat, omdat je denkt dat de geschiedenis zich herhaalt. En uiteindelijk is ze naar Canada gegaan. Ze was heel gelukkig in Portugal. Ja, en toen kwam het lot van die acute leukemie. En weet je, the silence as a cancer grows. Dus we hebben dit nummer, dat is tot het einde, is dat zeg maar, dat nummer geweest met Gugush Hamsafar. Want dat was dan, ze was ook mijn metgezel. Ze was mijn vertrouwenspersoon, mijn maatje. Een heel sterk karakter. Had ook soms af en toe last van OCD en zo. Dus je moest wel mee om kunnen gaan. Ik, fantastische vrouw. Dus wat heb ik niet van haar? Elke dag word ik dankbaarder en is ze in mijn wezen. En ik vind dit nummer helpt mij heel erg in mijn wankelmomenten. Want het mij ook bewijst van die stilte brengt mij naar mezelf toe. Maar het heeft ook een schaduwkant. Als we natuurlijk in de geschiedenis ook gezien, als niemand meer opstaat en iets zegt. Mm-hmm. En dat is dus, vind ik, heel mooi. En hoe moeilijk we vinden om te verbinden. Hè? Ik geef je mijn armen. Maar mensen vinden dat lastig soms. Dus die liefde en die kracht van verbinding, die warmte, dat zeggen hoogleraren ook altijd tegen mij met mijn boeken, van jij bent die lijm, jij brengt die warmte. En als mensen dat pseudo-wetenschappelijk vinden of wat dan ook, je hebt 2 academische opleidingen, who cares, weet je? Dus dat stukje, die heb ik echt meegekregen. En een stukje zelfvertrouwen, zelfrespect. Ik vind zoveel in dat nummer zitten. Ja. En ze was ook, ze is echt. Ja, dat heb ik dus meegekregen van je maatje worden. Want dat zeggen ze ook van, weet je, you walk alone, but you never walk alone. Mm. Dus die paradox van het leven. En geduld. Laatst.
0: Ben je daar goed in?
1: Nee. Dus dat zag ik later in haar soort, ze liet altijd podcast. Zeiden we altijd, ze heeft hier een podcast achtergelaten, want haar spraakberichten waren wel 20, 25 minuten. En de laatste, had ik nooit beluisterd. Dus ik krijg ook steeds weer van die nieuwe cadeautjes. Dat ik denk, dat heeft ze me geleerd. Het komt nu steeds bij elkaar. En daarin stond dus geduld. Nou ja, Nederlands is een gezonde zaak. Het heet saap. Geduld. Ik denk dat dat een hele mooie eigenschap is. En dat dat heel veel dingen oplost. Want soms is niks doen ook heel veel doen. En dat kan ik nog wel eens doen. Hè? Dus het is voor mij goed om soms 70% naar achter te leunen. Mm-hmm. En dan komt je strategie en visie veel beter tot z'n recht. Dus dat heeft ze me absoluut geleerd. En nog veel meer.
2: Hi Lily, Erik Schenner hier. Hoi. Hey, wat leuk hè, dat je te gast bent bij Misha. Fantastisch. Ja, even terugdenken aan onze super samenwerking tot nu toe. Nou, natuurlijk 1 groot feest. We hebben allemaal dezelfde missie. En jouw laatste boek samen met Jaap Seidel over zelf aan zet. Nou, was magnifiek. En ik moet even terugdenken aan onze leuke bijeenkomst bij jouw lieve echtgenoot, bij Wilfred. Toen we te gast waren bij de Friday Move. En kijk, wij maken ons natuurlijk vooral heel erg druk over die mensen die nou niet meteen van huis uit alle kans krijgen om dat te doen wat we natuurlijk eigenlijk willen voor hen. Namelijk dat ze bewegen, gezond eten en dat ze een leefstijl krijgen die voor hen super belangrijk is. Omdat dat nou eenmaal niet voor iedereen meteen is weggelegd. En ik weet nog dat in dat gesprek, in al de hectiek van de Friday Move, zei Wilfred, nou allemaal super leuk hoor jongens. Hè, maar die mensen die jullie op het oog hebben, Die lezen die boeken helemaal niet. En die luisteren helemaal niet naar wat wij hier vertellen op de radio. Of die kijken niet naar die talkshows. Dus nou, veel succes jongens met je werk. Nou ja, ik weet nog hoe we helemaal dubbel lagen. Maar hij had wel een heel goed punt natuurlijk. Wij doen het natuurlijk voor die mensen. En hoe bereiken we die mensen? Nou, het beste. Nou, uitdaging voor de komende jaren. Prachtig platform wat je hebt daarop zelf aan zet. Dus nou, heel veel plezier daar bij Misha. En ik zie je weer gauw. Bye bye. Oh.
1: Schat.
3: Ja, Erik Schedder. Ja, met een hele goede vraag inderdaad. Van ja, hoe bereik je die mensen? Die eigenlijk hier niet voor openstaan voor die gezondheidsboodschap.
1: Ja, toen Erik, Jaap en ik dachten we gaan dit doen en er moet een digitaal platform komen, zei hij ook wel dat het niet meer stopt. Dus daarom hadden we dat estafette. Dus je bereikt ze niet door te stoppen en een campagne te doen. We hebben ook gezegd, campagnes werken niet. Hm. Ook onze campagnes niet. Dus ja, geef dat dan toe, want dan kunnen we verder met z'n allen. Heel veel campagnes werken gewoon niet. En door niet ellenlange teksten en het zeer academisch te maken, maar om het plat te slaan, zoals Wilfried ook altijd zegt, eigenlijk een soort VI op gezondheidsniveau. En niet dat dat minder niveau is, maar mensen hebben het druk, hebben geen zin om hele boeken te gaan verorberen. En trouwens, tegen de tijd dat je dat boek nodig hebt, ben je al te laat. Dus we willen veel meer content maken, inspirerende video's, veel meer laten beleven. Dus bij het bedrijfsleven, wat je in je intro ook zei. Ja. Met digitale gezondheid.
3: Het laten voortleven door ambassadeurs.
1: Ja, en juist door mensen die het moeilijk vinden, die aan het woord laten. Dus die gaan dan zelf mee aan het werk. Ik denk dat dat eigenlijk het beste is. Dat je end-user eigenlijk zelf dat gaat doen. En ook met onze boeken natuurlijk. Die zijn heel, dat zegt ook Meliante Nicolai over haar nieuwste boek over relaties en seksuele gezondheid. Ik wil eigenlijk niet dat ze dat boek gaan lezen. Ik wil dat ze het gaan toepassen. En er staan hele goede oefeningen in. Hm. Met een QR-code, met video's. Zodat je terwijl je het leest gewoon gaat toepassen. Want dan ben je met je hoofd, hand en hart ben je echt bezig om iets te doen. Zo heb ik het ook geleerd. Want ja, ik was ook een oen op heel veel vlakken. Maar met een mentor als Erik en dit soort mensen om je heen, ja, dan leer je. Moet je ook wel willen omgeven met mensen die jou inspireren. Je kan ook omgeven met mensen die je naar beneden halen. Of dingen doen die niet per se goed voor je zijn.
3: We eindigen met het geluid van de liefde. Je zei Madonna, La Isla Bonita. Inderdaad, je gaat binnenkort een boek uitgeven over liefde en relaties.
1: Ja.
3: Wilfred heeft een programma over de liefde nu.
1: Ja.
3: Dit maakt het wel heel lastig om nu niet over de liefde te praten.
1: Ja, dat weet ik. Maar ja, goed, daar hebben we ook al afspraken over gemaakt. Ja. Wat ik je ook zei, we leven in een glazen huis. En ik vind de liefde is ook een heel persoonlijk pad.
3: Maar je bent er wel beter in geworden door alle...
1: Zeker, en ik denk dat zelfliefde en die onderstroom en dingen zelf ook. Ik denk dat liefde ook heel veel ook een spiegel is. Dus ik ben natuurlijk best wel een romanticus wat dat betreft. En we hebben gewoon een andere smaak, maar l'extrême touche ook. En ik vind zijn format... vind ik wel heel mooi dat hij een andere kant van zichzelf laat zien. En dan kunnen we er van alles over vinden. Maar dat is ook een kant van hem. Ik heb ook het idee dat Nederland wel goseert in mensen die gewoon... hoe harder je schreeuwt en een mening hebt, dan word je op een gegeven moment een bekende Nederlander. Ja, dat hoort er kennelijk ook bij. En ik vind het altijd goed dat jij... je leert, je moet jezelf kunnen zijn in een relatie.
3: Ja.
1: En dat is ook het boek van Meliante. Dat het eigenlijk, het gaat niet zozeer over seksuele gezondheid, maar ook hoe je jezelf ongefilterd kan zijn. En dan voel je je veilig. En dan kom je ook een stap verder. He, je kan ook op verschillende manieren groeien, maar toch met elkaar aangehaakt zijn. Dus het is ook zowel voor mij een heel goed boek geweest. Dus het is niet zo dat ik zeg van, nou, ik heb al die dingen niet nodig. Maar het is juist goed om dat zelf toe te passen en over te praten. En ja, heel veel vrouwen weten ook niet dat ook als je alleenstaand bent, hè, dus als je in between relationships zit of alleenstaand bent, is dit boek dus ook heel erg goed voor. Ik kan niet wachten om het uit te geven, want ik ben het ook steeds aan het toetsen. Ik leer er zoveel van. Ook, het gaat echt over de medische kant, maar het wordt niet medisch gebracht. He, dus we worden natuurlijk overspoeld met second love en allerlei speeltjes en dingetjes. Dus en pornografie. En dat doet wat ook met mannen.
3: Ja.
1: En met vrouwen ook. En dat staat zo ver af van hoe bijvoorbeeld de anatomie. He, leren ze een keer elkaars anatomie. Dat leren ze op school ook niet.
3: Want staat dat ook in het boek? Van is het
1: zeker.
3: Leven in een tijd dat het moeilijker dan ooit is om samen te blijven?
1: Ja, dat wordt ook geschetst. Het is een heel realistisch boek. dat het moeilijker is dan ooit. Maar dat is ook wel weer een quick fix. Want we zijn allemaal iets te verruilen. Bij de eerste beste tegenslag denken we ook van... oh, die past niet, of dit is dit en dit. Maar je kunt dus op al die levels het weer bij elkaar vinden. Kijk, dat staat ook wat ik je al had gestuurd. Hè? Ook staat ook op de achterflap rond de 40. Je hebt de rush hour, je hebt de kinderen. De sleur komt binnen.
3: Is dat heel veel mensen dat herkennen?
1: Ja, mensen zijn gotisch moe. Ik denk dat iedereen dat herkent. Alleen niet iedereen durft erover te praten. Want als ik over dingen praat, wat het onder is, dan komen mensen los. En dat vrouwelijk zijn weten de mensen weer alsof het een vies woord is. Alsof dat allemaal niet meer kan. En dat is dus heel goed. We hebben een analogie met de zon en de maan. Maar dat komt allemaal... Nou ja, misschien vind je het leuk om Eliante een keer uit te nodigen om te vertellen. Want zij heeft mij zo aangestoken. Ze is echt fantastisch.
3: Dankjewel.
1: Dus ja, jij ook. Ja.
3: Dankjewel, Lily Gené. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerder gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Lars Militsen met het NOS Journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Britse Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: We kijken films voor het verhaal, de spanning, personages of misschien gewoon voor het vermaak. Maar veel van die verhalen zijn helemaal niet zo nieuw als we denken.

0: Sommige daarvan gaan zelfs duizenden jaren terug. Denk bijvoorbeeld aan de Griekse tragedie of de verhalen uit de klassieke literatuur. Maar hoe groot is de invloed van die oude verhalen eigenlijk op de films die we vandaag de dag kijken? Daarover gaan we deze dag in gesprek met klassicus en docent cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, Koen Vacano. Koen, wat fijn dat je er bent.
1: Ja, heel leuk.
0: Welkom. Hey, wanneer werd voor jou duidelijk dat er zo'n sterke verbinding is tussen de klassieke oudheid en de films die wij nu kijken?
1: Ja, moet ik denk ik teruggaan naar mijn studietijd. Ik was altijd al een grote filmliefhebber, seriekijker. En ondertussen ergens op de middelbare school gefascineerd geraakt door die klassieke literatuur. Dus dat ging studeren. Maar ik zag dat altijd als een beetje soort twee aparte werelden die weinig met elkaar te maken hadden. En dan dacht ik altijd, nou ja, je hebt wel af en toe eens een film die gaat over de oudheid. Troy of Gladiator of zo. Maar dat is het dan ook. Alleen toen las ik tijdens mijn studie Griekse tragedies. En ondertussen was ik net Breaking Bad aan het kijken. En toen dacht ik, mijn god, dit is een soort moderne tragedie. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet over die oudheid. Ogenschijnlijk heeft het niks met elkaar te maken. Maar toen dacht ik, ja, volgens mij is hier meer aan de hand. En toen ben ik dat eigenlijk gaan uitzoeken. En sindsdien ben ik in mijn onderzoek en ook ik ben gepromoveerd nu als docent cultuurgeschiedenis. Daar verder in gedoken en altijd bezig met de manieren waarop die oudheid eigenlijk vaak, zonder dat je het doorhebt, eigenlijk doorwerkt in de moderne wereld en vooral dus ook in de media. Ja.
0: Leuk, we gaan het hier zo uitgebreid over hebben. Je hebt Breaking Bad al genoemd, komt ook allemaal nog voorbij. En hoe het komt dat we deze structuren dus steeds terugzien, gaan we het over hebben. Komt allemaal straks. Maar eerst, als je te gast bent in de Nacht van KRMCV, dan hoort daar zeker in deze themaweek een gepaste introductie bij.
2: De genomineerde voor vannacht is
3: Koen Vacano. Onze gast van deze nacht is iemand die heel veel weet over vroeger. Koen Vacano is cultuurhistoricus, docent cultuurgeschiedenis en onderzoekt wat wij vandaag de dag merken van de oudheid. Koen, jij werkt veel met studenten